0: 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85 jaar. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster, Astrid de Jong.
3: Welkom, een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ik vind het maar stil worden. Ik weet niet of jij me kan horen, maar misschien ligt het aan mijn koptelefoon. Nou, zet ik de koptelefoon af en dan hoop ik dat je...

Je kunt ook mailen, ja, zie je. Nou ja, even kijken, wacht even. Ik ga even eerst het geluid goed. Ja, zo is beter. Hé, hè, want anders horen we dat getoeten en mij bijna niet. Je kunt meedoen aan dit programma via 0800-1121. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En via X en via Facebook ben je altijd welkom om mee te praten. Je kunt ook appen, dat vind ik fijn. Dan lees ik je berichtjes. Ik kan niet op alle berichtjes reageren. Maar het geeft me wel vaak een hoop informatie. En soms bellen we je ook terug voor je vraag of je antwoord. En stuur dan gewoon dat appje via de NPO Luister app. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Daar ga ik straks het licht aan doen. En je kunt ook nog chatten. En dat kan dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Daar even de chat aanklikken. En dan vind je meer mensen die wakker zijn om 2:03. Maar eerst heb ik natuurlijk vragen nodig, want zonder vragen geen programma. Dus als je met iets rondloopt of je hebt net iets ontdekt waar je meer over zou willen weten, bel dan even snel 0800-1121.

0: ik zou wel willen. Ja, kon ik mij iets met pijn, hè? Was ik maar een levende pijnstiller. Maar ja, dat is helaas niet zo. Ik ben wel de nachtzuster, maar ik heb die mooie titel alleen maar gekregen omdat ik aan je bed zit van 2 tot 6. En dan luister ik naar vragen en naar antwoorden. Maar die vragen en die antwoorden die worden gegeven door jou. Tenminste, als je belt naar 0800-1121. Gelukkig zijn er ook weer een hoop mensen wakker die eventjes een appje sturen. Zoals Gerben uit Noordhorn. Vind ik dan leuk. Bakker Johan natuurlijk is wakker. En Martin en iemand die zegt naam in de reclame. Dat is een gekke naam om mee te appen. Marilyn is er ook bij en trucker Mario natuurlijk. Hartstikke fijn dat ik al die appjes krijg. En vragen kunnen het makkelijkste en het snelste naar 0800-1121. Hallo, met wie?
1: Hallo Astrid, met Marco.
0: Dag Marco, hallo,
1: hallo Astrid,
0: zeg het eens.
1: Sorry van Nederland, Zuid-Limburg.
0: Ik versta je heel slecht. Eventjes goed articuleren, Marco.
1: Nou, met mijn Limburgs accent, ik ga mijn best in.
0: Ja, ik heb Noord-Hollandse oren, hè, dus dat is lastig.
1: Oké, dat komt vast goed. Ja. Nou, Astrid, ik heb een vraag aan de luisteraars van u. En dat heeft eigenlijk te maken met het internetverkeer.
0: Tuurlijk.
1: Ik heb begrepen dat gaat via frequenties. Lichtfrequenties door een kabel, door een glasvezelkabel heen. Hè? Moet door de lucht gaat. Dat gaat alle perken van het redelijke te buiten, als ik daarover na moet denken.
0: Oh.
1: Ik vraag mij af, is iemand van de luisteraars die mij nou eens kort samenvatten kan vertellen hoe dat internetverkeer nou plaatsvindt? Hoe ik nou de ene boodschap of zelfs films of foto's of wat dan ook of tekst bestanden, hoe dat nou van de ene van de zender naar de ontvanger gaat? Ja. Dat is men tot op heden niet helder.
0: Maar dan val ik dus zo door de mand, Marco, want ik snap dat ook niet.
1: Nee, daar hebben we dus die vraag, die kunnen we even samenstellen.
0: Ja, maar ik weet niet, dit is typisch zo'n vraag die je eigenlijk nooit durft te stellen, omdat je denkt dat je het al moet weten.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, maar het is natuurlijk met radio en geluid ook zo, dat ik al jaren leggen mensen mij dat opnieuw en opnieuw uit, omdat het een soort tovenarij lijkt met geluidsgolfjes en zo. Ja. Maar internet is inderdaad nog erger.
1: Dat is nog complexer, inderdaad. Want ik denk, als je het over radio hebt, het gaat over een golf. Dat zijn frequenties, dus die ze door de lucht heen. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk vrij makkelijk. Ook nog steeds een beetje tovenarij dat ze de lucht kunnen laten trillen. Dat ik de lucht kan laten trillen, ja.
1: Maar je kan toch, het is toch eigenlijk frappant, hè? We sturen een stukje film of een boodschap of wat dan ook. Dat zenden we eigenlijk over het internet. En dat is toch een complexe interactie tussen die zender en die ontvanger. En ik vraag me eigenlijk af, hoe kan dat? Hoe brengen ze dat tot stand? En door al dat internetverkeer heen, hè, door zo'n dunne kabel in, dat moet toch ergens...
0: Maar het is nog erger, Marco, want je hebt dan ook nog, je hebt 4G, 5G, maar je hebt ook nog wifi.
1: Ja, nou, dat gaan we dan helemaal verstandig boven. Nou, toch, misschien is er een luisteraar die ons kan helpen.
0: Ja, dat zou fijn zijn. Het is ook zo'n lekkere, kort maar krachtige vraag, hoe werkt eigenlijk internet? Nee, maar dat is iets anders. Je hebt natuurlijk het internet wat zeg maar bestaat met het onderlinge netwerk en je hebt de manier waarop het van A naar B wordt gestuurd.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat er wel iemand is die dat uit kan leggen.
1: Het zou, ja, via die glasvezel, het zou allemaal gaan met hele korte lichtsignalen, impulsen. Die worden dan in bulletjes gepakt en die worden dan verstuurd. Of geven, of zo noemen. Maar het is toch eigenlijk, ja, wonderbaarlijk.
0: Ja, is het ook tovenarij. 0800-1121 via de telefoon, daar is het ook allemaal mee begonnen.
1: Ja.
0: Bel eventjes als je dit even kort... Maar als je kleine cursus hoe werkt internet door wil en kunt geven. Dat zou fijn zijn.
1: Goed zo.
0: Okay.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Dankjewel, Marco.
1: Goeienacht.
0: Jij
1: en
0: ook.
1: En de luisteraars.
0: Doeg. Gijs.
2: Goedenacht, Astrid.
0: Hi, Gijs. Ik kreeg net een appje van jou, hè?
2: Ja, klopt.
0: Het is wel een appje waar ik meteen al jeuk van kreeg.
2: Ja, altijd als je erover praat, hè?
0: Ja, ik realiseerde me laatst dat er komt dus een leeftijd dat je kinderen zo groot worden dat je het hier nooit meer over hoeft te hebben.
2: Nee, dat klopt. Maar wanneer komt die?
0: Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment komen er weer kleinkinderen natuurlijk. Maar vertel me alles, Gijs.
2: Nou, kijk, mijn dochter is 9. Zit in groep 5 op school. En regelmatig, tegenwoordig heb je die apps op school van social schools. Dan krijg je meteen allemaal meldingen. En dan hebben ze weer luizencontrole gehad op school. Ja. En dan wordt er een melding gemaakt dat er in de klas zijn er luizen, -neten gevonden.
0: Ja.
2: En ja, natuurlijk de mensen waarbij het voorkomt, die worden dan zelf op de hoogte gesteld. Maar ja, mensen in de klas krijgen dat te horen waar het niet is. Die moeten er rekening mee houden. Maar als je kind dat nou niet heeft, ja, moet je dan jassen gaan wassen? Moet je dan dekbedden voor de zekerheid gaan wassen? Of, en als het wel heeft, moet dat dan ook? Of blijven ze daarin zitten? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want tegenwoordig lees je zoveel erin. En de ene die mening, de andere die mening.
0: Ja.
2: Je weet af en toe niet meer waar je moet lopen.
0: Ja, en het verandert ook, hè? En het verandert niet. Kijk, de mensen die kleine kinderen hadden 10 jaar geleden, die denken dat je het anders moet aanpakken dan de mensen die kleine kinderen hadden 30 jaar geleden. Er zijn serieus. Precies. Weet je welk advies ik wel eens heb gekregen? En dit is echt bloedserieus.
2: Mm-hmm.
0: Smeer het hoofd van je kind in met benzine.
2: Oké. Gaan we geen vuur erbij houden natuurlijk.
0: Er zijn zoveel verhalen en oplossingen tegen luizen. En inderdaad, ik heb ook haarborstels in de vriezer gelegd. En hele hoofdkussens uitgewassen. En
2: ja, maar vroeger ook allemaal die dingen. Maar ja. Tegenwoordig gooi je ook zoveel, hè?
0: Nou ja.
2: Weet je wat, dit is vooral, kijk, als ze een keer luizen hebben, oké, ja, daar heb je shampoo voor. Maar daar heb je nog die neetjes, die eitjes, weet je wel.
0: Ja.
2: En die blijven dus zitten. Want ik heb een keer zoiets op Discovery, weet ik veel, ergens gezien. Ja, die zit met een soort lijmvast. En dan moet je echt blijven kammen.
0: Ja.
2: Maar, hey, ik kan mijn eigen ongeluk. En ik zie nooit iets in een kammetje zitten. Maar ja, misschien. Ik heb ook geen bril, hoor. Dus.
0: Nou, ik denk, als je op luizenjacht gaat, is wel nummer 1, doe je bril op. Ja. Want ze zijn vrij klein. Maar ik heb ook eindeloos discussie gehad over die neten. Want mijn kinderen, mijn oudste twee, hebben heel lang haar. Dus dan is er een keer een luizenplaag. En dan gingen bij ons, ja, dat verschilt natuurlijk ook nog per gezin. Bij ons gingen meteen gif in. Bij iedereen gif erin, de hele gezin in de gif. En ja, dat is natuurlijk ook niet heel milieuvriendelijk en gezond en zo. Maar
2: nee, precies.
0: Maar als je dan, dan gingen die neten ook dood. En dat kon je dan zien. Dan haalde je een neet eruit. En dan ging je, dat kon je zien dat die. Het is gelukkig best wel lang geleden inmiddels. En dan wist je dat hij dood was. Maar ja, dan kwam een luizencontrole en dan vonden ze een dode neet. En dan werden mijn kinderen naar huis gestuurd.
2: Ja, alarmbellen meteen, hè?
0: Ja, en ik snap het. Weet je wat ik nog wel eens bedacht heb? En misschien moeten we dat toch.

0: nog eens proberen. Ik heb gedacht, als we nou de volledige Nederlandse bevolking op één dag allemaal tegelijk in het luizengif zetten.
1: Allemaal benzine op zijn hoofd.
0: Ja, benzine voor de mensen die dat durven. Maar gewoon van dat gif dat we vanaf nu gaan hamsteren, zodat iedereen op dezelfde dag luizengif in huis heeft. En dan allemaal dan zijn alle luizen over heel Nederland zijn dood. Niemand meer in het buitenland. Als je naar het buitenland gaat en je komt terug controleren.
1: Ja, dat is ook een manier om de allergenzen dicht te krijgen.
0: Ja. Luizengrenzen.
1: Nee, maar luister altijd. Weet je wat het ergste is? Als je een melding krijgt, ga je uit voorzorg, ga je dan wassen, shampoo kopen, dingen. Maar als je dat 10 keer doet, 10 keer 10 euro is ook 100 euro, hè?
0: Dat is, nee, maar het is ook, als je, en ze worden resistent, dus je moet op een gegeven moment een ander merk pakken.
1: Precies. En ja, dat is allemaal keihard duur en zo. Nou, ja, ik kan het betalen, maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die het niet kunnen betalen.
0: Nee, zeker. En je hebt ook mensen die vinden gif te ver gaan. Dus die gaan aan de slag of met azijn, of eindeloos kammen, of helemaal niks.
1: Ja,
0: die krabben gewoon. Ja.
1: Ja, of benzine.
0: Ja, benzine. Ja, dat blijft echt. Ik keek die man aan en hij zei, nee, bloedserieus. Ik doe dat bij mijn kleinkinderen, zei hij.
1: Ik ben gek genoeg om het een keer te gaan proberen, hoor.
0: Nee, ja, ik zou echt geen benzine.
1: Mijn dochter heeft ook van een lange haar en dat is gewoon moeilijk. Dan moet je keihard shampoo gebruiken, moet je keihard kammen. Dan moet de haar ook al eerst met conditioner, want anders kun je er niet goed kammen met zo'n luizenkam.
0: Ja. Oh, jee. Ja. En als je ze gaat kammen, dan verspreid je ze ook weer. Dan komen ze in je handdoeken en in je kam en in...
1: Precies.
0: Okay,
1: maar uiteindelijk, de vraag was dus, van, worden ze ook verspreid via jassen, beddengoed? Ja. Dan moet ik er elke keer uit gaan wassen meteen. Of is dat maar een faaltje?
0: Ja, dat is de vraag. Want ik weet dat inderdaad. Ik heb heel veel bedden goed gewassen. En zelfs in de vriezer gelegd. Ja, het was de manier. Maar op een gegeven moment ging er zo inderdaad zo'n gerucht van, ze overleven zo en zo lang buiten het hoofd. Dus dat
1: ja,
0: hoeft
1: precies.
0: Dan weer niet. Of dus,
1: dat ook cool.
0: Ja, dus als we gewoon definitief weten wat we nu wel en niet moeten doen om luizen de wereld uit te helpen, dan 0800-1121.
1: Ik zal dadelijk bellen.
0: Ja, dat kan niet, Gijs. Hey, dankjewel.
1: Bedankt. Doei.
0: Doeg. Flora.
2: Ah, goedenavond.
0: Hallo.
2: Hey, Astrid.
0: Dag Flora.
2: Ik heb een vraag eigenlijk hoe je een podcast moet maken. Mag ik met de deur in huis vallen?
0: Ja, dat heb je net gedaan. Ja, maar dat mag ook vooral. Ja.
2: Oké. Het gaat om twee verhalen. Ik heb twee prachtige verhalen. Het ene is opgetekend door een neef die inmiddels ook al lang dood is. En dat is een interview geweest met mijn grootmoeder toen ze 99 werd. Ik vind het zo leuk om dit prachtige verhaal, dat gaat over haar jeugd vooral, aan het eind van de 19e eeuw. Dus
0: ja.
2: Het is echt lang. Maar het is een heel mooi verhaal. En ik wil dat zo graag vertellen, zelf, voorlezen. En voor mijn kleinkinderen.
0: Oh.
2: Maar ik weet niet hoe dat moet. En ik heb een tweede verhaal. Dat is ook een heel prachtig verhaal. Want dit duurt wat langer. Dat is de onderduikperiode in Oosterbeek vanaf medio 1944. Opgetekend door een broer van mijn vader. En ook dat wil ik graag. Dat zijn twee verhalen. Los van elkaar, maar die wil ik dan allebei voor mijn kleinkinderen opnemen. Maar ik wil er ook wat achtergrondgeluiden bij. Bij het verhaal van mijn oma zou ik graag wat vogelgeluiden erachter willen. En die onderduikperiode zou ik graag een beetje spannender maken.
0: Ja.
2: Als ik dat als oma gewoon ga zitten voorlezen, nou dan is het net zo saai als ik weet niet wat. Maar als dat nou met een beetje hier en daar gelardeerd met wat bombardementgeluiden of zo. Ja. Om het spannend te maken. Maar ik ben van alles. Ik heb al zoveel mensen gemaild. En heel gegoogeld. Ik heb heel internet afgestroopt, werkelijk waar. Maar er is niemand die terugreageert.
0: Ach, maar wie benader je dan?
2: Ja, een professionele mensen die studio's en zo verhuren voor 59 euro per uur.
0: Ja.
2: En die dan, ja. En zelfs een opleidingsinstituut in Hilversum. Ik dacht, misschien zijn daar studenten die dat leuk vinden, maar die ook de telefoon niet eens opnemen. Het is zeker vakantie of zo. Maar hoe dan ook, het is me nog niet gelukt. Hoe doe ik dat in vredesnaam?
0: Maar Maar dan heb je dus een studio, die vragen dan 60 euro per uur en die reageren niet als je ze mailt?
2: Nee.
0: Of belt?
2: Nee, dat klopt.
0: Nou ja.
2: Ja.
0: Wat zijn dit voor rare verdienmodellen?
2: Nou, dat weet ik niet, maar misschien doe ik gewoon iets fout. Want ik doe dan... ik zoek dat dan op internet en dan staat er contact en dan vul ik daarin wat ik graag zou willen. Dus ik heb ook mijn telefoonnummer dan gegeven en ik heb het telefoonnummer genoteerd, dus dan bel ik eerst, maar dan denk ik, nou ja, ze zijn er gewoon even niet.
0: Nee, dat kan.
2: Maar dan heb ik dan een e-mailberichtje, maar dat is inmiddels allemaal een halve week, een week geleden.
0: Dus... Oh ja, het is wel, bedrijven zijn tegenwoordig wel soms heel traag. Maar,
2: ja.
0: maar je wil een podcast opnemen.
2: Ja.
0: En ik snap het, je wil er wat geluid bij. En dat is voor de meeste mensen is dat gedoe. Dus dat snap ik ook, dat het handig is om er iemand bij. Maar heb je ook al een beeld van hoe lang dat dan moet duren, zo'n podcast? En...
2: Nou, de ene... Een kwartiertje van mijn oma, dat zijn 5 velletjes of zo. En die onderduikperiode zijn 7 velletjes of zo, A4.
0: Ja, en dan hoe wil je het dan naar je kleinkinderen sturen?
2: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Okay.
2: Dan gaat het,
0: ja.
2: Want ik heb dus Spotify.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb zo'n handig versterkertje. En daar kan ik dus die Spotify-verhalen op het versterkertje. En dat is precies wat ik wil. Ik wil dat het dus zo'n icoontje in de telefoon. En dan dat de kinderen dat dan in zo'n versterkertje kunnen afspelen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en waar woont je huis?
2: Wat zeg je?
0: Waar woon je?
2: In Velp.
0: Velp, oké. Okay. Nou.
2: Bij Arnhem.
0: Ja.
2: Er zijn 2 Velpen.
0: Oh, dat is goed dat je het zegt. Oké. Okay. Nou, dit moet te regelen zijn, Flora.
2: Oh, dat zou ik zo fijn vinden.
0: Ja, dus er moet of iemand nu bellen via 0800-1121 die dat wil doen. Of we gaan eens eventjes kijken of ik in mijn netwerk iemand heb die dit met jou wil doen.
2: Heel graag.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, als je Flora wil helpen, 0800-1121. Ja, want het is ook een beetje geschiedschrijving natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja.
2: Mag... Maar voor mijn familie ook hoor. Echt voor mijn kleinkinderen.
0: Ja, wie weet wordt het wel een hit, joh.
2: Nou,
0: mag ik vragen hoe oud je bent, Flora?
2: 75.
0: Oh, ja, dan ben je eigenlijk ook te jong om een... je bent gewoon eigenlijk te jong om een hele verrassende podcastmaker te zijn.
2: Oh ja, nee, dat is
0: je bent nog een jonge bloem.
2: Oh ja.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk, daar gaan we later. Ik verheug me daar al op als ik nog net iets ouder ben. Want nu zijn podcastmakers zijn over het algemeen jonge mensen die ook met die techniek en dingen, allemaal dingen,
2: ja,
0: of die daar geld mee kunnen verdienen.
2: Maar
0: we krijgen natuurlijk later allemaal podcasts van mensen die 80 zijn. Nou ja,
2: ja,
0: tegen die tijd is jouw podcast ook af, Flora. Ja.
2: Nee hoor, ik heb een goed pensioen. Ik heb helemaal geen zin in bijverdiensten.
0: Oké, dus het is echt voor de kleinkinderen.
2: Ja, ja.
0: Goed. Nou, 0800-1121. Dankjewel, Flora.
2: En jij ook bedankt. Moet ik even aan de lijn blijven soms?
0: Ja, doe maar even. Dan noteren we je nummer voor als zich iemand meldt.
2: Ja, fijn hoor.
0: Goed zo.
2: Bedankt. En succes met de uitzending. Ik ga luisteren.
0: Dankjewel.

0: Stukje geschiedenis van Muay Thai History hoorde je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer hier in de studio. Marco wil heel graag in Jippie-Janneke taal uitgelegd krijgen hoe internet werkt. Hoe is het toch mogelijk dat we informatie met elkaar delen via de computer zo makkelijk? Hoe gebeurt dat eigenlijk? En Gijs die wil graag weten of luizen. Dus hoofdluis, of die ook op voorwerpen blijft zitten. Dus hoe is de stand van zaken in 2026 met als je kinderen luizen hebben? Moet je dan nog steeds met gif aan de slag? Moet je dan die jas invriezen? Moet je dan alle lakens wassen op 90 graden? Of kun je ze gewoon, zeg maar, je kunt ook je kind invriezen? Nou ja, goed, wat is op dit moment de beste manier om van luizen af te komen en blijven ze inderdaad nog in dat beddengoed zitten en zo. 0800-1121. En Flora wil heel graag verhalen opnemen voor haar kleinkinderen. Een podcast daarvan maken voor haar kleinkinderen. Ze woont bij Arnhem en ze heeft wat hulp nodig, want ze wilde daar gewoon leuk wat geluid onder editen en dergelijke. En misschien toch ook een verspreking of twee eruit knippen als dat nodig is. En wie kan haar daarbij helpen? 0800-1121. En nieuwe vragen natuurlijk, die hebben we ook nodig. Peter.
1: Met Peter.
0: Hallo, hallo Peter.
1: Hallo, fijne avond allemaal, of fijne morgen, ja. Fijne nacht. Ik ga het graag iets technisch geweten. Ik heb een koelkast aangeschaft, tweedehands. Een Amerikaanse, weet je wel, zo'n softline koelkast. Met zo'n hand van tjuk.
0: Ja.
1: En er zit er een gat in, door en door. Dus ik kan zo met die koelkast in kijken. En dan wil ik eigenlijk vragen of er mensen zijn wat voor een soort drie componenten plumier of kit ik daarvoor kan gebruiken.
0: Voor de
1: ik
0: koelkast?
1: Zit natuurlijk aan de buitenkast met warmte en aan de binnenkant met kou.
0: Ja.
1: Dus er moet een speciaal soort van lijm of voegsel zijn waar ik dat gat mee kan dichten. Of er mensen weten wat voor een specifieke lijm daar ik voor kan gebruiken.
0: En heb je die...
1: Dat is mijn vraag.
0: Heb je die koelkast gekocht, Peter, terwijl je wist dat er een gat in zat?
1: Ja, zij was eigenlijk een beetje beroest en zo heb ik hem schoongemaakt. Toen zag ik dat gat afzetten.
0: Wat zei je? Zeg het nog eens. Ik verstond even.
1: Hij was beroest, die koelkast.
0: Beroest,
1: ja. En dan heb ik hem helemaal schoon gemaakt.
0: Ja.
1: En toen zag ik dat, corrosie zag ik, maar dan gaat hij aan de buitenkant.
0: Oh.
1: En toen zag ik dat gat was eigenlijk.
0: Ja, dus ik dacht, we hadden het er laatst namelijk nog over, dat als je zeker wil weten dat het lampje in de koelkast uit is...
1: Ja, dat is dat toeval. Dat is,
0: ja, ik denk, iemand heeft het geprobeerd en vervolgens die hele koelkast te koop gezet. Maar nee, het is door

0: Door slijtage, zeg maar?
1: Ja, ik denk meer dat er iets door ingestoten is. Ja.
0: Oh.
1: Dat er iets. Dat je had even ongeveer de grootte van een tennisbal, iets kleiner. Maar ik zelf heb in de bal gewerkt en zo, dus ik weet wel wat van kit af en zo.
0: Ja.
1: Maar ja, je zit met twee temperaturen natuurlijk. Binnenkant temperatuur en buitenkant temperatuur.
0: Ja, heel slim.
1: En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment gaat zich dat ruzie maken onder elkaar.
0: Ja.
1: En dan moet iets er nu ook niet eruit van gaan vallen. Nou.
0: Maar moet je niet, Peter, als je... want hoe dik is zo'n deur dan?
1: Ja, het is niet de deur, het is de zijkant van de koelkast.
0: Oh, het is de zijkant. Hoe dik is die zijkant dan?
1: Ja, ongeveer een centimeter of 4, denk ik zo.
0: Oké.
1: En die zijn zeg maar twee... Aan de binnenkant zit een plastic laag. Aan de buitenkant een metalen laag. En daartussenin zit ook nog een of ander soort isolatie.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik zit te denken, want je zou eigenlijk... maar goed, je moet dit soort reparaties niet aan mij overlaten. Maar je zou dus eigenlijk aan de buitenkant... moet je inderdaad een soort kit hebben dat je zo glad kunt strijken... dat het... en dan de middenin misschien iets met peurschuim of zo...
1: Ja,
0: wat werken kan. Ja, en dan aan de binnenkant inderdaad iets koud isolerend.
1: Maar ja. kijk bijvoorbeeld de buitenkant, vind ik persoonlijk nog niet zo'n probleem. Want ik heb hier nog een stukje laminaat liggen. Van die, kan ik er gewoon een stukje laminaat aan. Je mag het best een beetje uitsteken aan de buitenkant.
0: Je gaat toch maar niet je koelkast repareren met laminaat, Peter? Dan kan je toch beter, een stukje klei of iets dergelijks of vulmiddel doen en dat mooi glad schuren.
1: Ja, maar het is een stukje laminaat, mooi met een figuur, zag je, een mooi figuurtje, een vogeltje en dan...
0: De bovenop.
1: Ja.
0: Oh, dat is gewoon een vogeltje uit het laminaat, kunstfiguur zagen.
1: Ja, en dan dacht ik zo, maar ja.
0: Ja, kan je uitschullen.
1: Ik laat me verrassen, in ieder geval.
0: Oké. Heel benieuwd of er iemand zo handig is en daar tips voor heeft. 0800-1121.
1: Groetjes.
0: Dag Peter. Dag. Marianne.
2: Ja, ik ben een beetje geschrokken van jou. Oh. Ik ben altijd zo lief en nou een kind in de koelkast.
0: Ja, ja, maar...
2: En je bent op je hoofd.
0: Ik weet het gewoon. Je wordt, want ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar het was ook nog zo dat als het gerucht ging dat je kind luis had...
2: Ja, je wordt gek.
0: Nee, maar dan mocht het ook nergens meer spelen of logeren... Nee. Of mocht het niet op feestjes komen of zo. Dus ik denk, weet je, een half uurtje invriezen...
2: Ja, zou kunnen. En als ze blauw is, dan moet ze eruit.
0: Dan moet ze eruit. Maar ik weet niet hoe lang je een luis moet invriezen... of een luis het eerder begeeft dan het kind, zeg maar.
2: Ja. Ik ben in de oorlog geboren. En na de oorlog vielen ze gewoon op je schrift, de luizen. Want er waren geen douches, er was geen goede shampoo... er was helemaal niks te koop. Al had je nog zoveel geld. Je kon niks kopen, want het was gewoon niet.
0: Ja.
2: Maar volgens mij, vergis je je, volgens mij is petroleum. Mijn moeder deed petroleum en dan een luier. Je had toen nog wasbare luiers, een hydrofielluier. En die bond ze dan om mijn hoofd en moest ik zo slapen. En 's morgens was alles dood. Niet ik, maar die luier.
0: Ja. Maar
2: dat moest ze een paar dagen volhouden, hè, vanwege die eitjes.
0: Ja, precies, die neten die je nog had.
2: Ja. Ja,
0: maar als je dan één nacht petroleum in je haar had?
2: Ja, nou, en dan zo'n doek eromheen. Dat gaat natuurlijk lekker broeien.
0: Ja.
2: Dan zijn de levende luizen dood. Maar er waren dan nog neten. Dus mama kamme. En als ik weer jeuk had, want het is echt heel erg jeuk. Dan deed ze het nog een keer. Ja. Met zo'n doek om je hoofd. Stond hartstikke leuk, zo'n doek om je hoofd. Zo'n luier. Die luiers bestaan niet meer, denk ik.
0: Ja, dat bestaan we weer, want dat is er weer hartstikke hip natuurlijk. Vanwege het milieu de weggooiluiers en dat soort dingen. Dus,
2: ja, dat kon je toen ik kinderen kreeg in de jaren 60, kon je dat helemaal niet betalen, die dure luiers. Ik geloof 35 cent per keer.
0: Ja, nou ja, wat je ook vooral, dit is een ander onderwerp, maar wat je nooit moet doen is uitrekenen hoeveel de luiers kosten als je drie kinderen hebt die laat zindelijk zijn geworden. Dat kan ik echt iedereen afraden.
2: Dus jij liet ze ook niet lopen in de kamer gewoon aan de blote kont, want er zijn vriendinnen tegen mij, dit moet je doen. Maar dan heb je overal viezigheid.
0: Ja, nee, dat heb ik ook niet gedaan, nee.
2: Maar
0: nee.
2: Toen, tegen die tijd dat ze in dienst gingen, waren ze wel zindelijk.
0: Ja. Ja, we mochten lui al af. Maar even, want petroleum op je hoofd lang laten inwerken lijkt me heel slecht voor je huid ook.
2: Ja, maar ja, wat denk je van wasmachine? Dat bijt volgens mij. En je kan natuurlijk brand krijgen op je hoofd. Ja.
0: Je moest niet bij het vuur gaan zitten.
2: Nee, en je vader mag ook niet met een sigaret, maar dat mag toch niet meer.
0: Nee.
2: Met een sigaret in je kamer kopen.
0: Ja.
2: Maar petroleum, ik weet ook niet of je dat nog kan kopen.
0: Jawel, weet je, hebt nog petroleum. Ja, mensen hebben de petroleumlampen nu in het noodpakket zitten.
2: Ja, ja.
0: Kijk, alles komt gewoon weer terug.
2: Ja, ik moet ook zo lachen hoe ze nu zeggen, ja, je moet voor 2 dagen koken in vriezen. Wij hadden helemaal geen vriezer, je moet gewoon niet veel koken.
0: Nee.
2: Je weet ongeveer wat een mens eet. Ze komen met allemaal dingen die ik geleerd heb.
0: Ja,
2: ooit.
0: Maar dat is. Ik mag dit niet hardop zeggen. Maar soms denk ik wel, we hebben toch ook gewoon soms, niet iedereen, maar veel mensen hebben gewoon te veel.
2: Ja, nou, heel veel mensen.
0: Ja. Ja, nou ja, maar dat is altijd heel flauw voor de mensen die alles bij elkaar moeten schrapen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben gewoon te veel.
2: Ja, dat is gewoon niet normaal. En dan weet ik wel, ik ben voor het eerst bij de Action geweest. Nou, je moet wel je handen vasthouden, want het is wel heel leuk allemaal.
0: Ja, ja, maar dat is wel. Ik heb ooit in de uitzending iemand gehad die even een definitie gaf van de Action. Oh, wat was het nou ook weer? Het was echt in één zin. De Action is een. Oh ja, de Action is gewoon een gebouw vol impuls aankopen.
2: Ja, ja, dat geloof ik ook. Ja. Maar de opvoeding van in mijn tijd, er was gewoon helemaal niks na de oorlog. Dus het werd gewoon niet gekocht.
0: Nee.
2: Dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd, heb ik het nodig, ga ik het gebruiken?
0: Ja.
2: Ga ik het gebruiken, zet ik het neer.
0: Maar Marianne, hoeveel jaar ben jij dan?
2: 83.
0: Oh. Want,
2: en ik ga nu verhuizen naar een service flat. Ja, leuk hè.
0: Hartstikke ik hoop het. Ja.
2: Ja, het is heel leuk, want ik heb vanavond een concert meegemaakt voor het eerst. Maar ik woon er nog niet, maar ik heb het wel gekocht.
0: Ja, dat gebeurt
2: maar
0: wat,
2: in ieder geval, raad jij eens hoeveel dozen ik me ingepakt heb voor de verhuizing?
0: Nou, ik denk 4 dozen en 1 met petroleum.
2: 10. En ik hoor alle mensen met 60 dozen, 70 dozen. Nee, echt niet. En wat ik niet gebruik, gaat naar de kringloop of wat dan ook.
0: Ja.
2: De kringloop was zo blij met me dat ze hebben 84 keer bedankt.
0: Ah.
2: Maar met z'n drieën. Ja.
0: Een hoop mooie spullen. Maar Marianne, want jij zei, even zo, na de oorlog was er natuurlijk niks. Maar toen zei je ook even, er was geen douche.
2: Nee, er was geen douche.
0: Maar kon je niet douchen na de oorlog?
2: Nee, je had gewoon een teil water.
0: Oh,
2: wij waren
0: nog
2: de enige die een douche hadden. In de oorlog is die aangelegd, maar niemand had een douche. De mensen gingen warm water halen bij het watermannetje.
0: Oh, jezus.
2: Er zat ook geen warm water.
0: Ja, en
2: dat is echt waar, maar daar leer je veel van, hoor.
0: Ja, ja.
2: En ik ben nog met alles blij. Als ik naar de supermarkt ga, denk ik, het kan toch allemaal maar.
0: Ja.
2: Lekker aardbeien.
0: Ja.
2: Maar nou zie je ze klagen met geplakte nagels en geverfde haren. Ik heb ook woninginrichting in mijn opleiding gehad. En dan denk ik, ja, die meubelen zijn toch niet nieuw?
0: Ja.
2: Die heb jij niet al jaren. Ik heb nu 60 jaar eikenhouten stoelen. En de jongens hebben treintje gespeeld en de jongens hebben tenten gebouwd. En weet ik veel wat ze allemaal ermee gedaan hebben. Maar dat was gewoon degelijk.
0: Ja.
2: Het was gewoon heel degelijk.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja.
2: En ik ben en je blijft blij met alles wat je ziet.
0: Nou, ik vind het een wijze les.
2: Juist. En petroleum, dat
0: is
2: niet
0: zo. Ja, dat vind ik een wat minder wijze les. Maar dank je wel, Marianne.
2: Ja, maar ik ruik nog naar petroleum.
0: Dat denk ik ook. Ik ruik het hier ook een beetje. Ja, dankjewel hè.
2: Ja, ik ga toch proberen te slapen met die kinderen in de koelkast.
0: Ja, ja, sterkte met de nachtmerries.
2: Ja, okay, dankjewel.
0: Dag Marianne.
2: Dag,
0: hoi.
2: Ja.
0: Kiki.
3: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht Kiki, zeg het eens.
3: Nou, ik ben van, ik denk een paar generaties verder als deze dame die net sprak. Dat petroleum, dat ken ik dus ook uit de verhalen van vroeger.
0: Ja.
3: de inzichten die ik heb, en die stammen uit jaren... vanaf 2016 waren mijn kinderen in de luizenleeftijd, zeg maar... is dat eigenlijk een heleboel dingen onzin zijn. De luizenkeep is onzin, het invries is onzin... iedere dag kammen is onzin... een luisje overleeft alleen op een hoofd met bloed. Valt zo'n luisje op de grond? Of zit die per ongeluk in je bed? Valt die op de vloer? Dat beestje is aan de goden overgeleverd. Daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Dus het enige wat je als ouders moet doen... is dat kinderhoofdje controleren. Hele luie ouders één keer per week kammen volstaat. Wat ik altijd deed, ik had ook een dochter met lang haar. En als je eenmaal gepakt bent door de luizen, ja, dan kom je er gewoon echt een poos niet van af. Je kan er wanhopig van worden.
0: Daarom. Want je zegt nu, al die dingen zijn niet nodig. Maar, nee. Maar als je ze doet, ben je dan niet sneller van die luis af?
3: Nee, dat is niet zo. Want die luizen zitten dus niet in je knuffel, niet op je kussen. Daar leven ze gewoon niet. Dus concentreer je echt alleen op het hoofd van je kind zelf. Wat ik een gouden vondst vond, is die prinsessenspray die je tegenwoordig overal kan kopen. Die spray je in je haar en dan glijdt die kam er ook heerlijk doorheen. Dus probeer, ondanks alle wanhoop die ik ook als moeder gevoeld heb, er een soort beauty momentje van te maken. En of in bad met een lekker crème spoeling erin. En dan glijdt die kam er ook heerlijk doorheen. En wat ik heel belangrijk vind om te melden is... stop met die taboes, met de schaamte. Een luizenkind, vies. Het is natuurlijk raar dat zo'n beestje op je hoofd leeft.
0: Mm-hmm.
3: Maar als luizenmoeder heb ik de kinderen op school... juist heel opener over verteld. En het werd heel erg gewaardeerd ook. Als ik dan een luisje vond, dan ging ik niet zeggen... oh, Marietje heeft een luisje. Dan had ik gewoon op een gegeven moment een luisje. Ik liet ook de kinderen dan in kleine groepjes... die dat wilden bij elkaar, hè, bij me komen. Ook de jongens en de meisjes apart. Dat we onderling ook zo'n luisjes konden bekijken. En dan was er altijd wel een losse haar... desnoods een haar van mijn hoofd, die legde ik dan op het bureau. En zo'n luisje wat op de tafel lag, dat kroop dan heel schattig. Ja, ik vond dat heel schattig. Zo naar die haar toe. En daar bleef zo'n beestje dan ook zo in hangen als een soort aapje. Dus eigenlijk waren kinderen dan ook een beetje trots of een beetje van... oh, wat interessant eigenlijk. En het is natuurlijk een beetje raar. En het is misschien een beetje vies, maar het is ook wel heel... grappig om dit even ontspannen te mogen zien... zonder het taboe wat in mijn tijd in de jaren 80 nog was... en vies en bah en gevaarlijk en... ontspan, ondanks alle ellende. Want ik heb ook jaren... dan was je er zogenaamd weer van af. Of dat je bij een kapper kwam.
0: Ja.
3: En dat de kapper zei, oh, maar ik zie oude neetjes. En dan kon ik vertellen, een neetje heel dicht bij je hoofdhuid, zeg maar een centimeter op het hoofdje van je kind. Dat zou een actief vol eitje kunnen zijn. Mm. Maar een neetje dat veel verder op je haar zit, dus zeg maar vanaf een centimeter of 3, hè, uitgroei. Dat is niks meer. Dat is hooguit vervelend of irritant, maar dat is niet gevaarlijk, dat is niet besmettelijk. Dus ook een kapper die je daarop weigert, ja, is eigenlijk totaal achterhaald. Dat gevaarlijk zou kunnen zijn of dat de kapsalon besmet zou kunnen worden. Echt onzin.
0: Nou, ik ben blij om het allemaal te horen. Spread the word, mensen. Vertel het verder. En,
3: geen luizencapes, niet meer invriezen. Concentreer je gewoon alleen op dat hoofd. Eén keer per week. Want zo'n luizencyclus, jij pint me er niet meer op vast. Want dat weet ik inmiddels niet meer. Dineetjes die je er niet uit gekant krijgt, die komen nog uit. Ja. Dus je bent wel een maandje zoet, maar kan één keer in de week even grondig door.
0: Nou, ik zou zelf

0: niet bij één keer kammen laten, want dan mis je er nog een paar?
1: Als jij... maar dan heb ik het over de wanhopige ouders. Hè, die denken, ik kan niet meer.
0: Ja.
1: Kam gewoon
0: even
1: één
0: op
1: keer
0: adem
1: per
0: komen.
1: Week. Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, dank je
1: en
0: wel.
1: En uiteindelijk, het gaat een keer over.
0: Ja, want je ziet heel weinig mensen op hun hoofd krabben. Dus als je niet meer... Ja. Die kinderen die zitten allemaal met hun hoofdjes dicht bij elkaar. Maar zodra je een groot mens bent geworden, dan wordt het minder.
1: Het schijnt nu met die selfie-generatie.
0: Oh, sorry.
1: Dat, zelfs in de
0: brugklasse, is helemaal niet grappig, maar met selfies krijgt iedereen weer luizen.
1: Ja, precies. Dat luizen ook in de brugklasse zo, waar iedereen nu weer heel... selfie. En dan zitten ze met hun kopjes tegen elkaar.
0: Oh.
1: Een luis kan alleen maar zich verplaatsen, echt van hoofd naar hoofd, op dat soort momenten. Dus... op bij het selfie maken.
0: Pas op met selfies maken.
1: Oh ja. En wat ik ook nog wil vertellen, luizen kunnen dus niet springen. Luizen moeten echt overlopen van hoofd naar hoofd.
0: Dus het is echt het knap, moment, dat die beesten zich zo weten voor te planten de hele tijd.
1: Ja,
0: want ze moeten er dus best werk voor doen. Ja.
1: Ja. Eigenlijk is het echt heel bijzonder om luizen eens even goed te bestuderen. Het zijn echt hele interessante diertjes.
0: Ja. Nou, pak de microscoop erbij. Of toch je telefoon, niet voor een selfie, maar om in te zoomen op de foto van het luisje. Ik heb even moeten zoeken, want ik dacht het is leuk als ik een liedje nu draai over luizen. Oh. Maar ik heb er één gevonden.
1: Goed zo, hartstikke leuk.
0: Dankjewel, Kiki. Doeg, blijf luisteren.

0: Ja, Little Lies gaat dit liedje over. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in dit programma. Hoe werkt eigenlijk dat internet? Hoe krijgen we informatie van A naar B? En zeker als je op grote afstand van elkaar zit. En kan iemand Flora uit Velp helpen met het opnemen van een podcast en het monteren van die podcast voor haar kinderen? En Peter, bijzondere vraag, die heeft een gat in zijn koelkast. En die vraagt hoe je eigenlijk een gat in je koelkast, die helemaal door de zijkant heen gaat, het beste kunt repareren. Want je zit natuurlijk aan de buitenkant met warm en aan de binnenkant met koud. En dan moet er ook nog een stukje tussen zitten. Dus is er een handige Harry of een handige Harriet of iets ertussenin die kan helpen hiermee? 0800-1121. Robbie.
1: Goedenavond, Astrid.
0: Hi.
1: Hallo, ik heb twee vragen voor je.
0: Ja.
1: De eerste, we kunnen allemaal een t-shirt. Maar waar staat de T voor in het woord t-shirt?
0: Maar Robbie.
1: Ja.
0: Stel je even voor.
1: Ja.
0: Een t-shirt.
1: Ja.
0: Dat ligt op tafel. Heel mooi uitgestreken.
1: Ja.
0: Welke vorm heeft dat dan? Van welke hoofdletter?
1: Ja, dat weet ik. Maar waar staat die T voor? Dat moet een woord voor zijn. Lijkt mij. Als een letter voor een woord staat, dan moet het toch ook een betekenis hebben?
0: Nee, maar als je... Als
1: ja, dat is welke vorm het heb.
0: Wat zeg je?
1: Welke vorm een t-shirt heb?
0: Ja, denk je eens in. Gewoon het meest eenvoudige t-shirt dat je hebt.
1: Ja, en dan heb ik een T. Maar
0: ja,
1: waar staat
0: dan
1: T voor?
0: Is het een T.
1: Ja, maar de T moet toch ergens voor staan? Lijkt mij.
0: Van wie?
1: Dat lijkt mij.
0: Oh.
1: Ja, ik weet niet.
0: Volgens mij is dat gewoon... Een t-shirt is gewoon een vorm, een shirt in de vorm van een T.
1: Dus eigenlijk T. Ja, maar T is toch een woord...
0: Nee, ja, eigenlijk is het dus gewoon een T-shirt. Maar ja, een shirt is ook Engels.
1: Oké, nou ja, ik blijf het
0: vreemd. Nee, maar ja, dit is gewoon mijn persoonlijke, meteen de associatie die ik erbij heb. Maar als inderdaad die T nog staat voor...
1: Dat lijkt mij.
0: Dat
1: mij
0: kan
1: lijkt
0: ook.
1: Als het dus iets is en het staat een T of een P of dik, dan moet het ergens voor staan.
0: Of het is ooit ontwikkeld door een zekere Thomas en die heeft het toen het Thomas-shirt genoemd. Ja, dat kan. Ja.
1: Nee, maar kijk, je geeft nu een vorm aan, dat je iets van de vorm hebt. Ja, ik vraag me heel even af, want ik heb t-shirts verkocht vroeger, waar staat die T voor? Dat is gewoon mijn vraag.
0: Ja, volgens mij gewoon voor de vorm, net als dat een zwanenhals voor de vorm van een zwanenhals staat.
1: Ja, misschien wel.
0: Maar dat is niet een Z-hals, dus oké.
1: Okay. Ja, goed, die blijft lastig.
0: Ja.
1: Nou, oké. Andere vraag, we kunnen allemaal het spreekwoord... We halen oude koeien uit de sloot.
0: Ja.
1: Maar waarom gaan oude koeien in de sloot zitten?
0: Ja. misschien als medewerker van de Omroep Max wil ik ook graag weten waarom we jonge koeien wel uit de sloot halen en oude niet.
1: Ja, die kun je ook stellen. Ja. Waarom gaan ze in de sloot zitten?
0: Daar begint het al mee. Al kan ik me voorstellen dat een oude koe makkelijker in de sloot valt dan een jongen. Omdat die misschien net iets, of zij misschien net iets minder vast ter been is.
1: Maar ja, aan de andere kant, een jonge koe springt misschien meer in. Springt per ongeluk in de sloot.
0: Precies.
1: Dat is ook zo.
0: Ja, en dan halen we ze er wel uit. Jonge koeien mag je wel uit, maar oude koeien moet je niet uit de sloot halen. Ik denk, nou...
1: Ja,
0: dit is een rare uitdrukking inderdaad, Robbie.
1: Ja. Ja,
0: ik ben blij dat je opkomt voor de oude koe.
1: Goed, hè? Ik ben ook een oude man.
0: Ja.
1: Oude
0: stier, ja. Maar waarom mogen we oude koeien... Nee, wat doen die oude koeien in de sloot?
1: Hoe gaan ze zo in de sloot zitten?
0: Ja, en waarom oude koeien? 0800-1121. We gaan op zoek, Robbie. Dank je wel.
1: Goed, dank je wel. Goedenavond. Doei, doei.
0: Hoi. Ahmed.
2: Hallo, goedenavond.
0: Dag, Ahmed. Hi.
2: Ik heb een antwoord op die hoofdletter.
0: Oh, wat doe jij ermee?
2: Nou, ik had zelf geen last van toen de tijd dat mijn dochter op basisschool was. Die had ook al die kinderen hier in de buurt. Dat was de eerste school hier in de buurt. En die hadden overal last van. Iedereen.
0: Ja.
2: Maar ik had het niet. Mijn vrouw had het wel, mijn dochter wel. Maar ik gebruikte de tijd vet, wat een cacao-vet in mijn haar.
0: Oh.
2: Ja. En toen later hoor ik op mijn werk, al die Surinaamse mensen, die hebben nooit last van hoofdluizen. Maar die gebruiken vaak cacao-vet in hun haar.
0: Oh.
2: Echt. Dat is mijn ervaring.
0: Ja. Ja.
2: Kort.
0: Maar jij, cacao-vet in je haar? Ik ken wel kokosvet.
2: Ja, niet cacao, kokos bedoel ik.
0: Oh,
2: sorry,
0: oké.
2: Okay.
0: Ja.
2: Kokos.
0: Nou, dat was niet om je te verbeteren, hoor. Want het zou me niks verbazen.
2: Nee, ik had verkeerd. Ik zei kokos. Nee, het is kokos in plaats van cacao. Sorry.
0: Ja. Oh, kokosvet. Ja. Nou, ik zat ook nog te denken, want we hadden het er net over dat na de oorlog petroleum in je haar werd gesmeerd. Maar volgens mij, ik weet dat niet zeker, maar volgens mij is vaseline net zoiets.
2: Ja. Maar ja, die kokos is echt wat ik zelf op mijn werk. Mm-hmm. Want ik zei, ja, dat was jaren later. Toen zei, ja, dat weten we toen. In één keer hoorde ik ook op de radio. Een Surinaamse dame die zei, ja, we hebben nooit geen last van die kinderen,
0: nee,
2: ook niet.
0: Alhoewel, ik denk wel dat als je blonde spriethaar hebt en je doet de kokosvet in, dat het wel de hele dag ziet het er dan uit alsof je met nat haar naar school gekomen bent.
2: Ja, je hoeft niet zoveel echt extreem erop te doen.
0: Oh, een beetje,
2: ja,
0: maar
2: gewoon,
0: alleen op de hoofdhuid.
2: Ja, dat potje de kei overal nu nog, kun je ook bij alle drogisten kopen.
0: Ja. Precies.
2: Die hoe heet dat zo'n merk? Ik weet niet hoeveel je het mag noemen.
0: Ja.
2: Palms, daar heb je verschillende geuren, maar die kokos, dat heb ik jaren, echt jaren gebruikt.
0: Ik vraag me nu af of het dan kokosvet moet zijn. Want als je namelijk gewoon ander vet gebruikt, wat voor vet je dan ook maar mensen in hun haar doen, dan glijden die luizen er natuurlijk zo uit.
2: Ja, dat is mijn ervaring, echt wel,
0: ja.
2: Astrid.
0: Ja, dat is een goede tip.
2: Ja, er slaap in één bed met mevrouw, die had het last van.
0: Ja,
2: in
0: wel,
2: hè? Werken, echt ongelooflijk.
0: Ja,
2: het werkt gewoon.
0: En nu smeer je geen kokosvet meer in je haar?
2: Ja, af en toe wel nog. Maar ze mag grijs inmiddels, maar...
0: En geen luizen.
2: Nee, nooit geen last gehad.
0: Nou, allemaal maar, aan het kokosvet.
2: Ik heb nog een vraag.
0: Oh, heel snel, Achmed, want het nieuws komt eraan.
2: Oh, kan je naar het nieuws?
0: Ja, dat is goed. Blijf maar even
2: hangen. Oké, dankjewel.
0: Kom ik zo naar het nieuws bij je.
2: Okay,
0: en als je na het nieuws ook even op de radio wil. 0800-1121.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 3:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoed.
6: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Goedenacht, welkom bij Nachtzuster. En als je wil kun je helpen met het maken van dit programma. Dat doe je door te bellen met een vraag. Een vraag waar je al langer mee rondloopt. Of natuurlijk een vraag die je vandaag is te binnen geschoten. Waarvan je nu denkt van, goh, daar zou ik best wel eens meer over willen weten. Bel dan eventjes naar 0800-1121. Of mail naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via X of via Facebook kun je zelfs contact opnemen. Het is allemaal zo makkelijk. En een appje is natuurlijk ook zo gestuurd. Je stuurt dat appje via de NPO Luister-app. Stuur gewoon het berichtje aan de studio en dan komt het hier binnen. Dan kun je ook nog, als je wil, komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Daar gewoon eventjes inloggen op de chat. En als je jezelf een naam geeft die iets met groenten te maken heeft, dan weten we dat je nieuw bent en dan word je extra warm ontvangen door de mensen die daar nu achter of voor de computer zitten. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra als je dat leuk vindt. Oh, ik zie dat ik nog steeds het licht niet echt aangedaan heb. Dat ga ik zo ook eventjes doen. En waar hebben we het tot nu toe over? Nou, ik zoek nog antwoorden. Als je een beetje weet hoe internet werkt, hoe is het mogelijk die tovenarij? Bel dan eventjes voor Marco en leg eventjes uit hoe we die informatie allemaal kunnen versturen van A naar B. Helemaal als je natuurlijk onderweg bent en helemaal niet in de buurt van een computer, maar met je telefoon gewoon op internet kunt. 0800-1121. Flora die wil nog steeds graag haar verhalen opnemen voor haar kinderen en een mooie podcast van maken. Nou, als iemand haar daarbij wil helpen, 0800-1121. Peter heeft een gat in de zijkant van zijn koelkast. Hij kan zo naar de worteltjes kijken, maar dat wil hij liever niet. Hoe kun je zo'n gat het beste dichtmaken als je de kou binnen en de warmte buiten wil houden? Robbie wil weten waarom een t-shirt heet. En hij vraagt zich af wat oude koeien toch in de sloot doen. Hoe komen oude koeien in de sloot terecht? Als je zegt dat je geen oude koeien uit de sloot moet halen. En ik persoonlijk wilde graag weten waarom we oude koeien eigenlijk niet uit de sloot willen halen. 0800-1121.

0: Brigitte Kaandorp en koeien. En een appje krijg ik van Henk. Hoe krijg je een gat in de zijkant van je koelkast? Henk is blijkbaar later ingeschakeld, dus die praat ik nog even bij. Dat is dus omdat Peter een tweedehands koelkast kocht die onderhevig is geweest aan corrosie. Oftewel, het is volgens mij vertelde die dat er iets tegen aangestoten was en dat dat verder was gaan roesten. En dat hij daar, toen hij de koelkast heel goed schoon ging maken, pas achterkwam dat hij helemaal door was, dat gat. Volgens mij heb ik dat goed onthouden. Nou, en zo niet, Henk, dan is dit ook een heel plausibel verhaal. 0800-1121. Ik was in gesprek met Ahmed, die vertelde over de tip om kokosvet in je haar te smeren tegen luizen. Nou stuurt Kiki meteen ook een heel verhaal dat luizen wel glad haar prefereren ook boven krullend haar, want ze vinden dat hele gladde structuurtje lekker. Wat heel gek is, want ze moeten zich met die pootjes vasthouden. Ahmed.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, jij had ook nog een vraag, hè?
1: Ja. Ik heb eigenlijk behoorlijk last van droge ogen.
0: Oh.
1: Ik ben geopereerd aan beide ogen aan het staart.
0: Ja.
1: Maar sindsdien, ik ben onder behandeling van de arts nog. Maar we hebben van alles, ik heb echt van alles geprobeerd. En het is gewoon vervelend.
0: Ja. Nou, is dit neigt wel naar een medische vraag. Want ik ben altijd een beetje angstig dat mensen nu gaan bellen en zeggen: je moet druppelen met petroleum. En dat jij dan misschien denkt: nou, dat doe ik niet. Maar dat er misschien twee mensen thuis zijn die denken: oh, dat ga ik ook eens proberen.
1: Ja, daar heeft u maar gelijk.
0: Ja, dat je met zoiets eigenlijk even naar de dokter moet. Maar goed, misschien.
1: Ja, maar ik ben onder behandeling van de dokter.
0: Ja, precies. Dus dan spreken we af dat iedereen die luistert,
1: ja,
0: met droge ogen, die nu een tip hoort in dit programma, dat hij dan wel eerst even aan de huisarts vraagt of dat in het geval van zijn eigen grote droge ogen werkt.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus niet meteen gaan druppelen met alles wat er voorbij komt.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Okay.
1: Maar je hebt van die oudere oma's recepten vaak.
0: Ja.
1: Ja, dat heb je alle landen. Je gebruikt dat van alles. Ja, roze water bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Gewoon even mengen met gekookt water en dan moet je even dippen.
0: Ja.
1: Bij de ogen. Maar ja, dat helpt wel een beetje. Maar daarna, ik ben nog onder behandeling van de dokter. Dus ik heb nog een afspraak binnenkort.
0: Ja, dan eerst even checken voordat je dingen. Maar als mensen alvast tips hebben, want je bent vast niet de enige die hier last van heeft.
1: Ik hoorde ook vaak, maar ik ben fan van uw programma. Echt waar. En ik vind het geweldig, jouw opmerking vaak. Net over die oude koeien.
0: Ja,
1: over, ik hoor u ook wel eens op Radio 5.
0: Oh.
1: Ik vind het geweldig, echt.
0: Nou, wat leuk. Dankjewel, Ahmed.
1: Echt waar, ik vind die echt een hele geweldige vrouw, meen ik echt.
0: Nou heb ik geen droge ogen meer.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ja, jij wel. Ja. Nou, we gaan op zoek. 0800-112.
1: Heel veel succes met uw programma. Ik ben fan van uw programma, meen ik echt.
0: Dankjewel, en beterschap met de ogen.
1: Ja, dankjewel, Ahmed.
0: Doeg.
1: Ik was voetbal aan het kijken en toen dacht ik ineens, er schoot bij mij, het is nachtzuster vandaag. Vannacht.
0: Oh, dat vroeg ik. Ik vroeg me dat toch af, want ik kan natuurlijk niet voetbal kijken en dit soort gesprekken houden. Dus nu jagen we mensen naar het voetbal, wat helemaal niet erg is. Want het is.
1: Het is mooi dat ik naar u kan kijken en met u bellen.
0: Ja, precies. Maar Ahmed, nu twijfel ik even, want ik wil heel graag weten hoeveel het staat.
1: Nee, ik zet de hele tijd naar uw programma te kijken, ik weet niet.
0: Nou, afgeleid, ja. Nee,
1: ja.
0: Want. Ik weet dan ook niet zo goed of mensen die nu bijvoorbeeld aan het werk zijn of in de auto zitten, die ook geen voetbal kijken, of die dan later de wedstrijd nog terug willen kijken en dus niet willen weten hoeveel het staat.
1: U gaat rekenen met een ander.
0: Ja, dat probeer ik, ja. Dus, maar we kunnen wel doen, als iemand even doorgeeft die ook voetbal zit te kijken, want er zijn natuurlijk ook mensen die hebben voetbal aanstaan en de radio. Dit is een goede combinatie. Als die even doorgeven hoeveel het staat, dan kan ik van tevoren zeggen, hou even je oren dicht.
1: Moet ik voor u afschakelen?
0: Ja, doe even kijken. Ja, doe maar, even kijken. Maar dan waarschuw ik ondertussen wel even de mensen die niet willen weten hoeveel het staat. dat hij even de radio zacht moet zetten of even de heel even de vingers in de oren. En dan zeg maar 3:16, dan kunnen ze gewoon weer luisteren. Dus we moeten het nu voor 3:16 weten, Ahmed.
1: Het is nu? Moet ik het doorgeven?
0: Niemand luisteren die het niet wil weten. Het is nu?
1: 1-0 voor Amerika.
0: Voor Amerika. En tegen wie spelen ze?
1: Tegen Paraguay.
0: Oh, 1-0 voor Amerika tegen Paraguay. Oké.
1: Okay. Ja?
0: Zie je, zijn we weer bij. Dat is fijn.
1: Ik vind het een heel leuk, echt waar, ik vind een heel leuk gesprek met u gehad.
0: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Ahmed. Wel weer terugschakelen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Okay. Hele fijne nacht.
0: Dank je. Doeg. Hoi. Pieter.
2: Ja, hallo Astrid. Ik wil even zeggen, wat een leuke man die Ahmed.
0: Nou, wat een regen aan complimenten vandaag. Heerlijk.
2: Ja, ik vind het een heel leuke man, lijkt me dat.
0: Ja.
2: Maar ik had een antwoord op dat t-shirt.
0: Ja.
2: Volgens mij heet dat zo omdat het de vorm heeft van een T.
0: Ja, toch? Dus
2: dat dacht ik. Dus de twee mouwen is dan het horizontale deel en de romp is het verticale deel. Ja. En dan krijg je de letter T.
0: Kijk, ik dacht dat dus ook. Maar Robbie die zegt nee, er moet nog een reden zijn dat er een T voor staat.
2: Dus die mogelijkheid van mij was al een keer doorgekomen.
0: Ja, maar dat was ik, hè. Daar kun je totaal geen waarde aan hechten.
2: Ik dacht het ook. Maar goed, zijn er al twee die het zo vinden.
0: Dus ja, precies. Dus Robbie.
2: En over die koeien.
0: Ja.
2: Ja, ik wil ze niet uit de sloot halen. Hoor, maar ik weet wel, als het warm weer is, dan staan die beesten graag in een slootje om af te koelen.
0: Oh, maar alleen oude of ook jonge koeien?
2: Dat weet ik toch niet.
0: Maar wat een afschuwelijke uitdrukking dan. Want dan gaan dus die oude koeien, die gaan even afkoelen. En dan is de uitdrukking dus, je moet geen oude koeien uit de sloot.
2: Ja.
0: Het is niet dieronvriendelijk. Het is meer gewoon, laat ze nou lekker staan, want ze staan daar af. Maar dat is natuurlijk ook het spreekwoord. Als er iets gebeurd is, dan moet je het gewoon lekker laten afkoelen in de sloot. Dus niet van...
2: Dus het kalf in de put.
0: In de put gewoon, nee, dat is iets anders.
2: Ja.
0: Wat is dat ook weer? Als het kalf verdronken is, dem in
2: de put.
0: Ja, dan ben je te laat.
2: En bedenk nou ook dat koeien worden tegenwoordig niet meer zo oud. Hè, omdat ze heel vrij na een paar jaar worden afgedankt. Dus oude koeien die zijn er sowieso denk ik niet veel meer.
0: Nee, maar het wordt opeens... Het is nu jij dit zegt gewoon volstrekt diervriendelijk geworden. Omdat ik dacht...
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, ik had gewoon de associatie van laat ze daar maar lekker verdrinken. Maar dit is niet zo. Je moet ze lekker laten afkoelen.
2: Je moet ze lekker laten badderen.
0: Ja, maar dat geldt dus ook voor als jij en ik in 1972... Nee, dat is te lang geleden. In 1992 ruzie hebben gehad...
2: Ja, dan.
0: Dan moet je er nu niet weer aan beginnen, want het staat zo lekker in de sloot af te koelen. Het is niet zo dat het dood is en dat je het weer opgraaft.
2: Nee, laat die beesten daar nou maar lekker liggen.
0: Precies, het is goed. Het is goed zo.
2: Heel blij mee.
0: Alles keert ten positieve, wat heerlijk.
2: Ja, hè? Ja, God, dan doen we dan nog iets goeds in Gods schepping. Ja,
0: nou, dat gaat wat ver, maar het is wel. Het is opeens een veel mooier spreekwoord dan dat ik dacht.
2: Oh ja, nou gelukkig. Ik ben blij. Nou ja, dat was het wel zo'n beetje. Sorry.
0: Ja, precies. Ga ik eens even kijken of ik een afkoelingsliedje kan vinden... in plaats van een doodgaan liedje.
2: Je vindt altijd wel liedjes erbij.
0: Ja, maar meestal doe ik dat tijdens het gesprek... maar in dit geval ben ik het vergeten. Dus moet je me nog even aan de praat houden. Dit is leuk. Dit is leuk.
2: Heb je al wat?
0: Ja, even kijken of die erin staat. Want dat vind ik een leuk liedje. Ja, dan ga ik mijn eigen smaak. Ja, maar dit komt er heel goed uit. Want we hebben het en over een koelkast.
2: Ja.
0: En over het afkoelen van de koeien. Dus deze is heel mooi. Ik ben er hoor. Ja.
2: Een koe in een koelkast.
0: Ja, dat is weer heel... Je moet geen oude koeien uit de koelkast halen. Nou goed, dat is weer wat anders.
2: Nou, dan moet je wel een hele grote koelkast hebben.
0: Dat is wel waar. Daar zit een gat in om de kop... Nou goed, dankjewel Pieter.
2: Je bent nog erger dan ik.
0: Ja, dit slaat door. Ik zet het liedje aan. Zo.

0: Ik ben heel tevreden soms met mijn eigen muzikale keuzes. Play It Cool van Vrijheid was dat. Was eerst Münchener Vrijheid? Of was het eerst Vrijheid en toen Münchener Vrijheid? Volgens mij was het eerst Münchener Vrijheid. In ieder geval ten tijde van het uitbrengen van dit liedje was het Vrijheid. 0800-1121. Nog steeds, sinds het begin van dit programma, de vraag van Marco. Hoe werkt nou eigenlijk dat versturen van informatie op het internet? Want dan zou je vermoeden dat er een netwerk is. Maar als je onderweg in de trein zit te internetten, dan gaat dat gewoon allemaal via de lucht. Dus hoe komt die informatie dan van de een naar de ander? 0800-1121. Flora wil heel graag een podcast maken voor haar kleinkinderen. En Peter vraagt of iemand een oplossing heeft voor een gat in de zijkant van zijn koelkast. Er zit een gat waar hij doorheen kan kijken. En als hij dat wil dichtmaken, dan kan hij dat aan de buitenkant dichtmaken. Maar er moet natuurlijk ook aan de binnenkant iets zitten. En daar zit kou en aan de buitenkant moet geen kou zitten. Dus moet je eigenlijk een twee temperaturen vulspul hebben of zo. Nou ja, denk even met Peter mee. 0800-1121. Ahmed, die vroeg om een oplossing voor droge ogen na een staaroperatie. Nou is het zo dat wij in principe geen medische vragen behandelen. Maar goed, Ahmed heeft het al gevraagd. En als je toevallig een tip hebt, 0800-1121. En als je zit te luisteren en je hebt ook droge ogen, dan wel die tip eerst even checken bij de huisarts. Zeker als je eerst geopereerd bent, natuurlijk. Piet.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ik ben er.
0: Gelukkig maar, Piet.
1: Nog?
0: Nou, het klinkt bekend, maar ben je niet ook van de koeien? Nee, van de kippen.
1: Ja, van de kippen,
0: Oh ja.
1: Ik heb je een keer laten huilen van
0: de lachen. Maar het is echt, het is wel inmiddels 13 jaar geleden, nou, Piet.
1: Toen waren we allebei nog jong.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Ja, jij nu nog, hoor.
0: Nee, hoor. Ik weet nog, ja, die goede oude tijden, dat we nog door de wei huppelden en keihard moesten lachen om de kalkpoten bij de kippen. Ja,
1: dit was een keer herhaald.
0: Ja, dat is een hoogtepunt uit dit programma.
1: En toen heb ik het opgezocht op internet. Ja. En ik heb Astrid laten huilen.
0: Ja, dat was heel erg.
1: De tranen liepen je over de wangen.
0: Maar niet alleen mij, Piet. Er zijn nog steeds mensen die daarover beginnen. Dat ze ook zo gelachen hebben. Maar het blijft.
1: Ik val je in de reden.
0: Het blijft gewoon een prachtig beeld dat jij om kippen van hun kalkpoten af te helpen gewoon hele kippen onderdompelt in de vaseline.
1: Nee. Ik had een patiëntpotje, daar had ik dan slaolie in.
0: En dan slaolie.
1: Had ik om iedere kip, iedere poot, twee poten hebben ze dus, dat weet je.
0: Ja.
1: En de wijs en de middelvinger, had ik dan om die poten heen. En dan had ik ze met beide poten in die slaolie. En dat hield ik een paar minuten vol. 2, 3, 4, 5 minuten. Waarom deed ik
0: minuten?
1: Veel. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik had die kip verder maar helemaal geen last van. Ik had hem gewoon mijn handen om zijn vleugels heen. Dat ben twee vingers om die poten. En die poten die waren dan in dat slaolie. En dat hield ik dat het flink in kon trekken. Want er belde ook er een die zei vaseline. Ja, dat was ook wel goed.
0: Ja.
1: Maar die stout, nou, dat hield ik dan een week vol. En dan was het over.
0: Ja, nee, niet een week vol, maar je deed het gedurende de week een paar keer.
1: Nee, een week vol. Nee.
0: Ja, en maar zie je, dit is wel het probleem met jou, Piet. Jij legt dingen heel onduidelijk uit. Dus ik weet, het is heel lang geleden. Maar destijds bracht je het alsof jij hele kippen onderdompelde in de slaolie.
1: Nou, met excuses dan.
0: Ja. Nou, dan is het goed.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Goed, waar belde je over?
1: Ik bel over die droge ogen.
0: Ja, met je slaolie zeker.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb het zelfs ook soms, en ik heb, dat zijn dan van die pipetjes, die zijn dus luchtdicht afgesloten en er zit, ja, er zit vocht in. Ik denk, heel schoon water. Ik denk, en die heer zei me toen destijds voorgeschreven door de oogarts. En dan draai ik gewoon het koppetje eraf. En dan zit, nou, er zit hey, een klein beetje, er kan misschien 5 à 10 druppels erin. En die druppel ik dan in mijn oog. En dan, als ik dan na een paar uurtjes nog last heb, doe ik het nog een keer. En dat helpt voortreffelijk. En die zijn dan voorgeschreven door de oogarts. En nu, als ze weer op zijn, nou, dan bel ik een huisarts. Ik zeg, ik wil graag weer van die pipetjes. Ik ben vanavond vergeten en ik lig op bed. Dus,
0: Maar Piet, je moet er nu even uit. Want dit is natuurlijk niet een pipetje met water.
1: Nee, het zal, ja, misschien weet ik wel. Het, ja, het is eigenlijk, het prikt niet. Het is misschien gecondenseerd water, dat weet ik wel. Maar het is, het helpt in ieder geval heel goed.
0: Maar, maar Piet, je moet nu gaan kijken wat het is. Want dit is natuurlijk een, dit is, we kunnen natuurlijk Ahmed niet naar de huisarts sturen met mag ik hetzelfde als Piet, we weten niet wat het is.
1: Nee, maar ik bedoel, moet ik nog iets bekennen? Oh. Ik ben inmiddels blind geworden.
0: Oh, Piet. Ja, dan kan ik je niet naar dit potje sturen natuurlijk.
1: Dat ik kan niet meer lezen.
0: Oh ja, nee, dan vind ik echt een goed excuus.
1: Maar ik ben wel niet iemand om tegen iedereen te klagen. Oh, ik ben blind.
0: Nee, dat snap ik. Ja, maar dit is, je zegt nu natuurlijk wel eventjes dat je dus niet voor mij op het flesje kunt kijken. Maar
1: nee,
0: doe je dan...
1: De andere, dat moest ik ervoor... Nog tien ook soms, en ik heb, dat zijn dan van die pipetjes, die zijn dus luchtdicht afgesloten en er zit, ja, er zit vocht in. Ik denk, heel schoon water. Ik denk, en die heer zei me toen destijds voorgeschreven door de oogarts. En dan draai ik gewoon het koppetje eraf en dan zit, nou, er zit hey, een klein beetje, er kan misschien 5 à 10 druppels erin. En die druppel ik dan in mijn oog. En dan, als ik dan na een paar uurtjes nog last heb, doe ik het nog een keer. En dat helpt voortreffelijk. En die zijn dan voorgeschreven door de oogarts. En nu, als ze weer op zijn, nou, dan bel ik een huisarts. Ik zeg, ik wil graag weer van die pipetjes. Ik ben vanavond vergeten en ik lig op bed. Dus,
0: Maar Piet, je moet er nu even uit, want... Want dit is natuurlijk niet een pipetje met water.
1: Nee, het zal, ja, misschien weet ik wel. Het is eigenlijk, het

0: voorraad. En nu, als ze weer op zijn, nou, dan bel ik een huisarts. Ik zeg, ik wil graag weer van die pipetjes. Ik ben de wapen vergeten en ik lig op bed. Dus,
1: Maar Piet, je moet er nu even uit, want dit is natuurlijk niet een pipetje met water.
0: Nee, het zal, ja, misschien weet ik wel. Het, ja, het is eigenlijk, het prikt niet. Het is misschien gecondenseerd water, dat weet ik wel. Maar het is, het helpt in ieder geval heel goed.
1: Maar, maar Piet, je moet nu gaan kijken wat het is. Want dit is natuurlijk een, we kunnen natuurlijk Ahmed niet naar de huisarts sturen met mag ik hetzelfde als Piet, we weten niet wat het is.
0: Nee, maar ik bedoel, moet ik nog iets bekennen? Oh. Ik ben inmiddels blind geworden.
1: Oh, Piet. Ja, dan kan ik je niet naar dit potje sturen natuurlijk.
0: Dat ik kan niet, meer lezen.
1: Oh ja, nee, dat vind ik echt een goed excuus.
0: Maar ik ben wel niet iemand om tegen iedereen te klagen. Oh, ik ben blind.
1: Nee, dat
0: is
1: snap
0: wel
1: ik.
0: Erg,
1: ja, maar dit is je zegt nu natuurlijk wel eventjes dat je dus niet voor mij op het flesje kunt kijken. Maar
0: nee,
1: doe je dan?
0: Anders dan moest ik ervoor. Nog 10 kilometer lopen, deed ik het voor jou.
1: Ja, dat weet ik. Ja, nee, dit is heel erg te begrijpen. Maar wie druppelt dan jouw ogen? Want dat kan je dan ook niet zelf.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja? Dit is wel handig.
0: Ik ga op mijn rug liggen en ik doe met mijn ene hand hou ik mijn ogen boven mijn ja, mijn ooglid daarboven en dan druppel ik. En als ik een keer daar druppel, dan ga ik een beetje naar links of een beetje naar rechts. En ik zeg, er zitten wel pakweg 10 druppels in. Nou, ik hoef er 1 à 2 druppeltjes in dat oog. Of als ik ze beide een beetje brandnoek zit bij de ogen.
1: Oh ja, er komt er altijd wel 1 of 2 druppels per ongeluk in het goede oog terecht.
0: Nee, dat bijna altijd.
1: Nou, maar fijn.
0: Ik had een nicht die was aan staart geholpen. Dus dan moet je ook je ogen druppelen.
1: Ja.
0: Een nicht van mij. Ja. Maar die liet dan kwam er eentje om dat te doen. Terwijl ze ook een man had die dat kon doen.
1: Maar waarom liet ze dan die man dat niet doen?
0: Ja, weet ik veel. Ik doe dat zelf. En ik bedoel, als het... Het gaat er wel eens naast, maar bijna nooit.
1: Oh, gelukkig. Nou, ik ben blij dat we dit allemaal tot in de diepte hebben uitgezocht.
0: Ja, ik heb wel vaker daar gebeld, maar kwam
1: echt,
0: het er nooit door. En nou ging het gelijk.
1: Ja, het is rustig. Oh, dat is altijd fijn. Mensen vinden het... Ik denk dat toch iedereen voetbal zit te kijken.
0: Oh ja, nou, ik niet.
1: Nee, dus het is vrij rustig. Dus als mensen nog vragen of antwoorden hebben, dan kom je er makkelijk doorheen vannacht. 0800-1121. En dankjewel, hè, Piet.
0: Ja, ik zeg van, ik kijk niet, maar ik kan niet meer niet kijken.
1: Nee,
0: maar, in ieder geval, ik luister ook niet naar. Voetbal interesseert me niks.
1: En gelukkig niks. Maar, dan ben je er gewoon met je kippenverhalen. Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het fijn dat ik weer eens met je gepraat heb.
1: Insgelijks, Piet. En okay. Dankjewel. Doeg.
0: Nou, goed uit. Verder.
1: Dank je. Jij ook.
0: Dag.
1: Nita.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo. Hi. Ik even doorgaan op waar Piet het over had.
1: Ja.
2: Ik heb 2 oogdruppels gekregen van de opticien.
1: Ja.
2: Eentje die is bij droge ogen en branderig gevoel. En die andere gewoon voor chronisch droge ogen. Ik had het namelijk zo erg dat mijn ogen op een gegeven moment scheel stonden. En ik kreeg ze niet meer goed.
1: Van de droogheid?
2: Ja.
1: Nou ja.
2: Ja, echt. Heel erg. Dus ik zat te kijken en ik denk, oh, dat gaat echt niet goed hier.
1: Nee.
2: En nee, dus nou ja, gelukkig had iemand de tip dat ik moest druppelen. En mijn broer die heeft ze inderdaad ook via de huisarts. Misschien moet ik dat ook maar regelen.
1: Ja.
2: Want die flesjes die kosten wel €17.
1: Oh ja, dan druppel je iedere keer een euro in je oog.
2: Precies, maar, dan moet je...
1: Maar het is wel, want Ahmed die heeft dus droge ogen sinds de staaroperatie. En die, ik weet nu niet meer, dan heb ik niet goed geluisterd. Maar goed, hij gaat binnenkort naar de

0: arts. Dus hopelijk komt hij dan ook met die druppeltjes. Maar ik dacht dat hij al wel druppeltjes had, maar nog steeds last van droge ogen.
1: Dus... Ja, maar met dat ene flesje bij die branderen, voor de branderige ogen, die mag je maar een paar keer doen. Die andere mag je zo vaak doen. Als je er last van hebt.
0: Oh ja, oké.
1: Ja, het is heel irritant, want je ogen willen gewoon... Ik heb ook mijn linkeroog, die kan in zijn eentje schil kijken. Dus ik ben er ook nog niet op dubbel.
0: Maar dus heel even,
1: sorry.
0: Nee, ik ben gewoon benieuwd wat er dan gebeurt. Want ik...
1: Ja, nou, ze lopen gewoon niet soepel.
0: Oh, ze gaan niet makkelijk heen en weer, omdat ze niet nat... Dus die nattigheid die om je oog zit, die is ook bedoeld om die bol lekker te laten bewegen.
1: Ja, precies.
0: Oh, wauw. Ja, zitten we toch echt vernuftig in elkaar, hè?
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat kun je toch niet verzinnen?
0: Ja. Maar ik probeer me voor te stellen wat ik zou doen als ze vast zouden lopen.
1: Ja, daarom. Dan zit je gek te kijken, hoor.
0: Ja.
1: En je ziet alles ineens dubbel.
0: Je zit letterlijk gek te kijken. Ja,
1: ja, precies.
0: Ja, ja. Goed.
1: Maar ik had ook nog gedacht van het t-shirt. Misschien is het ook wel omdat het van tricot is gemaakt.
0: Oh ja.
1: Dat is zo'n heel fijn geweven weefsel.
0: Ja, fijn gebreid is dat.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen. Ik denk nog steeds dat het gewoon de vorm is. Maar aangezien Robbie mij niet wilde geloven, is dit wel misschien een hele goede verklaring. Ze zijn eigenlijk...
1: Je hebt natuurlijk heel... Oh, sorry.
0: Nee, ze zijn van oorsprong volgens mij altijd van tricot. Tegenwoordig niet meer, want je hebt ze in allerlei stofjes.
1: Ja, bamboe en zo.
0: Ja, ook nog, ja. Ja. Nou, Robbie, het is tricot, het t-shirt.
1: Ja, en ik zat ook nog over de koelkast na te denken. Ik zag hem ook helemaal voor me. Zo'n beetje als zo'n oldtimer.
0: Ja.
1: De roest. En dan was hij er doorheen, was er een gat in gekomen. Je zou het kunnen fixen met Polymax. Ik had hier een keer een lekkage. En toen dacht ik, nou, dan komen ze wel weer nieuwe leidingen leggen. Nee hoor, gewoon een hele grote spuitkit. En een Polymax. En het zit nog steeds. Dus ik heb geen lekkage meer.
0: Wat is Polymax dan?
1: Nou, een soort superkit. Poly op van alles. Hij plakt overal op. Dus het blijft in ieder geval zitten. En als je het dan af zou kitten, dan kan je het nog met Hammerite overschilderen. Dan hoef je niet te schuren.
0: Precies.
1: Ja.
0: Maar wat is de binnenkant zit ik nu nog een beetje mee.
1: Is hij er helemaal doorheen?
0: Ja, hij kan gewoon, hij kan gewoon de. Nou ja, wat heb je in je koelkast? Ik zit even na te. Hij kan de pot mayonaise zien staan.
1: Ja. Nou, en dan wordt het toch een tijd voor een goede A++ koelkast.
0: Nou, dat zat ik ook te denken. Dat kan energie neutraal kan het niet zijn.
1: Precies,
0: maar
1: dan is hij duurzaam bezig. Maar
0: dat is niet waar. Ik wou net zeggen, zo'n oude koelkast kun je ook nog als kast gebruiken. Maar ja, dan maakt het niet uit hoe je hem fixt natuurlijk.
1: Nou, duct tape kan altijd natuurlijk. Duct tape en plamuur. Ik heb een keer een oude auto met duct tape en dan wat plamuur erover. En als je dan hard de deuren dicht sloeg, dan vloog het er allemaal weer af. Maar
0: dus de binnenkant met Polymax, de buitenkant afschuren en nog even lakken. En de binnenkant gewoon een stukje gaffer tape.
1: Ja, die tape is wel lelijk, hè?
0: Nou, witte gaffer tape.
1: Polymax kan zowel buiten als binnen. Polymax plakt overal op.
0: Ja, het plakt, maar beweegt het ook mee als de binnenkant koud is en de buitenkant warm?
1: Ja, het moet natuurlijk niet naar elkaar toe. Het moet wel gescheiden blijven.
0: Wat moet gescheiden blijven?
1: Een binnenwand, lijkt mij.
0: Ja.
1: En met isolatie, denk je niet?
0: Ja, dat je er iets anders nog tussen spuit.
1: Nee hoor, ik hou op.
0: Nee, maar weet je, ik denk in de basis dat het ook niet zo heel veel uitmaakt.
1: Wat je erin spuit.
0: Ja, als het maar iets is wat kan uitzetten en inkrimpen afhankelijk van de buitenkant of de binnenkant.
1: Stopverf.
0: Ja, stopverf kan dat tegen kou?
1: Ja, tuurlijk. In de winter, dan blijf je ramen toch goed, vroeger. Dat was gewoon met stopverf.
0: Ja. Ja, ik denk, ik ben echt de laatste die hier een mening over moet hebben. Maar voor mijn gevoel moet je er iets in spuiten en dan de buitenkant met iets anders afwerken dan de binnenkant.
1: Ja, ik durf er geen niks. Je moet geen waarde hechten aan mijn woorden.
0: Het is heel raar dat wij hier nu over zitten te praten. Dus misschien moeten we gewoon ophouden.
1: Nou ja, precies. Okay,
0: hey, bedankt, goed. Nita.
1: Nee.
0: Oh,
1: ik wil
0: nog meer?
1: Vragen. Ja.
0: Wil je iets vragen?
1: Ja, omdat toen ik had dus een appje gestuurd en toen gingen jullie mij bellen. Omdat
0: ja, zo werkt
1: iedereen
0: het soms.
1: Zit te kijken.
0: Ja.
1: En, maar toen kreeg ik een hele hoge hartslag. En toen vroeg ik me af hoe je dat weer kalm krijgt. Dus ik heb zelf wel geleerd dat je dan langer moet uitademen dan inademen.
0: Ja.
1: Ja, en gewoon met jou praten, dat helpt ook.
0: Oh, gelukkig. Maar kreeg je een hoge hartslag van de enorme stress?
1: Ja, nou gewoon het idee van, oh, help ik hem op de radio.
0: Grappig is dat, hè? Ja, als je dit 16 jaar doet, dan voel je dat gewoon niet meer. Vergeet je dat soms, als je op een gemiddelde vrijdagnacht opeens op de radio bent, dat het best wel eventjes op je hart kan slaan.
1: Ja, nee, maar dat gaat ook gewoon, je lijf doet dat ineens.
0: Ja.
1: Dus ik vind ook eigenlijk, ik vond het helemaal niet eng, maar mijn lijf ging ineens heel erg reageren.
0: Oh, grappig. Nou, niet grappig, als je het kunt hebben.
1: Nee. Ja, nou, ik leef nog, dus.
0: Ja.
1: Maar als er iemand een tip weet, dan zou ik dat wel heel leuk vinden.
0: Ja, hoe kun je een hoge hartslag weer tot rust brengen, maar niet medisch. Dus als jij chronisch last hebt van hartkloppingen.
1: Nee,
0: maar
1: medisch.
0: Gewoon als
1: dan
0: je even in een situatie bent dat je denkt, hoe, ik maak me te druk.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay. Ik geef hem mee. En dan, maar dan moeten mensen dus een hoge hartslag krijgen, want dan gaan ze bellen om jou te vertellen hoe je hartslag maakt. Oké.
1: Okay. Ja, dat.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Oh, wacht even. Daar weet ik een leuk liedje bij. Ja.
1: Oh, leuk. Dank je. Hoi, goeienacht.
0: Dank je wel. Dag. Dag. Ja, dat is best een gesprek. Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd, maar ik moet... Oh, is het? Gaat je hartslag op hol? Oh, wie is dat ook alweer? Oh ja. Oh, gelukkig. Ik kan hem vrij snel vinden. Ik had dit allemaal niet vol hoeven praten. Ik had hem gewoon aan kunnen zetten. Doe ik dat alsnog?

0: Zo, de hartslag van Rutte Jacotti ging omhoog. En de vraag is natuurlijk nu, hoe krijg je die hartslag weer omlaag? Dat vroeg Nita in ieder geval. Als je eventjes in een wat spannende situatie zit en je voelt je hart opeens heel snel gaan, wat kun je dan het beste doen om het weer een beetje omlaag te brengen? Peter zit met het gat in zijn koelkast. Ik zag net bij de appjes iemand, even kijken, wie was dat nou? Ik zal iemand ook even eren wie eren aankomt. Tineke, die zegt een kurk. Dat vind ik wel grappig. Het is natuurlijk een idee. Flora die wil een podcast maken voor haar kleinkinderen. Marco wil graag weten hoe internet werkt. En dat zijn de vragen die ik nog open heb staan. Er zijn er niet zoveel. Dus als je je iets afvraagt, pak dan even de telefoon en bel 0800-1121. Paul de drogist, hallo.
1: Paul de drogist uit Hillegom, Astrid. Hi. Ik heb voor die luis nog één advies. In de zin van, een luis zit op de eerste plaats alleen bij kinderen, hoor. Bij volwassenen komt die weinig voor. Maar het kan wel, hoor, bij volwassenen. Als die dun haar hebben, dan wil die ook wel eens op volwassenen zitten. Maar dan moet diegene ook wel lang haar hebben.
0: Maar Paul, geloof mij, als je thuis drie kinderen met luizen hebt, dan heb je als volwassene ook luizen, hoor.
1: Ja, maar je zal nooit neten krijgen, denk ik.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Maar dat is wat mensen niet weten. Je hebt ook buitenlandse luizen. Die komen ook. Ja, dat geloof ik.
0: Ga je nou racistisch
1: niet, maar
0: lopen doen over luizen?
1: Ja, precies. Nee, maar dat heeft iets met geur te maken. Maar kinderen die buitenlandse kinderen die bijvoorbeeld nou net in het buitenland zijn geweest en die komen naar Nederland even weer. Of die gaan een buitenlandse vakantie.
0: Yeah.
1: Die kunnen luizen hebben van het land en die komen niet op de hoofden van de Nederlandse kinderen. Daar zijn ze dan altijd zo bang voor, omdat ze dan, dat is ook niet waar. Dat die buitenlandse luis, die komt niet op de hoofden van Nederlandse kinderen.
0: Sorry Paul, ik wil jou niet in twijfel trekken, maar hier geloof ik niks van.
1: Astrid, al 56 jaar heb ik een drogisterij met luizenproblemen. En als je weet wat ik allemaal voor gekke dingen hoor. En die ben ik gaan kijken of dat wel waar was of niet waar was. En wat ik zeg is geen onzin. En het is ook zo dat een luis eenmaal van het hoofd ten dode is opgeschreven. Hij gaat nergens op zitten wachten tot hij dus weer op je hoofd kan komen. En dat is ook onzin. En als je dan het enige wat je moet doen, als je luis hebt, kammen. En dat kammen, dat moet je meerdere keren doen. En dan moet je altijd beseffen dat als je, het moet je even een schaaltje met water neerleggen, want een luis kan niet zwemmen. Dan kam je je hoofd en dan douw je die kam in het water. En als je daar dan luis in zit, die verdrinken. Daar heb je geen last meer van. En als je dat kammen goed doet en je hoofd is schoon, dat je dan goed nadenkt dat een kind alleen een luis kan oplopen van een ander kind. En die onzin van die zakken met op zijn school dat je de jas in moet doen, dat is allemaal onzin. Een luis die doet alleen, die kan na op het hoofd niet meer leven. En als je daar goed over nadenkt, dan is alleen dat hoofd is een probleem. En de rest, en de rest niet.
0: En als je dan, heel benieuwd wat daar de oplossing is, want kinderen hebben hoofden. Ja.
1: En als je dan toch nog iets wil doen dat je kind geen luis krijgt, een beetje titri-druppeltjes op de achterhoofd smeren. Maar een heleboel kinderen willen dat niet, want dan stinken ze naar de titri.
0: Ja.
1: Maar als je titri, een luis heeft een bloedhekel aan titri. Dan gaat er niet dood van, maar er een hekel aan. En als je dan neten hebt, dan moet je er wel van uitgaan als je die neten uit het haar krapt en die neet die blijft ergens liggen. En die is dan op dat moment niet dood, want die gaat alleen dood van dat dimecticon. Dat is dat luizenmiddel, dat gif tegen luizen. Die neet, die leeft.
0: Oh.
1: En als je die neet dan dus slordig bent en die neet, die kan toch op een of andere manier ergens op blijven liggen waar dan een kind met de hoofd komt, dan zit die neet ook aan dat hoofd vast, want die kleeft eraan vast. En daar moet je dus ook op letten als je die neet.

0: die neet kan je dus ook in het water gooien, want die kan ook niet zwemmen.
1: Maar we hebben, het is dus eigenlijk, want je zegt van die luizen dingen op scholen is onzin. Maar ja. Dat is dus ook om te voorkomen dat een neet van de ene jas op de andere valt, rolt, schuift.
0: Ja, ja, dat kan, maar dan moet die toch ook toch een keer op het hoofd komen.
1: Ja.
0: Als die neet. Maar die neet die komt niet op een jas. Want die kleeft aan dat haar vast.
1: Ja.
0: En als
1: ja.
0: die hoef je niet bang voor te zijn dat die eraf valt. En dat is echt. En dat is echt het enige wat je dus goed wil doen, is ervoor na te denken dat als je kind hebt gekamd, en dat moet je wel wat vaker doen. Tijdens die luizenperiodes, als het na de vakanties en zo, als de kinderen weer op school komen, dan is er meestal een luizenperiode. Dat je dan even nadenkt, dan is het kind schoon. Maar als het kind dan weer het schoon had, gaan we even buiten spelen, dan kan ze weer in contact komen met een ander kind. Dus als ze weer thuis komt van het spelen, kan ze weer luizen op de hoofd hebben. En daar moet je dan bij nadenken. Dan even die periode tegen een kind zeggen, ja, je mag wel buiten spelen, maar niet elkaar knuffelen en geen selfies maken en niet aan elkaar dicht bij elkaar komen. Anders kan je luizen krijgen. En als je dat kinderen dat zegt, dan onthouden ze dat wel. Dan gaan ze niet overdreven afstand houden, maar dan gaan ze niet met een arm bij elkaars hoofden. Want dat is het enige waar een luis dus mee kan overleven.
1: Ja.
0: Met een ander hoofd waar luis op zit, als hij daarmee in contact komt.
1: Ja.
0: En dat is luizen en een beetje tea tree olie als ze naar school gaan. En al die jassen in tassen en luizen in vriezen. En dat is allemaal, dat hoeft allemaal niet. Dat is niet nodig.
1: Tea tree
0: en de rekening mee houden.
1: Ja.
0: En de rekening mee houden dat als je een schoon hoofd hebt, wat gaat dat kind doen? En als je daar dan attent blijft met het kind, zeggen, zorg dat je niet in contact komt met anderen. Hoofden van kinderen. Maar dat moet je dan een beetje opvoedkundig beter zeggen dan tegen kinderen.
1: Ja.
0: Dan ben je van je luizen af.
1: Okay.
0: Die man van die droge ogen heb ik nog een advies. Geen medisch advies hoor. Maar droge ogen, ik weet niet wat die man voor werk heeft. Maar stof, en dat is natuurlijk ook een oorzaak voor droge ogen. Dat hij op zijn werk misschien veel stoffig werk heeft. En dan moet hij stofbrillen gaan dragen. Dat is bij één. Bij twee is de duindoornbes en sinaasappeltjes. Als je duindoornbes toevallig bij de hand hebt. Dus het duindoornbessenolie, dus sap kan je gewoon kopen. Je kan het ook in pillen kopen. Maar duindoornbes, dat heeft iets een hele gunstige werking op droge ogen. En sinaasappels, gewoon sinaasappels, sap. Sorry hoor.
1: Oh.
0: Maar sinaasappels eten. Dus niet sap drinken van sinaasappelsap. Want het gaat om die vitamine C, maar het gaat nog om iets anders. In sinaasappeltjes, als je die pelt, krijg je ook het witte spul binnen. En dat witte spul, dat heeft ook weer een relatie met oogvocht.
1: Oh.
0: Maar gewoon zien, ik heb zo vaak mensen met droge ogen en dit en dat. En die kopen dan die duindoornbes of die olie of ze gaan duindoorn eten of wat dan ook. Die komen er allemaal, wordt een droge ogen minder. Kijk, ik weet niet wat de medische onderliggende oorzaak van die man is hoor. Daarom is het goed dat hij naar de dokter is geweest.
1: Yeah.
0: Want het kan natuurlijk ook een medische onderliggende oorzaak zijn.
1: Ja.
0: Maar met duindoornbes en sinaasappels dan eet. Als je 2 sinaasappeltjes per dag eet met droge ogen, dan ben je na een week of 2 ben je van je droge ogen af.
1: En dit beweer jij met droge ogen, hè, Paul?
0: Beweer ik met droge ogen.
1: Ja.
0: En luizen. Het gaat ook om die vitamine C, hoor. Dat is ook een relatie met droge ogen.
1: Oké.
0: Okay. Als ze dat doen en die luizen, dan moeten ze mensen, moeders even nadenken van, ik snap ook niet dat die
1: vader
0: die
1: zou trouwens,
0: een goede, als je een goede luizenmoeder hebt en een goede drogist, dan kom je van je luizen af.
1: Kijk, dat is de hoofdzaak. Dankjewel, hè, Paul.
0: Als je dit zo doet,
1: doei. George.
2: Ja, Astrid, ik spreek met George en ik ben nu vanuit Griekenland.
1: Hallo, George.
2: Hey, ik heb een antwoord over het gaatje van de koelkast van de meneer.
1: Ja.
2: Nou, ten eerste moet de meneer 1 rolletje aluminium tape kopen en 1 kubetje puur schaum. Vervolgens moet hij de plekjes rondom het gaatje goed schoonmaken met brandspiritus en goed laten afdrogen.
3: Ja.
2: En daarna, als het gaatje doorloopt, dus van de buitenkant naar de binnenkant van de koelkast, moet met stukjes aluminium tape de binnenkant goed afdekken met aluminium tape.
3: Ja.
2: Als goed afgedekt de binnenkant, dan moet hij wat puur schuim erin spuiten van de buitenkant naar de binnenkant.
3: Ja.
2: Dan moet de puur schuim goed laten afdrogen. Dat zal een paar uurtjes duren.
3: Mm-hmm.
2: En als de puur schuim goed is afgedroogd, moet hij met een scherpe mes aan de buitenkant, wat de puur schuim die buiten gaat uitsteken, goed afzagen, zodat vlak komt met de buitenkant van de koelkast.
3: Ja.
2: En als dat heeft gedaan, moeten weer met stukjes aluminium tape de buitenkant van het gatje goed afdekken. En daarna moet hij met wat verf in dezelfde kleur dat stukjes aluminium tape verven. Met dezelfde kleur die de buitenkant van de koelkast geeft. Dat is de oplossing.
1: Ja, dit klinkt perfect.
2: Ja.
1: En waarom heb jij koelkastgatenkennis, George?
2: Nou, nu ben ik gepensioneerd, maar vroeger was ik technicus van elektrische bedrijfsinstallaties. En nu woon ik permanent in Griekenland in mijn vakantiehuisje. Dus, en ik zit vaak luisteren naar de uitzending via de satelliet. Ik vind het heel goed. Dus,
1: nou, wat fijn. Daarom. En wat heerlijk dat je vanuit Griekenland even nuttig kwam maken.
2: Ja, nou.
1: Dankjewel.
2: Oké.
1: Okay. We gaan aan de slag met de aluminium tape. Dankjewel, hè, Jos.
2: Dag.
1: Ria.
4: Ja.
1: Hallo, Ria.
4: Hallo.
1: Je mag het zeggen.
4: Ik heb bij de apotheek ga je een bril kopen. Open, je krijgt hem ook van ziekenfonds. Of van ziekenfonds. En er zit een gaatje in. En dan moet je dat pipetje in doen. Dan ga je maar gewoon lekker liggen. En dan druk je op dat pipetje. En dan valt een druppeltje in je oog. Simpeler kan dat niet.
1: Oh, maar daar zag ik... dat zag ik ook... voorbij komen in de app inderdaad, van Jesse. Dat je dus, je hebt dus een speciale bril, want ik had het met Piet over dat hij blind is en niet in zijn ogen kan druppelen. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die dat moeilijk vinden.
4: Ja.
1: Dus er bestaat gewoon, tuurlijk, bestaat er gewoon een druppelbril.
4: Een druppelbril.
1: Ja.
4: En dan doe je dat pipetje, dan breek je dat puntje eraf en dan druk je hem in het brilletje. Je gaat liggen, huppakee, klaar.
1: Nou.
4: Heel simpel.
1: Dat heeft iemand weer slim bedacht.
4: Zeker weten.
1: Nou, en goed dat je het even doorgaf. Dankjewel, Ria.
4: Oké.
1: Okay. Goeienacht.
4: Veel succes met je programma.
1: Dankjewel.
4: Doeg. Doei.
1: Doeg. Peter.
5: Ja, hier zijn we.
1: Hallo, zeg het eens.
5: Het gaat nog even over die koelkast.
1: Ja.
5: Ik kan maar één ding zeggen, en ik hoop dat ik niemand beledig. Gewoon het ding weggooien. Een koelkast waar een gat in zit, die vreet energie.
1: Ja.
5: Die kost meer aan energie dan een nieuwe koelkast kost. En je kunt ze tegenwoordig huren en van alles. Maar repareren zou ik niet aan beginnen.
1: Maar ik heb net van George gehoord dat je met aluminiumtape de binnenkant en de buitenkant kunt afpakken. En dan is toch eigenlijk het hele probleem opgelost. Dan lekt er toch geen of komt er dan toch nog energie door de aluminiumtape heen?
5: Wat doet een koelkast?
1: Koelen.
5: Is niks anders als het verpompen van temperatuur, voor ons gevoel althans.
1: Ja.
5: Van binnen naar buiten.
1: Ja.
5: Dus je binnen wordt kouder en buiten wordt het warmer.
1: Ja.
5: En want die warmte moet ergens heen.
1: Ja.
5: En daartussen zit een vochtdichte laag. En die vochtlaag, die is het belangrijkste van alles.
1: Ja.
5: Als vocht namelijk, kun je je voorstellen als je een raam hebt.
1: Mm-hmm.
5: En dat raam wordt in de winter wordt nat. He, vroeger had je een enkel glas, werd in de winkel werd dat raam werd nat. Datzelfde gebeurt ook in een koelkast. Maar dat is zo ingewikkeld.

0: om dat ding nou op de telefoon uit te gaan leggen, dat ik dat maar niet doe.
1: Nee.
0: Maar je hebt dus met een koelkast te maken met een isolerende laag die twee functies heeft. De ene is vocht en de andere is energie. En de vocht is eigenlijk veel slechter.
1: Ja.
0: Is het probleem. En zolang je die wand niet volledig dicht hebt, krijg je een vochttransport.
1: Komt er wel tussendoor als je gaat plakken en purren. Ja. En,
0: Het is leuk om te doen. Het is een hobby, prima.
1: Ja.
0: Een tube en podiumax kost waarschijnlijk al meer. Maar gewoon niet doen. We zijn allemaal met z'n allen bezig om te proberen energie zoveel mogelijk te bezwaren. Dat is het eerste wat je kunt doen.
1: Ja, en dan zijn wij ondertussen de energie aan het weg laten lekken door het gat in de koelkast van andere Peter.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, advies van Peter aan Peter. Dankjewel, Peter.
0: Graag gedaan.
1: Goeienacht.
0: Jo, dank je.
1: Dag. Boudewijn.
2: Ja, goeienacht.
1: Goeienacht, Boudewijn.
2: Ja, ik hoor al een muziekje.
1: Ja, we hebben nog anderhalve minuut. En dan komt het nieuws. Maar ja, wat kun je nog in anderhalf minuut of in 1:20?
2: Nou, best veel, denk ik wel.
1: Ja, denk ik ook.
2: Wat ik me al lang afvraag, ik ben zelf zeer slechtziend. En ik loop dus vaak door het verkeer. Ik woon midden in het centrum van Eindhoven, hartstikke druk. En wat ik me eigenlijk echt al heel lang afvraag is van waarom heeft nou het ene stoplicht wel een ratel geluid en het andere niet? Mensen denken heel vaak, valt mij op, van ja, nee, maar alle stoplichten hebben toch zo'n ratel. Dat is dus helemaal niet.
1: Nee.
2: De meeste niet.
1: Nee.
2: En ik voel mezelf altijd, gelukkig kan ik nog net zien of het rood of groen is. Maar ik vraag me af waarom de meeste niet, dus sommige wel. Maar ik voel mezelf altijd wel heel veilig als het er wel is. Dus ik vind het zeer prettig. En daarnaast vraag ik me ook nog af hoe. En ik ken genoeg blinde mensen die helemaal niks zien. Dus ik zou het zelf eens kunnen vragen. Maar hoe doen die dat in godsnaam als er geen ratel is?
1: Ja, sowieso met oversteken. Ja.
2: Maar...
1: Nu zijn we klaar, Boudewijn. Maar de vraag is gesteld. Dank je wel.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 4:00, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: nachtzuster, Astrid de Jong.
1: En nu zijn de vragen echt bijna op. En het is rustig. Ik weet niet hoe het bij het voetbal staat op dit moment. Maar je kunt bellen naar 0800-1121 om nieuwe vragen toe te voegen. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaan. Zoals de vraag van Boudewijn zojuist. Waarom maken niet alle stoplichten geluid? En hoe redden mensen die slechtziend of blind zijn zich bij het oversteken? 0800-1121. Nita, die vraagt zich af hoe je, als je even onder stress een hoge hartslag krijgt, hoe je die het beste weer een beetje omlaag kunt helpen. En Flora, die wil graag een podcast maken voor haar kleinkinderen, dus verhalen opnemen, maar die ook wel monteren met een beetje mooi geluid. En vraagt zich af hoe ze dat kan doen. 0800-1121. Je mag natuurlijk ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl of via X of via Facebook reageren. Dat kun je dan gewoon doen als je zoekt op Nachtzuster. En je kunt appjes sturen. Dat doe je helemaal gratis via de NPO Luister-app. Moet je even Radio 1 aanklikken, maar dan komt het hier binnen. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En je kunt ook nog chatten met andere mensen die op dit moment met dit programma meeleven. En dat doe je dan weer op radio1.nl/nachtzuster. Daar even de chat aanklikken. Daar ben je van harte welkom. De vraag van Marco, de allereerste vraag uit deze uitzending staat er nog. Hoe werkt eigenlijk dat internet? Hoe komt informatie van A naar B? Helemaal als je niet eens meer in de buurt bent van een computer. Midden in een weiland staat met je mobiele telefoon waar je dan internet op hebt. Hoe werkt dat dan eigenlijk? 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max. Op NPO Radio 1 is dit Rick Ashley. Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal van dat ene liedje. Maar hij heeft er meer hoor, zoals deze. Take me to your heart.

0: hè? De discobollen vliegen om mijn oren hier. 0800-1121, zeg ik nog maar een keer. Dat nummer kun je gebruiken als je even op de radio wil meepraten. Charlotte.
1: Hoi, hallo. Je moet lekker lachen, hè?
0: Nou, ja. Ik ben nogal gehecht aan mijn discobollen, maar er liggen nu kleine stukjes discobol onder mijn stoel. Maar het is niet anders. Ja.
1: Oké.
0: Zeg het
1: eens. Ik heb een verleden achter me, zoals een ieder ander ook dat heeft. Maar sinds februari loop ik permanent met een rollator. En dat is eigenlijk mijn vraag. Want ik merk gewoon in de omgeving dat het heel erg socialiseert, een rollator. Gesprekken, aanspraak, maar ook beleefdheid. Dat ze bij zebrapaden stroepen enzovoort. En dan denk ik van ja, als ik 10 was, dan zou ik ook met een rollator gaan lopen. Het biedt zoveel voordelen. En ik vind het wel een beetje apart.
0: Ja. Ja, maar wat zijn de voordelen dan?
1: Nou, de connectie. Ik moest natuurlijk eerst een beetje in de aanleiding van het boek voorbij, de schaamte voorbij.
0: Ja.
1: Daar overheen stappen. Ik ben 62. Maar nu heb ik zoiets van, ik ga gewoon niet meer riskeren wat me in het verleden is overkomen. En ik kan thuis prima nu weer lopen, maar ze hebben me vaak genoeg moeten oprapen. Het is allemaal te lang en uitgebreid. Maar ja, dat mensen bij het zebrapad überhaupt al stoppen, is al een wonder. Maar dat is al aankomen rijden en afremmen en je voor laten gaan. En nou ja, van alles en nog wat, maar gewoon op straat, de praatjes, maar ook in het verkeer vooral. Dat iedereen dus meer respect heeft als je met zo'n
0: met een rollator loopt. Maar dat is wel, ja, het is dus geen vraag, het is meer een tip. Van ga allemaal met een rollator lopen.
1: Ja, ja.
0: Maar het is wel vrede op aarde, iedereen een rollator.
1: Ja, het kost je wel bijna €450, maar dan krijg je weer heel veel geluk voor terug.
0: Ja,
1: een aanleiding is niet leuk, maar goed, oké. Okay.
0: Of je haalt voor €1 een winkelwagentje bij de supermarkt. En je zaagt de voorkanten vanaf.
1: Ja, je kan heel creatief zijn.
0: Nou, sorry, ja, dat is natuurlijk veel te ver gezocht. Maar
1: Ik wil nog terugkomen op die luizen.
0: Nee, ik wil heel even nog over die rollator hebben, want kijk, je hoort heel vaak dat mensen die met een handicap of een, hoe je het dan ook wil noemen, een afstand tot de bewegingsmarkt, toch tegen heel veel dingen aanlopen.
1: Ja.
0: Of juist niet. Maar dat er soms niet zo goed voor gezorgd wordt. Dus ik vind het toch ook wel mooi dat jij het als een positieve, in ieder geval, ervaring van externe dingen naar jou toe ervaart.
1: Ja, je kan in de maatschappij over zoveel dingen lopen klagen, maar en kanker, sorry voor het woord,
0: ja,
1: maar
0: naar woord. Bedoel, ja.
1: Die dingen kom ik natuurlijk ook tegen, maar die kwam ik daarvoor ook wel tegen. Maar nu gewoon echt de gezelligheid en het respect in het verkeer en de omgang. Ik zou iedereen zo'n karretje aanbevelen.
0: Nou, goede tip. Ja, maar zeg je nou eigenlijk dat je hem ook niet meer nodig hebt?
1: Ik heb hem in principe thuis niet meer nodig, maar het geeft me heel veel zelfvertrouwen.
0: Ja, en
1: dus ik ga zonder dat ding niet meer de deur uit.
0: Nee, en het voorkomt misschien ook problemen. Ja, ja. Nou, fijn.
1: Maar de discriminatie in de supermarkt vind ik wel nog lastig. In de vorm van, doordat ze mijn gezicht kennen. Maar ik kan van alles en nog wat in mijn karretje stoppen. Maar ik kan niet met mijn karretje en een ander karretje of een boodschappenmandje rondlopen. En ik ben dan altijd eerlijk en ze kunnen me controleren, maar ik bedoel, ja.
0: Maar je bent toch als je met een rollator loopt niet verplicht om een mandje mee te nemen?
1: Nee, maar hoe moet ik het dan redden?
0: Maar je hebt toch, daar is toch juist ook een rollator voor? Dat je dan dat er zo'n dingetje, dat je daar je boodschappen in kan zetten?
1: Ja, maar ze moeten me wel vertrouwen.
0: Maar je hebt niet zo'n doorzichtig dingetje?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Dus ik zeg eerlijk, als het dan 4 cola in de aanbieding is van... Ik heb er nog 3 in mijn karretje, van, in mijn mandje, van het zijn er 4.
0: Ja, ja.
1: Maar ze moeten me maar vertrouwen. En ze kennen inmiddels wel mijn gezicht, dus het is altijd wel oké. Maar ik kan niet en een rollator en een mandje meenemen.
0: Ja.
1: Ja. En als het nodig is, neem ik mijn doorzichtige boodschappennetje die ik aan mijn... aan een stuur hangen, dat ze het ook allemaal kunnen zien. Ja, je kan de boel besodemieteren waar je wil.
0: Oké, dus we hebben nu het advies... ga met een rollator lopen, ook al heb je hem niet nodig... voor meer vriendelijkheid in het verkeer. En ga met een rollator boodschappen doen... als je zoveel mogelijk wil stelen.
1: Dat zijn de bijwerkingen, maar dat was niet mijn advies.
0: Oh, gelukkig.
1: Het gaat mij gewoon meer om van hoe de maatschappij in elkaar zit. Van hoe moet je aandacht krijgen dat iemand aardig en vriendelijk voor je is.
0: Ja.
1: Ik vraag meer om vriendelijkheid en aardigheid in de maatschappij.
0: Ja, nou, ik vind het mooi om te horen. Dat mensen je niet opzij schuiven vanwege je rollator, maar je juist vriendelijk behandelen.
1: Ja, dat moet je voor iedereen zijn en niet van... Maar goed, wilde even terugkomen op die luizen, meneer.
0: Ja.
1: Ik heb 35 jaar als kluiterjuf voor de klas gestaan. En ik heb die epidemie-dingen ook vaak genoeg meegemaakt. En het was altijd wel heel erg sneu. Want dan kwamen de kinderen volgende dag met een kaal hoofd op school. Want ze voelden zich beledigd. Mijn kind heeft geen luis. En ja, het stond ze heel erg schoon en schattig. Maar ja, ik vond het wel heel erg sneu voor de kinderen. Van hoe er weer mee werd omgegaan. Maar we zaten wel een beetje in dezelfde cultuur. Dus we konden er allemaal wel mee omgaan. Maar ik vond toch... Nou, ik weet niet wat ik er verder mee moet.
0: Ja, nou duidelijk. Ja, dat is gelukkig. Die ontwikkeling is gelukkig weg. Dankjewel, Charlotte.
1: Nou, hij is nog niet weg, maar we gaan verder.
0: Ja, doeg.
1: Doeg.
0: Doeg. Kevin?
2: Hi, Astrid.
0: Kevin de portier?
2: Misschien.
0: Zit je nou gewoon in je eigen hokje te bellen?
2: Ja. Mag dat?
0: Ja, wat is er?
2: Nou, we hadden toch Flora over die podcast?
0: Ja, ja.
2: Ja, ze wilde heel graag een podcast voor de kleinkinderen maken. En dat vond ik zo lief. Toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel helpen.
0: Oh, jij kunt dat?
2: Ja, toevallig wel.
0: Dus ja, denk ik, je zit hier gewoon 100 meter vandaan. Kon je niet even hierheen lopen?
2: Maar ik hoor altijd te bellen, toch?
0: Ja, dat is wel waar. Dit programma is, je moet bellen voor vragen en antwoorden. Oké, maar Flora die wilde graag hulp met het monteren van eigenlijk gewoon geluidsmateriaal voor haar kleinkinderen. Ja, en dan wordt het natuurlijk een podcast, een kleine podcast. En jij denkt, dat kan ik wel doen.
2: Ja, en ze vroeg ook om op te nemen, want ze had ook een...

0: opnamestudio en zo gemaild. Nou, daar kwam ook geen, duur was het misschien niet, maar in ieder geval er kwam geen reactie op. Yeah. En toen dacht ik, nou, dat heb ik en ik kan helpen met monteren. En volgens mij is het gewoon heel lief wat ze wil doen, dus dan help ik met alle liefde.
1: Nou, dat is mooi geregeld. Bel jij dan Flora even?
0: Ja, ik ga haar even bellen.
1: Heel goed, nou, dan is dat ook weer opgelost. Dankjewel.
0: Ja, natuurlijk. Graag gedaan.
1: Goed. Doeg. Ja, en dat is ook wel mooi, want als Kevin de portier dat nou gaat doen, dan betekent dat, want Flora wilde graag twee verhalen opnemen voor haar kleinkinderen. Als ze dat nou, onze Kevin dat gaat doen, dat is mooi, dan kan ik misschien, dan moet ik dan eigenlijk eventjes natuurlijk aan Flora vragen, maar dan kan ik misschien ook eventueel een deel of misschien het hele verhaal van Flora gewoon uitzenden. Waarom tenslotte niet? Dus nou, dan is dat ook weer opgelost. Dat wil wel zeggen dat ik nu echt nog maar 3 vragen over heb. De vraag van Marco nog steeds. Hoe werkt het internet? De vraag van Nita hoe ze haar hoge hartslag weer tot rust kan brengen. En de vraag van Boudewijn over de stoplichten. Waarom die niet altijd een ratelend geluid maken. Die wil ik graag nog beantwoorden. Maar ik wil ook heel graag nieuwe vragen om te beantwoorden. 0800 1121.

0: Verhalen van de straat, oftewel Stories of the Street, verteld of bezongen door Leonard Cohen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer voor al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Dus even kijken, ik zal ze nog heel even snel noemen. Hoe werkt eigenlijk het internet? Magie? Nee, dat is het niet, maar wel technisch ingewikkeld. Is er iemand die dat begrijpelijk uit kan leggen? En Nita, die heeft een hoge hartslag als ze aan de telefoon komt bij nachtzuster. Ze vraagt zich af, kun je dan iets doen om die hartslag een beetje tot rust te brengen? En Boudewijn, die vraagt zich af waarom eigenlijk niet alle stoplichten geluid maken. En hoe blinde en slechtziende mensen zich redden als ze willen oversteken. 0800-1121. Astrid.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hey Astrid.
0: Hey Astrid.
1: Hey. Ja, ik heb eigenlijk een beetje filosofische vraag wellicht.
0: Oh jee, nou hoe kom lang, maar door. Ja.
1: Ja, hoe lang kun je het lot tarten?
0: Oh. Hoe kom je daar nou bij?
1: Ja, dat kwam eigenlijk door jou. Oh. Met de stoeldans.
0: Oh ja. Nou, in ieder geval 15 jaar.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Ja.
1: Nee, maar gewoon in het algemeen. Ik bedoel, hoe lang kun je het lot tarten?
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of iemand daar een... Ik denk dat niemand er een antwoord op heeft.
0: Nee, het is een lastige.
1: Iets waar, ja. Ze, ja, waar ze zelf... Maar waar komt het eigenlijk vandaan? En is er toch wel een limiet op? Van ja, tot daar en niet verder.
0: Maar dan moet je geloven in... Dan moet je geloven in... Niet eens het lot. Want ik bedoel... Het lot tarten is al een soort tegenstelling. Want het lot is het lot. Dus dat kun je niet tarten, want dan zou het geen lot meer zijn. Oh, wat doe je me aan?
1: Ja,
0: dus je kunt
1: dat
0: zo,
1: bedoel ik.
0: Ja, het lot is typisch iets wat je niet kunt tarten. Maar de uitdrukking is natuurlijk dat je het noodlot...
1: Nou nee, het lot uitroept. Wil niet zeggen dat het noodlot is.
0: Gewoon. Jawel.
1: Hoe lang kun je het lot tarten?
0: Maar dat is toch het noodlot? Is het lot iets anders dan het noodlot?
1: Ja, dat lijkt mij... Nou, dat is ook een goede vraag.
0: Ja, als we toch bezig zijn.
1: Het noodlot is wellicht iets anders als het lot. Ja, tarten, ja... Dat is een beetje...
0: Nee, maar want als je het lot tart, dan... Tart je het noodlot? Want tarten betekent uitdagen of testen.
1: Ja, maar hoe lang kun je dat doen?
0: Ja, ja, dan moet je in het lot geloven.
1: Is het lot iets anders als het, ja, precies.
0: Als het noodlot? Ja, nou,
1: ja,
0: als
1: en
0: iemand.
1: Tarten, is dat dan per definitie dat je aan het uitdagen bent? Of ja.
0: Ja, want ja, dat is, betekent wel.
1: Het is een geweldige uitzending eigenlijk, die zin. Ja, het
0: wat
1: noodlot,
0: zei je?
1: Tarten.
0: Ja.
1: Het is heel dubbelzijdig.
0: Ja, het is een rare uitdrukking eigenlijk.
1: Eigenlijk. En mocht er een filosoof... Die hebben dan meestal wel een goede explanatie voor of zo.
0: Ja.
1: Maar ja... Ik ben toch wel benieuwd eigenlijk.
0: 0800-1121. Ik ga het proberen, Astrid.
1: Ja, succes.
0: Dankjewel.
1: En leuk om je weer te zien en te horen.
0: Is gelijks.
1: Fijne avond en de groeten van Frans.
0: Groeten terug aan Frans, ik hoorde hem al.
1: Okay, doeg.
0: Etienne.
2: Ja, hoi.
0: Hallo.
2: Ja, volgens mij is het ook het noodlot, hoor. Het noodlot tarten, ja.
0: Ja, het kan niet anders, want het lot is gewoon wat je toebedeeld wordt. En dat kun je dus niet tarten. Maar het noodlot... Kun je wel tarten, want dat is dus iets wat je uitdaagt. Dus dan doe je iets waardoor je in principe sneller in nood zou komen.
2: Ja, ja.
0: Het is wel, ik moet heel eerlijk zeggen, iedere keer weer verbaast het me waar dit programma toe uitnodigt om over na te denken.
2: Ja, het is op het randje lopen, hè, dat het misgaat.
0: Ja.
2: Ja, wanneer gaat het mis, zegt ze. Ja, als het misgaat, denk ik.
0: Ja, als je lang genoeg...
2: De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.
0: Wauw. Gewoon een ouderwetse uitdrukking verklaren met een andere ouderwetse uitdrukking.
2: Ja.
0: Zo. Maar goed, maar inderdaad, daar zit natuurlijk geen enkele duur aan. Want het kan zijn dat je meteen al verstapt bij je eerste stap op het randje. En het kan zijn dat je jaren en jaren lang op dat randje loopt om zonder ooit te vallen. Maar er zijn natuurlijk...
2: Ja, en als het dan misgaat, zal diegene altijd zeggen... ja, dat was niet omdat ik het noodlot tart, hoor. Dat is iets anders.
0: Nou, maar dat is ook zo. Als je altijd op het... Zeg je?
2: Zoals Trump bijvoorbeeld, die is het noodlot aan het tarten. Maar ja. Die zal nooit toegeven dat het door zijn parten komt. Dat is, maar ja, als het verkeerd gaat.
0: Op het randje lopen, het voorbeeld dat jij geeft... als je altijd op het randje loopt... en nooit valt, dan moet het dus een nieuwe variabele zijn... waardoor je wel valt.
2: Toen bleef het stil. Ja, ik...
0: Wat ik denk... Nou ja, het noodlot tarten is op het randje lopen. Ja. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Dan daag je eigenlijk... dan doe je iets wat eigenlijk net te gevaarlijk is... en dat... Als het verkeerd afloopt, iedereen tegen je zegt... ja, maar dan had je niet steeds over dat randje. Hallo.
2: Ja, volgens mij is het ook het noodlot, hoor. Noodlot tarten, ja.
0: Ja, het kan niet anders, want het lot is gewoon wat je toebedeeld wordt. En dat kun je dus niet tarten. Maar het noodlot kun je wel tarten, want dat is dus iets wat je uitdaagt. Dus dan doe je iets waardoor je in principe sneller in nood zou komen.
2: Ja.
0: Het is wel, ik moet heel eerlijk zeggen, iedere keer weer verbaast het me waar dit programma toe uitnodigt om over na te denken.
2: Ja, het is op het randje lopen, hè, dat het misgaat.
0: Ja.
2: Ja, wanneer gaat het mis, zegt ze, ja, als het misgaat, denk ik.
0: Ja, als je lang genoeg...
2: De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.
0: Wauw. Gewoon een ouderwetse uitdrukking verklaren met een andere ouderwetse uitdrukking.
2: Ja.
0: Zo. Maar goed, maar inderdaad, daar zit natuurlijk geen enkele duur aan. Want het kan zijn dat je meteen al verstapt bij je eerste stap op het randje. En het kan zijn dat je jaren en jaren lang op dat randje...

0: Ja.
1: Ja, wanneer gaat het mis, zegt ze. Ja, als het misgaat, denk ik.
0: Ja, is je lang genoeg.
1: De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.
0: Wauw. Gewoon een ouderwetse uitdrukking verklaren met een andere ouderwetse uitdrukking.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, maar inderdaad, daar zit natuurlijk geen enkele duur aan. Want het kan zijn dat je meteen al verstapt bij je eerste stap op het randje. En het kan zijn dat je jaren en jaren lang op dat randje loopt om zonder ooit te vallen. Maar er zijn natuurlijk...
1: Ja, en als het dan misgaat, zal diegene altijd zeggen... ja, dat was niet omdat ik het noodlot tart, hoor. Dat is iets anders.
0: Nou, maar dat is ook zo. Als je altijd op het... Zeg je?
1: Zoals Trump bijvoorbeeld, die is ook noodlot aan tarten. Maar ja. Die zal nooit toegeven dat het door zijn parten komt. Als het verkeerd gaat.
0: Op het randje lopen, het voorbeeld dat jij geeft. Als je altijd op het randje loopt en nooit valt, dan moet het dus een nieuwe variabele zijn waardoor je wel valt.
1: Toen bleef het stil. Ja, ik.
0: Wat ik denk. Nou ja, het noodlot tarten is op het randje lopen. Ja. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Dan daag je eigenlijk, dan doe je iets wat eigenlijk net te gevaarlijk is. En dat als het verkeerd afloopt, iedereen tegen je zegt... ja, maar dan had je niet steeds over dat randje moeten lopen.
1: Ja.
0: Maar als je altijd over het randje loopt en er gebeurt nooit iets... en op een gegeven moment gebeurt er toch iets... dan is er dus een variabele bijgekomen... Dan heb je toch minder opgelet dan anders. Of net je anders voeten neergezet dan anders. Of er stond een sterke tegenwind. Of het randje was anders. Maar er is geen reden om hetzelfde altijd te herhalen. En dan is er geen reden dat het opeens een keer anders afloopt.
1: Nee, maar je weet dat toch nooit. Wat de reden is.
0: Nee, het antwoord wordt lastig.
1: Ja. Het gaat een keer mis. En, en toch zul je nooit weten of dat nou komt door dat tarten. Of dat er inderdaad, wat je zegt, een andere variabel is geweest.
0: Ja.
1: Een andere reden of oorzaak. Ja. Het is een mooie vraag voor een filosoof.
0: Ja, het is leuk om over na te denken. Nou, als mensen nog mee willen denken of nieuwe inzichten hebben... 0800-1121.
1: Ja, en... mijn vraag gaat... Ik heb twee juridische vragen. En die ene gaat over... meneer Musk... Die is dus nu... hoe noemen wij dat? Biljonair geworden, hè? Zeggen wij. Biljardair. Biljardair is die.
0: Wat zeggen ze dan? Want dat is inderdaad... miljoenen en miljarden zijn anders in het Engels.
1: Ja, daar zeggen ze trillionaire. Trillionaire, billionaire, trillionaire. En wij zeggen miljardair, biljardair, toch?
0: Ja, biljard. Ja, maar hij was al miljardair, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Klopt. Dus dan is hij nu, wat komt er daarna? Biljard.
1: Wij zeggen biljard en zij zeggen trillion. Billion, trillion.
0: Oké, ja.
1: Ja, het is te gek voor woorden. Hij schijnt... er zijn maar... ik hoorde vanavond iemand zeggen, die had ergens... gelezen of dat hij zijn vermogen is. Er zijn maar 27 landen die een grotere begroting hebben dan hij heeft. Dus hij heeft meer vermogen dan honderd landen.
0: Heel veel landen, ja.
1: Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar dat dit allemaal maar kan. En daarom vroeg ik mij af, stel dat hij zegt tegen onze minister van Financiën. In het kabinet, geef mij dat Nederland, betaal ik zoveel voor. Dan noemen jullie het Muskland en dan ga ik alles oplossen wat jullie nog aan ellende hebben. Mm-hmm. Ik heb zoveel geld, ik ga er gewoon... Ik geloof dat wij een begroting hebben van 600 miljard of zo, dacht ik iets. Maar stel dat je heel gek gaat doen en zegt van nou, ik wil gewoon Nederland hebben. Zou dat op een of andere manier kunnen? En ik zeg zelf, waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen?
0: Ik denk wel, waarom zou je... Nee, ik bedoel, ik weet dat dit programma wordt heel slecht beluisterd... vooral door Amerikaanse republikeinen. Die luisteren echt nauwelijks naar Nachtzuster.
1: Oh.
0: Ja, ze spreken de taal ook heel slecht. Maar waarom zou je Elon Musk nou op dit idee willen brengen, Etienne?
1: Ja, omdat hij

0: niet helemaal goed bij zijn hoofd is, denk ik.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat als ik... Wat ben ik nou? Even kijken. Biljonair is die.
0: Biljardair. Biljard zeggen wij toch? Een miljard, een biljard.
1: Ja, maar dan je bent toch miljonair als je een miljoen hebt? Miljardair? Biljardair. Goed, ja. Als ik dat zou zijn, dan zou ik het helemaal niet zo'n gek idee vinden om bijvoorbeeld Luxemburg te kopen.
0: Ja. Ja, maar die mensen in Amerika, die zoon of die dochter van Trump, die koopt dus een eiland in Albanië met haar man.
1: Ja, maar een eiland is iets anders. Dat kan gewoon van iemand zijn, toch?
0: Nou, daar zijn ze het Albanië niet mee eens. Want daar zijn ze hevig aan protesteren. Vanwege juist dat feit van wij zijn niet te koop. Ons land is niet te koop. Want ze kopen het van de regering.
1: Ja. Nou, maar je kan een...
0: En ik weet niet waar die gekke meneer...
1: Weinstein.
0: Epstein
1: of Weinstein. Ja, het zijn er twee. Ja.
0: Die had ook een eiland. Ik weet niet van wie die dat gekocht had. Want dat lag bij Amerika. Maar in Albanië kopen ze dat van de regering. Ik vind dat het steeds gekker wordt eigenlijk. Straks worden we inderdaad over 20, 30 jaar geregeerd door die superrijken. En die doen maar waar ze zin in hebben.
1: Nou ja, dat is. Ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk conclusies die je trekt. Maar je kunt natuurlijk gewoon een stuk grondgebied kopen. Als je in Nederland ga je naar, zeg maar, als je bijvoorbeeld van alle boeren die een stuk grond hebben, als die allemaal bereid zijn om hun stuk grond aan jou te verkopen, dan heb je een heel groot stuk Nederland.
0: Ja.
1: Alleen dan ben je nog niet de baas van Nederland.
0: Hey, laten we het dan beperken tot Texel. Zo is dat te koop.
1: Kun je Texel kopen?
0: Ja, want anders wordt het...
1: Ja, maar dat denk ik wel. Maar dan heb je niet... Ik denk dat het wel kan, maar niet van één persoon. Je kunt niet Texel van één persoon kopen. Je moet Texel dan van alle mensen die grond hebben op Texel kopen.
0: Oké.
1: Okay. Maar dan ben je nog steeds niet de baas over Texel. Dan is nog steeds onze regering de baas over Texel.
0: Ja. Ja.
1: Dus je kunt het beter doen, zoals Trump het gedaan heeft. Die heeft op zich geen grond hoeven kopen, maar is wel de baas over al die grond.
0: Ja,
1: alleen heb je wel te maken met allerlei constructies. Je kunt niet in je eentje beslissen.
0: Ja, maar Trump gaat tegen de lamp lopen. Steeds
1: ja, maar dat heeft niks met jouw vraag te maken.
0: Nee, dat klopt. Maar jij zegt van, je moet het doen zoals Trump het doet, want die... Maar hij, het gaat allemaal niet goed komen met Trump.
1: Nou, het is al goed gekomen. Het is al veel te lang goed gekomen met Trump.
0: Ja, maar, inderdaad. Ja.
1: Maar het is, ja, ik weet niet of je een land... Ik denk dat je een land niet kunt kopen. Je kunt het land, de grond, kun je kopen... En de baas worden van een land kun je dus wel doen zoals Trump heeft gedaan. Dus als je een land wil kopen, moet je denk ik allebei doen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook een probleem met de boeren nu. Sommigen willen gewoon hun land niet verkopen. Je kunt niet iemand dwingen om zijn land te verkopen alleen maar omdat jij dat wil.
0: Jawel, je kunt ze... Je kunt ze, hoe heet dat?
1: Onteigenen.
0: Onteigenen, ja.
1: Nee, maar dat kan dus niet, tenzij je de baas bent van het land.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar onteigening bestaat dus wel.
1: Ja, maar je kunt niet zomaar zeggen van... ik ga nu dit stuk land van jou kopen.
0: Nee, dat kan de regering niet, dus wel.
1: Nee, ook niet. Er moet wel een goede reden voor hebben.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus...
0: Ja.
1: Nou, okay. Ik heb alweer veel te veel meegedacht, want iemand wil gewoon graag het antwoord geven en diegene kan daarvoor bellen naar 0800-1121.
0: Ja, En mijn tweede vraag...
1: Oh, ja.
0: Ik denk dat ik die moet annuleren, want ik vond hem zelf al heel lastig. Ik heb dus gehoord dat een aantal jaar geleden had Indonesië een wereldkampioenschap onder 19 of ook voetbal. Ik ben daar niet zo van, dus ik weet er weinig van. Maar Indonesië wilde Israël niet uitnodigen. Ja. Die zeiden, jullie komen er niet in. En toen heeft de FIFA gezegd, dan gaan we het ergens anders doen. En dat is toen ook gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En nu zie je dus dat er in Amerika van alles aan de hand is. Een scheidsrechter die het land niet binnenkomt. De toeschouwers komen het land niet binnen. De spelers van Iran komen het land alleen maar binnen om te voetballen. Moeten ze weer weg.
1: Mm-hmm.
0: Allerlei dingen waarvan je zegt, dat hoort niet op een wereldcup. En dat schijnt nu ook allemaal te kunnen. En ik vroeg me af of wie nou eigenlijk de baas is over het reilen en zeilen van het WK. Is dat het land of de FIFA? Maar ik denk dat dit...
1: Dat is gewoon de FIFA.
0: Die kunnen tegen Trump zeggen, ben je gek geworden? Die scheidsrechter komt er wel in.
1: Nee, maar die kunnen wel zeggen, dan gaan we hier dit niet doen.
0: Gaan ze alsnog annuleren nu?
1: Nee, want dat besluit de baas van het WK dat ze dat niet doen.
0: Nee, oké, dat snap ik, want dat gaat hij zeker niet doen. Nee, maar zou het wel kunnen, vroeg ik me af, maar ja...
1: Nou ja, maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk zo, sommige dingen kunnen en sommige dingen kunnen, maar hebben hele grote gevolgen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, als jij als FIFA iets gaat organiseren in Amerika, dat er wel wat contracten bij komen kijken.
0: Ja.
1: En in zo'n contract staat denk ik wel dat als jullie besluiten om het opeens niet meer hier te doen, dan staan er wel dingen tegenover.
0: Ja, maar er is dus in de statuten opgenomen van de FIFA dat dingen zoals die nu gebeuren, dat niet kan. Dat je dus geen toeschouwers kunt weigeren enzovoort. Want er worden dus mensen uit bepaalde landen komen er niet in. Mensen uit Senegal, de fans van Senegal komen het land niet in.
1: Maar dan is er ook nog een verschil tussen je kunt niet mensen weigeren bij het WK, denk ik, als dat in de statuten staat. Maar je kunt natuurlijk niet in de statuten van een organisatie zetten wat een land beslist over de landsgrenzen.
0: Ja, blijkbaar dus wel.
1: Want?
0: Dat hebben ze in Indonesië ook gedaan. Indonesië mag wat mij betreft gewoon zeggen, dat of dat land komt er hier niet in, willen we niet hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dan zal de FIFA een ander land op moeten stellen. En toen heeft de FIFA gezegd, ja, hou eens even, wij bepalen of dat land meedoet. Niet jullie, we gaan hier weg.
1: Ja.
0: Maar nu gebeurt dat niet. Dus ja, ik snap best wel dat het allemaal... te maken heeft met die connectie Trump-Infantino. Maar ja, ik vroeg me af hoe dat juridisch zit. Maar
1: ja, dan moeten we inderdaad de contracten die afgesloten zijn tussen de FIFA en dat zal niet eens het land zijn. Dat zullen geen contracten met het land zijn, maar wel met de organiserende partijen in Amerika.
0: Ja.
1: Dus dan moeten we de contracten erbij hebben. Maar goed, maar misschien kan iemand zijn licht hierover laten schijnen.
0: Ja, misschien heel kort even een dingetje.
1: Ja, als iemand überhaupt de vraag snapt, is het al fijn. 0800-1121. Ik probeer het, Etienne.
0: Oké, bedankt, hè.
1: Joe, ja, doeg. Ik ga toch nog eventjes naar Johanna. Johanna?
2: Ja?
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Dag. Je mag het zeggen.
2: Nou, ik vraag me af waarom er een knoopsgat zit in de linker ver van een kobberjasje. Vaak is dat knoopsgat niet eens open, dus kun je er niks mee. En een poos geleden was er de mode om in een donker jasje een wit knoopsgat te maken. En dat is wel weer veranderd, maar goed. Waar is dat knoopsgat voor?
1: Dus in een... Ja, sorry, wil je me even helpen? Wat is de revers?
2: Ja, de omslag.
1: Dus dat... Ja, precies. Dat is. En dan zit er bovenin een knoopsgat?
2: Ja.
1: Maar geen knoop? aan de andere kant.
2: Nee.
1: Dus er zit een knoopsgat waarschijnlijk dan linksboven of rechtsboven?
2: In de linkere ver.
1: Zit een knoopsgat.
2: Ja.
1: Nee, dat is gek. Is me nooit opgevallen.
2: Nou, mij wel.
1: Ja. Nou ja, het is me dan nooit opgevallen dat het ook niet dicht kan.
2: Nee, dat kan niet dicht. Nee. Je hebt overgeslagen, revers.
1: Ja. Ja, en dat is niet iets van daar moet je dan, weet ik veel, dat prins Bernhard daar zijn anjer in deed of zo.
2: Ja, dat denk ik wel, maar niet iedereen is prins Bernhard.
1: Dat is een waarheid als een koe. Ja, nou, ik heb geen idee, maar ik kan natuurlijk wel zeggen 0800-1121... in de hoop dat iemand anders wel weet hoe het zit. En dat diegene dan hopelijk ook nog eventjes wil bellen naar 0800-1121. Ik probeer het.
2: Oké.
1: Dank je wel, Johanna.
2: Ja.
1: Doeg.
2: Succes.
1: Doeg. Hoi.

0: verhaaltje over vroeger, allemaal gebaseerd op die ene oude versleten jas. En dat werd bezongen door Willeke Alberti natuurlijk. Waarom zit er een knoopsgat linksboven in de revers van een Colbert? Dat was de vraag van Johanna. Wie is de baas van het WK? Is dat de FIFA of het land dat het organiseert? Of de organisatie in dat land? Kan Elon Musk in principe een land kopen? En hoe lang kun je het noodlot tarten? 0800-1121. Waarom? Hij gebruikte zo'n mooi woord, Boudewijn. Oh ja, waarom ratelen niet alle stoplichten? Hoe kun je een hogere hartslag weer tot rust brengen in een stressvolle situatie even? En hoe werkt het internet? De allereerste vraag van deze uitzending, bijna 3 uur geleden, nog steeds niet beantwoord. Ook niet via internet. Als je het weet, 0800-1121. William?
1: Ja, goedemorgen, nacht. Zo staat u als dit.
0: Hallo, dag William. Ja, wat je wil hoor. Ja.
1: Ja. Ik denk, luister even mee over dat verhaal, of daar meer een vraag is, weet ik eigenlijk niet. Ik dacht het wel over het stukje filosofie. Dat ging over wanneer mensen eventueel hun eigen wellicht lot zouden tarten.
0: Ja.
1: Of wanneer is het lot eigenlijk getart? En ook zelfs, jij ging nog een stukje verder als dit, of niet dat noodlot dan zou zijn.
0: Ja, ja, klopt.
1: Nou ja, goed, ik kan daar natuurlijk een heel lang verhaal van maken, maar ik zal proberen als mensen daar nu op meeluisteren. Ik ben zelf ongeneeslijk ziek geworden.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook een heel heftig, zwaar leven gehad in de evenementen eromheen. Veel feesten en partijen, allemaal gekkigheid. Dus ik zou kunnen zeggen, ik heb altijd op het randje geleefd. Mm-hmm. En zelfs als mensen mij waarschuwden, dat hoorde ik net ook nog zeggen, in de uitloop voor die laatste dame, zei je van ja, en nou, zelfs op mensen die je dan waarschuwen, zelfs dan luister je eigenlijk niet naar alle signalen. Je blijft over het randje lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dan is het iets waarin je jezelf zou kunnen geloven dat ik het lot getart zou hebben. Dat is iets wat je, ja, dat is natuurlijk een beetje de psychologie van de koude grond, echte filosofie. Dat ik het lot getart zou hebben, dat er eigenlijk iets is. Als ik alle signalen zou hebben genegeerd, ja, Wil, en nu is het klaar. En dan kan ik geloven, ik geloof er ook in hoor, dat er uiteindelijk iets is gebeurd waardoor ik eigenlijk heel ziek ben geworden. En dat het gewoon, dat ik nu een leven leef. Ja, ik heb nooit zo'n mooi leven gehad. Klinkt dan heel raar, maar dan grijp je nu naar de essentie van het leven waar het eigenlijk echt om gaat. Dan gaat het niet over dikke wijnen, klokjes, restaurantjes, artiesten, gekkigheid. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over mezelf, mensen om ons heen, ons, dit gesprek. Dus de echte essentie van het leven, daar kijk je er helemaal naartoe. Dan heb ik een prachtig leven gehad, maar ja, heb ik dan het lot getart dat ik dan nu zo ziek ben geworden, omdat er eigenlijk, er moest iets zijn van Wil, en nu ga je maar gewoon eens even terug naar de basis.
0: Ja. Ja, dus je kunt eigenlijk alleen het lot tarten als je gelooft dat er iemand het lot bestuurt.
1: Ja, nou wellicht. En dan zeggen ze altijd, Astrid, men dempt de put altijd als het kalf al verdronken is. Dus,
0: ja.
1: Dus pas wanneer je dan eigenlijk dus dat zwaard van Damocles gaat dan vallen. En in mijn geval was dat in maart 2025. Als je de diagnose krijgt dat je hersenkanker hebt.
0: Ja.
1: Dus dan ineens, dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer om al die dingen die eigenlijk niet zo belangrijk meer zijn om je heen. Maar tot dat moment dat je gaat komen, is dat dan het lot geweest dat ik dan mogelijk, dat was ook de vraag, of eigenlijk de stelling, getart zou hebben. Omdat ik altijd maar op het randje heb gelopen. En ik ga mezelf ook allemaal niet kwalijk nemen, want uiteindelijk heb ik een heel mooi leven nu. En kijk ik op een heel andere manier naar, dat is alleen als ik al wakker word. Alleen, ja, dat voor mij zal uiteindelijk natuurlijk iets eerder stoppen door deze aandoening dan dat het veranderd is.
0: Maar is het in jouw geval niet gewoon heel feitelijk te bekijken dat je kunt weten of je iets in je hersenen kunt krijgen door hoe je geleefd hebt?
1: Nee, dat niet. Er zijn gewoon pure pech dat ik dat, dat ik dat opgelopen heb. Dat is ook echt zo.
0: Ja.
1: En met al de vormen van het hebben van dit soort aandoeningen. En uiteindelijk is het zo dat. Dan zeggen de mensen om mij, ja, maar weet je, het is wel. Uiteindelijk iedereen gaat toch dood. Ik zeg, ja, dat klopt. Alleen dat ik dat ga. Dat is wel ineens heel concreet geworden als je als je dan in mijn geval bijna een jaar geleden te horen krijgt.
0: Ja.
1: Dat je heel erg ziek bent geworden.
0: Ja.
1: Dus de vraag is eigenlijk, en de stelling blijft dan, heb ik daarmee dan, ik vind een noodlot, dat vind ik wel heel dramatisch klinken. Want ik zie het meer als een vonnis om nu juist te leven.
0: Maar jij hebt, denk ik, ja, ik ga er ook niet over natuurlijk, maar jij hebt het lot niet getart. Want als jij ja, van tevoren, De vraag is natuurlijk, zou jij als je altijd heel...
1: Op het randje leeft?
0: Ja, als je altijd heel, ik weet het woord niet zo goed, maar braaf geleefd zou hebben. Dus alles heel keurig volgens de regeltjes die iemand dan moet opgesteld hebben, geleefd zou hebben, zou je dan ook...
1: Of je dat kunnen besturen, ja. Of je dat dan had, ja, snap wat je bedoelt. Ja,
0: kijk, ik vind het iets anders als je zegt van, ik rook heel veel, ik drink heel veel, ik gebruik drugs en weet ik veel. Ja, dan ben je misschien het lot een beetje aan het tarten, want dan weet je dat je gezondheid eronder leidt.
1: Klopt. Ja, dat zeg je goed. Dat was ook, zou je dan het noodlot, in mijn geval het noodlot getart kunnen hebben?
0: Ja.
1: Maar in mijn geval, dat klopt wat je zegt. In mijn geval had ik echt gewoon pure pech dat het me overkomen is. En ik geloof er zelf in dat er iets is geweest wat op een gegeven moment zei van wil, ga maar eens anders leven. Ondanks alle waarschuwingen. Dat er iets is geweest wat gewoon zei, in mijn geval. Het is een medische aandoening. Yeah. Het is zelfs sterker nog gewoon een fout. Het is een fout in het DNA. Waardoor ik dan kanker heb gekregen.
0: Yeah.
1: Dat het is zoals het is. Alleen ik geloof nog ergens erin dat het mij op een gegeven moment soort van, ja, ik zou bijna willen zeggen, aangedaan is door iets.
0: Mm-hmm.
1: Wat eigenlijk allemaal niet kan, maar dit is natuurlijk weer filosofie.
0: Ja, maar ze voelt het wel, ja.
1: Ja, ze voelt het, ja, dat zeg je goed.
0: Ja.
1: En dan ben ik er wel anders door gaan leven, ondanks deze aandoening. En ik leid mijn mooiste leven nu ooit. Het heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht.
0: Maar ik denk, maar nogmaals, ik ga er dus helemaal niet over, maar het klinkt een beetje alsof er jou iets is overkomen waar je punt 1 toch graag een verklaring voor wil hebben. Dus toch graag een soort van reden waarom iets naars je overkomt.
1: Ja.
0: En punt 2 denk ik dat iedere grote gebeurtenis in je leven ertoe leidt dat je weer eventjes teruggaat om te kijken van ja, maar hoe wil ik dit de komende tijd gaan doen?
1: Ja, jawel, tuurlijk, ja.
0: Maar goed, ik geloof dan ook niet zo in het lot of iets dergelijks. Kijk, ik geloof wel in dat je weinig invloed hebt in heel veel dingen om je heen die gebeuren.
1: Zeker.
0: Maar, nou ja, ik werk nu zo'n, iets meer eigenlijk dan 16 jaar werk ik 1 nacht in de week. Terwijl ik weet dat 's nachts werken ongezond voor je is.
1: Ja.
0: Ja, je ritme verleggen is ongezond voor je.
1: Je bioklok gaat daar een beetje van naar de donder.
0: Ja. Dat is wel bewezen dat het niet heel goed voor je is. Aan de andere kant, als je eens even kijkt wat het mij oplevert, dus hoeveel plezier ik heb, hoeveel kennis, hoeveel mooie gesprekken, hoeveel verbinding ik maak. Ik verdien er ook nog geld mee. Ik doe wat ik heel erg leuk vind. Volgens mij is dat allemaal weer heel goed voor je gezondheid.
1: Ja, maar dat is het ook. Maar dus het verlengstuk is eigenlijk dat wanneer je wel een keer iets zou overkomen, in mijn geval is dat natuurlijk wel iets heel heftigs. Dan van het leven wat ik dan geleid heb, is dan, het is ook mijn eigen uitleg, denk ik ook. Hè? Het is ook waar je zelf in gelooft. dat in dit geval iets heeft geweest moet hebben zijn, ondanks alle waarschuwingen van de zijlijn. Wil je gaat te hard. Het is echt, dat dit voor mij dan het verhaal is.
0: Ja, dus, ik werk of ik doe heel veel, dus ik krijg ook heel vaak die opmerking. Ik heb naar mijn weten niks aan mijn hersens. Nou, ik moet zeggen, ze slijten wel een beetje, maar dat terzijde. Maar, ik denk dat als ik al die dingen niet zou doen, dan zou ik soort van versuffen van verveling.
1: Zeg ik ook altijd. Zo heb ik ook altijd een waanzinnig mooi leven gehad. Ja. Zeg ik echt altijd, met mijn 100%. En altijd op het randje gewandeld van de meest krankzinnige evenementen tot met in alle uithoeken van waar ik met mensen ben bezig geweest.
0: Ja.
1: En dan overkomt mij dit. En dan denk ik van, weet je, en nu zeg ik, weet je, als mensen een stukje meepakken van hetgeen wat ik doe op dit moment nu in het leven, dan ben ik al heel erg blij.
0: Dat is wel heel mooi dat je dat hebt gevonden, maar ik denk, Ik roep maar wat, maar ik denk dat jij ook eigenlijk 1,5 à 2 keer hebt geleefd in de tijd die je al gehad hebt.
1: Jawel, zeker. Daarom. En geen drugs, rock'n'roll, gekkigheid, dat allemaal niet. Gewoon normaal, maar een druk bezet leven. En ja. met net zo'n mooie invulling als dat jij hebt gehad in die ene nacht dat je dan werkt, wat je net zelf zegt.
0: Ja. Ja.
1: En waar je terug kan kijken van, hey, dat was eigenlijk wel heel erg gaaf.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan soms wel onterecht dat me dit dan ook aangedaan is.
0: Ja, natuurlijk. Ja, zo dus klinkt dat. Het ook. Ja.
1: Ja, nou ja, dus dat probeer ik mensen die. Dit was de filosofische vraag, het noodlot tarten. Ja, ja. Heb ik dat dan ook zelf gedaan? Ik weet het eigenlijk helemaal niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat niet. Nee. Ik denk het niet.
0: Nou, voor wat het waard is, ik denk het ook niet. Ik wens je heel veel sterkte en nog hele mooie tijden, William.
1: Superlief. Goeie uitzending, Astrid. Dankjewel. Blijf luisteren.
0: Joe, dankjewel. En bellen met vragen en antwoorden kan nog steeds. 0800-1121.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 5:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoed.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ik begin te geloven dat het best bewaarde geheim van Nederland midden in de nacht is hoe het internet eigenlijk werkt. Want niemand wil eventjes aan de telefoon gewoon een korte uitleg geven van hoe werkt het internet. Misschien weten we het gewoon allemaal niet. Is het inderdaad gewoon magie? Nee, er zit natuurlijk wel een technische uitleg achter. Maar ja, begin er maar eens aan om dat midden in de nacht even uit te leggen aan Marco. Nou, mocht je die moeite willen doen, dat kan via 0800-1121. Nita, die was aan de telefoon, ervaarde of ervoer op dat moment eventjes een hoge hartslag en vroeg zich af, wat kun je op zo'n moment het beste doen om die hartslag weer even tot bedaren te brengen. 0800-1121. En Boudewijn die vraagt zich af waarom niet alle stoplichten in heel Nederland dat ratelende geluid maken. En hoe blinden en slechtzienden überhaupt oversteken bij een stoplicht of in het algemeen. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje sturen via de NPO Luister-app. Op Facebook en op Twitter heet ik Nachtzuster. En daar kun je me ook vinden om iets te laten weten. En je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Als je mee wilt kijken, kan dat via NPO 1 Extra. Blijft bijzonder dat ik dan de hele nacht gewoon ook op zo'n kanaal te bekijken ben. En even kijken, mis ik er nu nog één? Nee, volgens mij heb ik alles gehad. Oh, mailen. Nachtzuster@apenstaartje. Nee, gezegd. Omroepmax.nl. Meer vragen dan nog? Johanna die wil graag weten waarom er een knoopsgat in een herencolbert zit, linksbovenin. En Etienne vraagt zich af, wie gaat er nou eigenlijk over het WK? De FIFA of het land dat het organiseert? En Etienne vraagt zich ook af of Elon Musk, als hij zou willen, een heel land kan kopen. En dan nog de vraag van Astrid, als je daar nog iets over wil zeggen. Hoe kun je het lot tarten of hoe lang kan dat?

0: Ja, het klassieke noodlot uit het werk van Shakespeare. The Faith of Ophelia, beschreven door Taylor Swift. 0800-1121, zeg ik nog maar weer eens een keertje. Marjan, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hallo, zeg het eens.
1: Ja, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Waarom toch die knoopsgaten die daar zitten. En heel vaak is het opvallend. Hè? Dan heb je een donkerblauwe colbert. En dan zit er soms wel eens een rood knoopsgat in.
0: Nou ja, dat beschreef Johanna ook al. Dat ik heb dus totaal gemist dat het mode was om een wit knoopsgat in een zwart colbert te naaien.
1: Ja, nou ja, een wit in een zwart colbert, dat heb ik niet zo vaak gezien, maar wel vaak rood.
0: Oké, ja.
1: Ja,
0: ja, dus het heeft een functie.
1: Ja, nou, de kleur niet, maar dat knoopsgat van oorsprong wel.
0: Okay.
1: Want er was, het is eigenlijk een beetje een historische functie. Want van oorsprong was dat knoopsgat bedoeld om de kraag van een jas dicht te kunnen sluiten tegen kou en wind.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En bij oudere jasontwerpen zat er aan de achterkant of onder de andere revers een verborgen knoop waarmee de revers omhoog kon worden geklapt en vastgezet.
0: Mm.
1: En later bleef het het knoopsgat bestaan als een beetje als een stijlkenmerk. Ik heb ook wel eens het idee dat het de colberts, de wat duurdere colberts zijn, zeg maar.
0: Nou, ik zat al even te kijken op afbeeldingen en ik kreeg er ook een paar toegestuurd. En dan zie ik, het is best wel grappig om te zien inderdaad. Gewoon een betaalbaar colbert van nu, daar zit het niet in.
1: Nee, precies.
0: Maar of een heel duur colbert, of een heel hip. Ik kreeg hier van Elfie kreeg ik een afbeelding van een vrij hip colbert van een hipmerk van nu. En daar zit inderdaad zo'n rood knoopsgat in. Ik zit te kijken, want er zit zelfs een soort haakje of zo aan. Hebben ze, oh, dat is van het merk. Oh ja, ik snap het. Daar hebben ze zelfs.
1: Ja, een soort vishaak om te gaan. Ja,
0: ja, nou.
1: Ja.
0: Datzelfde merk bedoel jij, of is het vaker?
1: Nou, ik weet geen merk, maar dat vishaakje, dat zie ik ineens ook voor me, ja.
0: Nou ja, ja, dat is volgens mij omdat het een merk is waar het woord vis in zit. Maar dan eens even kijken, dus die hebben er expres ook iets mee gedaan. Maar nu vraag ik me af, als je dan vroeger zo'n revers dicht zou doen, inderdaad, als het koud is, zou dan het kraagje ook dicht gaan? Of zat vroeger het revers los van het kraagje?
1: Nee, dat kun je omhoog zetten.
0: Ja, dan ging het kraagje omhoog en dan kun je de hele. Ja, dat is eigenlijk best slim.
1: Ja, je zou dat nu ook wel kunnen doen, maar dat is natuurlijk geen gezicht. Maar vroeger was het praktisch, dan was het echt, ja, dat nodig voor de kou.
0: Ik denk dat het wel leuk is. Ik vraag me alleen af of dit hippe colbert wat ik hier nu voor me zie, daar dan ook een knoop heeft.
1: Ja, maar niet alle colberts, alle revers moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Die zijn aan de onderkant, zeg maar hetzelfde als aan de bovenkant. Want er zit vaak aan de onderkant een soort voeringsstof.
0: Ja.
1: Dus dat is geen gezicht als je dat omhoog zet, maar.
0: Oh, okay, daar.
1: Ja. Maar goed, later, dus die functie heeft het eigenlijk verloren. Maar later bleef het knoopsgat bestaan als een soort stijlkenmerk. En dan wordt het tegenwoordig vooral gebruikt om een bloem in het knoopsgat, een boutonnière of zoiets heet dat, bijvoorbeeld bij bruiloften of officiële gelegenheden te doen. Soms een klein insigne of een decoratie.
0: Maar als je hier, misschien dat dit dan weer, omdat het hip is, iets anders is, maar als je hier een bloem in doet, dan zit die tegen je kin.
1: Nee, niet met zo'n lange steel.
0: Nee. Nee, maar de bloem zelf zit dan vrij hoog.
1: Nee.
0: Jawel, die zit een stuk hoger dan het pochet, zeg maar.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Maar ik heb hier een foto waar ik

0: toch een klein bescheiden bloemetje zie en het budget eronder.
1: Oh ja.
0: Maar ja, ja, ik heb zelf altijd kleding genaaid en ook zelfs wel jassen gemaakt en zo. En ik zie nou, een beroemde ex-advocaat die regelmatig op tv is, laat ik het maar even zo zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Die zie ik soms jasjes aan hebben, colberts aan hebben, waar dus de mouwen op zo'n afschuwelijke manier zijn ingezet met allemaal rimpels en plooien. Dan denk ik, nou, hij kan toch wel iets beter. Dan zou hij toch bij een goedkope kledingzaak geweest zijn.
1: Ja,
0: en dat was altijd echt. Dan was het jasje mislukt als ik zo een jasje moest afleveren. En dan denk ik, jongens, dat is toch geen zicht. En hij heeft hem regelmatig aan.
1: Hetzelfde jasje. Dat je eigenlijk een brief wil schrijven, zal ik de mouwen er even opnieuw inzetten. Ja. Want dit is.
0: Ja, dit is echt. En ik weet precies hoe je die mouw erin moet zetten. Ja. En ik weet ook precies hoe het komt dat het er zo uitziet.
1: Oh, heeft hij de voorkant er korter ingezet dan de achterkant?
0: Nou ja, nee, te veel ruimte aan de bovenkant. Ja, heel verhaal. Ja. Technisch.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, wat betreft dat knoopsgat. Dat je die meestal links ziet, of eigenlijk altijd wel links, komt doordat je een bloem of een onderscheiding traditioneel aan de linkerzijde draagt, dicht bij het hart.
1: Oh en, ja, maar het is ook, ik bedoel, de andere knoopsgaten zitten ook aan deze kant.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Ja, de knoops, ja, dat weet ik wel. Maar dit is een onzinnig knoopsgat.
1: Ja, maar als het vroeger een logisch knoopsgat was, dan is het ook logisch dat het aan dezelfde kant zit als de andere knoopsgaten.
0: Ja, nou ja. Nou weet ik het ook niet meer. Niet.
1: Nee, het is heel logisch. Het is alleen en-en.
0: Ja.
1: Doordat het aan deze kant zit, is het ook dicht bij het hart, maar ook aan dezelfde kant als de andere knoopsgaten.
0: Ja, maar als je daar een knoop zou doen, nu, zou dat heel gek zijn als je een zichtbare knoop daar zou naaien, zeg maar.
1: Nee, die zit dan aan de andere kant.
0: Als je de kraag rechtop zet, bedoel je?
1: Nee, als je stel dat we nu net als heel vroeger het hele jasje dicht zouden willen knopen, dan zit de knoop rechts aan de binnenkant en het knoopsgat links.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat klopt. Alleen ik heb hier ook weer een jasje waar volgens mij de knoop moet er aan de binnenkant ook ingenaaid zijn. Maar er zit volgens mij ook grappig.
0: Ja.
1: Ik ga er voortaan op letten. Ik had het nog nooit gezien. Dus ik ben blij met jou en degene die de vraag stelde. Nu ga ik voortaan altijd dat knoopsgat zien.
0: Ja, er is net als dat je het over zwangere vrouwen hebt. Dan zie je overal zwangere vrouwen.
1: Ja, nu zie ik overal zwangere knoopsgaten. Ja.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel Marjan voor je telefoontje.
0: Okay. Nou,
1: doeg.
0: Fijne uitzending verder nog.
1: Dank je, jij ook. Frans.
2: Ja, hi, goeiedag.
1: Hallo Frans.
2: Hi. Hey, even reageren op Etienne, was het geloof ik? De FIFA is natuurlijk de baas van het toernooi zelf.
1: Ja.
2: Maar het organiserende land die bepaalt natuurlijk wie het land binnenkomt.
1: Ja.
2: En zoals met die scheidsrechter. Die had kennelijk contacten met onfrisse mensen in Somalië.
1: Ja.
2: Ja, dan kom je het land niet binnen. Zo eenvoudig ligt het gewoon. Daar de FIFA verder niks over te vertellen.
1: Nee.
2: En helemaal die Infantino niet. Die is zo'n kompelikker, zoals je met Trump omgaat. Die zal ze daar niet druk op maken. En iemand die op in een van de talkshows zei, iemand zei, ja, maar waarom krijgt ze iemand een visum? Maar dat is simpelweg omdat visa wordt uitgereikt door de State Department. Ze hebben natuurlijk het ministerie van Buitenlandse Zaken. En degene die het land binnenlaat is Homeland Security. Dat is opgericht in 2001 na 9/11. De immigratiedienst die heeft veel meer informatie over mensen dan Buitenlandse Zaken heeft. Dus in het consulaat waar hij zijn visum heeft aangevraagd, daar zullen ze gezegd hebben, oké, die man is oké. Want ze hebben geen informatie kunnen vinden over hem. Maar op het moment dat het land binnenkomt, als ze dan erachter komen dat hij contact heeft gehad in Somalië met Nens

0: mensen die in, ja, die
1: op lijsten staan.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel makkelijk in Somalië, want ja, volgens mij is de helft van de bevolking die daar met de andere helft aan het vechten. Dus ja, dan kan het voorkomen. Zo.
1: Ja, ja. Nou ja, en dan, ja, dan is het natuurlijk aan de organisatie. Maar je zegt het al, de Infantilo zal dat niet doen. Heet hij Infantilo? Dat is echt een heel raar woord eigenlijk.
0: Ja,
1: Infantino.
0: Ja. Infantino, ja.
1: Ja. Ja, ik weet het niet, sorry. Maar ja, het zal met de N zijn, want Infantilo gaat wel heel ver. Nou, Infantino, die... die zal niet het hele toernooi afgelasten omdat er een scheidsrechter door Homeland Security wordt tegengehouden.
0: Kijk, dit is al 8 jaar geleden al besloten. Dus ja, dit is dan de organisatie die erachter zit. Dus ja, daar valt natuurlijk weinig op te doen.
1: Maar de vraag van Etienne was natuurlijk ook een beetje, omdat destijds Indonesië gezegd heeft van mag iemand niet het land binnen. Nou, dan doen we, of nou, nee, Israël mocht niet meedoen. Nou ja, dan doen we het hele toernooi niet bij jullie. Maar dat lijkt me ook nog, dan ben je wel nogal een organisatie en nogal wat kost aan het verschuiven.
0: Ja, nou,
1: zeker op deze dit moment.
0: Ja, maar de Verenigde Staten heeft natuurlijk meer te vertellen dan in een land als Indonesië.
1: Ja, dat is je zegt het woord natuurlijk en ik denk dat dat ook zo is. Maar dat is natuurlijk wel even...
0: Het geld, laat het zo zeggen.
1: Ja.
0: En het gaat tegenwoordig alleen maar om geld. Het is niet meer zoals 50 jaar geleden het voetbal voorop stond. Het gaat alleen maar om hoe kunnen ze zoveel mogelijk verdienen.
1: Oh, maar Frans, jij bent dus een voetballiefhebber?
0: Ja.
1: Wat denk je, willen mensen weten wat de eindstand is geworden tussen Amerika en Paraguay? Moet ik dat even tussendoor zeggen? Of zeg je nou... Want ik denk, zijn er nog mensen die dat morgen gaan terugkijken straks?
0: Ik zit niet zo, die voorronde interesseert me niet zo.
1: Oh.
0: Helemaal niet. Landen, ja. Ik vind eigenlijk pas na de voorronde vind ik pas interessant worden. En ja, verder wat Amerika doet en wat Paraguay doet, heb ik nog minder mee. Dus
1: Nou, als iedereen even 20 seconden zijn oren dicht houdt, dan zeg ik nu dat Amerika, even oren dicht nu, ja, dat Amerika heeft gewonnen met 4-1. Pikken we toch mee.
0: Okay.
1: Om een beetje ook in de WK-stemming te komen voor zondagavond.
0: Ja,
1: alvast. Zo, dat we een beetje meeleven. Goed, nou.
0: En nog heel even op zijn andere vraag. Of
1: Elon Musk een land kan kopen.
0: En ja, Nederland is nog even een. Daar moet je nog even flink voor doorsparen, lijkt me. Want als je alleen al denkt aan de huizen en de gebouwen in Nederland. Ik schat zo'n 10 miljoen ongeveer. Nou, ieder huis. De huizenprijs is gemiddeld iets van 3,5 of 4 ton of zo, geloof ik. Dus ja, dan zit je al op 4 triljard of biljoen.
1: Heel veel, ja.
0: En dan heb je nog niet eens over het land ertussen en de infrastructuur en alles. Dus hooguit zou die land als misschien Lesotho of Bhutan kunnen kopen of zo.
1: Ja, want er gewoon een wat leger land ook misschien.
0: Ja.
1: En met goedkopere huizen. Het is ook denk ik nog een probleem. Als hij stelt dat hij alle huizen in Nederland wil kopen, dan moet hij... Nou, dat is misschien nog een idee om alles ook te gaan verhuren.
0: Ja, dat zou je kunnen doen.
1: Dan heb je meteen weer inkomsten. Want op het moment dat mensen niet ergens anders naartoe kunnen verhuizen, worden de huizen natuurlijk nog veel en veel duurder.
0: Ja, maar ja, dan heb je een lange termijn inkomsten. Daar is die niet zo mee bezig, denk ik.
1: Nee, zo kan
0: het
1: wel.
0: Het is trouwens geprobeerd door, ik heb nog eerder in de jaren 90... Argentinië, die probeerde toen de Falklands te kopen.
1: Oh ja.
0: En toen hebben ze, wat ze wilden doen, alle mensen die daar woonden, er waren er iets van 30.000, die zouden allemaal iets, ik geloof iets rond de miljoen gulden nog in die tijd, zouden ze krijgen als ze een Argentijns staatsburgerschap zouden nemen. En dan zouden ze een referendum houden. En dan zou Falklands zou een deel van Argentinië uitmaken. Maar ja, de mensen die er wonen, die zijn nog Engelser dan de mensen in Engeland zelf. Die drinken echt nog thee om 4 uur 's middags en zo. Die zag dat helemaal niet zitten. Die wilde geen Argentijn worden.
1: Maar is het niet zo, want dat ik heb echt geen geheugen hoor, maar toen Trump Groenland wilde hebben,
0: ja.
1: Toen was er toch ook sprake van dat de Amerika ooit...
0: Om de Inuits uit te kopen.
1: Nou, nee, hij wilde volgens mij gewoon het land kopen.
0: Ja, ja.
1: Maar om zodat het de staat van Amerika zou worden. Maar hebben ze dat niet ooit met Alaska ook gedaan? Dat herinner ik me uit die periode.
0: Ja, precies in 1859 was onder de president Johnson, Andrew Johnson. En toen hebben ze voor 7 miljoen dollar in die tijd hebben ze gekocht van... wie was het tsaar toen? Tsaar Alexander II, geloof ik, van Rusland. Daar hebben ze het van gekocht.
1: Maar goed, als je dan gewoon inderdaad zegt van zo'n dun bevolkt land... van nou, je mag er gewoon blijven wonen.
0: Nou ja, daar woonde bijna niemand.
1: Nee.
0: Dat, ja, ze wilden het erbij hebben. En ja, dat is een hele goede deal aangehaald. Want 20, 30 jaar later werd er goud ontdekt... En later werd olie ontdekt. Dus hadden bodem, enorme bodemschatten.
1: Ja, maar het kan dus wel.
0: Waarom zou het niet kunnen?
1: Ja,
0: Ze hadden het ook de Louisiana Purchase. Hebben ze het hele Midwest van de Verenigde Staten hebben ze gekocht. In 1803 van Napoleon. Napoleon had sowieso niet veel met kolonies.
1: Mm-hmm.
0: Dat hele deel, zeg maar, van New Orleans tot aan de Canadese grens, dat was allemaal Frans. Vandaar dat er nog heel veel steden met Franse namen, zoals St. Louis of Des Moines, Iowa, Des Moines, New Orleans natuurlijk. Je komt heel veel Franse namen hier tegen. Ja, er woonde bijna niemand.
1: Mm-hmm.
0: De pelsjagers. Het was helemaal onontgonnen eigenlijk. Maar Thomas Jefferson die heeft het toen gekocht. En ook voor een bedrag, ik ben het exacte bedrag vergeten, maar heel weinig per vierkante kilometer. En daardoor is de Verenigde Staten 2 keer in de grote het formaat van de
1: Verenigde Staten. Dat is ook nog een enorm gebied. Maar wij hebben toch ook New York ooit gekocht? Of verkocht? Gekocht.
0: Ja,
1: nou,
0: gekocht.
1: Soort van opgeëist, betaald.
0: Nee, officieel hebben we het... ik heb vroeger op school geleerd... Ik heb in de Verenigde Staten op school gezeten.
1: Huh?
0: Op school heb ik geleerd dat het voor Fatje en Never werd verkocht. Van, door de Indianen. Maar het blijkt iets meer, maar veel meer was het niet waard. Met het eiland Manhattan en het land eromheen hebben we gekocht. Maar...
1: Ja.
0: Peter Stuyvesant, dit was toen de gouverneur. En op een bepaald moment waren de Engelsen, die waren eigenlijk eromheen. Die hadden alles zo'n beetje ingenomen. En die hebben New York toen aangevallen. Dat is toen het begin geweest van de Tweede Engelse Oorlog. In het midden van de 17e eeuw. En die oorlog hebben de Nederlanders wel gewonnen op zich. De tocht van Chatham hebben we nog wel geleerd op school waarschijnlijk. De Giel de Ruiter. En toen hebben we Nieuw-Amsterdam hebben geruild voor Suriname. Want in die tijd was dat een goede deal, want Suriname was een plantage. En ja, er waren niet genoeg mensen in Nederland. Mensen in Nederland hadden het dusdanig goed. Die hadden weinig interesse om... naar Amerika te verhuizen.
1: Ik denk dat Elon Musk gewoon nog even in de geschiedenisboeken moet denken. Maar ik raad hem eigenlijk aan om dan iets van Trump te kopen. Dus Alaska of iets dergelijks.
0: Ja, ik denk niet dat hij meer bezig houdt met andere dingen.
1: Ja, zit ook wel weer wat in.
0: Ik denk dat hij eerder Mars wil kopen.
1: Mars? Ja, maar dat is van niemand. Nou goed, dat is weer een andere discussie. Dank je wel, Frans.
0: Oké, prettige dag.
1: Ja, jij ook. Doeg.
0: Okay.

0: Ja, on the border, Al Stewart hoorde je natuurlijk eventjes. En ik heb een cryptogram voor je. Nee, ik doe eerst even... Ik heb verheugd me op dit cryptogram, omdat ik hem zelf best lastig vond. Maar ik doe eerst nog even een overzicht van de vragen waar we nog een antwoord op zoeken. De vraag van Marco, hoe werkt nou eigenlijk internet, helemaal als je niet achter een computer thuis zit met een snoertje erin. Hoe kun je bij een even stressvolle situatie een hoge hartslag weer tot rust brengen? Waarom maken niet alle stoplichten een ratelend geluid? En hoe steken blinden en slechtzienden over als dat ratelende geluid er niet is? Hoe lang kun je het noodlot tarten of het lot tarten? Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Kan Elon Musk een land kopen? Heb ik net eigenlijk ook besproken met Frans. Ja, is eigenlijk ook wel redelijk beantwoord. En Johanna, oh ja, dat was het knoopgat in het Colbert. Het gaat eigenlijk veel rapper dan dat ik dacht. Gelukkig maar, want we hebben minder dan een half uur op de klok. Dus hoe werkt internet eigenlijk? Hoe breng je een hoge hartslag weer tot rust? Waarom maken niet alle stoplichten een ratelend geluid? Dat zijn eigenlijk de voornaamste vragen die we nog wel graag willen beantwoorden. 0800-1121. En dan het cryptogram van vannacht. Dat luidt als volgt. SOS in je band. SOS in je band. SOS in je band. De oplossing moet bestaan uit 10 letters. En je kunt de oplossing alleen telefonisch doorgeven. 0800-1121. Eén, moet ik wel even snel gaan praten, want alle lijnen zijn nu even bezet met mensen die nog antwoorden hebben. Dus ik ga even vaart maken. Desiree.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik hoor het al. Jij gaat ook al vaart maken.
1: Ja, ja. Ik hoor het je zeggen. Oké, graag op die lolly.
0: Ja, zeg het dus.
1: Ja, jij wilde weten hoe blinde mensen oversteken, dus dan ga ik maar weer even bellen.
0: Ja, vertel.
1: Want ik ben blind. Ik ben geboren als slechtziende, ernstig slechtziende. Toen ik leerde lopen met een blinde stok, 45 jaar geleden.
0: Ja.
1: Voel me met grijs haar ook al. Mm. Toen was de mate van respect in het verkeer voor het hebben van een blinde stok, het gebruiken van een blinde stok, voor mijn gevoel een stukje groter dan dat het nu is.

0: Misschien is het ook wel zo, en dat zeg ik enigszins gechargeerd misschien, dat de bekendheid van het signaal wat je afgeeft met het hebben van zo'n witte sok met van die rode streepjes, ook groter of breder dan dat het nu is. Omdat er nu veel meer mensen deelnemen aan het verkeer die uit landen afkomstig zijn, waar de mate van respect dan misschien wat minder is voor zo'n signaal, of zo'n stok misschien ook minder gebruikt wordt. Zo, dat heb ik heel netjes gezegd, of niet?
1: Ja.
0: Het lijkt bijna juridisch. Maar er wordt, ik gebruik zo'n stok.
1: Ja.
0: De vragen, je had twee vragen. Waarom zit er niet overal zo'n tikker in zo'n stop ligt?
1: Mm-hmm.
0: De aanwezigheid van die tikkers verschilt per gemeente, de hoeveelheid. Meestal worden ze ingezet op de wat bekendere looproutes in een dorpskern. Of in de buurt van een blindinstituut, een ziekenhuis. Of een groot openbaar vervoer, station, groot openbaar vervoerpunt. Dus station, treinstation, metro. Het is een vrij duur dingetje.
1: Ja.
0: En het moet bijgehouden worden. Het moet af en toe opnieuw ingesteld worden.
1: Het moet wel goed werken natuurlijk.
0: Juist. Ik loop af en toe nog wel eens een testrondje op verzoek voor mensen. Van joh, deze, we hebben hem opnieuw ingesteld. Kun je hem even lopen?
1: Mm-hmm.
0: Het is zo dat zoiets gaan ze niet achter in een woonwijk doen. Bovendien wil het ook nog wel eens zijn dat de klagende gemeenschap tegenwoordig nogal snel gaat zeuren over dat soort dingen als restgeluid bij hun in de woonomgeving. Er zijn heel wat jankertjes die niet blij zijn dat ze het niet hoeven te gebruiken, maar wel ontzettend boos zijn over het feit dat een ander het gebruikt.
1: Oh.
0: Daar heb je nog wel eens een discussie over.
1: Ja.
0: De ene gemeente is ook daar weer gevoeliger voor dan de andere. Het is een beetje de menselijke maat. En je kunt het aanvragen bij de gemeente van ik gebruik voor mijn werk bijvoorbeeld zo'n daar die oversteek. Kan daar zo'n tikker komen als er al een stoplicht staat überhaupt. Want daar zit die in.
1: Ja.
0: Doorgaande wegen is ook vrij populair om ze wel te hebben. Want dat zijn gewoon echt de grotere, heftigere, moeilijkere oversteekpunten.
1: Ja, dat is ook wel logisch als je op zich, als je weet dat er statistisch gezien heel weinig mensen die slechtziend zijn van een stoplicht gebruik maken, dan is het misschien wat veel om daar een hele techniek aan te koppelen. Het zou fijn zijn als het kon, maar.
0: Ja, nou inderdaad. Nou, precies. Er zit een bepaalde mate van selectie aan en daarom zit het niet overal bij, is het niet overal aan. Het is een beetje risicogevoelig ook, weet je. Waar is het risico groter en wat wordt veel gebruikt?
1: Ja.
0: Is zoiets rendabel?
1: Logisch eigenlijk, ja.
0: Ja, dat klinkt voor sommige mensen misschien lullig, maar zo is het gewoon wel.
1: Maar even nog voor mij, Desiree, want als je jij woont, dat doe je. Je woont ergens.
0: Ja.
1: En je wil ergens naartoe en je moet een weg oversteken.
0: Ja.
1: Dan voel je dat?
0: Als er geen tikker is, bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, nou, wij hebben eigenlijk vroeger al geleerd sowieso bij een T-splitsing liever niet op een hoek oversteken.
1: Het is maar hoe weet je nou of iets een T-splitsing is?
0: Dat kun je horen. En je kunt je vooraf oriënteren. Als er een route is die je veel gebruikt, ga je hem even met iemand een keer lopen. Ga je hem een keer even leren. Waar kom ik uit? Hoe zit dat?
1: Ja.
0: Je kunt ook reliefplattegronden bestellen van bepaalde routes of bepaalde plattegronden die je hebt.
1: Ja.
0: En dan, er zit heel veel techniek extra in. Vooral die smartphones met dat appeltje.
1: Oh.
0: Die hebben heel veel extra dingen erin zitten voor mensen die doof of blind zijn. Er zijn hele mooie navigatieprogramma's tegenwoordig. Dus je kunt best wel een heel eind komen via al dat soort systemen. Maar je hoort ook of je op een T-splitsing staat of hoe dan ook. Bij voorkeur niet op een hoek oversteken. Want dan heb je gewoon veel meer verkeer om op te letten. En dan kan het ineens ook op veel meer kanten op dan je had gehoopt te hebben. Wij leerden vroeger, toen al die technische dingen er niet waren, als je op een kruispunt staat, dan loop je rechts van de weg. En op het moment dat het verkeer links achter je gaat rijden, kun je oversteken.
1: Ja.
0: Dat gaat niet altijd meer op, maar op zich is dat wel een goede leidraad. Je weet een beetje hoe de boel gaat rijden, welke kant gaat het dan op, hoe hard komt het op me af. Je leert dat inschatten op je gehoor. En

0: Daarnaast is het het punt dat mensen gewoon behoren te stoppen voor een blinde stok. Zeker als jij op een gemarkeerd oversteekpunt of een logisch oversteekpunt oversteekt. Maar goed.
1: Jij loopt. En ja, ik krijg nu een appje van Jantien. Die moet een beetje lachen over het oversteken. Die is heel slechtziend. En die zegt, het antwoord over oversteken is met gevaar voor eigen leven. Toen ik in Londen ging wonen, dachten mijn vrienden dat het mijn einde zou zijn. Het braaf oversteken in Den Haag, waar ik nu woon, dat kan. Maar dan iemand treffen die denkt dat het een goed idee is zijn fatbike te parkeren. Oh nee, zijn fatbike in mij te parkeren. En die Jantien is dus alsnog gewond geraakt doordat ze is aangereden. Dus heeft dus, ja, ze moet erom lachen. Dus dat is, je moet een soort lef hebben om gewoon toch maar.
0: Ja, je moet het een soort van opeisen.
1: Ja.
0: Ik ga niet voor de lol voor een rijdende auto staan. Ik heb ook een geleidehond bij me, dus dat risico moet je sowieso niet willen nemen. Fatbikes, elektrische auto's, mensen op e-bikes en zo, ze zijn sneller bij je dan je denkt of je hoort ze te laat.
1: Ja.
0: En ik vind ook wel dat er meer bekendheid ook bij mensen die autorijschoolhouders, mensen die rijles geven. Jongeren, dat verkeersles moeten terugkomen, standaard op school, dat soort dingen. Leer mensen dat wij het gewoon soms ook niet altijd goed kunnen inschatten.
1: Ja.
0: En je bent, ik vind ook, en dat is niet bij iedereen een populaire opmerking, maar op het moment dat je een elektrische auto rijdt, dan moet je er zelf ook van bewust zijn dat wij je gewoon misschien niet op tijd horen.
1: Ja. Ja.
0: En heb daar dan zelf gewoon eens iets meer oog voor en oor voor. En dat vind ik met fatbikes ook en met e-bikes ook.
1: Ja.
0: En er is mij laatst gewoon, en dat is echt niet altijd de jeugd van tegenwoordig, absoluut niet. Er is mij laatst door een oudere meneer op een e-bike gewoon ook mijn stok uit mijn handen gereden. En toen ik er een brul over gaf van dit is een zebrapad met nog een drieletterig woord erachteraan. Toen kwam hij terug en zei hij, maar ik had je wel gezien. Ik denk, ja, maar had dan gestopt. Want ik ben aan het oversteken op een zebrapad.
1: Ja.
0: En daar heeft iedereen, elke voetganger, gewoon een stuk respect verdiend.
1: Nou, dat lijkt me een mooie toespraak, Desiree. Dank je wel.
0: Ja, maar je wou verder nog een antwoord op je andere vraag.
1: Ja.
0: Want iemand had het ook nog over droge ogen, toch?
1: Ja, ja.
0: Heb je die al beantwoord gekregen?
1: Nou, er zijn al heel veel antwoorden over gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Maar als je nog een toevoeging hebt?
0: Nou, er zijn gewoon via je huisarts nepdruppels te kopen. Die kun je druppelen.
1: Ja, maar dat was al wel gepasseerd.
0: Heb ik niet gehoord. Nee. Maar voor de rest is het gewoon een stuk afdwingen met oversteken. En een stuk goed luisteren. En een stukje gewenning en zorgen dat je je routes kent.
1: Nu ga je een korte samenvatting geven van alles. Terwijl ik nog wel wat antwoorden moet zoeken. Dus,
0: maar, ik wens je veel succes.
1: Dankjewel, Desiree. Goeienacht.
0: Hoi.
1: Doeg. Ja, Mario die stuurt ook nog een appje. Die zegt blinden en slechtzienden volgen onder andere de braille straattegels om over te steken en de tikkende stoplichten. En belangrijk, wat Desiree dus ook eigenlijk al net zei, ze steken hun geleidestok omhoog om kenbaar te maken dat ze gaan oversteken. Dus ik denk, ik zeg het nog een keer voor de mensen die dat niet weten. Jelle.
2: Hi, goedemorgen.
1: Hallo Jelle, zeg het eens.
2: Ik kan er een poging wagen over hoe het internet werkt. Korte samenvatting.
1: Oh, heel fijn. Ik zet je iets harder, want je zit in de auto. Je belt handsfree, hoop ik.
2: Ik bel zeker handsfree.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik heb de originele vraag gemist, maar ik kan een poging wagen. Het internet is eigenlijk gewoon allemaal computers die met elkaar verbonden zijn over de hele wereld.
1: Ja.
2: En als jij bijvoorbeeld een website opzoekt, dan stuurt jouw computer eigenlijk een soort berichtje naar je provider in eerste instantie met de vraag, hé, ik wil deze website hebben. En je provider of je computer gaat dan op zoek naar de andere computer, een server waar die website staat. En alle computers, tenminste alle internetverbindingen, hebben een IP-adres, eigenlijk het adres waar het zit. En er zijn een soort servers die een soort adresboek zijn. En die weten dan weer waar die andere server zit.
1: En even voor mij, hè, of eigenlijk niet voor mij, maar voor Marco. Hoe gaat dan dat contact zoeken?
2: Ja, je computer stuurt eigenlijk gewoon een soort berichtje met de vraag, ik zoek deze en deze website. Dan gaat dan ook weer op je internetverbinding, op je kabel, op je

0: onderwerp naar de nietsbezijnde GenMast. En je computer heeft ook een adres en daar weet dan de andere computer waar het naar terug moet.
1: En hoe kan je dan, als je geen computer bij de hand hebt of er zit geen snoertje aan of en je zit niet op wifi, hoe kan dan jouw berichtje naar een andere computer gaan?
0: Nou, als je op 5G zit, dan maak je je telefoon eigenlijk gewoon verbinding met een zendmast. En die zendmast die heeft wel gewoon een kabeltje.
1: Ja. Nou, je weet het heel kort maar krachtig en logisch uit te leggen. Ik ben heel blij mee, Jelle. Dankjewel.
0: Fijn.
1: En een goede rit, toch?
0: Dankjewel.
1: Goed, doei.

0: eigenlijk veel te laat voor disco natuurlijk. Het begon ongeveer om... Nou, wat zal het geweest zijn? Het is nu 17:45, dus het begon ongeveer om 17:00. Zeg 17:45 nog disco gaan draaien, maar ja, het heet nou eenmaal Contact, dus ik vond het wel toepasselijk. Edwin Starr hoorde je. Ik zoek nog antwoorden, even kijken, want we hebben bijna alles nu beantwoord. De stoplichten hebben we gehad, dus ik zoek nog een antwoord eigenlijk alleen op de hartslag. Dan hebben we echt alles weer mooi besproken. Dat is prachtig. Dirk, goeienacht.
1: Nacht, zuster, goeiemorgen.
0: Wel, goeiemorgen, dat mag ook. Ik kijk naar buiten, ik schrik. Het is al licht, joh, buiten.
1: Ja, zo.
0: Ja. Ja. Dirk, kan het zijn dat jij belt voor de crypto?
1: Jazeker, Astrid.
0: Ik vergeet het helemaal te herhalen voor de mensen die toch nog even mee willen puzzelen. SOS in je band. 10 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En waar kwam jij op uit, Dirk?
1: Ik kwam uit op luchtalarm.
0: Dat is helemaal goed natuurlijk. Ja,
1: ja, lucht in je band, hè?
0: Ja. En SOS is alarm.
1: Alarm. En het gedoe was van, gaan we wel door de eerste maanden van de maand... of gaan we niet door de eerste maanden van de maand?
0: Precies. En wat doen we?
1: Het luchtalarm.
0: Ja, gewoon luchtalarm. Ja, ik hoorde weer die hele discussie dat je met die sms'jes of die appjes tegenwoordig bijna iedereen bereikt. Maar ik denk, ja, doe dat luchtalarm er gewoon bij, dan bereik je echt iedereen, toch?
1: Ja, daarom.
0: Nou ja, of er zal altijd nog wel één iemand ontbreken, maar goed. Dirk, hoe heet je achternaam?
1: Graas, G-R-A-A-S.
0: En waar woont je huis?
1: In Den Haag.
0: En wil je de sokken of het kaartspel van Omroep Max?
1: Nee, doe maar de sokken.
0: Ja, hè? Ook al wordt het warm weer, de sokken zijn het leukst.
1: Daarom.
0: Nou ja, en dan kan je volgende keer de kaarten winnen. Dat weet ik dan weer niet. En Dirk Graas uit Den Haag, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Nou, ik ben gepensioneerd.
0: Gepensioneerd wat?
1: Ik heb 39 jaar bij Defensie gewerkt. En ik ben dan met een jaar of 10 met FLO's, zoals ze dat zo mooi noemen.
0: Maar je hebt ons al die jaren beschermd.
1: Nou ja, ach.
0: Je deed je best.
1: Ik deed mijn best, ja, laat ik het zo stellen.
0: Nou, hartstikke fijn. Dirk, je mag jezelf de hele week met trots de goede oplosser van het cryptogram noemen. En ik zeg dus van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel Astrid. En voor straks slaap lekker.
0: Dankjewel, ik zal het nodig hebben. Dag Dirk.
1: Hoi.
0: Doeg. Ankie.
2: Ja?
0: Hallo Ankie.
2: Dag.
0: Je mag het zeggen.
2: Ik ga het over die hartslag omlaag krijgen.
0: Ja.
2: Mij is in het ziekenhuis geleerd dat het ook kan als je gaat hoesten.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel grappig, want echt heel veel... Kijk, degene die met de vraag kwam, namelijk Nita... die zei al, ik weet dat het met ademhalen kan. Dus dat je heel rustig inademt en dan nog iets rustiger uitademt. En die tip kreeg ik echt van heel veel mensen... ook die wat later inschakelden dan weer via de app. Maar deze had ik nog niet gehoord. Hoesten?
2: Ja. Ik ben de eerste keer in het ziekenhuis geweest. Hebben ze me naar het ziekenhuis gebracht. Toen kregen ze hem niet omlaag.
0: Oh.
2: En dan doen ze, dan moest ik gaan, dan lag ik dus. Moest ik gaan zitten en dan moest ik op een spuitje blazen... totdat ik niet meer kon.
0: Oh.
2: En dan stonden dus links en rechts van mij stonden vier... verpleegkundigen. En als ik dan niet meer, als ik dan aangaf dat ik niet meer kon blazen, dan legden ze me dus neer. En de mensen die bij de benen stonden, die gooiden mijn benen in de lucht.
0: Oh?
2: Dat was ook een hele, dat was een aparte greep, ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat moesten ze twee keer doen. En toen merkte ik dat mijn hartslag weer omlaag ging. En toen ben ik later nog een keer weg geweest. En de derde keer, toen zeiden ze van, nou, je kan ook nog proberen thuis door te hoesten. En dat werkt bij mij wel.
0: Oh, wat bijzonder.
2: Gewoon even hoesten en dan gaat hij weer naar beneden.
0: Het zit bij jou dus wel heel erg in de adem, als ik het zo hoor.
2: Ja, dat is wel adem. Ja.
0: Ja, dus als je te snel ademhaalt, dan gaat je hartslag ook sneller. Want dan moet er meer zuurstof rondgepompt worden, denk ik.
2: Hoe het werkt, ik weet het niet. Maar bij mij werkt hoesten, even hoesten en dan merk ik... Je voelt natuurlijk dat je hartslag omhoog is...
0: Ja.
2: En als ik dan even hoest en nog, nou ja, dan gaat iets, merk ik wel. Oh ja, nou
0: als we stress hebben, gaan we hoestend met onze benen omhoog liggen.
2: Gewoon even hoesten.
0: Ja. Maar als je er vaker last van hebt, toch even naar de dokter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ik ben daar zo ervaren in dat ik nu gewoon maar ga hoesten. En als dat dan niet werkt, nou ja, dan ga ik wel naar de, ja. Bel ik de huisarts. Maar
0: je weet inmiddels ook wel wat je voelt natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, nou, fijn. Dankjewel voor de tip, Ankie.
2: Oké, graag gedaan.
0: Goed weekend.
2: Dankje.
0: Doeg. Tech Night van de chat.
3: Dag.
0: Hallo, hi. Ik zag al, jij weet hoe internet werkt.
3: Ja, maar we hebben heel weinig tijd, dus ik moet het heel symbolisch uitleggen. En je kan het bij... Wat Jelle zei, dat klopt wel. Dus als je 5G hebt, dan komt het inderdaad overal waar je 5G hebt, komt het aan. Maar hoe dat nou precies werkt, dat werkt dus voor inderdaad IP heb je. En dan wordt het bericht via TCP of UDP wordt dat verknipt, zogezegd. En in pakketjes wordt dat dus over het internet gestuurd. En het is eigenlijk als de post. Jij stopt je brief in de brievenbus. De postbode komt het ophalen, die smijt alle brieven, die smijt je in een grote zak. Die grote zak die brengt je naar een postkantoortje. Postkantoortje kijkt of er een briefje in de buurt is. Zo niet, smijt ze de hele zak naar het volgende grote postkantoor. Die zoeken uit of ze het adres kennen. Zo niet, dan gaan ze naar het allergrootste postkantoor met de trein. En die sturen ze dan naar een postkantoor dat het wel het adres kent. En dat is dan het IP-nummer.
0: Alleen dan 100.000 keer zo snel?
3: Dat gaat behoorlijk snel. Ik geloof dat het 9... je had het over biljarden. Dus, en er zijn bepaalde knooppunten in Amsterdam en ergens in de Indische Oceaan die iets in die richting doen.
0: Maar
3: in ieder geval, dan komt het bij het postkantoor aan en die stuurt het dan naar... het stuurt het dan weer door naar een server die naar jouw mailbox of naar je computer stuurt. En die computer van jou die ontvangt die pakketjes dan. En die knoopt ze aan elkaar. En die zet ze dan voor jou als een e-mailtje of een website. Zet die ze weer aan elkaar. En dan heb jij je e-mail verzonden, ontvangen.
0: Maar waarom gaat dat dan nooit mis? Waarom krijg ik nooit de mail van iemand anders?
3: Het gaat heel erg vaak mis. De trein die kan, het pakketje die kan op station blijven staan. En dan gaat hij met een andere trein de hele andere kant op. Dus, maar dat is dus het ontwerp van internet. Dus het kan nooit stuk. Dus als er iets kapot gaat, dan zoekt het een andere weg.
0: Ja.
3: Dus dan neemt het een andere trein.
0: Ja.
3: Een andere posttrein.
0: Ja.
3: En dan komt het bij een ander postkantoor komt het dan. En die kijkt dan weer, ken ik jou? Nee, ken je niet. Nou, dan stuur ik je door.
0: Ja, en omdat het zo snel gaat, merk je daar natuurlijk helemaal niks van.
3: Het gaat met de snelheid van het licht, inderdaad. En er zijn 9 miljard pakketjes per seconde worden er in Amsterdam verzonden, geloof ik. Ja. En ze kunnen er 12 miljard kunnen ze eraan per seconde.
0: En als ik nu hier een website intik, dus bijvoorbeeld radio1.nl/nachtzuster.
3: Ja.
0: Waar komt mijn pakketje dan vandaan of naartoe?
3: Dan gaat het eerst naar een zogenaamde naamserver.
0: Ja.
3: Dus jij typt een naam in en die zet hem om in een IP-adres. Dus die kijkt in een soort adresboek van jij geeft die naam.
0: Ja.
3: En dan gaat hij kijken of je daar een IP-adres bij heeft.
0: Ja,
3: zo niet,
0: nummertjes. Ja.
3: Zo niet, stuurt je hem door naar een grote server en zoek hem eruit. Ja, nee, echt zo. En dat werkt, het is militair systeem. Het is gemaakt door in eerste instantie ARPA, later DARPA. In opdracht van de DOD. En ja, tegenwoordig DOW. En... als je dat, als je dus IP, TCP en UDP opzoekt, nou dan krijg je bakken met informatie. Als je wil kan je ook de exacte standaards kan je opzoeken. Dat is dan de RFC als ik het goed heb uit mijn hoofd.
0: Oh, dat klinkt goed.
3: Dus.
0: Ja, nou dankjewel.
3: Ja, nou het is een grote rotzooi op internet.
0: Ja, maar ja, het komt allemaal nog steeds wel aan. Dus het is wonderlijk. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke knap. Dank je wel. Fijn dat je er was, Technight.
3: Ja, precies op tijd.
0: Goed, doeg. Ga ik nog even naar Bagheera? Ja, dat wil ik gewoon graag. Want die zit alles voor mij in de gaten te houden op de sociale media en op de chat. En sowieso om zich heen te speuren of er nog antwoorden zijn. Maar volgens mij hebben we alles beantwoord, Bagheera.
4: Ja, maar ik heb nog een hele mooie aanvulling.
0: Natuurlijk heb jij altijd wel een mooie aanvulling. Ja,
4: ja, maar dat is nog eentje van mijn oude, toen ik zelf examen deed, Nederlandse boekenlijst.
0: Ja.
4: Hommes Hoest en De Zegelring. Beide van Willem Frederik Hermans. Als je het echt een boeken wil lezen, 80 bladzijdes over noodlot en of je het kan ontlopen of niet.
0: Oh, dat schoot jou dan weer te binnen over het noodlot.
4: Ja, dat is echt twee favoriete boeken van me die erover gaan. Dus ik denk, die wil ik wel even genoemd hebben.
0: Nou, helemaal goed. Dan staat dat nog genoteerd. Ik zit even te kijken. Ik heb echt niks meer.
4: Dan heb ik nog de 4, 7, 8 ademhalingsoefening om de hartslag omlaag te krijgen.
0: Ja.
4: 4 seconden inademen door je neus, 7 seconden vasthouden en 8 seconden langzaam uitademen en dat een aantal keer herhalen.
0: 7 seconden vasthouden?
4: Ja.
0: Oh, vind ik echt lang. Maar goed, het gaat ook rustig met mijn hart op dit moment.
4: Dat scheelt.
0: Oké. Hey, hartstikke bedankt.
4: Graag gedaan.
0: Dag, Bagheera. En ja, dan rest mij nog om tegen jou thuis te zeggen bedankt voor al je vragen en al je antwoorden, je telefoontjes, mailtjes, appjes en ga zo maar door. Maar natuurlijk boven alles bedankt voor het luisteren en ik hoop van harte tot volgende week. Dag!

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Voor Laren Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: NPO Radio 1. VPRO.
10: Een uur cultuur. Teddy Tops.
11: Kunstenaar David Hockney overleed deze week op 88-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij is bekend om zijn kleurrijke werk. Hij stelde dat de basis van kunst liefde is. En de genomineerden voor de prestigieuze toneelprijs Theodor zijn sinds deze week bekend. Aan inlevingsvermogen en liefde is in elk geval geen gebrek in de kunsten. Dit is een uurcultuur van zaterdag 13 juni. En het komende uur ga ik in gesprek met een maker over eigen werk en ontvang ik een tiplijst. Maar ik begin deze ochtend met een gedicht. En deze is van de Brits-Somalische dichter Warsan Shire. Glitter op jongensmonden. De meisjes kijken van achter glas toe, terwijl de jongens op BMX-fietsen rijden of God ze met Gods middelvinger aantikten. Voorwiel in de lucht, een saluut. Woede gist als kamelenmelk, woede verschijnt als mist. De meisjes hangen hun torso's uit de ramen, kijken naar jongens die gouden tanden ontbloten. Glimmend 24 karaat. Zegen de glitter op jongensmonden. Zegen hun verwijde pupillen. Zegen hun lichamen met ontblote borst, geurend naar buiten. Zegen de zachte binnenkant van jongens. Fluwelen duisternis die opzwelt, in rook opgaat. Naast mij aangeschoven is schrijver, redacteur, glitterjongen, Menno CD. Goedemorgen.
0: Ja, hallo.
11: Ik voeg hem er gewoon aan toe.
0: Ja, top.
11: Menno studeerde media en cultuur en de master journalistiek en media aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 werkt hij bij NRC, waar hij begon als stagiair op de mediaredactie en via de nieuwsdienst eindredacteur van de Weekendkrant werd. En nu is er een boek, dit kloeke boek. Samen met Michiel Klaassen schreef hij over de geschiedenis van de Pride in Amsterdam. Tussen feest en protest. Het verhaal van de Amsterdamse Pride. Menno CD werd in 1992 geboren in Den Bosch. En zit nu naast mij. Geboren in Den Bosch. Ik ben dus ook geboren in Den Bosch.
0: Ja,
11: we komen allebei uit Oeteldonk.
0: Ja, Oeteldonk. Ja. En wist je dat Oeteldonk dit jaar meevaart met de Pride?
11: Precies.
0: Dat vind ik echt wel een full circle.
11: Ja. Toch? Ja. Dat wilde ik ook zeggen. We zijn rond.
0: Ik heb nooit zo echt carnaval gevierd, moet ik zeggen. Maar nu voel ik me dan toch wel echt een bossenaar.
11: Ja, hè?
0: Als ik die boot zie.
11: Ja. Ja. Want dat is nogal... ik weet niet hoe jij de queercultuur van Den Bosch hebt ervaren in jouw jeugd.
0: Ja, nauwelijks. Ik ben uit de kast gekomen in het laatste jaar van mijn middelbare school. Dus in de zesde. Ik was net 17. En ben één keer in de lokale K-kroeg geweest, in mijn herinnering. Ik kreeg meteen een relatie ook, die 5 jaar heeft geduurd. Dus
11: in die kroeg ook een relatie?
0: Nee, wel met hem in die kroeg geweest, weet ik nog.
11: Leuk.
0: Heel ongemakkelijk, volgens mij ben ik niet verder dan 5 stappen in die kroeg gekomen, zeg maar. En bij de bar gaan zitten en toen weer terug. Maar dat betekende wel dat ik nooit... Ja, als jonge, single, homo, heel erg al vroeg het nachtleven heb moeten ontdekken om jongens te ontmoeten. Ik had gewoon een fijne, vaste relatie. Dus toen ik 23 was of zo, of 22, en in Amsterdam woonde inmiddels. En weer single was, toen heb ik echt het nachtleven en het gay leven echt ontdekt.
11: Ja, je hebt de kabberdoes ingeruild voor de Amsterdamse reguliers. Ja. Want je was 18 toen verhuisde je naar Amsterdam om te studeren.
0: Om te studeren, ja.
11: En daarna dus ook om jezelf meer in dat nachtleven te storten.
0: Ja.
11: Wanneer was je eerste Pride?
0: Oeh, dat is een hele goede vraag die ik vast had moeten weten... en moeten opzoeken voor toen ik dit boek schreef. Maar dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat op mijn 20ste was of zo.
11: En wat zag je daar toen?
0: Ik zag denk ik vooral heel veel mensen. Ik vond vooral en zon. Ik vond het druk.

0: Ik heb niet zo'n moment gehad dat ik die boten zag en dacht, oh, dat ben ik, of zo. Ik heb nooit een soort... een soort zoekend gevoel gehad die ik op de Pride heb kunnen... waar ik mezelf heb kunnen vinden of zo. Nee, dat niet.
1: Nee, er was misschien, was die Pride er niet voor nodig? Was dat al eerder gebeurd?
0: Was er niet voor nodig? Nee, nee, dat klopt. Ik had gewoon een hele fijne jeugd gehad. Een stabiele basis. En de Pride was voor mij in het begin vooral gewoon een feestje. En met veel mensen, met veel vrienden.
1: Ja. Want hoe was jouw coming out dan? Was dat makkelijk?
0: Ja, het was makkelijk in die zin dat ik wist dat mijn ouders en mijn vrienden het helemaal zouden accepteren. En dat hoor je misschien wel vaker, maar dan is het toch nog moeilijk om uit de kast te komen. Omdat je er toch een paar jaar mee rondloopt. Eerst zelf twijfelt of je wel homo bent of misschien biseksueel. Je vindt misschien nog één vriendin leuk. En als je die niet meer leuk vindt, dan ben je misschien echt homo. Dus je bent de hele tijd met jezelf daarmee in gesprek. Dus je bent een paar jaar lang ook een geheim aan het bewaren. Omdat je dat nog niet durft te delen met mensen. In de ideale wereld zou je dat ook meteen delen. En ik vond dat het moeilijkste. Het feit dat je, als je uit de kast komt, je ook zegt, ik heb iets niet verteld. En dat brengt een gevoel van schaamte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, maar het was niet, het werd geaccepteerd en er was geen gevecht. Er was schaamte.
0: Nee. Ik heb nooit gedacht, wat zullen ze het vervelend vinden dat ik homo ben?
1: Nee.
0: Nee.
1: Vervolgens woon je in Amsterdam, ga je studeren, zie je Pride vooral als feestje. Waar is het zaadje voor dit boek geplant?
0: Dat was eigenlijk toen Michiel mij hiervoor vroeg. Dus we volgden allebei als journalist de Pride. Ik voor NRC, hij voor AT5. En we kenden elkaar van de Gay Leesclub. En hij dacht, ja, er gebeurt nu zoveel met de Pride. De World Pride komt naar Amsterdam. Maar hij is iets minder een schrijver dan ik, omdat hij een tv-journalist is. Dus heeft hij mij erbij gevraagd. En ja, toen we het erover begonnen te hebben, dacht ik, het is eigenlijk een supergoed idee, omdat omdat je door het verhaal te vertellen van de Pride eigenlijk ook het verhaal vertelt van de regenboog-emancipatie in het algemeen in de samenleving. Dus door de lens te kiezen van de Pride, er komt zoveel voorbij. Dat je daar heel veel in kwijt kan.
1: Misschien daar beginnen, want je zegt de World Pride komt naar Amsterdam.
0: Ja.
1: Wat betekent dat?
0: Wat is World Pride? Ja, World Pride is eigenlijk een soort Pride XL. Dus het is niet heel anders dan een normale Pride. Behalve dan dat het een internationaal stempel heeft gekregen. En er wordt een enorme mensenrechtenconferentie georganiseerd. Waarvoor allerlei internationale activisten worden uitgenodigd. De Pride Walk, dus de protestmars, wordt nog groter. Er komen burgemeesters en wethouders uit het buitenland. Dat.
1: Ja.
0: Maar ik denk voor de gemiddelde bezoeker die naar de Canal Parade, dus de botenparade gaat, ziet het er niet heel anders uit.
1: Nee, nee. Maar het is belangrijk dat er nu internationaal ook wat aandacht is voor dit thema. Tenminste, dat leg je goed uit met het boek.
0: Ja.
1: Je zegt van het verhaal van de Pride. Laten we even bij het begin beginnen dan. En waar zit voor jou het begin van die Pride?
0: Ja, wij beginnen in het boek ook al in de jaren 60. Kijk, de Pride Amsterdam is begonnen in 1996, dus dit jaar 30 jaar. Maar we laten in het boek ook wel zien dat de Pride niet uit de lucht is komen vallen. Dus dat juist door die decennia aan demonstraties, aan het werk van de roze reuzen voor ons vooraf. Zonder dat werk was de Pride niet mogelijk geweest. Dus wij beginnen bij 1969, dat is het jaar waarin de eerste homo-demonstratie is georganiseerd. Dus een demonstratie die gaat echt over homorechten. Ik zeg homorechten, want nu zouden we misschien LHBT-rechten noemen, maar dat ging toen nog echt over homorechten. En dus we vertellen het verhaal zoals ook een in elk hoofdstuk kiezen we een hoofdpersoon. En in het eerste hoofdstuk is dat dan Jokes Fiebel.
1: Ja, Joke.
0: Die, ja.
1: Wat een boeiend persoon. Wie was zij?
0: Ja, ze leeft trouwens nog.
1: Wie is zij?
0: Ze hebben haar nog vorige week het boek persoonlijk overhandigd.
1: Geweldig.
0: Dat was heel leuk. Zij kwam uit een PvdA-gezin. Had gewoon een goed stel hersens. Wilde al van jongs af aan bij het COC. Maar kwam erachter dat het niet kon omdat ze te jong was. Dat heeft met een bepaalde wet te maken. En toen is ze uiteindelijk als een soort voorzitter van studenten. Is zij een demonstratie gaan organiseren om die wet te veranderen.
1: Want die wet was dat je...
0: Ja, dat was artikel 248 bis. En dat verbood eigenlijk dat jij als meerderjarige... dat was toen nog vanaf 21 jaar... seks had met iemand van onder de 21... als het iemand van gelijk geslacht was. Maar als je van verschillend geslacht was... dus als je hetero was, dan was die leeftijdsgrens op 16... Oftewel een verschil, oftewel discriminatie. En zij kon dat heel goed ook voor de camera's uitleggen bij de demonstratie. Er was al wel een verschuiving gaande in de politiek om die wet af te schaffen. Maar zij heeft dat extra kracht bijgezet. En toen 2 jaar later is die wet aangepast. En sindsdien is eigenlijk homoseksualiteit uit het boek van strafrecht.
1: Ja. Joke is een belangrijke schakel.
0: Ja.
1: En een belangrijk beginpunt.
0: We beginnen daar ook mee, omdat dus dat de eerste keer was dat homoseksuelen, om ook even een term uit die tijd te gebruiken, als homo naar buiten gingen, de straat op. Mensen waren wel al gewend om in hun eigen groepje of bij het COC homo te zijn, maar dat je echt voor de camera staat, de straat op ging, dat is echt nieuw. Dus daarom beginnen we daar ook mee, omdat dat de weg plaveit voor natuurlijk uiteindelijk de Pride, waar mensen ook als zijnde homo of transgender naar buiten treden, trots zijn daarop. Wat we nu misschien vanzelfsprekend vinden, maar toen dat nog echt nieuw was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan ga je daarna ook naar Anita Bryant en de internationale Pride in.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk de tweede demonstratie, de tweede grote demonstratie. Dat is 1977. Toen was er een christelijke zangeres in Amerika die toch campagne maakte tegen homoseksualiteit eigenlijk. En daar is een wereldwijde tegenbeweging op afgekomen. Of hoe zeg je dat? Daar is toen een grote wereldwijde actie tegengevoerd. En ook in Nederland. En dat resulteerde in de eerste homoprotestmars in Amsterdam. Wat weer een eerste keer was, omdat mensen toen echt door de stad gingen lopen. Met spandoeken. Ze werden begeleid door paarden. Dus door de overheid. Ze waren nog met nog meer, met duizenden mensen. Vooral vrouwen, die het in die tijd ook gewend waren om te protesteren. Tegen abortus of voor abortus bijvoorbeeld. En dat voelde, en daar was Joke ook bij. Zij was niet de organisator van die protestmars, maar zij was er wel bij en zij zei, ja, dat voelde echt als een collectieve coming out. Dat we met z'n allen zeggen, we zijn hier en
1: ja,
0: je kunt
1: bestaan.
0: Ons nooit meer terug in de kast duwen.
1: Ja, ja, wij bestaan en dat laat ook zo goed zien dat je, als je nu wel eens hoort van, maar vroeger waren er veel minder, en dan vul maar in, dat je denkt, ja, dat is misschien niet zo. Maar die hadden natuurlijk niet, die hadden gewoon weinig zichtbaarheid.
0: Ja, minder zichtbaar. Zo, ja. Of ze hadden er zelf geen woorden voor natuurlijk, hè, om uit te leggen wat ze waren. Dus ja,
1: ja.
0: Er is heel veel veranderd. Ook toen wij dit boek schreven, of ik had dat gevoel in ieder geval wel heel erg, dat het viel mij op hoe kort geleden dat nog is. Want Joke vertelde ook dat mensen die meedemonstreren,

0: werden. Sommige mensen die durfden niet in 1969 mee te demonstreren, omdat ze niet als homo op tv wilden komen. En mensen die dat wel zijn gegaan, daarvan zijn sommige familiebanden verbroken. Er was een busorganisatie die heeft mensen niet vervoerd, omdat ze toen die erachter kwam waarvoor die busrit was. Mm. Dat is allemaal nog 50 jaar geleden. Wat mij wel deed beseffen dat het ook wel kwetsbaar is, die vooruitgang.
1: Die vrijheid.
0: En hoe
1: die
0: belangrijk het is dat we dat moeten beschermen.
1: Ja, want inderdaad, ik ging er al vanuit dat Joker er niet meer was. Dus ik, in mijn hoofd is het inderdaad ook veel langer geleden. Als we het over deze thema's hebben en over de manier waarop er gevochten is voor ons en voor die vrijheden. Wat waren nog dingen waar je echt zo achter bent gekomen tijdens het onderzoek voor dit boek, die je verraste?
0: Ik denk het belang van Pride. Want zoals ik al net al zei, ik had zelf nooit zo'n persoonlijke ervaring met Pride, dat het mij heel veel had gedaan, totdat ik eigenlijk dit boek aan het schrijven was. Omdat ik met zoveel mensen spraken die ons goed konden uitleggen wat er gebeurt eigenlijk als je op een boot staat. Zeker als je dus wel een lastige jeugd hebt gehad, of als je je nu niet fijn voelt in de maatschappij, omdat je niet tot de norm behoort en je staat op zo'n boot. Je vaart niet alleen maar door een groep van duizenden mensen als centrum van de aandacht, maar je wordt letterlijk toegejuicht. Je krijgt duimen opgestoken, mensen gooien bloemen naar je. Mensen die ons dat vertelden, ja, dat is een grotere erkenning voor wie jij bent, voor wie jij echt bent. Dat bestaat haast niet.
1: Ik moest ook denken aan we zitten natuurlijk nu ook in sporttijden. Maar de gay games en hoe je die hier hebt omschreven en wat voor rol die hadden, was voor mij ook nieuw. Tenminste, de uitleg was voor mij nieuw. Wat waren dat en hoe was dat onderdeel van deze Pride?
0: Ja, de gay games zijn eigenlijk de reden dat de Pride in Amsterdam is opgericht. Dus dat zijn een soort internationale homo spelen. Ze bestaan nog steeds. Dit jaar zijn ze volgens mij in Madrid. En die kwamen naar Amsterdam in 1998. Dat was voor het eerst dat het buiten de VS werd georganiseerd. En toen wilde een groep Amsterdamse ondernemers, dus eigenaren van homocafés, die wilden het enthousiasme daar een beetje voor vergroten. Dus Amsterdam was al wel een homo-hoofdstad. Maar ze waren bang dat een beetje voorbij was. Dat andere steden Amsterdam aan het inhalen waren. Dus om Amsterdam op de kaart te houden als homo-hoofdstad, om de stad voor te bereiden op die gay games, hebben ze eigenlijk de Pride bedacht. Een festival met straatfeesten, met die botenparade. Om dingen te organiseren. Want als jij een minderheid bent, dan moet je toch echt zelf dingen organiseren om het leven in de brouwerij te houden. Ja.
1: Letterlijk in de brouwerij. Dus het is ook georganiseerd door die horeca gelegenheden.
0: Ja, het komt echt uit de horeca. Dus echt uit de reguliers. Dus ook een beetje uit de ondernemerskant. Dus niet de activistenkant. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Je had al Roze Zaterdag. Dat komt voort uit die demonstratie van 1977. Georganiseerd door het COC uiteindelijk. De activistenkant zou je kunnen zeggen. En die ondernemers uit de reguliere dwarsstraat, die wilden zich daarvan onderscheiden. Die zeiden, dat heb je al in juni. Wij gaan in augustus ver genoeg van die Roze Zaterdag zitten. We kiezen het weekend uit waar in het mooiste weer is, statistisch gezien. En gaan dan een feestje vieren. We willen niet die Roze Zaterdag voor de voeten lopen. Dus vandaar dat het ook echt voort is gekomen uit een feestmotief. Uit een motief om Amsterdam dus inderdaad op de kaart te houden. Ja.
1: En je zegt ook, het is ook nu steeds belangrijker om dit weer een beetje onder de aandacht te brengen op deze manier, van waar het ook weer vandaan komt. Het is een feest en een protest. Waarom is dat op dit moment juist belangrijk?

0: dit moment zie je dat de weerstand tegen de LHBTQ-gemeenschap groeit. In het buitenland is dat nog duidelijker dan in Nederland. Maar ook in Nederland zie je dat de cijfers van discriminatie en geweld tegen de regenbooggemeenschap stijgen. In de politiek worden er nare dingen gezegd, vooral over transpersonen. En dat zie je ook. Het effect daarvan zie je ook terug bij de Pride. Dus dat wordt, je ziet steeds meer protestboten langsvaren. En wij zijn zelf vorig jaar, dus ik en Michiel, zijn naar Boedapest gegaan. Daar was de Pride verboden door de Orbán toen nog. Michiel ging daarheen voor AT5 om verslag te doen. Ik ging daar eigenlijk heen omdat het kon. Of uit plichtsbesef misschien. Maar niet voor het boek in ieder geval. We wisten niet dat het relevant zou zijn voor het boek. Maar toen we daar waren, beseften we dat het wel degelijk relevant was. Het was een soort dystopisch inkijkje in de toekomst. Dus ik sprak ook daar de voorzitter van Pride Budapest. En ik vroeg haar ook van wat kan Amsterdam leren van wat er daar is gebeurd. En zij zei, ja, zo'n verbod op Pride is niet uit de lucht komen vallen. Dit is een proces geweest van 15 jaar sinds Orbán aan de macht kwam. Het waren allemaal kleine stapjes geweest. De weerstand tegen de regenbooggemeenschap werd genormaliseerd. Natuurlijk zijn daar ook de rechtspraak en zo bekneld. En de vrijheid van meningsuiting. Dat waren de volgende stapjes. Maar dus zij zei tegen mij, let op die kleine stapjes. En toen begon ik me af te vragen, ja, er zijn misschien al wel wat kleine stapjes gezet in Nederland. Het was toen nog, de PVV was toen nog nog de grootste partij. De PVV die ook genderwaanzin in zijn verkiezingsprogramma had staan, wat toch, ja, de weerstand tegen de queergemeenschap normaliseert. Of diversiteitsgeneuzel, zo'n soort woord, stond ook in hun verkiezingsprogramma. Dus het voelt in Amsterdam alsof het een hele andere wereld is dan in Boedapest. Maar door daarheen te gaan en door te zien, door de functie van Pride te zien in Boedapest, beseften we, nee, dit is een waarschuwing voor Nederland.
1: Ja, en wat is, want je bent natuurlijk journalist. Wat is de rol van de journalistiek in dit soort verschuivingen?
0: Niet anders dan bij andere onderwerpen. Dus wij hebben inderdaad ook dit boek. Het is geen persoonlijk boek, het is geen activistisch boek. We hebben 150 mensen gesproken. En hopelijk zo neutraal mogelijk beschreven wat er is gebeurd. Het blijft een geschiedenisboek. En dan hoop ik dat mensen zelf, als ze de feiten zeg maar lezen, voor zichzelf kunnen uitmaken wat dat dan betekent voor deze tijd. Ze maken geen pleidooi van een Pride moet blijven bestaan of een Pride is nodig. Of, maar dat laten we zien.
1: Ja, het is echt wel een show-don't-tell boek geworden.
0: Ja.
1: Terwijl je het wel vertelt, die hele geschiedenis. Maar je laat zien waarom het belangrijk is en waarom het, nou ja, dat mag ik dan zelf bepalen.
0: Ja, nou, en ik besefte dus in Boedapest, in een tijd waarin rechten onder druk staan, en zeker in een land waar rechten onder druk staan, de Pride daar werd uiteindelijk nog nooit zo groot. Werd groter dan ooit. Ondanks het verbod. Wat mij vertelde dat, en mensen die kwamen daar niet om de Pride te vieren alleen, ze kwamen daar ook vooral om een statement te maken tegen Orbán. Wat mij vertelde dat de Pride een moment is en een plek is waar mensen samenkomen als rechten onder druk staan. En die functie van Pride, dat heb ik echt geleerd van het boek. Ja, dan denk ik, dat moet je dan niet zomaar natuurlijk verloren laten gaan.
1: En niet voor lief nemen. Ook die
0: en niet voor lief nemen, nee.
1: Je hebt ook geschreven, veel geschreven over mannen-emancipatie. En ik wil er toch nog even

0: naartoe ook.
1: Ja.
0: Want waarom is dat ook een thema waar je mee bezig gaat?
1: Nou, ik schreef dus als journalist veel over seksualiteit en gender. Maar dan vooral met een bril van LHBT. En man is natuurlijk ook een gender. Ik kreeg een boek toegeschoven van de boekredactie bij NRC om te recenseren. En ik werd daar door aangezet eigenlijk. Dat is een boek van Richard Reeves. De man die eigenlijk mannenemancipatie de laatste jaren echt op de kaart heeft gezet. En hij liet heel duidelijk zien. Ja, wat ik interessant vind is dat we de man heel lang niet hebben gezien als een persoon die kan emanciperen. We hebben het altijd over vrouwenemancipatie gehad. Het CBS zelfs, nog tot voor kort, had een emancipatiemonitor. En de beschrijving daarvan was cijfers over vrouwenemancipatie. Terwijl ik denk, de man kan zich op zoveel manieren ook nog optrekken aan de vrouw. Maar dat is een manier van denken die we niet zijn gewend.
0: Nee. Nee, en waarom moeten we dat? Waarom moeten we dat wel ons aanwennen?
1: Nou, we hebben emancipatie vooral gezien, denk ik, als een economisch vraagstuk. Dus vrouwen moeten meer verdienen, moeten betere banen krijgen. Maar emancipatie is natuurlijk ook een cultureel en een sociaal vraagstuk. Het is nu bekend dat mannen veel minder goed kunnen praten over hun gevoelens, bijvoorbeeld, of veel minder gauw naar de dokter gaan. Als ze pijn hebben, fysiek of psychologisch ook. Dus ze gaat minder vaak naar de psycholoog. En dat leidt tot allerlei problemen in de samenleving. Die we denk ik kunnen oplossen als we mannen leren om te praten over hun gevoelens.
0: Ook.
1: Ja.
0: Want waarom is dat ook een thema waar je mee bezig gaat?
1: Nou, ik schreef dus als journalist veel over seksualiteit en gender. Maar dan vooral met een bril van LHBT. En man is natuurlijk ook een gender. Ik kreeg een boek toegeschoven van de boekredactie bij NRC om te recenseren. En ik werd daar door aangezet eigenlijk. Dat is een boek van Richard Reeves, de man die eigenlijk mannenemancipatie de laatste jaren echt op de kaart heeft gezet. En hij liet heel duidelijk zien. Ja, wat ik interessant vind is dat we de man heel lang niet hebben gezien als een persoon die kan emanciperen. We hebben het altijd over vrouwenemancipatie gehad. Het CBS zelfs, nog tot voor kort, had een emancipatiemonitor. En de beschrijving daarvan was cijfers over vrouwenemancipatie. Terwijl ik denk, de man kan zich op zoveel manieren ook nog optrekken aan de vrouw. Maar dat is een manier van denken die we niet zijn

0: vind, is dat we de man heel lang niet hebben gezien als een persoon die kan emanciperen. We hebben het altijd over vrouwenemancipatie gehad. Het CBS zelfs, nog tot voor kort, had een emancipatiemonitor. En de beschrijving daarvan was cijfers over vrouwenemancipatie. Terwijl ik denk, de man kan zich op zoveel manieren ook nog optrekken aan de vrouw. Maar dat is een manier van denken die we niet zijn gewend.
1: Nee. Nee, en waarom moeten we dat, waarom moeten we dat wel ons aanwennen?
0: Nou, we hebben emancipatie vooral gezien, denk ik, als een economisch vraagstuk. Dus vrouwen moeten meer verdienen, moeten betere banen krijgen. Maar emancipatie is natuurlijk ook een cultureel en een sociaal vraagstuk. Het is nu bekend dat mannen veel minder goed kunnen praten over hun gevoelens, bijvoorbeeld. Of veel minder gauw naar de dokter gaan. Als ze pijn hebben, fysiek of psychologisch ook. Dus ze gaan minder vaak naar de psycholoog. En dat leidt tot allerlei problemen in de samenleving. Die we denk ik kunnen oplossen als we mannen leren om te praten over hun gevoelens. Of je ziet nu dat mannen veel minder vrienden hebben dan vrouwen. Ze hebben minder sociale connecties met hun kinderen of met hun familie. Het lijkt mij heel duidelijk waarom dat een probleem kan zijn. Ja.
1: Emanciperen geblazen. We zitten alweer op een half uur.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Dat klopt. En dat betekent dat mocht je de radio net aanzetten of net inschakelen, je luistert naar een uur cultuur. Naast mij zit Menno CD en het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En ik wil heel graag beginnen met muziek. Laten we beginnen met Rosalía. Wil je dat nummer inleiden? Je was erbij live.
0: Ja, ik was erbij bij dat concert wat overal 5 sterren kreeg. Het was geweldig. En voor mij was dit nummer inderdaad, nou ja, een hoogtepunt, zo niet het hoogtepunt. Ja, misschien moeten we eerst luisteren.
1: Ja, maar ik wilde wel nog zeggen dat over mannen met gevoelens gesproken, je hebt wel moeten huilen bij dit lied,
0: ja,
1: toch?
0: Ja. Ja, nee, zeker. Het is inderdaad, ze zingt ook over huilen. Mijn Christus huilt diamanten, is volgens mij een letterlijke vertaling. En je moet je misschien, misschien moet je toch eventjes een beeld voorstellen. Zij staat daar op het podium helemaal in haar eentje als een soort heilige maagd Maria met een soort sluier om haar hoofd. Je kijkt natuurlijk in zo'n stadion vooral naar het beeldscherm en dan zie je stofdeeltjes dwarrelen om haar heen. Zij zelf heeft ook tranen in de ogen. Elke avond weer, dat zie je ook bij andere concerten op social media. En ze zingt zo kwetsbaar. In dit nummer gaat ze ook van een kopstem naar een operastem naar een popstem. Dus je hoort ook haar hele range. Ja, ik vind het geweldig.
1: Een fragmentje uit die range, Rosalía.

0: En ooit was mijn droom om acteur te worden. Ik heb auditie gedaan, niet aangenomen. En toen die droom verruild voor journalist, zeg maar. Maar
1: zou je dat nog stiekem nog wel willen? Zo?
0: Nee, ik ben nu blij dat ik niet mijn geld hoef te verdienen met toneel. Dat lijkt me toch nog moeilijker dan je geld verdienen met journalistiek. En ik ben heel blij dat ik het als hobby kan blijven doen. En journalistiek als werk. Dus dat ik het kan combineren. Maar dat gevoel voor drama. Ik vind musicals nog steeds fijn om te zien. Omdat ze dat drama durven opzoeken. Ja, Rosalia is ook een soort... Die mediterraanse cultuur en die emotie, die mag er voor mij echt wel dik bovenop liggen, ja.
1: Ja, is dat ook lekker? Als die emotie er zo dik bovenop ligt?
0: Ja.
1: Dus jij bent niet van de kleine...
0: Nee, ik ben niet van de kleine... Nee, ik wil graag worden meegesleept. Zowel denk ik in een concert als in een theaterzaal. Ik ben van mezelf best stabiel.
1: Je bent heel ingetogen.
0: Emotioneel en ingetogen. Ik word niet zo... Bij mij zal je niet zo gauw een emotionele... Ik heb wel emoties natuurlijk, maar die zie je niet zo gauw. Dus misschien is dat het. Dat ik daardoor... Dat ik die externe prikkels nodig heb. Of daar extra van kan genieten.
1: Ja. Ja. En is dat ook waarom je dan zo net die emancipatie van mannen... interessant vindt, omdat je aan jezelf ook een soort merkt van, oh, misschien hou ik wel dingen bij me?
0: Oh nee, ik vind mezelf een heel emotioneel gezond persoon. dat ben ik serieus hoor. Maar ik bedoel, nee, ik denk dat ik het interessant vind, omdat ik het ook zie vanuit een seksualiteit en gender perspectief. Ik vind dat zeker heteroseksuele mannen heel veel kunnen leren van homoseksuele mannen. Of misschien zelfs van trans mannen. Omdat zij toch zijn gedwongen om na te denken ook wat dat betekent om man te zijn. En om niet mee te gaan met de norm. Dus ja, ik vind op heel veel gebieden vind ik homo mannen verder dan hetero mannen. En ik denk, ja, dat ik het daarom interessant vind.
1: Ja. Ja, ik wil heel graag naar die, want je hebt een musical even genoemd. En je hebt, maar ik heb Tosca hier op je tiplijst staan. Ik ben nu aan het twijfelen, willen we Hadestown of Tosca? Laten we Hadestown eerst doen. Was namelijk vorig jaar nog in Carré te zien en komt terug naar Carré. Waarom Hadestown?
0: Wat ik al zei, ik hou van musicals. Niet allemaal, er zijn ook heel veel slechte musicals. Maar dit is een... ik zag deze in Carré. Ik vind Carré vooral ook als organisatie... Ik weet dat zij internationale musicals naar Nederland halen... in samenwerking met andere theaters. Het is natuurlijk heel duur om een musical te produceren. Maar dit is ook een Engelstalige musical. Dus dan kan je het in meerdere landen opvoeren. Een supergoed verhaal, hele mooie muziek, mooi decor die ronddraait, in de grond verdwijnt. Ja, en sindsdien zit ik in een TikTok-rol eigenlijk van Hadestown. En heb ik elke mogelijke opvoering van nummers gezien. En word ik ook daardoor een beetje fan.
1: We hebben een live stukje klaarstaan van Wait For Me. Laten we even luisteren.
2: How to get to Hadestown? You have to take the long way down through the underground under cover of night, laying low, staying out of sight. Ain't no compass, brother. Ain't no map, just a telephone wire and a railroad map. Keep on

0: Ja, ik heb destijds vooral gehuild omdat ik er niet bij was. En op Instagram zag dat iedereen er wel was.
1: Ja, ja, sorry. Ja, snap ik.
0: Ja, ja, en is dit nu ook is dit muziek die je ook veel thuis aanzet? Of is dit toch vooral een live ervaring geweest?
1: Het is ook, ik hou wel van dat melancholische, melodramatische, theatrale. Ik heb ook een theaterachtergrond.
0: Wat heb je voor theaterachtergrond?
1: Nou, ik heb veel, ik heb in schoolmusicals gezeten. Ik heb sinds mijn achtste op amateur toneel gezeten.

0: Ja, zo mooi.
1: Zo mooi. Ik wilde vroeger wel altijd heel graag als je dan zo door de straten liep en je was dan, ik was dan somber. Ik zeg je, maar ik heb het echt over mezelf. dat ik dan hoopte dat er op een gegeven moment dat mensen mee gingen dansen en zingen, dat je stiekem in een musical zat.
0: Ja, ik durf sinds kort er meer voor uit te komen dat ik van musicals hou, omdat ik werk bij NRC Magazine, hebben zelfs een musical nummer gemaakt. En daarin zeiden mensen ook, sommigen die zeiden, musical is de meest pure vorm van theater. Dat vind ik een bout statement, maar wel, ik was het er misschien wel mee eens, omdat het is natuurlijk de zang, dans en toneel, muziek. Wat ik zei, ik moet misschien af en toe een beetje extern geprikkeld worden om mijn emoties te laten stromen. En met muziek gaat het gewoon beter. En vaak is het plat, maar als het niet plat is, als het een goed verhaal heeft, als het goed wordt gespeeld, goed wordt gezongen, als al die facetten worden aangeraakt, ja, dan word jij ook als mens, dan word jij ook tot in het uiterste geraakt. Dan worden al je zintuigen geprikkeld. En dat is toch wat theater moet zijn.
1: En wat was, weet je nog, de eerste musical die je zag, die dat deed met je?
0: Nou, ik weet wel een musical. Een van de eerste musicals die ik heb gezien was Titanic. In het theater aan de Parade in Den Bosch. Sindsdien was ik fan van Danny de Munk. Daarna gingen we een keer naar The Lion King. Ik was denk ik 10 of zo in het Circus Theater. Ik weet nog wel dat ik toen, dat we van tevoren uit eten gingen. En ik zei tegen mijn ouders, dit is de mooiste dag van mijn leven.
1: Tot die kleine emoties weer.
0: Dat schaam ik me er een beetje voor. Maar ja, dat zegt wel van dat ik er toen al helemaal door werd vervoerd.
1: Ja, ja. Oh, leuk. Want je hebt ook het Circus Festival in Brussel op je lijst gezet.
0: Ja.
1: Wat is dat voor plek?
0: Ja, ik was laatst in Brussel. We gingen naar een circusvoorstelling. En het was lang geleden dat ik naar circus was geweest eigenlijk. Ik ken het vooral van dat er een tent wordt opgezet in de buurt van je middelgrote plaats waar je vandaan komt. En dat er een clown is en een circusdirecteur en een trapeze. Maar dit was echt theater. Dit was echt een voorstelling met personages. Het was in het Frans. Ik kon er weinig van verstaan. Maar dat maakt ook niet uit, omdat het circus is. Circus is ook een super visuele vorm van theater. Ik was maar naar één voorstelling, maar het is een heel circusfestival. Je hebt ook in Nederland een circusfestival, Circolo. Waarin je die diversiteit van circus ziet. Ook diversiteit van clowns. Je hebt allerlei soorten clowns. Het is ook de meest inclusieve vorm van theater. Wat ik zei, ik hoefde het niet te verstaan om wel helemaal te worden meegenomen in het verhaal. Het was magisch, realistisch, dat is muzikaal. Het wordt, voorstelling in Brussel was volgens mij gewoon een theatergezelschap dat rondreist, zoals een circusgezelschap door Europa. Kinderen deden mee, oudere mensen deden mee. Je zit met z'n allen samengepakt op die bankjes. Ik zat helemaal niet lekker. Ik zat met mijn knie in een rug te porren. Het was heel warm omdat er een verwarmingsmachine aanstond achter mijn rug. Maar dat maakte mij allemaal niet uit, omdat het, ja, ik helemaal was geboeid wat ik zag. En het was ook lang geleden dat ik echt zo opstond uit enthousiasme, zeg maar, in plaats van uit beleefdheid.
1: Ja.
0: Bij het applaus.
1: Een oprechte staande ovatie.
0: Oprechte staande ovatie.
1: Kijk, ja. We gaan naar het Circus Festival. En ik wil ook heel graag dus naar

0: Tosca, de opera. Daar was jij nogal van onder de indruk, zei je.
1: Ja, ik ga niet vaak naar opera. Het is ook gewoon vaak wel duur natuurlijk. Maar het is, dit was denk ik mijn eerste grote opera die ik zag. En ik begreep meteen waarom mensen er zoveel geld voor neerleggen. Het kwam vooral door één moment. Het was Tosca inderdaad. Het gaat in het kort over dat Tosca is verliefd op een schilder. Maar Scarpia heet dat volgens mij. Die is verliefd op Tosca. Dus die wil dat voorkomen. En op een gegeven moment staat die Scarpia voor op het toneel. Met achter hem een enorm schilderij. Zo'n triptiek, zo'n driedelig schilderij. Met engelen zo erop geschilderd. En dat schilderij komt heel langzaam naar voren. Dus de ruimte van die man wordt steeds kleiner. Hij zingt. En op een gegeven moment zie ik dat al die gezichten in dat schilderij mensen zijn. Dus dat koor, zijn tientallen meters hoog schilderij. Dat staat op een steiger achter dat schilderij. Heeft hun hoofd gestoken door het schilderij. En begint te zingen. Dus dat, ja, dat komt allemaal op je af. Dus dat schilderij komt op je af. Het gezang komt op je af. Die gezichten komen op je af. Dat schilderij gaat over het laatste oordeel of zo. Dus het is een enorm goddelijke, naar mijn gevoel was het een soort van het geweten van Scarpia, waardoor hij werd verpletterd. Nou, dat gevoel, dus dat totaaltheater, daardoor werd ik gewoon totaal overdonderd.
0: Ja, het is theater.
1: Wat opera denk ik echt als beste kan.
0: Ja, ook een soort installatiewerk bijna.
1: Ja.
0: Zoals je het schetst. En het is van Puccini, een soort psychologische thriller. En dit is eigenlijk zijn meest het kwetsbare moment van Scarpia. Terwijl die... Ik vind het zo mooi in opera dat je zo de kwetsbaarheid hebt. En dat het kan met een enorm orkest en met een gigantisch geweld en geluid.
1: Ja, en op de ene manier, ik ben nu een paar keer naar de opera geweest, komt op 2/3 ook altijd een koor op van 100 man of zo. Ze weten je altijd wel om weer te verrassen met gewoon de grootsheid van het theater. Dus als er geld is,
0: dan kan er veel.
1: Dan kan er veel. Ja.
0: Laten we heel even luisteren naar hoe groot dat dan kan zijn in het Te Deum van Puccini.

0: Ja, ik ga even goed op hoor.
1: Maar het is echt, als je denkt dat het niet nog groter kan, dan komen ze met, ja, met nog een
0: het paar, gaat maar door. Ja.
1: Ja, blazers. En het gaat maar door en het wordt steeds groter. Een soort apotheose van...
0: Ja, ja, wat ik zei, je wordt gewoon geraakt van allerlei kanten.
1: Ja,
0: ja, ik hou ervan.
1: Ja, we gaan ook naar Becoming God. Van 8 tot 10 juli te zien op Julidans van Frascati Producties. Wat zien we daar?
0: Dat is een dansvoorstelling van Melin Chow, als ik het goed zeg. Ja. Zij heeft Maleisische voorouders of Aziatische voorouders. En zij eert daarmee eigenlijk ook de... Ja, een soort verboden religie die er in haar familie zat. Die werd weggehouden van haar. En zij gaat op zoek daarheen. Dus het is een soort spirituele voorstelling. Ik hou dus ook wel van dans. Omdat je dus ook weer zo op je gevoel wordt aangesproken. In plaats van op je ratio. En je mag rondlopen in die voorstelling als publiek. Je krijgt thee aangeboden. Wat ook weer een manier natuurlijk is om te worden geprikkeld. Ja, en zij worden God op een gegeven moment. Ze worden een soort God. Dus ja, die overgave in dat spirituele, dat vond ik, daar ging ik helemaal aan mee.
1: Ja, en het leuke is ook dat je in dat spirituele en in die weldaad aan emoties en gevoelens die je ook bij opera kan hebben.
0: Ja.
1: Die komen daar ook wel heel erg in terug. In een soort traditionelere vorm.
0: Ja, en ik denk de overgave aan cultuur of aan gevoel, aan dingen die niet uit te leggen zijn. Ik denk dat ik daar ook in mijn leven ook veel behoefte aan heb. Omdat je zo in je hoofd zit, vind ik het zo fijn om niet teksten te hoeven volgen. Om gewoon te kunnen kijken en te kunnen voelen.
1: Ja, en omdat jij natuurlijk gewoon als journalist bezig bent met dingen uitzoeken. Van hoe zit het feitelijk? Is het misschien wel lekker om dat...
0: Ja, om een heel ander hersendeel te laten aanspreken.
1: Ja.
0: Ja,
1: en lukt jou dat dan? Wil je dan niet alsnog wel uitzoeken? Wil je dan niet alsnog uitzoeken waarom?
0: Ik heb het geleerd, denk ik. Ik dacht dat ik altijd eerst moest weten wat een regisseur bedoelde met een voorstelling. Ik wilde het boekje lezen van tevoren en dan kijken of ik het snapte en zo. Maar dat heb ik gelukkig de laatste jaren losgelaten. Ik ben nu meer van het... Je moet het voelen en als jij iets anders voelt dan de regisseur misschien heeft bedoeld, is dat echt helemaal prima.
1: Ja, ja, goede tip. Gratis tip. Naast deze cultuurtiplijst. We gaan ook naar Duitsland. We gaan naar Berlijn en naar Leipzig. Maar laten we eerst naar Berlijn gaan. Dan gaan we naar de Boros Collection. Maar ook naar Feuerle?
0: Feuerle Collection. Ja, de Boros Collection en de Feuerle Collection zitten allebei in een bunker. Dat is de overeenkomst. Ik wil het nu even over de Feuerle Collection.
1: Ja.
0: En het heeft ook te maken weer met dat je door je gevoel laten leiden. Ja, het is een bunker. Je moet een afspraak maken om er überhaupt in te kunnen. Je ziet ook eerst niet waar je bent. Heel dunne letters staat er ook Feuerle Collection. Je wordt binnengelaten door een stel volgeklede vrouw in het zwart. Je wordt naar beneden geleid in een hele donkere ruimte. Pikzwart, met alleen maar pianomuziek. Om je klaar te maken eigenlijk om kunst te gaan zien. Uiteindelijk sta je zo lang in het donker dat je ogen gewend zijn geraakt aan een heel zwak schijnsel. Aan het eind van een soort tunnel, daar moet je heen lopen. En dan ga je de hoek om. En dan zie je in één keer alle kunst tegelijkertijd. Dus alle beeldjes, alle moderne werken. Een soort meer zie je, dus een binnenkamers meer. Dus nou ja, dat gevoel vond ik al geweldig. Gewoon je laten overdonderen weer eigenlijk door kunst en door de hoeveelheid ervan.
1: En echt door naar een soort nulpunt gaan eerst.
0: Dus. Ja, je wordt dus echt gecalibreerd.
1: Ja.
0: Dus je wordt in een donkere ruimte gezet. Je kan even niks zien. Je hoort heel weinig een heel, heel druppelend-achtig pianomuziekje. Dus je hebt de stad echt achter je gelaten om je hoofd leeg te maken voor een nieuwe indruk. En wat ik fijn vond, is dat er geen bordjes bij alle kunst staat. Dus ook al zou je het willen, je kan niet eens lezen wat er staat. Je weet niet eens of het heel zeldzaam is. Of waardoor je wordt uitgenodigd om bij jezelf na te gaan. Vind ik dit mooi?
1: Voel ik iets?
0: Voel ik iets, inderdaad. In plaats van zegt het bordje dat het super uniek en oud is. Je wordt weer niet op je ratio aangesproken, maar op je gevoel. En ik heb daar vaak behoefte aan.
1: Weg met het programmaboekje, weg met de bordjes.
0: Ja.
1: En we gaan door naar Leipzig, naar Grassi Museum. Wat is daar de...
0: Dat is... ik was een keer op vakantie in Oost-Duitsland met mijn vriend. En die nam me mee naar het Grassi Museum. Dat is een andere naam voor het museum voor toegepaste kunst. Dus je kunt daar veel design zien. En ze hebben een tentoonstelling, een vaste tentoonstelling, die gaat over design eigenlijk van de laatste 3000 jaar. Dus gewoon vanaf de oudheid tot nu, tot Apple. En van elke periode hebben ze 1 of 2 objecten. Die allemaal heel mooi zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik inderdaad weer bordjes heb gelezen. Maar je ziet door zoveel design door de jaren heen naast elkaar te zien. Ja, ben ik gewoon trots op de mensheid of zo. En trots op hun gevoel en streven naar schoonheid. Ja.
1: Maar dat lijkt me ook zo als een tegenhanger voor als je als journalist grip wil krijgen en ook de hele tijd te maken hebt met nieuws. Een mooie manier om je hoofd weer schoon te krijgen of gevuld te krijgen met schone dingen.
0: Ja, en je hoeft ook niet per se altijd te weten waar een tentoonstelling over gaat. Zo, nee, het is. Ik vond het een heel fijn museum, ook omdat het een heel mooi gebouw is. Een Art Deco gebouw. Je hebt een beeldentuin. Sowieso Leipzig is een hele fijne stad. Is een. Ja, een hele fijne, rauwe. Een rauwe stad, ja. Nee, ik zou het echt aanraden.
1: En als we dan onderweg terug nog even bij Verbeke Foundation in Vlaanderen stoppen.
0: Ja.
1: Moeten we omrijden, maar...
0: Een openluchtmuseum dat zo dicht bij Nederland is, maar wat zo weinig Nederlanders kennen in ieder geval, naar mijn idee. Ontstaan uit een privéverzameling van iemand. Nou, hij heeft volgens mij 12 hectare aan grond en heeft overal kunst neergezet. Sommige kunst vergaat gewoon, wordt niet onderhouden. Dat is dan juist de bedoeling. Je wordt van de ene of van de andere verbazing rooien. Omdat er zoveel is. Er staat een windmolen, er staat een helikopter. Maar ook dieren op sterk water waar ze een batterij in hebben gedaan. Om te laten zien dat er energie loskomt uit dood weefsel eigenlijk nog. Nou ja, ik werd helemaal geprikkeld.
1: Ja.
0: En je kunt er inderdaad gewoon heen rijden. Of onderweg naar vakantie of terug.
1: Of terug.
0: Even langs gaan.
1: En dan hebben we ook nog de Rokinfontein heel dicht bij jouw huis, bij het NRC-kantoor.
0: Ja.
1: In één zin, waarom is dat zo mooi?
0: Het is zijn twee hoofden aan elkaar die half gesmolten lijken. Dus die hoofden die staan op oneindig, staan standvastig. Terwijl ze dus half gesmolten zijn en er water uitkomt. Voor mij is het... is dat zo'n krachtig beeld, daar word ik gewoon strijdvaardig van.
1: Kijk, kunst dicht bij huis. Tussen feest en protest ligt in de boekhandel. Ik wil je heel erg danken, Menno CD, voor al je tips. Die zijn online terug te vinden, als ook de alle andere afleveringen van Een Uur Cultuur. En vanaf 25 juli wil ik jou ook heel veel plezier wensen op de Pride. Morgen zit Eva Koreman hier tegenover rapper, dichter, producer Igor. Dit was Een Uur Cultuur en ik was en ben Teddy Tops.
2: Nooit meer slapen. VPRO. De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
3: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
4: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
3: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
2: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
5: Nooit meer slapen.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Human neemt je mee naar een liefde die verandert door dementie. Wat blijft er van die liefde over als je partner langzaam verdwijnt? NRC-columnist Frits Abrahams gaat geen onderwerp uit de weg. Ook niet als het wel heel persoonlijk wordt. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en pijnlijke keuzes. Human. Radicaal menselijk.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen, het is weekend. Oekraïne voert de aanvallen op op de door Rusland bezette gebieden met grote gevolgen. En het zoeken naar vermisten onder het puin in Amsterdam is gestopt. Het nieuws met Jeroen Tjepkema.
13: Ja, bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was opvang geregeld in een hotel. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist voor toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoogsnelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië is morgenochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg.
14: Oekraïne valt steeds vaker doelen aan in gebieden die door Rusland bezet zijn, zoals de haven van Mariupol en de Krim. Onze correspondent is in Oekraïne en vertelt straks wat het effect van deze nieuwe strategie is.
15: Vanavond op NPO 2.
16: Hoe laat is het? Sorry.
15: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Het is 7:04. Lange rijen bij tankstations op de door Rusland bezette Krim. Het is een van de gevolgen van Oekraïnse aanvallen op de bezette gebieden. Dat soort aanvallen heeft het land in de laatste tijd opgevoerd. Correspondent Christian Pauwe is in Kiev. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: Aanvallen in bezet gebied. Wat voor aanvallen hebben we het over?
19: Ja, dit doen ze met middellange afstandsdrones. Dus drones die zeg 50 tot 300 kilometer ver vliegen. En die heeft Oekraïne massaal geproduceerd de afgelopen tijd om de logistieke routes van Rusland aan te vallen. En ja, de Oekraïnse strijdkrachten delen ook allemaal video's van vrachtwagens, militaire voertuigen die worden aangevallen. Maar ook de weg zelf naar belangrijke plekken langs het front en wegen naar de door Rusland bezette Krim worden massaal aangevallen. Bruggen die worden die aangevallen worden en beschadigd raken. Allemaal manieren dus om het de Russen moeilijk te maken in het bezette gebied.
14: Ja, om aanvoerlijnen afsnijden. Dat is dan eigenlijk wat er gebeurt.
19: Ja, eigenlijk vooral Rusland logistiek uitputten. Zodat het steeds moeilijker wordt om voor de Russische strijdkrachten om hun werk te doen. Tegelijkertijd dwingt het Rusland ook tot keuzes als het gaat om luchtverdedigingssystemen. Want in de tussentijd gaan ook allemaal aanvallen door die uit worden gevoerd op doelen diep in Rusland. Op die olieraffinaderijen, op havens. En ja, daarnaast moet Moskou ook natuurlijk nog eens de eenheden aan het front beschermen. Dus ja, daar moet Moskou keuzes maken.
14: Ja, en dat is dus eigenlijk de aanvulling nu, want we wisten al die aanvallen diep in Rusland waar je het net over had, maar dit is echt nieuw dat de mensen in de bezette gebieden het leven zuur wordt gemaakt.
19: Ja, in zekere zin maakt het ook het leven voor de burgers zeker moeilijk daar. Het past tegelijkertijd ook wel weer in een trend die we sinds het begin van de oorlog zien. Dat in Oekraïne gezocht wordt naar manieren om die drones, naar andere manieren om drones in te zetten. Oekraïne was ook een van de eerste die dit soort drone-tactieken op allemaal manieren uitprobeerde om dat numerieke overwicht van Rusland te corrigeren. En ja, ze hebben dus nu deze drones massaal geproduceerd. Je ziet hoe dat steeds meer wordt ingezet. En ja, inderdaad, dat maakt het leven voor mensen in het bezet gebied ook moeilijker. Tegelijkertijd hoor je dan ook wel, zeker als het bijvoorbeeld gaat om de Krim, dan hoor je ook alweer in Oekraïne, ja, er zijn zoveel Russen naartoe gekomen de afgelopen jaren sinds dat Schiereiland bezet is, 12 jaar geleden. Die zouden daar sowieso niet moeten zijn.
14: Nee, daar is dan weinig compassie mee, maar Dat is dan het geluid onder Oekraïners in het niet bezette Oekraïne. Wat doet dat met het moreel, dat soort nieuwe successen?
19: Je hoort zeker ook wel een soort opluchting dat ze manieren zien om die nieuwe tactieken toe te passen. En om dat dat ook zijn vruchten afwerpt. Dat is welkom nieuws voor Oekraïne. Zeker ook als het gaat om de Krim. Omdat dat dus echt die eerste bezette regio is. Ze kunnen laten zien dat Moskou's grip op het Schiereiland niet vanzelfsprekend is. En je hoort dus ook echt het geluid van commandanten dat ze van plan zijn om alle logistieke routes naar dat Schiereiland helemaal af te snijden. Dus naar verwachting zullen dit soort aanvallen alleen nog maar verder worden opgevoerd. En in de tussentijd hoor je dus aan de Russische kant ook wel groeiende frustratie over die tekorten, niet alleen bij de pomp, maar ook soms in de schappen. Je leest ook terug in reacties en analyses aan de militaire kant. Ja, toch wel frustratie dat Oekraïne dit kan blijven doen en dat er nog niet een eenduidig antwoord is van Moskou op deze dreiging.
14: Christian Pauwen, onze Midden- en Oost-Europa-correspondent. Verslaafde ouderen vallen vaak tussen wal en schip. Niemand weet echt wat ze ermee aan moeten. In Nijmegen zijn ze daarom verschillende zorgdisciplines met elkaar aan het samenbrengen in één zorgcentrum. Doen ze al een half jaar en het blijkt te werken, zeggen ze zelf. Het bijzondere is, mensen mogen er hun drugs, geen harddrugs trouwens, blijven gebruiken. Gisteren ging ik er kijken.
20: Hey, goedemorgen Door.
21: Hoi.
20: Zo.
22: Door is een van de eerste bewoners.
20: Hoe is hij?
21: Ja, gaat wel.
20: Ja, gaat wel.
22: In gesprek op haar kamer met...
20: Nergens meer last van.
22: Ewout de Jong, specialist ouderenzorg.
20: Maar dat zie je bijna niet meer gebeurd, hè, gelukkig.
21: Nee. Alles, ik was vooruit gegaan.
20: Ja.
22: Maar Door is net geen 60 en dus niet echt oud.
20: Nee, maar dat klopt. Hè. Dus de kalenderleeftijd is vaak niet zo oud. Maar biologisch zijn ze vaak wel oud. Hè. Ze hebben heel veel levenservaring, heel veel meegemaakt.
23: Het eufemisme van de dag, geloof ik, hè?
20: Ja, het zijn mensen die op somatisch gebied, hè, dus op lichamelijk gebied, vaak heel veel ziektes onder de leden hebben of hebben gehad. Natuurlijk vaak een gebruiksverleden. Vaak ook al meerdere detoxpogingen hebben gedaan die vaak eigenlijk zijn mislukt. Als ik dat zo mag zeggen, die lichamen zijn vaak een beetje op. Ook dus als ze soms nog maar net halverwege de 50 zijn.
21: Hier is mijn buurman, Derne.
22: Het complex aan de rand van Nijmegen is splinternieuw. Verschillende afdelingen, elk met een eigen huiskamer. En de gangen waar we nu doorheen lopen, dat is de gang waar Door woont.
21: Ja, de keuken.
22: Inmiddels zijn we in een van de gemeenschappelijke woonkamers. Ja, ook nieuw. Een keuken, kasten met spelletjes, zitjes, tafels, een grote tv. De sfeer komt van de oranje vlaggetjes aan het plafond.
21: Ja, en daar is gal en gal.
14: Waarom noem je dat de gal en gal?
21: Ja, omdat daar allemaal drinken in staat. Zoals wijn, bier en zo.
22: Een afgesloten ruimte met vooral bier. En kennelijk ook wat wiet, want een van de bewoners rijdt in een rolstoel met een verse joint naar buiten.
14: Dat mag wel, maar niet als jij er zin in hebt, maar gewoon als een paar momenten op de dag.
21: Ze mogen maar zoveel hebben per dag.
22: Door krijgt zelf twee keer per dag methadon, ter vervanging van eerdere verslavingen.
21: Wit, bruin, bier.
14: Wit en bruin is coke en heroïne.
21: Ja.
14: En geprobeerd daarvan af te komen ook?
21: Ja.
14: Hoe?
21: Eerst heb ik een paar keer een afklikkeniek gezeten, maar dat hielp niet. En toen heb ik het zelf gedaan.
22: Veel bewoners konden alleen leven niet meer aan door de verslaving en de medische problemen. Vertoonden ook vaak onbegrepen gedrag en zorgden voor overlast. En dat is hier dus allemaal minder of weg.
20: Ik denk dat die regulatie al de grootste winst is. Hè? Dat mensen gestructureerd gebruiken. En daardoor ook in een gestructureerd leven komen.
14: Maar ja, zoals Door, die is verslaafd geweest onder andere aan heroïne, cocaïne. Ja. Wat was in de reguliere zorg haar alternatief geweest? Waar had ze anders terechtgekomen?
20: Ja, dit zijn allemaal mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. De psychiatrie die heeft moeite om mensen met zorg te bieden, wassen, aankleden. De verslavingszorg heeft moeite met de psychiatrische problematiek. Ja, en wij proberen die drie dingen te combineren. Plekken voor mensen als Door zijn er eigenlijk nauwelijks.
14: Kan dit overal in Nederland?
20: Ja, want ik denk dat deze groep ouderen... ouderen die ook verslavings- en of psychiatrische problematiek hebben... dat die toe zal nemen. De hele groep ouderen neemt toe, dus ook ouderen met deze problematiek. Ik denk wel dat dit op meer plekken zal moeten gaan gebeuren. Ja.
14: Zou dit op meer plekken in Nederland moeten komen?
21: Jawel, ik vind het wel zo goed.
23: Waarom precies? Wat is er zo goed?
21: Ja, gewoon dat ze je steunen en helpen en zo. Dus je net Frans hoort. Met eten en alles. Dan krijg je niet ergens anders zo.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Het is 13 minuten over 7. In café Kokkelman sprak Mona Keizer over de coronaverhoren waar oud-premier Mark Rutte gisteren getuigde. Rutte ontsloeg Keizer als staatssecretaris tijdens de coronacrisis. Het was in 2021 nadat zij in de Telegraaf haar twijfels had uitgesproken over de noodzaak van de coronapas. Het kabinet leed volgens haar aan een medische tunnelvisie. Er was te weinig oog voor de sociaal-economische gevolgen van de coronamaatregelen.
0: Volksgezondheid is ook de jeugd, is ook psychisch welbevinden. Dat zijn ook allemaal levensjaren. En die speelden allemaal onvoldoende tot niet mee uiteindelijk in de afweging.
14: Keizer wilde zelf al opstappen, maar er kwamen wat zaken tussen waardoor dat er niet van kwam. En uiteindelijk stapte ze naar de media, waardoor haar vertrek in gang werd gezet.
0: Op een gegeven moment zou ik opstappen en die avond was het debat over Kabul en stapte Sigrid Kaag op. Ja, de dag daarna, ik denk, nou dan ga ik morgen. Ja. Toen stapte Ank Bijleveld op. En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, weet je, ik geef een interview aan de krant. En dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zegt Mark Rutte, maar dit kan niet, ja. Dus je moet ontslag nemen.
14: En zulks geschieden dus. Op 8 juli wordt Mona Keizer trouwens zelf verhoord bij die parlementaire enquêtecommissie. Daar ziet ze wel tegenop.
0: Omdat het een vreselijke tijd geweest is. Die volgens mij tot op de dag van vandaag mensen tegenover elkaar zegt. Dat speelt nog steeds.
14: Mona Keizer. Hoe streng is IJzeren Heijnen? Nieuwsuur toonde een portret van minister Eelco Heijnen, want daar hebben we het dan over. Staat bekend om zijn strikte financiële discipline. Hij is inmiddels 2 jaar minister, maar wil toch liever anders genoemd worden.
1: Prettige collega.
3: Een prettige collega, ja. Want u bent niet zo streng als u wordt afgeschilderd.
1: Het gaat niet om het streng zijn. We hebben maar één pot geld. Die moet verdeeld worden. Iedereen wil daar natuurlijk, die kijkt ernaar. Iedereen wil problemen oplossen. Ja, het kan niet allemaal. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Ja, daar hoort helaas ook iemand bij die daar streng op toeziet.
14: En in dat strenge toezien, ja, daar kunnen collega's van buiten de VVD zich wel in vinden, in dat beeld. Zo heeft Pieter Grinwis van de ChristenUnie veel met Heijnen onderhandeld over de begroting.
4: Dus de dag van het laatste debat over het belastingplan waarin die btw-verhoging stond. 'S Ochtends nog aan het onderhandelen waren, telefonisch. En wij gingen gewoon niet akkoord met zijn bod. Met als reactie dat de telefoon op de haak werd gemikt. En het gesprek daarmee was beëindigd.
14: In Met het oog op morgen vertelde mediawetenschapper en Madonna-fan Linda Duits over de aanhoudende populariteit van Madonna. Zangeres, 67 is ze inmiddels, bracht deze week een nieuw album uit en is te zien in een nieuwe videoclip die al miljoenen keren gestreamd is. Madonna gaat nog niet achter de geraniums, zegt Duits.
24: Ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Ze heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek opgekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus, en heel veel mensen vinden dat niet kunnen, dat dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist, is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen.
14: En in die nieuwe clip waar ik het net over had, daar spelen beroemdheden mee, waaronder ook de populaire jonge artiest Sabrina Carpenter. Madonna doet dat slim, zegt Duits.
24: Door zich zo aan een jongere artiest te koppelen, die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarde eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van, de moeder van de popdiva's. En daarmee, vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen?
14: Dat was gisteravond op Radio en TV. Opmerkelijk nieuws. Defensie bereidt zich voor op een kamp voor 2000 krijgsgevangenen.
25: Ja, dat is bijna niet voor te stellen. Maar je moet er wel op oefenen. Al meer dan 30 jaar is daar niet op geoefend. Zo'n scenario waarin het Nederlandse leger krijgsgevangenen vasthoudt. Maar met de Russische dreiging is het anders. De AD schrijft erover. De krant was op bezoek in het Groningse oefendorp Marnehuizen. En hier werd het kamp uit de grond gestampt. Het is te vergelijken met kampen waar de eigen troepen verblijven, met stapelbedden in barakken, een eetzaal en een medische post. De WIA, de regeling voor arbeidsongeschiktheid, is uitgedraaid op een bureaucratisch moeras. Dat zegt oud-vakbondsvoorzitter Doekle Terpstra in de Telegraaf. De verwachting is dat er eind dit jaar bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten zijn, waarvan het overgrote deel een WIA-uitkering krijgt. Volgens Terpstra bevat het stelsel te veel regels waardoor mensen er niet meer uitkomen. Het moet wat hem betreft dan ook op de schop. Een van de gescheiden ouders kan een kind zo manipuleren dat het de andere ouder niet meer wil zien. En om dat te doorbreken moet je het kind volgens een Britse theorie dan juist bij de afgewezen ouder plaatsen. De Volkskrant schrijft hoe die methode door jeugdzorg in Midden-Nederland werd gehanteerd, terwijl die in verschillende andere landen onwettig is verklaard of zelfs verboden is. Rechters gingen mee in de behandeling die soms desastreuze gevolgen had voor kinderen. De krant beschrijft hoe kinderen weg proberen te lopen, fysieke paniekreacties vertonen en uiteindelijk in een jeugdzorginstelling belanden. Hersenmist, moeheid, haarverlies, verminderde sportprestaties zijn allemaal symptomen van een mogelijk ijzertekort. Veel vrouwen kampen ermee, maar toch heeft bijna niemand het in de gaten. Volgens NRC krijgen ze pas een behandeling als er sprake is van bloedarmoede. Volgens schattingen heeft 10-40% van de vrouwen een ijzertekort, dat in veel gevallen veroorzaakt wordt door zware menstruatiebloedingen. Een groep artsen en wetenschappers pleit ervoor om deze vrouwen op te sporen en te behandelen.
14: Morgen is het eindelijk zover voor de spelers van Curaçao. Dan komen ze voor het eerst in de geschiedenis van hun land in actie op een WK voetbal. Officieel zijn ze het kleinste land ooit dat schittert op dat allerhoogste podium. Nu al onvergetelijk voor het hele eiland en al helemaal voor de familie van Bakuna, die niet één maar 2 familieleden op het veld heeft staan. Verslaggever Simone Tucker zoekt hen op in de

0: Speelstad Houston, waar de hele familie zich aan het verzamelen is.
1: John, de vader van allebei de Bakunas.
2: Moeder van Leandro Bakuna en Juninho Bakuna.
3: Ik ben de zoontje van Leandro Bakuna en de neefje van Juninho Bakuna.
4: Ik ben Janelison en ik ben de neefjes van Leandro en Juninho.
5: En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want het is een huis vol hier. Met allemaal familieleden van de broers Leandro en Juninho Bakuna. Twee spelers die ongelooflijk belangrijk zijn voor het elftal van Curaçao. En er is nog een derde broer, de oudste.
6: Ik ben Johnson, de broer van de beide broertjes Leandro en Juninho.
5: De drie broers groeien samen op in Groningen, waar voetbal als een rode draad door hun jeugd loopt, vertelt Johnson.
7: Maar wij gingen altijd voetballen, we waren altijd op pleintje. Voetbal was onze verbindmiddel.
8: Juninho Bakuna debuteert. En is inderdaad het jongere broertje van Leandro, die altijd in deze kleuren speelt bij Aston Villa.
9: It's Bakuna. It's a wonderful goal from Leandro Bakuna. What a magnificent strike from the Dutchman.
5: De twee jongste broers bewijzen zich inmiddels heel wat jaren in het betaald voetbal. Oudste broer Johnson kiest uiteindelijk een ander pad.
10: In tijden dat ik down ben, ik kan je bellen. Weet je nog die tijden?
5: Maar trots is hij. Hij brengt zelfs een muzikale ode aan zijn broers.
10: Alles in handen, waar wil is, is een weg. Dat heb jij me laten zien. Alles wat je toekomt, broertje, dat heb je verdiend. Ik ben trots op je.
5: En hij blijft nauw betrokken bij hun profcarrière. Ook tijdens dit WK is er dagelijks contact. Even facetimen dus met Leandro.
7: Ben je klaar? Ben je klaar? Kijk om, hè? Ja?
11: Dus kun jij misschien vertellen, ja, wat de steun van jouw familie voor jou betekent?
12: Voor mij persoonlijk is dat eigenlijk alles. Dat betekent alles voor mij. Ik had ook het eerste, toen wij kwalificeerden, was dat ik heb gezegd aan mijn familie is dat ze alvast moeten gaan kijken, vrijnemen en kijken of ze kunnen komen. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je familie erbij bent en dat je die steun kan hebben.
11: Ik wil je alleen nog heel veel succes wensen zondag en veel plezier. We gaan voor jullie eigen.
12: Toch, dankjewel.
8: Het is wel een prachtige goal! Leandro Bakuna.
5: Ook bondscoach Dick Advocaat heeft er oog voor. De spelers, vrouwen en kinderen mogen zelfs verblijven op het basiskamp van de selectie. En dat is voor het eerst dat een deelnemend land daarvoor kiest.
7: Ik denk dat Dick weet precies wat hij doet. Ik kan er niks anders van maken. Hij heeft gezien dat elke speler waarschijnlijk dusdanige band heeft met hun familieleden. Of het nou vrouw is, kinderen zijn, ouders. Ik denk dat hij gezien heeft dat op Curaçao het samenkomen iets is wat heel belangrijk is.
5: Of het genoeg is om topfavoriet Duitsland te verslaan, dat zullen we morgen weten.
7: Op dit moment heb ik wel zoiets van, ja, kom maar door. Ik wil het wel meemaken nu.
11: En kunnen jullie een beetje een feestje bouwen met z'n allen?
7: We gaan naar Heineken. Dus samen feesten. Ja, Heineken. Nee, maar ik denk wel dat we met z'n allen wel aardig plezier kunnen maken. Laten we daarop bouwen.
0: Nou, laten we hopen dat ze dan in elk geval gaan winnen. Een reportage was dat van Simone Tukker. De Nederlandse schoenenontwerper Jan Jansen is woensdag op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Werd gisteravond bekendgemaakt. Modejournalist Lisa Goudsmit, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: U maakt een tentoonstelling over het werk van Jansen. Kende hem ook persoonlijk. Wat voor man was dat, Jan Jansen?
13: Ja, een ontzettend lieve, hartelijke, geduldige, creatief, geniale man naar mijn idee. Met een man met pretoogjes. Daar moest ik meteen aan denken eigenlijk toen het nieuws kwam. Ja. Heel aardig en hartelijk en altijd tijd nemen voor iedereen.
0: Aardig, hartelijk, maar vooral ook schoenenontwerper dus.
13: Dat ook. Ja, sorry, ik denk meteen aan de mens.
0: Nee, ja, maar u kent hem persoonlijk, dus daarom vraag ik daar ook meteen even naar. Ja. Maar wij kennen hem dan van zijn schoenen. Wat was er zo bijzonder aan die schoenen?
13: Ja, wat mij interesseerde aan zijn schoenen is dat het, ik noemde het altijd, soort lopende kunstwerken. Dat het dat echt op het snijvlak van mode, kunst en design, dus echt toegepaste kunst. Want ook al zijn schoenen heel vaak tentoongesteld, ook in de tentoonstelling die ik maakte, waren het ook echt gebruiksvoorwerpen. En dat wilde hij ook heel graag. Dus zijn schoenen liepen ook gewoon heel lekker. Hij had altijd heel erg oog voor het ergonomische karakter ook van schoenen. En misschien hield hij daarom ook heel erg van auto's en stoelen, omdat die moeren ook lekker te zitten. En daar dacht hij ook altijd aan.
0: En dat liet hem ook inspireren, auto's?

0: En dat soort dingen, als hij schoenen ontwierp, of in elk geval de stoffen die daarin gebruikt werden?
1: Ja, ik weet dat hij heel erg van stoelen hield. Hij heeft wel eens tegen me gezegd dat hij, als hij geen schoenontwerper was geworden, was hij stoelontwerper geworden. Maar meer om aan te tonen van dat hij altijd oog had voor het lekker zittende karakter daarvan. Ja. En wat hem inspireerde, ja, alles inspireerde hem, zei hij altijd.
0: Ja, want ik zit even te kijken als leek, want het zijn vooral of alleen maar vrouwenschoenen. Maar het gaat van
1: pumps. Je maakt ook mannenschoenen.
0: Okay, maar het gaat van pumps tot sneakers tot brogues, echt alles.
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel ook echt, 65 jaar schoenen ontworpen. Dus hij heeft van alles ontworpen, inderdaad. Ontzettend hoge laarzen en de woodies, de klompen, waar hij eigenlijk bekend mee is geworden in het begin, de bamboeschoen. Dus het gaat alle kanten op. Ja. Maar ik heb al best veel schoenen van hem gelopen en ik kan ook wel beamen dat ze altijd lekker zaten.
0: En de woodies, dat zijn inderdaad een soort houten zool. En dan met nagels erop een stevige stof, zeg maar, als de bovenkant van de klomp. Je kunt het verzinnen, je moet het ook nog maken. Waren het ook goede schoenen?
1: Zeker, zeker. Dat is ook echt heel interessant aan hem. Hij was ook echt een schoenmaker. Hij kon dat zelf ook heel goed. Uiteindelijk werden dingen natuurlijk uitbesteed en werden ze in oplage gemaakt. Mm-hmm. Maar hij kon zelf ook echt heel goed schoenen maken, ja. Heel draagbaar. En die hoodies die zijn ook geweest voor kinderen bijvoorbeeld. Menig kind, wat ik ervan heb begrepen, in de jaren 70 in Nederland heeft daar op gelopen. En kwamen ook nog altijd, als ik bij hem met hem was ergens, dan kwamen er ook nog heel vaak mensen naar hem toe van, oh, ik heb vroeger op de klompjes gelopen. Ja.
0: Is er iemand die het stokje van hem heeft overgenomen? Had hij leerlingen of mensen?
1: Ja, hij heeft wel, nu je het zegt, hij heeft wel een tijdje een soort leerlingen gehad. Ik weet niet of ik namen moet noemen, maar ik denk niet dat in zijn soort, ook al zou zijn merknaam voortgezet nu worden, dat weet ik allemaal niet. Mm-hmm. Maar ik denk in zijn soort, zou ik nu niet willen zeggen, oh, iemand neemt het stokje over, want hij was echt uniek in zijn soort. Ja. Ik denk niet dat je dat kan opvolgen zo makkelijk. Een groot gemis.
0: Een groot gemis. Sterkte met dat gemis. Modejournalist Lisa Goudsmit. En we spraken over natuurlijk het overlijden van Jan Jansen, de schoenenontwerper. Geen voetbal even, maar tennis met een grote bocht weliswaar. Kim Kleisters, de Belgische tennister. Daar is een lied over gemaakt door zwangere Guy. Ik ken hem uit Brussel. En de klanken die hij maakt, die herken je ook altijd.

bitter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik

Ze zeggen de gies een chanslaag. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koek

0: pijnlijke keuzes. Human. Radicaal menselijk.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen.
5: Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar gisterochtend een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Drie bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal wilde de top van de 4000 meter hoge Gran Paradiso beklimmen. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. En op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Follerin Belligan, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer.
6: Floris Lefebvre bij Weerplaza. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Sander.
6: Als ik naar buiten kijk, zie ik een heel vreemd verschijnsel. Een paar dagen al niet meer gezien. De zon.
7: Ja, inderdaad. De zon schijnt regelmatig vandaag. Maar vandaag moeten we ook rekening houden met een paar wolkenvelden en stapelwolken die overtrekken. En die dikkere stapelwolken kunnen in de loop van de ochtend en ook vanmiddag een aantal buien loslaten. En die meeste buien zijn bestemd voor het noordoosten van het land. In het westen blijft het over het algemeen droog. En met geregeld zonneschijn is het gewoon lekker weer om naar buiten te gaan. Al valt de temperatuur vanmiddag wel een beetje tegen. Het wordt 16 graden in de kop van Noord-Holland en 17 tot 19 graden elders. Ja. En daarbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 boven land. En in de open gebieden en in de kuststreek waait het zelfs vrij krachtig tot krachtig. Met windkracht 5 of windkracht 6 zelfs.
6: Ja, en morgen wordt het dan wel helemaal lekker in het hele land?
7: Ja, een beetje een copy-paste met vandaag. Op de meeste plaatsen lange tijd droog weer. En enkele buien mogelijk in het oosten en noordoosten van het land. En de temperaturen blijven volgens nog aan de lage kant met 16 tot 19 graden. Maar ja, daar komt volgende week echt verandering in.
6: En man, dan wordt het lekker warm.
7: Dan wordt het veel warmer. We krijgen nog wel een paar overgangsdagen. Maandag veel bewolking in het weerbeeld. Temperaturen vallen al wat hoger uit met 19 of 20 graden. Maar dinsdag en woensdag kunnen we al temperaturen tussen de 20 en 26 graden verwachten. Maar zondag is het weerbeeld dan nog niet, want er trekt een warmtefront over het land heen. En dat brengt dan op dinsdag en woensdag veel bewolking en een aantal buien met zich mee. Maar na de passage van het warmtefront, ja, dan komen we echt een hele warme luchtsoort terecht. En dat brengt dan donderdag en vrijdag zomerse temperaturen met zich mee van 25 graden of meer.
6: Floris, dankjewel. Een mooie zomerjas voorbij zien komen. Ja, die heb je dan aan het einde van de week niet meer nodig. Maar goed, in een filmpje op social media met 1 druk op de knop kun je het kopen. Niet iedereen is erover te spreken. Straks een hoogleraar consumentengedrag over de nieuwe webwinkel van TikTok.
8: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
8: Jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten...

0: bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: De wereld van het online shoppen heeft er na het weekend een grote speler bij. Want vanaf maandag gaat de TikTok-shop ook in Nederland actief worden. Wat deze vorm van shoppen anders maakt, is dat als op TikTok iets wordt aangeprezen, je direct kunt kopen door het aan te klikken. De een heeft het dan over het gemak voor consumenten, de ander waarschuwt voor nog meer impuls aankopen. Onze verslaggever Bart Kamphuis wilde er meer van weten.
4: Die TikTok-shop is dus al actief in andere landen.
5: I'm running you through all of my fashion and lifestyle favorites that I found off TikTok shop.
6: Dan hebben we onze stress-down-patches. Die zijn voor alle die zeggen, die hebben zo'n beetje veel stress im Alltag.
4: Dat wat wordt aangeprezen, kun je direct aanklikken en betalen. In Nederland bereiden zogeheten creators zich voor.
7: Dat betekent dat we flink wat wedstrijden midden in de nacht moeten kijken.
4: Zoals in Amsterdam, waar een livestream voor tijdens het WK wordt geoefend.
7: Weten, wat is je meest creatieve excuus om de volgende ochtend ziek te melden?
8: Hey. Hey, ik ben Stijn van Schaik. Ik ben kunstenaar en content creator bij GoSpooky. En we zitten nu in de livestream booth.
4: En de livestream booth, dat is?
8: Dat is onze live studio waar we livestreams mee doen voor onze cliënten. Hiermee doen we bijvoorbeeld nu voor de WK giveaway stream. We hebben allerlei live kijkers. En ze kunnen dingen winnen. We leggen dingen uit over nieuwe Samsung producten. We hebben spelletjes en over het algemeen gewoon een hele leuke tijd samen.
4: Hoe lang duurt zo'n livestream?
8: Tussen de 5 minuten en 12 uur. Deze duurt nu een half uurtje. Maar over het algemeen 1 à 2 uur. Alles kan. Elke tijd kan.
7: Typ het in de chat. Het leukste antwoord selecteren wij. En dan kan je kans maken op onze Music Studio 5.
4: Een bedrijf dat al heel actief is op TikTok en straks ook via de TikTok shop gaat verkopen. Dat is My Jewelry.
9: Ja, en dat bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein in Den Bosch. Daar staat het hoofdkantoor. En bij dat hoofdkantoor is ook een showroom. Een lichte witte ruimte vol met kledingrekken waar de nieuwste collectie aan hangt, zo heb ik begrepen. En er staan hier ook de nodige sieraden en accessoires uitgestald. En ik heb hier een afspraak met Xandra Rokers.
10: Ik ben bij My Jewelry de Marketplace en Digital Partnership coördinator. Nou, dit is dus bijvoorbeeld wat content die wij shooten hier in de showroom waar we nu zitten. Nou, wat je hier ziet is dus een jurk, een van onze zomerjurken die we hier aan het promoten zijn. En die we onder de aandacht willen brengen bij de consument, omdat dit net nieuw binnen de collectie is. Nou, wat er zo meteen met TikTok Shop gaat gebeuren is dat je op dat moment dus naar een filmpje aan het kijken bent. En het grote verschil is dat er dan in het filmpje een link geshowt wordt waar je het product direct kan kopen.
9: Dus ik hoef niet nog wat extra muisklikken te doen om in jullie webwinkel te belanden of bij een ander verkoopplatform.
10: Klopt. Je gegevens zijn al bekend bij TikTok. Je huisadres is al bekend bij TikTok. Dus het gaat echt met 2-3 kliks over op aankoop. Ja.
9: Dus ik heb ook minder momenten waarop ik me zou kunnen gaan bedenken.
10: Zo zou je dat kunnen zien. Maar je kan het ook zien als een makkelijke manier om je aankoop door te zetten.
7: Ah, we hebben een winnaar voor onze giveaway. WK Livestream 2026. Benoem dat in je berichtje.
11: Mijn naam is Liam Choa en ik ben de oprichter van GoSpooky. Wij zijn een social agency en we helpen merken om succesvol te zijn op social. Ik denk dat het voor consumenten heel fijn is dat als zij denken, hey, dit is een product wat ik moet hebben, dat ze niet heel veel hordes over moeten stappen om het product te kunnen kopen. Dus wat je eigenlijk doet is dat je het ontdekken van een product linkt aan het kopen van een product. Als je kijkt naar bol.com, ja, dat functioneert eigenlijk meer als een soort zoekmachine. Dus je weet al welk product dat je wil gaan kopen, dat klik je in op bol.com en dan ga je het product kopen. En wat TikTok heel slim doet is dat zij de koppeling maken tussen het ontdekken van een product en het kopen van het product. En daarom zijn ze succesvol.
3: Klinkt in elk geval heel onschuldig het muziekje. Maar ja, er is ook heel veel kritiek op de komst van die functie om meteen te buyen als je iets showt op TikTok. En daar praat ik over met Bob Vennis, hoogleraar consumentengedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, het risico van impuls aankopen ligt dan op de loer, is een van die kritiekpunten. Maar ja, het kan natuurlijk op andere manieren ook al zo. Wat maakt dit dan toch weer anders?
0: Ja, het werd net ook al even aangegeven in die items. Alle hordes die er eventueel zouden kunnen zijn om jezelf nog een keer achter de oren te krabben van wil ik dit echt? Ja, die worden natuurlijk effectief weggepoetst met deze nieuwe mogelijkheid. En dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar voor sommige mensen, in sommige situaties wordt dat natuurlijk wel een probleem, is er wel een risico, met name voor die groepen die toch al een beetje kwetsbaar zijn. En er komt bij, dat is een ander ding wat vaak een beetje over het hoofd wordt gezien, is dat het medium zelf, het hele internet, maar met name sociale media, creëren door het gebruik ervan al een soort van, hoe zeg je dat, mindset, een soort van geestesgesteldheid waarbij je heel erg gericht bent op het verwerven van positieve prikkels. Ja. Dus er is al een golf, zeg maar, van beloond willen worden. Op die golf surft deze nieuwe mogelijkheid nou natuurlijk mee.
3: Ja, plus een algoritme wat natuurlijk helemaal is ingericht op het jouw plezieren, of in elk geval de stofjes in je hersenen.
0: Ja, helemaal. Ja. Ja.
3: En dat werkt vooral bij kwetsbare groepen. Heeft u het dan over kinderen?
0: Ja, nou ja, dan heb je het natuurlijk over kinderen. Dus je hebt het eigenlijk over iedereen die, laten we zeggen, problemen heeft met het controleren van zijn impulsen. Dus dat kunnen kinderen zijn en jongvolwassenen waarvan de neocortex nog een zekere weg te gaan heeft voordat het klaar is.
3: Ja.
0: Maar ja, er zijn ook mensen, sommige mensen hebben er helemaal geen last van. Er zijn ook mensen met een soort van koopdrang, zeg maar, compulsieve kopers. Mm-hmm. Dat hoeft niet altijd in de pathologische sfeer te zijn, maar dat zijn mensen die zijn toch behoorlijk geneigd om als ze iets zien, om dat ook meteen te willen hebben. Nou, als de daad van het feitelijk aanschaffen niet meer is dan één tap op je scherm, met je rechterwijsvinger, dan wordt de drempel wel heel erg laag. En bovendien is er natuurlijk een afstand tussen het doen van de aankoop en de gevolgen van die aankoop in termen van je financiële situatie. Dus de feedback die je terugkrijgt, die is vertraagd. Ja. Waardoor je die negatieve prikkel dus ook niet meer krijgt.
3: Ja, die impuls inkopen en de negatieve prikkels, positieve prikkels. We hadden onze verslaggever, die was bij Go Spooky, dat bedrijf van Liam Choa. En vroegen we dus ook nog eventjes van, ja, dat risico van impuls aankopen, is dat niet een punt?
11: Ja, dat snap ik, maar wij zien TikTok wel echt als een ander platform. Als je eerlijk bent als creator die een product verkoopt over wat je aan het verkopen bent, dan krijg je positieve reviews. Die positieve reviews zijn positief voor het algoritme. Terwijl als jij niet eerlijk bent over het product en dus mensen een soort van stimuleert tot impuls aankopen die ze niet zo zien zitten, ja, dan is dat ook weer slecht voor je TikTok-algoritme.
3: Met andere woorden, meneer Fennis, maakt u zich geen zorgen, want het algoritme zorgt ervoor dat alles goed komt.
0: Ja, dat lijkt me slightly naïef. Natuurlijk is het zo dat uiteindelijk natuurlijk, als mensen tevreden zijn over het product, is het allemaal prima natuurlijk. Maar het gaat er natuurlijk om dat het feitelijke doen van die aankopen, daar mag best, laten we zeggen, daar mag best wat moeite voor gedaan worden. En dat hebben ze effectief weggepoetst. Dus uiteindelijk kun je zeggen van, natuurlijk zullen negatieve producten uiteindelijk zichzelf afstraffen via dit medium. Maar dat heeft natuurlijk sowieso nog een lange weg te gaan. Maar belangrijker is dat je, laten we zeggen, dat moment van heel even overwegen, dat is natuurlijk effectief weggepoetst. En dat is toch riskant, denk ik.
3: Dus toch maar een knop, weet u het zeker? En dan nog een knop, weet u het heel erg zeker inbouwen?
0: Ja, en toch. En nog beter is om je aankopen offline te doen. Maar ja, dat doet niemand meer natuurlijk.
3: Nee, wat dat betreft is de vechten tegen de bierkaai of vechten tegen de TikTok-shop. In dit geval hoogleraar consumentengedrag Bob Fennis. Dank voor het gesprek. Opvallende advertentie vandaag, Jeroen, in de Telegraaf.
12: Ja, want daar staat Joey Veerman, pagina groot afgebeeld, in een advertentie voor een denimmerk, bij het water met een oranje bal aan zijn voeten en de beschrijving denim with true character. VI en Nu.nl omschrijven het als een ultieme sneer richting Ronald Koeman. Veerman werd door Koeman niet geselecteerd voor het WK. Het karakter van Joey is anders, zei de bondscoach erover. En nu dus deze advertentie, een dag voordat Oranje de eerste WK-wedstrijd speelt. Portugese fans die hoeven zich geen zorgen te maken over de fysieke gesteldheid van Ronaldo. Dat zei hij tegen de journalisten die zich verzameld hadden voor het vertrek van de Portugese WK-selectie naar de Verenigde Staten. Volgens VI viel Ronaldo de laatste twee oefenduels uit de toon en werd er veel geschreven over zijn fitheid. Maar die twijfels, daar kon de superster niets mee. Heb je de wedstrijden niet gezien? Vroeg hij. Woensdag komt Ronaldo op het WK in actie en dan speelt Portugal tegen Congo. Dit weekend maakt BMX'er Nick Kimman na ruim 2 jaar zijn rentree in het wereldbekercircuit. Kimman was lang afwezig door een ontstoken hartspier. Dat hij überhaupt zijn rentree kan maken is dus al bijzonder. En nu Kimman terug is, hoopt hij ook nog dat hij weet hoe hij moet vallen.
13: Ik ben benieuwd waar ik sta. Ik heb natuurlijk genoeg World Cups of wereldbekerwedstrijden gereden in mijn leven. Dus ik ga ervan uit dat als de Statek straks valt, dat ik weet hoe het moet. Dat ik weet hoe het werkt, dat het gewoon automatische piloot is. Daar hoop ik op. Maar ja, we gaan het zien.
12: Kimman hoopt zich dit weekend te kwalificeren voor het WK in juli. En Gianni Infantino, baas van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft zich niet populair gemaakt bij Italië. Bij het Braziliaanse televisiestation KZTV reageerde Infantino op de discussie over een mogelijk nog groter WK en daarbij stak hij de draak met de Italianen. Misschien lukt het Italië zich wel te kwalificeren als er 64 teams meedoen, zei hij. En hij voegde er ook nog aan toe dat ze naar 208 teams kunnen gaan. De Italiaanse minister van Sport was verbijsterd door de uitspraken van Infantino, wiens ouders uit Italië komen. Ze hoort graag telefonisch van de FIFA-baas wat hij nou precies bedoelde.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
3: We hebben het er al vaker over gehad natuurlijk. Het WK op meerdere plaatsen in meerdere landen. Mexico gisteravond, Canada gisteravond. Vannacht ook in de Verenigde Staten. Morgen komt het Nederlands elftal uit natuurlijk. In Dallas, Verenigde Staten. Eerste wedstrijd tegen Japan. Maar van een oranje invasie is daar nog geen sprake, ziet correspondent Sjoerd en Daas.
15: Het is nog even zoeken naar oranje hier tussen de Texaanse deuntjes. Maar de eerste Nederlanders die melden zich hier in en rond Dallas.
16: We komen uit Maastricht en we zijn gisteren uit Simpelveld. We zijn gisteren vanuit Frankfurt naar Dallas gevlogen. Ja, vandaar een beetje rondkijken bij het stadion. En dan zondag de wedstrijd.
17: Even op en neer voor deze wedstrijd. Een sfeer van Amerika proeven. Dus,
16: Mocht wat kosten.
17: Ja, maar dat is ook een ervaring. Hè?
16: Ja, helaas zijn de tickets wel vrij duur. Dus dat is wel jammer. Zeker als je nu hoort dat de stadions niet helemaal vol zitten.
15: Zijn hier op de Stockyards in Fort Worth, zoals het heet. Treinrails lopen hier nog van wat ooit een veemarkt was.
18: Hier wel iemand met een oranje petje.
19: Dat is ook het eerste petje wat we hier gezien hebben.
20: Ja, maar dat is vooral tegen de zon, hè. Dus we moeten een beetje mijn hoofd beschermen.
19: Heeft u een beetje het idee dat de Amerikanen überhaupt snappen wat u hier komt doen?
20: Nou, ik denk dat vooral de buitenlanders begrijpen wat het is. En Amerikanen moeten er echt nog aan wennen.
15: Een beetje wennen nog. De meeste Amerikanen hier houden zich er niet zo mee bezig.
21: I'm here for the girls trip.
15: Een paar meiden hier uitgedost in cowgirl outfits zijn een avondje op pad. Eentje zegt, ik heb nog wel eens aan voetbal gedaan.
21: We're probably gonna do something else tonight. Rodeo, we're going to the rodeo.
15: Maar we zijn hier voor een girls trip. We gaan rodeo doen vanavond. Niks dus met de wereldbeker. Ja, een veemarkt was dit dus vroeger, dat is waar eenmaal. Nu hip en happening, maar nog altijd veel koeienvelletjes hier. Rodeo's dus ook. Veel cowboy boots en hoeden. En vanavond voor het eerst, denk ik, sinds 1994, dat vorige WK hier oranje cowboy hoeden.
19: Goed geïntegreerd al, zie ik, aan de cowboy.
17: Ja, we krijgen heel veel reacties erop. Dus het is echt superleuk, echt superleuk.
22: Een vriend van ons, schoonfamilie, woont hier. Dus we konden hier blijven slapen. En ja, mooie combinatie met de wedstrijd. Dus,
19: maakt het nog iets betaalbaarder?
22: Precies, dat maakt nog enigszins betaalbaar. De vlucht was te doen, het ticket was duur.
19: Hoeveel was die?
22: $600, €500. Ja, dat is vrij kostbaar.
15: Een deel van de Amerikanen begint er wel een beetje in te komen. Al de eerste wedstrijd hier vanavond in Amerika, van Amerika ook, tegen Paraguay. Vraag aan een van de agenten hier, Chris Britt is dit van de politie in Fort Worth, of ze er een beetje klaar voor zijn.
23: First night that there is a match with the United States.
24: Yes, yep, 8:00, and that's the unknown. We don't know how that's going to be. You know, is there going to be a lot of people that show up, is there not? Because as you can see,
15: we kijken met name of het veel of weinig mensen zijn, zegt hij. Hij zegt het is warm.
24: I mean, you always prepare for the worst.
15: Britt zegt ook je bereidt je voor op het ergste, maar hoopt toch op het beste.
24: The trick really is you got to be adjustable.
15: Ja, we rijden met hem mee verderop in de stad naar het centrale plein.
24: Okay. Yeah. So this is Sundance Square. This is where the watch party is, and we'll go check it out.
15: Sundance Square is het. Veel supporters hier bij elkaar.
23: And so far, it seems that everybody is having a good time.
24: It looks like it, and that's what we want.
15: Mensen hebben het naar hun zin hier, zegt Britt. En wat wel zou meehelpen is als er snel gescoord wordt.
23: I'll see if that's still the same.
24: What we'll know is if the U.S. scores a goal, we'll know if everybody's having a good time. We'll figure it out real quick. So.
15: Ja, dat gebeurt. En dus gaan de handen hier de lucht in.
25: Yeah, great start, great start. 2-0, baby.
26: Better than expected.
25: Yeah, better than I expected, man.
15: Veel Amerikanen hier, ook nog wat Mexicanen, Colombianen en nog drie oranje shirtjes. Dus in een zee van andere kleuren.
1: Wordt hier wel een beetje goed gehydrateerd vanavond?
2: Jazeker.
1: Hoe lang zijn jullie hier al?
2: Nou, we zijn gistermiddag aangekomen.
1: Hoe is het tot nu toe?
2: Nou, top. Een beetje warm, maar voor de rest top. Nee, je afkoelingen zoek hier al. Er is geen zee of strand of zwembad.
1: En begint Amerika al een beetje warm te lopen? Wat merken jullie hier?
2: Ja, een beetje dode boel hier al met die Amerikanen. Maar ik merk wel dat iedereen het heeft.
15: Ja, terwijl hij dat zegt, scoort Amerika weer. Wordt uiteindelijk 4-2 tegen Paraguay. Hier kunnen ze hun lol niet op. Nu Nederland nog.
3: En of dat dan hetzelfde klinkt, dat weten we morgenavond. Wat is durf? Daarover gaat het vandaag in Utrecht, waar Dagblad Trouw in Tivoli-Vredenburg in Utrecht de Dag van de Durf organiseert. Een van de sprekers is Eddy van Wessel, oorlogsfotograaf. Onder andere in Libanon, waar hij net vandaan komt. Syrië gewerkt, foto's gemaakt, Oekraïne. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sander.
3: Ja, wat is durf als je op reis gaat om foto's te maken?
4: Ik denk vooral de drang om terug te komen met waar je voor weggaat. Dus je wil verslag doen van wat daar gebeurt. En durf is daar maar een heel klein onderdeel van. Dat is vooral iets wat je moet beheersen.
3: Mm-hmm.
4: Dat is een hele goede raadgever. Angst is een hele goede raadgever. Je intuïtie moet je zeker niet negeren. Maar je bent daar ook met een missie. Je wil namelijk aan de kijker, luisteraar laten zien, lezer, wat zich daar afspeelt.
3: Ja.
4: En die taak heb je. En die heb je uit te voeren.
3: Maar is durf dan niet op het moment dat je niet luistert naar de angst en dan toch iets doet?
4: Je bent altijd een beetje een boefje met je eigen angst, geloof ik inderdaad. Zeker als je daar langer bent, dan is het een soort glijdende schaal. Dingen die je dan van achter je bureau bedenkt, hier denk je van nou, dat gaan we niet doen. En op het moment dat je daar bent, dan is het niet ondenkbaar dat je het toch doet. Gewoon omdat die hele samenleving is ondergedompeld in datzelfde gevaar. Daar word je onderdeel van. En vanuit daar probeer je dan natuurlijk de risico's in te schatten. En daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
3: Ja.
4: Maar het is niet ondenkbaar dat je dan toch iets doet. Waarvan je achteraf, of beter gezegd van tevoren, want achteraf niet, maar van tevoren bedenkt van, zou ik dat wel moeten doen?
3: Ja. Je laatste reis bijvoorbeeld naar Zuid-Libanon,
4: ja.
3: een christelijk dorpje daar waar je dan relatief veilig bent, maar om er te komen, moet je dat durven? Is daar durf voor nodig?
4: Ja, dan ga je dwars door Hezbollah-gebied.
3: Mm-hmm.
4: Ja. En zonder begeleiding heb ik het gedaan, want dat was eigenlijk de enige manier. Terug met een UN-convooi, maar heen niet. En ja, dan is dus toch je drive om daar te zijn, is belangrijker dan het risico wat je op dat moment loopt. Ja.
3: En is durf een constante? Of heb je dat in de loop van je loopbaan zien veranderen? Dat je nu meer of minder durft juist?
4: Ik durf minder.
3: Minder?
4: Ik durf veel minder. Ja, ik weet nog in het begin in Bosnië en Tsjetsjenië dat ik echt wel dingen deed waar ik nu niet eens meer zo aan durven denken.
3: Mm-hmm.
4: Op een gegeven moment heb je ook een gezin, verantwoordelijkheden. Begrijp je ook dat de beste foto niet altijd op de frontlijn ligt, maar soms erachter bij de familie die rouwt om degene die is omgekomen. Daarvoor hoef je niet de soldaat per se in beeld te brengen. Dus er is continue verschuiving en angst en gevaar verrast je eigenlijk altijd.
3: Ja.
4: Je probeert je goed mogelijk voor te bereiden. En op het moment dat je het minst verwacht, dan ineens sta je er recht voor.
3: Ja.
4: En dat is helaas zoals het weer.
3: Maar ik heb het zelf wel eens de paradox van de veiligheid genoemd. Dat naarmate je beter wordt, meer hebt gezien, beter weet wat gevechten zijn en dergelijke, dat je met dezelfde hoeveelheid durf toch meer durft, als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat je dus beter begrijpt wat er gebeurt. Dus je kunt risico's beter inschatten. Maar dat je daarmee misschien meer risico ook weer neemt?
4: Ja en nee. Weet je wordt natuurlijk ook getekend door de tijd. Hè? Ik maakte tegenover een collega in een interview de opmerking van ja, eigenlijk verlang je dus naar de mortieren en de sluipschutters inmiddels met de drones. Zo gevaarlijk is het.
3: Hmm.
4: Maar als je dan beseft dat de collega's omkomen door diezelfde sluipschutters. Dan Jeroen Hoedemans bijvoorbeeld. Dan zet je dat vooral aan denken.
3: Ja, werd gedood in Libië terwijl hij een straat overstak.
4: Gewoon
3: op een manier zoals jij en ik het ook zouden doen.
4: Ik het honderden keren gedaan heb.
3: Ja.
4: En dat zet je ook aan denken.
3: Ja. Maar durf is dan dus wat anders dan onverschrokkenheid of roekeloosheid, wat Jeroen toch ook niet was?
4: Nee, ik denk dat durf iets is wat een hoger doel is. Een hoger doel dan jezelf. En daar rek je je grenzen voor op.
3: Ja. En dan sta je vanavond in Tivoli-Vredenburg met, ik noem gewoon even van de website, durf mee te praten, durf te bewegen, durf te proeven, durf in gesprek te gaan, durf te daten, durf oorlogsfotograaf te worden. Wat doe je daar?
4: Ja, ik denk gewoon eerlijk zijn over wat ik denk dat ik heb meegemaakt en wat ik voel.
3: Maar wat kunnen mensen die daar in een zaal zitten en denken van ik wil wel eens wat meer durven. Ja, je hoeft niet meteen oorlogsfotograaf te worden. Wat kan je ze meegeven? Nee, maar
4: dat zie je toch in eigenlijk is de hele maatschappij ondergedompeld in durf. Iedereen is wel ergens bang voor.
3: Mm.
4: En ik denk dat het besef dat ook al ben je bang voor iets, dat je toch die confrontatie of ermee om kan gaan, dat je ermee verder kunt, dat je uiteindelijk iets bereikt wat je niet voor mogelijk had gehouden als je in die angst was blijven hangen. Ik denk dat het voor heel veel, en voor mijzelf ook, ik ga er vooral heen om te leren, van anderen weer, van het publiek ook. Ik denk dat het uiteindelijk geestverruimend is. En ja, daardoor durf je erna meer. Maar wel op een goede manier.
3: Want de mensen die jij fotografeert, die hebben de keuze nooit kunnen maken of ze durfden of niet. Die moesten gewoon.
4: Nee, die zijn er gewoon in terechtgekomen. En dat besef wil ik ook overbrengen. Als je dus gewoon de pech hebt dat je op de verkeerde plek bent op het verkeerde moment, dan is die angst is onderdeel van je leven. En daar zul je mee moeten omgaan.
3: Durf. Zoals Eddie van Wessel, die in Libanon was, maar eerder ook natuurlijk in Oekraïne veel geweest is. En die foto's die zijn tot eind augustus te zien bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Dank voor het gesprek.
4: Graag gedaan.
14: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Een rechtse partij in Zwitserland wil de bevolkingsgroei beteugelen. Daarover eerst een spannend referendum.
5: Als het volk stemt in Zwitserland, word je van beide kanten voorzien van argumenten.
14: Orville Breveld brengt zwarte componisten naar het concertgebouw. Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, bekende figuren, getekend door Fiep Westendorp.
6: Ze heeft echt jaren van haar leven 10 tot 12 uur achter haar werktafel per dag gesleten.
14: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en Koen van de Ven over de grootste politieke bijeenkomst van deze eeuw. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5. In de gratis NPO luisterapp.
26: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Geen slachtoffers dus onder het puin van het gebouw in Amsterdam. Maar wat veroorzaakte nou die zware explosie? En volgens Amerika is een van de beruchte bendeleiders van Zuid-Amerika gedood. het nieuws met Jeroen Tjepkema.
0: De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in

0: VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen was 85. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. En ook rijden er geen treinen op de hoogsnelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Florent Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië is morgenochtend. En de wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
1: Na de zware explosie van gisteren in Amsterdam neemt de politie het scenario serieus dat er op die plek gewerkt werd aan een explosief.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Vanavond op NPO 2.
8: Hoe laat is het?
7: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen, het is bijna 5 over 8.

0: onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. De zoektocht is beëindigd, zei de brandweer gisteravond laat.
1: De brandweer heeft het pand doorzocht en gelukkig zijn daar geen slachtoffers meer aangetroffen. Dus wij kunnen het nu afronden. De brandweer is klaar met het incident. En de politie, de recherche, zal morgen het onderzoek hervatten.
0: Op de plek waar onze verslaggever Roel Pauw ook was, vlak na die explosie.
2: Op de avond na de klap zijn er nog veel hulpdiensten aanwezig. Een kraan is bezig het puin van de gehavende sportschool op te ruimen. Gaat tamelijk omzichtig. Misschien ligt er nog wat, een lichaam. Er is ook de verdenking van explosief materiaal. Zoals de woordvoerder van de veiligheidsregio het formuleerde. Maar het pand is wel veilig genoeg om daar nu verder onderzoek te gaan doen. De 400 bewoners van de flat kunnen nog niet naar huis. Dus moeten ergens anders een slaapplek zien te vinden. En mochten ze daar zelf niet uitkomen, dan kunnen ze terecht bij buurtcentrum station Wildeman. Mevrouw, heeft u een plek om te slapen vannacht?
3: Ik bij mijn zus. En mijn zus heeft niet genoeg slaapplek, dus we moeten nog slaapplek erbij zoeken voor mijn zoon. Dus, ja.
2: Hoe gaat het met u?
3: De emoties zitten hoog, laat ik het zo zeggen, ja.
2: Je gevoel van veiligheid heeft misschien wel een tik gehad, of niet?
3: Zeker weten, ja.
2: Bent u bang?
3: Ja. Het stressniveau staat op dit moment heel erg hoog.
2: Ja. Dan ben ik even langs die flat gelopen en daar heb je allemaal van die bergingen, kelderboxen. Geen idee wat daar gebeurt.
3: Nee.
2: Maakt u zich daar nu zorgen over?
3: Ja, zeker. Je weet niet wat er gebeurt. En wie en wat en hoe.
2: Nee.
3: Misschien moeten ze meer controleren, camera's ophangen of iets dergelijks.
2: Mekaar een beetje in de gaten houden? Of deed u dat al?
3: Dat deden we wel, bij de buren die we kunnen.
2: Maar hier wist u niks van?
3: Helaas niet.
4: Er wordt wel gespeculeerd.
2: Dat mensen bezig waren om daar dingen voor te bereiden voor plofkraken.
4: Heb ik
2: gelezen. Dus in de weer waren met explosieven.
4: Ja, klopt.
2: Wat denkt u daar dan van?
4: Ja, ik denk, er komen natuurlijk wel verschillende emoties daarbij naar boven. Frustratie, woede en onbegrip ook. Ik vul hem nu zelf even in, maar de jongens die dat doen, dat zijn vaak jonge jongens, die zien dat gevaar niet in. Je realiseert je nu wel, kijk, ik woon op 1 hoog, dus onder mij zitten bergingen. Dus dat had ook onder mijn vloer kunnen gebeuren. Ja, er is gewoon te weinig toezicht, ik zie te weinig politie op straat. Een poosje geleden was er nog op Osdorpplein een plofkraak. Die jongens kunnen hier gewoon in gang gaan. En dat is wel bijzonder.
2: Ik denk dat ze geen idee hadden van hoe ze het leven van een heleboel mensen even op de kop hebben gezet.
3: Ja, klopt. Al die jonge gassies.
2: Wat vindt u ervan, die jonge gassies?
3: Kut. Ja. Maar kijk wat ze allemaal aandoen. Blijf lekker thuis. Bij je ouders. Ga lekker leren of iets anders doen. Maar niet de mensen opzadelen met hun problemen en explosieven gaan maken of wat dan ook.
0: Ja, explosieven maken of wat dan ook. De speculatie is er natuurlijk. Het Parool schrijft erover dat jongens en jonge mannen bezig waren met het maken van die explosieven. Waarom we het er toch over hebben is omdat dat scenario niet alleen een speculatie is, maar iets is wat zeer serieus genomen wordt, citaat, door de politie. Jasper van der Kemp is criminoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, de speculatie, maar ook het zeer serieus nemen door de politie van het maken van explosieven in kelderboxen. Komt u dat vreemd voor?
5: Nee, dat klinkt als iets wat inderdaad een serieus scenario zou kunnen zijn in dit geval. Omdat we weten dat dit soort vormen van het maken van explosieven in dit soort ruimtes voorkomt.
0: Ja, en wat gebeurt er dan fysiek? Hoe maken ze die explosieven?
5: Ja, als het daadwerkelijk daarom gaat, dan zie je dat er eigenlijk gebruik gemaakt wordt van illegaal vuurwerk. Kennen zijn de cobra's, maar dat soort type vuurwerk. Daar wordt het zogenaamde flitspoeder uitgehaald, want dat is het explosieve materiaal. En dat mengen ze dan bij elkaar in een nieuw pakketje om er een groter explosief van te maken. En dat zijn interessant genoeg explosieven die wel gebruikt worden voor de explosies die we zien op straat, zeg maar, voor deuren van huizen. Maar die dus ook in grotere pakketten worden gebruikt om plofkraken mee te plegen.
0: En dan is er bij de productie iets misgegaan.
5: Nou ja, als dat het scenario is, en dat zou dus zomaar kunnen in zo'n situatie, omdat dat flitspoeder extreem explosief is. Ja, als dat niet helemaal goed gaat, dan heb je dus, zeker als er meer materiaal ligt, in één keer een ontzettende explosie.
0: We hoorden mensen in die reportage praten over jonge gassies die hun gang kunnen gaan. Wat weet u over die groepen die dit doen?
5: Ja, de politie heeft zelf beeld op zo'n 1000 tot 1200 man die betrokken lijkt te zijn bij plofkraken specifiek dan.
0: Alleen in Amsterdam of landelijk?
5: Nee hoor, landelijk. Okay. Landelijk. Dus dat, maar alsnog is dat een natuurlijk een behoorlijk grote groep.
0: Ja.
5: En dat betekent vooral dat de kennis van het maken, zowel van die explosieven als het doen van die plofkraken, best wel verspreid is en ook makkelijk kan rondgaan. Tegelijkertijd zien we dat er eigenlijk betrekkelijk weinig daders worden gepakt voor de plofkraken zelf of pas later. Dus dat is best moeilijk om een goed beeld van te krijgen. Ja, in de regel, het zijn jonge mannen. Maar voor de rest is het beeld nog niet heel erg heel uitgekristalliseerd.
0: Nee, en ze leren natuurlijk ook van elkaar. Het zijn ook mensen die, tenminste volgens het Parool, de krant, al een strafblad hebben. Maar ja, als je een strafblad hebt, dan ben je bekend bij de politie. Kun je ze ook in de gaten houden, zou je zeggen.
5: Ja, dat zouden mensen vaak denken, maar dat is natuurlijk heel lastig. Want je kan natuurlijk niet 24/7 mensen zomaar in de gaten houden. Nog los van dat het niet mag, maar praktisch is dat ook niet haalbaar. Mm-hmm. Dus je ziet dat zoiets als dit, hè, zogenaamde stashlocaties, opslaglocaties voor nou, bijvoorbeeld voorbereidingsmaterialen, eigenlijk best wel moeilijk te vinden zijn. Omdat je er eigenlijk heel specifiek dan zelf naar moet gaan zoeken of bedenken waar het zou kunnen zitten. En dan gerichte acties. Maar ja, er zijn nogal veel mogelijkheden.
0: Ja, en een agent kan zijn tijd maar één keer besteden natuurlijk. We gaan het onderzoek van die agenten afwachten. Criminoloog Jasper van der Kemp, dank voor het gesprek. Moet het aantal inwoners van Zwitserland beperkt worden tot maximaal 10 miljoen? Die vraag staat morgen centraal bij een landelijk referendum. De rechtspopulistische regeringspartij SVP wil zo'n maximum, om te voorkomen dat het land te vol wordt, willen ze immigratie een halt toeroepen. Correspondent Charlotte Waaiers. Een referendum omdat Zwitserland te vol is. Wat gaat er gebeuren?
6: Ja, een deel van de Zwitsers en een politieke partij, dus de SVP, die vindt inderdaad dat Zwitserland te vol is. Want als je kijkt naar de cijfers, bijvoorbeeld de laatste 20 jaar, is de bevolking gegroeid van 7 naar ruim 9 miljoen. Dus is ook wel echt flink toegenomen. Mm. En er is in Zwitserland nou eenmaal beperkt plek. Je hebt veel bergen, je hebt beschermde bossen, natuurgebieden, landbouw. Dus heel veel plek om uit te breiden is er niet. En dat zie je dat dat druk op de steden oplevert, waar meer mensen komen. En deels verplaatst dat ook naar het land. Van mensen bijvoorbeeld die van de stad daar naartoe uitwijken. Dus daar zijn zorgen over.
0: Ja. En wat die bevolkingstoename, zijn dat vluchtelingen? Zijn dat economische migranten? Zijn dat mensen van binnen Europa die daar aan het werken zijn? Heb je daar zicht op?
6: Het merendeel zijn mensen van binnen Europa die komen werken in Zwitserland. Zwitserland betaalt goede salarissen in vergelijking met andere landen. Ik bedoel, de levensstandaard is ook hoger. Veel dingen zijn er ook duurder, maar je kan er ook goed geld verdienen. Ja. Dus dat trekt ook mensen aan, vooral uit omringende EU-landen. En in mindere mate, eigenlijk een klein deel, gaat het ook wel om migranten. Ook als je gezinshereniging meetelt. Maar goed, alsnog zie je dat de partij zegt dat zorgt voor problemen. En er zijn ook wel problemen, bijvoorbeeld drukte op de weg. Het OV dat vol is, een tekort aan betaalbare woningen. Maar niet iedereen zegt dat dat de schuld is van migranten. Sommigen zeggen, ja, er is ook gewoon te weinig geïnvesteerd.
0: Hmm.
6: En ja, het voorstel ziet voor dat je dan minder migranten het land inlaat om te voorkomen dat je die 10 miljoen gaat bereiken. En in eerste instantie minder asielzoekers. Maar ja, het zijn er niet zo heel veel. Dus tegenstanders zeggen ook, het is heel erg gericht tegen migratie, de schuld krijgen van alles. Terwijl eigenlijk we aangewezen zijn juist zeker ook op die arbeidsmigranten. Die leveren over het algemeen meer geld op dan dat ze Zwitserland kosten. Die zorgen voor die welvaart waar ja, Zwitserland groot mee is geworden. Dat is een gevaar voor de economie als je het niet meer laat komen.
0: Ja, klinkt behoorlijk genuanceerd allemaal. Best lastig als je uiteindelijk een vraag met ja of nee moet beantwoorden. Wat zeggen de peilingen?
6: Ja, het leek lang dat er meer voorstanders waren. Krap meer voorstanders dan tegenstanders. Maar zoals je wel vaker ziet in Zwitserland richting het referendum, dan zakt dat ietsjes weg. En de laatste peiling die laat zien dat er meer nee-stemmers zullen zijn dan voorstemmers. Maar het ligt eigenlijk te dicht bij elkaar om echt wel zeker te weten. En onlangs was er ook nog een mesaanval door een migrant. En dat kan nog de stemming beïnvloeden. Zeker omdat die rechtspopulistische partij dat ook heel erg nu in de campagne betrekt. Hield zich eerder een beetje over aan de oppervlakte. Dus misschien dat dat dan nog mensen over de streep trekt. Dus het kan best nog even spannend worden morgen.
0: Charlotte Waaiers, onze correspondent in Zwitserland in dit geval. Dank. Brabanders krijgen in de ene gemeente veel meer armoedehulp dan in de andere.
7: Ja, per huishouden kan het verschil oplopen tot wel 2500 euro per jaar, blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad. De grootste verschillen ontstaan met name bij hoge kostenposten. In de ene gemeente worden die volledig vergoed, in de andere gemeente niet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor betere landelijke regelingen, zodat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren. Hoewel de klant al jaren zo'n 50 euro voor een gram cocaïne betaalt, is de inkoopprijs voor drugshandelaren de afgelopen tijd flink gestegen. Jarenlang betaalden ze voor een kilo zo'n 15.000 euro. Inmiddels is de prijs met zo'n 2 à 3.000 euro gestegen. Komt volgens het AD door het tijdelijke tekort dat is ontstaan vanwege megavangsten. Onlangs werd in Spanje een lading met een straatwaarde van 1,5 miljard euro in beslag genomen. Toch is de verwachting dat de prijs weer zal dalen, omdat er nog altijd enorm veel geproduceerd wordt in Zuid-Amerika. En in Sydney is een vrouw van 35 zwaar gewond uit het water gehaald na een beet van een haai. De Australische ABC News schrijft erover. Dit jaar zijn tot nu toe 4 mensen om het leven gekomen na een beet van een haai. Het aantal haaienaanvallen in Australië neemt de afgelopen jaren toe, omdat de populatie groeit en er meer wordt gesurfd en gedoken.
0: De Special Olympics zijn gisteravond geopend. Bijna 3000 deelnemers met een verstandelijke beperking komen samen bij deze nationale spelen om te strijden voor een gouden medaille, maar vooral ook om lekker te sporten. Het zijn dit keer 23 Special Olympics sporten. Verslaggever Josephine Trehi is in Hoofddorp bij het wedstrijdzwemmen. Liggen ze al in het water?
8: Nee, het gaat zo direct om 9 uur beginnen en de regels zijn wel best wel streng dat niemand nu nog in het water moet. Ik ben trouwens eventjes in de ruimte naast het zwembad gaan staan, want anders kon ik niet, was er geen goede verbinding. En ik sta hier onder andere met Daphne, een van de deelnemers. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Jij zei gelijk net al tegen mij toen ik begon over medailles, daar gaat het niet om, daar gaat het niet om.
9: De motto is, meedoen is belangrijker dan winnen.
8: Ja.
9: En dat vind ik juist heel leuk aan dit evenement.
8: Ja, en welke onderdelen doe jij mee?
9: Ik doe aan de vrije slag, rugkrol en de estafette.
8: Ja, zin in?
9: Ja, ik heb er zeker zin in.
8: Ja, Robert Kooijmans is de woordvoerder. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Special Olympics, voor wie is dat allemaal bedoeld?
10: Nou, Special Olympics is gewoon bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat zij gewoon lekker 3 dagen uit hun bol kunnen gaan. Welke sport ze ook doen. We hebben 23 sporten tijdens de Special Olympics. En ja, dat is gewoon genieten. En als ze dan met zo'n glimlach het water uitkomen of van de atletiekbaan, ja, dan is het feestje al geslaagd.
8: Ja, en het is inderdaad hier in Hoofddorp dus het zwemmen, maar ook in Haarlem, in Zandvoort, windsurfen. Wat hebben we allemaal nog meer voor sporten?
10: Nou, we hebben zeilen, we hebben windsurfen, we hebben atletiek, korfbal, handbal, bowlen, dansen. Ja, 23 sporten, dus eigenlijk te veel om op te noemen.
8: En in welke zin is het dan anders dan de Paralympics?
10: Paralympics zijn mensen met een lichamelijke beperking en dit zijn mensen met een verstandelijke beperking.
8: En iedereen moet zich wel ook kwalificeren? Of mag iedereen meedoen die wil?
10: Ja, iedereen mag gewoon meedoen wie wil, kan zich gewoon inschrijven. Maar de regels zijn wel streng, want het zijn normaal wel de regels van de Spelen. Dus doe jij een verkeerde slag of doe jij iets fouts, word je gedisqualificeerd. En we hebben gewoon voorrondes, kwartfinales, alles gewoon volgens het boekje.
8: Ja. Ja, wat zijn bijvoorbeeld dan fouten die je kan maken tijdens een wedstrijd?
9: Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is eigenlijk fout aantikken.
8: Oh ja.
9: Verkeerde slag zwemmen. En als de coach naast je loopt.
8: Oh, de coach is aan het lachen, die is ons tegelijkertijd aan het filmen. Maar wat, dat mag niet of zo?
9: Want nee, dat mag eigenlijk niet.
8: Oké, en welk onderdeel is voor je? Dus vandaag half finale en morgen de finale, hè?
9: Morgen de finale. Voor mij is de leukste finale is de estafette. Dat doe je met heel je team.
8: Ja, precies. En dan aantikken en dan moet de volgende erin. Ja, dat snap ik. Want dit is dus om de 2 jaar. Hoe lang bestaat het al in Nederland?
10: Dat zal ik heel even, ben ik heel even kwijt. Ben ik er heel eerlijk in?
8: Maar wel al mee.
10: Van 2002, ja.
8: Ah, oké. Okay.
10: Ja, dankjewel.
8: En heb jij ook al zo vaak meegedaan?
9: Nee, ik ben vanaf 2010 meegegaan. Okay. Maar daarvoor heb ik wel nog met atletiek meegedaan.
8: Oh.
9: Dus voordat ik ging zwemmen.
8: En toen geswitcht?
9: Ja.
8: En waarom?
9: Omdat ik dit toch wel leuker vond.
8: Ja. Nou, fantastisch. We gaan zo kijken. We gaan even naar binnen. Ik ben benieuwd. Iedereen is al klaar. De tribunes is ook helemaal vol. Hoeveel mensen vandaag hier bij het zwemmen?
10: Het zijn 18 teams, zag ik het? 19? Ja. Ja, 18, 19 teams. En ja, de tribune zit gewoon vol en het geeft nu al aan hoe populair het is. Terwijl het nog moet beginnen en bijna 9 uur is. Dus het is gewoon geweldig.
8: Ja, en het gaat dus niet om het winnen, maar we gaan er wel
9: meedoen.
8: Meedoen, ja. Oké, dank u wel.
0: Josephine Trehi was dat. En ja, dat is natuurlijk overdag dat zwemmen. Dat is heel wat anders dan natuurlijk dat voetballen. Dat is 's nachts.
11: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Voor het Nederlands elftal begint het WK morgen. Als Oranje scoort tegen, in dat geval, Japan, dan hoor je dit. Go Maar wordt er gezegd, ik vind het wel lekker. Dus ik denk, laten we doorluisteren. Sportcommentaar te Dien van het Laar. Wie verzint dit?
12: Ja, werkelijk wel. Geen idee.
0: Nee.
12: Over smaak van natuurlijk niet te twisten. Maar ja, als ik heel eerlijk mag zijn, dan zou je toch bijna hopen dat er dan niet wordt gescoord.
0: Precies.
12: Of slechts eentje.
0: Is dit alleen in het stadion of draaien jullie dit ook op de radio bij het wedstrijdverslag?
12: Nee, dit hoor je alleen in het stadion.
0: Ja.
12: Ik denk dat onze mensen achter de knoppen dan denken van, nou, dan kan ik de volgende dag op matje komen. Dat laten ze maar lekker in het stadion wegdraaien.
0: Ja.
12: Nee, dat gaan we hier in Hilversum niet doen.
0: Moeten eerst trouwens gescoord worden. 12 mensen zijn daarvoor verantwoordelijk. Ronald Koeman en de 11 spelers die hij selecteert. Wie gaan het worden?
12: Dat wordt eigenlijk best een voor de hand liggende opstelling. Want het grootste vraagteken was natuurlijk de man onder de lat, Bart Verbrugge. Want die kneusde zijn heup afgelopen week bij een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Maar die lijkt wel tijdig fit te zijn. Dus hoogstwaarschijnlijk staat hij gewoon tussen haakjes onder de lat. Hij heeft gisteren weer meegetraind met het Nederlands elftal. Dus dat is toch 2 dagen voor de wedstrijd tegen Japan redelijk hoopgevend. En dan krijg je de voorste 4 daarvoor met Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven en het middenveld, zoals we dat al een hele lange tijd hebben gezien bij Oranje. Met Gravenberg, Reinders en Frenkie de Jong. En voorin hebben we ook een nieuwe rechtsbuiten gezien de laatste 2 wedstrijden met Crescencio Somerville. Donjel Malen vult dan de spitspositie in ten faveure van Memphis Depay. En op de linksbuitenpositie is Cody Gakpo is dan ons wapen om doelpunten te maken. Dus misschien dat hij wel die goaltune instart.
0: Ja, heeft Curaçao trouwens ook zo'n goaltune, dat je weet?
12: Die hebben ze wel inderdaad.
0: Ja, ja, misschien
12: en die
0: dat zal we
12: die een stuk ritmischer klinken dan deze van Nederland.
0: En misschien krijgen we die te horen in de wedstrijd daarvoor. Curaçao tegen Duitsland. Of denk je dat die gewoon in de kast kan blijven liggen, die tune?
12: Ik denk dat ze die van de Duitsers wel vooraan in de playlist hebben staan bij die wedstrijd. Dat wel. Want Duitsland tegen Curaçao is echt prachtig voor Curaçao natuurlijk. En voor Duitsland is het een heerlijke opwarmer om zich goed en wel klaar te stomen voor dit wereldkampioenschap.
0: Ja.
12: Maar daarin is Curaçao natuurlijk wel de onderliggende partij. Ik denk dat zij erg blij zullen zijn wanneer ze de schade zoveel mogelijk beperkt zullen houden. En als het doelpunt totaal niet boven de 5 oploopt, dan mogen ze uiteindelijk wel de hand aan elkaar schudden na het laatste fluitsignaal. Maar Curaçao gaat een prachtig avontuur tegemoet. En natuurlijk willen ze een resultaat halen tegen de tegenstanders in de pool met Ecuador in die voorkust erbij. Mm. Maar dat zijn stuk voor stuk met Duitsland daarbij gerekend allemaal hele sterke landen. En Curaçao tegen Duitsland is normaal gesproken toch gewoon een ruime overwinning voor Duitsland. Die met alle stoermoeddrang die ze in de selectie hebben, flink wat vaart zullen gaan maken naar voren. Dus de eilandkalmte die Curaçao over zich heen heeft natuurlijk, die moeten wel even opgeborgen worden. Dat zal ze wel helpen.
0: En dat is dan allemaal morgenavond, Nederland en Curaçao. Maar vanavond wordt er ook gevoetbald. Waar kijk je naar uit?
12: Nou, wat dat betreft staat er wel een prachtige voetbaldag op ons te wachten. Zwitserland heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Die strappen vanavond om 9:00 hun WK af tegen Qatar. En wanneer je daarmee klaar bent op je zaterdagavond, dan kun je naar bed gaan natuurlijk. Maar als je een beetje voetbalfan bent, dan blijf je nog even op de bank zitten. Want om 12:00 hebben we denk ik de eerste echte toppen van het wereldkampioenschap. Want dan hebben we Brazilië tegen Marokko. Dat zijn 2 teams die in de top 10 staan van de FIFA-ranking. Brazilië 5-voudig wereldkampioen, natuurlijk altijd torenhoog favoriet vanwege hun geschiedenis op dit toernooi. En Marokko heeft de laatste paar jaar natuurlijk ook geweldig aan de weg getimmerd met flink wat spelers die in de Eredivisie voetballen of een Eredivisie verleden hebben.
0: Mm-hmm.
12: En die staan inmiddels ook aan de rand van een internationale doorbraak. Dus nee, dat is wel een prachtig affiche om naar uit te kijken. Nou, en als je dan nog helemaal sportfanaat bent en je wil wat bewijzen tegenover je vrienden en de pool helemaal goed in de gaten houden, dan ga je vannacht om 3:00 natuurlijk ook gewoon voor Schotland tegen Haiti zitten. Maar als je die overslaat, dan kan ik dat enigszins ook nog wel begrijpen, omdat er links en rechts nog wat uurtjes gepakt moeten worden. Ja, en dan is morgen natuurlijk lekker de opwarmer. Richting dat slotstuk, richting dat prachtstuk om 10:00 natuurlijk van het Nederlands elftal tegen Japan. En als Nederland fit aan de aftrap verschijnt en de prachtig getrainde Japanse spelers ook goed voor de dag komen, dan belooft dat ook gewoon een heel erg leuk duel te worden.
0: Als ik er geen zin in had, dan heb ik het door dit lyrische aankondigingen heb ik dat wel gekregen. Dien van het Laar, dankjewel.
11: 3 voor het weekend.
0: Je zou bijna vergeten dat er nog andere sporten zijn. Nou, dit weekend word je daar wel aan herinnerd, want de Nederlandse hockeyvrouwen die spelen in de Pro League tegen Ierland. Later in de middag zijn ook de mannen aan de beurt in de Pro League en dan tegen Duitsland. Zwitserland, hoorden we, dat gaat naar de stembus. Morgen een referendum over een maximum aantal inwoners. Als het referendum het haalt, zal Zwitserland niet meer dan 20 miljoen zielen kunnen tellen. En veel politiek vandaag hier terug in Nederland. Want in Den Bosch beleefde de nieuwe linkse partij Progressief Nederland, ook wel PRO, haar officiële oprichtingscongres. GroenLinks en Partij van de Arbeid officieel gefuseerd houden dan op te bestaan. In Den Haag houdt ook de VVD trouwens een partijcongres. Politiek verslaggever Wilco Boom bij de VVD. Wat verwacht je?
13: Nou, bij de VVD verwachten we een nieuw liberaal manifest, een beginselprogramma, waarmee die partij weer ideologische kleur op de wangen wil krijgen na alle compromissen die ze de afgelopen 16 jaar als regeringspartij hebben moeten sluiten. Heel concreet is het manifest niet, daarom is het ook vast makkelijk om het daarover eens te worden over die nieuwe beginselen, waarin het draait om begrippen als vrijheid, verantwoordelijkheid, wederkerigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Maar daarachter schuilen bij de VVD best veel meningsverschillen over bijvoorbeeld de spreidingswet, over klimaatmaatregelen, over de samenwerking met fusiepartij PRO. De linker- en de rechtervleugel van de VVD zijn het daar behoorlijk over oneens. Maar dat hoor je op dat congres vooral achter de schermen, in de koffiepauzes en bij de bitterballen. Op het congres zelf stralen ze eenheid uit over dat nieuwe manifest, is de verwachting.
0: Ja, voor de bitterballen moet je inderdaad altijd bij de VVD zijn. Of denk je nou, PRO kan een frisse start maken wat dat betreft. Worden ze ook daar geserveerd vandaag?
13: Nou, het oprichtingscongres van PRO is natuurlijk een historische bijeenkomst. Hè. De PvdA, vaste waarde in de Nederlandse politiek, 80 jaar oud, met het CDA een van de grondleggers van de verzorgingsstaat, houdt op te bestaan. Dat geldt ook voor GroenLinks, ook alweer 36 jaar oud. En het wordt een mega druk concert. Er komen daar zo'n 6.000 à 7.000 mensen. En niet eerder deze eeuw was er zo'n groot partijcongres in Nederland. En ja, dit congres zal ook vooral feestelijk zijn. Geen moeilijke inhoudelijke debatten, want de nieuwe partij PRO wil zelfvertrouwen uitstralen en eenheid. Hè, eenheid tussen de voormalige concurrenten die er allebei apart niet meer in slaagden groot en belangrijk te zijn. Ja, en daarmee is ook meteen de reden voor de fusie verklaard. Partijleider Jesse Klaver zal vandaag in een speech de nadruk leggen op eerlijke politiek. En de onderliggende boodschap is dan natuurlijk de politiek van het kabinet Jetten, met ingrepen in de sociale zekerheid, is niet eerlijk. En PRO komt op voor de mensen die daarvan de dupe zijn.
0: Dan kunt u dus eigenlijk best een leuk weekend hebben. Twee partijcongressen volgen overdag. En dan de hele avond, de hele nacht doorhalen. We hoorden het net met voetbal tot 6 uur morgenochtend. Natuurlijk allemaal te zien op NPO 1 en te beluisteren op NPO Radio 1. Waar zometeen het nieuwsweekend is met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Eerst natuurlijk het nieuws, de hoofdpunten met Jeroen Tjepkema. Fijn weekend.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
6: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
7: Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar gisternacht een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Drie bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal wilde de top van de 4000 meter hoge Gran Paradiso beklimmen. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Follerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het weer, veel bewolking vandaag. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
8: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen.
5: Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
6: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
7: Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar gisternacht een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Drie bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal wilden de top van de 4000 meter hoge Gran Paradiso beklimmen. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Follerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het weer, veel bewolking vandaag. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5. In de gratis NPO luisterapp.
8: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector.

0: de Gran Paradiso beklimmen. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Florian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het weer, veel bewolking vandaag. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5. In de gratis NPO Luister-app.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: NPO Radio 1. Max.
8: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
9: Ja, daar zijn we weer, lieve luisteraars, tot 11 uur. En om 9 uur ontvangen wij Koen van der Ven. Die schreef een tijdje geleden een boek over de fusie GroenLinks en PvdA. En vandaag is dat een feit, is dat congres er. Dus wie kan daar beter over vertellen dan hij? Dan dat Zwitserse referendum over bevolkingsgroei. Moet de bevolking onder de 10 miljoen blijven? Natuurlijk gaan ze daar naar de stembus, want dat doen ze altijd. Die Zwitsers houden voortdurend over alles en nog wat een referendum. Upcyclen van mode gaan we het hebben en ook over de dood van Jan Jansen. En Pieter van Os komt over de strijd in Albanië om het laatste stuk ongerepte kust. Om 10 uur gaan we het hebben over de prachtige biografie van Fiep Westendorp, Baba Tarawali, over de ziel van Ubuntu. Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst. En als laatste ontvangen wij Orville Breveld over zijn serie Zwarte Componisten in het Concertgebouw. Zometeen de aanval van Erdogan op Netanyahu. Wat heeft dat nou weer voor gevolgen? Maar eerst gaan we het hebben over iemand die jarig is morgen.
10: Ja, morgen Donald Trump wordt 80. En ja, dan geef je een feestje. Dat doet hij op het grasveld van het Witte Huis. En ja, laten we even luisteren wat voor feestje dat precies wordt.
11: People should expect us to try to beat the shit out of each other, because that's definitely what's going to happen.
10: Ja, een vechtgala. En je hoorde Justin Gaethje, dat is een Amerikaanse topsporter. Die staat in een kooi voor het Witte Huis. Een reusachtige, ja, een soort klauw is het eigenlijk, een stalen klauw.
9: Zo heet het ook.
10: De klauw. Ja. Amerika-kenner Willem Post van Klingendaal. Ja, goedemorgen.
12: Ja, dat is nog eens een verjaardag, hè?
10: Ja, dit was ooit volgens mij. Een deel was gras en een deel was de rozentuin van Teddy Roosevelt.
12: Ja, dat is geasfalteerd. En eigenlijk zo'n beetje het hele grasveld wordt nu in beslag genomen. En ook een deel van de ex-rozentuin. Ja, dit is natuurlijk ongekend, hè? Ik bedoel, maar ja, dit past natuurlijk ook bij de welhaast keizerlijke status van Donald Trump. En dat zal Trump heel erg bevallen als hij dit zou horen wat ik nu zeg. Want Trump heeft ook gezegd, ik ben de machtigste mens uit de wereldgeschiedenis. Machtiger dan Napoleon. Dus ja, daar past dan zo'n

0: verjaardagsfeest.
1: Een soort gladiatorengevecht eigenlijk.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. En Trump is al vanaf het begin een enorme fan van UFC. Van al die vechtsporten bij elkaar. Dat was een tijd geleden echt ongereglementeerd. Vandaar ook de term kooigevecht. Dat is juist nu wel erkend als sport met ook regels. Ja, Trump maakt natuurlijk in zijn verhaal wel iets van, ja, dat het ook wel een bloedsport is. Dat heeft hij letterlijk ook wel gezegd. Dus ja, brood en spelen. Het Witte Huis, wat zo langzamerhand een soort van gouden paleis wordt, hè, met al het goud wat daarin zit. Doet een beetje denken trouwens aan keizer Nero.
2: Domus Aurea.
0: Precies, het Gouden Huis. Ja, jij zit goed in de klassiekers, Mieke. Maar het Gouden Huis, wat Nero liet bouwen in Rome. Ja. En Nero schreef met een gouden pen, met gouden inkt, had een gouden po, en ga zo maar door. Ja, en Trump, daarvan weten we, hij moet dan wel die gouden letters bij het Kennedy Center, dat culturele centrum vlakbij het Witte Huis, weg laten halen op last van de rechter. Maar toch, dus hij is nog niet echt een keizer natuurlijk, maar
2: hij heeft wel willen. Hij zou zich wel tot keizer willen laten kronen als hij zijn
0: dat denk
2: krijgt.
0: Ik wel.
2: Wat is veel gehoord kritiek op het feest?
0: Nou, ook wel dat, kijk, Trump zegt van het is the greatest show on earth en het is gratis en het gaat de hele wereld over, dus fantastisch. Het is eigenlijk een cadeau aan de wereld, aan Amerika, maar ja, Trump heeft toch ook wel aandelen gekocht bij het bedrijf wat achter het UFC zit. En daarvan zeggen dan mensen van ja, dat is toch wat niet mag. Hè? En wordt ook al gezegd, ja, als je op het grondgebied van het Witte Huis, hè, wat toch eigenlijk federale grond is, zeg maar overheidsgrond, als je daar zoiets gaat doen, hè, met alle beveiligingen, ga zo maar door, dan moet je wel toestemming aan het congres vragen. Ja, en als je dat niet doet, dan is dat toch eigenlijk heel erg raar. En bovendien, van oorsprong, het heet ook Witte Huis. Hè, en heeft het een zekere eenvoud toch in zich. Het mag nooit zo zijn dat het gaat lijken op een paleis in Europa, met denk maar Versailles of Schönbrunn.
1: Dat je het in bruik leent, je moet het weer doorgeven.
0: Nou ja, de eerste presidenten zeiden ook, hè, van dit moet eigenlijk gewoon een soort van landhuis zijn. Wij zijn Amerika, hè, en de president is één van de drie machten en die moet een zekere eenvoud uitstralen. Nou, sinds Kennedy en Nixon is dat natuurlijk wel veranderd. Je spreekt van de imperial, het keizerlijk presidentschap toen eigenlijk al min of meer. Ja, en Trump heeft dat natuurlijk heel veel verder nu gevoerd.
1: Maar ik zag al die verontwaardiging bij commentatoren, bij journalisten, bij democraten. Zijn we er niet keihard in aan het lopen? Ik bedoel, hij heeft weer een relletje, alle aandacht wordt opgesoupeerd en al die aandacht die daar is, die gaat niet naar de dingen waar hij niet wil dat de aandacht is. Bijvoorbeeld zijn falen in Iran.
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, Trump probeert nu natuurlijk wel heel erg een akkoord te bereiken met Iran. Want hij is in dat moeras verstrikt geraakt. Hij heeft de afgelopen weken wel zo'n 40 keer, dat wordt gewoon geteld nu, hè, gezegd van we zijn heel dicht bij een vredesakkoord. Of in ieder geval een soort beginakkoord. En dan laaiden de vijandelijkheden weer op. Nou ja, we zouden er nu ook echt heel dichtbij zitten. He, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat zeggen de autoriteiten in Pakistan en Qatar, die heel erg bemiddelen. Maar we moeten nog even afwachten. En wat zou het een cadeau zijn? He, als op zondag, morgen dus, op de verjaardag van Trump.
2: En 250 jaar Amerika.
0: 250 jaar Amerika, wat een toeval. He. En als dan het cadeau wordt uitgepakt van we hebben een akkoord met Iran en de straat van Hormuz gaat weer open. Maar het is een diplomatiek mijnenveld, zeg ik er maar gelijk even bij. Dus als dat zou gebeuren, zondag, misschien maandag, he, daar wordt nu toch wel heel veel over gesproken. Ja, dan is het begin.
1: Dat komt mooi uit. Over dat vechten. Het is ook iets heftiger dan boksen, dit wat ze gaan doen. Is dat specifiek een republikeinse hobby of houden democraten daar ook van? Want het past wel een beetje in het genre, ik begeef me op glad ijs, van de typische Trump-aanhanger.
0: Ja, dus de MAGA-achterban van Trump, daar is deze sport heel erg populair. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, en daar zie je toch ook, ja, in hele brede zin de culturele invloed van zo'n leider als Trump. Dat je ook wel ziet dat onder jongeren, en dat zijn dan niet alleen maar republikeinse jongeren, ja, dit ook steeds populairder wordt. Kijk, en nogmaals, dat UFC is nu al echt een sport, maar het staat natuurlijk inderdaad ook wel voor macho gedrag. En er is een buitengewoon interessant sociologisch onderzoek in Amerika geweest onlangs. En dan al generaliserend zeg ik er gelijk maar even bij. En dat wordt ook wel geconcludeerd. Je ziet onder republikeinse kiezers, en met name natuurlijk een beetje meer die harde kern. Ja, daar zie je toch wel gedrag, wat zich ook vertaalt bijvoorbeeld in autobezit. Als je wat centjes had om een in Amerika moet je natuurlijk een auto hebben, hè, zeker op het platteland, dan 20, 30 jaar geleden, dan was een sportauto heel erg in. Hè, een vriendelijke sportauto. En nu zie je dat die Ram pick-up trucks of die enorme SUV's, die breder zijn dan onze SUV's in Europa, dat met veel staal en met geen dempers meer op je uitlaat.
1: Alles groot maken, je eigen lijf groot, je auto
0: dat
1: groot.
0: Angst inboezemen. En dat gaat dan ver, zo'n sociologisch onderzoek. Maar ik vind dat is wel interessant. Zelfs het hondenbezit hebben ze bekeken. En natuurlijk, ook bij democraten heb je mensen die vechthonden hebben. Maar dat bezit zou toch veel meer zijn bij republikeinse hardcore aanhangers van Trump. Dus zover gaat die...
2: Zelfs het straatbeeld is dus veranderd door
0: en
2: hem.
0: Dat, ik heb onlangs het boek van Menno de Galan ook mogen bespreken. Hè. Ja. Oud, net gepensioneerd journalist van Nieuwsuur, die ook familie heeft in Amerika, republikeinse schoonouders.
2: Oh jee.
0: Menno, dat mag ik van je zeggen, want staat ook in je boek, hè, als hij dit hoort. Maar ja, hij beschrijft dat ook zo heel erg mooi, hoe dat... En heel erg goed, hoe dat straatbeeld in die buitenwijk, in dit geval van Baltimore, waar zijn schoonouders wonen, hoe dat toch verandert in de loop van de tijd. En dan loopt hij als Europese sukkel, sorry Menno, maar je zegt het zelf ook, hij heeft geen rijbewijs. Hè, en ben je journalist? En kom je uit Europa? Oei. Hè? Nou, dat is, en hij schrijft dan leuk, dat
1: maar,
0: kom ik nu even.
1: Maar je zegt dus eigenlijk, er is een cultuurverandering geweest. Trump is niet meer zo populair, maar die geest is uit de fles.
0: Ja,
1: dit nieuwe type republikein zal niet meer verdwijnen.
0: Nee, maar luister, als je de...
2: Alles kan weer verdwijnen.
0: Ik heb wel vaker hier gezegd...
1: Ooit.
2: Ja.
1: Nou, ik denk niet dat dit voorlopig weer terug naar het oude gaat.
0: Die geest is uit de fles, dat is interessant. Ik zit hier na 35 jaar, heel jong begonnen, regelmatig om commentaar te geven. Je had toch zelfs een paar jaar geleden nog niet kunnen bedenken wat hier nu gaande is. En als jij zegt de geest is uit de fles, Trump is de allerbeste populist in de moderne geschiedenis. Ik ben bij zijn rallies geweest van mijn boeken over Trump. Hij kan alle trucs uithalen. En dan denk ik, in dit TikTok, social media tijdperk, waar Trump ook heel handig in is, heel erg verzot op is. Ja, dat is natuurlijk voor een populist die inderdaad als president van Amerika natuurlijk veel macht heeft, laten we wel zijn. Ja, is dit een positie, en zeker als hij wordt opgevolgd door iemand met toch gelijke denkbeelden, fans dan is die geest nog niet zo gauw uit de fles.
2: Nee, toch niet, want ik denk
0: dat
2: het kan ook weer veranderen.
0: Ik denk toch ook altijd, de geschiedenis heeft een slingerbeweging. Hoe lang dat proces duurt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar er komt wel een tegenbeweging op gang van mensen die zeggen, kijk eens wat Trump allemaal beloofd heeft met betrekking tot Iran, het Iraanse volk, kijk eens wat er in de supermarkt gebeurt, de prijs aan de benzinepomp. En we zullen zien.
2: En zijn gezondheid.
0: Ja, dat is natuurlijk ook... Hoe gaat daar nou een populist mee om? We zien het allemaal. Hij heeft allemaal van die blauwe vlekken en op zijn hand. En dan zegt Trump ook van ik slik aspirine. Ik heb een hekel aan dik bloed. En de artsen schrijven dan, ik ben geen arts, maar iets van 80 milligram voor. Hè, dat is dan, zou dan goed voor je zijn. Trump doet 4 keer zoveel. Hekel aan dik bloed.
2: Ja, het kwam dan handen schudden, zei hij.
0: En handen schudden, dus die combinatie. Hè, dus dan denk je eigenlijk al gauw van, jeetje joh. En hij valt af en toe in slaap. En wat zegt dan een populist als Trump? Zegt, maar ik sliep niet. Maar het is zo verdomde saai, al die vergaderingen. Ik hou mijn ogen dan dicht, denk aan andere dingen.
1: Maar zelfs als Trump niet meer terugkomt, of als hij omflikkert, hij is 80, alles is mogelijk.
0: Ja.
1: Dan om te denken, MAGA is voorbij en het gaat weer terug naar het oude, en we worden weer vrienden met de Verenigde Staten, en er komt weer een soort beschaafde George Bush senior namens de Republikeinen. Dat is een te comfortabele gedachte.
0: Nou,
1: ik snap dat het een fijne gedachte is, maar droom lekker verder.
0: Ja, ook omdat je niet weet hoe lang de uitwerking hiervan is. Hè? En kijk, feit is natuurlijk wel, als ik zeg Trump is de allerbeste populist, en allerbeste in de zin van, het talent, alle talenten die hij op dat gebied heeft. Ja, dan houdt dat eigenlijk automatisch in dat de opvolger van hem niet over dit soort kwaliteiten beschikt. En ik vind in alle analyses over het Trumpisme, over Trump, en dan ga je natuurlijk op maatschappelijke ontwikkelingen in, wordt dit nog wel eens onderschat.
1: Hoe goed hij is.
0: Ja, hoe goed hij daarin is. En maar dat zou dus kunnen betekenen dat een fans, en zeker Marco Rubio, die nu de schoenen van Trump kust, en maar in wezen toch meer een traditionele republikein is. Hè. Alle democraten stemden ook voor zijn nominatie. He, dus als minister van Buitenlandse Zaken. Dus dan zou je toch een zekere terugkeer naar gematigdheid kunnen verwachten.
1: Omdat Vance geen charisma heeft.
0: Ja, maar, nou ja, ook daarom, he, dat heeft Marco Rubio denk ik wel meer. He, en dan is er toch een beweging naar een wat andere kant van het republikeinse gedachtegoed. En ja, dat biedt misschien dan toch wel hoop. Want ja, het moet toch echt gezegd worden wat we nu in Amerika meemaken. Die onvoorspelbaarheid en al die extravaganza.
1: Ga jij kijken? Naar het boksgala. Kan jij de verleiding weerstaan?
0: Nou ja, ik vind wel dat je altijd het tot je moet nemen. Maar ja, ik zeg al dat dit nu gebeurt. Hè, dat Trump dan ook zegt, ja, het is eigenlijk de voorzienigheid die heeft bepaald dat 250 jaar Amerika dan samenvalt met mijn verjaardag. En dit. En dan, ik ben wel een groot fan van het Amerikaanse voetbalteam. Gisteravond, hè, vannacht, de geweldige overwinning van de VS. Dat Trump zal ongetwijfeld zeggen dat ik dat allemaal in het weekend van mijn verjaardag mag meemaken. En dan komt dat Iran-akkoord er ook aan. En dat is een geweldig akkoord. Geweldig.
1: Juist. Nou, wordt een spannend weekend. Willem Post, dank je wel. Leuk dat je langs wilde komen.
2: Antisemitische dictator. Met die woorden heeft de Israëlische premier Netanyahu hard uitgehaald naar de Turkse president Erdogan, waarmee de spanningen tussen Israël en Turkije verder zijn geëscaleerd. De regio staat onder zware druk door het oplopende geweld rond Gaza en de bredere confrontatie met Iran uiteraard. Hier is Michael Don Michaloliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Erdogan hield 3 dagen geleden een gepeperde anti-Israël speech in het Turkse parlement. Israel must be stopped, zei hij dan in ieder geval in het Turks. Hij had het over de duty of humanity. Het was pittig.
3: Het was absoluut pittig en de directe aanleiding was de aanval van Israël op Libanon en natuurlijk de bredere confrontatie tussen Turkije en Israël in de regio. En het is ook natuurlijk met het doel om de binnenlandse consumptie, voor binnenlandse consumptie bedoeld, om het electoraat van Erdogan te bespelen.
2: Ja, en dan reageert Netanyahu op met antisemitische dictator.
3: Ja,
2: dus zijn meteen allemaal weer hele grote woorden.
3: Klopt, en beide hebben er baat bij om uit te halen naar elkaar. Vandaar dat het op deze manier gebeurt. Ja. En ze hebben er baat bij omdat in het binnenland zij daardoor meer populariteit kunnen vergaren. En op een bepaalde manier zijn ze ook elkaars favoriete vijanden. Dus vandaar deze uitwisselingen.
1: Maar dit is allemaal verbaal en retorisch. Denk je dat het ooit echt tot een confrontatie tussen Turkije en Israël zou kunnen komen?
3: Een directe confrontatie zie ik op de korte termijn niet gebeuren. Maar we moeten er wel bewust van zijn dat er al sprake is van een soort proxyoorlog tussen beide landen op verschillende strijdtonelen in de regio. En dan is Syrië en ook in enige mate Libanon 2 heel belangrijke strijdtonelen. Vandaar dat ook nu aan het losbarsten is.
1: Erdogan noemde dat zijn 2 belangrijkste bondgenoten in de regio.
3: Inderdaad, en hij stelde ook dat de veiligheid van Turkije niet start in Ankara of Istanbul, maar in Beirut en in Aleppo en Damascus. En daarmee portretteerde hij deze 2 landen, Libanon en Syrië, ook wel als onderdeel van de invloedssfeer van Turkije. En dat is natuurlijk tegen het zierenbeen van veel Arabieren en ook Israël.
2: Ja, het is een beetje laat, want ik denk dat geweld in Gaza is natuurlijk al heel lang gaande. En nu komt hij opeens daar zo fel over uit de hoek, dat vond ik toch verbazingwekkend.
3: Ja, al heeft hij al eerdere retorische aanvallen op Israël gepleegd. Heel vaak is dat. En het is altijd even moeilijk achterhalen waarom hij dat doet. Ik heb het idee dat het heel vaak voor binnenlandse consumptie bedoeld is. Ja. Ter afleiding van de niet goedgaande economie in Turkije. Maar wat ik eerder ook al aangaf, die rivaliteit tussen beide landen is al echt langer gaande.
2: Ja.
3: En het is nu zo dat Iran de afgelopen jaren natuurlijk verzwakt is. Verschillende proxies zijn ofwel verzwakt ofwel totaal ontmanteld in de afgelopen jaren. Denk aan Hezbollah, denk aan Hamas, denk aan Houthis, denk aan het Assad-regime. En dat betekent dat in dat machtsvacuüm Turkije en Israël een strijd met elkaar uitvechten wie de dominante partij daar wordt. Maar dus tegen die achtergrond moet je dit beschouwen.
1: Het was wel wonderlijk dat hij kreeg veel bijval ook in West-Europa van heel veel mensen die verontwaardigd zijn over het gedrag van Israël. Dat wat Europese leiders, onze eigen jetten, niet lukt, dan komt dan ineens uit de onverwachte hoek van Erdogan een harde veroordeling van Israël.
3: Ja, als de vraag natuurlijk hoe onverwacht het echt is. Ook Erdogan heeft hier voordeel bij. En hij heeft er vaker uitgehaald naar Israël toe.
2: Misschien voor jou niet, maar voor heel veel mensen was het misschien wel onverwacht.
3: Klopt inderdaad, maar ik heb het idee dat het ook wel een lippendienst is naar het eigen electoraat. Ja. Waarom? Omdat als je kijkt naar de handelscijfers tussen Israël en Turkije, dan zijn die de afgelopen jaren, in sommige jaren, gewoon toegenomen. Dus echte sancties volgen er niet op die retoriek. Dus beide leiders hebben er ook gewoon voordeel bij. En in die zin kan ik me voorstellen dat het voor Europeanen verbazingwekkend is. Waarom komt Turkije nu in één keer voor de Palestijnen?
1: Waarom lukt het hen wel om er iets van te zeggen en Europa niet? Bien étonné de se trouver ensemble, hè? Dat je ineens voor Erdogan staat te juichen.
3: Ja,
1: was een geluid dat je ook wel hoorde hier en daar.
3: Ja, ik denk dat hij daardoor echt heel erg zinspeelt op het anti-Israël sentiment op dit moment in Europa. En het is begrijpelijk dat sentiment, gegeven wat Israël doet in Gaza en ook in de westelijke Jordaanhoever en ook de oorlog die het gestart is, volledig strategieloos tegen Iran. Maar ik ben zelf wel sceptisch over wanneer Erdogan zich in een conflict mengt, omdat hij zelf natuurlijk ook een imperialistisch gedachtegoed op nahoudt.
2: Ja,
3: vandaar mijn scepties dat jullie misschien ook horen.
2: Ja. Zeker. Zou Netanyahu er niet van schrikken?
3: Nee, ik denk niet dat hij er direct van schrikt.
2: Nee. Schrikt nergens meer van.
4: Schrikt van Trump nog wel.
2: Wat zei je, Willem?
4: Nou, hij schrikt wel een beetje van Trump, omdat in het naderende Iran-akkoord, zullen we maar zeggen, ja, daar eist Iran dat Israël ze helemaal terugtrekt uit Libanon, dus ook uit Zuid-Libanon, waar ze een groot gedeelte in bezit hebben. Ja, en Netanyahu is daar niet blij mee natuurlijk. En er is al gebeld tussen Trump en Netanyahu. En Trump heeft gezegd, ja, maar ik heb je toch nodig om dit akkoord te ondersteunen. Dus dat is ook nog wel een spanningsveld.
1: En Trump en Erdogan zijn, nou ja, besties is misschien net te groot, maar die kunnen altijd heel goed overweg op persoonlijk vlak.
3: Klopt. En dat zet de regio best wel onder spanning op een bepaalde manier. Die soort bromance tussen Erdogan en Trump. Dat is wat de regio best wel beangstigd, zoals Griekenland, Cyprus, maar ook bepaalde Arabische leiders in de regio zijn niet hier heel blij mee. En ook Netanyahu niet. Want normaliter is Washington toch wel een soort lobbyterrein voor Israël en de Israëlische lobby daar. En op dit moment ondervindt Israël daar concurrentie van Erdogan, omdat hij natuurlijk een autocratische leiderschap stelt waar Trump zich ook wel in kan vinden.
2: Ja, maar op een gegeven moment weet je eigenlijk niet meer bij wie hoort. De boel verschuift ook steeds.
3: De boel verschuift enorm in de regio. Ja. Dat is zeker waar. Wel denk ik dat we op dit moment drie assen zien in de regio. De eerste as is gewoon Iran plus proxies. De tweede as in de regio zijn de Emiraten plus Israël. En de derde as is Saudi-Arabië samen met Pakistan en Turkije. En ook nog landen als Bahrein, Kuwait en Oman. En deze drie strategic hedging assen, zoals je zou kunnen beschrijven, even een moeilijk woord voordat ze geopolitieke verzekeringen met elkaar aangaan.
2: Okay.
3: Om te voorkomen dat de andere te machtig wordt. Dat is in de kern waar het op neerkomt. En deze drie assen bepalen nu hoe die toekomstige veiligheidsarchitectuur er in de regio uit komt te zien.
4: Dat is wel echt interessant wat jij nu zegt. Want we hebben toch steeds het beeld van de drie supermachten. Hè? De VS, Rusland en China. Misschien moet je zeggen de VS, China en Rusland. In die volgorde. Maar de wereld wordt steeds meer polycentrisch. Hè? Dat zeg maar de middenpowers, machten, en Turkije zit dan een beetje aan de top daarvan, hè, dat die steeds meer invloed krijgen. En dat die dus ook echt niet meer te beheersen zijn door die drie supermachten. Dat merk je dus ook aan Trump. Hè? Die denkt, ik heb de hele wereld aan mijn voeten. Maar het is dus veel meer diffuus, hè, die geopolitieke macht.
3: Het fragmenteert.
4: Ja.
3: Machtscentra fragmenteren, strijdtonelen fragmenteren. En dat zorgt voor ruimte voor dit soort middenmachten en regionale supermachten of sterke machten om op te komen. En dat zien we hier dus ook terug. Maar daar heeft Europa zich toe te verhouden. Want tot nu toe schitteren we door afwezigheid.
1: Turkije is ook onze NAVO-bondgenoot. Speelt dat nog een rol?
3: Speelt absoluut een rol. De afgelopen jaren heeft Turkije een geopolitieke metamorfose ondergaan. En dat betekent dat het verschillende wapendeals heeft afgesloten met Europese landen. In het kader van de NAVO ook. Natuurlijk vanwege de oorlog die Rusland gestart is in Oekraïne is Turkije nog een beetje belangrijker geworden. Geostrategisch bevindt het zich op een heel belangrijke locatie. En ik werk nu toch wel langzamerhand naar een maar toe. En mijn maar is dat de Turkse belangen en de Turkse visie op veiligheid niet altijd overeenkomt met die van Europa. En daarom zou ik graag zien dat Europa zich meer gaat toeleggen op wat er in de Oost-Middellandse Zee gebeurt, in het Midden-Oosten, de Caucasus en in de Hoorn van Afrika. Want deze gebieden die ik net benoemde vormen eigenlijk één geostrategisch theater. En wanneer er één wat sterker wordt, lokt dat een reactie uit bij de ander. En het is een web van relaties waarin iedereen probeert te voorkomen dat er één dominante speler uiteindelijk overblijft. En daar heeft Europa zich toe te verhouden. En het is van belang voor Europa dat het daar een visie op ontwikkelt, waar onze belangen centraal staan. En dan vervolgens ook een coördinatiemechanisme om voor deze strategische belangen op te komen. En daar schottert het nog aan.
4: Als Europa nu niet opstaat...
2: Wat zei je binnen?
4: Ik zeg, als Europa nu niet opstaat, als je dit niet tot je neemt, ja, dat zou toch wel buitengewoon treurig zijn.
1: Maar het zou gevaarlijk zijn. Wat jij zegt, verschuivende assen, nieuwe machtsverhoudingen, niet meer de grootmachten, maar andere machten die invloed verwerken. Dat klinkt allemaal gevaarlijk. Het klinkt een beetje als een soort kruidvat van alles beweegt en dat kan makkelijk escaleren.
3: Klopt, het is ook een kruidvat en het is ook gevaarlijk, maar het is nog veel gevaarlijker om je er niet tegenaan te bemoeien, want dan ben je natuurlijk overgeleverd aan de grillen van de dominante spelers daar. En Dat is wat we de afgelopen jaren hebben gezien en dat moeten we zien te voorkomen.
2: Ja, wat zou Europa dan moeten doen?
3: Allereerst.
2: Er zich toe verhouden, maar dat vind ik zo'n vage term.
3: Ja, dat is ook een heel vage term en ik kan als analist er gemakkelijker bij laten. Maar dat zal toch wat concreter gaan worden inderdaad, anders ben ik ook maar wat laffig bezig. Nee, even een concreter antwoord. Allereerst vind ik het van essentieel belang dat wij heel duidelijk een strategische visie gaan hebben op Europees niveau. Ten tweede een coördinatiemechanisme. Ten derde dat wij heel helder in kaart gaan brengen wat de ambities zijn van de verschillende spelers in de regio. En dat wij heel duidelijk kunnen aangeven waar wij wel akkoord mee kunnen gaan en waar wij niet akkoord mee kunnen gaan. En dan maak ik het even heel erg concreet. Willen wij dat Israël de dominante speler wordt in de regio, die zich heel erg agressief kan gedragen? Nou, ik denk dat we daar niet bij gebaat zijn. Moeten we dus paal en perk aan stellen. Voor Turkije geldt dat even goed. En zo zijn er verschillende landen die imperiale ambities hebben. Die moeten we denk ik proberen zoveel mogelijk te beperken. En dan vervolgens ook militaire strategische allianties aangaan om ervoor te zorgen dat bepaalde spelers wat sterker kunnen worden. En ja, dan moet je ook wel eens gaan samenwerken met landen die niet volledig democratisch zijn en die niet een soort Denemarken 2.0 zijn.
1: Maar dat veroordelen van mensen die een te grote broek aantrekken en te duidelijke imperiale ambities hebben, dat zou dus betekenen dat Europa wel een keer een hard statement over Israël zou moeten uitspreken.
3: Ja, het is hoog tijd.
1: En waarom lukt dat toch niet?
3: De interne verdeeldheid van Europa. En in bepaalde landen lukt het wel. Maar zolang Europa nog intern verdeeld is, zullen wij altijd beneden onze gewichtsklasse vechten. Ik vind dat zelf doodzonde. Want wij hebben alles, alle potentie, alle capaciteiten, de economische macht en noem maar op, om een grote middenmacht te zijn. Misschien zelfs een supermacht. Ja, maar onze interne verdeeldheid breekt ons op.
2: Oké, dankjewel. Dat was een mooie laatste zin. Michel Don Micha Loliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek. Nu Willem bedankt, Michel bedankt. We gaan na 9 uur verder met de Nederlandse politiek.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
5: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Nu denken die op die bal, Gakpo, doelpunt!
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: En een goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Gomez, variant, en ja!
5: Morgenavond.
10: De eerste.
5: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
8: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: NPO Radio 1.
17: Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie juist er toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Florent Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste snelwegen kan het verkeer prima doorrijden. Er is een uitzondering. Het is de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar staat file tussen Echteld en Ochten. De vertraging is bijna 10 minuten. Het is daar druk, mede door de afgesloten A12. Die is dit weekend dicht. Van Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal.
19: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
22: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
23: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: Human neemt je mee naar een liefde die verandert door dementie. Wat blijft er van die liefde over als je partner langzaam verdwijnt? NRC-columnist Frits Abrahams gaat geen onderwerp uit de weg. Ook niet als het wel heel persoonlijk wordt. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en pijnlijke keuzes. Human. Radicaal menselijk.
23: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: NPO Radio 1. Max.
0: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
1: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Over een kwartier gaan we het hebben over een intrigerend Zwitsers referendum morgen. Dat gaat over een maximum bevolkingsaantal. Het moet onder de 10 miljoen blijven als ze daarvoor stemmen. Lisa Goudsmit die komt op bezoek over upcycling in de mode. Dat is dat je van al je oude kleding weer iets moois en iets nieuws weet te maken. We gaan het hebben over Albanië, waar geprotesteerd wordt tegen het opslokken van de natuur door miljardairs. Maar eerst gaan we het hebben over de politiek.
2: Ja, Koen van der Ven is hier op de ochtend van de oprichting van Pro.
3: Ja.
2: Ja, en daar heb jij een boek over geschreven.
3: Dat klopt.
2: Jij weet er alles van over die
3: fusie. Naar de uitzending meteen door.
2: Naar Den Bosch. Maar zullen we eerst even kort de dag van gisteren toch doen? Toen werd oud-premier Mark Rutte en oud-premier Dick Schoof, die was destijds topambtenaar van justitie, gehoord in de parlementaire enquête corona. Hoe ging dat?
3: Ik vond het wel interessant. Er wordt heel vaak gezegd over die enquête van wat gaat het nou opleveren en wat wil je nou nog weten?
2: Weten we alles al?
3: Ja, OVV heeft al dik rapport geschreven, maar de vraag die, en dat kwam ook erg door gisteren, die zich begint op te dringen, is een veel democratischere. Namelijk, hoe moet de macht zich gedragen in crisistijd? Dus als je dit over je heen krijgt, je moet snel besluiten nemen, hoe transparant kan je dan zijn? En je ziet dat, om één voorbeeld te geven, we gaan ze niet allemaal door, maar de Mark Rutte is dan bijvoorbeeld ook een fel verdediger van, we hadden katshuizenoverleg nodig. Nou, dat waren de overleggen waarbij, bij wijze van spreken, de benen op tafel gingen, maar er ook geen notulen werden gemaakt. Mm-hmm. En gisteren verdedigde hij dat echt van, dat heb je nodig, want je moet de meest extreme beleidsopties met elkaar bespreken, zonder dat iedereen voelt dat komt op een dag in notulen terecht. Ik ben heel benieuwd hoe deze commissie hierover gaat oordelen. Van moet je dat de macht toestaan in zo'n crisistijd en in zo'n snelkookpan? Of moet dat toch veel transparanter? En dat is een debat waar we, wat we denk ik ook terug gaan zien.
1: De vraag was, hebben jullie wel oog gehad voor de neveneffecten van jullie maatregelen? Toen zei hij, daar hadden we het de hele tijd over.
3: Ja, het was knallende ruzie. Er werden ook wel appjes
1: Maar kan je nooit weten of dat ook zo was. Hij kan alles beweren wat daar gezegd is.
3: Nee, wat denk ik wel hielp, dat klopt, is denk ik wel dat we ze allemaal horen. En dat er af en toe ook wel appjes worden getoond voordat uit blijkt. En dat is ook wel, ik merk dat ik dat ook interessant vind. Dus dat idee wat denk ik, heb ik wel gehad hoor, tijdens corona, ik schreef er ook over, dat idee van, hebben ze daar een soort, wat de OVV noemt, de medische tunnelvisie. Het blijkt nu ook wel dat ze daar eigenlijk alle felle debatten hadden die wij thuis ook hadden, hebben ze daar ook wel gevoerd. Het staat alleen niet in de notulen.
2: Je zag ook wel dat de commissie ook wel enige moeite had, hè, om door de,
1: door Rutte heen te breken.
2: Door Rutte heen te breken, hè?
3: Ja.
1: NRC had een handleiding van tevoren gepubliceerd. Ja. Hoe moet je Rutte verhoren? Nou, die hadden ze niet gelezen, want hij had zijn hele trucendoos klaar en hij wint gewoon.
3: Ja, het zijn beleidsdetails overrompelen. En ook wel toch, dat is ook iets wat onderschat wordt bij Rutte, soms gewoon hele stellige overtuigingen. Ze had vaak gezegd, hij heeft geen visie. Maar je ziet toch eigenlijk dat hij
1: een complimentje,
3: best wel een paar
1: complimentje uitdelen en die man is weg.
2: Ja. We gaan door naar het volgende onderwerp dat jou nou aan het hart ligt. De oprichting van Pro, want dat gaat vanmiddag gebeuren. Voelt het toch als een soort apotheose?
3: Voor die mensen zeker. Hè, die hebben allemaal lidmaatschapskaarten. Die heb ik als journalist niet. Maar voor mij wel een beetje. Want je zei, ik heb er een boek over geschreven. Ja. En
2: hoe heet dat boek?
3: dan gaan we. Een linksverhaal heet het. En daarin heb ik dat jarenlang gevolgd. Maar de grap die ik vaak maakte, tegen Frans Timmermans was, of Lilianne Ploem, of Jesse Klaver, wie dan ook, was, kijk, het wordt mijn boek. Ik schrijf over jullie. Maar jullie gaan in hoge mate zelf over het einde. En het voelt wel een beetje alsof ik vanmiddag naar het einde van het boek ga kijken.
2: Ja, de naam Pro is goedgekeurd door de Tweede Kamer. We luisteren even naar hoe dat ging.
4: Voorzitter, vandaag mogen we ons als Kamer uitspreken over de nieuwe naam van fusiepartij Pro. We hebben hier vandaag als CDA-fractie lang over vergaderd en we zullen na ampel beraad voor deze wijziging stemmen. De tegenstanders in mijn fractie betoogden dat we met het verlies van de PvdA een oude rivaal kwijtraakten. En dat je een rivaal moet koesteren. We herinneren ons al die keren dat het CDA en de PvdA de afgelopen decennia niet alleen de verzorgingsstaat opbouwden, maar elkaar ook flink het leven hebben zuur gemaakt. De voorstanders in mijn fractie hebben uiteindelijk het pleit beslecht met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan. We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
3: Ja, nou, daar zit heel veel in. Los van dat het heel grappend is bedoeld, is het ook heel joviaal bedoeld. De verwijzing natuurlijk, CDA is zelf ook een fusiepartij, zoals eigenlijk bijna alle grote partijen die we kennen. VVD, PvdA, GroenLinks, allemaal fusiepartijen, ChristenUnie. En wat je ook hoort is dat het ze ook wel enorm wordt gegund om die naam te voeren. Maar daar heeft de Tweede Kamer ook even op moeten studeren, van hoe doe je dat nou? Want eigenlijk wil iedereen tegenwoordig een eigen naam voeren, ook alle afsplitsers. Bijvoorbeeld Guido Markeshou is dit niet gegund, hè? Daar is tegengestemd. En daar heeft de Tweede Kamer ook wel een besluit genomen.
2: Die wilde DNA, hè?
3: Ja, die wilde DNA heten. Ja. En wat het presidium, het dus dagelijks bestuur van de Kamer, heeft gedaan, is gekeken hoe is het nou uit bij de ChristenUnie gegaan. En waar de Kamer eigenlijk op is geland is, een fusie belonen we wel, maar een afsplitsing niet. Je moet echt zelf je mandaat ophalen bij een verkiezing.
2: Ja.
3: Dus
2: En dit congres van vanmiddag, hoe moeten we dat zien? De grootste politieke bijeenkomst van de eeuw?
3: Daar lijkt het wel op af te steken. In ieder geval het grootste congres.
2: Oh ja?
3: De vraag is even of Jesse Klaver over zijn eigen meetups van 10 jaar geleden heen gaat. Maar in ieder geval qua congres steeft het daar wel op af. Dus namelijk, ik ben even gaan kijken. Er is één heel roemrucht congres uit 2010 van het CDA over gaan we de PVV. Gaan we daarmee samenwerken. Uh-huh. Dat trok 4000 congresgangers. Dus het zou, en ze hopen daar stiekem op 6000 mensen.
2: Vandaag.
3: Dus, ja. Dus dat op zichzelf, alleen op de vorm, is opmerkelijk. En een ander feit, dat is eigenlijk wel, vind ik eentje die toch weinig wordt opgemerkt, is, het is gewoon de allergrootste ledenpartij van het land. Dus je ziet dat, je moet echt terug naar 1995 om een partij te vinden in Nederland die meer dan 100.000 leden telt. En daarmee gaan ze ook wel een beetje tegen de stroom in. Dus daar zit ook een. Dus we gaan vandaag naar heel veel vorm kijken, feest daarover. En kort zal nog het allerlaatste fusievraagje langskomen. Wat doen ze in Europa? Dus die is ook nog spannend.
2: Dat is de hobbel nog eigenlijk.
3: Ja, die hadden ze eigenlijk daarvan als enorm gehoopt om die uit het congres te houden.
2: Want
3: ja.
2: Wat is het probleem daar?
3: Heel kort gezegd, dus die fusie de afgelopen 5 jaar, een fusie tussen partijen van deze omvang, betekent dat je alle onderdelen in elkaar moet schuiven. Dus je moet de Tweede Kamerfractie in elkaar, de Senaat, de gemeente en al die dingen hebben we de afgelopen jaren gezien. En er is één vraag geweest waarvan ze 5 jaar geleden intern al wisten, die wordt heel ingewikkeld. En dat is wat doe je in Brussel met de Europese fracties? Want
2: ze zitten bij verschillende fracties.
3: Precies, ze zitten in verschillende
1: bij
3: fracties.
1: Bij de Groenen en bij de Sociaaldemocraten.
3: Ja, ze hebben daar grote partijfamilies, daar zijn eigenlijk alle Nederlandse partijen lid van. En jarenlang al zeggen ze in die partijtop intern, die vraag stellen we nog even uit. Dat gooien we nog even. Ze hebben steeds dat blikje vooruit getrapt. En nu kan dat niet meer. Ze hebben zelfs bedacht, misschien kunnen we wel uitstellen tot 2029. Dan zijn er weer Europese verkiezingen. Want wat we nu hebben gedaan, is dat een jaar geleden kon je stemmen op die partij. Dan stemden we wel op één lijst. Hè? Als je tenminste voor die mensen koos. En dan gingen ze gesplitst in 2 verschillende fracties zitten. En daarvan hebben die partijfamilies, de Sociaaldemocraten in Europa en de Groenen gezegd, dat pikken wij niet langer, jullie moeten kiezen. En voor 30 september aanstaande.
2: Heb je al een idee wat ze gaan kiezen? Ontstaat er dan weer ruzie en dan gaan ze weer afsplitsen?
3: Daar zijn ze bang voor. Nou, de afsplitsing niet, die hangt er niet in de lucht. Nou, de partijtop heeft een voorkeur voor, ga maar bij de Sociaaldemocraten. Dit was een fusie geboren uit machtsbehoud, machtsvergroting. Dus dan ga je bij de grotere club daar. Het helpt misschien ook dat Jesse Klaver van een half jaar lang roept, ik ben een sociaaldemocraat. Dus er zit ook wel. En die beweging maak je makkelijker nu Frans Timmermans niet meer de leider is. Maar nu komen met name vanuit het. Met name GroenLinks, ook wat jongere leden bij GroenLinks, komen erg in opstand. En die hebben een actuele motie ingediend. Die zometeen behandeld wordt op het congres. En hun voorstel is, we stellen de keuze toch nog even uit. Maar als je dat doet, word je in beide partijen, ja, ik noem maar eventjes junior lid, en dan mag je jarenlang niet stemmen, loop je subsidies mis.
1: Maar dit is eigenlijk wat je de hele tijd vermijdt. Kant kiezen, nee, het is een gelijkwaardige fusie. Moet je nu ineens door dit dilemma alsnog doen?
3: Dit is de essentie.
1: En dan wint rood het toch van groen.
3: Ja, je ziet eigenlijk, je ziet al jarenlang dat je bij heel veel van die fusiekeuzes kon je een compromis maken. Dus dan bijvoorbeeld, toen werd Frans Timmermans leider en dan zei ze, nou, dan worden de nummer 2 en 3 GroenLinksers en zo. Dus je kan steeds een beetje middelen. En het is een hele binaire keus. Je kiest nu rode of groene familie.
1: Maar je zei net, de meeste partijen zijn ooit fusiepartij geweest. Daaruit volgt dat fusies over het algemeen in de politiek wel redelijke kans van slagen hebben. Want er zijn geen afsplitsingen van de VVD of
3: Wilders wel trouwens.
1: Ja, nee, maar ik bedoel niet dat de oud-vrij democratische bond nog steeds zit te mokken.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, je ziet eigenlijk dat fusies hebben in Nederland, het wordt het hoort helemaal bij ons partijlandschap. Je ziet ook in de geschiedenis dat ze bijna nooit direct succes hebben, maar vaak een paar jaar later wel. Ja. CDA is een hele succesvolle fusie geweest. GroenLinks was een succesvolle fusie. De ChristenUnie is eigenlijk een niet weg te denken regeringspartij geworden. Dus dat is ook de hoop die daar leeft.
2: Ja. Ja. Maar goed, de koers. Hè? Wat wordt de koers? Je zei al, Jesse Klaver mikt op een brede volkspartij. Dat zei hij in maart. Daar luisteren we even naar.
5: Dat moet een progressieve volkspartij worden, zoals we die eigenlijk niet meer in dit land, eigenlijk niet meer hebben in dit land. Omdat er namelijk mensen zijn in Nederland die zich allemaal zorgen maken over hun toekomst. Dus dat van hele verschillende plumage. Dat zijn jonge mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering en denken, heb ik nog wel een toekomst hierop uit? Moet ik wat kinderen krijgen? Het zijn mensen die, van wie de kinderen nog thuis wonen, die geen woning kunnen vinden. Het zijn ook mensen die gewoon niet kunnen rondkomen. Of ze denken, hoeveel betaal ik de sportcontributie van mijn kinderen? Maar al die mensen leven in hun eigen bubbels. Die treffen elkaar niet meer en die lijken elkaar de schuld te geven. De opdracht van onze beweging is om die mensen bij elkaar te brengen.
1: Ja, maar iedereen wil een brede volkspartij zijn.
3: Ja.
1: Dan weet je nog precies niks.
3: En tegelijkertijd zie je, ook als je naar politicologisch onderzoek kijkt, dat eigenlijk juist als het gaat om hoe gaat het met partijen in Europa, zie je dat die hele brede volkspartij, of het Engels worden ze catch-all parties genoemd, daarmee gaat het over het algemeen juist vrij slecht. Terwijl de scherpe doelgroeppartij doet het veel beter. Dus in die zin zie je ook dat ze iets doen wat, om het even zo te zeggen, anticyclisch is. Ze zeggen, wij gaan echt weer een brede, grote volkspartij oprichten waarin hele verschillende mensen samen kunnen komen. En dat is denk ik ook de spannendste vraag die in de fusie ligt voor de komende jaren. Lukt ze dat? Gaan ze erin slagen om die achterban te verbreden?
1: Hebben ze, als je een brede volkspartij wil zijn, dan moet je ook een hele brede, een heel breed aanbod aan kandidaten hebben.
2: Aan mensen.
1: Hebben ze dat?
3: Juist denk ik de vraag op heel veel terreinen wel. Hè. Ik bedoel, man-vrouw verhouding, culturele diversiteit, dat gaat best wel goed. Sterker nog, leeft nu eerder de zorg, hebben we nog genoeg mannen op de lijst. Maar waar ze de grote moeite hebben is, hoe verbreed je buiten de universitaire steden? Hoe bereik je, zoals dat daar noemen, MBO Nederland of praktisch geschoold Nederland? En dat is veel lastiger. Dus ook als je kijkt naar de uitslagenkaarten van de afgelopen twee verkiezingen, pak even gemeenteraad en de Tweede Kamer. Dan zie je inderdaad dat een plek als Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Leiden gaat allemaal goed. Stad met universiteit lukt. Maar bijvoorbeeld Friesland, om mij wat te noemen, is een ravage. Dat is eigenlijk de plek waar de sociaaldemocraten het altijd heel goed hebben gedaan.
2: En Groningen ook.
3: Ja, daar hebben ze het heel zwaar. Dus eigenlijk zodra je buiten die steden treedt, en dit is trouwens niet iets wat alleen zij hebben, elke linkse beweging in de wereld worstelt hiermee. Dus hoe blijf je, zeker als je een brede volkspartij wil zijn, om dat woord weer te gebruiken, hoe blijf je die verbintenis houden? En bij Sociaaldemocraat is dit altijd de kern van hun denken geweest. De brug tussen laag en hoog, veel en weinig verdienend, stad en platteland.
1: Ja, want anders ben je een emancipatiebeweging waar de te emanciperen groep zelf geen deel van uitmaakt.
3: Ja, en dat doet altijd pijn. Dat zie je. Want je ziet dat ook als je partijprogramma's leest. Die idealen zijn oprecht, maar het heeft altijd iets geks als de mensen voor wie het zegt te doen, daar eigenlijk niet meer bij betrokken zijn. En bij GroenLinks zeg ik altijd, bij PvdA is een historische opdracht. Bij GroenLinks is altijd een historische droom geweest. En dat lukte ze alleen niet. Dus de hoop in die fusie zit om dat nu een keer te doen. Ja.
2: Heb je nog een rol vanmiddag bij dat congres? Of ben je alleen toeschouwer?
3: Nee, ik ben altijd gewoon journalist. Dus ik kom kijken. En ik ga daar.
2: Ga je daar nog achter een tafeltje zitten met je boekjes?
3: Ik mag wel mijn boek daar signeren bij de Utrechtse boekenbar, geloof ik. Ja. Dus er staat een boekwinkel ergens. Ja.
2: Dat is toch leuk?
3: Dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja.
2: Nou, we zijn benieuwd hoe het wordt. Dankjewel. Koen van der Ven, politiek journalist van de Groene Amsterdammer. En als u denkt, u wilt nog eens rustig naluisteren, dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.
1: Wordt Zwitserland het eerste land ter wereld met een wettelijke limiet aan de bevolkingsomvang? Dat is de inzet bij een referendum. Ja, het is Zwitserland, dus een referendum. Morgen kunnen ze erover stemmen. De vraag die voor ligt is of de kiezers willen instemmen met een maximum inwonertal van 10 miljoen mensen. En de Bergstaat heeft er nu 9,1 miljoen. Correspondent Renske Hedema, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
1: Ja, en het wordt ook nog een beetje spannend, hè, begreep ik.
6: Ja, het wordt wel degelijk spannend. Het was eigenlijk tot 14 dagen geleden of zo was het zo dat de mensen die daarvoor zouden gaan stemmen, dat die in de meerderheid waren. En toen is er een enorme campagne op gang gekomen van links. Die hebben gezegd van ja, maar als we dit gaan doen, dit wordt een chaos-initiatief. Want jij zei net referendum, en wij gebruiken in Nederland eigenlijk de term referendum voor al die vormen van volksabstimmingen die je daar hebt. Maar dit is een volksinitiatief, hè? Het is niet een referendum wat iets corrigeert wat het parlement heeft gezegd. Het is een initiatief, hè, waarvoor 100.000 handtekeningen samengebracht zijn. Zei, wij willen dat dit gebeurt. Dus dit is een volksinitiatief.
2: En wie heeft dat in gang gezet?
6: Uitkringen van de Zwitserse Volkspartij.
2: He, dus en wat is dat voor partij?
6: Zwitserse Volkspartij is een rechtse partij, een behoorlijk rechtse partij. Ze hebben wel een andere flavor als bijvoorbeeld de AfD in Duitsland of de FPÖ in Oostenrijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ze zijn eerder nationalistisch. En inderdaad, anti-immigratie en anti-Europa. Maar ze hebben toch een beetje een andere klankkleur. Maar het is een zeer conservatief, ik zou zeggen een conservatief rechtse partij.
1: Ja, maar hoe ziet dat eruit, stel dat het wordt aangenomen? Wat is het voorstel? Dus zodra je op 10 miljoen zit en er komt nummer 10 miljoen plus 1 binnen, wordt hij dan onverbiddelijk het land uit?
2: Nee, je moet al eerder natuurlijk aan de bel trekken dan.
1: Maar hoe gaat dat werken?
6: Nou, het is een beetje een tweetrapsraket, want ze hebben gezegd, als 9,5 miljoen bereikt wordt, dan gaan wij al maatregelen nemen tegen immigratie. Dan wordt gezinshereniging onmogelijk. Dan worden ze strenger naar asielzoekers. Die 9,5 miljoen, die kun je, als je nagaat hoeveel de bevolkingsaanwas is in Zwitserland, dan kun je dat eigenlijk al binnen 5 jaar bereikt hebben. Dus dan moeten eigenlijk al de eerste maatregelen beginnen. En zodra die 10 miljoen zijn bereikt, dan moeten ook de verdragen met de EU opnieuw bekeken worden. Maar jij vroeg even, wat gaan we doen als die 10 miljoen bereikt is? Dan krijg je inderdaad, en dat is ook de reden waarom de tegenstanders van dit initiatief zeggen, dit is een chaos-initiatief. Hoe ga je dat implementeren? De kantons zijn in Zwitserland veel zelfstandiger dan de provincies in Nederland. Dat zijn echt staten. En die hebben allemaal hun eigen beleid. Daar heb je bedrijven. Bedrijven hebben mensen nodig uit het buitenland. Het is op dit moment zo dat 27% van de inwoners van Zwitserland heeft geen Zwitserse pas en zit daar om te werken. Er zijn heel veel hoogopgeleide Europeanen bij. Er zitten ook mensen aan de andere kant van de arbeidsmarkt in. Maar hoe ga je dat dan doen als bijvoorbeeld mensen die in het buitenland wonen en die Zwitser zijn en die zeggen, nou, ik wil weer terug naar mijn eigen land. Het is mooi geweest, hè? We gaan terug. Nou, dan moet dus het bedrijfsleven of de landbouw of de bouw moet een aantal mensen wegsturen, zodat die anderen er weer in kunnen. Dat is niet te implementeren. Je krijgt ruzie tussen bedrijfsleven, tussen kantons.
2: Dat zijn ze bang voor. Maar dan vroeg me wel af, is dit dan eigenlijk gewoon toch een verkapte manier om een referendum tegen immigratie erdoor te krijgen?
6: Ja, dat is het zeker.
2: Want het gaat er niet om dat de Zwitsers opeens zoveel kinderen hebben gekregen.
6: Nee, het is duidelijk gericht tegen immigratie, ja. Dat zeggen ze ook. En het is ook zo dat het is niks nieuws dat het voller wordt op de wegen en dat de forense treinen voller zitten. En
2: dichte stress noemen ze het daar.
6: Ja, dichte stress. En de Zwitserse Volkspartij voegt er dan aan toe dat de criminaliteit stijgt en dat het onderwijs niveau teruggaat, enzovoort, enzovoort. Nou, dat heeft nog niet van die enorme mate aangenomen. Dat valt dik mee in Zwitserland. Maar dat gebruiken ze als argument. En het verfliekste aan het geheel is dat ze het hebben gepresenteerd.
1: Verfliekst is een mooi woord.
6: Ja. Dat ze het hebben gepresenteerd als duurzaamheidsinitiatief. Dus in eerste instantie, nou, dat is prachtig, hè? Mooi. Maar het is in feite toch anti-immigratie en anti-EU.
1: Maar je had in Nederland ook ooit de club van toen nog 10 miljoen, geloof ik.
6: Ja,
1: dat, Mieke? Ja, nou, we zitten nu bijna op 20 miljoen. Die club van 10 miljoen werd niet als een enge club gezien. Dat werd gezien als iets leuks en ludieks. En ja, die hadden misschien ook wel een punt. Je wil af en toe een boswandeling maken. Je wil niet de hele tijd dringen, in de file staan en over rolkoffertjes struikelen. Dus vroeger zat daar een wat minder weeëge lucht omheen.
6: Ja, dat klopt.
1: En er is ook wel iets voor te zeggen om je land lekker rustig te houden.
6: Nou, ik denk dat debat zeker gevoerd moet worden. Hè? En wat het is een zinvol. Kijk, Nederland is heel dichtbevolkt, Zwitserland is dat ook. Dus je zegt het is minder, maar 2/3 van het land wordt ingenomen door Alpen. Daar kun je niet lekker wonen. Dus echt de dichte stress in Zürich of in Basel of in Genève is net zo groot als hier in Nederland. Dus precies hetzelfde probleem. Dus dat debat zou je eigenlijk met droge ogen moeten voeren. En vroeger werd het ook door links gevoerd. Hè, dat was in die column die Jolande Withuis daar een half jaar geleden of zo over geschreven.
2: Zeker.
6: Zeer zinvol. Je moet dat kunnen voeren. Nou, nu hebben we het alleen maar in een hele gepolariseerde situatie, bespreken we het. En dat geldt dan ook weer voor dit initiatief. Overigens is de vraag, ik begon te zeggen dat de campagne enorm op stoom is gekomen de laatste 14 dagen. En het staat echt kiele. Maar wat je natuurlijk in Zwitserland altijd hebt, het is een volksabstimmung. Dus wat jij in het stemhokje persoonlijk doet, je kunt best in de peilingen zeggen van nee, maar daar ben ik niet voor, want het lijkt me eigenlijk een beetje eng wat we nou gaan doen. Maar ja, het kan best zijn dat jij in het stemhokje toch zegt...
2: Gordijnbonus. Heet dat
6: gordijnbonus? Ja nou, kijk.
1: Dat had je met de Brexit ook. Dat uiteindelijk de voorspelling was dat het niet zou halen en in het hokje men... Maar in Nederland is volgens mij het officiële beleid ook al 25 jaar dat we migratie gaan dempen en afremmen. En in praktijk blijkt dat knap ingewikkeld.
6: Ja, nou, immigratie is natuurlijk een moeilijk probleem voor heel Europa. En Zwitserland is geen lid van de EG, maar wel lid van de binnenruimte van Schengen en Dublin. Dus doet mee aan dat hele beleid. En waarmee de Zwitserse Volkspartij zich ook nog wel eens aardig in de eigen voet zou kunnen schieten, is als ze dus de verdragen met de EU op het spel zetten, wat uiteindelijk zou kunnen met het bereiken van die 10 miljoen, dan vallen ze dus ook buiten die Europese ruimte. Dat betekent dat asielzoekers die in Europa hebben aangeklopt ineens een extra loket krijgen in Zwitserland, want ze zijn niet meer een lid van Schengen-Dublin.
1: Dus die kunnen een tweede poging wagen daar.
6: Die kunnen daar dan een tweede poging. Hè, als je het even vanuit die kant bekijkt.
2: Ja. Daarom hangen er nu allemaal campagneposters van het nee-kamp, hè? Met de vraag, wilt u uitgerekend nu met Europa breken?
6: Ja.
2: Toch?
6: Dat is ook weer zo'n argument. Ik bedoel, wij gaan ons meer isoleren. Ja. Naarmate je elkaar meer nodig hebt als Europa. Over een half jaar wordt er gestemd over die nieuwe verdragen met Europa. Nou, als dit verkeerd afloopt, nou, dan zijn de rapen gaar ook voor de nieuwe verdragen met Europa. Dus waar ze mee bezig zijn. Je kunt alleen maar hopen, in mijn ogen, dat ze zo verstandig zijn om dit af te wijzen. Want het is de solidariteit van Zwitserland en Europa komt het niet ten goede.
1: Er staat veel op het spel. Nou is de beste remedie tegen immigratie, economische crisis. Geen werkgelegenheid, geen kansen. Je zou eigenlijk nog honger moeten invoeren, dan blijven immigranten helemaal weg. Het is een teken, immigratie, dat het gewoon economisch goed gaat.
6: Ja, kijk, Zwitserland kan ten onder gaan aan zijn eigen succes. Ik bedoel, er werd gezegd, als wij lid worden, vanaf 2002 zijn we lid van de binnenruimte, dan gaat het wel meevallen met de migratie, dat wordt allemaal geregeld. 8.000, 10.000 per jaar. Er kwamen er 80.000 tot 100.000 per jaar. He? En die mensen hebben allemaal werk. He, voor een groot deel. Want het is ook maar een heel klein deel wat asielzoekers zijn, he, vluchtelingen. En het overgrote deel, ja, 87...
2: Microfoon stond niet open. Zeg nog een keer.
3: Is uiterst rechts daar eerlijk over? Over het verschil tussen asielmigratie en arbeidsmigratie? Want je zegt ook dat land draait voor een heel groot deel op arbeidsmigratie.
6: Ja,
3: op
6: het experts. Wordt ook ondergeschoffeld. Maar niet door het deel van de Zwitserse Volkspartij die gewoon ook handel met Europa doet. Hè? Want er zijn heel veel industriëlen bij ook. Hè? Blogger, onze grote SVP-man, is een van de grootste industriëlen van het land. Hè? Ja. En multimiljonair.
2: En bovendien, door die vergrijzing hebben ze ook veel mensen in de zorg nodig.
6: Ga naar een ziekenhuis of een verpleegster daar. Die een hele kleine kans dat je een Zwitser tegenkomt. Dat drijft allemaal op buitenlanders. Nou, dus je zet nogal wat op het spel als je werkelijk zegt. En het leuke is, je kunt nu ja zeggen. Dan denk je, oh, het komt pas over 5 jaar, over 10 jaar. En het is een dikke middelvinger naar de regering, hè, naar dit beleid. Maar als je ja zegt, dan dien je dat te implementeren en dan komt het eraan. En dat is dus het extra gevaar.
2: Is het bindend, dit referendum?
6: Het is referenda zijn altijd bindend. Dus het is gevaarlijk en het wordt ook heel spannend morgen.
2: Ja. Want hoe is die bevolking van Zwitserland inderdaad zo hard gegroeid de afgelopen 10 jaar?
6: Ja, die is echt
2: wel.
6: Ja, en Zwitserland heeft ook echt garen gesponnen bij die binnenmarkt. He, sinds 2002 is de economie zat in een slop in het begin van deze eeuw. En dat is alleen maar beter gegaan. De Bertelsmann Stichting heeft al eens een keer uitgerekend hoeveel het hun heeft opgebracht. En de economie van de 26 Europese landen en Zwitserland, die er het meest van heeft geprofiteerd, is Zwitserland. Dus ja, waar hebben we het over?
1: Het wordt spannend. Dankjewel, Renske Hedema, Zwitserland-correspondent over het referendum dat morgen wordt gehouden in Zwitserland.

0: Jean-Tonique was dat en het nummer heet Too Bad.
1: Ja, je kan natuurlijk gewoon dat oude WK-shirt of het oranje petje uit de kast trekken, maar je kunt het ook pimpen, zodat je weer fashionable voor de dag kan komen. Dat doe je namelijk mee met de zogenaamde upcycle-beweging, die van grote modehuizen nu ook naar kleine modemerken doorcijpelt. Modejournalist Lisa Goudsmit zul je niet snel in een gepimpt WK-shirt zien, maar ze weet wel alles van het upcyclen in de mode-industrie. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Hey, eerst even over Jan Jansen. Ik las vanmorgen dat hij is overleden. Hè? Schoenenontwerper. Ja. De beroemdste. Ja. Nou ja, hij was 85. Hij heeft een fantastisch oeuvre.
2: Nee, tuurlijk. Ja, sorry. Ik herkende hem dus goed. En begreep jij ook. Het is een vreselijk gemis natuurlijk. Dat bedoel ik meer. Voor zijn vrouw Tony, voor de hele modewereld, voor de schoenenwereld.
1: Ja.
2: Maar een prachtig leven gehad, natuurlijk.
1: Ja. En hij heeft heel veel schoenen ontworpen. Hij heeft wel eens gezegd dat hij de meest gekopieerde schoenenontwerper van de wereld was.
2: Ja, dat zei hij, ja.
1: Nou, vertel, nou, leg eens uit hoe dat zat.
2: Nou ja, ik weet niet of je dat kan staven natuurlijk. Maar hij werd veel nagedaan. Hij heeft ook wel eens rechtszaken aangespannen en gewonnen, inderdaad, tegen Armani. Gucci heeft hem nagemaakt. Dat is wel allemaal te bewijzen, zeker. Isabel Marant heeft een soort van schoen van hem nagemaakt. Dus ja, hij werd vaker. Maar dat heb je als iemand heel innovatief en vooruitstrevend is. Dan vinden je ideeën gretig aftrek daarna ook. Dat is ook complimenten.
0: Hij zei ook van, nou, ik heb het er. Het hoort er maar gewoon bij. Ik dacht, dan maak ik maar weer nieuwe ideeën. Want zo'n jarenlange rechtszaak tegen zo'n gigant, dat is ook niet heel vruchtbaar.
2: Nee, en kostbaar uiteindelijk. Hij heeft dus één keer een rechtszaak gewonnen tegen Armani. En toen uiteindelijk was het oordeel, als ik me niet vergis, van je hebt gewonnen, je hebt gelijk. Alleen, we kunnen je op geen enkele manier echt vergoeden.
1: En waar ging dat toen over?
2: Ja, er was een schoen. En dat had een soort, hoe ga ik dit uitleggen? Een soort origami schoen, een soort flappen leer. En dat had dan een veter er doorheen geregen. Ja. En dat was gewoon één op één was die echt nagemaakt van hem. Dat kan je niet ontkennen. Ook niet mensen die experts zijn op het gebied van intellectueel eigendom. Dat kan je echt niet ontkennen. Ja.
1: En was het niet zo dat hij ook de rode zool heeft bedacht?
2: Ja, dat zegt hij ook, ja.
1: En dat die is later echt nagemaakt door weet ik wat allemaal.
2: Ja, Louboutin heeft natuurlijk op een gegeven moment die rode zolen. En daar is ook keurmerken die je daarop kan, dat kan je patent op aanvragen op bepaalde kleuren. Dat hebben andere merken ook. En die heeft daar patent op aangevraagd. En dat heeft Jan nooit gedaan, maar dat deed hij daarvoor ook al, rode zolen. Zeker.
0: Ik heb hem ooit geïnterviewd en wat ik zo grappig vond is dat hij, ik wil het nog niet een foot fetish noemen, maar hij barstte uit in een soort hommage aan de voet. Dat hij voeten zo mooi vond en dat hij de voet ook elegant en erotisch vond. En hij hield echt van voeten.
2: Hij hield denk ik vooral heel erg ook van vrouwen en vrouwenlichamen en van zijn eigen vrouw Tony. En hun vrouwen een goed gevoel te geven, ook al maakte hij ook mannenschoenen, maar zijn schoenen zaten ook echt heel lekker. Mijn trouwschoenen waren door hem gemaakt en daar heb ik de hele avond op gedanst. Ja.

0: hij heeft een keer een chocoladeschoen gemaakt. Een chocoladepump. Ja. En die kon je dus afknabbelen van de voet van je geliefde. Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja, het is 85 jaar aan innovatieve ideeën en ontwerpen die hij allemaal heeft uitgevoerd.
2: Een bijzondere man. Een bijzondere man met een bijzondere geschiedenis. Heb jij je trouwschoenen geupcycled? Of zijn die nog in oorspronkelijke vorm in de kast?
1: Nee, we liggen nog in de kast. Die heb ik wel eens gedragen nog. Ja.
0: Maar schoenen upcyclen, dat is misschien ook nog wel lastig.
1: Nee, ja, we moesten natuurlijk een bruggetje maken. Ik zat erover na te denken, we zouden het over upcycle hebben. En toen overleed hij en daar wilde ik er wel graag iets over zeggen, omdat hij me zo dierbaar is.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik heb een tentoonstelling over hem en met hem gemaakt 5 jaar geleden. En
0: daar in Amstelveen was dat, hè?
1: Ja, in Museum Jan, dat was een beetje de grap.
0: Ja.
1: En hij werd 80 toen en hij zat, even denken hoor, wat zeiden we toen, 60 jaar in het vak. En toen hadden we zijn werk, had ik thematisch ingedeeld eigenlijk. Zijn oeuvre en afgezet naast andere ontwerpers die op een soortgelijke wijze iets zouden hebben ontworpen. En een van de thema's was patchwork. En daarin stonden bijvoorbeeld een hele mooie hoge laars die voor Fong Leng ooit heeft gemaakt met allemaal zilveren patches erop. En daarnaast stond een hele mooie opera jas van Ronald van den Kemp. En daar zouden we het sowieso vanochtend over hebben, omdat die ook aan upcycling doet. En ik denk wel wat het bruggetje misschien is, is dat Jan Jansen alles bij hem draaide om ambacht en om liefde voor materiaal, voor leer, voor hergebruik ook. Hij zou niet zo snel leer verspillen. En dat heeft natuurlijk wel echt overlap, pun not intended, met upcycling.
0: Ja, upcycling. Ja. Want ja, upcyclen van kleding, misschien dat niet iedereen daar nog heel erg bekend mee is. Dat is,
1: Ofwel,
0: ik weet niet, dat is toch iets meer dan gewoon de mouwen van je blazer knippen en denken, nou, dit staat ook leuk.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat die term is misschien nieuw en je hebt recycling en dan ga je dingen echt tot grondstoffen terugbrengen en opnieuw gebruiken. En upcycling betekent eigenlijk gewoon niet meer dan dat je een deel van een bestaand kledingstuk of een al bestaande stof opnieuw gebruikt in een nieuw jasje giet, zeg maar, letterlijk of figuurlijk.
2: Ik hoorde
1: dus
2: de term voor het eerst.
1: Eigenlijk allemaal wel.
2: Ik hoorde de term voor het eerst in een andere context. En dan is het recyclen is dat je het hergebruikt. En upcyclen is dat het meer waard is dan de oorspronkelijke grondstof.
1: Ja.
2: Dus je geeft het ook een waardevermeerdering.
1: Nou ja, je brengt het dus niet meer terug tot de vezels bijvoorbeeld. Je laat het iets intact, of het nou een deel is van een mouw of een heel stuk stof. En daar kunnen we allemaal voorbeelden van noemen. Bijvoorbeeld een modemerk Martin, dat vorige week showde in het Rijksmuseum. Daar was bij was een geweldige show. Zij maken collecties al jaren van hotellinnen. En dat zijn dus tafelkleden, gordijnen. En die lappen stof blijven intact. Maar zij maken daar een heel nieuwe vorm, silhouet van. Modemerk Hullekes doet het ook met al bestaande materialen. Die hebben het modestipendium vorige week gewonnen. En er zijn heel veel merken die bijvoorbeeld inderdaad wat jullie net zeiden, een mouw nemen van een blazer en dat aan een ander shirt zetten.
0: Bijvoorbeeld, je deed het al in de jaren 70. Dan zette je zo'n driehoek in je pijp en dan had je van die leuke wijde pijpen.
1: Ja, ik deed het vroeger ook met een Levi's broek en die legde je dan uit. En daartussen zette je een stuk denim en had je een rok.
0: Ja.
1: Dus het is niet nieuw natuurlijk eigenlijk.
0: Nee, het is ook niet nieuw. Ik heb ook bijvoorbeeld een top die is gemaakt van oude handschoentjes. Weet je, allemaal aan elkaar genaaid. Van Magiela. Weet je, dus die deed dat natuurlijk ook al. En Duran Lantink in Nederland, die deed het ook al.
1: Ja, Duran Lantink die is zeker 10 jaar geleden afgestuurd aan de Rietveld Academie met een collectie waarbij die bijvoorbeeld Burberry jassen hergebruikte en daar zetten die, ik weet niet meer precies hoe ik het noem, maar een voorbeeld, een Prada stuk op. En daar dat soort werk heeft hij jarenlang gemaakt. Je hebt One Off, dat is een modemerk in Nederland wat ook al een aantal jaren bestaat die dat doet. Nou ja, Ronald van den Kemp dus, die ik noemde, die hergebruikt ook hele stukken en materialen.
2: Ik kan me herinneren dat toen Duran Lantink dat deed, dure merken uit elkaar knippen en aan elkaar naaien, dat heel veel mensen gechoqueerd waren. Die vonden dat eigenlijk niet kunnen, omdat het toch is alsof je kunstwerken verknipt of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, maar daarmee kunst moet ook een beetje schuren, denk ik dan. Hè? Dus dan lok je ook wel een reactie uit. Dus waarom vinden we het erg als we een Burberry jas verknippen? Als er zijn ook merken, ik zeg het niet om bepaalde merken te shamen, maar die verbranden hun collecties als ze niet worden verkocht. Dan kan je beter verknipt worden.
2: Burberry zelf doet dat, toch?
1: Ja, dat schijnt. Ik durf er verder geen uitspraak over te doen wat ze er nu mee doen. Maar dat was wel het verhaal, ja.
0: Het probleem is natuurlijk wel dat heel veel fast fashion met name gemaakt is van slechte materialen. Waar je eigenlijk niet zoveel mee kan beginnen, toch?
1: Nee, veel wel. Ja, soms valt het mee, maar daarom moeten we eigenlijk een stapje terug in die keten en allemaal wat meer liefde krijgen voor materialen, voor goed gemaakte stukken die je daadwerkelijk ook nog op welke manier dan ook een tweede ronde kan geven. Dus ja, daar zou ik dan voor willen pleiten. Ik hoop dat dat is wat mensen meenemen uit deze upcycling trend. Dat het niet echt een trend is, maar dat het ons aan het denken moet zetten van hoe gaan wij om met onze kledingstukken.
0: Denk je dat dat al een beetje is doorgedrongen?
1: Ja, ik hoop het wel hoor.
0: Maar zou dat betekenen dat de mensen echt minder gaan kopen bij de Zara en de Zeeman en wat er allemaal niet is, H&M?
1: Nee, ja, daarom denk ik dus dat het meer moet zijn dan alleen een trend waarvan je zegt van oh, wat leuk, ik heb nu een blazer met mouwen van een Adidas jasje. Dat het echt puur om de esthetiek, om de gimmick gaat. Het zou ook moeten gaan om daadwerkelijk te zorgen dat die enorme afvalhoop die wij hebben van al het textiel, van al die tientallen stukken die mensen elk jaar weggooien, dat dat verminderd wordt. Dat we echt anders gaan kijken naar de laag om ons lichaam heen.
2: Ik zie ook veel mensen die het in meubilair gebruiken. Dat een kussensloop wordt gemaakt of bankkussentjes of al dat soort dingen van oude kleding. Ja, dat is natuurlijk ook iets makkelijker naaien omdat het wat vierkanter is.
1: Ja, lichaam is natuurlijk lastig wat dat betreft. Ja, dus je kan. Het is eigenlijk gewoon hoe vroeger met materialen werd omgegaan, hoe sokken werden gestopt. En bijvoorbeeld in. Ik moet altijd aan een beetje Japanse wabi-sabi denken, waar ze dus schoonheid zien in imperfectie. En waarbij ze dingen repareren met zichtbare breuklijnen.
0: Met goud, goudverf.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou, toevallig staat er vandaag in Trouw, in Tijdgeest, een groot stuk. Dat gaat erover het zoeken naar parels in enorme bergen afgedankte kleding. En er is iemand die zich daar al heel lang mee bezighoudt. En die zegt, ja, vroeger vond je nou echt nog wel regelmatig mooie dingen. Maar het is nu echt gewoon een tref. Het is allemaal rommel.
1: Ja, dat wordt gezegd omdat die materialen zo inferieure kwaliteit zijn.
0: Ja.
1: Dat het allemaal niet meer zo lang meegaat. Ik heb ook wel eens iemand geïnterviewd die was volgens mij eigenaar van of directeur van het bedrijf dat die bakken, waar je kleding ingooit of al je textiel ingooit, dat daar tonnen van niet kunnen worden gebruikt. Omdat er dan bijvoorbeeld één nat doekje in zo'n bak zit en dan is alles verrot.
0: Ja.
1: Dus het is heel ingewikkeld, dat hele proces.
0: Ja. Nou, we zijn
1: maar het is wel, als we het optimistisch houden, het is wel mooi dat deze trend nu, als het dan toch een trend moet zijn, dat het upcycling meer onder de aandacht brengt. En dat je dus niet alleen op de runway, maar ook kleinere merken hebt die dat doen.
0: En dat we onze schoenen ook weer laten verzolen bij de schoenmaker.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Maar ja, we investeren in Jan Jans.
0: Ja, met al die sneakers. Kijk, dat heb je weer. Iedereen loopt op sneakers. Ja, en dan kan het weer niet. Maar goed, dat is dan weer even een andere lijn. Dankjewel, Lisa Gouwsmit.
1: Ja,
0: precies, daar gaat het om. Ja, modejournalist en head of lifestyle and channel strategy. Jeetje, wat is dit nou weer? Wat zeg ik nou toch allemaal? Bij Linda. Nou, oké.
2: Iets hoogs bij Linda in het Nederlands. Dankjewel, Lisa Gouwsmit. De gemoederen lopen hoog op bij de Flamingo-revolutie, zoals die al wordt genoemd, in Albanië. De bevolking protesteert al wekenlang tegen de aanleg van een luxe resort van de familie Trump. Het resort moet verrijzen op het eiland Zazan. En dat is een mooi, uniek natuurgebied. Flamingo's, schildpadden, zeehonden leven daar nu. En het maakt eigenlijk ook diepere dingen in de Albanese samenleving los. Journalist Pieter van Os, die komt heel vaak in Albanië en is ook op dit eiland geweest.
0: Nou, je hebt er gewoond. Jouw vrouw was ambassadeur.
3: Ja, niet op dat eiland, maar wel in Albanië.
2: Maar
3: dat eiland kon je eigenlijk niet. Kobe, jij kon er een beetje omheen. En je kon er ook wel op wandelen, wat Ivanka Trump dus gedaan heeft. Op de blote voeten, zegt ze.
0: Oh.
3: En dat is allemaal zo mooi. En wat pijnlijker is voor Albanese, of vinden zij beledigend, begrijp ik wel. Ivanka Trump zei, we hebben een eiland ontdekt. Toen zei die Albanese, we hebben helemaal niet een eiland ontdekt, het ligt daar gewoon.
0: He? Columbus heeft Amerika ook niet ontdekt.
3: Nee.
0: Slotverrekening.
3: Precies. Ja. En die verhouding.
0: Was er al.
3: Native Americans en dan de Europeanen. Ja, dat is best een goede vergelijking.
2: Maar het is wel een soort paradijs als ik de foto's...
3: Ik vind zelf persoonlijk vooral... Ik heb inderdaad de foto's ook doorgestuurd hier naar jullie. Rivierdelta, die daar vlakbij ligt. En daar liggen een soort uitgestrekte... Het lijkt op zoutmijnen, maar het zijn visserij... Hoe noem je zoiets? Van die lange stretches water. Heel ondiep. En daar... overwinteren allerlei interessante vogels. En daar zijn ook die flamingo's.
0: Het getijdengebied heet dat
3: ja,
0: misschien.
3: Ja, nou, en daar zitten strandjes bij.
0: Het Waddeneiland.
3: Ja, ja, precies.
0: En dan anders,
3: ja, zeker. Een soort mediterraan Waddeneiland. Ja, dat is misschien nog een mooie vergelijking. Ja. En dat is ook waar het misging in dit verhaal. Want dat eiland, mensen... Kijk, die Trump of Ivanka Trump en Kushner, die willen ook... Die ontdekte ook dat het heel mooi was. Nou, daar willen we er ook bij. Een paar strandjes daarvan.
2: Maar die willen het meteen voor zichzelf hebben.
3: Ja, eigenlijk voor de allerrijkste. Voor de 0,1% in deze wereld. En dat speelt ook mee. Dus die willen daar resorts bouwen. En dat is een investeringsproject met Saoedi's geld en hun eigen geld. En want die Kushner, die was ooit eigenlijk een soort... Nou, nog steeds. Hè, die is diplomaat namens Trump. Maar wat wij vroeger belangenverstrengeling of misschien zelfs corruptie noemden, vindt hij zelf heel gewoon. Hij is ondertussen deals aan het maken. Onder andere met Albanië. Ze voeren daar langs. Ze zagen dat mooie eiland.
0: Ongetwijfeld in een enorme jacht.
3: Ja, absoluut.
0: Ja.
3: En in no time kwam de premier, Edi Rama, bij ons zeg ik even, in West-Europa een vrij populaire premier. Die kwam direct op die boot. En die kwam dus langs. Hè? Dus die was bereid. Ze zijn geïnteresseerd. En die ging zijn eigen eiland verkopen.
2: Waarom doet hij dat? Waarom is dat corruptie? Want daar wordt Albanië nog wel eens mee in verband gebracht.
3: Zeker.
2: Ligt dat genuanceerder?
3: Het ligt genuanceerder. Nou, het is vooral wat de Albanese... Ik heb natuurlijk even flink gebeld ook met mijn Albanese vrienden voor deze uitzending. Mm-hmm. En wat zij zeggen, het is eigenlijk een opstand niet zozeer tegen corruptie als wel tegen arrogantie. Dus je moet je voorstellen dat Jette zegt, ja, het kan. Er komt... Een vertegenwoordiger van de allerrijkste ter wereld vaart langs Terschelling. En hij zegt, ja, gaan we verkopen. Goed idee. En dat is ook heel goed voor Nederland. Dan krijgen we 5 miljard. Het is goed voor de staatskas. Net als Nigeria veel geld verdient aan die olie in de grond. Dat is in Albanië mislukt. Die hebben ook heel lang Shell gehad. Die hoopten dat ze die olie konden verkopen. Edi Rama, zo heet die premier, heeft ook verteld, wij worden Dubai van de Mediterranee. Het is allemaal mislukt. Die olie was te duur om op te tanken. Maar hij kan wel een eiland verkopen. En dat heeft iets dat je eigen land zo... ostentatief een uitverkoop doet, dat is voor Albanese onverteerbaar.
0: Kan hij dat dan als president?
3: Ja, dat is dus fascinerend. En dan kom je een beetje bij wat jij noemt corruptie. Hij heeft gezegd, oké, dit is beschermd natuurgebied, dat weet ik wel, maar er is een organisatie, een bestuursorgaan, die zegt dat als het van strategisch belang is, mogen wij die bescherming opheffen. En, zei hij waarschijnlijk ook tegen Kushner, ik ben er niet bij geweest, maar hij zei, toevallig zit ik zelf in die commissie. Dus dat komt wel goed. Ja, dat is natuurlijk het soort van... Dat is voor Albanese onverteerbaar. En het lastige voor hen is, er is geen alternatief. Want de oppositie is nog iets erger. Dat is Berisha, die in de jaren 90... Dat is een totale kleptomaan. Of dat is een echte, corrupte... een man die politiek geweld niet schuwt. Een hele onfrisse man. Het is een 80er nu. En die heeft ook al heel... Dat is het enige voordeel hiervan. Ik ga wat snel. Mensen die dus zowel die oppositie... Als er is geen alternatief voor Edi Rama. Maar normaal, als er gedemonstreerd wordt tegen Edi Rama, komt direct die vreselijke democratische partij erbij, die oppositiepartij. En dat vinden dus heel veel, vooral jongeren, denken, ja, ik laat deze demonstratie niet kapen door die lui. Maar nu heeft Berisha al heel vroeg gezegd, goed idee om dat eiland te verkopen.
0: Oké.
3: Dus die kan zich niet voegen bij dit protest.
2: Maar dit legt dus eigenlijk, het democratisch tekort van Albanië bloot. Ja. En daarom gaat het over inmiddels iets veel groters dan de toch al omvangrijke kwestie van dat eiland.
3: Ja, helemaal. Dat is de perfecte samenvatting. En het is dus zo dat die mensen die daar met die flamingo's staan, natuurlijk, dat moet ik even uitleggen, er wordt gedemonstreerd met houten flamingo's en heel veel goede grappen over Kushner. Dat is ook een soort protest voor een... Ze willen eigenlijk een andere politieke cultuur. En het grappige, vind ik zelf interessant, is dat Edi Rama heel lang dat juist kon vertegenwoordigen, die andere politieke cultuur. Want hij was anders dan zijn voorgangers. Hij was een kunstenaar, hij komt van de kunstacademie. Hij is charismatisch, hij is eloquent. Maar hij is langzamerhand in Albanië zich steeds autocratischer, knorriger, vervelender gaan gedragen. En tegelijkertijd heeft hij al zijn charme over ons uitgestrooid. Dus over westerse leiders. Hij was op een gegeven moment een soort bromance met Rutte.
0: Heb je hem wel eens ontmoet?
3: Zeker. En ik was onder de indruk, dat geef ik toe.
0: Ja.
3: Het is dus iemand die geweldig speeches kan geven. Dat je echt onder de indruk bent. En dat tegelijk vertellen Albanese me, je weet wel dat hij belachelijk rijk is. Hè? Zo van, hoe zou dat komen?
0: Ja.
2: Is hij ook een beetje onder de indruk van Ivanka Trump en Kushner? Is dat het ook? Dat hij gewoon denkt, ik wil graag bij het Westen horen en deze invloedrijke mensen die komen nu hier?
3: Ja, misschien. Hoewel hij toch ook wel hele goede en cynische grappen over Trump heeft gemaakt in het verleden. Ook met Macron. Hij is vooral heel Ja, het zal wel kunnen dat het waar is wat je zegt. Maar ik denk dat hij ook te veel geloofde in... we hebben chic toerisme nodig. Dat is op zich wel een goede gedachte. Albanië heeft heel veel goedkoop toerisme.
0: Wie heeft er nou chic toerisme nodig?
3: Ja, dat kan je ook zeggen. Maar toerisme is de motor van de economische groei van Albanië. En hij ziet dat er steeds meer van die gammele Torremolinos-achtige betonnen schimmel langs de kust verrijst. Hij denkt, we moeten rijke toeristen
0: moois hebben.
3: Ja, want die plaatjes van... dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. En goed dat mijn Albanese geen Nederlands kunnen, mijn Albanese vrienden. Maar die plaatjes van hoe het gaat worden op dat eiland... ik vind die heel lelijk. Ik zie Wieke kijken van nou toch niet.
0: Nou ja, het lijkt mij zo gewoon alles wat je gaat bouwen, wat in plaats komt van een nog relatief ongerept natuurgebied, lijkt mij gewoon verkeerd.
3: Eens, dat is natuurlijk waar. Kijk, er is nog maar zo weinig van die kust die echt nu ongerept is. Het laatste stukje
0: en
3: laten
0: we
3: dat
0: dan
3: beschermen.
0: Flamingo's, schildpadden, denk ik. Ja, jongens, ik bedoel, die natuur, nou goed. Hè, die staat al zo enorm onder druk.
3: Ja, heb je helemaal gelijk. En het is prachtig. Ik ben er tijdens corona of vlak na corona geweest. En dan lopen de koeien op het strand. En je ziet af en toe zo'n dikke grote schildpad. Een overleden dikke schildpad. Mijn dochters waren ook helemaal onder de indruk. Dit hadden ze nog nooit gezien. Het is een prachtige omgeving. En ja, waarom zou je...
0: De bulldozers, die zijn daar al gespot, hè?
3: Ja, en zo is het misgegaan doordat milieudemonstranten de omheining weghaalden die neer was gezet. Mm-hmm. En toen heeft er een beveiliger heel agressief iemand weggesleurd, twee mensen eigenlijk. En de politie die erbij stond, die deden niks. En toen dachten de mensen in Tirana toch heel
0: dat
3: veel verder
0: de,
3: weg.
0: Dat was de vlam in
3: dat
0: de pan.
3: Dat was de trigger, ja, absoluut. Dat was de vlam. En toen dachten mensen in Tirana, ja, deze, wat voor samenleving leven wij? Wat hebben wij eraan dat we zogenaamd het economische groei hebben... als we in zo'n soort van naar geregeerd rotlandje leven? Dat speelt een rol.
2: Gaat dit overwaaien of denk je dat dit wel echt een blijvend protest gaat worden? Of dat het gevolgen gaat krijgen?
3: Ja, ik vroeg dat dus aan die Albanese vrienden, omdat ik ook zo graag wil weten. En die zeiden wel, het is wel het begin van het einde van Edi Rama. Zeker, ja. Niet allemaal. Sommigen zijn ook een beetje bang, want het gaat dan hen goed. En dan denken ze, oh jee, Albanië heeft natuurlijk een moeilijke geschiedenis gehad. En iedere politieke omwenteling is eng. Ze willen gaan bij de EU, dat lijkt vrij goed te gaan. Edi Rama, zij mogen hem niet meer. Maar ze zien wel dat hij goed ligt in West-Europa. Dat is belangrijk voor ze. Heel anders dan Erdogan of Orbán die nu weg is. Maar die keerde zich ook tegen het Westen of West-Europa. Ja. Edi Rama helemaal niet. Die is een soort mascotte van het West-Europa. Dus sommige mensen maken zich ook zorgen. Maar ze zeggen het is het begin van het einde. Maar er is nu nog zo... Hij heeft het politiek... hij heeft zichzelf zo belangrijk gemaakt in zijn regerende partij. Net als Rutte op een gegeven moment geen normale opvolger meer in de buurt was te vinden. Zo heeft hij dat nog beter geregeld. Dus er lijkt op dit moment helemaal geen alternatief te zijn.
0: Maar de bevolking gaat dus nu de straat op om te protesteren. Hoe groot deel van de bevolking is dat? Zeg jij dat is het grootste deel of dat is toch een relatief kleine groep?
3: Nee, het zijn veel mensen in Tirana... En het culturele politieke hart van Albanië is Tirana. Dus het zijn echt, het doet er wel toe. Het zijn misschien in aantallen, je kan natuurlijk zeggen... ja, er zijn nog een paar steden in Albanië, daar is niemand aan het demonstreren. Maar die mensen die in Tirana demonstreren, die doen er toe, zeg maar. Dat is de invloedrijke.
0: En hoe reageert die Rama daarop?
3: Ja, aanvankelijk heel erg gebeten en ook... onverstandig. En dan zie je dat hij inderdaad arrogant geworden is. Hij zei direct, zolang ik premier ben, gaat dit gewoon door. Klaar.
0: Ja, flamingo's.
3: Ja, fuck de flamingo's. Fuck jullie vooral, met je flamingo's. Daar.
2: Dus de bevolking zegt, je bent een beetje een autoritaire zak aan het worden. En je reageert door te laten zien dat je een beetje een autoritaire zak bent geworden. Waarom wil Albanië zoveel? Want het is de ene keer dat ze een sportevenement binnen willen halen. Dan willen ze bij de EU horen. Dan zitten ze weer bij de olielobby te slijmen. De hele tijd is het de ambitie van Albanië om alles behalve Albanië te zijn.
3: Ja, dat is de ambitie en het verlangen om erbij te horen. En het is ook wel begrijpelijk, want vanaf 1945 tot 1991, en zeker die laatste 20 jaar, kon er niemand in, alleen mensen die beloofden Maoïsten zijn, maar er kon niemand in en er kon niemand uit vooral. Dus ze waren totaal geïsoleerd en ze raakten dus ook helemaal uit de pas met de rest van de wereld. Het is een ongelooflijk arm land in de jaren 80 en in de jaren 90 werden ze onder alle door de Wereldbank onder de meeste Afrikaanse landen geschaard. Dus echt heel arm. En opeens kon alles. En wilden ze ook overal bij. En toen bleek dat niet zoveel mensen naar Albanië wilden. Ja, en dat is natuurlijk, ja, dat is vernederend op een bepaalde manier. En nu zijn ze met ieder evenement super blij dat Feyenoord daar ging spelen. De Conference League. Ik dacht, ja, wat doet het er echt toe? Maar er is een Albanees die echt met tranen in zijn ogen tegen mij zei, dit is de mooiste dag
2: en de auto
3: van de geschiedenis van Albanië.
2: Misschien is juist de charme van Albanië dat het een beetje zo afgezonderd is geweest en daardoor een soort ongerept gebied is.
3: Dat vind ik. En dat probeer ik heel vaak Albanese te vertellen. En ik geloof dat dat besef nu aan het ontstaan is. En deze demonstratie, deze opstand eigenlijk, heeft daarmee te maken. Dat we gaan onszelf niet zo goedkoop in de uitverkoop gooien. Wat Edi Rama natuurlijk wel deed met het eiland.
0: Ja, en is er niet een soort internationale natuurbeschermingsorganisatie die zegt, dit mag helemaal niet?
3: Ja, die komen nu langzaam op. De EU heeft ook zijn zorgen uitgesproken.
0: Ja.
3: En dat gaat zeker gebeuren. Eerder zouden er dammen komen in de Fjossa, de laatste wilde rivier van Europa. Ja. En daar heeft zelfs, jammer dat ik zijn naam nu even kwijt ben, grote Amerikaanse Hollywoodster heeft zich daarmee bemoeid. Ja. Waardoor het inderdaad niet gebeurd is.
0: Okay.
3: Dus,
0: we hebben nog hoop.
3: Zeker. Heel veel hoop voor Albanië.
0: Dankjewel, Pieter van der Os. Ging dus over die aanhoudende protesten daar. Het Flamingo-protest. Zometeen zijn we bij u terug. Met Fiep Westendorp is een biografie verschenen. Baba Tarawalli heeft een nieuw boekje, omvullingsbespreekboeken. En Orville Breveld. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: Wiyoui mag dit jaar het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Hij of zij is mijn verrassingsgast. Kees van Kooten kan als geen ander met onze taal spelen. Een bloemlezing uit zijn talloze verhalen, zegt een man in zo'n geval, is onze taalschat. En jarenlang beschreef Sander Donkes met een zachte blik de snel veranderende wereld in stukjes van 150 woorden. Zijn beste Volkskrant-columns zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. Sander komt.
4: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur.
6: Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat?
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
4: NPO Radio 1.
2: Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela.
16: Kort na Trumps aantreden merkte de VS trenden Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan al een paar flinke files door werkzaamheden. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat het vast tussen de Meren en knooppunt Lunetten. De vertraging is een half uur. Vanaf knooppunt Lunetten tot aan Veenendaal is de A12 dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Op de A1 is het daardoor ook druk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor knooppunt Everdingen door werkzaamheden ook 10 minuten vast. En op de A10, de ring van Amsterdam, wordt gewerkt. Op de ring Oost richting het zuiden heb je nu 10 minuten oponthoud.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
24: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
26: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, de boekenmeneer van dienst. Jeroen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb meegenomen de nieuwe roman van Ernest van der Kwast. En die heet Schooljaren. En dat gaat eigenlijk over de beslissende fase in een mensenleven die vooraf gaat voor je het leven zelf betreedt, of de toekomst, hoe je het wilt noemen. Het gaat over een aantal jongeren die op school zitten. Ten tweede heb ik meegenomen een boek dat heet De Dikke Donkers. Het is geschreven door Sander Donkers. Sander Donkers is niet dik, maar het gaat erom dat dit 500 gebundelde miniatuurtjes van hem zijn. Dus dat het een heel dik boek is.
1: Uit de krant, uit de Volkskrant.
0: Die stonden ja destijds op de eerste pagina van de Volkskrant in een klein hoekje.
2: Maar die zijn heel kort, dan wordt het toch steeds niet een heel dik boek?
0: Nou, het zijn er 500. Het is toch wel een heel dik boek. En met ook nog een flink soortelijk gewicht. Ja, ik kan het dol maken. Maar het aardige is dat het is niet zo vluchtig als de meeste krantenstukken. Het is echt veel meer dan dat. Nou, dan heb ik als derde boek meegenomen. Ik mag alle drieën. Toby Dame. Dat is een Duitser die in Utrecht woont. En die heeft de familiegeschiedenis, zijn familiegeschiedenis van zijn voorfamilie in Duitsland, een gewoon gezin onder de nazi's, heeft hij getekend en beschreven in Columbusstraat, een familiegeschiedenis. En dat is de moeite waard. En het aardige is dat dit boek al internationaal doorgebroken is en nu pas vertaald wordt in Nederlands, terwijl die in Nederland woont.
2: Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder gaan we dit uur praten met Orville Breeveld. Die heeft weer een aantal componisten opgeduikeld, zwarte componisten. En komende week in het Concertgebouw komt er heel veel muziek die daar anders niet zo vaak te horen is ten gehore. Baba Tarawalli heeft een boek geschreven over Ubuntu. En daar komt hij straks over vertellen. Maar eerst gaan we praten over een leven in illustraties.
1: Ja, want veel beroemder dan Fiep Westendorp kun je met illustraties niet worden in Nederland. Eerst zijn er Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat. En dan heel lang niks. Hoogste tijd dat die bekendste kunstenares van ons land nu eens dubbel aandacht krijgt. Met een tentoonstelling van haar werk in het Rijksmuseum, samengesteld door Joya Smit en een prachtige biografie van Annette Portegies, waar trouwens Joya ook aan meegewerkt heeft. Uiteraard staan samen op de cover van het fantastisch uitgegeven boek. En ze zijn hier beide voor een gesprek. En Joya, je beheert in nalatenschap van Fiep Westendorp. Mm-hmm. Ik kende haar al, ja. Mag ik jij zeggen?
3: Ja, goed.
1: Die tentoonstelling in het Rijks, is dat, zeg je ja, dat is echt een kroon op het werk?
3: Nou, ik vind wel de kroon op het werk van Fiep, ja.
1: Ja, precies. Ja.
3: Fantastisch, ja.
1: En wat zal daar dan vanaf volgende week vrijdag, hè, dan gaat hij open te zien zijn?
3: Nou, er zijn de originele illustraties, dus de originele tekeningen van een heleboel karakters en figuren die iedereen kent. Maar ook werken die niet iedereen kent uit haar opleidingsperiode. Dus toen ze nog aan de academie zat en haar eerste opdrachten kreeg. Ja. En de vrouwenpagina is ruim vertegenwoordigd.
1: Ja, Parool.
3: Het Parool. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om terug te zien voor veel mensen.
1: Ja, hoe ontstond jullie vriendschap?
3: Omdat ik een tentoonstelling maakte in het Nederlands Theaterinstituut over Annie M. G. Schmid, mocht ik bij haar thuis de tekeningen uitzoeken. Zo is het begonnen.
1: Ja. Annie M. G. Schmid, de naam is gevallen. Daar heeft ze heel veel mee samengewerkt. Annette Portegies, die samenwerking heeft haar ster, denk ik, nog hoger doen reizen, denk je niet?
5: Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En andersom ook. Ik bedoel, ze voelden elkaar enorm aan. Ze hadden hetzelfde gevoel voor humor. En die twee, dat was gewoon een gouden combinatie.
1: Ja. Hoe beviel die bekendheid haar?
5: Dat vond ze niet makkelijk. Ze hield er niet van, dus ze bleef het liefst op de achtergrond. En ze vond het heel erg prettig dat Annie M. G. Schmid juist zo ontzettend van publiciteit hield. Want als ze samen ergens moesten optreden, dan gaf ze Annie een duw naar voren en dan kon ze zelf in de schaduw blijven.
1: Ja. Ze had een gigantische werklust, hè? Als ik dat zie, dat boek, ja, het is een genot om er doorheen te bladeren en ook te lezen natuurlijk haar verhaal. Ik geloof dat ze 12 uur per dag zat te tekenen.
5: Ja, dat was eigenlijk
1: waar kwam dat vandaan?
5: Ja, ze vond het heel prettig om alleen te zijn eigenlijk. En ze vond het dus eigenlijk het allerfijnste, was wat ze het liefste deed, om achter haar tekentafel te zitten. Ze zocht dan altijd een kamer op het noorden, liefst ook hoog. En in alle huizen waar ze woonde probeerde ze de zolder te bemachtigen. En daar vond ze het prettigst om op die zolder te zitten. En dat noemde ze haar privé hemeltje.
1: Ja, ze is nooit getrouwd.
5: Nee.
1: Maar ze had wel een bijzondere vriendschap. Tenminste, jullie noemen dat een veelkantige vriendschap.
5: Ja.
1: Ergens. Ik vond het een prachtig woord.
5: Ja, ze heeft er zelf nooit een etiket op willen plakken. Dus dat hebben wij ook niet gedaan.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar je denkt toch, als je dat leest, aan een langdurige liefdesrelatie.
5: Nou, dat was het in een
1: met
5: bepaald opzicht.
1: Met zijn vrouw, Margot Reefisch.
5: Ja, ze waren levensgezellen, meer dan 40 jaar. Margot had 2 huizen, 1 in Amsterdam en een villa in Laren. En Fiep woonde eigenlijk door de weeks in Amsterdam. Daar zat ze dan te werken.
1: Ja.
5: Margot was dan in Laren. En ieder weekend ging ze naar Laren om daar bij Margot te helpen. Want die had een hele grote beestenboel om zich heen verzameld.
1: Ja, en toen Margot uiteindelijk stierf, toen was zij gewoon...
5: Ja, toen was ze kapot.
1: Ja.
5: En ze zijn ook op dezelfde, in hetzelfde graf begraven, op de begraafplaats in Laren. Dat graf is er ook nog steeds.
1: Ja.
5: En dat is een heel mooie plek. Ze hebben dat monument samen gemaakt, ook samen ontworpen.
2: Ik kende natuurlijk, ben daar ook mee opgegroeid, Pluk van de Pettenflat en Jip en Janneke. Wat ik zo leuk vond in het boek is dat ze ook heel veel andere dingen heeft gedaan. En ook daarvoor, met Willem Frederik Hermans bijvoorbeeld. Of met Simon Carmichael, dat ze ook journalistieke werken heeft geïllustreerd.
5: Ja, dat vond ik zelf ook een van de leuke dingen om te ontdekken.
2: Dat was voor mij echt een ontdekking, dat ze nog zo'n heel oeuvre daarbij had.
5: Ja. Dat was vooral in haar jonge jaren, zeg maar de jaren 40 en 50, toen ze naar Amsterdam verhuisde. Toen heeft ze inderdaad gewoon in journalistieke kringen heeft ze heel veel gedaan. En ze was lid van de sociëteiten De Koepel en De Kring. En dat was niet omdat ze zo van gezelligheid hield, want daar hield ze dus helemaal niet van. Maar echt om te netwerken. Het was een netwerker avant la lettre. En dat moest ook, want ze was natuurlijk zoals zoveel illustratoren freelancer. Dus ze moest aan opdrachten komen.
2: En de belangrijke ontdekking was dat een heel zwaar en gewichtig stuk niet per se een zware gewichtige tekening nodig heeft.
5: Ja, dat heeft ze eigenlijk al geleerd. Gek genoeg al bij Vrij Nederland. Daar ging ze direct na de oorlog, toen Vrij Nederland bovengronds ging. Want dat was natuurlijk opgericht als illegaal blad. Maar na de oorlog ging ze tekenen voor Vrij Nederland. Ze was daar voorgedragen door Simon Carmichael. En die werd zelf afgewezen omdat men zijn stukken te leuk vond. Maar hij had haar voorgedragen als illustrator. En dat vond ze aanvankelijk heel erg moeilijk. Want ze moest gewoon echt serieuze onderwerpen illustreren. En op een gegeven moment heeft Van Randwijk, de toenmalige hoofdredacteur, tegen haar gezegd: maar sommige stukken die kun je ook best luchtiger illustreren. En die doen dan niets af aan de zwaarte van het onderwerp.
2: Het is al zwaar genoeg.
5: Ja.
2: Dat die stijl van haar, met dat zwart, dat donkere, wat we allemaal kennen van Jip en Janneke, dat ontstond eigenlijk uit nood.
1: Ja.
2: Omdat het papier van de
1: moet je,
2: van de krant...
1: Laat haar het even vertellen. Laat Joya het even vertellen.
3: Ja, ja. Fiep werkte veel voor de vrouwenpagina. Maakte daar lijntekeningen. Dat waren een beetje grotere tekeningen in zwart-wit. Maar voor Jip en Janneke hadden ze maar een heel klein kolommetje toegewezen gekregen in een hoekje. En daarvan zei ze, ja, dan moest ik toch echt wel zorgen dat ik de aandacht kreeg. En dan kon ik dan werken met de pook, zoals ze dat noemde, omdat dat helemaal dicht liep met zwarte inkt. En daarom heeft ze toen die silhouetten bedacht. Zodat je een heel duidelijk stempel had eigenlijk. Van daar is het stuk voor de kinderen.
1: En ook omdat dat papier zo ruw was.
3: Ja, dat zoog. Ja, dat zoog de inkt allemaal op.
1: Ja.
2: Maar dus dat betekent ook dat je niet alles kunt.
3: Nee.
2: Dus je kan niet een gezicht helemaal
3: nee,
2: met
3: nee,
2: een
3: nee.
2: Met
3: daarom glimlach. Hebben ze ook geen gezichtjes. Ze kijken allemaal opzij.
1: Ja. Ja. En ze zei, ik kan ook niet een hand op het been laten rusten, want dan is het zwart op zwart.
3: Ja, zwart op zwart. Ja. Daar heeft ze ook op een gegeven moment, kwam ze best in de problemen door de kleding die ze Jip met name had aangedaan. Want dat was een handsopje met een zwart buikje. En dan kon die hand ook nooit voor het lichaampje. En later verandert ze allemaal. En dan maakt ze een zwart-wit gestreeptruitje voor Jip. En dan kan hij zijn handje over zijn buik leggen. Ja. Dan zie je zijn handje.
2: Al die gezichtjes van haar, de iets wat hoekige gezichtjes, tekende ze zichzelf? Zat ze zelf in haar personages?
3: Ja, heel erg. Ja, als je goed kijkt, Floddertje is Fiep. Bijvoorbeeld, het is een heel goed voorbeeld. Ook de manier waarop die dan in een stoel zit, zo zat Fiep ook in de stoel. Ja, en ze tekende bijvoorbeeld de haartjes van de stampertjes, die we allemaal kennen als die rechtop staande haartjes. Dat waren de haren
2: kapsel
3: van haar vader, want die had zo'n kapsel waar je zo op kon drukken. En dan veerde het terug. Ja, haar leven en haar tekenleven bestond ook uit datgene wat zich in haar omgeving bevond. Zo ook haar dingen in haar eigen huis. Die objecten, die zie je allemaal terug in de tekeningen.
1: Wat ik ook mooi vond in het verhaal, we hadden net over die Margot Reefisch, die zij op een gegeven moment ontmoet. Dat was een therapeut, hè?
5: Ja, psychoanalytica.
1: Die had heel veel geld. Want haar vader, een Joodse vader, had voor de oorlog in Duitsland een enorm warenhuis.
5: Ja.
1: Na de oorlog is dat toch verkocht. En daardoor had die Margot, nou, weet je, wat had ze aan de wand?
5: Miljoenen.
1: Wat had ze aan de muur hangen? Van Gogh.
5: Ja, Kandinsky, Breitner, Israels. Ja, dus ze heeft zich ergens onderweg voorgenomen na de oorlog, na alles wat ze had meegemaakt, want de helft van de familie is uitgemoord in de oorlog. Ze heeft zich voorgenomen, ik omring me alleen nog maar met schoonheid en met aardige mensen en met dieren.
1: Ja, en Fiep, je zou denken, nou ja, ze waren toch echt wel een stijl. Ze woonden dus misschien niet altijd bij elkaar, maar ze hebben toch wel hun leven gedeeld. Die wilde niet afhankelijk van haar zijn, toch? Ja. Financieel.
5: Ja, en dat had ze al voor de oorlog had ze zich dat voorgenomen. Ze wilde kunstenaar worden, maar ze wilde ook. Haar vader had gezegd, ja, kind, zou je dat nou wel doen? Want dat betekent sappelen op een zolderkamertje. Maar ze had zich voorgenomen, ik zal het wel eens laten zien, van illustreren, van tekenen kun je ook leven. En daar is ze haar hele leven ook nooit van afgeweken. Dus ze heeft altijd voor zichzelf gezorgd.
1: En ze zat altijd in een vrouwenwereld. Ja, ik zag die foto's, er staan een paar foto's in, natuurlijk heel veel tekeningen in jullie boek. Maar die foto's die erin staan, dan zie je eigenlijk alleen maar vrouwen. Ja, Ancona.
5: Ja, dat zijn al die paroolvrouwen. Precies. Die vrouwen van de paas.
1: Jeanne Rose, Annie M.G. Schmid. Ja. Denk ik, het was iemand die. Ja, ik vond dat opvallend. Want ik denk, die hebben toch met z'n allen een grote rol gespeeld in de emancipatie in Nederland.
5: Absoluut, ja. En al heel vroeg. Dus al in de jaren 50, nog voor de tweede feministische golf, waren zij al bezig om eigenlijk de vrouwen, meer de vrouwen dan de mannen, in eerste instantie hun geweten te schoppen. En dat deden ze heel erg subtiel. Dus die vrouwenpagina, daar deden ze ook aan breipatronen en ook aan recepten. Maar tussen de regels door, en soms heel expliciet, werd daar ook duidelijk gemaakt van, ja, maar vrouwen, jullie moeten zorgen dat je financieel onafhankelijk bent. En je moet ervoor zorgen dat je niet alle zorg voor de kinderen op je neemt. En ja, daar waren ze dus in de jaren 50 waren ze daar al mee bezig.
2: De oorlog, die is ook al genoemd. Ik vond het oorlogsverhaal heel spannend in het boek. Omdat het is niet groot verzet, weet je wel. Het zijn geen aanslagen op boemkantoren of zoiets. Maar het is wel spannend in de zin dat je zelfs als tekenaar verraden kunt worden.
5: Ja.
2: Hoe was haar oorlog?
5: Die was zwaar. Het begon er al mee dat ze in Rotterdam was tijdens het bombardement op Rotterdam. Dat heeft haar getekend, denk ik, voor een groot gedeelte. En bovendien, de kunstacademie waar ze toen op was, die is gebombardeerd. En toen is ze dus in één klap eigenlijk al het werk wat niet toevallig in het huis van haar ouders was, is ze in één klap kwijtgeraakt, waardoor ze na de oorlog helemaal opnieuw moest beginnen. Maar toen ze eenmaal uit Rotterdam was, toen is ze een tijd lang heeft ze in Den Haag gewerkt, waar ze in een kring kwam van iemand die haar heeft verraden. En heeft gemeld dat ze zich in Duits vijandig gezelschap bevond, wat ook zo was.
2: En zij wist ook wie dat was?
5: Zij wist wie dat was. En dat was iemand die waar ze mee gewerkt had. Jan van Reenen heette deze man, zelf ook schrijver. Hij is na de oorlog ook veroordeeld. In ieder geval mocht hij 10 jaar lang zijn beroep niet meer uitoefenen. Maar zij is toen teruggegaan naar haar ouderlijk huis. Ook nadat de cultuurkamer werd verplicht gesteld. En ze heeft zich niet aangemeld. Dus toen kon ze niet meer publiceren. Ze had geen inkomen meer. En in Zaltbommel heeft ze nog een keer verraad meegemaakt van onderduikers die in een hotel zaten ondergedoken. Ook daar zijn mensen vermoord uit haar directe vriendenkring. En ze heeft toen besloten, ondanks het feit dat ze heel angstig was, al van kinds af aan, maar ze heeft toen besloten, dit kan ik niet zomaar laten gebeuren. En haar broer zat in het verzet. Die heeft echt gevaarlijke dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld verzetstrijders over de Waal gevaren, terwijl aan beide kanten op de oever militairen klaar stonden om ze neer te schieten. En Fiep heeft aan de keukentafel bij haar ouders persoonsbewijzen vervalst.
2: Ja. Dus dat is toch wel een grote daad van verzet. Welk gevolg heeft dat later gehad? Was het bijvoorbeeld iets dat speelde in haar vriendschap met Annie M.G. Schmid?
5: Dat denk ik eigenlijk niet zozeer. Maar wel, wat er absoluut heeft meegespeeld, is dat ze na de oorlog, dus ze is een tijd lang echt depressief hiervan geweest. Ze wist niet precies hoe ze ermee moest
1: daarom
5: omgaan.
1: Daarom kwam ze ook bij die psychotherapeut.
5: Precies,
1: terecht.
5: Daarom kwam ze bij die psychotherapeut. En die heeft haar laten zien dat ondanks al dit oorlogsleed, dat je toch met humor de wereld tegemoet kon treden. En Wim Kan heeft wel eens gezegd, humor is gestold verdriet. En ik denk dat dat voor Fiep Westendorp ook gold. Zij heeft geleerd dat je met humor je kunt overleven eigenlijk. En daar is wel weer de koppeling naar Annie M.G. Schmid.
2: Ja. Dus al die vrolijkheid, dat kwam eigenlijk uit een veel diepere, veel duisterder bron.
5: Ja, dat denk ik. Ja.
1: Joya, je hebt haar dus ook gekend.
3: Ja.
1: Wist ze zelf hoe goed ze was?
3: Nou, Dat is wel grappig. Ik heb met haar al haar tekeningen doorgenomen. Omdat ze toen niet meer naar boven naar haar atelier kon. En beneden in het souterrain zat met een zeer been. Waardoor ze nogal slecht uit de voeten kon. En ze genoot er ontzettend van om haar werk terug te zien. Daar klaarde ze enorm van op. Wist over alles ook van alles te vertellen. De details van hoe het tot stand was gekomen. En met wie ze daaraan had gewerkt. En wat ik heel erg leuk vond was dat ze toen ze voor het eerst weer in de tentoonstelling in de kunsthal toen in 2003 het portret zag wat ze gemaakt had op de academie, dus toen was ze nog heel jong, van een boerenvrouw, een houtskoolportret, dat ze zei in al haar bescheidenheid, het is misschien gek dat ik het zeg, maar wat kon ik goed tekenen.
1: Ja, ja. Ik denk dat ja, we hebben het er nu over. Je moet natuurlijk dat het boek zien, hè? Ja, bedoel, die tekeningen. Maar goed, ik denk dat iedereen. Baba Tarawali, ken jij Jip en Janneke bijvoorbeeld?
6: Ja, zeker.
1: Ja, zie je. Dus iedereen kent dat. Het is een prachtig boek. Je blijft erin. En ook hele leuke bijdragen van Marlène Dumas, Ted van Lieshout. Allerlei mensen die hebben daar ook nog een bijdrage aan gegeven. Dank jullie wel voor je komst. Die tentoonstelling is dus vanaf 19 april te zien. En nu al in de
3: juni, hè? Juni.
1: Hier staat april. En dan ben ik nog zo dom dat ik het voorlees ook.
3: Het is 19 juni.
1: Ja, natuurlijk is het 19 juni. Maar ja, dat is dan... Ja, 19 juni, mensen. Ja, ja. Ga er naartoe. En koop dat boek, want het is fantastisch. Dank jullie wel.
5: Dank je. Graag gedaan.
2: Ik ben geen mango, ik ben een mens is de titel van het nieuwe boek van Baba Tarawali. U hoorde hem net al in deze uitzending. Het gaat over een leven als migrant. Een leven dat verdeeld is tussen Sierra Leone, waar hij vandaan komt, en Nederland. Helemaal Nederlander worden zal misschien niet lukken, maar Sierra Leonees zal die ook nooit meer zijn. En het gaat over Ubuntu, over het Afrikaanse wij versus het westerse ik. Baba, hartelijk welkom.
6: Dank je wel.
2: Het is een boek dat gaat over identiteit. Een van de dingen die ik heel mooi vond is dat je heel lang een beetje tussen identiteiten zweeft in een asielzoekerscentrum. En dan beklaag je je tegen je vader. Je zegt, ja, ik heb geen papieren, ik ben niks, ik mag niks, ik kan niks. En dan zegt je vader, je eet toch geen papier, je ademt toch geen papier. Wil je papier, stuur ik papier op. Maar wat heb je nodig om te leven? Je bent een mens.
6: Ja.
2: Waarom was dat zo'n betekenisvol moment voor jou? Ja,
6: dat heeft mijn hele leven in de AZC, asielzoekerscentrum, veranderd. Want we kwamen naar Drachten in de jaren 90. En we werden niet goed ontvangen. We werden opgevangen, maar niet ontvangen. Er is wel een verschil tussen opgevangen worden en ontvangen worden.
2: Want je lag eigenlijk in praktijk de hele dag op bed.
6: Tom en Jerry te kijken.
2: Ja,
6: we keken de hele dag naar Tom en Jerry.
2: En als je dat jaren doet...
1: Niet naar Jip en Janneke.
6: Nee. Ja.
2: Wat doet dat eigenlijk met je geest, met je zijn, als je jarenlang tot lethargie wordt veroordeeld?
6: Ja, en mijn vader belde mij elke dag, bijna. Want hij was ook gevlucht naar buurland Guinea. En elke keer vertel ik hem hetzelfde verhaal. Ik heb geen papier, ik kan niks. En toen zei hij, maar je hebt ook mensen nodig. Heb je papier nodig om te fietsen, om vrienden te maken? Dus hij probeerde mij te herinneren aan de medemenselijkheid, wat ons mens maakt. Want als ik contact heb met mensen, dan kun je nooit eenzaam zijn.
2: Want dat is ook Ubuntu, hè? Jij bent alleen maar mens doordat een ander jou als mens ziet.
6: Ik ben
2: ziet.
6: Omdat wij zijn. En dat je alleen mens kan zijn als je erkent dat andere mensen mensen zijn.
2: Dat is het wij versus het ik.
6: Ja.
1: En dan zeg je het ik staat daar voor het Westen.
6: Ja.
1: Tenminste een beetje grofweg gezien natuurlijk.
6: Ja, alles hier gaat om de ik. Toen ik hier kwam, kijk, de cv van mijn vader is mijn cv. Cv van mijn moeder, mijn oma, mijn opa, iedereen. Ik heb een cv meegedragen. Maar kom ik hier, wordt mijn talent gevraagd. Wie ben jij?
2: Het is individueler, het gaat niet om het collectief.
6: Nee.
2: Maar het was daar burgeroorlog, dus we hoeven het ook niet op te hemelen.
6: Nee,
2: dat klopt. Zo collectief was het ook weer niet.
6: Toen was de Ubuntu helemaal in verval gekomen.
2: En daar ook,
1: toen vochten ze elkaar de tent uit.
6: Precies.
1: Ja, precies. Dan denk je ook, hoezo Ubuntu?
6: Ja, toen was het geen Ubuntu meer.
1: Nee. En nu?
6: Ja, nu proberen ze weer Ubuntu te vinden. Maar het is heel erg moeilijk. Zelf Afrika heeft Ubuntu nodig.
1: Ja, nee, precies. Maar was het voor jou niet moeilijk om, laten we zeggen, het verhaal en de geest van Ubuntu uit te dragen als je uit een land komt dat verscheurd was door burgeroorlog?
6: Juist wel, want ik dacht, ik heb mensen nodig. En daarom ging ik op zoek naar mensen in de kerk. Want de kerk is ook, we hebben een God. Hè? Ik was moslim, maar ik dacht, ik zoek een gemeenschap.
1: Ben je nog steeds moslim?
6: Ja, nog steeds. Ja. En ik ben op zoek gegaan naar de kerk. En niet zomaar een kerk, maar gereformeerd vrijgemaakt. En voor mij wist ik niet eens hoe zwaar dat was.
1: Vrijgemaakt gereformeerde kerk?
6: Ja, vrijgemaakt.
1: Daar ging je naartoe?
6: Ja.
1: En waarom ging je niet naar een moskee? Die zijn er ook genoeg.
6: Nou, waren bijna geen moskee in die tijd.
1: Hier niet?
6: In de jaren 95, maar misschien een klein moskee.
1: Nou ja, ze waren er wel, maar misschien niet zoveel.
6: Ja, maar je zoekt naar, de kerk is groot en hoog. Ja, dat zie je. En dan zie je ook, ik was ook op zoek naar Nederlanders.
1: Ja, en toen ging je naar de vrijgemaakt gereformeerde kerk.
6: Ja.
1: En toen vond je daar aardige mensen?
6: Oh, fantastisch. Ze hebben me goed ontvangen.
1: Ja.
6: En elke zondag neemt een familie mij mee naar hun huis. Om kennis te maken met hun kinderen, met de Nederlandse cultuur. Ja. Eet ik met hen. En dat heeft mij echt goed gedaan.
2: Want jij had contact nodig. Jij had andere mensen nodig om jezelf weer mens te voelen.
6: Precies.
2: En dat is, je zegt, de essentie van Ubuntu. Is het, als jij nu teruggaat naar Sierra Leone, dat je te westers bent, dat je heel individualistisch bent? Merk je dat? Dat je daar ook niet meer kan aarden?
6: Nou, ik zit in een soort tussen wij en ik.
1: Tussen wij en ik zit je.
6: Tussen wij en ik zit ik. Want ik neem mijn Afrikaanse cultuur van Ubuntu wij mee. Maar aan dezelfde tijd heb ik ook de individu. Want je kan niet de wij dienen als je eigen ik niet hebt goed ontwikkeld. Dat heb ik hier geleerd. Dus je moet eerst als ik goed ontwikkeld worden, voordat je iets kunt doen voor de wij.
2: Je moet ook een ik zijn. Het is niet echt een tegenstelling.
6: Nee.

0: Okay. Het is dus ook een kracht als je tussenin zit. Maar kun je me uitleggen, wij en ik klinkt nog een klein beetje abstract. Maar kun je een voorbeeld geven van hoe dat werkt? Je zei net al van dat mensen vragen naar wie ben jij, wat zijn jouw talenten, in plaats van naar wie is je vader, wie is je moeder. Mm-hmm. Maar hoe leef je anders in het wij dan in het ik?
1: Ja, in de wij, kijk, als ik terug ga naar Sierra Leone, letterlijk, de mensen laten mij niet met rust. En in de ik, geniet ik ook van mijn rust. Van alleen zijn.
2: Net zoals Fiep Westendorp, ja, die het zo lekker vond om in er eentje te
1: alleen
2: tekenen.
1: Te zijn.
2: En dat beschrijf je ook in het boek, want op een gegeven moment ga je terug naar Sierra Leone. Heb je daar ook weer een huis?
1: Ja.
2: He, je woont daar dus ook weer,
1: ja.
2: Kennelijk. Mensen denken natuurlijk ook van ja, Baba Tarawali heeft het helemaal gemaakt in het Westen. Die heeft geld en die willen ze ook wat van, toch?
1: Ja, je moet ook iets terug doen.
2: Ja.
1: Als je op de ladder hebt geklommen, ja. Succes hebt geboekt, moet je omdraaien om anderen te helpen.
2: Ja.
1: Dat is Ubuntu.
2: Maar ze laten je niet met rust.
1: Nee, ze laten me niet met rust, want ik wil alleen zijn. Ik wil op strand, in mijn eentje, op het Nederlands ik-manier.
2: Ja.
1: Genieten van de zee, van de oceaan, alleen.
0: Maar wat gebeurt er dan?
1: En ze volgen mij. Mijn neefjes, nichtjes.
0: Die willen gewoon mee.
1: Ze willen mee en die zegt nee, ik wil alleen.
2: En
1: waarom wil je alleen zijn, baba?
0: En wanneer vind je het hier ongemakkelijk?
2: Maar als zij dan zeggen, sorry, van waarom wil je alleen zijn, baba? Wat zeg je dan?
1: Ja, ik zeg, ik wil gewoon mijn hoofd tot rust brengen.
2: Begrijpen ze dat?
1: Nee.
0: Heb je ook wel eens momenten hier dat het wringt? Dat je het wij hier mist?
1: Enorm.
0: Zijn dat voor momenten?
1: Ik mis de wij hier. Omdat hier gaat het echt om ik, me, myself and I. Alles gaat om de individuele vrijheid. Hè? Mijn geluk. Maar laten we niet ons vergissen, want er is wel een wij in Nederland, maar alleen de wij is uitbesteed aan de verzekeringen, aan het welvaartssysteem, aan instanties, waardoor wij het gevoel hebben dat wij elkaar niet nodig hebben.
0: We hebben alles gereguleerd en alles is aan de overheid of anderen.
1: Dus als ik overlijd, alles is gewoon geregeld. Ik ben verzekerd.
2: En als je in Sierra Leone overlijdt?
1: Nou, je bent niet verzekerd. De mensen zorgen voor jou.
2: Ja.
1: Jouw lichaam, alles wordt gewoon verzorgd. Zij doen alles voor jou.
2: Nou,
1: van begin tot eind.
2: Ik weet niet of je wil kiezen waar je weer gaat overlijden. Waar zou je liever overlijden?
1: Nou, dat
2: zover is het nog niet, hoor.
1: Dat heb ik aan de natuur overgelaten.
2: Oké.
0: Je hebt het niet voor het zeggen. Hoe kun je in je leven...
2: Nou, dat wel.
0: Want veel mensen die hebben toch een soort gevoel van concurrentie. Dat ze iets wordt afgenomen. Er is nog maar één plekje op het terras en dan gaat iemand anders zitten. Hoe kun je dat Ubuntu oplossen? Hoe kan je dat meer in je eigen bestaan toelaten?
1: Ja, omdat je moet ruimte hebben voor de ander. Als je iemand uitnodigt in die ruimte, moet je bereid zijn om de ruimte te delen. He? Als je iemand nodig in je huis, moet je bereid zijn om de ruimte te delen. Als je dat niet doet, dan ben je niet gastvrij. Dus dat is mijn vertrekpunt. Ik probeer altijd te delen. Als ook mensen komen zitten, dan geef ik gewoon een stoel. En ook wat ik doe, ik groet mensen. Ik nodig mensen tot contact.
0: Maar denk je dan nooit als mijn stoel en vreet mijn koelkast niet leeg?
1: Nee, dan als een ander dat heel erg nodig heeft, dan laat die gewoon gebruik van maken. Ja, ja.
2: En iets anders, want jij was hier, je bent al lang in Nederland. Hè? Je schrijft columns voor Trouw, je schrijft boeken. Je had hier ook een vrouw en twee dochters volgens mij, kan ik me herinneren. Maar in dit boek beschrijf je dat je in Sierra Leone een vrouw ontmoet. Een zekere Moussou, die woont naast jou. Die heeft ook een hele tijd in het Westen gewoond. Jullie begrijpen elkaar. Er ontstaat een liefdesrelatie en je gaat opnieuw... met haar trouwen daar, klopt dat?
1: Ja, dat was de bedoeling.
2: Want dat zit ook nog door dit hele boek.
1: Ja, klopt.
2: Behalve alle Ubuntu uitleg.
1: Ja, klopt. Ik kom haar tegen en zij is veel meer individu. Zij heeft ook in het Westen gewoond.
2: Precies, en daarom herkennen jullie dat in elkaar.
1: Ja, we herkennen dat. En ik was veel meer bezig met de wij, tussen de wij en de ik. En zij heeft afstand genomen van de wij. Ze wil alleen zijn.
2: Maar ze is wel teruggegaan naar Sierra Leone.
1: Ja, maar ze heeft geen contact met haar familie. Met
2: niks.
1: Geen vrienden. Ze wil gewoon in haar eentje met haar hond.
2: Oh, en toen kwam jij.
1: En toen kwam ik.
2: En daar wilden ze...
1: Liefde is het enige wat verbindt. Ik
2: heb het allemaal gelezen.
1: Ja, mooi.
2: Maar ja, dan is er nog iets met haar familie. Dat moet nog gladgestreken worden door een marabou.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dan zit je weer helemaal in je oude culturele gleuf.
1: Ja, ik geniet echt van.
2: Ja?
1: Ja, ik geniet echt van. En dat is de hele paradox in het boek. Want ik en wij.
2: En ben je nou met haar getrouwd?
1: Nee, niet met haar.
2: Oh, dat was toch wel de bedoeling?
1: Dat was de bedoeling, maar hij is niet doorgegaan.
2: Oh, is het uit?
1: Ja, is uit, ja.
2: Oh,
1: ja.
2: Oké. Ja, dat had ik niet gelezen in de
1: nee, nee, nee. Dat,
2: dus dat kon ik nog niet weten.
1: Nee.
2: Is dat pijnlijk?
1: Nou, het was pijnlijk in die tijd.
2: Oh, sorry. Ja.
0: Maar waarom geniet je zo van om weer terug te zijn?
1: Maar waarom? Ja, ik geniet omdat in Sierra Leone kan niet verdwijnen. Over identiteit gesproken. In Nederland verdwijn ik niet. Ik ben de exotische Afrikaanse man. Overal waar ik ben, mijn huiskleur.
0: Iedereen ziet jou, iedereen valt altijd mij. Op.
1: Ja, iedereen ziet mij en ik val op. En in Sierra Leone kom ik daar en verdwijn ik in de massa. En dat is wat ik thuis noem. Waar je kan verdwijnen.
0: Waar je, waar je niks uit te leggen
1: je
0: hebt.
1: Je identiteit hoeft niet uitgelegd te worden.
0: Het, dus, het is een interessant boek geworden. De ziel van Ubuntu. Ik ben geen mango, ik ben een mens. Baba Tarawali, dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: We gaan door met Jeroen Vullings, de boekenrubriek. Je had al verteld wat je gaat doen, dus barst maar los.
3: Ik begin dan met de beeldroman van Toby Dame. Die heet Columbusstraat, een familiegeschiedenis, 1935-1945. Bij Scratch uitgegeven. Een beeldroman is eigenlijk een graphic novel, een strip voor volwassenen. Toby Dame is een Duitser die in Nederland woont. En hij introduceert zichzelf ook aan het begin van het boek. Dat speelt al een paar jaar eerder, want zijn vader ligt op sterven. Je ziet dat hij in Utrecht zijn best doet om op tijd terug te zijn, dat hij een auto neemt. En om meteen maar dit kleine beetje te spoilen, aan het eind van het boek blijkt hij in de file te zitten. Dus hij is te laat. Dus dit boek is eigenlijk een soort afscheid van zijn vader. En het middendeel, daar gaat het om, dat is het verhaal van zijn vader. Waarbij het curieus is, die vader is de jongste van een brede katholieke Duitse familie, een gewone familie in Düsseldorf. Het wonderlijke is eigenlijk dat die vader een bijrol speelt. Want hij introduceert eigenlijk veel meer andere familieleden. En op die manier laat hij die Duitse geschiedenis voor een gewoon gezin voorbij trekken. En dat is bijzonder. Het is bijzonder omdat een dergelijke vorm van autobiografie in strip nog niet bestond. Zonder de voorbeeldboeken van Art Spiegelman, Maus, begin deze eeuw. En helaas.
1: Waarom? Ja, ik geniet omdat in Sierra Leone kan ik verdwijnen. Over identiteit gesproken. In Nederland verdwijn ik niet. Ik ben de exotische Afrikaanse man. Overal waar ik ben, mijn huiskleur.
0: Iedereen ziet jou, je iedereen valt altijd mij. Op.
1: Ja, iedereen ziet mij en ik val op. En in Sierra Leone kom ik daar en verdwijn ik in de massa. En dat is wat ik thuis noem. Waar je kan verdwijnen.
0: Waar je niks uit te leggen
1: je identiteit hebt. Identiteit hoeft niet uitgelegd te worden.
0: Het, dus, is, het is een interessant boek geworden. De ziel van Ubuntu. Ik ben geen mango, ik ben een mens. Baba Tarawali, dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: We gaan door met Jeroen Vullings, de boekenrubriek. Je had al verteld wat je gaat doen, dus barst maar los.
3: Ik begin dan met de beeldroman van Toby Dame. Die heet Columbusstraat, een familiegeschiedenis, 1935-1945. Bij Scratch uitgegeven. Een beeldroman is eigenlijk een graphic novel, een strip voor volwassenen. Toby Dame is een Duitser die in Nederland woont. Introduceert zichzelf ook aan het begin van het boek. Dat speelt al een paar jaar eerder, want zijn vader ligt op sterven. Je ziet dat hij in Utrecht zijn best doet om op tijd terug te zijn, dat hij een auto neemt. En om meteen maar dit kleine beetje te spoilen, aan het eind van het boek blijkt hij in de file te zitten. Dus hij is te laat. Dus dit boek is eigenlijk een soort afscheid van zijn vader. En het middendeel, daar gaat het om, dat is het verhaal van zijn vader. Waarbij het curieus is, die vader is de jongste van een brede katholieke Duitse familie, een gewone familie in Düsseldorf. Het wonderlijke is eigenlijk dat die vader een bijrol speelt. Want hij introduceert eigenlijk veel meer andere familieleden. En op die manier laat hij die Duitse geschiedenis voor een gewoon gezin voorbij trekken. En dat is bijzonder. Het is bijzonder omdat een dergelijke vorm van autobiografie in strip nog niet bestond. Zonder de voorbeeldboeken van Art Spiegelman, Maus, begin deze eeuw. En helaas de net overleden Mariana Satrapi.

0: graag gedaan.
1: We gaan door met Jeroen Vullings, de boekenrubriek. Je had al verteld wat je gaat doen, dus bak
2: ja,
1: maar los.
2: Ik begin dan met de beeldroman van Toby Dame. Die heet Columbusstraat, een familiegeschiedenis, 1935-1945. Bij Scratch uitgegeven. Een beeldroman is eigenlijk een graphic novel, een strip voor volwassenen. Toby Dame is een Duitser die in Nederland woont. En hij introduceert zichzelf ook aan het begin van het boek. Dat speelt al een paar jaar eerder, want zijn vader ligt op sterven. Je ziet dat hij in Utrecht zijn best doet om op tijd terug te zijn, dat hij een auto neemt. En om meteen maar dit kleine beetje te spoilen, aan het eind van het boek blijkt hij in de file te zitten. Dus hij is te laat. Dus dit boek is eigenlijk een soort afscheid van zijn vader. En het middendeel, daar gaat het om, dat is het verhaal van zijn vader. Waarbij het curieus is, die vader is de jongste van een brede katholieke Duitse familie, een gewone familie in Düsseldorf. Het wonderlijke is eigenlijk dat die vader een bijrol speelt. Want hij introduceert eigenlijk veel meer andere familieleden. En op die manier laat hij die Duitse geschiedenis voor een gewoon gezin voorbij trekken. En dat is bijzonder. Het is bijzonder omdat een dergelijke vorm van autobiografie in strip nog niet bestond. Zonder de voorbeeldboeken van Art Spiegelman, Maus, begin deze eeuw. En helaas de net overleden Mariana Satrapi. Die de Iraanse geschiedenis en haar vlucht uit voor de Ayatollahs beschreven heeft in Persepolis. Had dit boek niet kunnen bestaan. Dit is echt een bijzondere vorm van autobiografie schrijven en tekenen. Je kunt je afvragen, is daar nog iets nieuws te vertellen? We weten het nu toch allemaal wel met die WO2 en met Duitse gezinnen. En toch wel. En dat komt eigenlijk doordat hij dat medium beeld zo goed gebruikt. Het wordt heel indringend door te tonen dat mensen bijna niets doen. Bijvoorbeeld, hij beschrijft dan eigenlijk zijn grootvader, die in eerste instantie wars is van de nazi's. Hij wordt nooit een fan van de nazi's. Hij blijft eigenlijk een conservatieve katholiek. Maar nadat hij een keer is opgepakt door de Gestapo, kiest hij eigen voor zijn geld. En gaat hij toch mee om in het bewind op een bepaalde manier, omdat het hem uitkomt. Hij kan op die manier toch goederen een positie komen, omdat Joden ermee ophouden. Veel meer dan dat wordt het niet. Hij biedt ook geen actieve hulp. Hij neemt zelfs de termen over als het internationale Jodendom en zo. Is het een slecht mens? Nee, het is wel een meeloper en iemand die ervan geprofiteerd heeft. Nou ja, en dan zie je bij al die kinderen, die ook allemaal in beeld zijn, eigenlijk min of meer hetzelfde gedrag. De oudste die wordt weermachtssoldaat en die is in Rusland. En dan zie je een beetje angstig over zijn schouder kijken wanneer SS'ers mensen achter de linies executeren. Maar meer dan dat doet hij niet. Die vader, dus de vader van Toby Dame, is wat uitzonderlijker. Die is een jongetje die eigenlijk bij mensen in de natuur wordt geplaatst. Op die manier eigenlijk de oorlog goed doorkomt. En die die geschiedenis aan hem verteld heeft. Het is ook behoorlijk gedocumenteerd. Er zijn brieven in. En meestal is dat hinderlijk in een beeldroman. Wil je zo overslaan. Maar hier is het een fantastisch onderdeel van het geheel. Dus hij heeft eigenlijk, de laatste, heeft hij een alledaags verhaal, waarbij je ook niet kunt zeggen dat er spectaculaire gebeurtenissen zijn, heeft u op een heel indringende manier voor het voetlicht gebracht. En je hebt dan het idee, ja, dit is het verhaal. Het was niet alleen maar zo dat er helden waren, en het was niet alleen maar zo dat er fanatieke nazi's waren, maar door dit meeloopgedrag, omdat het je uitkwam, is het allemaal wel de verkeerde kant op gegaan. Oh. Dus ik vond dit een heel bijzonder boek. Oh. Ik heb je in het begin beloofd, want toen vroeg jij bij de aankondiging van 10:00, toen ik begon over de dikke Donkers. Dat is het boek van Sander Donkers met zijn verzamelde, ik neem aan dat ze er allemaal in staan, zijn verzamelde Volkskrantstukjes die op de eerste pagina stonden.
3: Hij is straks te gast bij de Taalstaat.
2: Nou, dat is helemaal pikant.
3: Ik zeg het even tussendoor, maar voordat
2: dan
3: ik
2: kan
3: het
2: kan hij zo gaan schuimbekken over alles wat ik ga zeggen, of juist niet. De ondertitel is 500 stukjes, kort maar lang houdbaar. Dat is een interessante ondertitel, want we weten allemaal dat je in de journalistiek zo goed bent als je laatste stuk. En je moet de vluchtigheid van je stuk accepteren. Maar in kranten kun je af en toe iets moois tegenkomen. En dat is altijd van mensen die verdwaald zijn in de journalistiek, die bijvoorbeeld schrijver waren. En dat is hij duidelijk. Hij is geen duider. En tegelijkertijd verhoudt hij zich op die eerste pagina van de Volkskrant tot de actualiteit. En om een voorbeeld te geven,

0: We hebben net in een eerder gesprek in dit programma is de lockdown aan de orde gekomen. Er is een column die heet Lockdown. Hij is ultra kort, dus vrees niet voor de tijd. Ik ga hem even voorlezen. Lockdown. Overspoeld door wat nu gevoelens, toen zaterdagochtend de kerkklok 9 keer sloeg, gingen mijn vrouw en ik te raden bij de Rijksoverheid. Zelf berusten we al in het vooruitzicht van aflevering I van Flutserie X, maar het ministerie van Volksgezondheid deed ons een ander tijdverdrijf aan de hand. Seks. Kon gewoon nog. De partner was vast. Het huishouden één. U bent thuis, citaat, toch al veel dichtbij, las ik met bronstig stemgeluid voor. En het is praktisch onmogelijk om elkaar fysiek te ontwijken. Het avondprogramma leek rond, maar de vaste partner nam me van top tot teen op en wees toen fijntjes op de toevoeging, als u dat beide wilt. Samen lazen we verder. Naast de optie seks met uzelf, toegestaan, beval de minister ook erotische verhalen vertellen van harte aan. Verheugd schoof ik dichterbij. Er was eens een ongewassen mannetje in een vieze joggingbroek, hijgde ik de vaste partner toe, in de vaste partners oor. Wat er daarna gebeurde, zou je verbaasd hebben. Nou, dit is helemaal donkers ten voeten uit. Je moet dus niet denken dat het om grote ideeën gaat. Hij heeft het perspectief van de kleine man. Als ik het probeer aanschouwelijk te maken met eigenlijk die beeldroman erbij, dan is hij, je hebt altijd van die schilders of tekenaars die enorme afbeeldingen maken van grote figuren. Maar soms zit er in een klein hoekje een soort raar behaard wezentje te frieken. Dat is Sander Donkers ten voeten uit.
1: Maar dit kleine stukje zegt meer over die corona-tijd, ja, en de absurditeit dan menig lang stuk.
0: Ja, en ik kreeg er ook altijd een, ja, ik ga nu ook weer lachen. Ik kreeg er ook altijd een soort lach door. En dat vind ik ook wel iets waard bij een toch tamelijk, een krant die niet altijd je humeur ten beste komt.
2: Terwijl je ook kan zeggen, ja, moet je stukjes die gewoon voor een dagkrant geschreven zijn bundelen?
0: Nou, ik ben er eigenlijk bijna altijd tegen.
2: Ja,
0: ik vind het ijdel en ik zie het als zoethoudertjes voor het echte werk komt. En wat je ook merkt is dat, dan gaat het over Hugo de Jonge. En dan denk je, oh god, die was toen ook nog iets. En de actualiteit maakt stukjes heel snel niet tijdloos. Maar in dit geval, dat omdat hij dat menselijke perspectief, waarbij hij het ook niet weet. Het gaat soms ook over iets heel raars, dat mannen in een café die daar flink innemen op een terras zitten, die gaan naar een play en daar stinkt het enorm. En iedere keer hoor je, als je op dat terras zit, mensen dan protesteren. Bah, wat stinkt het. En dan beschrijft hij toch even zo'n man die muisstil op een terras zit achter een krant van 2 dagen oud. En dan weet je voldoende. Dus dit soort dingen weet hij ook te vangen. En wat dat betreft is hij, ik vind hem echt het type columnist dat meer schrijver is dan journalist. En dat is een voordeel. Of ze dat bij de krant zou zien, weet ik niet, maar voor mij wel.
1: Oh. Ernest van der Kwast.
0: Ja, Ernest van der Kwast. Dat is een roman die heet Schooljaren. En dat gaat over een 5-koppige scholierengroep op het VWO, die zich de verwarminggroep noemt. En een citaat om ze meteen te typeren is: jongens waren we, maar geen aardige jongens, eerder geile jongens. Nou ja, in die Schalkse variant weer klinkt natuurlijk Neeskio's Titaantjes, hè? Over dienst 5 bevriende hemelstormers. Maar het is natuurlijk een wereld van verschil, want dit zijn hangjongeren. Dit zijn rotjongens die daar bij die verwarming staan. En je volgt ze zo'n 6 jaar lang. En meteen al.
2: 6 jaar?
0: Ja, de VWO is toch meestal.
2: Ja, dus, maar laten we zeggen, nog gedurende al een aantal jaren.
0: Ja, dat is een beproefde manier. Ja. Zoals je die vaak hebt. En dat is ook interessant, want zo kan hij allerlei fases eigenlijk in
2: coming of age, hè, noemen ze dat.
0: Dat is het inderdaad. Ja. Dat is absoluut. Het is ook ironisch realisme. Maar hij toont die mannetjes meteen al lurkend aan zo'n pakje. Volgens mij heet het Capri Sun. Met sinaasappelsmaak.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat vinden ze heel belangrijk. En dat is met hele kleine slokjes zijn ze dan aan het lurken. En daar ongenaakbaar aan het poseren. Dus via zo'n detail laat hij op een bepaalde manier ook al meteen zien hoe bespottelijk het op een bepaalde manier is wat ze daar aan het doen zijn. Maar goed, het aardige is dat Van der Kwast, ik pak nu even het verkeerde boek, is niet de bedoeling, dat Van der Kwast eigenlijk alles wat wij allemaal weer herkennen van een school laat passeren. Dus ja, je hebt die jongens die hormonaal bezocht zijn.
2: Hormonaal bezocht, wat een geweldig.
0: Wat meer voorlijke meisjes, die talen niet naar die nog ongezoende. Die bovendien ook nog een deodorant moeten ontdekken. Het gaat om schuivelen, waarbij een van die jongens dan de ander aanmoedigt van doe het, broer. Dat helpt ook niet om een meisje te verschalken. Nou, en zo gaat het door, maar er komen ook minder leuke kanten aan bod. Bijvoorbeeld, er worden leraren weggepest. En dan zijn ze een jaar 14. Op dat moment zijn pubers op hun ergst, kan ik zeggen. En meedogenloos. En dan houden ze ook de score bij. 2 weggepeste leraren. Je ziet het drama ook van die andere kant. Maar leraren, dat is een hele andere dierensoort voor ze. Daar kunnen ze zich echt niet in verplaatsen. Die zijn oud en ze stinken. Daar willen ze niets mee te maken hebben. Ze hebben totaal geen empathie voor de leraar. Tegelijkertijd worden ze ook volwassen. En op dat moment pompt Van der Kwast een overdosis dramatiek in het boek. Dus we hebben een leerling die zelfmoord heeft gepleegd. We hebben een leraar die vermoord is. Ook nog, en hij hield het ook nog met leerlingen. En dat had er niet zoveel mee te maken. Het was ook nog een vergismoord. We hebben een leerling die bij een schoolkamp verongelukt. Nou, dat is wel heel heftig. Dat vind ik zelf wel een kritiekpuntje. Ik denk dat dit
2: beetje
0: vooral
2: te veel.
0: Ja, te veel. Ik denk dat het vooral bedoeld is eigenlijk om zijn verhoopte young adult publiek te behagen en te bekoren en voor zich te winnen. En dat had voor mij minder gekund, want hij had het ook bij literaire fijnzinnigheid kunnen houden. Hij kan ook prachtige zinnen uit zijn pen krijgen. Ik ga er dan toch weer 1 citeren hoor. Niet meer dan 1, maar. En dat is, hier komt hij. We hadden geen geld meer voor cola. Onze kauwgom was hard als steen geworden. En er gebeurde weer helemaal niets in ons leven. En ja, daarmee vangt hij eigenlijk die tragiek. Die onbewuste tragiek van allemaal eigenlijk jongvolwassenen. Die helemaal geen idee hebben dat alles wat ze op dat moment in die paar jaar doen. Alle keuzes die ze maken of denken te moeten maken. Bijvoorbeeld geen natuurkunde of wiskunde nemen. Omdat de leraar niet kunnen uitleggen. Ja, die maakt ze dan tot zo iemand als ik. Dat zijn toch heftige keuzes. En dat vind ik knap.
1: Dankjewel Jeroen, we zetten de titels als altijd op het web. En dan kan iedereen ze even teruglezen. En dan gaan we alweer naar het laatste onderwerp.
2: Ja, de klassieke muziek kent een veel rijker palet aan stijlen en kleuren dan wij tot nu toe kennen. Het festival Mind the Gap in het Amsterdamse Concertgebouw richt zich daarom op onderbelichte zwarte componisten uit Europa, Amerika en Afrika. Componisten die tot voor kort niet of amper bekend waren bij het grote publiek. Goedemorgen, initiatiefnemer en programmamaker Orville Breveld.
3: Een hele goede morgen.
2: Ja, de huidige klassieke muziek is nog altijd te wit en te Europees.
3: Nou, het is vooral hele mooie muziek.
2: Ja, alleen, zeker.
3: Er kan nog heel veel aan toegevoegd worden.
2: Dat is het. He? We kennen je van de televisieserie Nieuwe Blik terug. En dit is een festival, hè? Dit is een soort vervolg daarop. Vertel eens.
3: Zeker. Nou ja, ik heb een heel lang een zoektocht gehad en gedaan. Naar verschillende figuren in notabele figuren in de Europese geschiedenis. Daar heb ik een documentaire serie van gemaakt. Nieuwe blik terug. En de hoofdrol speelde. De eerste was Chevalier de Saint-Georges, Joseph Bologne. De held van voor de Franse Revolutie, waar Mozart heel veel vandaan heeft.
2: Ja.
3: En dat was de Michael Jackson van de 18e eeuw, zeg maar.
2: Die had een Franse vader. En zijn moeder was een tot slaaf gemaakte vrouw uit Senegal.
3: En die groeide gedeeltelijk op in Guadeloupe, maar later in Parijs. En werd virtuoos violist en componist, schermkampioen en ga zo maar door.
2: Zo'n geweldige witte pruik had hij dan op, ja?
3: En in 2021 maakten we de podcastserie Gemiste Sterren. Over specifiek, toen was alles dicht. Nou, we hadden het net over de coronaperiode. Zeer inspirerend. Vos op straat, maar ook tijd voor een mooie podcastserie over zwarte componisten. Dat had zoveel reacties gecreëerd, maar dat is leuk. Maar muziek moet ook klinken en gespeeld worden. Dus zodoende Mind the Gap. En we hebben een mooi gezelschap van zeer internationale, gerenommeerde ensembles en muzici uit de Verenigde Staten, maar ook het Chinook Orchestra uit de UK. En ons eigen concertgebouw orkest.
2: gaat het allemaal spelen.
3: Ja,
2: nou kijk, bijvoorbeeld met een componiste als Florence Price is volgens mij aardig goed gelukt om haar weer in het centrum van de belangstelling te brengen.
3: Zeker, zeker. En ze heeft nu ook een straatnaam aan Amt de Zuidas, die ik mocht benoemen trouwens.
2: Oh ja?
3: De eerste verhuurappartementen staan te kopen. We gaan niet even naar de reclame, maar dat is wel weer leuk. Maar haar muziek wordt vooral ook gespeeld, ook deze week veelvuldig. En het is een vrouwelijke componist, zoals jullie weten, in de cartouches, in de grote en kleine zaal, is er geen één vrouwelijke naam. Dus dat is niet alleen emancipatorisch interessant, maar Florence Price schreef en componeerde voor, zoals zij zei, de well-rounded musician. Niet voor de klassieke muzikus die Bach, Beethoven, et cetera, bestudeerd heeft, maar ook uit de gospelkerken kwam en blues speelt en jazz en alles wat toen ontstond. Dus zij was eigenlijk een voorloper van Quincy Jones en Michel Legrand, die heel geïntegreerd speelde op de mind of the musician en vooral een heel breed publiek.
1: Nou, daar kan nog wel een cartouche bij, dus vast nog wel een manier om dat ergens daar ertussen te bikken.
3: Zeker. Ja, als je een stift hebt, kan ik het even proberen. Ja,
2: gewoon er iets overheen hangen.
3: Ja, dat zou kunnen. Er zijn
1: of Lully eruit en dan Duke Ellington erin. Je hebt nu, want Mieke zei al, Florence Price, dat is aardig gelukt. Die wordt veel gespeeld. Die wordt ook
2: weer, hè? Ze heeft heel lang natuurlijk wel zitten.
3: Ja, in 2009 is er dus in Illinois in de Verenigde Staten in een verlaten huis door een stel, zeer per ongeluk, een doos gevonden met partituren. Wel aangevreten, et cetera. Maar daardoor was de aandacht opnieuw enigszins hersteld. En dat is 2009 dus. En het grappige is, noemde het Michel Legrand, in een van zijn interviews benoemt hij Florence Price. En ik was dat was een artikel in Variety, als ik het wel heb, in 2003 of 2004. Ik begon niet wie het was, een black composer. Nou ja, haar symfonie in E mineur was in 1933 echt een ding. Hè? Dat was de eerste symfonie door een zwarte vrouw opgevoerd. Ten overstaande van allerlei experts als George Gershwin en andere prominenten. Maar niemand wist dat het door een vrouw, een vrouw en een zwarte vrouw. Dus toen zij met de jurk op het podium kwam, en iedereen was het even eerst stil. Heel erg stil. En toen begonnen mensen te klappen. En daarna was het overdovend. Maar eerst overdovend positief, maar daarna ook overdovend stil. Want zij was nadien een beetje vergeten en weggestopt. Terwijl ze heel veel werken. Ze heeft meer dan 250 verschillende werken. Sonaten, symfonieën, heel veel pianowerken. Want ze was natuurlijk ook pianist en organiste. Maar ik vind haar muziek vooral echt onbelievend. En dat hopen we ook dat de mensen vooral gaan beleven. Want we hebben al heel veel over haar gesproken. Maar nu wordt het tijd om die muziek
1: om te luisteren.
3: Horen.
1: Ja, ja, maar je hebt ook nu weer nieuwe componisten opgeduikeld. Ja. Die ook wel weer een soort nieuwe aandacht verdienen.
3: Zeker.
1: Onder meer een Amerikaanse componist en pianist Julius Eastman.
3: Ja.
1: En we hebben een klein fragment van zijn muziek. Ja.

0: Wie was Julius Eastman en wat is zijn verhaal?
1: Nou, Julius Eastman was de ultieme activist, de ultieme provocateur en minimalist aan de ene kant in zijn composities, maar vooral een briljant voorvechter voor de ultieme vrijheid. Hij wilde 100% en ongegeneerd zwart zijn en tegen het systeem schoppen dat hem op een geen enkele manier accepteerde. Gay leeft niet meer, nee. In 1990 overleden. En hij was vooral een componist. Dit was bijvoorbeeld een stuk Evil Nigger. Hè? Waarmee hij vooral mensen vooral zeer ongemakkelijk wilde laten voelen. En zijn techniek van spelen had ook te maken dat muzici, dus bijvoorbeeld de muziek, zou door alle instrumenten geschreven gespeeld mogen worden. Of voor 2, of voor 6, of voor 8 piano's, of voor 16 piano's. Zoals dit stuk zojuist. Wat enorm veel discussie heeft teweeggebracht. En Julius Eastman was ook professor aan diverse universiteiten, maar vooral een vernieuwer. Go-go-danser, zanger, vocalist, gay-activist. En ga zo maar door. En heel veel discussies waar we ons nu nog mee bezighouden, was hij al lang klaar mee, bij wijze van spreken.
2: Ja, wat een interessante figuur. Ik had ook nooit van hem gehoord.
1: Julius Eastman. En maandag wordt zijn Evil Nigger door conservatoriumstudenten ten gehore gebracht. Dat is een heel intens stuk, dat is een half uur. En vooral het ongemak en het onbekende omarmen.
2: Nou ja, het woord natuurlijk, het woord is eigenlijk in de band gedaan. Maar
1: zeker.
2: Goed, hij heeft het dus zelf zo genoemd.
1: Ja, hij wilde vooral mensen laten nadenken. En ook als hij zei, zelf als mensen zeggen evil inward, nigger is evil. En heeft altijd evil in de geschiedenis. Als je evil n-word zou zeggen, dan spreek je zijn missie uit, maar hij wilde vooral niet te veel uitleggen.
0: Ik vind het zo grappig dat in de hip-hop veel later gebeurt, dat iedereen dat woord gaat omarmen als een soort geuzennaam van, nou ja, jullie noemen ons zo, dan kan je het krijgen ook.
1: Precies.
0: Maar dat hij dat al een eeuw geleden deed.
1: Klopt. En hij gebruikte het juist niet als geuzennaam, maar hij gebruikte het echt om bepaalde bewegingen en het feit bijvoorbeeld dat we nu pas in de klassieke muziek na zoveel jaren pas zwarte componisten horen. Nou, daar is zijn composities en zijn missie.
2: Weet je, in die tijd van Malcolm X?
1: Later zelfs.
2: Later.
1: Okay. Dit is uit 1979, 1980.
2: Oké, okay, ja.
1: En hij was vooral een hele briljante componist die ook een hele eigen manier had van het stapelen van ritmische cycles.
2: Ja.
1: Dus was ook muziektechnisch ook echt van een andere wereld.
2: Ja. Dan hebben we ook nog een fragment van Samuel Coleridge Taylor.
1: Dat
2: is leuk. Dat violiste Nioma Grievous.
1: Grievous,
2: die gaat dat spelen.

0: is een hele andere koek, hè?
1: Ja, ja, dit is een bijzondere romantiek. Dit is een Europees-Britse componist, Selma Colestede, wiens verhaal me enorm aanspreekt. Hij ging eigenlijk op zoek naar zijn vader. Hij groeide op in een heel arm Brits gezin in Londen. Hey, in de buitenwijk van Londen. Bleek een bijzonder benaderd viooltalent te hebben. Ging naar een studie aan het conservatorium. Daarna bracht hij zijn cantata's uit, waaronder die Hiawatha-cantata die iedereen kent. Die vaker over de toonbank ging overigens dan Handel's Messiah. Hè. Dus dat was echt een soort. En hij werd tweemaal uitgenodigd door president Roosevelt in Amerika. Want zijn vader, dat is een heel bijzonder verhaal, die wist niet eens dat hij aanstonds was, dat hij geboren zou worden, want toen was hij alweer weg. Want die studeerde geneeskunde in Engeland, maar kon zijn ambt als zwarte man in de UK niet uitvoeren. Dus wat deed, een Victoriaanse tijd hebben we het over, hè. Dus wat ging hij doen? Hij ging op zoek naar zijn spirituele en culturele vader. Dus hij ging naar Amerika, sloot zich aan bij de Harlem Renaissance, werd daar een megaster en pendelde op en neer, op en neer, op en neer, op en neer, op en neer. En ontwikkelde in die jaren, hij stierf op zijn 37e, hele mooie romantische muziek.
0: Ah.
1: Waar ik, als ik Selma Colestede hoor, dan ja, dat
0: vind je het soms ook een beetje ongemakkelijk, Orville, om vooral te focussen op componisten van kleur?
1: Dat is helemaal juist, want het is eigenlijk zo dat dat is een hele belangrijke en hele intelligente en belangrijke vraag. Want daar zaten we ook bij met mijn collega te discussiëren. Want eigenlijk zou je mensen niet willen typeren als zwarte componisten. De muziek is universeel. Maar er is één gemene deler waarom al deze mensen niet gehoord of gespeeld worden decennia lang. En dat is bijvoorbeeld omdat ze in een bepaald politiek klimaat. En bijvoorbeeld mensen als Julius Eastman en Selma Colestede, maar ook bijvoorbeeld de Surinaamse Hellstone, zeiden nee, muziek is voor iedereen. En muziek moet door iedereen gehoord worden. Niet als je geld op of wit bent of wat dan ook. Muziek moet iedereen bereiken. Dus er is iets mis als mensen op een of andere manier vanwege bepaalde fenotypen, vanwege bepaalde kenmerken, niet gehoord zijn. Dus dan is er nu, in 2026, een mooie kans, hier in deze mooie studio. Dus jullie zijn ook deelgenoot van de missie, hè?
0: Ja.
1: Want zonder jullie bereiken we het ook niet.
0: Nee.
1: Om het tijd te keren.
0: Ik hoop dat veel mensen komen luisteren. Wanneer gaat dit, morgen?
1: Morgen, ja. We hebben 6 concerten vanaf maandag.
0: Ja.
1: Mind, ik heb. Begin met Mind, hè. Dus word je vooral bewust van. Ja. En het is hele mooie muziek en er zijn hele leuke mensen.
0: Okay.
1: En wees welkom in het Concertgebouw.
0: Oké, dankjewel Orville Breveld. Mind the Cap dus maandag in Amsterdam. Hierna gaat de taalstaat verder. Ronald Gippard ontvangt dus onder andere Sander Donker. Dag.
2: Nieuwsweekend.
3: Samen Max.
4: Morgen op de perstribune van Max.
5: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
4: Voormalig Radio Tour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen over de Tour en Radio Tour de France. Oud international Edwiges Maduro.
6: Kijk, je wilt geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet, dus laat ze maar komen.
4: Over de kansen van Oranje op het WK.
6: Half finale, denk ik wel.
4: Margreet Rijntjes, in gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: NPO Radio 1.
15: Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijdt er geen trein op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt

0: vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan vooral korte files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren door en rond wegwerkzaamheden. Grenscontroles veroorzaken ook vertraging op de A12 bijvoorbeeld vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je 20 minuten tijdverlies. Verder zijn er werkzaamheden aan onder meer de A12, die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting heb je een kwartier vertraging. En ook op de A1 is het daardoor druk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is het oponthoud een kwartier. Bij Amsterdam is de A10 Zuid het hele weekend dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden sta je daardoor in de file. De vertraging is ook zo'n 10 minuten.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
7: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
7: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
8: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen, laten we beginnen met David Hockney. De schilder die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed. Wie vergaapte zich niet aan zijn schilderijen, iPad-tekeningen en andere kunstwerken. Hockney had veel met poëzie. In 1966 maakte hij een beroemde reeks illustraties bij 14 gedichten van Cavafis. En 10 jaar later volgde de Blue Guitar. 20 etsen geïnspireerd door het gedicht The Man with the Blue Guitar van Wallace Stevens, dat zelf weer was geïnspireerd door een schilderij van Pablo Picasso.

En zo houden dichters en schilders elkaar een beetje bezig. Hockney noemde zijn etsen een visuele interpretatie van taal. Er is een verwantschap tussen poëzie en schilderkunst. Beide proberen volgens Hockney de werkelijkheid niet simpelweg te kopiëren, maar het doel is ons anders te laten kijken. Hockney zei ook, wie tekenen leert, leert vooral kijken. En voegde er waarschuwend aan toe, veel mensen kijken niet echt meer aandachtig. We zouden een parallel kunnen trekken met taal. Echt taalvaardig word je vooral als je goed leert luisteren. Veel mensen luisteren niet echt meer aandachtig. En laat dat voor ons allen, mijzelf in kluis, een les zijn. Welkom.

0: Dit was Walrus met Blijf nog even onder water. De band wordt aangevoerd door Geert Noppe uit Beveren. Hij was 6 jaar lang gemeenteraadslid voor de partij Groen en staat daarnaast ook op het toneel bij het theatergezelschap Meneer Beer en de Woeste Wolven.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Barbara Barend verklaart voetbaltaal, zodat straks echt iedereen kan meepraten over het WK. Schrijver van het Voorlees Lunchverhaal 2026, u hoort zo wie dat is. Frank van Dijl over de taalschat Zegt een man in zo'n geval van Kees van Kooten. Wouter Monde is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Suzanne Seibel is deelnemer aan het Groot Dicté Zomerquiz. Sylvia Latooy van de Zanden uit Berkenwoude over haar vergeetwoord. Sharon Tichelaar Martens, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Sander Donkers over De Dikke Donkers. En René Appel bespreekt de TNA van voetballer Virgil van Dijk.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Met een WK dat voor een groot deel in Amerika wordt gespeeld, sluipt het Engels nog meer het voetbal in. Zo hebben we in de pauze opeens een halftime show. En dat terwijl de gewone voetbaltaal voor veel mensen al moeilijk genoeg is. Zeker wanneer je het voetbal buiten de WK's en EK's eigenlijk niet zo volgt. Welke woorden moet je weten om het WK te begrijpen? Zijn al die moeilijke woorden eigenlijk wel nodig? Dat bespreken we met Barbara Barend. Zij is sportjournalist, onder andere van haar eigen blad Helden. Goedemorgen, Barbara.
3: Goedemorgen.
0: Heb je als WK-kijker tegenwoordig een verklarend woordenboek nodig?
3: Ja, dat vind ik soms wel. Ja, zeker die analyses daarin. Goed, ja, er is zoveel voetbal op tv en zoveel programma's waarin geanalyseerd wordt en zo geavanceerd dat ik af en toe wel eens denk, voor wie of wat doen we dat nog? Want inderdaad, er zijn heel veel mensen die bij een WK-voetbal kijken veel meer dan, nou ja, een eerste divisie of een eredivisie duel. En dan worden soms termen gebruikt waar ik ook eigenlijk om kan lachen. En het leuke is, ik hoor het dus ook al op het amateurveld. Dan hoor ik serieus op het voetbalveld. Dan speelt mijn zoon van 15. En dan hoor ik de trainer van de tegenstander roepen: jongens, kantelen! Hoog druk zetten! En dan vraagt mijn moeder altijd: wat zegt die man nou eigenlijk? Wat bedoelt hij?
0: Maar wat is kantelen?
3: Ik voel vroeger ook.
0: Wat is kantelen?
3: Ja, kantelen is eigenlijk dat je met het hele team naar de kant verplaatst waar de bal is. Dus als de bal aan de rechterkant is, in plaats van dat de linksback keurig dus links achter blijft staan, gaat iedereen schuift een stukje op om de aanvallende ploeg die de bal aan de andere kant heeft op te sluiten, dat er veel verdedigers tegenover staan. Oh ja. En dat je de bal sneller kan veroveren. Hm. Maar dat je er dat mee bedoelt is één. Maar als je zo roept kantelen, mijn moeder is echt een voetbalfan. Die heeft zelf ook gevoetbald. En die werd sowieso altijd gek van mijn vader die aan het coachen was. Maar dan zegt ze, hoor ik nu hoge druk zetten, kantelen. Houd toch je kop, leg uit wat het is. En dat heb ik, dat is soms wel eens, dat snap ik. Dus wat is, ik probeer mijn moeder dan ook uit te leggen.
0: Wat is hoge druk zetten?
3: Ja, dat is ook zoiets, hoge pressing, hoge druk. Dat is dat je als de tegenstander de bal heeft, op eigen helft, dan al gaat proberen de bal te veroveren.
0: Okay.
3: En je kan ook, heb ik ook, dus je kan achteruit of vooruit verdedigen. Als je achteruit verdedigt, je zou me eigenlijk moeten zien, ik loop nu in mijn studeerkamer, ren ik achteruit.
0: Ja.
3: Dus dan laat ik de tegenstander komen en dan vang ik hem op. Maar als ik vooruit verdedig of hoge druk zet of hoge pressie, dan ga ik dus direct, als de tegenstander de bal heeft op eigen helft, zo snel mogelijk proberen die bal weer te veroveren.
0: Ja, en is dat dan ook met de punt naar voren en met de punt naar achter? Of is dat weer,
3: ja, puntje naar voren, puntje naar achteren. Ja, nou ja, dat is wel, dat heb ik nog wel. Want ik heb heel veel gelukkig voetballes van Cruijff mogen hebben.
0: Ja.
3: En die snapte ik nog wel. Want dan was het echt leuk. Dan kwam dus de suikerpot op tafel, het kopje en het lepeltje. En dan legde mij uit, Bar, hoe we dan moeten voetballen. En dan zei hij, nou, als we dus puntje naar achteren hebben, dan hebben we dus twee opties voorin. Wordt het wel heel druk. Want de andere middenvelders staan dan hier, weet je. Dan ging ik het helemaal uitleggen. Je moet eigenlijk dan, het middenveld is een driehoekje.
0: Ja.
3: En als ik puntje naar achteren speelt, heb je dus één verdedigende. Want er zijn twee puntjes van de driehoek aan de voorkant. Snap
0: je? Ja, ik snap het, ja.
3: En als je het driehoekje omdraait, zijn er dus twee puntjes van het driehoekje in de verdediging en één puntje naar voren. En dat is dan weer met een nummer 10. Nou, dat ken je denk ik nog wel.
0: Zeker.
3: Van de beroemde nummer 10, de aanvallende voetballers. Nou, dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. Maar ik vind het dus hilarisch dat ik dat echt al bij 10, 11-jarigen gehoord. Terwijl ik denk, gooi die bal in het midden en ga voetballen.
0: Hey, mag ik er nog een paar met je doornemen? Wat is een muurligger?
3: Ja, dat is iets idioots van de laatste jaren.
0: Ja.
3: Oké, als je een vrije trap hebt, hè, dicht bij het doel, dus een vrije trap tegen, zet de keeper een muur neer. Oh, mijn zoon gaat even sport. Dag schat, ik ben op de radio.
0: Dag. Ja.
3: Dag. Maar dan heb je de neiging als die bal geschoten wordt om ja, toch te reageren. Want je bent niet een soort boomstam. En dan spring je vaak toch de lucht in. Nou, de muurligger zorgt ervoor. Want tegenwoordig gaan dus spelers die de vrije trap nemen bewust hem heel hard over de grond schieten. En de muurligger krijgt dan de bal keihard tegen zich aan. Want die ligt achter de muur. Dus als de muur opspringt, ligt daar nog de muurligger.
0: Ja, nou ja, en die moet dan oppassen voor zijn of haar zaakje, denk ik dan.
3: Of zijn hoofd.
0: Wat is knijpen?
3: Ja, knijpen, dat is dus dat de verdedigers in plaats van aan de buitenkant blijven, naar binnen gaan om te verdedigen. Okay. Dat heet knijpende backs. Dus knijpende als je hoort backs. Knijpende backs, nou, dat is dus, blijkbaar riep mijn vader dat ook wel eens vroeger tegen mijn moeder, want er was een bek. En dan zei ze, en mijn vader, mijn moeder heeft hem geloof ik bijna op zijn bek geslagen. Met je knijpen, houd nog je kop, man. Maar dat is dus al heel lang. Dan zei hij, bereiken knijpen. Nou, daar bedoelde hij dus mee naar binnen gaan. Ja. Dat zo is het natuurlijk ook hilarisch wat dat oplevert.
0: Zeker. Ik heb er nog eentje voor je. Wat is een sterkhouder?
3: Ja, een sterkhouder, dat komt uit het Vlaams.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk de belangrijkste sleutelfiguur in het voetbal. En dat is, ik heb het even opgezocht. De oversteek vanuit 2009 staat het officieel in de dikke vandalen met het label Belgisch-Nederlands.
0: Okay.
3: Belgische journalisten gebruikten dat. Dat is zeg maar de belangrijkste speler.
0: Wie is onze sterkhouder dit WK tot slot?
3: Ja, Virgil van Dijk is toch altijd echt wel een sterkhouder van ons.
0: Nou, dat is...
3: We hopen. Dat is gewoon ook de aanvoerder, de leider, is de sterkhouder. Frenkie de Jong op het middenveld. Maar ik denk dat onze sterkhouder, zeker in de ogen van Koeman, is Virgil van Dijk.
0: En dat is nou ontzettend leuk dat je dat zegt. Want aan het eind van het programma hebben we René Appel. Die gaat de taal van Virgil van Dijk doornemen. Dus, dankjewel Barbara Barend voor deze verhelderende uitleg. En nog een mooi WK.
3: Ja, wil je niet met eentje van Cruijff eindigen? Je moet schieten, anders kan je niet scoren. Die snapt iedereen.
0: Je moet schieten, want als kan je niet scoren, zeker.
3: Anders kan je niet scoren. Dus die vond ik heel simpel altijd.
0: Ja.
3: Dus laten we daarmee eindigen. Laten we hopen dat ze veel gaan schieten en dat ze dan ook veel gaan scoren.
0: Dankjewel, Barbara Barend.
1: De taal in de Zaterdagkranten.
0: Zaterdagkrant, er staat weer ontzettend veel in. Maar wat haalt hij eruit? Is iedere week weer spannend. Hier is Jeroen van Kan met de Jeroen van Kan-kijk.
4: Goedemorgen, Ronald. Moraliteit maakt een comeback. Tenminste, als we filosoof Lena Bril mogen geloven, die in de Volkskrant schrijft. Wat is een moreel mens? Iemand die het belang van de ander voorrang geeft boven het eigen belang. Ter inspiratie las ze wat boeken over het onderwerp. Kleine greep uit het jargoncircus dat de moderne moraliteitsgoeroe zoal te bieden heeft. Permorfatieve... Het is bijna niet uit te spreken ook, hè?
0: Huh?
4: Performatieve authenticiteit.
0: Okay.
4: Verlies van de interpersoonlijke synchronisatie. Synchronisatie. Ik heb niet mijn uitspraak dag vandaag, Ronald. Dus daar wennen we vast aan. Neoliberale zelfsturing. Morele zelfoptimalisatie. Heb je er wel eens last van?
0: Nee. Iedere avond.
4: Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ermee bedoeld wordt. Wat de vraag opwerpt of je met iets behept kunt zijn als je niet weet wat het is. Ben je van het type morele struisvogel? Zolang ik volhard in het niet weten wat performatieve authenticiteit precies is, dan zit het met mijn performatieve authenticiteit wel snor. Bril gebruikt voor het opvijzelen van je morele zuiverheid een nieuwe term. Goodness maxing. Dat is natuurlijk afgeleid van looksmaxing, dus het verbeteren van je uiterlijk. Er schijnen mensen te bestaan die zichzelf met de vuisten lijf gaan ten behoeve van een betere kaaklijn. Dat is dus looksmaxing. Goodnessmaxing is dus jezelf een morele kaakslag toedienen.
0: Okay.
4: Dus zelfmutilatie is ineens weer een goed idee. als je een morele mens wilt worden. Ik raak hiervan in de war, Ronald. Wat ik me afvraag is, stel dat Harry Mulisch zich had voorgenomen er alleen nog voor de ander te zijn en niet voor zichzelf. Dat hij zijn leven had gewijd aan het oude vrouwtjes helpen oversteken op het Leidseplein in Amsterdam. Dan hadden we dus geen ontdekking van de hemel gehad. Maar waren er wel veel mensen heel veilig thuisgekomen. Of moet je een morele ontheffingspas in het leven roepen voor mensen die iets bijzonders kunnen? Want wie meesterwerk schrijft, die doet toch ook iets voor de mensheid? Maar ja, wat dan als het boek dan mislukt? Dan had diegene dus met terugwerkende kracht beter oude vrouwtjes kunnen helpen oversteken. Zie je wel, het is allemaal niet zo makkelijk. Er is een menstype waar ik enorm jaloers op ben, en dat is de bedweter. Het lijkt me heerlijk om altijd alles zeker te weten, en dat niet alleen. Ook alles nog zeker te weten nadat je ongelijk al is bewezen.
0: Ja,
4: heerlijk lijkt me.
0: Mooi.
4: Nee, de aarde is toch echt plat? Ik weet het zeker. Of zal het als ik... Stine Jensen schrijft een stuk over, schrijft er een column over dat bedweter.
0: Ja.
4: Zal ik misschien al een bedweter in het diepst van mijn gedachten zijn, zonder dat ik het weet? Boven haar column staat, bedweters stellen geen vragen. Nou, dan ben ik gerustgesteld. In dat geval ben ik performatief, authentiek geen bedweter. Want als ik ergens goed in ben, dan is het stellen van vragen. Op het ziekelijke af, zou je bijna kunnen zeggen. Ik ben getrouwd met het vraagteken. Wat overigens niet altijd gelukkig huwelijk is, maar dat terzijde. En bedweters trouw bovendien liever met een uitroepteken. Stine Jensen heeft 3 favoriete bedweters. Ik zal er eentje noemen. Angela de Jong. Die vindt ze, citaat, heerlijk om naar te kijken en te luisteren. Geen ironie, tussen aanhalingstekens. Nou, waarom dan? Nou, vanwege haar verpletterend overzichtelijke wereldbeeld. Ja, dat is ook heerlijk, hè? Dus ik naar het AD, wat had ik ook wel zin in. Daar resideert Angela, het AD. Nou ja, dat is haar pied-à-terre, want de televisiestudio is haar natuurlijke habitat. Weet ze iets zeker deze week? Jazeker wel. Hypocrieter dan bij de NPO wordt het niet, is haar stellige mening.
0: Oké.
4: Heerlijk overzichtelijk, ja. Inderdaad. Dat de term bedweter zo vaak voorkomt, heeft alles te maken met Michel Blok, die er een serie van maakt, over mannen die alles zeker weten. Denk aan Victor Vlam, Wierd Duk, Maurice de Hond. Heel benieuwd hoe het met hun performatieve authenticiteit zit, om nog maar te zwijgen van hun morele zelfoptimalisatie. Ik zal volgende week toch beter, makkelijkere woorden kiezen, hè? Vind je niet?
0: Gaat goed, joh. Gaat goed.
4: Ik ga De Ontdekking van de Hemel lezen, maar wel op een klapstoeltje, op het Leidseplein, naast het Zebrapad. Als er dan een oud vrouwtje aankomt, zit ik er klaar voor. Zelf geoptimaliseerd en wel.
0: Mooi!
5: Dankjewel.
1: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Al sinds haar debuut in 1978 bouwt Joke van Leeuwen aan een oeuvre dat even veelzijdig als eigenzinnig is, bekroond met onder meer de Gouden Ganzenveer, de Constantijn Huygensprijs en onlangs de Tollensprijs. In haar nieuwe memoir Plooi u in tweeën, ik hou het even omhoog voor wie meekijkt, kijkt ze terug op de verhuizing die haar leven veranderde. Als 13-jarige verruilde ze Nederland voor België. Ze ontdekte dat dezelfde taal ineens anders kon klinken en dat wat zelfsprekend lijkt, dat vaak niet helemaal niet is. Reden genoeg om haar uit te nodigen, maar we hebben ook een vrolijk nieuws te melden over Joke van Leeuwen. Dit jaar schrijft zij het verhaal voor de Nationale Voorleeslunch, omdat verhalen volgens haar mensen van alle leeftijden met elkaar kunnen verbinden. Joke, welkom.
6: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Je bent onze hoofdgast. Dat betekent dat we jou eerst de hoofdvraag gaan stellen. Ja. Er liggen 3 kussens voor je met beeldenissen van Renate Dorrestein, Wim de Bie en Maarten van Roosendaal. En de vraag is, wie ga jij mee terug naar België nemen vanavond om jouw vermoeide hoofd op te rusten?
6: Ja, ik wil van allemaal wat zeggen. Maarten van Roosendaal die heeft onder andere mij, maar ook andere kunstenaars ooit uitgenodigd om iets te doen naar aanleiding van titels van zijn liederen.
0: Ja.
6: Dat boek heet Om te janken zo mooi.
0: Mooi.
6: En had het Dorrestein kijk me lief aan, maar ook een beetje vermoeid.
0: Ja.
6: En Wim de Bie, ik heb een keer in een theater gestaan en Wim de Bie was er toen ook om op te treden. En toen zei hij dat hij zenuwachtig was voor zo'n live optreden.
0: Ja.
6: Ik vond dat een beetje ontroerend. En op het kussentje stapt hij door een deur alsof hij uit het kussentje stapt. En dat vind ik wel heel welkom aan dat kussentje, dus ik kies Wim de Bie.
0: Nou, wat ontzettend goed. Heeft zijn werk jou nog op een bepaalde manier beïnvloed?
6: Beïnvloed zou ik niet zeggen, maar er is wel een gevoel van herkenning en van, ja, ik heb ervan genoten, jarenlang, van wat hij samen met Kees van Kooten deed. En ze hebben natuurlijk nieuwe woorden. Ik ben ook iemand die graag met taal bezig is. En ja, hun nieuwe woorden, doordat ze op de tv kwam, zijn die ook gebleven, zoals doemdenken, om maar eens iets te noemen. En dat is een grote verrijking.
0: Ja.
6: En heb ik nog niet over die andere dingen die ook een verrijking waren en zijn.
0: Ja, ze hebben ons humor gegeven, dat is toch prachtig. Hè? Jij bent dit jaar schrijver van de Nationale Voorleeslunch. Ja. Die vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2026. Op Nationale Ouderendag, meer dan 200 locaties in het hele land komen mensen bij elkaar om voorgelezen te worden uit jouw verhaal. Dat is toch prachtig. Talloze bekende Nederlanders doen daar aan mee, allemaal lokale helden. Zelf lees je het verhaal voor 3 keer op NPO 1. Heb je meteen ja gezegd toen je ervoor gevraagd werd?
6: Ja, ik ben benaderd door iemand van de Samenleesclub die dat onder andere ook organiseert.
0: Ja.
6: En het is bij mij zo, als iemand mij iets vraagt en dezelfde dag merk ik in mijn hoofd dat het iets teweeg brengt, dan zeg ik heel snel ja. En dan duurt het ook niet zo lang voordat ik het dan gemaakt heb, zo'n opdracht.
0: Want heb je het verhaal al af?
6: Ja, het verhaal is af.
0: En kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten?
6: Een klein tipje dan. Het heet Toen Rosa een brood ging kopen.
0: Ja.
6: Maar aan het eind van het verhaal is ze nog steeds niet eraan toe om dat brood te kopen. Waarom, dat ga ik dus niet vertellen. Maar het is wel er gebeurt iets wat ze heel fijn vindt. En dat in een verhaal ook echt kan gebeuren. Maar het eindigt een beetje onhandig. En dan krijgt ze, dan merkt ze dat, dat er niet veel begrepen wordt van wat ze zegt. Dus het is een verbeeldingsverhaal. En tegelijkertijd gaat het ook over bijvoorbeeld het verlangen om aangeraakt te worden of om serieus genomen te worden. Twee dingen die waarvan ik denk dat veel ouderen dat wel herkennen.
0: Ja, en je schrijft zo'n verhaal als voorleesverhaal. Is dat anders dan als je het als leesverhaal zou schrijven?
6: Ik ben altijd al een beetje bewust van dat een tekst ook hardop zou moeten kunnen worden gelezen. Mm-hmm. En zeker met mijn kinderboeken doe ik dat altijd hardop om te kijken of dat werkt.
0: Ja.
6: En een voorleesverhaal, ja. Dit verhaal heb ik ook een paar keer echt hardop gelezen voor mezelf. Of dat goed, of je goed bekte.
0: Je zei net al even jongeren, schrijf je ook voor. Maakt het uit of je voor jongeren schrijft of voor volwassenen? En wat is dan dat verschil?
6: Ja, ik schrijf niet voor jongeren, maar voor kinderen.
0: Ja.
6: Voor kinderen en voor volwassenen.
0: Oké. Okay.
6: En daartussenin eigenlijk niet zo.
0: Oké. Okay.
6: Zelf ben ik ook heel vroeg begonnen met boeken voor volwassenen te lezen. Mm-hmm. Dus ik heb die fase ook zelf overgeslagen. Nee, in principe niet. De manier van schrijven, van hoe het groeit, de associaties, het schrijven zelf, dat is niet anders. Behalve als ik voor kinderen schrijf, dan neem ik een positie aan. Denk ik over een positie van een beginnend mens. Een beginnend mens die dingen toch vanuit een beginnend mens ziet. En die naar een volwassene kijkt en daar vooral twee neusgaten ziet. Dus het is een ander. En dat is het mooie van het soort kinderboeken dat ik graag schrijf. Dat het een mild soort subversiviteit kan hebben. Ja. Omdat het perspectief niet vanuit het midden is. Ja.
0: Goed gezegd. Dit is voor volwassenen.
6: Dit is zeker voor volwassenen,
0: eigenlijk
6: ja.
0: Voor ouderen misschien ook wel. Er ligt een beetje de nadruk op. Het wordt ook in veel verzorgingshuizen voorgelezen worden. Wat beoog je met je verhaal? En waarom is dat voorlezen voor oudere mensen zo belangrijk?
6: Ja, ik vind voorlezen voor elke leeftijd belangrijk. Ja. Het begint natuurlijk bij hele jonge kinderen, lezen voor. En ze worden geoefend in hun taalgebruik. Voor ouderen, ik herinner me mijn moeder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Haar ogen, ze is al lang dood, maar toen ze nog niet dood was, haar ogen werden steeds slechter. Ze kon niet meer zelf lezen. Ze heeft me een keer getelefoneerd van, hoe ging dat verhaal? Ook alweer van Leo Plezier, wit is altijd schoon. En toen heb ik door de telefoon het hele verhaal voor haar voorgelezen. Dus dat kan ook bij ouderen spelen, dat luisteren prettig is, omdat de lettertjes te veel gaan dansen of te klein zijn. Maar alles ertussenin. Ik heb wel van een homostel gehoord dat ze elkaar in bed mijn boek Iep hebben voorgelezen.
0: Mooi.
6: En dus op elke leeftijd, en of je ziek of gezond bent, elkaar voorlezen is intiem vaak, is prettig, is leuk.
0: Heel leuk. Nou wil ik jou ook vragen of jij wat voor de luisteraars zou willen voorlezen. Namelijk uit jouw nieuwe boek Plooi u in tweeën, een memoir. En dan gaan we het daarna over hebben.
6: Ja, het is een stukje uit het begin. Ik ben 13 jaar. En we verhuizen van een Nederlands dorp naar Brussel.
0: Ja.
6: Ik had mijn eigen bezittingen zelf in dozen gepakt. Het schrift, waarin ik een paar jaar geleden een woordenboek in een verzonnen taal was begonnen, tot ik besefte dat er wel erg veel woorden bestonden. En de hard gekartoneerde schriften vol verhalen die ik had geschreven, met tekeningetjes ertussen, zoals over een jongen en een meisje die op de rug van een walvis de hele wereld overvoeren. Ik wist nog weinig van die hele wereld. Ik had foto's gezien van bergen en begreep dat de bomen niet in een hoek van 90 graden op de hellingen groeiden, zoals ik dat vroeger tekende. En dat er in Amerika heel brede, snelle wegen waren. En inmiddels weet ik van de apartheid. En ook iets van de oorlog die mijn ouders hebben meegemaakt. Ik weet dat ze onderduikers en ontheemden hebben geholpen. En dat er een goochelaar bij was, die allerlei trucs kende, maar geen truc om zichzelf uit zijn benarde situatie te bevrijden.
0: Mooi voorgelezen.
6: Ik lees graag voor.
0: Ja, dat merk je. Je boek heet een memoir. Waarom was het nu tijd om je memoires te gaan schrijven?
6: Ja, nee, het zijn niet memoires. Eigenlijk is het memoir. Dat is zo'n nieuw woord. Dat betekent dat het niet je hele leven is, maar een stukje of een bepaald uitgangspunt. En ik heb een paar jaar geleden een klein boekje geschreven over die tijd dat ik als 13-jarige naar Brussel ging. Dat was voor de de confituurboekwinkels, dat zijn de Vlaamse onafhankelijke boekwinkels. Ik dacht, er zit meer in. En ik dacht ook, ja, misschien voegt het wel iets toe dat een Nederlandse is schrijft over hoe het is om als kind naar een ander land te gaan. Notabene een buurland, twee kleine landjes. En toch zijn al die mechanismen, die gebeuren weer. Je wordt een jullie, je krijgt etiketten opgeplakt. Je bent van Nederland, oh, dan zal je wel eigenwijs zijn. Een lerares die zegt, ga maar terug naar je eigen land. Dus het lijkt me wel zinvol dat een Nederlander ook eens leest over hoe dat een Nederlander met een Nederlanders gaat. En je daardoor ook een soort spiegel krijgt van het omgekeerde. Ja.

0: Bovendien wilde ik het niet alleen over mezelf hebben. Ik wilde het ook over Nederland en Vlaanderen hebben. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk beide gebieden goed ken. Ik wilde het over die tijd hebben, eind jaren 60. Wat echt een tijd van verandering was. Hoewel op vele gebieden ook nog niet. En het gaat af en toe ook over het zuidelijke en noordelijke Nederlands.
1: Ja, nou, laten we het daar eens over hebben. Want heeft die tweetaligheid en dat verschil tussen Nederland en Vlaanderen jou als mens gevormd en als schrijver gevormd?
0: Ja, om te beginnen denk ik dat wat mij als schrijver ook gevormd heeft is inderdaad dat ik daar kwam op een gevoelige leeftijd. Je bent 13 jaar. Mm-hmm. Je weet nog niet hoe je voorgevel eruit gaat zien. Je weet nog niet hoe je toekomst eruit gaat zien. En dan merken dat alles wat gewoon is, helemaal niet gewoon is. Dat ze in de klas vragen of het protestantisme, waar wij dus vanuit uitkwamen, een ruimdenkend soort protestantisme, maar dat was daar 1% of zo, mm-hmm. bijna een secte. Of dat ook christelijk was. Allemaal dat soort dingen die waardoor je op een gevoelige leeftijd andere perspectieven leert zien. Vanuit andere perspectieven leert kijken. Ja.
1: Ik las in je boek dat je ook wel eens huilend in je bed lag.
0: Ja, in het begin hadden we het allemaal moeilijk, want het was opeens anders. En we kenden de spelregels nog niet van dat nieuwe land, van die nieuwe school. Heel simpele dingen hoor, dat ik Van Leeuwen heet. En dat ik moest opstaan in de klas bij de eerste letter van mijn achternaam. En dat ik bij de L opstond en een reprimande kreeg. Ja. Want ja, in Vlaanderen hoor je bij de V en niet bij de L. Ja. Simpele dingen waarbij we allebei ons gelijk hadden. Maar het gelijk van die lerares natuurlijk machtiger was dan het mijne.
1: Nou ken ik wel voorbeelden van Nederlanders die zich in Vlaanderen hebben gevestigd en dan al snel een Vlaams accent zich aanmeten. We hebben zelfs een beroemde wielrenner die Vlaams spreekt, terwijl die nog steeds als Nederlander wordt gerekend. Ja. Bij jou hoor je geen Vlaams.
0: Je hoort een zachtere G, denk ik. Bovendien wilde ik het niet alleen over mezelf hebben. Ik wilde het ook over Nederland en Vlaanderen hebben, mm-hmm. omdat ik natuurlijk beide gebieden goed ken. Ik wilde het over die tijd hebben, eind jaren 60, wat echt een tijd van verandering was. Hoewel op vele gebieden ook nog niet. En het gaat af en toe ook over het zuidelijke en noordelijke Nederlands.
1: Ja, maar laten we het daar eens over hebben. Want heeft die tweetaligheid en dat verschil tussen Nederland en Vlaanderen jou als mens gevormd en als schrijver gevormd?
0: Ja, om te beginnen denk ik dat wat mij als schrijver ook gevormd heeft is inderdaad dat ik daar kwam op een gevoelige leeftijd. Je bent 13 jaar. Mm-hmm. Je weet nog niet hoe je voorgevel eruit gaat zien. Je weet nog niet hoe je toekomst eruit gaat zien. En dan merken dat alles wat gewoon is, helemaal niet gewoon is. Dat ze in de klas vragen of het protestantisme, waar wij dus vanuit uitkwamen, een ruimdenkend soort protestantisme, maar dat was daar 1% of zo, mm-hmm. bijna een secte. Of dat ook christelijk was. Allemaal dat soort dingen die waardoor je op een gevoelige leeftijd

0: gewoon is, helemaal niet gewoon is. Dat we in de klas vragen of het protestantisme, waar wij dus vanuit uitkwamen, een ruimdenkend soort protestantisme, maar dat was daar 1% of zo, en bijna een secte, of dat ook christelijk was. Allemaal dat soort dingen die waardoor je op een gevoelige leeftijd andere perspectieven leert zien. Vanuit andere perspectieven leert kijken. Ja.
1: Ik las in je boek dat je ook wel eens huilend in je bed lag.
0: Ja, in het begin hadden we het allemaal moeilijk, want het was opeens anders. En we kenden de spelregels nog niet van dat nieuwe land, van die nieuwe school. Heel simpele dingen hoor, dat ik Van Leeuwen heet. En dat ik moest opstaan in de klas bij de eerste letter van mijn achternaam. En dat ik bij de L opstond en een reprimande kreeg. Ja. Want ja, in Vlaanderen hoor je bij de V en niet bij de L. Ja. Simpele dingen waarbij we allebei ons gelijk hadden, maar het gelijk van die lerares natuurlijk machtiger was dan het mijne.
1: Nou ken ik wel voorbeelden van Nederlanders die zich in Vlaanderen hebben gevestigd en dan al snel een Vlaams accent zich aanmeten. We hebben zelfs een beroemde wielrenner die Vlaams spreekt, terwijl die nog steeds als Nederlander wordt gerekend. Ja. Bij jou hoor je geen Vlaams.
0: Je hoort een zachtere G, denk ik, dan in Amsterdam.
1: Ja.
0: En in Vlaanderen zelf gebruik ik ook regelmatig de woorden die daar gebruikelijk zijn.
1: Okay.
0: Maar ik zit nu in Hilversum. Maar om een voorbeeld te noemen, ik zeg ook wel, heb je dat bij? In plaats van heb je dat bij je of zo. En wat ik heel graag zeg, is als ik een prijs krijg, en dat is dus wel eens gebeurd, dat ik liever zeg, zoals de Vlamingen dat zeggen, ik ben vierde als een gieter, dan zoals de Nederlanders, ben trots als een pauw. Trots als een pauw is plat, uiterlijk, vier als een gieter. Ja, een gieter kan overstromen, maar verder denk je, wat doet die gieter daar? En daardoor relativeert dat meteen. Dus ik vind dat in heel Nederland ook die uitdrukking vier als een gieter mag binnengebracht worden.
1: Nou, laten we dat gaan volhouden. En ik terecht dat je fier als een gieter bent op dit mooie boek. Plooi u in tweeën. Joke van Leeuwen, we spraken met jou over jouw memoir en over de nationale voorleeslunch die plaatsvindt op vrijdag 2 oktober... en uitgezonden wordt door Omroep Max. Dank je wel.
0: Alsjeblieft.

0: In 2014 werd dit nummer van de Haarlemse band Bender officieel uitgeroepen tot het meest intelligente Nederlandse voetballiedje. En Evert de Napel sprak het commentaar in.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Zegt de man in zo'n geval van Kees van Kooten.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Weinig hedendaagse schrijvers hebben zo'n invloed op het Nederlands gehad als Kees van Kooten. Samen met zijn compaan Wim de Bie verrijkt hij onze taal met vele uitdrukkingen. U hoorde net in een gesprek met Joke van Leeuwen er ook een paar krassenknarren. Regel en geilneven, scheur, gras, doemdenken enzovoort. Kees van Kooten is altijd een meester in de taal geweest. Dat blijkt ook uit zijn boek Zegt een man in zo'n geval, dat afgelopen week verscheen en dat Kees van Kooten zelf is samengesteld. En de achterflap schrijft: als iemand de kunst verstaat van het ontregelen door middel van taal, is het Kees van Kooten. De kunst om de dingen anders te zien dan ze zijn, anders te zeggen dan ze betekenen, om zichzelf en de wereld anders waar te nemen en een nieuwe duiding te geven. Of dat waar is, gaan we bespreken met oud-journalist, recensent, schrijver en Kees van Kooten-kenner Frank van Del. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen, Rob.
0: Als iemand de kunst verstaat van het ontregelen door middel van taal, is het Kees van Kooten. Klopt dat?
3: Ja, dat denk ik wel. Hij doet het niet altijd, maar hij is een meester in het... dat begon met treitentrends, ja. Natuurlijk, in de jaren, eind jaren 60. Hij kan heel goed luisteren en weergeven hoe mensen in bepaalde jargons spreken.
0: Ja.
3: En hij vermengt dat dan soms met eigen taalvondsten, maar ook met een soort kromtaal af en toe. En dat is inderdaad ontregelend. En als je dat gelezen hebt, dan denk je altijd... dan komt er altijd een glimlach op je gezicht.
0: Mooi is dat.
3: Ja.
0: Hey, jij hebt die bundel Zegt een man in zo'n geval voor ons gelezen. Wat viel je daarbij op?
3: Wat viel me daarbij op? Nou, om te beginnen dat het al de derde bloemlezing is die van Kees van Kooten verschijnt.
0: Mm-hmm.
3: In 2006, geloof ik, was het deze, ja. Sterk verdund.
0: Je had hem even omhoog ook, ja.
3: Boekje. En toen hij 80 werd, was het de 80-jarige vrede. En dit is dus, nu hij dit jaar 85 wordt, de derde bloemlezing. En wat mij daarbij opvalt, is dat hij gekozen heeft voor een kortere periode, vanaf 1988.
0: Ja.
3: Tot 2007. Terwijl die vorige bloemlezingen, dat ging over de hele,
0: ja,
3: hele periode. En wat me opvalt, en wat me al eerder thuis was opgevallen, dat hij soms een verhaal verkort of, ja, aanpast. Of dat in dit geval het verhaal waar ik... het verhaal Ik besta erop, heet,
0: ja,
3: het in de ene bundel. In de nieuwe bundel heet het I exist on it. Wat letterlijk natuurlijk hetzelfde is.
0: Grappig.
3: Maar daar heb ik ook daar viel mij ook op dat er een paar woorden in veranderd zijn. Hij heeft het nu over een uitgedunde kroeg.
0: Ja.
3: En dat was een uitgedunde pub. En hij is geroerd en oprecht dankbaar in de eerdere versie. En nu is het gewoon intens dankbaar. Dus hij haalt alles ook nog eens een keer door de machine.
0: Ja, ja. Of dus als lezer heb je ook weer een nieuwe ervaring van het lezen van oude verhalen eigenlijk.
3: Ja, maar ik weet eigenlijk niet waarom hij dat doet. Want het was al goed.
0: Voortschrijdend inzicht wellicht.
3: Wie weet.
0: WFM als die paste zijn verhalen ook wel eens aan. En Kees van Kooten is daar natuurlijk de baas in. Zou je een fragment willen voorlezen en dan niet uit dat verhaal waar je het net noemde, But I Exist On It, maar over zijn kleinzoon. Want hij schrijft ook veel over zijn familieleven.
3: Ja, zeker. Ja. Dan moet ik even de bril afzetten.
0: Ja.
3: Met Roman heb ik weer eens helemaal mogen meemaken hoe een woordeloze baby binnen de eerste 500 dagen van zijn bestaan de wereld begint te benoemen. Of het kind nu de taal verovert, of de taal het kind, je komt er niet achter. Maar het blijft een adembenemend gevecht. Wanneer mijn kleinzoon 's morgens de dingen groet, plakt hij opgewekt nieuwe etiketjes op bestaande fenomenen. Zo noemde hij mij in de maand december 2005 nog Opie. En volgens mijn agenda heette ik gedurende week 7 van 2006 plotseling Epo. Maar nu heeft hij besloten dat ik Epi ben. En mijn vrouw is Amy. Logischer kan het niet. De grootouders van zijn vaderszijde betitelt hij daarentegen klassiek als opa en oma. Niemand heeft hierop aangedrongen, maar zo houdt hij ons uit elkaar.
0: Ja, mooi hoe hij dat jongetje beschrijft. En vol, ja. Roman heet het jongetje.
3: Ja, maar, mooie naam. En wat ook opvallend is, dat hij 's morgens de dingen groet. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Paul van Ostrom.
0: Juist, Mark groet 's ochtends de dingen.
3: Precies,
0: ja, we kennen onze klassiekers. Ja. Hey, wat zou je verder taalkundig over deze bundel kunnen zeggen?
3: Het is een eigenlijk een bevestiging van wat we... Uit al die vorige bundels en natuurlijk niet vergeten de typetjes die samen met Wim de Bie op televisie zijn geweest. Die taalvirtuositeit die is hierin eigenlijk samengeklonken. Het is dus een bevestiging van, hoe lang is het, 40, 50 jaar
0: schrijverschap.
3: Schrijverschap, ja. En ik weet niet goed waarom er is gekozen voor die kortere periode vanaf 1988. Want ook daarvoor zijn prachtige verhalen denkbaar.
0: Ja, want ik heb een essay van jou gelezen over een van de vorige bundels. Dat je je afvraagt waarom bijvoorbeeld een verhaal
3: L'Écrivain
0: er niet in staat. Want Kees van Kooten heeft zo ontzettend veel geschreven. Dat het moet voor hem ook moeilijk zijn om zo'n compilatie te maken.
3: Ja, kiezen, hè? Dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. Nou ja, over L'Écrivain, dat staat inderdaad niet in Sterk Verdund, maar wel in de 80-jarige Vrede. Mm-hmm. Maar dan is het eigenlijk het mooie, wat ik het... Want ik lees dat verhaal elk jaar op mijn Franse adres.
0: Ja.
3: Het speelt in Frankrijk, vandaar ook dat het L'Écrivain heet. Maar... Hij mag van zijn vrouw 2 weken in een hotel zitten om een verhaal te schrijven. En nou ja, hij ziet dan op straat een autoschool. Of hoe heet dat?
0: Auto-école.
3: Hij denkt dat die vrouw die in die auto zit naar hem kijkt. En hij doet er dan alles aan om een afspraak met haar te maken, waardoor hij uiteindelijk een rijles. Nee. Maar dat is zo hilarisch. Ja. Maar dat is gek genoeg uit die bloemlezing geschrapt.
0: Ja, staat ook niet in deze bundel. Maar wat wel in deze bundel staat, zijn allemaal verhalen waarin Kees van Kooten zich een beetje als een slimiel voordoet. Ja. Dat is natuurlijk hilarisch. Ook veel verhalen over gezinsgeluk. Hoe verhouden nou al deze autobiografische elementen zich tot zijn schrijverschap? Want hij beschrijft ook echt over zijn dochters, over zijn zoon, over zijn kleinzoon later.
3: En hij noemt ze dus ook bij hun werkelijke naam.
0: Ja. Zit er in zijn nieuwe werk wat meer sentimentaliteit dan vroeger, zou je kunnen zeggen?
3: Nou, dat zat er vroeger ook wel in. Als hij over zijn hond, over Willem bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een verhaal over een herdershond, geloof ik. Maar dat is al ook al 30 jaar oud of 40 jaar oud. Ja. Die ging dood. En over zijn huisdieren kan die ook heel sentimenteel doen.
0: Ja, mooi, hè?
3: Ja. Ja.
0: Hey, even tot slot, want er zijn nu meerdere verzamelbundels verschenen. Wordt het niet eens tijd dat we hier in de Taalstaat gaan oproepen dat er een integrale editie komt van het complete werk van Kees van Kooten?
3: Ja, zeker. Ik zou voorstellen een verzameld werk.
0: Ja.
3: Gewoon alles vanaf het begin tot en met nu. En misschien met een apart deel voor het taalgebruik van de typetjes van de televisie. En dan ook enigszins wetenschappelijk met voetnoten en zo. Weet je, daar hou ik heel erg van voetnoten.
0: Nou, Kees, als je zit te luisteren, dit is een oproep van Frank en mij. Kom tot een verzameld werk. Frank van Del, kenner van Kees van Kooten. Wij spraken met jou over de nieuwe verzamelbundel Zegt een man in zo'n geval. Dankjewel dat je er was.
3: Dankjewel. Graag gedaan.

Zo is het toch? Gaan we verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snakt naar adem, zeg. Wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De secondes lopen nog op kanon. Echt? Bakhuis. Bakhuis in de voeten van de boer naar Lenstra. Abe, die dekt ze samen. Wat gaat hij doen? Kruijf. Kruijf versnelt. Passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen, ze kijken machteloos toe. Dan van Persie. Bergkamp, Van Basten. Robben. Robben zoekt de achterlijn. Vissers in het strafschopgebied. Bentje Vissers. Twee weken geleden speelde hij nog in het

0: We luisteren naar een duet van Fernando Lamarinas en Jacqueline Govaert van Cresup uit 2006. De directe aanleiding voor de opname was een gezamenlijk optreden tijdens het Friends for War Child concert in Ahoy. De wedstrijden van Oranje wordt vaak gezegd dat Nederland 18 miljoen bondscoaches heeft. En die bevinden zich dan vooral op social media. Maar zeker dit WK bevinden zich daar ook de WK-critici. En ik denk dat onze inwoner van vandaag, van de Digitaalstaat, daaronder mogen rekenen. Wouter Monde, comedian, podcastmaker en columnist. Na de zomer is hij weer te zien met zijn voorstelling Met Blokjes. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Jij schreef deze week op Blue Sky: het WK in Amerika is begonnen. De douane let speciaal op voetbaloutfits. Dus even een tip voor wie zonder problemen het land in wil komen. Combineer het shirt van jouw land niet met een donkere huid. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, de volkomen kromme situatie nu dat aan de ene kant supporters die daarheen willen geen visum krijgen om hele onduidelijke redenen. Er mochten 40 Marokkaanse fans toch niet in, die al duizenden euro's aan tickets en hotelovernachtingen kwijt waren, tot aan een scheidsrechter die geweigerd wordt, plus heel veel mensen die in de stadions werken of binnen Amerika daarheen willen, die er niet heen durven, omdat ICE, de immigratiedienst, daar rondparadeert en redelijk willekeurig mensen oppakt. En vooral wat ik er heel vreemd aan vind, is dat wij er allemaal over praten als, ja, nou ja, dat is nou eenmaal wat nu gebeurt in Amerika.
0: Ja,
1: terwijl het is compleet krankzinnig dat deze situatie bestaat.
0: Als er nou een scheidsrechter uit Somalië wordt geweigerd, dan zouden toch de andere scheidsrechters moeten zeggen, dan stoppen wij er ook mee, toch?
1: Dat zou fantastisch zijn als die inderdaad figuurlijk die rode kaart daarvoor trekken. Dat zou schitterend zijn.
0: Ja. VVD Utrecht doet huilie huilie omdat ze op dezelfde manier worden uitgesloten als waarop de landelijke VVD PvdA GroenLinks uitsloot. Leg het
1: ja,
0: uit.
1: Ja, het leukste nieuws wat mij betreft van het hele jaar. Wat was er gebeurd? Er moet een coalitie gevormd worden in Utrecht. Daar zijn uiteindelijk D66 en PRO nog over. Die hebben een minimale meerderheid en die gaan samen coalitie vormen. Ondanks dat er een advies was om een hele brede coalitie te vormen. En nu is de VVD daar heel erg verbolgen over dat ze niet mee mogen doen. En nou weet ik dat VVD'ers over het algemeen niet gezegend zijn met een heel goed geheugen. Maar bij de vorming van het landelijke kabinet werd er ook geadviseerd, doe nou een breed middenkabinet met links en rechts en midden erin. En dan kunnen we eindelijk dingen gaan oplossen. En wie wilde er pertinent niet met PRO in een coalitie? De VVD. Dus dat ze daar nu zelf zo verbolgen over doen en dat er niemand aan de bitterballen heeft gezegd, gasten, dit is misschien een beetje een slecht idee als we dit zo naar buiten gaan brengen. Ja, ik vind het triest en heel grappig tegelijk.
0: Megavestatie, huishoudbeurs voor jongeren keert terug na jarenlange afwezigheid. Zo kopte de NOS deze week. Aha, het leger heeft nieuwe mensen nodig, schreef jij erbij.
1: Ja, de megavestatie was ook letterlijk een soort huishoudbeurs voor jongeren. Het liep in de jaren 90, begin jaren 2000. En dan kon je als jongen, het was fantastisch, ik ben er ook geweest in die periode.
0: Megavestatie heette dat?
1: Ja, het was in de jaarbeurs. En het was een enorme beurs waar je van alles kon beleven en zien. Onder andere het leger stond er dan met een enorme stormbaan. En bedrijven lieten zich van hun beste kant zien. En allerlei producten wilden natuurlijk, of producenten willen van alles verkopen. Dat is op een gegeven moment gestopt. Onder andere omdat het leger zich daaruit terugtrok. Maar het waren fantastische dagen uit. En nu komt dat weer terug. En misschien ben ik te cynisch, maar mijn eerste gedachte was wel, ja, we gaan heel erg investeren in defensie. Die hebben weer nieuwe mensen nodig. Heeft er daar iemand gezegd, moeten we die megavestatie niet weer eens op gaan starten?
0: Heel goed. Je deelde een opiniestuk van comedian Finn Visser uit de Volkskrant. Stop met het wegzetten van stand-up comedy als een lagere, makkelijke kunstvorm. Want dat is het niet, beoogt hij.
1: Ja, en daar heeft hij helemaal gelijk in. En dit is een stokpaardje van mij, want ik ben zelf comedian. En er wordt in ieder geval gevoelsmatig al heel lang neergekeken op de vorm stand-up comedy. En de vorm comedy stand-up is een van de vele vormen die er zijn, net als kleinkunst. En dat valt allemaal onder de grote noemer cabaret. En er wordt vaak gedaan alsof het zo makkelijk is. Terwijl het is juist een vorm, je hebt niks anders dan je verhaal en een microfoon. Je hebt geen combo, je hebt geen decor. Dus als het zo makkelijk is, dan zouden wel meer mensen het kunnen. En het is heel zonde, want het is een vorm waarin ook heel veel shows zijn met heel veel diepgang, met heel veel kwetsbare verhalen, mooie verhalen. Dus om het zo weg te zetten, zonde.
0: Waarvan achter? De NOS meldde deze week dat Chocomel na 77 jaar geen CC-mel meer heet in België. Destijds mocht het in België geen Chocomel heten, omdat het te veel leek op de term chocolademelk, chocomelk. Maar jou viel iets anders op in dat artikel. De NOS heeft het over BB'ers, bekende Belgen, ongetwijfeld keurig overgenomen uit het persbericht. Die heette in Vlaanderen al sinds jaar en dag BV'ers, bekende Vlamingen. Maar hey, waarom zou je moeten doen? Dus die term BB'ers bestaat niet.
1: Nou, misschien bestaat hij wel, maar ik heb hem nog nooit gehoord. En ik kom regelmatig in Vlaanderen. Ik heb veel Vlaamse collega's. En een bekende Vlaming is een BV. En ik heb nog nooit van een BB'er gehoord. En misschien is het de verwarring dat wij Belgen, Walen en Vlamingen allemaal zien als Belgen. Iets wat volgens mij in Vlaanderen zelf veel minder gebeurt. Je bent een bekende Vlaming of een bekende Walloniër. Daar zal vast een mooie Franse term voor zijn. Maar ik vond dit opvallend. Ik heb hem nog nooit gehoord.
0: Treed jij vaak op in België?
1: Met regelmaat. Niet zo vaak als vroeger, maar ik vind het heel leuk om daar te spelen. Ja, die doen hele gekke dingen. Dan krijg je vooraf warm te eten, bijvoorbeeld.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dat is...
0: Zijn we in Nederland niet gewend?
1: Nee, in Nederland laten ze heel trots zien. We hebben 4 magnetrons. Dan kan iedereen tegelijk zijn eten opwarmen.
0: Heel goed. Wouter Monden, dankjewel. Inwoner van de Digitaalstaat. En volgend uur komen we terug. Gaan we het hebben onder andere met Sander Donkers. Daar zie ik enorm naar uit. De oude columnist van de Volkskrant. En wij gaan het ook hebben over Virgil van Dijk. Zijn taalgebruik van het WK is weer begonnen.
2: NPO Radio 1.
3: Even 2 keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
4: Dr. Keldrenko. Dat
3: is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
3: Oh, dat werd even gezegd.
5: Ja, ik dacht gewoon gezellig dat we genoemd worden.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Kijk, je mag in Nederland ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
3: Ja, ja.
6: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
0: In het tweede uur van de Taalstaat ontvang ik zometeen Sander Donkers, die zijn columns in de Volkskrant als een soort antidepressivum zag. Zijn allerbeste stukjes zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. En René Appel analyseert de DNA van een man die morgen zijn voeten vooral gaat laten spreken. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk. Maar nu is het NOS Radio 1 Journaal met Jeroen Tjepkema.
16: De hulpdiensten in Amsterdam zijn gestopt met het zoeken naar slachtoffers onder het puin van het gebouw dat gisternacht werd verwoest na een explosie. Er is niemand gevonden en de zoekactie is dus klaar. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Amsterdam-Osdorp. Matthijs, hoe is de situatie nu?
7: Ja, wat je hoort op de achtergrond, dat is de graafmachine van Liander, de netbeheerder. Die mannen hebben net een lantaarnpaal weggehaald en naar de leidingen ondergrond gekeken. Daarvoor hebben ze gegraven, een lantaarnpaal die helemaal omgevouwen was, waarschijnlijk door de klap. En die zijn bezig, en ondertussen is ook de politie bezig. De forensische opsporing, dat zijn de mannen en vrouwen die het sporenonderzoek doen, die op zoek gaan naar de oorzaak van deze explosie. Was het inderdaad een plek waar bommen voor plofkraken werden gemaakt onder die sportschool. Dat gaan zij onderzoeken. En dat kunnen ze nu pas doen, vertelt Marco de Leeuw van de veiligheidsregio, nu de zoektocht voorbij is.
17: Gisteravond zijn we gestopt met zoeken. Er is niemand meer aangetroffen. De brand is uit. Alleen vanwege de invallende duisternis is ervoor gekozen om nu pas de opsporing echt ter plaatse te starten.
7: Zij zoeken sporen om te kijken, klopt het bijvoorbeeld het verhaal van die explosieven die daar gemaakt werden?
17: Ja, de politie doet onderzoek en ze houden rekening nog steeds met alle scenario's. Dus dat is inderdaad wat hier nu gebeurt.
7: Kijk ik naar boven naar de grote flat die toen ontruimd is, dan zie ik veel deuren openstaan. Ik zie afgetimmerde ramen en ik hoor gehamer. Wat gebeurt daar nu?
17: Ja, bij de ontruiming van de flat zijn heel veel deuren opengebroken om andere mensen eruit te halen. Ook zit er geen stroom meer op het pand. Dus er wordt gewerkt aan het herstellen van stroom. Deuren worden hersteld, er wordt glas opgeruimd. De verlichting wordt hersteld in de flat. Er wordt gekeken of de liften het weer doen. Dus eigenlijk alle voorzieningen moeten hersteld worden, zodat mensen weer veilig en fijn terug naar hun huis kunnen.
7: Wat is de planning daarvan?
17: Ja, ik durf geen belofte te maken, maar er wordt in ieder geval keihard gewerkt om bewoners zo snel mogelijk terug te laten keren. Maar het is echt afhankelijk van hoe snel het allemaal gaat. Maar er zijn hier heel veel mensen aanwezig die dat willen realiseren.
7: Gisteren was er sprake van 7 gewonden. Is dat nog steeds het aantal?
17: Ja, we spreken nog steeds over 7 gewonden. Die zijn vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Hoe het met hen gaat, weet ik op dit moment niet. Dat wordt later bekend.
7: Ik zie dat ondertussen burgemeester Halsema hier ook is aangekomen. Die staat te praten met de mensen van de verschillende diensten die hier aanwezig zijn. Ik zal proberen haar zo dadelijk te spreken. En wie ik ook sprak, dat is de eigenaar van de fysiotherapiepraktijk, Jan Bot, die gisteren geëmotioneerd op televisie zijn verhaal vertelde. Zijn praktijk is helemaal verwoest. Hij was hier naartoe gekomen, kon zelf nog niet naar binnen, maar hoopte wat terug te krijgen van wat binnen ligt.
18: Ik ben naartoe gekomen in de hoop dat ze nog iets kunnen vinden wat voor mij belangrijk is. Nou, bijvoorbeeld mijn huissleutels.
7: Want we kijken nu door het gapende gat naar wat er nu nog over is van uw praktijk. Ja. Je mag niet zelf naar binnen.
18: Ik mag niet zelf naar binnen. Ik blijf netjes wachten hier. Van mij part de hele dag vind ik ook niet erg. En ik heb geduld.
7: U heeft ook de berichten in het Parool gelezen.
18: Dat komt wel hoor.
7: En wat vindt u daarvan als dat de reden is geweest?
18: Triest. Doe normaal. Met z'n allen. Nou, je ziet wat er gebeurt. Een van de jongens zijn de benen kwijtgeraakt. Ja, die straf. Karma. Heel simpel, hè? Als je de bom dan niet gemaakt had, had hij nou zijn benen nog gehad. Maar zo simpel is het.
16: Matthijs van der Wiel zat in Amsterdam, in Amsterdam-Osdorp. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in.
2: Het NOS-journaal.
16: 200.000 inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om drinkwater voor gebruik te koken. In ieder geval de komende 72 uur, dus tot maandagavond. Bij een controle is een E. coli-bacterie in het water gevonden. Natasja van Brummelen is van waterbedrijf Evides. Ja, het gaat om een bacterie die van natuur in onze darmen voorkomt. Waarom dan toch het advies om het water te koken?
19: Nou, het is zo dat drinkwater aan hele hoge kwaliteitseisen voldoet, moet voldoen. En ja, wij vinden als Evides de volksgezondheid ongelooflijk belangrijk. En wij nemen daar geen enkel risico mee. Nu is het inderdaad zo, hij komt van nature in onze darmen voor. En als je gewoon gezond bent, ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks als je dat water drinkt. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kunnen ze toch maag- of darmklachten krijgen. We adviseren dan dat ze naar de huisarts of de GGD gaan. Maar omdat wij de kwaliteit zo goed mogelijk willen houden, geven we dan toch een kookadvies af.
16: Ja, heeft u enig idee hoe die bacterie in het water is gekomen?
19: Nee, dat zijn we aan het onderzoeken. We weten wel dat zo'n bacterie altijd van buitenaf in het water komt. We zijn nu ook gestart met extra monsternames, om te kijken van, ja, is het een vals positieve test geweest of niet? En, en op basis daarvan gaan we ook kijken waar komt het precies vandaan.
16: Ja, en wat doen jullie op dit moment om het op te lossen?
19: En onderzoeken en monsternames. En we hopen zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven.
16: Ja, wanneer kunnen mensen dan weer gewoon uit de kraan drinken?
19: Als wij twee monsters hebben genomen die negatief getest hebben. Want we willen echt geen enkel risico lopen. Dus dat betekent dat als we twee keer een test hebben gedaan die negatief uitvalt, wat dus goed nieuws is in dit geval, dan halen we het kookadvies eraf. Voorlopig hebben we hem nu staan op die 72 uur.
16: Okay.
19: Het kan dus minder lang duren en het kan langer duren. Maar dan berichten we uiteraard.
16: Natasja van Brummelen van waterbedrijf Evides. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen, vertelt modejournalist Lisa Goudsmit.
20: Ik noemde het altijd soort lopende kunstwerken. Dat het zat echt op het snijvlak van mode, kunst en design. Dus echt toegepaste kunst. Waren het ook echt gebruiksvoorwerpen. En dat wilde hij ook heel graag. Dus zijn schoenen liepen ook gewoon heel lekker. Hij had altijd heel erg oog voor het ergonomische karakter ook van schoenen.
16: Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden.
1: En hoe staat het op de Nederlandse wegen? Staat het een beetje vast, Bianca Damink?
21: Het staat zeker een beetje vast op best veel wegen. En dat komt voornamelijk door werkzaamheden. Er zijn vrij veel wegafsluitingen dit weekend. En ook door Duitse grenscontroles. Bijvoorbeeld in het noorden op de A7 vanuit Groningen. Daar sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast. In het zuiden heb je 20 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Verder is dit weekend de A12 dicht. Van Utrecht tot aan Veenendaal richting Arnhem. En voor die afsluiting heb je bij knooppunt Lunetten nu een kwartier vertraging. Het is daardoor ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is de vertraging 20 minuten. En het is aansluiten op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen. Vertraging is een kwartier, ook dat komt door werkzaamheden.
22: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
26: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
27: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
28: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Afgelopen week was ik voor werk in Parijs, waar ik mij even een paar dagen een echte Parisien voelde. Flanerend over de vele beroemde boulevards, de Boulevard Saint-Germain, de Boulevard Haussmann, de Boulevard Montparnasse. Franser kan het niet, toch? Nou, is misschien wel leuk om te weten. Het Franse woord boulevard gaat terug op ons woord bolwerk, dat al in de 13e eeuw werd gebruikt voor een verdedigingswerk. In de 14e eeuw namen de Fransen het over als bolwerk en later bolver en later bollever en later werd dat boulevard. Nog eeuwenlang betekende dat woord geen brede laan, maar een vestingswal. Pas in de 17e eeuw, toen de oude stadsmuren van Parijs werden afgebroken en vervangen door brede wandelwegen, verschoof de betekenis. De nieuwe promenades kwamen precies te liggen waar vroeger de boulevards, de verdedigingswerken, hadden gelegen. De naam bleef, maar de functie veranderde. Voor wie de komende tijd Parijs en de Grand Boulevards aandoet, is dat misschien wel een fijn besef. Een heel klein beetje Nederlands in die overweldigende Franse stad. Welkom in het tweede uur van de Taalstaat.

0: Je luistert naar Magical Mystery van de groep Vos uit Zeeland. 22 juni aanstaande spelen ze op de parade in Rotterdam.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boon van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Johanna Seibel, de eerste deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz 2026. Ze zitten tegenover me. Sylvia Latooi van de Zanden uit Berkenwoude met haar vergeetwoord. Sharon Tichelaar Martens, leestra van onze boekenclub Boek Nu. Sander Donkers over zijn boek De Dikke Donkers. En René Appel analyseert de TNA van Virgil van Dijk.
2: Het woord van de week.
0: Succesvolle nieuwe woorden zijn maar korte tijd nieuw. Ze burgeren zo snel in dat het na een tijdje lijkt of ze er altijd al waren. Angstcultuur bijvoorbeeld bestaat pas sinds 1996. Gedoogsteun sinds 1990. Het meerhoudergezin. Voor 2003 wisten we niet wat het was. Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, speurt nieuwe woorden op nog voordat ze een kans hebben gekregen om in te burgeren. Goedemiddag Tom, welk woord is dat deze week?
3: Dat is het woord fastfoodvriendschap. En dat trof ik aan in Trouw afgelopen dinsdag in een interview met Saskia Kalp. En die heeft een boek geschreven over vriendschap. En vooral over moderne vriendschap. En daarin heeft ze het op een bepaald moment over een fastfoodvriendschap. En dat beschrijft ze als: het is een gemakkelijk verkrijgbare snack. Je pikt ze op in sociale media. Nou, ik vond het een interessant woord.
0: Ja, het is een woord voor de vluchtigheid van moderne vriendschap. Ik neem aan dat het uit het Engels komt. Of het Amerikaans?
3: Het klopt inderdaad. In het Engels komt het woord fastfood friendship ook voor. En ja, daarin allitereert het natuurlijk nog mooier dan in het Nederlands. En we kennen het fastfood natuurlijk wel vaker, wordt het gebruikt als metafoor. Bijvoorbeeld in fastfood journalistiek heb ik het wel eens aangetroffen. Journalistiek in hapklare brokjes. En Goedele Liekens heeft het wel eens over fastfood seks gehad. We hebben kortstondige seks, maar die niet echt bevredigend is. Dus nou ja, het is wel iets wat vaker voorkomt. Maar het lijkt erop dat fastfood echt een metafoor wordt voor zaken die niet alleen maar met culinaire zaken te maken heeft. En dat is interessant.
0: Ja, nou, laten we het over culinaire zaken hebben. In het Engels heb je ook zoiets als slow food, als tegenwicht van fastfood. Is er dan ook zoiets als slow friendship?
3: Slow food friendship. Nou, dat zou natuurlijk veel mooier zijn. Want dat is natuurlijk een vriendschap die je hele leven duurt. Zoals sommige mensen beleven. En dat is natuurlijk, dat staat er dan tegenover fastfood vriendschap. Maar het woord slow food vriendschap heb ik nog niet aangetroffen. En slow food is sowieso niet productief in samenstelling als metafoor.
0: Oké. Wat is de definitie van fastfood vriendschap? Aan elkaar geschreven volgens mij, hè?
3: Ja, helemaal aan elkaar geschreven. Ja, dat is vluchtige en functionele vriendschap met de diepgang van een hamburger die je bijvoorbeeld opdoet op de sociale media en die gemakkelijk verwatert of ophoudt te bestaan.
0: Dankjewel Tom den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Het NOS-journaal besteedde afgelopen week aandacht aan een rapport over de jeugdzorg. Zo'n 400 jongeren verblijven in Nederland op zogenoemde ziekosafdelingen voor mensen met complexe psychiatrische problemen. Het is de bedoeling dat ze daar adequate hulp krijgen, maar uit een rapport dat dinsdag werd aangeboden aan de Kamer blijkt dat er nogal wat mis is met hoe er met jongeren wordt omgegaan. Van de 51 jongeren met wie gesprekken werden gevoerd voor het rapport hebben er 7 besloten om uit het leven te stappen, onder wie Kira, de dochter van Hermien Haveman.
4: Zie mij nu hier staan. Voor altijd moeder. Van 3 prachtige meiden. Maar 1 van de 3 zal altijd 17 jaar blijven.
0: Ja, dat schiet je toch van vol. Deze woorden snijden echt door merg en been om het gemis van wat erin wordt verwoord. Ze heeft 3 dochters, maar eentje zal nooit ouder worden. Voor altijd 17. Wij vonden haar woorden even treffend als schrijnend.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: Ja, ook deze zomer spelen we weer de Groot Dicté Zomerquiz. Een spannende quiz waar je kans maakt op deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal dat dit najaar zal plaatsvinden. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die ook in het Groot Dicté kunnen voorkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Beantwoord je er minstens 8 goed, dan ben je verzekerd van deelname aan het Groot Dicté. En de eerste kandidaat zit hier tegenover me, Johanna Seibel uit Elburg. Zij is 32 jaar oud, redacteur bij de lokale krant in Nunspeet. Welke krant is dat?
5: Nunspeet Huis aan Huis.
0: Nunspeet Huis aan Huis. Jij bent de hele dag met taal bezig dus.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Moet ik wel eerlijk zeggen, Google is soms je beste vriend, hè?
0: Google is je beste vriend.
5: Ja.
0: Kijk, want ben je wel eens betrapt door dat je een taalfoutje maakt in een van je artikelen?
5: Dan moet ik even heel goed nadenken.
0: Nou, dan zal het wel niet zo zijn, toch?
5: Nee, dat denk ik eigenlijk niet zozeer. Nee.
0: Je legt de lat vrij hoog voor jezelf.
5: Goed. Nogmaals, Google.
0: Google, heel goed. Je mag hier twee fouten maken. Dus laten we kijken hoe het gaat. We gaan beginnen.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. Puppy. Een jong hondje. Is dat met een Y of met een I?
5: Dat is met een Y.
0: Dat is goed geantwoord. Vraag 2. Nota bene. Is dat één woord of zijn dat er twee?
5: Dat is één woord.
0: Dat is fout.
5: Dat is jammer.
0: Helaas. Want het is een woordgroep die wordt geleend uit het Latijn. En dan zijn dat twee woorden. Heb ik mij laten vertellen.
5: Ja.
0: Vraag 3. Grote beer. Het sterrenbeeld. Schrijf je dat met hoofdletters ja of nee?
5: Poeh. Dat zou ik niet doen.
0: En dat doe je dan fout.
5: Ja, dat is jammer.
0: Ja, want sterrenbeelden schrijf je met hoofdletters in het Nederlands.
5: Ja.
0: Je zit nu in de gevarenzone.
5: Ja.
0: Goed, vraag 4. Begrafenis. Is dat met een F of met een V?
5: Dat is met een F.
0: Dat heb jij helemaal goed. Het is natuurlijk best bijzonder. De oorspronkelijke vorm was begrafenis. En die F is bewaard gebleven in het nieuwere woord begrafenis. Goed, vraag 5. Prehistorie. Is dat aan elkaar of met een streepje?
5: Dat schrijven we aan elkaar.
0: Dat heb je goed. Er hoeft namelijk geen streepje naar de pre.
5: Ja.
0: Oké, okay. Even kijken. Dan gaan we naar, eens even kijken, vraag... Ja, vraag 6. Even kijken, ik zit even te kijken. Grand Slam titel. Zitten daar 0, 1 of 2 spaties in?
5: 1.
0: Oké. 1. Nee, het antwoord is 0.
5: Toch
0: 2?
5: Oh, 0.
0: Ja, Grand Slam titel.
5: Ja, dan had ik hem sowieso fout gehad.
0: Ja, dat is heel vervelend. Het is één woord. Een drieledige samenstelling noem je dat.
5: Ja.
0: Maar we gaan toch even verder.
5: Ja.
0: Voor de eer.
5: Voor de eer.
0: Graffiti. Is dat met 1 of 2 F'en?
5: Dat is met 2 F'en.
0: Dat heb je goed. Je moet het maar net weten. En het is een leenwoord uit het Engels. Oorspronkelijk komt het uit het Italiaans. Vraag 9. Burnout. Is dat aan elkaar met een streepje of met een spatie?
5: Met een streepje.
0: Dat heb je goed. Het is een Engelse combinatie met een voorzetsel out, in, up. Dat schrijf je allemaal met een streepje. Heel goed. De laatste vraag 10. Berensterk. Is dat met of zonder tussen-en?
5: Dat is zonder tussen-en.
0: Het valt onder een van de uitzonderingsregels van de tussen. Beren heeft inderdaad een versterkende betekenis. Dat was zonder. Had je ook goed.
5: Ja.
0: Wat verdorie zeg.
5: Ik heb er niks aan.
0: Ja. Ik word hierdoor redacteur Bart erop gewezen dat ik er nog een vraag gemist heb. Dat maakt voor de uitslag niet uit. Prehistorie, was het met een hoofdletter of met een kleine letter?
5: Een kleine letter.
0: Had je ook goed gehad?
5: Ja.
0: Jammer. Ik vraag toch even voor de zekerheid aan Bart. 3 fout, dus Johanna Seibel, jammer. Je verdient dus helaas geen deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Ja, ik kan vragen, viel het mee of viel het tegen? Maar ik weet het antwoord denk ik wel.
5: Ja, dit viel tegen. Dat zo snel 3 fouten, dat is jammer.
0: Maar goed, het was de eerste keer. En niets weerhoudt je om op de site ook nog een keer mee te doen. Volgende week spelen we weer een nieuwe Groot Dicté Zomerquiz. Aanmelden, dat kan via taalstaat@kro-nl. En wie weet, dankjewel.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
1: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Er gaat veel bloemrijk taalgebruik verloren. Denk aan hemelvlam. Dat was ooit een ander woord voor de zon. Nu zouden mensen denken dat er iets met je cv-ketel niet in orde is als je het zou gebruiken. Of neem kromtong. Je weet eigenlijk meteen wat eraan schort als je zegt dat iemand kromtong spreekt. En toch is dat woord helaas uitgestorven. Elke week proberen wij een woord te behoeden voor dat lot. En vandaag doen we dat met een woord van de 83-jarige Sylvia Latooi van de Zanden uit Berkenwoude. Goedemiddag. Om welk woord gaat het, mevrouw?
6: Koffieloodje.
0: Koffieloodje. Ja. Wat is dat? Viel daar een prijs mee te winnen?
6: Ja, dat is met een D.
0: Of met een D, sorry.
6: Ja, ik denk dat het in 1946 was ongeveer. Dan ja. Wij hadden een, mijn vader had een horeca. En dan werd er 's morgens koffie gezet. En dan kwam dat loodje voor de dag. En dat heeft 2 compartimenten.
0: Ja.
6: Een grote en een kleine. Dat kon je dan omdraaien. En dan werden er bonen ingedaan. Zoveel loodjes. Maar het grappige is dat mijn vader... mijn moeder zette altijd koffie.
0: Mm-hmm.
6: En af en toe mijn vader. En dan riep hij naar mijn moeder... Koosje, hoeveel loodjes?
0: Ja.
6: En ik was toen denk ik 3 jaar. Nog 3 jaar. En als ik dat hoorde, dat vond ik geweldig. Want dan rende ik naar mijn vader... Want die ging dan tellen.
0: Ja.
6: En dan kon ik meetellen.
0: Oh, wat...
6: En dat is het begin van mijn tellen geweest eigenlijk.
0: Oh, dus u heeft leren tellen aan de hand van de loodjes?
6: Ja. Want later ging ik naar de bewaarschool en dan kreeg ik een telraam. Maar ik had het via het koffieloodje geleerd.
0: Wat een goed verhaal, hè. Zitten we natuurlijk wel nu met het probleem... dat steeds minder mensen zelf hun koffiebonen malen. Hè. We hebben van die aluminium kuipjes met een machine. Kunnen we het woord loodje dan nog wel in ere houden?
6: Of we dat kunnen. Ik doe het in ieder geval wel. Want als ik dat loodje... Ik heb het loodje nog staan hier...
0: Oh.
6: En als ik het zie, dan denk ik altijd, jij hebt me leren tellen.
0: Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Laten we speciaal voor u dat woord dan in ere houden. Koffie, loodje. Sylvia Latooy van de Zanden Berkenwoude. Hartelijk dank voor uw woord. Wilt u zelf ook een vergeetwoord opgeven? Dat kan. Het juiste loket daarvoor is nporadio1.nl/vergeetwoord. Vertel erbij waarom u het woord de moeite van het behouden waard vindt. Wij sturen het door aan Nelleke Noordervliet. Zij is de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij beoordeelt of het in aanmerking komt voor adoptie of niet.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit... om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Ik houd het boek eventjes omhoog. Is deze maand de roman die we lezen in onze boekenclub Boek Nu... In de laatste uitzending van deze maand is Van Dis te gast... om met 3 luisteraars te gaan praten over zijn boek. Een van de mensen die zich al hebben aangemeld voor Boek Nu... is Sharon Tichelaar-Martens. Goedemiddag. Waarom dacht je bij dit boek? Nou, dat wil ik graag lezen.
7: Goedemiddag. Ik hoorde in de uitzending Adriaan van Dis zelf vertellen over dit boek.
0: En, ja.
7: Hij vertelde vooral, het is een roman over de liefde... over iemand die niet meer leeft.
0: Mm-hmm.
7: Ik heb dat zelf meegemaakt en vorig jaar. En wat ik vooral ervaar is dat alles nu in het licht is van naomstandigheden en dat.
0: Mm-hmm.
7: En ik hoopte in dit boek vooral de liefde weer te vinden. En dat was waarom ik het verhaal wilde lezen.
0: En is dat gelukt? Of ben je het nog aan het lezen?
7: Nee, ik heb hem in 2 rukken uitgelezen en het is een fantastisch boek.
0: Ja, want het boek gaat over een ongeneeslijke vrouw die in een hospice verblijft.
7: Ja.
0: En de ik-persoon, die wel een beetje lijkt af en toe op Adriaan van Dis, die beschrijft haar weg naar het onvermijdelijke einde. Het is een heftig verhaal, maar het is wel ontroerend en mooi en meeslepend opgeschreven.
7: Nou, dat laatste vooral. Ik lees het niet als heftig.
0: Nee.
7: Het is natuurlijk een heftig onderwerp, maar ik lees vooral de liefde en het ontdekken van elkaar ook nog na zoveel jaar.
0: Ja.
7: In dit geval. En het afscheid nemen en hoe je elkaar kan vinden in literatuur, in woorden, in rituelen. En dat vind ik heel bijzonder om daar ook een kijkje in te mogen nemen bij een ander. En je eigen gedachten dan af te laten dwalen naar hoe was dat bij jouzelf of bij ons.
0: En hoe gaat het nu met jou?
7: Goed.
0: Ja?
7: Ja.
0: Nou, dat is mooi om te horen.
7: Ja, ik zeg ook gewoon alleen maar goed zonder voorwaarden. En dat vind ik gewoon mooi. En het is natuurlijk moeilijk. Ik vind ook troost in woorden en in de rituelen. En dat is denk ik zo mooi aan literatuur. En het kan naast elkaar bestaan. Liefde en verdriet en geluk en verdriet. En
0: Ja.
7: Dus daarom goed.
0: Nou, ik vind dat je dat mooi verwoord hebt. En ik wens jou en andere luisteraars ook veel troost toe bij het lezen van dit boek. Sharon Tichelaar-Martens, jij bent een van onze leesteraars die alles voor de reis van Adrie van Dis inmiddels gelezen heeft of nog gaat lezen. En ik dank je hartelijk. Dank.
7: Graag gedaan.

0: Even een nabrandertje. Je luistert naar het nummer Boot in een Fles van singer-songwriter Joost Hofman. Het nummer is de titelsong van de nieuwe Nederlandse speelfilm Kain. Over een jonge, onbevreesde autist die zijn rijbewijs wil halen om zelfstandiger te worden. Daarbij stelt de film een vraag: wat is eigenlijk normaal?
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Sander Donkers is schrijver, journalist en jarenlang was hij een van de geliefde stemmen op de voorpagina van de Volkskrant. In zijn beroemde stukjes van 150 woorden schreef hij over politiek, over poezen, over oud-tantes en over onnozele trends, over de schoonheid van het alledaagse en het gevecht tegen chagrijn. Verwondering won daarbij meestal van irritatie of woede. Eerder werkte Donkers ruim 20 jaar voor Vrij Nederland.

0: Sander Donkers is schrijver, journalist. En jarenlang was hij een van de geliefde stemmen op de voorpagina van de Volkskrant. In zijn beroemde stukjes van 150 woorden schreef hij over politiek, over poezen, over oud-tantes en over onnozele trends, over de schoonheid van het alledaagse en het gevecht tegen chagrijn. Verwondering won daarbij meestal van irritatie of woede. Eerder werkte Donkers ruim 20 jaar voor Vrij Nederland. Hij schreef onder meer de door mij bewonderde biografie van Barry Hay en kreeg verschillende journalistieke prijzen. En nu is hij de dikke Donkers, een keuze uit 1000 columns die hij in 7,5 jaar tijd schreef. Een kroniek van een tijdperk, maar ook een portret van een schrijver met een zachte blik en een groot plezier in taal. Sander, welkom. Klinkt goed dit, hè?
1: Dank je, klinkt uitstekend, hè?
0: Ja. Hey, gefeliciteerd met je boek. Ik heb het nog niet in handen, want het is er nog niet, hè?
1: En het komt dinsdag uit.
0: Ja, heel goed. Ben je daar zenuwachtig dan voor, of...
1: Ik kwam gisteren thuis en toen lag er een stapeltje. En toen heb ik hem mogen bewonderen. En ik ben er heel blij mee. Het ziet
0: je bent
1: er
0: niet
1: gek
0: bij
1: uit.
0: Je?
1: Nee.
0: Oh, jammer zeg. Jammer. Sorry. Want dat brengt ongeluk dan, als we het nu al...
1: Om eerlijk te zijn ben ik het gewoon vergeten in de haast nog.
0: Okay. Hey, ik heb de PDF van het boek gelezen. En in je dankwoord schrijf je dat je in de lente van 2018... door de Volkskrant werd gevraagd, door de hoofdredactie... voor die voorpagina-column, die daarvoor weer door Arno Gunberg werd gevuld. En je zei nee.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb dat niet officieel gezegd, maar ik kreeg de vraag toen ik met een aantal vrienden in een huisje zat. Waaronder mijn beste vriend, of onder wie mijn beste vriend, ja. Pieter van den Blink. En zij zeiden allemaal, jezus, wat te gek.
0: Dat ja, je man.
1: Ja, waanzinnig, een kroon op je carrière. En ik ging erover nadenken, ik dacht 150 woorden. Nou, ik werd gewoon bang. Dus
0: waarom?
1: Ik zei, ja... Ik had wel al lang columns geschreven, ook voor Vrij Nederland, maar die waren altijd 500, 450. Dan kan je een betoogje opzetten. De ene kant, de andere kant, de nuancering. En ik dacht, 150 woorden, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Dus dat zei ik daar in dat huisje. Zei ik, hé jongens, ik ga dit echt niet doen. Waarop Pieter, mijn beste vriend sinds de derde klas van de middelbare school, zei, jij gaat het echt wel doen. Anders zeg ik de vriendschap op.
0: Kijk, dat is een vriend.
1: Ja, zeker. Te meer, daar hij er meteen daarna zei... en als je het gaat doen, dan zal ik, beloof ik bij deze... dat ik elk stukje wat je schrijft, dat je dat eerst naar mij kan opsturen... en dat ik het zal fileren tot op het bot... en meelezen, meedenken, meeschrijven. En dat heeft hij... Pieter is ook journalist en schrijver... en dat heeft hij 1000 columns lang gedaan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En hoe was dat begin dan, toen je van start ging? Je besloot dus toch te doen. Je had grote schoenen te vullen, zoals dat heet.
1: Met Grunberg, zeker. Ja. Aarzelend, aftastend.
0: Was hij ook een voorbeeld voor je?
1: Grunberg, ik bewonder hem als schrijver. Maar het was absoluut niet zo dat ik naar die columns keek... en dacht, oh ja, daar kan ik wel wat van afkijken. Want wij zijn hele... ander soort mensen. Ik vind hem eigenlijk veel cosmopolitischer dan ik ben. Ik ben ietsje meer van de gestampte pot, denk ik.
0: Nou ja, maar dat gaf je columns ook wel iets aangenaams, moet ik zeggen.
1: Dank je wel.
0: Je kon eraan relateren. En wie waren dan je voorbeelden? Want daarvoor hadden natuurlijk Kampert en Mulder.
1: Ja, nou dat waren zeker voorbeelden. Zeker Remco Kampert. Dat is echt een van de... Al toen ik op de middelbare school zat, een van de... vroegste schrijvers waar ik het plezier in mijn taal en in schrijven en de humor die daarin zit heb ontdekt. Dus Kampert was dat zeker. Alleen, die heeft ook die voorpagina gedaan, maar dat was...
0: 300 woorden.
1: 300, 350 woorden.
0: Ja, en je had maar 150. Verhaal.
1: Ja.
0: En wat doe je dan als je zo beperkt bent in de taal? Ga je dan
1: schrappen?
0: Ja,
1: prutsen.
0: Ja, ja.
1: En langzaam maar zeker achterkomen wat wel en wat niet werkt. En met één gedachte of één scène kan het zijn. Je kunt, of heel soms kun je er een draai in kwijt. Maar niet van, oh, dit is een leuk onderwerp en ik vind daar van alles van. Dan ben je op een doodlopende weg met 150 woorden.
0: Ja, wat op een gegeven moment gebeurde, en ik las je echt ontzettend graag... dat er vaste onderwerpen ontstonden, de schoonheid van het alledaagse... het ouder worden, herinneringen, ouderschap, je dochter, muziek... alles kwam erin voor. Taal ook heel veel.
1: Zeker, ja.
0: Zou je een van zo'n column willen voorlezen?
1: Ja.
0: De column RIP dat.
1: Yes. We moeten ons voorbereiden op de dood van dat. Hoe dat zit zo. Dat wordt langzaam maar zeker vervangen door die. Het meisje die, het programma die,

0: het liedje die. Je hoort het inmiddels dagelijks, ook uit gestudeerde monden. In de hoofden van ouderwetse taalgevoeligen zorgt het voor kortsluiting, maar van georganiseerd verzet is geen sprake. Zou ook zinloos zijn, die zeggers zijn overwegend jonger, die hebben de toekomst. Erin meegaan dus maar, beter nog, op de feiten vooruitlopen, hoe moeilijk die soms ook is. U snapt best die het verdriet die de teleurgang van dat u bezorgt in het niet valt bij alle oorlog en ellende. Verbijt het, ook die hoort bij het leven. En trouwens, het omarmen van nieuwe ontwikkelingen, hoe leuk is die? Per saldo veranderen er twee letters, die is alles. Dat zijn dood, is die zijn brood. Die is een ding die zeker is.
1: Heel grappig. Hoe werkt het dan? Stuur je dit dan naar Pieter op? En hoe pakt Pieter dat dan op?
0: Ik meen me te herinneren dat deze een zeldzaam antwoord krijgt, strik erom en inleveren.
1: Ja, ja, ja. Want hij was heel kritisch. En als hij nou een column, hij stuurde, ik las in je nawoord dat je dan hem soms iets stuurde en dat hij dan zijn vrachtwagen stilzette. En
0: ja. Ja, dat was de mooiste. Toen zat hij op de Duitse autobaan, toen belde ik hem van het stukje Israël. Toen zei hij, ik ben eventjes in een truck met aanhanger 3000 jonge boompjes naar de plaats van bestemming aan het brengen. Dus ik zei, dan laten we het voor deze keer maar zitten. En toen zegt hij, nee. En dan hoorde ik al die truck zo die raststetten opdraaien. En dan zo, eens even kijken wat je er nu van gebakken hebt. Soms kreeg ik het met woeste strepen terug. Of soms van dit is flauw. Of wat vaak kwam, geen touw aan vast te knopen. En dan kon het 4 uur, ik moest om 6 uur inleveren. En dan kon het 4 uur 's middags zijn. En dan dacht ik, oh mijn hemel. Maar hij is wel belangrijk voor me. Dus dan gooi ik het stukje gewoon weg.
1: Ja, gewoon. Waar komt die onzekerheid vandaan eigenlijk? Waarom bepaal je dat eigenlijk zelf niet?
0: Ik kan goed twijfelen. En ik heb hem hoog zitten. Mm-hmm. En dus, vaak kwam het ook wel voor dat ik dacht, dit is een beetje een wankel geval.
1: En dan verwoordde hij dat. En dan, ja.
0: Ja, en soms was het ook gewoon het argument, hè, de denkwijze van ik wil dit beargumenteren. Mm-hmm. En dan kon hij ook zeggen van ja, maar ik bekijk het eens van die kant. Mm-hmm. En het was gewoon heel leuk ook, hè. Het is een soort revitalisering van een vriendschap. We hebben heel veel lol gehad tijdens al dat.
1: Over dat revitaliseren. Het is, ik lees het ook als een soort memoires, een soort dagboek. Je dochter komt er nu voor, mensen in je omgeving. Heb je daar eigenlijk, even als schrijver om elkaar, heb je daar afspraken over gemaakt met je dochter? Mocht je over haar schrijven?
0: Ik heb het wel altijd laten lezen. Mm-hmm. Als ik over de schreef. En ik ben verder heel bescheiden. Want ik heb eigenlijk alleen maar over de leuke dingen van het ouderschap geschreven. En ik heb er nooit de vervelende dingen die er natuurlijk ook waren, die heb ik links laten liggen. Dus er staat volgens mij niet echt iets in. Eén keer ging ze naar het hip-hop festival Wuha. En daar heb ik toen over de wanhoop van ouders die achterblijven als hun kind voor het eerst naar een festival gaat. En die vond ze geloof ik heel stom.
1: Ja, goed. Hey, je bent nou gestopt. Waarom ben je gestopt?
0: Nou, ik merkte dat het de korte en de lange baan van dus de korte stukjes schrijven en de andere dingen die ik doe, zoals grote interviews maken, dat elkaar een beetje in de weg begon te zitten. Het is een langzaam proces geweest. Op een gegeven moment dacht ik van, Ik wil ook nog andere dingen doen.
1: Nou, kan ik me voorstellen. En ik kan me dat voorstellen omdat ik Martin Bril was een half jaar vervangen heb. Mm-hmm. Dagelijks.
0: Weet ik nog, ja.
1: En dat was ik vond dat een behoorlijke hel. Want ik was altijd alleen maar bezig met die column. Ik zie hier een flesje met vitaminewater staan.
0: Kan zit er iets in.
1: Zit er iets in. Zit daar een stukje in. Hoe heb jij dat gedaan? Ben je gaan ontwinden? Ben je losgekomen van je column al?
0: Een beetje wel, ja. En ik deed veel te veel. Ik las 4 kranten per dag. En heel veel sociale media. Ook op dagen dat ik uiteindelijk een scènetje op straat beschreef. En op een gegeven moment werd ik daar mies van. Het was ook eigenlijk niet nodig, sociale media, want ik schreef er nauwelijks over. Maar ik deed het toch. Mm-hmm. Dus dat beschouw ik als een echt vooruitgang. Dat ik niet meer de verplichting heb om altijd aan te staan.
1: Ja. We spraken elkaar van de week al eventjes. Mm-hmm. En jij zei dat je in je agenda had je deze afspraak genoteerd.
2: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ik in mijn digitale agenda in mijn telefoon. En daar had hij dus van het woord taalstaat had hij taakstraf gemaakt. Dus ik keek begin deze week, was thuis niet vergeten hoor, maar begin deze week keek ik even in mijn agenda van wat heb ik allemaal te doen deze week. En toch eventjes denk van taakstraf, daar kan ik me niks van herinneren.
1: Maar toen je me dat vertelde, dacht ik, dit zou een column zijn.
2: Ja, dat was er een geweest, ja.
1: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Dat had je veel, dat je dan uiteindelijk niet naar Ronald Gippard gaat, maar gewoon een plantsoentje staat te schoffelen ergens, omdat je natuurlijk een gehoorzaam mens bent.
1: Nou ja, dat is misschien nog wel leuker ook, trouwens. Wat ga ik nou doen, laatste vraag? Vragen luisteraars zich ook af?
2: Nou, ik schrijf momenteel met grote regelmaat. Ik ben in dienst van Volkskrant Magazine.
1: Ja.
2: Dus ik schrijf de grote zaterdagse interviews.
1: Hoi.
2: En dat vind ik fantastisch. En, mensen die ik bewonder een podium geven en me daar helemaal in verdiepen. Dus, ja. Dus dat is wat ik in eerste instantie ga doen. En ik wil ook nog een aantal boeken schrijven.
1: Mooi, romans.
2: Nee, nou het eerste wat ik wil gaan maken is een beetje documentair andere tijdenboek over mijn anti-autoritaire opvoeding. Of het niet zozeer persoonlijk. Ik ga alle mensen uit mijn anti-autoritaire crash opnieuw bezoeken.
1: Nou, we spreken nu af dat als het af is je hier erover kunt vertellen.
2: Oh, breek me de bek niet open.
1: Oké. Okay.
2: Heel graag.
1: Van de Donkers, schrijver van De Dikke Donkers. 500 stukjes, kort maar lang houdbaar. Dinsdag verschijnt het. Dankjewel dat je was.
2: Zeer graag gedaan. Jij bedankt.

0: En dan komt het weer goed. Je luistert naar 3-2-1 van Bente. Achter die naam gaat de Amsterdamse zangeres en actrice Bente Fokkenschuil, die al op jonge leeftijd doorbrak via The Voice Kids. In dit nieuwe nummer blikt ze terug op een jaar waarin ze misschien wat te hard van stapel liep en samen met haar geliefde op zoek moest naar nieuw evenwicht. Een lied over gas terugnemen, de liefde niet uit het oog verliezen en soms zelf de eerste stap zetten.
1: DNA van een BN'er. René Appel.
0: De twee oefenduels waren nog niet bepaald veelbelovend, maar wie weet komt daar morgenavond verandering in. Dan treedt Oranje voor het eerst aan op het WK. En wie weet vindt het Nederlands elftal vorm tegen Japan, de eerste tegenstander die we moeten zien te verslaan. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, heeft er alle vertrouwen in. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om te kijken of zijn taal net zo sierlijk is als zijn lange basis. Goedemiddag, René.
2: Goedemiddag.
3: Je zei, er kan iets moois ontstaan. Wat moet je deze dagen doen om dat mooie te laten ontstaan?
2: Nou ja, daar heb je natuurlijk ook resultaten voor nodig. Ik denk dat een goede wedstrijd en een winstpartij zondag heel erg zal helpen. En daar werken we naartoe. Er zijn nog genoeg verbeterpunten te hebben gezien. En daar hebben we nog twee hele belangrijke, twee hele belangrijke tactische sessies nog voor. De komende twee dagen. En daar zit onze volledige focus nu.
0: Ja, dit was afgelopen woensdag bij de persconferentie samen met bondscoach Ronald Koeman. Wat viel jou op, René?
4: Ja, hij lijkt een beetje stug, hè? Een beetje nors bijna. Mm-hmm. Alsof je het maar vervelende corvée vindt, dat beantwoorden van vragen. Maar ik denk dat hij dat gewoon zorgvuldig wil doen. Mm. En dat hij daarom ook nog eens wat hapert. Gek genoeg is dat hij spreekt niet snel, maar soms spreekt hij toch wel weer te snel. Dan heeft hij het over. Dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien.
0: Ja.
4: En hij zegt twee keer nou ja. En af en toe ook een diepe zucht. Bijna in de trant van, oh, al die journalisten, ja, ik moet al die vragen beantwoorden.
5: Goed. How does it feel like to be the world's best defender?
6: Well, that's everyone's opinion. So if you think that, I'm very happy that you say that. But some other people think that other players are the best defender in the world.
5: No, yeah.
6: Yeah, but it's all about opinion, so it's good that people are talking about it, but you know, you don't need to think about it too much.
0: Het is uit een video van Liverpool, de Engelse club waar hij voor speelt. En het is geen Nederlands, René, want hij speelt al 13 jaar in Engeland. Hoor je in hoe hij Engels spreekt iets van het Nederlands terug?
4: Dat hoor ik niet van. Nee, hij spreekt perfect Engels.
0: Ja,
4: hij spreekt echt heel goed Engels. Maar het aardigste vind ik van dit stukje, daarom heb ik het ook uitgekozen, dat hij zo open en direct is. Zoals hij soms bijna een beetje teruggetrokken en misschien en er wel verlegen is tegenover interviewers. He, professionele interviews, is hij tegenover die kinderen ontzettend openlijk en open en direct. Gebruikt ook wel heel veel, bijvoorbeeld Engelse stopwoordjes zoals you know. Mm-hmm. Dat zegt hij heel graag.
7: Ik heb jaren geleden natuurlijk Champions League mogen winnen. En dat zijn natuurlijk gewoon de ambities die nog steeds voor deze club gelden. En natuurlijk zijn we in een transitie. En we hebben natuurlijk ook geen winterbreak meer in de Premier League. En natuurlijk, je hebt gesprekken, je praat er zo nu en dan over. Je wordt er natuurlijk mee geconfronteerd. En dan natuurlijk, kijk, dat is een heel groot onderwerp natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de wedstrijd die we spelen. We winnen soms en dan in één keer verliezen we er weer een paar dagen later.
0: En dit kwam uit een interview bij Viaplay 3 weken geleden. Er kwam een woord uitzonderlijk vaak voorbij.
4: Ja, het woordje natuurlijk. Hè, dat is het typisch stopwoordje. Wat je, hè, en het lijkt wel of als dat eenmaal een keer gebruikt is, hè, als het eenmaal is geactiveerd, dan wordt het steeds vaker gebruikt. Ja. Ik had ook kunnen zeggen, als natuurlijk één keer is geactiveerd, dan wordt het natuurlijk steeds vaker gebruikt. Om als voorbeeld te geven van hoe makkelijk dat gaat. En bij hem is het zo, als een woord in dat mentale lexicon van je maar tienduizenden woorden in zitten, als dat eenmaal een klein stuurtje naar voren heeft gekregen, dan komt het wat vaker aan de orde.
0: En kan je dat afleren?
4: Door erop te letten, maar toch, ja.
0: Oké. Okay.
6: I brought this watch with me because obviously it's a very special one. And obviously JBL has always been very good to me. JBL, obviously, it sounds pretty simple. My mom has been using this obviously since I was a baby on me. You know, obviously, it's just something that I've grown up with.
0: Ja, dit komt uit een video van GQ Sports uit 2022. Weer in het Engels. Leuk. Waarom eigenlijk?
4: Vanwege de parallel met het voorgaande stukje. Hier is obviously het stopwoordje, obviously, dat is vaak door hem gebruikt in het begin van een zin. Obviously, I want to. En dan obviously, alsof hij die push, zeg ik dan maar even in het Engels, nodig heeft om de rest van de zin te kunnen formeren. Ja. Het betekent duidelijk of kennelijk.
8: Vanzelfsprekend.
4: Vanzelfsprekend, maar hij gebruikt het alsof het ook natuurlijk betekent. Het komt in het Engels voor hem in plaats van natuurlijk lijkt het wel.
9: Ik denk dat wij ook natuurlijk op de counter een paar keer goed eruit komen. Op het einde dan kan er wat meer ruimtes ontstaan en wisselingen die natuurlijk toegebracht worden. En dan proberen gewoon compact te blijven en goed te verdedigen. En als ze de bal hebben, proberen hun pijn te doen op de counter. We hebben gestreden, iets andere tactiek, wat meer inzakken, moment kiezen van druk zetten. En met Vlaar goed gedaan, denk ik.
0: En dit kwam uit Langs de Lijn en uit Met het Oog op Morgen. Begrijp jij wat hij hier zegt?
4: Ja, ik begrijp het goed, Ron, want ik heb zelfs het boekje voetbaltaal geschreven. En het is pure voetbaltaal.
0: Kijk,
4: dat hij hier spreekt.
0: Pijn op de counter
4: doen. En dat is niet iets van recenter, dat is een tijdje. Maar ik denk dat ze ongeveer rond 1980 toen begon je die echte voetbaluitdrukkingen te krijgen. Compact staan, er ontstaat ruimte.
0: Oh ja.
4: Op de counter goed eruit komen en druk zetten. Dat zijn allemaal van die typische termen uit het voetbaljargon.
6: Die jongens die een beetje nu in een prime komen van hun carrière. Belangrijk om goed te luisteren, goed te observeren. En de leiding te nemen. Uiteindelijk gaat het erom dat je lead by example.
7: Nou ja, het zijn toch jongens die met wie je alles hebt meegemaakt. De highs, de lows, alles.
0: En dit was Vandaag Inside, vorige week, en een video van Viaplay. Waar gaat het hier om?
4: Om de Engelse leenwoorden, de Engelse termen. Het is geen echte leenwoorden in het Nederlands. Want in je prime komen, dus in je bloeitijd komen. Dat prime, dat komt in het Nederlands normaal niet voor.
0: Nee.
4: En, maar ook lead by example. Het goede voorbeeld geven. Leiding nemen. Zegt hij zelf trouwens ook. En daarna zegt hij nog een keer lead by example. Dus doet het dus beide highs and lows. Hoogtepunten en dieptepunten.
0: Ja. En zou dat komen omdat hij zo lang in Engeland voetbalt? Of is de hele voetbalwereld aan het verengelsen? Verengelstaligen?
4: Dus ik denk dat het vooral komt omdat hij in het Engels al heel lang in Engeland werkt. En ook communiceert natuurlijk met zijn teamgenoten enzovoorts.
6: Ja. En voor de rest, alles geven. Laat het. Je mag geen. Ja, geen spijt hebben als je weggaat. Dat je denkt van, ik had toch dat beter kunnen doen. Of
7: discipline Kijk, voor mij is het iets wat vrij normaal is. Omdat ik wel die verantwoordelijkheid voel om elke keer te staan. En ook elke keer te moeten presteren. Maar ja, ik doe er natuurlijk van alles aan.
0: Ik kwam weer van Viaplay. Ik hoorde een bepaald woord regelmatig.
4: Ja, dat zal iedereen gehoord hebben, denk ik. Het woordje ja. En niet als bevestigend woordje, als een tegenstelling tot nee, maar als een tussenwerpsel. En voor de rest, alles geven. Je mag geen alles geven, geen spijt hebben. En het is net of hij zich met dat een kleine stimulans toebrengt, zodat hij toch weer verder kan gaan. Maar het is eigenlijk totaal onnodig.
0: Ja. Kort gezegd, hoe zou je de taal van Virgil van Dijk samenvatten?
4: Soms een beetje stug. Maar vaak ook aardig, veel Engelse invloeden.
0: Heel goed. Hey, het WK zit eraan te komen. Ga je dat volgen?
4: Tot op zekere hoogte, ja.
0: Oké. Okay. En gaan we ver komen? Gaan we ver komen?
4: Omdat bijvoorbeeld de wedstrijd gisteravond, ik weet niet eens meer wie er gespeeld hebben, bij wijze van spreken. Want het is één grote brei van voetballanden.
0: Ja, dankjewel René Appel. Wij zijn er volgende week weer. En ik hoop dat Nederland verder komt, laat ik het zo maar zeggen.
10: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Radio 1.
11: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
12: Om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
11: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
12: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen, moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
11: En gemeenten korten zelfs op hun uitkering.
12: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
1: KRO NCRV.
11: Het huishoudboekje van een dakloze. Zometeen om 2:00 in Pointer op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
11: Jort Kelder.
19: Ja, aanstonds dokter Kelder. We gaan het u toch even over de rijkste man ooit hebben. Elon Musk, hè, zijn beursgang. Is dat een voorbode van een grote krach, van een crash van het grote kapitaal? Verdient hij eigenlijk wat meer krediet van ons? Niet alleen hoge koers forts. Dansen op de vulkaan doen we hier op aarde ook wel zonder Musk. Hè. Er is zoiets aan de hand met onze met het magnetisch veld. Heel spannend verhaal. Ik ga het er allemaal over hebben straks. Na nieuws zijn u bezorgd door Jeroen Tjepkema.
20: In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Honderden geëvacueerde bewoners kunnen nog altijd niet naar huis, maar volgens de veiligheidsregio wordt er hard gewerkt om de woningen weer veilig te krijgen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij die flat in Amsterdam-Osdorp. Ja, Matthijs, een uur geleden zei je dat de burgemeester Halsema net was aangekomen. Wat heeft ze daar gedaan?
21: Ze heeft gepraat met de mannen en vrouwen die bezig zijn met die herstelwerkzaamheden. Ze kwam hier kijken naar de ravage in die sportschool, waar nu met een kleine graafmachine alle troep naar buiten wordt geschoven. En dat zijn verwrongen fitnessapparaten onder meer. Halsema kwam praten met de mensen die hier aan het werk zijn. En ik kon haar even spreken. Ik vroeg haar naar de schade hier, maar ook naar het scenario dat hier explosieven werden gemaakt, dat de oorzaak was. Ze lijkt daar ook van uit te gaan. Luister maar naar hoe boos ze daarover is.
22: Nou, de totale ravage. Het is zo asociaal wat hier is gebeurd. Zo misdadig. Kijk, het is 's avonds laat geweest. Als het midden op de dag was geweest, dan was het nog veel en veel erger geweest.
21: Als hier inderdaad een plek was waar bommen werden gemaakt voor plofkraken, wat voor probleem heb je het dan over?
22: Dat probleem is gigantisch. Kijk, wij proberen natuurlijk greep te krijgen op diegenen die de explosieven maken en ze plaatsen. Maar als die ergens verspreid in de stad in kelderboxen zitten of in garageboxen, is heel moeilijk te vinden. Dan zijn we afhankelijk van meldingen. Die zitten in woonwijken. En dit is natuurlijk waar je bang voor bent. Waar je ook altijd in je achterhoofd een beetje rekening mee houdt dat het kan gebeuren. Want het kruit dat ze hier verzamelen, de explosieven die ze verzamelen, daar kunnen echt heel veel mensen door gedood worden.
21: U zegt dat, maar tegelijkertijd waren er gisteren tal van buurtbewoners die zeiden te weten dat het hier gebeurde.
22: Ja, en de vraag is of dat ook bij de politie en bij de gemeente bekend was. Deel van het politieonderzoek moet natuurlijk ook zijn, was er iets bekend? Is dit ooit gemeld? Want het kan wel zijn dat buurtbewoners er met elkaar over hebben gepraat, maar niet met de politie. Maar dat weten we niet. niet.
21: Hebben buurtbewoners dan genoeg toegang tot de politie om dat anoniem te melden als dat niet gebeurt?
22: Kijk, er is misdaad anoniem. Daar kunnen mensen altijd melden. Daar wordt ook veel gemeld. Ja. Maar dat is heel belangrijk. Laat ik dat nog maar eens nadrukkelijk zeggen. Ook als je niet zelf naar de politie toe wil, maar je hebt wel het gevoel dat er in je buurt dingen gebeuren die echt niet deugen, meld het anoniem.
21: Ja, je ziet nu wat er gebeurt als het fout gaat.
22: Ja, maar kijk, hier kunnen buurtbewoners niks aan doen. Hè? Hier zijn de daders verantwoordelijk voor. Dat zijn jongens die zich volkomen asociaal en misdadig gedragen. Ja.
21: Staat het vast eigenlijk dat dat aan de hand was?
22: Nou, alle scenario's worden op dit moment onderzocht. Maar we houden wel ernstig rekening ermee dat dit ook een plaatsdelict is.
20: Ja. Zei burgemeester Halsema in gesprek met Matthijs van der Wiel. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De politie arresteerde 7 mensen, ze staken zwaar vuurwerk af en bekogelden de politie met stenen. Bij een haaiaanval voor de kust van Sydney is een vrouw zwaar gewond geraakt aan haar arm en been en ze is in levensgevaar. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaiaanvallen geweest. Daarbij zijn sinds januari 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in.
2: Het NOS-journaal.
20: In Den Bosch zijn duizenden leden van de nieuwe linkse partij Progressief Nederland bij elkaar voor het officiële oprichtingscongres. Daarmee houden GroenLinks en de PvdA op met bestaan. Politiek verslaggever Wilco Boom is in Den Bosch. Ja, Wilco, wat voor congres wordt dit?
3: Nou, het woord historisch wordt vaak misbruikt, maar dat is deze keer toch echt wel van toepassing. De Partij van de Arbeid, een van de grondleggers van de welvaartsstaat, van de verzorgingsstaat met het CDA, houdt op te bestaan. GroenLinks verdwijnt ook en daar komt dus Pro voor terug. Ja, en het is ook wel historisch omdat hier gigantisch veel mensen zijn. Er staan nog steeds honderden mensen voor de Brabanthallen in de rij. En die moeten allemaal nog naar binnen. In totaal komt er zo'n 6.000 à 7.000 mensen. En zoveel volk is er nog nooit op een partijcongres geweest deze eeuw. Ja, en iedereen is hier natuurlijk optimistisch. Luister maar even.
5: Ik ben heel blij met Pro, ja.
3: Waarom?
5: Ja, waarom? Omdat het een smeltkroes is.
23: Zeker, zeker, ja. Nou, ik ben al heel lang lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben 3 jaar lid van de GroenLinks. Maar juist GroenLinks en PvdA genereert meer.
24: Omdat ik denk dat wij als onafhankelijk PvdA en GroenLinks geen pot hebben kunnen breken, de politiek. En dan denk ik dat het tijd is voor een nieuwe beweging op links.
5: Hartstikke blij. Wij komen uit Pijnacker-Nootdorp. En daar zijn we al 9 jaar geleden samengegaan. Dus wij zijn progressief Pijnacker-Nootdorp. En vandaag zijn we progressief Nederland.
3: Ja, en er moet natuurlijk officieel nog gestemd worden over die fusie, over de oprichting van die nieuwe partij Progressief Nederland, kortweg Pro. Maar ja, dat is natuurlijk een wassen neus.
20: Daar wordt eigenlijk moment, nee.
3: Daar wordt eigenlijk een Noord-Koreaanse uitslag verwacht. Daar hoeven we echt niet van op te kijken straks.
20: Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum, die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dit onwettig was en dat de letters van de gevel moesten. Het gebeurde vannacht tot grote vreugde van deze demonstranten.
25: This building is part of why I moved to Washington D.C. years ago. It's an amazing place and I can't wait for it to be restored to its full glory.
26: It's about time we took Donald Trump's name off of the Kennedy Center. It is John F. Kennedy Center for the Performing Arts. It's a memorial to an assassinated president. And the fact that anybody would think of putting their name above that, of the memorial to an assassinated president, is beyond the pale, which is pretty much common for this president.
20: Het gebouw is een eerbetoon aan de omgebrachte president Kennedy en dat moet er blijven, zegt deze demonstrant. De letters van Trump waren er binnen een half uur afgehaald. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. Later vanmiddag is het droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden.
27: Wat? Ja jongens, we gaan naar Bianca Damink voor verkeersinformatie.
0: Er staan verschillende files, vooral door wegwerkzaamheden. Er zijn vrij veel wegen dicht dit weekend. Zo ook de A12 van Utrecht tot aan Veenendaal richting Arnhem. En daardoor is het op omliggende wegen druk. Bijvoorbeeld de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Amersfoort en Barneveld. Er staat ook een flinke file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want bij de afrit Rotterdam Centrum zijn twee rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. Oponthoud is een half uur. Verder staan er files door Duitse grenscontroles. In het noorden bijvoorbeeld op de A7 heb je 10 minuten oponthoud vanuit Groningen. En wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen heb je 10 minuten oponthoud. Door werkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht.
19: Dankjewel, Bianca. Ja, ik zat het volle studio hier. Ik zat er weer doorheen te lullen. Ik was niet scherp. Sorry, jongens, we gaan door. Straks, Dr. Kelder en co. We reizen door naar Mars. Het sci-fi avontuur van Elon Musk. Gisteren is dat natuurlijk voor talloos veel miljarden naar de beurs gegaan. We kijken niet alleen omhoog, jongens. Niet alleen Musk en zijn grootste plannen. We gaan ook even omlaag kijken. Want er is iets aan de hand met het aardmagnetisch veld. Er is eigenlijk altijd iets aan de hand. Maar toch interessant om het over te hebben hier met een hoogleraar. Ik ga wel nog even met een dokter van dienst erover praten. Ik heb ook nog een christendemocraat aan de lijn die wil iets zeggen. De rookmafia doen. En we bennen met een jonge dokter die over het vertrouwen in de politiek praat. Dat alles omveld naar de mededelingen van de middenstand.
2: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: NPO Radio 1. Afro Tros.
28: Dr. Kelder en Co.
12: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
28: Jort Kelder.
19: Ja, dat is zo hoor. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze en raadloze tijden. Met heden een gesprek over Elon Musk. Hoe zit het eigenlijk met die beursgang? Maar meer in het algemeen dit type, het individu dat de wereld nu beheerst. Ga ik over praten met cultuurfysioloog Dr. Jelle van Baardewijk. Dan hoe de aardkern ons dagelijks leven beïnvloedt. Het aardmagnetisch veld. Heel spannend onderwerp met aardwetenschapper Dr. Lennart de Groot. En over burgerberaden gaan we het hebben. We hebben een jonge dokter, die is daarop gepromoveerd. Werken die burgerberaden wel? En sowieso directe democratie. Hoe zouden we dat werkzaam kunnen maken? Met jonge dokter Jelle Turkenburg. Eerst maar eens even publieksvraag hier, jongens. Gisteren was dan het grote moment. SpaceX ging naar de... Wie heeft er aandelen gekocht? Zeg ja.
29: Ja.
19: Oh, wat een dom publiek heb ik toch. Maar een dom omdat de rest niet gekocht heeft, omdat jullie wel gekocht hebben. Dat is natuurlijk nu de vraag. Is dat een verstandige investering? Dan ga ik daar niet helemaal over praten. Wat een goede of slechte investering is, dat weten we pas achteraf. Maar meer natuurlijk het verschijnsel Musk, bigger than life. Ga ik met Jelle over praten. Ben je zelf ingestapt, Jelle?
1: Nee.
19: Want? Dat scharrige nee-rode salaris je voldoet niet? Of wat is het punt?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, ik heb wel beleggingen, maar daar doe ik verder geen uitspraak over. Maar nou, mijn eigen huis bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben er niet ingestapt. Nee, ja, daar zou ik ook een paar aandelen kunnen kopen. Ja, dat gaat ook nergens over inderdaad. Maar ik had het eigenlijk voor de spanning wel kunnen doen, hè?
19: Ja. Ja. Oké, okay. Nou ja, je had bij ING moeten zijn. Nou, ING zat wel te pushen bij mij, zo van doe dat eventjes. Ik heb het even laten. Ik dacht, ik doe het om een stukje over te kunnen schrijven en dan zelf ook gewonnen of verloren te hebben. Dan ben je ook, zeg maar, deelnemer. Maar ik heb toch laten lopen, omdat ik hou ergens niet van speculatie. Ik vind dat aandelenmarkten te volatiel zijn, dat ze te hard op en neer gaan. Ik vind eigenlijk dat we voor langere termijn in dingen moeten investeren. En dit is natuurlijk toch gewoon een ritje maken, vrees ik. We gaan het zien. Lennart, beursgang van SpaceX, heeft het je bezig gehouden? Of zeg je, ik ben met echt grote dingen bezig?
8: Ik heb hier zelf niet mee bezig gehouden, nee.
19: En weet je iets van Mars? Ik bedoel, kijk, wij gaan straks over aardmagnetische velden hebben. En de aarde heeft dat duidelijk wel. Dat is de reden dat we hier ook leven op aarde hebben. Hoe zit dat op Mars? Want we moeten volgens Musk, hè, zijn bonus komt pas binnen als er een miljoen mensen op Mars wonen. Kun je me even bijpraten of het kan?
8: Ik heb daar zelf een hard hoofd. De allerbelangrijkste vraag is waarom je het zou willen. Dat is wat mij bezighoudt.
19: Omdat u denkt dat wij eraan gaan door een kernoorlog of door iets anders, ja.
8: Ja, maar of Mars dan het redelijke alternatief is, dat is nog een puzzel. Mars heeft natuurlijk ook wel erg weinig atmosfeer. En dat is wel een groot verschil tussen de aarde en Mars. De aarde heeft een mooi magneetveld dat de atmosfeer beschermt tegen afbraak door geladen deeltjes van de zon.
19: Dan moet je even duidelijk uitleggen voor de alfa's onder ons. Het zijn de meeste Nederlanders. Waarom houden wij, zeg maar, die gevaarlijke deeltjes van de zon tegen? Wat doet een aardmagneetveld dan?
8: Ja, de aarde heeft een magneetveld dat staat om de hele aarde heen. En samen met het licht van de zon komen er een heleboel elektromagnetisch geladen deeltjes op de aarde af. En die geladen deeltjes, als een planeet geen magneetveld heeft, dan botsen die op de atmosfeer aan de bovenkant. En als een soort schuurpapier schuur je dan de atmosfeer weg. Mm-hmm. Maar omdat de aarde een magneetveld heeft, worden die geladen deeltjes keurig om de aarde heen geleid. Ja. En bereiken ze onze atmosfeer niet. En dat is de reden dat
19: onze
8: aarde een atmosfeer heeft.
19: Zijn wij de enige die dat hebben?
8: De enige planeet die op dit moment zo'n sterk een magneetveld heeft. Maar we weten bijvoorbeeld dat Mars een magneetveld gehad heeft, maar het nu niet meer heeft. En dat valt waarschijnlijk samen met het moment dat ook de atmosfeer van Mars enorm verdund is.
19: Ja.
8: Als Mars een magneetveld gehad had, nu, dan was de kans dat daar een atmosfeer geweest was en dat er leven en ontwikkeling was gekomen, was een stuk groter geweest. En dan was het daar dus nu een stuk aangenamer geweest.
19: Ik neem aan dat Elon gewoon even een magneetveld op Mars gaat brengen. Hij heeft grote plannen. Gaan we het straks over hebben met Jelle, maar en met jou natuurlijk over dat magneetveld. Vooral van onze aarde, want daar is ook iets mee aan de hand. Maar we gaan eerst even naar Den Haag. Wij gaan bellen met Harmen Krul. Hij is Tweede Kamerlid namens het CDA. En hij diende een motie in onder nummer 21501-31826. En Harmen Krul, dan weet jij wat daarin stond.
13: Zeker. Ja, goedemiddag. Dat ging over een reclame die de tabaksindustrie nu in de openbare ruimte aan het voeren is. Om mensen eigenlijk op te hitsen om zich daartegen te verzetten.
19: Mm-hmm. Want er is in allerlei sigarettenwinkels waar je dat spul dus nog kan kopen, tabaksproducten kunt kopen, zijn posters opgehangen met een QR-code. Dan kunnen mensen natuurlijk op inloggen en dan worden er allemaal vraagjes gesteld. Een soort, je gaat eigenlijk geautomatiseerd een briefje aan de Europese Commissie, een klacht sturen. En het komt er natuurlijk duidelijk op neer dat er altijd de uitkomst van het briefje invullen is altijd. Er moet vooral niet meer beperking van de verkoop van tabaksspullen komen, hè?
13: Ja, dat klopt. De Europese Commissie is met een nieuwe richtlijn bezig. En de tabaksindustrie wil die natuurlijk zo soepel mogelijk. Dus als je dan de QR-codes kent die bij die verschillende winkels hangt, dan krijg je bijvoorbeeld gelijk een gegenereerd tekstje door AI waarin staat dat jij zelf een tabakboer bent die juist heel organisch en biologisch bezig is. En dat jouw verdienvermogen en jouw verdienmodel hiermee onder druk komt te staan.
19: Mm-hmm.
13: Ja, we zijn natuurlijk helemaal niet allemaal een tabakboer. En op die manier proberen ze de Europese Commissie te beïnvloeden en het democratisch proces eigenlijk ook te ondermijnen.
19: Ja.
13: En dat hier gewoon in onze openbare ruimte gebeurt, is wat ons betreft onacceptabel.
19: Ja, we zijn meer tabakhoeren, we zijn natuurlijk zwaar verslaafd. En Philip Morris betaalt dit, hè, ben je achtergekomen?
13: Ja, Philip Morris betaalt dit. En dat valt ook niet heel erg op. Dat doen ze op een best wel slimme manier, ergens als je goed doorleest. Ja, en dit is een van de vele manieren hoe Philip Morris en de andere grote spelers eigenlijk continu het democratische proces proberen te beïnvloeden.
1: Mm-hmm.
13: En helaas moeten we constateren dat zeker op Europees niveau dat ook effect sorteert. En daarom is dit zo kwalijk.
19: Want die lobby is ijzersterk, hè? Van de sigarettenindustrie in Brussel en omstreken.
13: Ja. Ja? Zeker. Ja,
19: hoe weet je dat? Hoe kun je dat bewijzen?
13: Nou, kijk, wij in Nederland hebben we hele strenge regels. In Europa zijn die wat soepeler voor het lobbyen van de tabaksindustrie. Maar er wordt wel bijgehouden. En even voor jouw beeld. Per plenaire vergaderdag in het Europese parlement vinden er ongeveer 5 gesprekken plaats tussen Europarlementariërs en de tabaksindustrie.
19: Wow.
13: En dat zijn gewoon fikse aantallen. Het is een industrie die echt heel diep in Brussel zit.
19: Mm-hmm.
13: En helaas zien we dat ook in het beleid, wat Europees gezien vaak gewoon ver achterloopt.
19: Ja, nou weten we natuurlijk van Brussel, omdat er een lobbyregister is. Maar in Nederland is dat wat minder duidelijk, volgens mij, wie allemaal lobbyt. Dus dat zal hier ongetwijfeld ook gebeuren. Nou zijn er wel klachten ingediend, ook vanuit longartsen, dat dit eigenlijk ongeoorloofde tabaksreclame is. Dus bij de reclamecodecommissie een klacht ingediend tegen Philip Morris. Zou het kansrijk zijn?
13: Nou, ik denk het wel, want een van de frames die de tabaksindustrie heel erg probeert te pushen is dat die alternatieve producten, de vapes of het verhitte tabak,
19: ja,
13: of de nicotinezakjes, dat zogenaamd gezondere alternatieven zouden zijn dan de traditionele sigaret.
19: Mm-hmm.
13: En daar is eigenlijk geen onderbouwing voor. En daarmee kan je zeggen dat het misleidend is. En ga ik er stiekem ook vanuit dat die reclamecodecommissie gaat optreden. Want we weten gewoon dat het net zo schadelijk is. En dat frame van het is zogenaamd veel gezonder, ja, daar moeten we gewoon vanaf.
19: Maar goed, ik bedoel, dan reclamecodecommissie, oké, fijn. Weet je, dat is ook een soort advies. Het is niet echt een rechtelijke instantie. Dus daar kunnen ze toch ook wel weer onderuit wringen, lijkt mij. Dus wat zijn ze daar echt bang van? Dan vinden ze wel weer een nieuw weggetje.
13: Nou ja, kijk, ik denk inderdaad dat ze niet zozeer onder de indruk zijn van de reclamecodecommissie. Maar ze hebben zich wel gewoon te houden aan de tabak- en rookzwarenwet.
19: Ja.
13: Waarin staat dat ze geen reclame mogen maken.
19: Ja.
13: Vroeger hadden we een prins die de Elfstedentocht uitschaatsen met een sigarettenmerk op zijn jasje.
19: Ja.
13: Gelukkig kan dat niet meer. En als ze zich niet aan de wet houden, moet er gewoon worden opgetreden.
19: Mm-hmm.
13: Alleen we zien ook dat ze elke keer een nieuw geitenpaadje zoeken.
19: Ja.
13: Om toch weer hun voet tussen de deur te krijgen. Maar goed, ja, dan zijn wij er in de politiek voor om die deur ook gewoon weer dicht te slaan, wat mij betreft.
19: Mm-hmm. Nog 18% in Nederland is verslaafd aan sigaretten. En dan misschien voor once and for all, ook puur uit eigen gebruik, niet mijzelf, maar iemand in mijn directe omgeving, dat vape is. Dus net zo slecht, hè? Zeg dat even, ja?
13: Ja, dat vape is verschrikkelijk.
19: Precies, alleen hele domme mensen vapen, toch?
13: Nou ja, beïnvloedbare mensen vapen. En het is daarnaast ook nog eens zo dat nu voor het eerst sinds heel lang de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar, dat daar meer mensen beginnen met roken.
19: Ja.
13: En dat komt omdat ze als ze 14, 15, 16 zijn al geveept hebben.
19: Ja, ja. En zie hoe handig ze zijn. Want je zegt net, ze hebben altijd nieuwe geitenpaadjes. Ik begreep dat Philip Morris, de vierde holding, dat heet dan weer anders, die grote sigarettenfabrikant, heeft zich ingekocht in de grootste wietproducent, legale wietproducent in Nederland. Die kopen gewoon een wietbedrijf. Ze willen er vroeg bij zijn. Ja.
13: Nou ja, dat is het. Ze zijn al langer bezig met wat zij zelf noemen replacement smokers. We weten uit interne notities dat die tabaksindustrie al langer oriënteert op als die traditionele sigaret nou toch verdwijnt, hebben we dan andere verdienmodellen en markten. En een van die markten die zij zien is het legaliseren van wiet. Daar willen ze op tijd bij zijn.
19: Ja.
13: Omdat ze gewoon, ze zijn heel goed in mensen verslaafd maken aan dingen.
19: Mm-hmm.
13: Dus ze zien daar nu een kans. En dat is ook geen goede ontwikkeling.
19: Oké, ja, want CDA is natuurlijk tegen dat wiet-experiment. Jullie hebben daar helemaal geen zin in.
13: Nee, kijk, zeker niet. We hadden daar geen zin in. We hebben daar geen zin in. We hebben ons er nu aan gecommitteerd. Maar wij gaan er gewoon vanuit dat het experiment, ja, dat de resultaten daarvan zullen ook uitwijzen dat het gewoon geen verstandige route is.
19: Je doet een beetje zoals de VVD. Je ondermijnt gewoon het kabinetsbeleid, coalitieakkoord. Kun je uitschelen?
13: Nee hoor, we leggen ons er zeker bij neer. Maar we gaan ook gewoon een klein beetje vanuit dat gezond verstand hierover wint. Want iedereen kan zien aankomen dat het legaliseren van drugs en alle gevolgen van die niet per se positief voor de samenleving zullen zijn.
19: Arme Krul van CDB, ben je zelf nog ergens verslaafd aan? Dat je zegt, nou, daar zou ik wel vanaf willen.
13: Leuke spullen, Jort.
19: Spulletjes kopen. Ja? En wat voor spulletjes zijn dat dan, Armen?
13: Ach joh. Ik ben nu wel van de armbandjes, ja, zeker.
19: De armbandjes, oké.
13: Het kan morgen weer iets anders zijn.
19: Oké, arme Krul, sterkte met je verslaving en wij gaan moedig voorwaarts. Dank.
13: Jij ook, hè.
11: Dr. Kel. Mulder & Co.
19: Ik ga doorpraten met dokter Jelle van Baardenwijk, docent en onderzoeker bedrijfsethiek op Nijenrode, maar ook aan de Hogeschool Rotterdam. Ik vind het belangrijk om dat toch even bij te zeggen, want die betalen mede jouw salaris. Daarnaast ben je natuurlijk de bekende presentator van het YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld, samen met Ad Verbrugge en anderen. We gaan het hebben over Elon Musk. Nou, hij heeft 555 miljoen aandelen van SpaceX naar de beurs gebracht. Grootste beursgang ooit. Zo'n $150 per stuk. De koers is al meteen omhoog gegaan. Nou, je investeert in zijn ruimtevaartproject, in zijn Mars-project, net even kort over gehad, in Starlink, maar ook in de AI-chatbot Grok. Dit zei hij gisteren bij Nasdaq over SpaceX.
14: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you. Literally you.
19: Tja, wat vind je van deze actie van Musk?
1: Ja, episch.
19: Ja.
1: Geweldige actie.
19: Ja.
1: Ja, hij wil dus science fiction realiteit maken. En dat is het verhaal wat hij nou verkoopt in Amerika. Eigenlijk al meer dan 20 jaar met SpaceX. Met verschillende bedrijven heeft hij laten zien hoe goed hij eigenlijk in staat is om concreet te worden. En
19: groot te denken en ook iets van te maken.
1: Ja, ja, nou ja. En wij hier met onze laptopbanen of LinkedIn-profielen staan er ook een beetje bij te kijken van hoe kan iemand zoveel uit de grond stampen?
19: Ja, want ook, laten we wel wezen, in financiële termen verkoop je dus een droom. Je verkoopt een bedrijf uiteraard met alleen maar aanloopverliezen. Met een zo'n groot verhaal dat niemand het zich bijna kan voorstellen wat hij precies bedoelt. En hoe daar zoveel miljarden mee teruggehaald kunnen worden. Je kan ook zeggen, ik koop een stuk een aandeel in het kapitalisme, maar het gaat binnenkort natuurlijk wel boem zeggen. Of ben ik te cynisch dan?
1: Ja, laten we zeg maar de financiële kant van de zaak en het bedrijf wat hij heeft wel scheiden. Okay. En misschien eerst bij het bedrijf beginnen. Want iedereen wil nou praten over de bubbel. En dat is ook terecht. Maar het is maar één kant van de zaak. Want het type bedrijf wat hij heeft, zegt natuurlijk ook iets van de fase van het kapitalisme waar we in zitten. Dus hij wil naar de ruimte, maar dat is eigenlijk het grote verhaal. Mars en de maan. Ondertussen is hij bezig met het in de lucht brengen van satellieten. Hij heeft er nu al iets van 10.000. En hij wil echt naar 1,5 miljoen van die satellieten.
19: De daarmee Translink, die karretjes die je ook ziet gaan, ja.
1: Ja, daarmee wil die energie gaan opwekken. Dus daar kan onze gespreksgenoot vast al wat over zeggen of dat nou allemaal haalbaar is. Maar hij acht dat haalbaar. Hij wil dus eigenlijk met die energie dan in de combinatie met zijn AI-innovaties, want dat is een AI-ruimtebedrijf, wil die van die robotjes, zoals bijvoorbeeld Optimus, over de wereld laten lopen. Ja. En die jou dan assisteren en heel veel energie nodig hebben. En hij zegt eigenlijk, ja, via die zonne-energie gaat mij dat lukken. Nou, ondertussen heeft hij met zijn AI-visie ook een soort ideaal van nieuwe kernfusies. En dat is dus niet alleen maar zonne-energie waar die op inzet. En dat blijkt nu al bijvoorbeeld in het Starlink-internet best wel wat spin-offs te hebben die ook rendabel zijn. Hè? Ja. Zoals bijvoorbeeld ook de Apple-visie veel groter is. Steve Jobs die dan niet op universiteit had gezeten of een drop-out en altijd deed wat hij zelf wilde doen en de computer maakte. En iedereen dacht ook van geweldig verhaal, maar uiteindelijk is het bedrijf vooral groot met een iPhone, wat echt een afgeleide productje is.
19: Ja, het begon met een muziekdingetje, met een muziekafspeler en toen kwam die iPhone en dat is de knaller, ja.
1: iPods, zeg maar, voor de Zoom.
19: Ja, het zou sowieso spin-offs kunnen opleveren natuurlijk.
1: Ja, en nou dat is de reden, denk ik, waarom veel mensen dit bedrijf ook zien als een soort van wat Philips vroeger was. Hè. Er wordt heel veel geëxperimenteerd en er zijn veel kleine productjes en dienstjes waar je dan later van denkt, goh, wat mega groot eigenlijk.
19: Ja.
1: Nou, en er komt bij dat hij natuurlijk wel wat wapenfeiten heeft. Bijvoorbeeld Tesla, de Tesla-auto, toen elektrisch rijden nog iets voor geitenwolle sokkentypes was en hun dromen. Toen heeft hij dat wel verkocht als een statusproduct en is de hele markt geëlektrificeerd.
19: Ja.
1: Wat in het vakgebied van de ethiek best apart was, want iedereen was boos over Dieselgate en dacht, we stoppen nu wel met diesels. Maar dat was helemaal niet zo. Het was pas na de introductie van de Tesla-droom dat iedereen ging elektrificeren. Kijk, nu heb je bedrijven als Boyd in China die dat allemaal veel beter kunnen dan Tesla, zeg ik maar even. Maar toen was het toch Tesla die daar de disruptie heeft gemaakt, hè? De ontwrichting van de markt.
19: Zeker, ja.
1: Nou, en dat mensen weten dat.
19: Hij is in staat om gewoon heel veel groter te denken en daar ook het geld bij te leggen, waardoor hij het ook kan organiseren. Dat is ongelooflijk natuurlijk. Maar zijn er ook veel mensen die natuurlijk over hem praten als dat is ook de man die extreemrechtse ideeën heeft, misschien wel racistische ideeën, AfD steunt, zich met alles en nog wel via X, hè, zijn platform bemoeit. En die is nu de allerrijkste ooit, dus 1000 miljard plus. Is dat gevaarlijk, vind jij?
1: Ja, nou, dat is weer een linkse vraag. Je hebt natuurlijk wel gelijk dat... Een beetje een linkse vraag.
19: Nou, dat is natuurlijk de toon in de pers. Van, ja, dat is mag iemand 1000 miljard plus hebben?
1: Ja, nou, mijn ergernis erbij, hoort. En dat moet me wel even van het hart. Kijk, ja. Dit is een man die het opneemt voor vakmensen. Mensen die gewoon gepassioneerd doen waar ze van houden. Die niet van 9 tot 5 werken, maar altijd maar doorknallen omdat ze ergens van houden. Mensen die zeg maar burn-in en dus ook burn-out kunnen gaan. Die altijd maar aanlopen tegen bureaucratie en middenmanagement. Mm-hmm. En die mensen, daar neemt hij het voor op. Hij werkt in kleine teams. Dus dit is de vakmensen winnen met deze beursgang.
19: Ja.
1: En dat is ook een diepe ethiek. In de zin van, zoals we dat ook in Nederland van oudsher kennen, van het Rijnlandse model werken met kleine teams.
19: Ja.
1: Voor radicaal je droom najagen. Daar zit er ook nog een heel interessante aandelenstructuur aan. Dat is de American Dream in die zin wel. Hè? Dus hij heeft ook heel wat van zijn personeelsleden... hebben gewoon aandelen.
19: Geworden,
1: en die zijn nu miljonair geworden.
19: Eindelijk, ja.
1: Dus je zegt
19: net links vraagt. Dat heb ik zelden voor de voeten geworpen gekregen. Dat is geestig.
1: Ja.
19: Dat is altijd goed. Maar er wordt natuurlijk gezegd in kapitalistische termen. Hij heeft natuurlijk 80% van de zeggenschap. Wat er ook gebeurt. Dat is een beetje merkwaardig als een ander aandeelhouder in je bedrijf wordt. Dan heb je een certificaatje natuurlijk. Toch die vraag. Moeten individuele ondernemers, dat geldt voor al die grote techjongens, zoveel geld en zoveel macht hebben? Maar dat hebben ze natuurlijk wel over ons leven straks. En de vraag is of je dat zou moeten democratiseren. Dat is een legitieme vraag, toch?
1: Nou ja, het is wel een legitieme vraag. Het is de vraag of het kan, of het kon. Het ingewikkelde is, kijk, als je de geschiedenis van het bedrijfsleven bestudeert, of de geschiedenis zelfs van de filosofie, of wetenschap, dan zie je toch dat, zeg maar, het spijt me om te zeggen, dus even disclaimer, maar de grote geschiedenis is de geschiedenis van grote mannen.
19: Ja.
1: Je hebt ook wel wat grote vrouwen, maar door de emancipatie zeker. Maar het belang van het individu in de wereldgeschiedenis wordt gewoon altijd onderschat.
19: Nou, Henry Ford met de lopende band.
1: Ja, wij
19: hebben een enorme prijsverlaging van de auto.
1: En dus hij is niet zomaar iemand die zeg maar een soort puzzelstukje in de puzzel legt, zoals wij graag naar geschiedenis kijken. Het zijn processen, we innoveren samen, het is teamwork. Nee, het is één iemand die een wissel trekt in de geschiedenis. Dus het is heel pijnlijk.
19: Ja.
1: Dus het is een Napoleon-achtige gestalte, een Plato in de autowereld.
19: Ja. Ja.
1: En zoals we ook Platoonse filosofie hebben, of Aristotelische of Kantiaanse filosofie, heb je dus Muskiaanse economie. Het is onvatbaar voor gewone mensen eigenlijk. Maar het is dus heel bijzonder. Het heeft iets geniaals.
19: Ja.
1: En,
19: nee, absoluut.
1: En dat is de reden waarom het zoveel tractie heeft. En dan komt de vraag van, heeft hij niet te veel politieke invloed? Nou, ik denk wel dat als Amerika een normale verzorgingsstaat had gehad, wat dus ook betekend had dat hij meer belasting had betaald over het vermogen wat hij heeft. Daar kunnen we het zo over hebben, want hij stopt heel veel vermogen in zijn bedrijven.
19: Mm-hmm.
1: Hij heeft wel een heel decadente levensstijl. Je kan best zeggen, daar had wat belasting afgekund, zodat mensen die minder hebben wat...
19: Zit niet in zijn t-shirtjes, geloof ik, hoor.
1: Nee, nou, dat is dus interessant, hè, als je het vergelijkt met Jeff Bezos of zo.
19: Ja. Die zijn wel modieus geworden. Dat komt door zijn nieuwe
1: verhaal. En politiek gesproken. Kijk, als George Soros of Bill Gates investeert in de World Health Organization of Oost-Europa, dan vindt men het goed.
19: Ja.
1: En dus dat is ook weer zeg maar de progressieve blikvernauwing aan, aan de internationale universiteit.
19: Er wordt ook gekeken naar toen Trump startte. Hij was natuurlijk het beste maatje van Trump toen. Hoe dat nu precies is, weten we niet. Maar hij is natuurlijk ook afhankelijk van regeringsorders en contacten met NASA. Maar toen begon hij in die Doge-campagne, zeg maar, het ontbureaucratiseren van Amerika. Nou, hij is er heel hard in gegaan. Het was een hele korte klap en toen werd het stil. Het is een beetje zonde dat hij daar niet iets, laten we zeggen, bedachtzamer te werk is gegaan en meer langetermijn. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een incident geweest en over tot de orde van de dag, lijkt mij.
1: Ja, dat is inderdaad, hij heeft wel onderschat hoe moeilijk bureaucratie werkt en ook wat de kracht van bureaucratie is. Tegelijkertijd, we hebben ook veel te veel bureaucratie, dus dat hij het geprobeerd heeft hulde. Maar hij had te veel de kettingzaagmethode van Milei. Ja, dat is, ja.
19: Ja, oké.
1: Okay. Kijk, je moet wel nadenken met elkaar van hoe kun je een economie draaiende houden. En daar heb je dus medezeggenschapsraden voor, zekere mate van democratie op de werkvloer. Dat is allemaal niet in zijn type bedrijf, dat klopt. Dus dat zijn de minnetjes onderaan de streep. Maar er staan wel heel wat plusjes tegenover waar wij in onze zeg maar welvaartsstaat weinig over nadenken. Mm. Dus hij haat bureaucratie en hiërarchie. Nou,
19: ja.
1: Dat is toch ook eens een keer heel prettig.
19: Al die
1: mensen met hun status, LinkedIn-profielen en zo. Gewoon iemand die iedereen serieus neemt. Hij staat ook onbekend hoe die mensen laat solliciteren. Hij geeft veel mensen een eerste en een tweede kans. Hij is hardcore gericht op de inhoud. Geen bullshit.
19: Ja.
1: Nou, er zijn heel wat mensen in Nederland juist burn-out, omdat ze helemaal gek worden van iedereen die regeltjes oplegt en zegt dat ze op een bepaalde manier zich moeten gedragen. Dus het is ook wel eens een verademing, die type van werk. Dus Als je het hebt over verzorgingsstaat. Ik woon veel liever in Nederland. En ik gun die Amerikanen ook wat meer verzorgingsstaat.
11: Ja.
1: Maar ik gun ons ook wat meer ondernemerschapsruimte.
11: Absoluut.
1: En dat is toch eigenlijk heel inspirerend dat hij dat zo doet.
11: Hoe vond je de reactie bij ASML? Waar die even tot de mensen sprak. Of afgelopen woensdag vlak voor zijn beursgang. ASML is natuurlijk een onvervangbaar stukje in die hele keten voor chipproductie. Dus hij sprak puur over techniek. Nou, meteen een rel binnen het bedrijf. Want we mogen geen contacten met Musk hebben.
1: Ja, natuurlijk geweldig dat de ASML iemand dan zeg maar bij zo'n digitale vergadering, want Musk vindt ze ook weer niet zo belangrijk dat hij het vliegtuig pakt.
11: Nee.
1: Maar dat hij dan tijdens zo'n vergadering mensen dan achtergrond zeg maar, ik haat Musk en zo neerzetten. En dat ze bij de ASML dat gewoon pikken. Dus ik denk ook dat in de ethiek incasseringsvermogen en tolerantie heel belangrijke waarden zijn. Ja. Wat het verder teweeg brengt, behalve wat discussie. Ja, joh, er zijn gewoon allemaal D66-medewerkers die hier voor een deel ook trouwens weinig belasting betalen omdat ze expatkorting krijgen.
11: Oh.
1: En die ergeren zich aan deze populistische trend.
11: Hij is voor natuurlijk
1: waar hij voor staat. Ja, ja. En dat snap ik ook. Dus dat is het politiek conflict. Het is toch mooi dat binnen ASML dat conflict ook bestaat. Maar ze kunnen niet om elkaar heen, denk ik.
11: Nee.
1: Dus het is ook een beetje, jongens, op het werk werken en hopelijk in het café politiek ruzie maken.
11: Ja, maar er wordt nu echt over gezegd, moet je mensen met zoveel geld eigenlijk een soort spreekrecht, hij heeft natuurlijk X als platform gekocht, moet je ze dat ontnemen? Mag hij zich bemoeien met de Duitse verkiezing? Zeg je, jij mag je er ook mee bemoeien, alleen hij heeft iets meer invloed.
1: Ja, kijk, in Duitsland speelt sowieso een heel grote discussie over de brandmauer. Dat hebben wij niet, maar dat is... Jawel, we hebben de cordon sanitaire. We hebben eigenlijk allemaal buitenlandse leenwoorden om aan te geven dat wij ook cancelen. Maar we hebben van oudsher een soort mentaliteit van laten we met elkaar optrekken. Dat proberen we dus ook. Dat Schoof was zo'n experiment. Daar hebben we het eerder over gehad bij de Jordkast trouwens.
11: Ja.
1: En Duitsers houden daar minder van. Ja, dat is een probleem op zich. En daarom denk ik dat Musk ook veel tegenwerking krijgt daar.
11: Ja.
1: In het algemeen, je ziet wel natuurlijk dat het establishment van universiteiten en internationale organisaties, waaronder dus de WHO, de Verenigde Naties, Oxfam, die ging er ook tegenaan bemoeien, die zijn allemaal heel bang voor de nieuwe, meer nationalistische politiek die zich

0: establishment van universiteiten en internationale organisaties, waaronder dus de WHO, de Verenigde Naties, Oxfam, die ging er ook tegenaan bemoeien, die zijn allemaal heel bang voor de nieuwe, meer nationalistische politiek die zich breed maakt in Europa en Amerika. En daar zit dat conflict in. En ja, dat ligt helemaal niet aan Musk. Dat is een veel grotere politieke beweging waar hij ook een representant van is.
1: Maar het gaat ook om een samenvloeiing van geld en macht. Waarbij wij zeg maar democratisch systeem altijd los van het geld hebben proberen te zetten. Is nooit helemaal gelukt. In Amerika nog veel minder. Maar nu zie je natuurlijk dat die superrijken die regering van Trump steunen. En dat dat eigenlijk volkomen samenvloeit. Zeg maar het commerciële belang, ook trouwens van de familie Trump zelf. He, met hun eigen, die zijn zich gewoon big time aan het verrijken. Nou, is dat gunstig? Hoe kijk je daar naar?
0: Nou, dat is een heel groot vraagstuk. Van hoe kan het zo zijn dat die financiële macht zo groot geworden is? En waarom kunnen we dat niet inperken? Ja, dat. Ik verbaas me daar ook over. Zowel als je zeg maar een filmpje kijkt in de Menno-sfeer, dat iedereen bezig is met rijk worden en dure auto's. Als dat je kijkt in de parkeergarage van een universiteit. Iedereen is er maar mee bezig. Dus hij representeert. Dit is ook. We zijn ook een. Ja, bijna door kapitalisme verdorven maatschappij. Waarin mensen het heel moeilijk vinden om gewoon mooie dingen te maken. En heel graag in termen van geld denken. En, ja, dat is een groot vraagstuk. En bij hem komt dat dan extra pregnant naar voren. Ja. Want hoe zorg je dan dat ze geen roofbouw gaan plegen op onze maatschappij? Dat ze. Dat zie je wel bij private equity die de dierenartsen overnemen. Die. Die de accountancybureaus leegtrekken, die ons MKB-bedrijven soms versterken, maar vaak toch ook leegtrekken. Van hoe ga je daarmee om? En is Musk niet ook op die manier te begrijpen? Ja, en dan hink ik gewoon op twee gedachten. Want aan de ene kant zie ik dat hij exploiteert. Aan de andere kant, welk groot bedrijf is nog echt zo met engineering bezig, met het maken van dingen?
1: Ja. Nou, en met het verder brengen van
0: de artificiële intelligentie revolutie. Het blijven kwadrateren van het vermogen van AI. Hij zet heel erg in op die software relatie tot hardware. En dat is natuurlijk de kern van de economie. Kijk, en als je bedenkt dat onze beschaving toch voor een groot deel ook wel draait op economische vindingen. Ja. En dat hij dat dus doet. Dus het gefinancialiseerde kapitalisme is een gevaar voor de democratische instituties. Maar het creatieve kapitalisme is natuurlijk ook de kracht waardoor we ook een toekomst hebben, waardoor we veel geld kunnen herverdelen. En hij zit er tussenin, hè? En dat in Nederland komt dat er maar niet binnen. Iedereen is direct boos over dat hij rijk is. Ja, staat wel wat tegenover.
1: Dat kunnen we wel zeggen. Je bent bedrijfsethicus. Ik weet niet of hij ethisch moet handelen. Musk is gewoon Musk. Is een categorie op zichzelf. Maar heb je niet het gevoel met die beursgang, er komt nog een Anthropic aan en er komt nog OpenAI aan die ook naar de beurs gaan, dat we naar een soort. Kijk, we hebben hier een World Online moment gehad. We hebben 1929 gehad, we hebben 1987 gehad. Nou goed, al die beurskoers. Heb je niet het gevoel dat we naar een soort vulkaanuitbarsting aan het werken zijn met die beurskoers? Er is nu een bedrijf, ik geloof, wat zijn ze? 7, 8.000 miljard waard op papier. Ik weet echt niet eens meer, maar die wat duizenden miljarden. Op basis van geen omzet bijna. En zeker geen winst. Dus ergens klopt het niet. Er is ook nog zoiets als de fundamentals.
0: Ja, we hebben natuurlijk een schuldgedreven economie. Ja. En dus de verhouding schuld en uitgaven ook in de Nederlandse rijksbegroting is veel te groot. Maar in Amerika is dat een veel groter probleem nog. En ook bedrijven zoals die van Musk hebben dit probleem. Maken ze genoeg winst?
1: Probleem, hij maakt er gebruik van, dit probleem.
0: Dat ook. Maar hij heeft het probleem natuurlijk zelf ook. Ja. Hij maakt niet genoeg winst eigenlijk. Dus het zijn vooral beloftes. Ja. Ja, dus de enige uitweg in het geval van Musk's eigen bedrijven is dat hij echt gaat leveren. Nou, soms is dat dus gelukt. Hè? Dus bij X is het eigenlijk mislukt. Maar bij Grok als variant wel, hè, zijn AI-model. Ja. Bij Starlink ook. En bij Tesla. Nou,
1: hij heeft nog 30 of 40 jaar voor we met een miljoen man op Mars wonen.
0: Ja, maar dat blijft het punt aan de horizon.
1: Ja, precies. Dat vrij letterlijk zou ik bijna zeggen. Dank voor nu, dokter Jelle van Baardenwijk. Jongens, we gaan even door. Vers wetenschappelijk talent, daar staat hij.
2: De jonge dokter.
1: Dokter Jelle Turkenburg, proefschrift geschreven over de titel Engels The Best of Both Worlds. Gaat over de democratie, over vertrouwen in democratie, over burgerparticipatie. 29 mei gepromoveerd te Twente, bestuurskunde. Nou, Jelle, wat heb je onderzocht?
3: Ja, ik heb in mijn onderzoek gekeken naar een nieuwe manier waarop je burgers kan bereiken in de politiek. En doorgaans doe je dat in vormen waar je een gesprek kan faciliteren in een burgerberaad of ook stemmingen. En in mijn onderzoek kijken we naar een slimme manier waarbij je zowel dat kleinschalige gesprek onder inwoners kan combineren met een grootschalige stemming. En of dat nu iets doet met politiek vertrouwen in het brede publiek. Mm-hmm. En de belangrijkste bevinding is eigenlijk dat die niet deelnemende burger in de Republiek geen vertrouwenstoename rapporteren.

0: wanneer ze horen dat het in de stad of in de provincie plaatsvindt. En dat komt voornamelijk doordat te weinig mensen daarvan afweten, enerzijds. Mm. Zowel in algemene zin, maar ook wat er precies gebeurt in de uitkomsten. En daarnaast, als ze er kennis van nemen, blijven er vragen over wie doet er nu precies mee? Wat wordt er met die uitkomsten gedaan? En als die uitkomsten er zijn, zijn die echt van belang? En lever dat echt wat op voor mezelf in mijn dagelijks leven?
1: Jelle, we hebben natuurlijk onderzoek gehad, vertrouwen in de politiek. Hoe het gemeten wordt, is even een andere kwestie. Maar laten we van de cijfers uitgaan. 50% had in 2021 nog vertrouwen. Dat had ook iets van doen toen met de coronacrisis.
0: Ja.
1: Mensen willen dat er kennelijk bestuur is dat stoer doet. 19% nu. Maar burgerberaden heb ik overal gehoord van in linkse voorheen, in alle eerlijkheid. Nee, we moeten een burgerforum doen, want dan komt het allemaal goed.
0: Ja, kijk, voor de deelnemers vinden we echt wel op korte termijn positieve effecten. Ze zijn vaak heel tevreden, rapporteren ook vaak wel meer kennis over de politiek en in sommige gevallen ook wat meer vertrouwen. Maar voor de brede publiek is het echt veel moeilijker om die mensen te bereiken. En ook vervolgens, als ze dan bereiken, dat ze ook echt denken dat het echt wat anders doet laten denken over de politiek. Die wantrouwende burger is vaak toch wat kritischer over de motieven, over waarom ze
1: maar
0: dit
1: Maar je zou
0: doen.
1: Ze toch bij zo'n burgerberaad kunnen betrekken, of lukt dat niet?
0: Dat proberen we wel. Dus we proberen grootschalige stemmen eraan toe te voegen, of in een referenda of digitale polls. En dat helpt wel om in algemene zin wat meer mensen te laten meedoen en ook die kennis en die bekendheid daarmee te vergroten. Maar tegelijkertijd blijven grote groepen nog steeds onbekend hiermee. En vooral degene waar we de grootste zorgen over hebben. Dus die burger die wantrouwend is en die afgehaakt is, die weet er minder vanaf.
1: Ja.
0: En als ze wel wat vanaf weten, zijn ze toch wat sceptischer. Waardoor het denk ik niet goed het potentiaal van zo'n burgerberaad eigenlijk.
1: Hoe zou het wel moeten? Kijk, de progressieve college in Amsterdam, in Utrecht, die hebben allemaal van die lokale burgerberaden belegd. Kost meer dan een 500.000 per keer.
0: Ja.
1: Gemeente Schagen heeft 285.000 euro aan een burgerberaad uitgegeven. En we hebben natuurlijk dat burgerberaad, Nationaal Burgerberaad Klimaat, 6 miljoen euro kost. Nou goed, weet je, je kan het over dubbeltjes hebben. Ik weet niet of het heel belangrijk is. Maar zeg jij gewoon afschaffen, niet doen, of moet het anders doen?
0: Nou, kijk, democratie mag natuurlijk geld kosten. En er zijn zorgen op dit moment over hoe de democratie functioneert. Ik vind het wel gelicht hiermee dat we wat moeten proberen om dat te vernieuwen, te verbeteren, anders te doen. Tegelijkertijd moeten we wel het eerlijke gesprek hebben over wat die burgerberaden kunnen bereiken.
1: Ja.
0: En in mijn onderzoek laat ik zien dat voor het brede publiek die daar kennis van neemt in de stad of in de provincie, maar niet direct aan deelneemt, dat het te weinig doet met die vertrouwen. En ik denk echt dat we die zichtbaarheid moeten vergroten. Want daarvan weten we dat daarvoor die uitkomsten veel meer worden geaccepteerd.
1: Ja.
0: Maar ook dat het uiteindelijk iets wordt dat niet een kleinschalig gesprek is namens de samenleving, maar ook echt iets is van ons als geheel in de samenleving.
1: Mm.
0: En daar kan die burgerberaden echt nog wel beter.
1: Ja, dit is het moment voor Jelle om een vraag aan Jelle te stellen.
2: Ja, nee.
1: Jelle van Baardenwijk stelt een vraag aan Jelle Turenburg.
2: Ja, maar is het niet, Jelle, is het niet ook heel positief dat we eindelijk wat meer hebben in de definitie van democratie dan alleen 4 keer per jaar je stem geven?
1: Ja.
2: Het is sowieso wel een vooruitgang. Ook al is de rugbaarheid die eraan gegeven wordt en de acceptatie ervan klein.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is netto toch positief, moeten we het meer doen? Of zou je zeggen, nou nee, daarvoor zijn mijn onderzoeksresultaten toch...
0: Nou, ik denk dat er hele sterke krachten op dit moment zijn die democratie actief proberen te ondermijnen. En ik denk dat daarvoor burgerberaden aan zich dat niet kunnen gaan oplossen. Het blijft toch vaak te kleinschalig. De resultaten blijven toch vaak niet concreet genoeg.
1: Mm-hmm.
0: En het is uiteindelijk, we hebben wel mooie voorbeelden gezien, ook in het buitenland. Die worden ook vaak aangehaald.
1: Is het altijd in Ierland hebben ze de abortus doorgekregen? Want de mensen wilden er eigenlijk best wel een redelijke deal over, terwijl de conventionele partij dat altijd maar blokkeerde.
0: Ja, dus het kan ook echt wel. En ik geloof daar ook wel in. Maar ik denk dat we daarvoor nog meer het eerlijke gesprek mogen voeren over wat wel werkt en wat niet werkt. En bijvoorbeeld voor de deelnemers hebben we nog zorgen over migratieachtergrond. Dat sommige mensen met een migratieachtergrond niet vaak komen opdagen.
1: Ja.
0: En voor dat brede publiek is het gewoon zo dat we die mensen waar we de zorgen over hebben, dus die afgehaakte burger en die burger met politiek wantrouwen, dat we die niet goed bereiken nog en niet goed overtuigen.
1: Mm-hmm.
0: En als die democratie echt van ons allemaal is, dan moeten de burgerberaden ook dat soort zorgen adresseren. En daar zie ik het nog niet dat we er zijn, maar het kan beter. Het kan nog wel beter.
1: Ik hoor het alweer. Er moet meer onderzoek komen. Ik dank u zeer. Dan zeggen we Orest. Jelle Turenburg. Ik ga door met dokter Lennart de Groot, universitair hoofddocent aardwetenschap aan de faculteit Geowetenschappen te Utrecht. Werkt in het Paleomagnetisch Laboratorium, Fort Hoofddijk. Dat is zo'n oud fort van de Hollandse Waterlinie. Nou ja, we gaan het hebben over dat aardmagnetisch veld. Eerder in de inleiding heel kort. Wat is het en waarom is het belangrijk?
3: Nou, het aardmagnetveld is een magnetveld dat om de hele aarde heen staat. Het ontstaat in het diepe binnenste van de aarde. En het beschermt onze planeet tegen geladen deeltjes van de zon die samen met zonlicht meekomen, tegen kosmische straling indirect. En daarmee zorgt het voor dat we dat de planeet een atmosfeer heeft. Ja. Maar ook dat je wifi werkt en dat je mobiele telefoon werkt.
1: Oké, okay, daarmee is het belang geschetst. Is er ook een actueel belang? Is er iets aan de hand?
3: Ja, nou ja, niet heel acuut, maar er zit een gat in het aardmagneetveld onder Zuid-Amerika. En daar is het aardmagneetveld veel zwakker dan we zouden verwachten.
1: Sinds wanneer weten we dat?
3: Nou ja, we kunnen het gewoon meten. Dus dat is sinds de jaren 70, 76 is dat bekend. En wat ik in mijn onderzoek probeer te doen, is te reconstrueren, dus na te gaan waar dat gat vandaan komt, hoe oud het is. En ook uiteindelijk richting een voorspelling te kunnen gaan van wat gebeurt daar met dat ding. Ja, want het ding is niet statisch, het beweegt.
1: Zo'n gedoe gehad met een gat in de ozonlaag, dat is volgens mij door het oplossen met die spuitbussen, is dat eigenlijk weer gedicht. Dus dat gat is weg, maar dan hebben we ineens een ander gat.
3: Ja, nou, het is wel van een andere orde hoor. Het gat in het aardmagneetveld is vervelend. We kunnen er ook niks aan doen. Dat scheelt. We hebben het ook niet als mensheid niet veroorzaakt. Het is iets dat gewoon altijd gebeurt. Het is in die zin ook voor mensen niet heel gevaarlijk.
1: Nee, dus een Braziliaan, Argentijn, die zit een beetje in die vlek. Die hebben daar geen last van.
3: Die hebben daar heel weinig last van. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat er satellieten gebruikt worden voor aardobservatie. Dus voor bijvoorbeeld die de ontbossing in de Amazone in de gaten houden. En die satellieten die doen het boven Zuid-Amerika gewoon een heel klein beetje minder goed. Daar is gewoon meer ruis in de meetdata door dat gat in het aardmagneetveld.
1: Ja, en is dus continu beweging in. Ja. Dat veld verandert, maar bijvoorbeeld ook de magnetische pool. We weten het allemaal, een dingetje met je kompasje in je hand. Mm-hmm. Dat er een beetje een afwijking in zit. Dat die eigenlijk in de loop der eeuwen van de 19e eeuw naar nu van boven Canada verschoven is naar boven Siberië. Dat klinkt als een enorme snelle ontwikkeling. En misschien ook potentieel gevaarlijk, maar eigenlijk maakt het geen donder uit.
3: Nou ja, het is in die zin niet gevaarlijk. Interessant is, je hebt, kijk, waarom beweegt dit? Dat is natuurlijk de eerste leuke puzzel. Ja. Het is iets dat de hele aarde omvat. En het gaat, zeker voor aardwetenschappers, heel snel. Dat gat in het aardmagneetveld op het zuidelijke halfrond was er 400 jaar geleden nog niet.
1: Oké. Okay.
3: Dat is een hele leuke puzzel. Dat komt omdat het aardmagneetveld in de vloeibare buitenkern van de aarde ontstaat. Dus er is diep in de aarde, heb je de aardkern. En die is voor een deel vloeibaar en voor een deel vast.
1: Mm-hmm.
3: Nou, die hele aardkern die bestaat uit ijzer vooral. En in dat vloeibare gedeelte van de kern.
1: De eerste 3000 kilometer is, meen ik, is gewoon eigenlijk.
3: Is ijzer.
1: En is massief.
3: De eerste helft van die 3000 kilometer is massief. Is een massieve bol ijzer. En daaromheen zit een laag vloeibaar ijzer. En het is in die laag vloeibare ijzer waar het gebeurt. Want als je. Je hebt natuurlijk de binnenkant van de aarde is heter dan de buitenkant. Dus de aarde koelt constant een beetje af.
1: Wij zitten echt op een korstje alsof het een A4 velletje eromheen gedrapeerd is. Hè?
3: Ja, precies. Ja. En in die, door die thermische verschillen, door die warmteverschillen in de aarde, daardoor gebeurt hetzelfde als een pannetje water op je gasfornuis. Daar krijg je een stroming in.
1: Ja.
3: Nou, en die stroming die ontstaat dus ook in dat ijzer, in de diepe aarde. En omdat de aarde ook nog draait om de draaias heen, ontstaan er wervelingen die parallel zijn aan de draaias van de aarde. Nou, dus die twee dingen, het afkoelen van de aarde, dus het verschil tussen de hete binnenkant en de koude buitenkant, en het draaien van de aarde zorgt ervoor dat aardmagneetveld min of meer parallel staat aan de draaias van de aarde. Maar omdat het in een vloeistof ontstaat, beweegt het ook.
1: Mm-hmm.
3: En dat is waar al die verschillen vandaan komen. Dus ook zo'n gat in het aardmagneetveld kan dus 400 jaar geleden er wel zijn. Ja. En over 400 jaar weer verdwenen zijn. En dat ontstaat omdat het in een vloeistof stof ontstaat.
1: Ja, maar er kan ook een veel grotere ontwikkeling nog komen. Dat ik begrijp, het draaien van de polen is eerder gebeurd.
3: Ja.
1: En misschien, dat kunnen jullie zien. 780.000 jaar geleden, kaars actueel natuurlijk, gebeurd. Wanneer gaat het weer gebeuren? En wat betekent dat?
3: Ja, nou ja, op het moment dat het zou gebeuren nu, dan hebben we, nou, dus voor mensen is het niet zo'n probleem, voor dieren, voor leven. Maar voor onze technologie wel. Omdat we dan dus een tijd zouden krijgen waarin er heel veel meer van die geladen deeltjes van op de atmosfeer, op de aardbodem.
1: Het is maar goed dat we tegen die tijd allemaal op Mars wonen.
3: Maar Mars heeft helemaal geen magneetveld. Dus dat is een beetje problematisch.
1: Dat moet iemand nog even repareren.
3: We weten dat 780.000 jaar geleden de laatste keer was. Mm-hmm. We weten ook dat het ongeveer elke 300.000 jaar gebeurt. Dus dan zou je zeggen, heb je er al twee gemist. Maar we weten ook dat het aardmagneetveld op dit moment heel erg sterk is. En het nog enorm zou moeten verzwakken voordat het om zou keren.
1: Ja. Maar het verzwakt al wel, begrijp ik. Met een procent of 6 per eeuw.
3: Ja, ja. Nou is het zo dat het in de 50.000 jaar voorafgaand aan alle vorige omkeringen nooit zo sterk is geweest als nu. Mm-hmm. Dus de kans dat dit nog zeker 50.000 jaar duurt is heel groot.
1: Ja. Ja. Jij doet altijd onderzoek in een oude bunker van de Hollandse Waterlinie. Gebouwd op de mensen uit de 19e eeuw. Voor de luisteraar, hij is 2,04 meter. Dus hij doet zijn werk bukkend, geeft hem al subsidie. Waarom moet het daar eigenlijk?
3: Nou, dat fort in de Botanische Tuinen op de Universiteitsterrein in Utrecht is gebouwd als buskruidopslag. En ja. Mensen waren toen zo bang voor vonken dat ze er helemaal geen ijzer in gebruikt hebben. Nou, dus er zit geen gewapend beton in, geen liften, helemaal niks in dat pand. En ja. De magnetisaties waar wij onderzoek aan doen, dat zijn de magnetisaties die opgeslagen zijn in gesteente. Dus wij gaan nu naar verschillende gebieden toe op de wereld, halen daar gesteente op.
1: Ja.
3: Gesteente van verschillende ouderdom. En aan de hand van die gesteente kunnen wij reconstrueren wat het gedrag van daar magneten.
1: Jullie staan handenwrijvend klaar bij een vulkaanuitbarsting. Er was er een op Mallorca niet zo lang geleden. En daar stonden ze allemaal, hoor. Waarom is dat belangrijk?
3: Ja, nou ja, La Palma was dat. Maar we hebben toen monsters meegenomen en tegelijkertijd het veld gemeten. Kijk, als wij onderzoek doen naar het magnetisatie in gesteente, dan moeten we wel weten dat de methoden die we daarvoor gebruiken, dat die kloppen. Dus wat we daar gedaan hebben, is dat we heel concreet gemeten hebben welk magneetveld hebben we hier nu, hoe sterk is het aardmagneetveld hier nu?
1: Mm-hmm.
3: Hebben we gesteente meegenomen? Hebben we al onze experimenten opgedaan?
1: En je hebt eigenlijk zo'n vulkaanuitbarsting nodig om je methodologie te checken of het werkt.
3: Dat is wat we gedaan hebben bij de recente vulkaan.
1: En jullie mogen dan ook dicht bij de vulkaan komen, begrijp je? Je krijgt ook als wetenschap een beetje toegang.
3: Ja.
1: Je wacht tot het gestold is? Hoe snel gaat dat?
3: Nou ja, als je de water opgooit, gaat het sneller.
1: Ja.
3: Dat is,
1: en dan meteen die metingen, want je moet meteen een soort nulpunt pakken.
3: Ja. Ja. Ja, dus je hebt die magnetometer die hielden we erboven. En het gesteente namen we mee. En 2 dagen later lag dat gesteente in het laboratorium waar we het aan het analyseren.
1: Ja, daar analyseer je al die steentjes weer. Daar heb je ook allemaal apparatuur voor. Ben je ook een expert op vulkaanuitbarsting of niet? Want eigenlijk vind je dat wel mooi.
3: Ja, kijk, ik werk veel in vulkanisch gebied. Dus, maar ik heb geen enorme expertise op wat er in die vulkaan precies gebeurt. Want ik gebruik het product.
1: Ja, het zo fascinerend dat we daar eigenlijk ook, we weten er heel veel van, maar ook weer niet. Er kan er in een moment weer een knal komen. Tokio ligt straks plat of Istanbul gaat plat. Maar daar komt ook nog heel veel aan. Eigenlijk is daar echt de spanning, toch? Of dit raakt jouw onderzoek niet?
3: Nou ja, wat je het nu over hebt, Tokio en Istanbul, dat zijn natuurlijk, Tokio ligt in de buurt van een vulkaan. Istanbul gaat het over een breuklijn, hè? Gaat het over aardbevingen, dus niet zozeer over vulkanisme. Dat heeft wel vulkanisme, aardbeving heeft wel met elkaar te maken, maar dat raakt mijn onderzoek niet zozeer. Nee.
1: Nee, precies. Maar goed, nu ben ik een politicus en dan krijg je aan tafel en zeg ik wil je toch even bijpraten over het aardmagnetisch veld. Wat is dan het belang daarvan? Want het is heel leuk om het allemaal te weten, maar ik zie de toepassing niet zo. Oké, de satellieten gaan een beetje in de war.
3: Ja, nou ja, daar zit een hele...
1: Musk zal het interessant vinden, want die heeft straks 1,5 miljoen van die dingen rond de aarde, dus die krijgt hij last van.
3: Nou ja, sterker nog, er zijn 49 van zijn Starlink-satellieten in 2022. Die zijn verbrand in de atmosfeer, omdat hij niet genoeg rekening had gehouden met de verandering in het aardmagneetveld.
1: Ja.
3: Dus dat zijn absolute toepassingen.
1: Hij had misrekeningsfouten gemaakt.
3: Er was op dat moment een zonnestorm. Kijk, op het moment dat er een zonnestorm is, dat is ook waarom wij in Nederland afgelopen jaar af en toe het Noorderlicht konden zien.
1: Ja, dat moet je even uitleggen. Het Noorderlicht is altijd een enorm evenement. Ga je kijken, vooral hier bij ons op de Waddeneilanden heb je een beetje minder lichtvervuiling, kun je het zien.
3: Ja.
1: Groene dingen aan de einde.
3: Ja.
1: Maar dat heb je op de polen altijd.
3: Ja, in een kring om de polen heen. Dus wat er gebeurt, die geladen deeltjes die van de zon komen, die vliegen voor het grootste deel om het aardmagneetveld heen. En een aantal van die deeltjes komen op de polen op de atmosfeer. Nou, dat geeft die groenige verkleuring of die rode verkleuring. En dat is het noorden en het zuiden licht. En tijdens een zonnestorm komen er extra veel van die geladen deeltjes op de aarde af.
1: Ja.
3: En dan zie je het noorderlicht dus ook bij ons. Nou, er zit een 11-jarige cyclus in de zonneactiviteit. Dus we weten nu dat we het afgelopen 2 jaar zagen. Over 10, 11 jaar zien we het weer. Maar je hebt ook extra grote zonnestormen. Dus het bekendste voorbeeld is 1859.
1: Het beroemde Carrington-evenement. Carrington-evenement,
3: ja. Nee, dat is een mooi verhaal. Er was toen op dat moment zulke zonneactiviteit dat ze in Colombia het noorderlicht boven hun hoofd zagen.
1: Okay.
3: Dus dan zie je het noorderlicht recht boven je, vlak bij de Evenaar.
1: Mm-hmm.
3: En ze hadden toen net met veel pijn en moeite de allereerste telegraafkabel aangelegd van Newfoundland in Canada naar Ierland.
1: Oh,
3: dus dat was de allereerste directe communicatielink tussen Europa en de Amerika's. Maar door de verandering in het aardmagneetveld, door die zonnestorm, ging die kabel stuk. Dus dan stonden de beide communicatieposten aan de buitenkant. Mm-hmm. Aan de buitenkant die, er kwam zoveel stroom uit die kabels dat ze in de fik vlogen.
1: Maar Lennart,
3: en toen
1: moest
3: de kabel weer opnieuw aangelegd.
1: Hadden we een kabeltje. Ik bedoel, precies, het eerste kabeltje van 19. Moet je voorstellen, het is 1-0 kabels tegenwoordig. We hebben Poetin niet eens meer nodig om ze te slopen.
3: Nee.
1: Dat krijgen we dus met een zonnestorm. Dus als wij een tweede kernevenement hebben, dan ligt ongeveer de hele wereld plat.
3: Ja, en dat is een evenement.
1: De beurzen, alles gaat gewoon.
3: We weten dat het 1 keer in de 400 jaar ongeveer gebeurt.
1: Oké.
3: Dus, nou is het natuurlijk wel zo. Kijk, glasvezel heeft er minder last
1: van. En in alle eerlijkheid valt echt niks tegen te doen.
3: Je beschermt kabels hier. Je kunt natuurlijk wel technologisch
1: beter
3: wel
1: isoleren.
3: Daar wordt wel. Kijk, glasvezel heb je sowieso geen last van, want er gaat geen stroom erin.
1: Oké.
3: Dus daar wordt wel en ook aan satellieten wordt gewerkt dat die hier beter bestand tegen zijn.
1: Mm-hmm.
3: Dus je kunt technologisch een boel doen, maar kijk, in 1989 is er een kerncentrale plat gegaan bij Canada.
1: Dat weet ik.
3: 1989.
1: Ja.
3: Satellieten van Elon Musk 2022, communicatie 2017 naar de orkaan in Sint Maarten, die verstoord raakte, waardoor de hulp niet goed op gang kwam. Dus er zijn een heleboel van die events, kleiner en groter, die tijdens een zonnestorm
1: Jij hoopt op al deze rellen, want dan is je vak natuurlijk veel relevanter. Jelle, je hebt de laatste 20 seconden, kom.
2: Ja, nou, het is geweldig om echte wetenschappen te spreken, echt fundamentele wetenschap, hoe belangrijk
1: goed,
2: en interessant het is.
1: Ja.
2: Echt de kern, hè? Dus die toepassingsvragen zijn hartstikke leuk, Jord, maar dit is natuurlijk. Wat is nou de grote vraagstuk in jouw vakgebied? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Heel weinig tijd voor. Ja.
3: Ja. En mijn grootste puzzel is waar dat gat vandaan komt. Kijk, dat gat in het aardmagneetveld dat direct impact heeft, want dat gaat over het fundamentele begrip van hoe we hoe de aarde daadwerkelijk werkt. En dan kunnen we naar voorspellingen toe. Naar
1: kijk, nu eigenlijk weten we daar nog helemaal niet.
2: Ja. Wat is de hypothese? Wat zit erin? Bewustzijn?
3: Nee, er zit een interactie tussen kern en mantel in.
1: Lennart, dat gaan we lekker op de Jordcast doen. Verder. Moeten ze daar maar naar luisteren. Luisteraars, dat kan ook nog, jongens. Dank, dokter Lennart de Groot. En dan nog even dit. Op de dag dat twee linkse partijen dus opgaan in pro, gaan de gedachten natuurlijk terug naar de communisten van de CPN. Weet u nog, Communistische Partij Nederland? Die gingen op in GroenLinks. En de vraag is dus nu, hoeveel communistisch bloed zit er echt nog in de smeltkroes pro? Laat ons luisteren naar een heuse Marxist-Leninist, CPN-erelid en voormalig Kamerlid en beproefd Stalinist Paul de Groot in 1969.
4: In onze tijd, kameraden, is de maatschappij verdeeld in een handjevol kapitaalsmonopolies aan de ene kant en de grote massa van de bevolking aan de andere. Alle die geen vinger in de pap hebben bij de AmroBank of de ABN, bij de Shell of de Unilever, bij Philips, de Accu en al dat soort mammoet die onze wereld heden ten dagen nog teisteren.
1: Ja, zo klonk het communisme. Luister er niet naar, jongens. Let op de Jordcast voor nu. Blijven denken, blijven luisteren.
5: Doei. NPO Radio 1. Koen Verbraak.
6: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
7: Human, de publieke tribune. Zometeen om 3:00.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: NPO Radio 1, 2 uur.
15: Hélène Plag.
16: Goedemiddag. Eerst een huis en dan de rest van eventuele problemen oplossen. Dat is in principe hoe dakloosheid aangepakt wordt in ons land. Maar de drempels om überhaupt een huis te krijgen zijn heel hoog. En gemeenten korten ook nog eens op de uitkering waar daklozen recht op hebben. We gaan het er uitgebreid over hebben in Pointer. Eerst nu het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
17: In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een verkeersongeluk in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Hij reed op een elektrische step en werd gisteravond aangereden door een personenauto. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaargewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege die aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd het tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af met soms een bui. Later vanmiddag is het wat droger. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden.
16: Dankjewel Jennifer. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Er staat in totaal 115 kilometer file. Het is best druk op de weg. Het heeft ook te maken met werkzaamheden. Veel wegen zijn dit weekend dicht. Op de A2 merk je dat van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. Er zijn een paar rijstroken afgesloten en de vertraging is een kwartier. Bij Amsterdam is onder meer de Ring Zuid dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden sta je daardoor 10 minuten in de file. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar rijdt het ook langzaam. Tussen Amsterdam, Zuidoost en Aalsmeer. De vertraging is een kwartier. Verder staat er een flinke file op de A16 van Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij de afrit Rotterdam Centrum. Daarbij waren 5 auto's betrokken en er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna 3 kwartier. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je voor knooppunt Lunette een kwartier in de file.
19: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
21: alleen de prijs is anders.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Human neemt je mee naar een liefde die verandert door dementie. Wat blijft er van die liefde over als je partner langzaam verdwijnt? NRC-columnist Frits Abrahams gaat geen onderwerp uit de weg. Ook niet als het wel heel persoonlijk wordt. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en pijnlijke keuzes. Human. Radicaal menselijk.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
25: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: NPO Radio 1.
26: Onderzoeksjournalistiek.
5: KRO NCRV.
27: 0 daklozen in 2030. Nou, als we zo doorgaan, gaat dat niet lukken.
28: Ik trek dat niet alleen. Ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
19: Pointer. Hélène Plag.
27: Goedemiddag, welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Zometeen in Pointer aandacht voor verhalen uit onze pop-up redactie in Den Helder. En vandaag gaat dat over overlast door drugsbanden.
29: Bent u bang?
30: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
29: Die moest huilen?
30: Ja.
27: Maar nu eerst, in 2030, over 4 jaar is dat al, zouden alle daklozen een woning moeten hebben. Dat staat in een speciaal nationaal actieplan. Maar daklozen blijken aan zoveel regels te moeten voldoen om überhaupt kans te maken op een huis, dat de moed je op voorhand al bijna in de schoenen zou zakken. Hoe kom je van de straat weer aan en in een huis als het je zo moeilijk gemaakt wordt? Benjamin de Bruin, collega van Pointer, verslaggever ook.
31: Hallo. Goedemiddag.
27: Voor jou begon dit verhaal toen je een jaar geleden de man naast jou ontmoeten.
31: Ja, precies. Ja. Ik had in het huis aan huis blaadje van Woerden had ik gelezen over een man die dakloos was, al 25 jaar, en op een opblaaskajak leefde. Dat is zo'n verhaal wat je onthoudt. Een paar weken later was ik aan het hardlopen in Woerden. En wie zie ik daar op de single drijven? Arjan. En die heb ik toen aangesproken.
27: In een plastic kajak.
31: Ja, het is zo'n ding wat je eigenlijk bij de Decathlon misschien wel eens hebt zien liggen als je daar komt.
27: Ja, ja, ja.
31: Of bij een outdoorwinkel. Oh, ja. Gewoon een
27: zijn wel stevig, maar niet heel
31: hobby,
27: groot.
31: Een hobby kajak eigenlijk, waarmee je op de camping een dagtochtje maakt, denk ik.
27: En toen ben je naar hem toe gegaan en zijn jullie in gesprek geraakt.
31: Ja, precies, ja.
27: Arjan, welkom ook.
32: Dankjewel.
27: Wat dacht jij toen Benjamin naar jou toe kwam? Wat moet die? Of vertrouwde je hem wel?
32: De laatste tijd waren er al meerdere mensen die zo naar me toe kwamen. Dus,
27: ook omdat je in de krant had gestaan.
32: Ja, precies. Ja. Dus ik was het al een beetje gewend.
27: Ja, en toen hoorde je ook nog dat hij voor Radio 1 werkt. Nou, ik begrijp dat jij echt een vaste Radio 1-luisteraar bent.
32: Ik heb praktisch 24 uur per dag heb ik hem aanstaan.
27: Ja, omdat je geïnformeerd wil zijn, maar ook tegen eenzaamheid.
32: Het verdrijft ook een hoop eenzaamheid, ja.
27: Nou, extra mooi om dan nu hier in de studio van Radio 1 te zijn.
32: Inderdaad.
27: Het klinkt natuurlijk bizar als je leeft in een opblaaskajak. Maar het was waar, dat zag jij Benjamin toen je Arjan dus voor het eerst sprak. En dat is nu een jaar geleden.
32: Ik ga eerst even de kajak dan aanleggen op Prins Hendrikade. Want daar zit een trappetje. En daar leg ik hem dan meestal even aan. Even gaan checken.
33: Dit is Arjan. En hij leeft op een opblaaskajak. Een model dat je bij de gemiddelde outdoorwinkel koopt. Iets waar je in de zomer een dagje mee op pad gaat. Maar voor Arjan is het zijn huis.
32: Mijn woonkamer. Mijn keuken. Mijn slaapkamer. mijn zolder, mijn kelder. Ja, ik kan ook zeggen mijn toilet, maar ja, dat klinkt gelijk zo gek. Want dan denkt iedereen waarschijnlijk van, oh, hij doet zijn boel erin. Daar heb ik ook een systeempje voor bedacht.
33: Dus. Je bent nu 50?
32: Ik ben nu 50, ja.
33: En hoe lang leef je al buiten?
32: 25 jaar. Nou, even kort samengevat. Ik had een ex-vriendin. Een relatie werkte gewoon niet. Ik heb haar in het huis laten wonen. Ik ben zelf weggegaan. Toen had ik niks meer. Alleen een fiets en een aanhangertje. Ja, toen ben ik een beetje rond gaan zwerven. Ja, op dat momentje, ik was een beetje in paniek. Vanaf dat moment is het eigenlijk ook wel zo dat er een knop om gaat. Want je moet overleven. Dan word je op een gegeven moment wakker en ben je 25 jaar verder.
33: En nu ligt Arjan in Woerden met zijn kajak. Die op een veilige plek moet liggen en dus verplaatst Arjan zich.
32: Een lastig plekje om op te stappen. Zeker niet. Zo, radio aan.
0: Het is heel normaal om elkaars wachtwoorden ook te kennen. Je hebt zo'n app.
33: De kajak ligt vol met spullen. Aan de voorkant heeft hij met PVC-buizen een stellage gemaakt met een zeil eroverheen. Zo blijven de spullen droog. En 's nachts trekt hij dat zeil over de kajak, zodat het een soort tent wordt. Zo dobbert Arjan over de Woerdense singel.
32: Kijk, er zijn wat dingetjes in mijn leven ook gebeurd, lichamelijk. Die hebben er wel ingehaakt, zoals afgelopen september. Toen ging het helemaal fout. Toen ben ik hier in het Westdampark aangetroffen in mijn kajak, meer dood dan levend. Toen ben ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ik weet nog dat ik gezegd heb, dat kan niet, ik kan niet naar het ziekenhuis, ik heb geen zorgverzekering, ik ben dakloos. Nou, daar moest ik me geen zorgen over maken. Nou, goed. Op een gegeven moment kwam ik in het ziekenhuis bij. Ik had ervoor gezorgd dat ik een van mijn kennissen in Wageningen mij op kwam halen met de trein. En toen zijn we naar Wageningen gegaan. Dan heb ik daar even een aantal dagen rust genomen. En op dat adres kwamen dus op een gegeven moment ook dan die brieven binnen van het ziekenhuis. En dan dus inderdaad ambulance. En ja, dan heb je wel zoiets van... Ja. Het is niet alleen dat het om mijn eigen gezondheid verder gaat. Maar zo loopt de boel loopt het weer op. Krijg je schulden. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
33: En dus neemt hij een besluit. Het is tijd om na 25 jaar zonder dak, zonder papieren, zonder zorgverzekering... terug te keren in het systeem.
32: Nou ja, ik wil op zich wel een woning. Woonruimte. En de boel gewoon weer op orde krijgen. Kijk, meestal wordt er gezegd, om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd. Zonder adres kan je helemaal niks.
33: Heb je wel een paspoort of een identiteitskaart?
32: Nee, die ben ik ook kwijt. Die moet ook opnieuw aangevraagd worden. Ja, dat is linkerboel.
33: Ja. Hoe lang ben je die al kwijt?
32: Ik weet het niet. Lang. Om het heel eerlijk te zeggen, ik moet gewoon vanaf nul af aan weer beginnen.
1: Gek idee is dat, hoor. Dus bijna alsof je niet bestaan hebt. Als je gewoon niks meer hebt eigenlijk van jezelf. Fabian Weergang, welkom ook. Je bent van de stichting Defio. Dat staat voor door en voor jezelf opgebouwd. Als het
2: Klopt.
1: Gaat om woonoplossingen. Nou, dat spreekt voor zich, denk ik. Jij bent zelf ook dakloos geweest. Nou,
2: Klopt ook.
1: Heeft iedereen natuurlijk zijn eigen of haar eigen verhaal. Maar kun jij eens omschrijven hoe het is als je helemaal niets meer hebt... op het moment dat je eigenlijk voor het eerst dat dak niet boven je hoofd hebt?
2: Ja, ik heb daar eventjes over moeten graven. Hè. Mijn eigen situatie staat misschien ook niet... geldt niet voor iedereen. Ik weet nog de eerste keer dat ik buiten moest overnachten. Er was nou een pittige ruzie met mijn ouders. Dus ik was op dat moment eigenlijk heel koppig, heel trots. En ik had zoiets van, joh, ik lig liever in een portiek... als dat ik nu terug ga naar mijn ouders.
1: Ja, ja.
2: Ergens heb ik dat misschien ook wel geromantiseerd. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ook nog eventjes wat mensen rondgevraagd in mijn omgeving natuurlijk. Mm-hmm. Van ja, hoe heb jij dat ervaren? En dan met jouw toestemming wil ik dat graag even quoten. Want dan krijg ik namelijk van Pieter. Mijn eerste nacht erbuiten. Machteloosheid en ongeloof is denk ik de beste omschrijving. En daarna bleef het even stil. En toen kreeg ik te horen. Ik heb de eerste drie nachten niet geslapen. Niet omdat ik het niet wilde, maar omdat ik het niet kon. Niet het gevoel dat ik bang was, maar het gevoel dat ik radeloos...

0: Dus was omdat ik alles wat ik nog had, verloren ben en absoluut geen weet had waar ik naartoe moest. Ik heb rondgelopen in Scheveningen, het strand, de boulevard, om maar niet te hoeven slapen. Donderdag sliep ik mijn eerste 2 uurtjes, terwijl ik maandag uit het hotel vertrok.
1: Ja, moet je nagaan. Er zit dan ook een opgejaagdheid in, een ongeloof waarschijnlijk. En,
0: ik denk dus dat dit de machteloosheid heel netjes aangeeft, inderdaad.
1: Ja. Voor Arjan heeft dat dus 25 jaar is het zo geweest, dat jij niet het dak boven je hoofd had en dus uiteindelijk in die kajak ook hebt geleefd. Hoe ging het eigenlijk met jullie, Benjamin, ontmoeting, na die eerste ontmoeting?
2: Nou, we spraken af van dat ik Arjan mocht gaan volgen en dat ik hem ook meteen ging opnemen. Dus ik heb het toch even opgezocht. 2 mei 2025 was de eerste opname en vervolgens zagen we elkaar op allerlei plekken eigenlijk, op een camping weer of in een jachthaven. En ook zeg maar een beetje verspreid in de regio Woerden, dus in Gouda of in Oudewater zijn we geweest of in Nieuwegein. En het duurde even voordat Arjan een concrete stap ging nemen richting dat georganiseerde leven, richting een huis. Dat duurde, ik denk, ongeveer een half jaartje. En toen zei de gemeente Woerden, wij gaan je helpen. En dat was eigenlijk wel bijzonder.
1: Is dat bijzonder?
2: Ja, dat is bijzonder.
1: Dat is niet vanzelfsprekend.
2: Nee, dat is dus niet vanzelfsprekend. Omdat er zoiets bestaat als regiobinding. Dus de gemeente die jou moet gaan helpen, zeg maar, die wil dat je regiobinding hebt met die gemeente. Anders ben je in feite niet van de gemeente.
1: Maar ja, als je natuurlijk overal, zoals Arjan...
2: Precies, als geweest. Je overal een beetje ronddobbert, als je van de ene gemeente naar de andere gemeente gaat. En vaak wordt regiobinding afgemeten aan bijvoorbeeld een adres of werk. Maar ja, dat is in dit geval afwezig. Mm. Maar uiteindelijk zei de gemeente dus toch van, wij gaan jou helpen. En toen bleek dat er eigenlijk helemaal niks was. Dus Arjan had helemaal niks. Ja, dat kun je misschien zelf het beste vertellen. Maar je had echt, op papier bestond er helemaal niks van jou.
3: Nee. Nou ja, van vroeger dan nog wel. Maar en de eenmalige poging die ik al eens een keer had ondernomen om terug te komen in de maatschappij. Maar voor de rest, ja, inderdaad helemaal niks.
1: Nee, dus dan heb je geen bankrekening, geen zorgverzekering, geen identiteitskaart. En dat moest wel allemaal geregeld worden.
2: Ja, dat moest dus, dat was even geleden. En het begon eigenlijk allemaal bij die identiteitskaarten.
3: Ja. Zijkant te kort, achter mag kort. Gewoon een kort modelletje. Jaartje of 8, 9, zoiets. Ja, zo ongeveer, was de laatste keer. Ja, daarna deed ik het altijd even zelf, tondeuze eroverheen. Een hartstikke idee. Lekker makkelijk. Die ID-kaart is natuurlijk voor een langere periode dat ik die bij me draag. Nou, dan wil ik er wel een beetje fatsoenlijk op staan. We gaan toch een nieuwe fase van mijn leven in. Moet je nou kijken? Ja. Sorry.
2: Echt een indruk, hoor.
3: Oh, dat voelt ook gelijk weer heerlijk zacht. Hé, kerel, dankjewel.
4: De volgende dag is Arjan op het gemeentehuis.
3: Ik heb om 10:30 een afspraak.
4: Arjan is een tikkeltje zenuwachtig. Vandaag kan hij zijn nieuwe ID-kaart aanvragen. En dan bestaat hij weer.
3: Oké, en dan was er ook die pasfoto's. Die moeten nu eerst voor die tijd gemaakt worden.
5: Ja,
3: die
5: zitten achter de zwarte kast.
3: Helemaal goed.
6: Kijk recht in de camera lens. 3, 2, 1.
3: Zeg maar, ik lijk al een crimineel, joh.
4: De ID-kaart is de eerste stap. Maar er moet nog veel gebeuren.
3: Ik had nog een mailtje binnengekregen in verband met die daklozenuitkering. Moet ik voor naar Utrecht natuurlijk.
4: Arjan is nu in Woerden. Maar om als dakloze een uitkering aan te vragen, moet hij naar Utrecht, zo blijkt. Dat kan namelijk alleen in een zogenaamde centrumgemeente. En dat is Woerden niet. Maar eerst moet er een bankrekening komen.
3: Maar goed, voordat ik dat kan doen, moet ik eerst mijn ID-kaart hebben.
4: En dan moet Arjan nog een zorgverzekering aanvragen.
3: Ik ben er ook achter gekomen dat er Stadsteam Backup heet dat. Die verlenen medische zorg. Ik bedoel, die zorgverzekering die zal waarschijnlijk toch niet al meteen geregeld zijn.
4: Er komt veel administratie kijken bij het leven van een dakloze.
3: En nou ga ik even kijken of ik een bakje koffie kan pakken.
4: En dan is Arjan aan de beurt. Ik mag de aanvraag niet opnemen. Maar niet veel later komt Arjan al terug. Met een gezicht dat op onweer staat.
3: Ze kunnen mij hier niet helpen.
4: Arjan werd door de ene afdeling van de gemeente naar deze balie gestuurd om een ID-kaart aan te vragen. Maar eenmaal aan de balie blijkt dat Arjan geen ID-kaart kan aanvragen.
3: Omdat ik hier niet ingeschreven sta. Nee, ik word hier gewoon naartoe gestuurd en ja, er wordt tegen mij gezegd, je kan dat hier regelen, die ID-kaart. Ja, dan krijg je dit.
4: Arjan gaat zonder ID-kaart terug naar zijn kajak. En dan blijkt ook nog dat Arjan alleen in Utrecht een daklozenuitkering kan aanvragen. Daarvoor moet hij straks een postadres in Utrecht hebben. En dus niet in Woerden.
3: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
4: Zo gaat Arjan van het kastje naar de muur.
3: Snap je wat ik bedoel?
4: Hij begrijpt er niets meer van.
3: En dit is dus exact waarom ik elke keer heb gezegd, ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt. Oh, man.
1: Ja, Arjan, ik zie nu zo'n emoji vormen van zo'n ontploffend hoofd. Toch?
3: Zoiets, ja.
1: Dat het zo voelde. Ja. Ja. Fabian van Defio van de Stichting. Misschien klinkt het gek, maar als ik het zo hoor, dan begint de ellende, de regelellende in dit geval, dan eigenlijk pas op het moment dat je dus besluit dat je weer ergens wil gaan wonen. Dat je weer terug wil in de maatschappij, als ik het zo zou zeggen.
5: Nou ja, dat blijkt denk ik heel duidelijk, ja, uit dit verhaal inderdaad. Hij heeft denk ik 25 jaar, heeft hij relatief relaxed zijn gang kunnen gaan.
1: En qua op het dingen moment, regelen dan, hè?
5: Qua dingen, ja, regelen. Precies. En op het moment, ja, dat je dan inderdaad weer in het systeem terug probeert te komen, dan begint eigenlijk de ellende. En ja, dat kostte heel veel energie als je eigenlijk alleen maar bezig bent met survivalen.
1: Maar het uitgangspunt is, met dat nationaal plan ook, eerst wonen en daarna de rest oplossen. Maar als ik het zo hoor, werkt dat dan wel?
5: Nou ja,
1: want dat eerst wonen, zo makkelijk gaat dat dus helemaal niet.
5: Ik denk dat het werkt, hè, want we hebben vanuit het ontstaan van het Nationaal Actieprogramma, Nationaal Actieplan Dakloosheid, moet je eigenlijk zo zien dat Housing First is eigenlijk een succesverhaal op de meest zware casussen. Daar is eigenlijk de systeemaanpak wonen eerst uit ontstaan. En inderdaad, daar is het devies eigenlijk van oké, eerst een woning en dan kan je dan vanuit die situatie al je regelzaken gaan organiseren.
1: Maar dat voortraject voordat je die woning hebt, dat is wel een hele uitgebreide en een ingewikkelde, waarin je in cirkeltjes rondloopt. Dat horen we nu wel.
5: Ja, als jij zonder idee, zonder uitkering, zonder geld vanaf Woerden eventjes naar Utrecht moet om iets te regelen en vervolgens word je weggestuurd. Ja, dat doet iets met de mens.
1: Ja, want Benjamin, nou, dat kwam in de reportage ook al naar voren over centrumgemeente en regiogemeente. Ja. Een heel gedoe. Het lukte in eerste instantie niet om die ID-kaart aan te vragen. Hoe is dat verder gegaan?
2: Nou, dat was op zich wel bijzonder, want er is een team in Woerden wat zich hiermee bezighoudt. En dat is dus voor een regiogemeente best wel bijzonder. En een regiogemeente is dus eigenlijk een gemeente die onder een centrumgemeente valt. Dus in het geval van Woerden en Utrecht is het zo dat Utrecht is de grote stad. Mm-hmm. En daar vallen de steden en de kleinere plaatsen in de omgeving vallen ook daaronder. En alle zorg en administratie voor daklozen hebben ze dus in Utrecht gecentreerd, letterlijk. Maar het geval van Arjan was voor de gemeente Woerden eigenlijk ook een soort nieuw geval. Dus ze wisten niet zo goed wat ze moesten doen. Ze wisten eigenlijk helemaal niet dat Arjan dus eerst dat postadres nodig had voordat hij de ID-kaart kon aanvragen. Nou, dat hebben ze uiteindelijk rechtgezet en toen hebben ze een postadres in dat in
1: Utrecht Woerden. Ook?
2: Nee, eerst in Woerden.
1: Oké.
2: Je raakt snel in verwarring.
1: Ja, zeker.
2: Eerst in Woerden gegeven, zodat hij de ID-kaart kon aanvragen. Toen bleek dus dat je naar Utrecht moest. En toen is er een nieuw postadres gekomen in Utrecht.
1: Oké, dat was dan het idee om dan een uitkering ook aan te kunnen gaan vragen.
2: Ja, precies. Goedemorgen.
4: Onder de brug.
3: Jazeker.
4: Heb je hier geslapen vannacht?
3: Ik heb hier vannacht heb ik lekker geslapen, ja. En dit is ook waar ze me kunnen gaan controleren. Dit is een van de plekken die ik op heb moeten geven voor die daklozenuitkering.
4: Ja.
3: Zodat ze me kunnen gaan controleren, 's morgens.
4: Ja, want als Arjan een daklozenuitkering wil, moet hij laten zien waar hij elke nacht slaapt. Kortom, onder welke brug hij ligt. Arjan heeft kaarten geprint waarop precies staat aangegeven waar hij ligt.
2: Keurig, met kaartjes van
3: Google. Met
2: kaartje,
3: kijk, dat rode stipje, daar lig ik. Pijltje erbij. Zo. Nou, hier, zoals bij deze twee, die Prins Hendrikkade en Prins Beestrichtstraat bruggetje. Ja, dat is gewoon 3 tot 4 nachten in de week. De ene keer lig ik daar, de andere keer lig ik daaronder.
4: En nu zal de gemeente bepalen of Arjan inderdaad een daklozenuitkering krijgt.
3: Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Voordat ze dat beslissen, kan Arjan elke week een voorschot krijgen. Van 85 euro.
0: Ik had vorige week een voorschotje meegekregen. Ik heb mijn voorraden op de kajak daarmee aan moeten vullen. Nou wou ik vragen of dat nu weer mogelijk was om een voorschot mee te krijgen. Of hoe dat in zijn werk gaat.
1: De medewerker van de gemeente Utrecht knikt en zegt dat Arjan inderdaad een nieuw voorschot kan krijgen. Net als vorige week.
0: Ga ik weer even met een gerust hart terug. Oké, fijne dag.
2: Ja. Cool. Ging goed toch?
0: Ja, zeker.
2: Dit is de magische machine.
0: Dit is de magische machine.
2: Dit is hem hoor. Ik ben heel benieuwd. Je houdt het bonnetje eronder.
0: Loop.
2: Hot Stata, 20, 40, 60, 80, 85.
0: Ja, dat kan ik niet uitleggen wat dat dan even met me doet. Dat, ja. Ja, het is gewoon elke keer weer de vraag van lukt het? Of is er nog een regeltje? Waar ik nog aan moet voldoen. Of... Ik voel me op de een of andere manier ook wel een beetje bezwaard om dan...
2: Ja.
0: Dat daar weer te vragen van. Vorige week een voorschotje gehad, maar is dat nu weer mogelijk?
2: Ja, dat merkte ik aan je. Dat je dat een beetje zo aan het inleiden was. Zo van,
0: ik vind
2: je ging ook uitleggen waarom je... Wat je ervan had gekocht en zo.
0: Ja. Moeilijk uit te leggen.
2: Je hebt al heel lang geen uitkering gehad.
0: Ik heb al heel lang geen uitkering.
2: Je bent het ook helemaal niet gewend, bedoel ik, om geld te krijgen zomaar.
0: Ja, ja, nou, daar zeg je het goed. Dat is het. Ja.
1: En dan is er nog één horde te nemen vandaag, de post.
0: Ik kwam eens kijken of er weer eens post was voor mij.
1: Vaak betekent post een nieuwe opdracht.
2: Nou, geen post.
0: Dat is...
2: Geen nieuws is goed nieuws.
0: Dat bedoel ik maar.
2: Toch?
0: Ja. Ik heb even een week geen zorgen aan mijn kop.
3: Ja, mooi. Hoe je ook Arjan weer echt oplicht op het moment dat de magische machine, zoals Benjamin het wat geld gaf. Hoe kwam je daarvoor aan je geld?
0: Af en toe is her en der met een klusje doen. En ja, goed. Er waren ook
3: maar echt klussen, zeg maar.
0: Ja. Af en toe ramen wassen en dat soort dingetjes.
3: Ja.
0: En ja, er zijn ook wel eens mensen geweest die langs de kant stonden, me riepen en dan duwden ze me wat in de hand.
3: Okay.
0: Maar, ja, voor de rest eigenlijk.
3: Nee, dan is dit echt weer heel anders. Ja.
0: Dit is inderdaad heel anders, ja.
3: Benjamin, je krijgt dus, als je dakloos bent, heb je recht op een uitkering.
2: Ja.
3: Maar, nou is er iets bijzonders aan, want dat blijkt per gemeente te verschillen. Hoe zit
2: dat? Dus je hebt de dakloze uitkering. En de dakloze uitkering is in feite een bijstandsuitkering. En die is voor elke Nederlander gelijk. Hè? Voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, krijg je hetzelfde bedrag. Of je dan alleenstaand bent of gehuwd, maakt dan nog uit. Maar bij daklozen zeggen ze, je bent dakloos, dus je betaalt geen huur. En dat houden we in van die bijstandsuitkering. En er zijn in Nederland meerdere centrumgemeenten. Dus in Utrecht, je hebt Utrecht, maar je hebt Groningen, je hebt Den Haag, Amsterdam. En die kunnen allemaal zelf bepalen hoeveel ze inhouden. En dan kom je er dus bij. We hebben een onderzoek gedaan samen met de Landelijke Cliëntenraad. En dan zie je echt best wel grote verschillen door Nederland heen. Als je in Groningen een dakloze uitkering aanvraagt, dan wordt er maar 8% gekort. En als je dat in Amersfoort doet, dan is dat 20%.
3: Wow.
2: En dan zit er ook nog eens groot verschil tussen wat je betaalt voor de opvang. Want oké, je betaalt geen huur, inderdaad. Maar je moet wel ergens slapen.
3: Ja.
2: Dus of je doet dat buiten, of je gaat naar bijvoorbeeld de 24-uursopvang.
3: Maar buiten mag in principe niet, toch?
2: Eigenlijk mag buiten niet, nee. Nou, wordt daar niet overal gehandhaafd. Daar weet Fabian iets meer over. In de ene gemeente wordt daar een boete voor gegeven zelfs. In de andere gemeente niet. Maar stel, je slaapt in de 24-uursopvang omdat je geen huis hebt. Dan betaal je dus eigenlijk een soort van dubbele huur. Want je wordt eerst gekort. Ja. Daarna betaal je voor de dakloze opvang. Even een rekenvoorbeeldje. Dan kom je er dus op uit dat je in Amersfoort kom je netto uit op 791 euro. En in Groningen is dat 200 euro meer. Dus, en dat is natuurlijk een gigantisch bedrag.
3: Ja, ja. Maar het komt er dus, Fabian Weergang, op neer dat bij mensen met een dak boven hun hoofd, hè, die al een huis hebben, daar gaan ze er vanuit. Nou, normaal gesproken gaat een deel van je inkomen gaat naar wonen. Mensen zonder dak boven hun hoofd, dat gedeelte kunnen we dus gewoon weghalen. Want dat geld hebben ze niet nodig.
4: Ja, bizar, hè? Ja. En dan te bedenken dat een bijstanduitkering is feitelijk natuurlijk een vangnet voor mensen die inderdaad niet het vermogen hebben om überhaupt rond te komen. Of niet het inkomen hebben om rond te komen.
3: En dan hoor je dus ook nog eens die verschillen, wat dus tussen 8% en 20% kan schelen. Hoe logisch is het?
4: Ja, totaal niet. Een vangnet. Het klinkt een beetje alsof je een gat in een visnet knipt en dan verwacht dat je nog vissen vangt.
3: Ja, en die boetes die kunnen ook nog eens verschillen per gemeente.
4: Nou, in sommige gemeentes inderdaad is het beleid intussen aangepast en worden er geen boetes meer uitgedeeld voor mensen die op straat slapen. In andere gemeentes gebeurt dat gewoon nog wel.
3: Ja, dat wel. Dat is eigenlijk. Hoe zit je dan in Woerden nu, Arjan? Of misschien Benjamin heeft het hele onderzoek gedaan. Zit je relatief goed dus in Utrecht?
2: In Utrecht zit je eigenlijk een beetje gemiddeld.
3: Ja.
2: Die 20% die ze ervan afhalen is redelijk standaard.
3: Het is een gek idee dat het daarvan afhangt waar je dan toch net je roots hebt liggen. Of
2: precies,
3: waar je terecht
2: maakt
3: komt.
2: Het maakt dus echt heel veel. En dat is ook de conclusie van de Landelijke Cliëntenraad. Het maakt echt heel veel uit waar je dakloos bent in Nederland. En het is eigenlijk gek dat je voor de bijstandsnorm heb je gewoon. Dat is gewoon het bestaansminimum. Dus dat wat je minimaal nodig hebt om te leven. Maar voor daklozen verschilt dat blijkbaar tussen gemeenten. En dat mogen ze doen, dat staat in de participatiewet.
3: Okay.
2: Maar het is wel bijzonder dat het gebeurt. Ja. Dat er gewoon verschillen zijn.
4: Ja, nou, aan mag vullen. Zeker als je dan beseft van, ja, wacht even, juist voor dakloze mensen is het elke keer een zoektocht en een struggle om ergens onderdak te vinden en eten te vinden. Dus feitelijk is het leven voor een dakloos persoon duurder als voor iemand die een huis heeft en een zak aardappelen kan kopen en een pak rijst.
3: Ja, ja, vanwege die zoektocht, maar ook een zorgverzekering bijvoorbeeld, hè?
4: Ja, daar zit dan. In veel gevallen wordt daar dan automatisch ook alweer je eigen risico bijgenomen. Dus dan kom je gewoon maandelijks niet uit, zodat je niet in de schulden gaat komen uiteindelijk voor als je een zorg nodig hebt.
3: Ja.
4: Ik denk in het geval van Arjen, die heeft 25 jaar bijna geen zorg nodig gehad. Maar die heeft wel elke maand. In zo'n situatie ben je wel elke maand aan het puzzelen van hoe kom ik rond.
3: Ja, en die gezondheid, Arjan, is voor jou reden geweest om te zeggen het wordt echt wel tijd om nu toch een huis te gaan zoeken.
5: Ja,
3: nou, is er een grote ontwikkeling?
5: Best wel, ja. Dat klopt.
3: Vertel.
5: Nou, inmiddels heb ik onderdak via de pitstop in Woerden.
3: Dat is van Leger des Heils?
5: Dat is samenwerking tussen Leger des Heils en gemeente Woerden. Dus,
3: en wat heb je dan?
5: Een vrijstaande woning.
3: Vrijstaande woning. Doe maar.
5: Nou, kijk. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. We wonen er met z'n vieren.
3: Ja?
5: Ik heb een hoofdbewoner. En er zijn nog twee andere bewoners. Iedereen heeft gewoon zijn eigen slaapkamer. En voor de rest een gedeelde woonkamer, gedeelde keuken, badkamer, toilet.
2: En het beste nieuws is volgens mij dat het aan het water ligt.
5: Dat is helemaal
3: met uitzicht op je kajak dan ook.
5: Met uitzicht
3: serieus?
5: Op je kajak.
3: Serieus? Echt?
5: Ja. Ja. Ja,
3: dat is mooi.
5: Ja.
3: Doet het je goed?
5: Ja, zeker. Het geeft me wel het een en ander rust.
3: Ja.
5: Het is alleen wel zo, het is gewoon heel erg wennen.
3: Ja. En is alles geregeld dan nu ook?
5: Nee, nog lang niet. Nee, dat begint nu pas.
3: Kunnen we waarschijnlijk nog twee afleveringen van gaan maken?
5: Dat denk ik wel.
3: Ja, ja.
5: Absoluut.
3: Maar voor nu, mooi om te horen in ieder geval. En ook goed om inzichtelijk te maken hoe dit dus werkt. En waar je allemaal tegenaan loopt. En hoe de verschillen zijn bij die gemeentes. Dank jullie wel. Arjan, heel veel succes. Fabian, jij ook. Fabian Weergang. En Benjamin, wij zien elkaar weer op de redactie.
6: In samenwerking met regionale media. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
3: De pop-up is in Den Helder, waar, zo is te zien als je het rioolwater zou onderzoeken, net zoveel drugs wordt gebruikt als in steden als Amsterdam en Rotterdam. Samen met de regionale omroep NH en Noordkop 247 zijn we hier met Pointer verder onderzoek naar gaan doen. We spraken met een aantal drugsgebruikers. En onze verslaggever Thijs van Dorsen werd ook al snel aangesproken door een bewoner die gebukt gaat onder drugsoverlast.
7: Bent u bang?
8: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
7: Die moest huilen?
8: Ja, ja.
7: Het wemelt hier van de onderdoorgangen, donkere steegjes en gestapelde woningen. De Sluisdijkbuurt hier in Den Helder, zo'n 10 minuten lopen van de pop-up vandaan, is berucht, want er is veel drugsoverlast hier in de wijk. Ik krijg een onheimisch gevoel van.
9: Ja, deze plekken die worden wel als onveilig bestempeld.
7: Zegt wijkagent Rolf Rechtop.
9: Dus we lopen nog een klein stukje door de steeg. Dan gaan we even kijken wat we aantreffen.
7: Ik ben benieuwd. Komt iemand naar buiten?
8: Is hij politie?
9: Ja.
8: Ik heb een vraag.
10: Oké. Dat mag.
7: Terwijl ik met Rolf door de wijk loop, komt er een bezorgde buurtbewoner naar buiten die ons camerabeelden van bij haar woning wil laten zien.
8: Hier was een man. Hij komt naar mijn huis en klopt mijn huis en zegt yo. En ik weet het niet, wat wil hij of wat zegt hij ook. En hij gaat weg en komt terug om 2:30.
7: 2:30 s'nachts?
8: Ja, s'nachts. En ik heb 2 kinderen.
11: Ja, ik denk dat hij bij een verkeerde adres staat. En dat hij bij een andere adres moet zijn. En dan gaan wij kijken wie dat is. En dan gaan wij met hem in gesprek. En dat hij hier niet meer aan de deur moet komen.
10: Ja. Wat zijn dat voor mensen?
11: Dat is het vervelende als je een drugspand in de buurt hebt zitten. Ik denk dat dit gebruikers zijn die ergens wat willen op gaan halen. En zich vergissen in een onderdoorgangetje.
7: Drugspanden in de buurt. Rolf vertelt dat er vanuit verschillende woningen harddrugs wordt gedeeld. En dat zijn dan niet de panden van de drugsdealers zelf, maar woningen van kwetsbare mensen die door de dealers zijn overgenomen. Dat gaat zo.
11: Kan bijvoorbeeld iemand zijn die met een GGZ-achtergrond is of een verslaafd iemand. En dat

0: drugspanden in de buurt. Rolf vertelt dat er vanuit verschillende woningen harddrugs wordt gedeeld. En dat zijn dan niet de panden van de drugsdealers zelf, maar woningen van kwetsbare mensen die door de dealers zijn overgenomen. Dat gaat zo.
1: Kan bijvoorbeeld iemand zijn die met een GGZ-achtergrond is of een verslaafd iemand. En dat ze eerst eigenlijk een beetje proberen vrienden te worden. Of ze proberen ook wel drugs mee te nemen. Hè. Dat ze eerst een keer gezamenlijk gaan roken. Ja, en op een gegeven moment van kwaad tot erger. En dan wordt je huis er min of meer overgenomen. En dat hebben we hier...
0: Door drugsdealers?
1: Ja, dat hebben we hier een paar keer zien gebeuren.
0: Je huis is dan overgenomen? Dat klinkt heftig. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, wat die bewoners uiteindelijk zeiden is dat ze inderdaad bij hem in de woning kwamen en dat hij eigenlijk geen zeggenschap meer over zijn eigen huis had.
0: En dat gaat niet altijd even lichtzinnig.
1: Ik weet van jongens die echt mishandeld zijn om het toe te staan dat ze in de woning zouden zijn.
0: Mishandeld?
1: Ja, die hebben uiteindelijk ook wel aangifte gedaan en die hebben het verhaal ook helemaal verteld.
0: Dus iemand werd dan in elkaar geslagen omdat hij zijn woning niet wou afstaan aan een drugsdealer?
1: Ja, daar kwam het wel op neer, ja.
0: Gebeurt dit vaker?
2: Ja, maar niet deze man, iets anders.
0: Dus verschillende mannen die kloppen op verschillende tijden bij u aan?
2: Ja, iets verschillende.
0: En, bent u bang?
2: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
3: Ik denk dat veel mensen zich daar iets bij voor kunnen stellen. Bang een bewoner dus bij wie 's nachts aangebeld wordt door mensen die op zoek zijn naar een drugspand. Huizen die zelfs worden overgenomen door drugscriminelen. Ik ga erover praten met Michel Vos. Hij is hoogleraar openbare orde en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doet al jaren onderzoek naar woonoverlast. Meneer Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Een woning die helemaal overgenomen wordt door drugsdealers. Hoe kan dat?
4: Nou ja, er is natuurlijk een markt. Drugsdealers die denken, ik wil mijn drugs verbouwen of ik wil drugs verkopen. En dan zijn er mensen die kwetsbaar zijn, die daar misschien ook een beetje geld voor krijgen of zelf drugs krijgen. En dan is het mooi om daar eigenlijk je koekoeksei in te leggen als drugshandelaar. Het zijn eigenlijk net koekoeksvogels die ook in een andermans nest een ei leggen en dat gaan gebruiken. Ja, met alle gevolgen voordien voor de buurt, hè, voor deze buurtbewoners die heel bang zijn, maar ook voor de bewoner die daarin zit.
3: Ja, dus het is gewoon zo, die gaan gewoon naar binnen en nemen dan als het ware het huis in, laten andere mensen die ook willen gebruiken en drugs willen kopen daar dan naartoe komen. En zo wordt de handel vanuit dat huis gedreven.
4: Exact, ja. En als dat dan is afgelopen en het is de persoon is misschien naar het huis gezet, dan is er wel weer een ander kwetsbaar iemand, hè, die verslaafd is of op een andere manier niet iemand de deur kan wijzen. Ligt verstandelijk beperkt, verward, iemand met een migratieachtergrond uit een cultuur waarin het helemaal niet gebruikelijk is en niet mag om iemand de deur te wijzen. Ja, die panden worden dan overgenomen en dat zien we steeds meer gebeuren.
3: Ik wou net zeggen, u praat er bijna over alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar ik vind het redelijk bizar om te horen.
4: Ja, zeker. Nou ja, kijk, ik ben veel in de wijken en als je daar dan rondloopt, ja, dan zie je dat daar gebeurt en dat wijkagenten met de handen in het haar zitten. Dat ze zien, wat moeten we hiermee? Dit is lastig, want we kunnen wel een pand sluiten. Hè? De burgemeester kan vanwege drugshandel bijvoorbeeld een pand sluiten. Mm-hmm. Is dat nou de oplossing? Want dan hebben we een heel kwetsbaar iemand die bijvoorbeeld net van straat in een woning zit of net uit de afkliniek weer terug is. Ja, die staat dan op straat. En de hoppers, hè, dus de mensen die panden overnemen, ja, die vinden wel weer een nieuw iemand. Ja, en dat is natuurlijk bizar lastig voor burgemeesters, politieagenten, maar ook woningbouwcorporaties.
3: Om daar iets aan te doen, want de mensen die je treft, dat zijn bijna altijd kwetsbare mensen, geeft u eigenlijk aan, wiens woning wordt overgenomen.
4: Nou ja, kijk, ja, waar de woning echt wordt overgenomen. We hebben ook drugspanden waarin criminelen echt zelf in die woning zitten en dan op een matje liggen en daar gewoon gaan dealen, telen of een drugslab hebben. He, dus dan is er niet echt een woning die wordt overgenomen. Maar wat we ook zien, is er dus dat die kwetsbare mensen, dat kan soms door familieleden zijn, dat kan door de criminele organisaties zijn, kan door groepen jongeren zijn die ook wel gaan dealen of gaan aan heling zich schuldig maken vanuit die woning. Of het gewoon als een honk gebruiken om daar vandaan hun criminele activiteiten te verrichten. En ja, dat zijn kwetsbare mensen die dat raakt. Dat gaat om ex-verslaafd of nog steeds verslaafden. En het zijn niet altijd mensen die brandschoon zijn. Hè? Ik zeg niet, ze zijn alleen maar zielig. Ze hebben er zelf ook wel wat aan. Ze krijgen wat geld, ze krijgen aandacht, ze hebben drugs. Ze voelen zich niet alleen, het is misschien ook wel gezellig. Maar ja, aan de andere kant worden ze natuurlijk gewoon totaal uitgebuit. En verliezen ze daarna hun woning. En komen ze in dezelfde situatie als waar de vorige gast.

0: lasten natuurlijk van uw uitzending te waard. En komen ze op straat. Ja. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: We hebben ook gesproken met Irma Elbers van het Leger des Heils. En zij kan aangeven hoe dat achter de voordeur van zo'n drugspand is.
2: Nou, ik had eenmaal een voorbeeld van een woning. Het was eigenlijk gewoon wel een oké nette woning. Want het is natuurlijk onzin dat alle verslaafden er een bende van maken. Dat is niet zo. En toen die woning overgenomen ging worden door dealers, zat dat in één keer helemaal vol met allemaal onbekende mensen. En dan hangt daar, dat kan je natuurlijk niet zeggen, maar dan hangt een hele grimmige sfeer. Het is heel anders gewoon. Er is veel ruzie. Want die dealers die nemen ook geen onzin, dus veel agressie. Dus dat is een beetje wat er gebeurt. Zo'n huis wordt verwaarloosd gewoon.
1: Ja, twee gezichten eigenlijk, meneer Vos. U geeft aan, soms kan het ook wat gezelschap geven, maar het kan natuurlijk ook grimmig zijn en ongezellig daar worden. En dan druk ik me heel zacht uit. Wie is er nou dader en slachtoffer in dit fenomeen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Hè? Nee. Want die bewoners die hebben ook een verantwoordelijkheid. Zijn ook bijvoorbeeld vanuit het huurrecht, als het een huurwoning is, gewoon voor verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Dus die kunnen zich daar niet helemaal aan onttrekken. Maar iedereen is het natuurlijk ook wel over eens. Als dit een heel kwetsbaar iemand is, ja, dan kan je niet je ogen sluiten voor die drugsdealers die dat overnemen. En die zou je natuurlijk ook moeten aanpakken. Net zo goed als dat je die bewoner natuurlijk moet aanpakken, moet aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Maar misschien ook wat meer aan een soort doormanagement laten doen. Hè? Deurbeleid kunnen laten voeren. Wie laat je binnen? Hoe zorg je dat die persoon zo sterk mogelijk wordt om iemand de deur te wijzen, hè, om ze uit huis te zetten en ze niet meer binnen te laten.
1: Volgens Irma Elbers van het Leger des Heils zit de oplossing ook in goede zorgverlening.
2: Dat zijn allemaal mensen die zouden beschermd moeten wonen. Het zou voor die mensen zo prettig zijn om ergens te leven zonder dat je wordt aangekeken, zonder dat je veroordeeld wordt. Want iedereen vergeet het, verslaving is een ziekte, hè. Het staat in de DSM. Dus het is niet. Niemand denkt op zijn 18e, ik ga even lekker een puinhoop van mijn leven maken. Lekker gebruiken en lekker dakloos worden. En dat die dingen gebeuren gewoon. Ze hebben ook vaak een belast verleden, toch?
1: Ja, meneer Vos, ik neem aan dat u daar mee eens zal zijn. Dat
0: zeker, die zijn allemaal wegbezuinigd. Hè? Veel van die beschermd wonenprojecten zijn wegbezuinigd. Dus dat is natuurlijk heel, ik ben het helemaal mee eens. Maar het is lastig om dat op korte termijn natuurlijk allemaal weer in te voeren in deze tijden. Maar dat zal heel mooi zijn als dat gebeurt.
1: Ja, toch even, want u gaf net aan van als gemeente kun je de boel natuurlijk sluiten. Maar daar ben je er niet, want die hoppers die gaan weer verder hoppen. Maar ik denk dan als je er nou continu als politie en gemeente bovenop gaat zitten en zo'n huis in de gaten houdt en je ziet zo'n dealer naar binnen gaan of daaruit komen, je pakt dat meteen aan. En iedere keer als je hem ziet, dan pak je hem weer aan. Dan moet zoiets toch te voorkomen zijn? Of
0: zeker,
1: zie ik dat makkelijk?
0: Nee, nou, daar heeft u helemaal gelijk in. Hè? Dus, maar dat is, ja, dit gaat niet om één pand per gemeente. Het gaat natuurlijk om heel veel panden in een gemeente. Dus dat kost veel capaciteit. En een tweede probleem is dat hoppen op zichzelf niet strafbaar is in Nederland. Hè? Dus iemands woning overnemen. Want ja, de drugsdealers zullen zeggen, ja, we zijn hier gewoon te gast. En de persoon heeft ons toch binnengelaten. Dat mag toch? Dat is
1: het is geen huisvredebreuk of hoe je het ook wil noemen.
0: Nou ja, kijk, als die man of vrouw die kwetsbaar is natuurlijk heel duidelijk zegt, je mag hier niet inzitten, je mag hier niet inkomen, en dat blijft roepen, ja, dan is er sprake van huisvredebreuk. Maar dit is natuurlijk veel diffuser. En de mensen zeggen, ja, ze komen hier binnen. Ja, de man heeft mij geen, of de bewoner heeft mij niet gezegd dat ik hier niet mag zijn. Omdat ze bang zijn en het gewoon niet kunnen.
1: Maar ze hebben drugs bij zich, kun je dat ook niet zeggen?
0: Ja. Nou ja, precies, dat zou wel kunnen. Hè? Dus het handel in drugs, dat is natuurlijk een strafbaar feit. Wat je dan vaak ziet, is dat de politie een rapportage maakt en dat naar de burgemeester stuurt. En dan wordt dat pand gesloten.
1: Ja,
0: maar dan is die kwetsbare persoon dus ook weer dakloos. En dat is het lastige. Maar erbovenop zitten helpt zeker. Maar goed, dan is het natuurlijk weer zoeken naar een andere woning waar je nog niet in het vizier bent gekomen van de politie. En zo hopt dat verder.
1: Ja, en dat, dan geeft u net aan, het is niet één pand. Dus de capaciteit is er simpelweg ook niet om dit
0: exact
1: te voorkomen.
0: Dat is het lastige. En het zou helpen, in het buitenland heeft men ook wel die hoppers strafbaar gesteld. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk noemt dit koekoeing. Dus vernoemd naar die koekoeksvogel die eieren legt. En daar is het echt strafbaar feit geworden sinds 2 jaar... om die woningen over te nemen van kwetsbare mensen. Het gaat dan vaak mensen om mensen met een handicap of met onbegrepen gedrag. Ofwel die verslaafd zijn. Nou ja, dat is ook vaak een ziekte, hè, werd net ook al wel gezegd. En dat is dus op zichzelf strafbaar geworden.
1: Dat zou in Nederland ook een optie zijn.
0: Dat zou zeker het verkennen waard zijn van en kijken, werkt dat nou in Engeland? Helpt dat? Ik zie dat in Nederland niet zo is en ik denk dat dat wel de moeite waard is. Want de aanpak is nu vooral van de kwetsbare bewoner, die vaak ook geen lievertje is, daar geef ik gelijk toe. Maar het zou mooi zijn om ook die hoppers strafrechtelijk te vervolgen of op een andere manier aan te pakken. Ja.
1: Dan hoorde ik nu net in een klein regeltje een bijzinnetje zeggen en het gebeurt steeds vaker. Is dit een groeiend fenomeen, die drugsbanden?
0: Ja, nou ja, we zitten in een onderzoeksprogramma. Hè. Er is niet echt systematisch onderzoek gedaan naar die hoppers. Hè, of die mensen die woningen overnemen. Maar wat ik spreek veel met mensen vanuit de gemeente, vanuit de politie en corporatie. Die zeggen steeds, ja, dit soort zaken met allemaal foute vrienden die de boel overnemen. Of allemaal aanlopend bezoek. Dat komt vaker voor. En de verklaring die men dan geeft is, ja, we zien gewoon dat er veel meer mensen die onbegrepen gedrag zijn, verward, met lichtverstandelijke beperking, verslaving in die woning zitten. Er zijn geen beschermde woonvormen. De mensen zijn on their own en worden dan gewoon het slachtoffer van zo'n criminele bende. Ja. En we zien dat internationaal, bijvoorbeeld in Canada en de Verenigde Koninkrijk, is er wel wat meer onderzoek naar gedaan. En daar zien we ook dat ze constateren dat dat toeneemt.
1: Ja, dus het gaat niet alleen om Den Helder, maar ook om andere plekken in het land.
0: Zeker.
1: En het is zeker dus de moeite waard als we die cijfers wel zouden hebben om het probleem beter in kaart te brengen.
0: Zeker.
1: Dank voor uw uitgebreide toelichting. Michel Vos was dat van de Universiteit Groningen. En de gemeente Den Helder heeft in een reactie laten weten dat ze het probleem herkennen. Dus daar wordt ook zeker aan gewerkt. Over 2 weken, 27 juni, dan zijn we met Pointer het hele uur in Den Helder. Zenden we dus uit vanuit Den Helder. En dan praten we nog veel uitgebreider met de gemeente over dit soort panden en de drugscriminaliteit.
3: Dit is Tot 3 uur. Pointer.
4: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
3: Hélène Plag.
5: French lady. French lady.
1: Je hoort hier de Franse marine die in de Middellandse Zee een Russische olietanker entert die onder valse vlag vaart. Het is al lange tijd een kat-en-muisspel op het water tussen Rusland en Europa. Rusland vaart daar met honderden schepen met Russische olie, maar doet dat onder een andere vlag om op die manier Europese sancties te omzeilen. En aan boord zie je ook vooral andere nationaliteiten. Chinezen en Indiërs bijvoorbeeld. Maar er blijken wel degelijk Russen aan boord te zijn. En dat zijn niet zomaar een paar willekeurige matrozen. Onderzoeksjournalist Peter Keizer is hier. Peter, welkom. Je houdt je al langere tijd bezig met die Russische schaalduwvloot, zoals die genoemd wordt. Hoe zit dat met die Russen aan boord?
6: Ja, nou, we hebben meer dan 700 bemanningslijsten in handen weten te krijgen van olietankers die varen voor die Russische schaduwvloot. En die hebben we onderzocht. En het viel ons op dat eigenlijk bij elke, bijna iedere bemanningslijst er 2 Russen opstaan. En toen hebben we gekeken, wat zijn dat voor mensen? En dat blijken eigenlijk allemaal oud-militairen te zijn of huurlingen van paramilitaire organisaties zoals de Wagnergroep bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
6: En ja, het zijn mensen die hebben gevochten in Syrië of in Oekraïne, hebben banden met Russische inlichtingendiensten. Dus dat, ja, dat blijken dan bewakers te zijn.
1: Ja, want het zijn dan koppeltjes dus eigenlijk die op zo'n schip zitten. Maar wat doen zij?
6: Nou, ze hebben meerdere taken, maar eigenlijk de belangrijkste taak die ze hebben is het controleren van de kapitein, de eerste stuurman en de bemanning. Hen in de gaten houden.
1: Zorgen
6: dat. Ze willen dat die schepen op koers blijven. Die olieroute van Rusland naar India, die moet beschermd blijven. En ze willen dat die kapiteins bijvoorbeeld, als er vanuit Europese landen verzoeken komen om die schepen te controleren, dat ze dan doorvaren, dat ze daar niet aan meewerken.
1: Oh, dat ze die instructies negeren.
6: Ja, precies. Ja, dat ze dat negeren en dat ze gewoon door blijven gaan. En er wordt ook gecheckt van wat voor communicatie is er eigenlijk. Wat wordt er naar de wal gestuurd? Wordt er niet te veel gezegd? Ze willen dat die kapiteins, zoals ze dan zeggen, zich gedragen zoals het hoort.
1: Maar hoe moet ik dat voor me zien? Hoe staan ze echt zo ongeveer de kapitein over de schouder te kijken?
6: Ja? Ze staan in diensten van ongeveer 8 uur op de brug van het schip. En staan bijna letterlijk de kapitein in de nek te hijgen, om maar zo te zeggen. En kijken dan van, werkt hij zoals wij willen dat hij werkt? En als dat niet zo is, dan zetten ze hem onder druk. En dan zorgen ze wel dat hij die route blijft volgen. En niet meewerkt met Europese verzoeken bijvoorbeeld.
1: En hoe werkt dat onder druk zetten?
6: Ja, dat is niet. We hebben niet gehoord dat ze dan fysiek worden of zo. Maar ze zijn wel dreigend. Ze komen dreigend over. Als zo'n kapitein aangeeft van, ja, mijn werkgever wil dat niet. Die wil dat ik wel meewerk. Dan zeggen ze, nou, dan bellen we wel even met je werkgever. En dan zullen we wel zien. Dus op die manier dreigen. En het zijn natuurlijk Het zijn oud-militairen, het zijn grote...
1: Ik kan me er iets bij voorstellen dat dat imposant en ook intimiderend kan zijn.
6: Zeker, daar word je heel zenuwachtig van, ja.
1: Nou, Peter, maakt jouw onderzoek deel uit van een groot internationaal onderzoek, hè, met onder andere ook Follow the Money en Dossier Center. Ja. Jouw collega's hebben ook gesproken met een aantal van die Russische beveiligers. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
6: Ja, dat was wel heel bijzonder. We hebben natuurlijk eerst, toen we die mannen uiteindelijk hadden geïdentificeerd, geprobeerd gewoon contact met ze te leggen. Mm-hmm. Maar het is voor hen strafbaar om mee te werken met Westerse journalisten. Dus dat wilden ze natuurlijk niet. En wat we toen hebben bedacht is eigenlijk een undercover actie. Een Russische collega heeft zich voorgedaan als een HR-medewerker van een oliebedrijf die op zoek was naar bewakers. En heeft een aantal van hen benaderd via Telegram en videogesprekken met hen gehouden en dat voor ons opgenomen.
1: Oké, want zij waren dus wel, dachten misschien werk te krijgen, en op die manier hebben ze jullie te woord gestaan.
6: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Wat hebben ze verteld?
6: Ze waren eigenlijk verrassend gedetailleerd over van alles. Over hun taken aan boord, maar ook over dat ze het eten heel erg vies vonden. Dat de staat van een schip echt heel erg slecht is en dat de wc's heel goor waren bijvoorbeeld. Maar voor ons was eigenlijk het meest opvallend. We hoorden van heel veel Europese inlichtingendiensten, bronnen binnen die Europese inlichtingendiensten, dat zij de schepen niet durven te enteren soms. Omdat ze denken dat die mannen gewapend zijn. En zoiets hebben van, als we dan aan boord gaan, dan escaleert het misschien. Dan ontstaat er een gewapend conflict, dat willen we niet. En deze beveiligers hadden daar een heel ander iets over te vertellen.
7: Какой цель это оружие? То есть там, ну, неважно, любое стрелковое оружие.
6: Ja, dit is een van hen. Mm-hmm. En wat hij eigenlijk hier vertelt, vrij vertaald, is: we hebben geen wapens aan boord. Hij vraagt zich af van, wat zou ik daarmee moeten? Een handvuurwapen. Ik bedoel, als de militairen aan boord komen, dan voer ik daar niks meer uit. Ik kan er geen oorlogsschip mee uitschakelen. Ik kan er geen drones mee raken. Dus ik heb geen wapens aan boord.
1: En dat is door meerdere bevestigd. Dit is niet één iemand die zegt, ik heb geen wapens.
6: Nee, we hebben de vier gesproken en die geven dat allemaal aan. Maar we hebben ook gewone bemanningsleden gesproken. Indiërs, Chinezen. En die zeggen ook inderdaad van, ze hebben geen wapens bij zich.
1: Maar dat is wel opvallend toch, Peter? Europese landen, vertel je net, gaan wel uit van bewapening. Ja. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze dus niet gaan enteren. En die Russische schepen dus kunnen doorvaren onder andere vlag. Ja. Maar ze worden helemaal niet bewapend.
6: Nee, tenminste, dat is wat zij aangeven. We kunnen natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen. Maar dat zijn wel de verhalen die we van hen zelf horen en van de bemanningsleden. Dat zij die niet bij zich hebben. En ook zoiets denken van, wat moet ik daarmee? Waar moet ik ze dan ook verstoppen voor de bemanning? Dus dat vinden ze ook een ingewikkeld iets als we al zouden willen dat ze wapens bij zich hebben.
1: Maar ik bedoel, er wordt dus heel weinig gecontroleerd sowieso door landen als Frankrijk, Zweden, noem maar op.
6: Ja.
1: Dit is dan een van de redenen, maar eigenlijk is dat dan dus geen reëel argument om het niet te doen.
6: Eigenlijk zijn ze niet gewapend.
1: Op basis van deze informatie.
6: Precies, ja.
1: Hoe varen er eigenlijk veel van die schaduwvlootschepen door het Nederlandse deel van de Noordzee?
6: Ja, ontzettend veel. Het gaat echt om honderden olietankers die vanuit Rusland naar India gaan. Allemaal door de Oost- en Noordzee. Dus vrijwel dagelijks vaart er zo'n schip door ons deel van de zee.
1: En grijpt Nederland wel in?
6: Nee, Nederland nog niet. Wij lopen daarin dus achter. Zoals je zei, Frankrijk, België, Zweden hebben dat wel al gedaan. Op enkele, dus het gaat echt om een handje vol.
1: Want jij zegt honderden, 700 schepen geloof ik, hè?
6: Wat de schaduwvloot is, dat is altijd, er vallen schepen uit, komen weer schepen bij. Maar laten we ongeveer 700 schepen zeggen.
1: En dan een handjevol die überhaupt worden geënterd.
6: Ja, precies.
1: En Nederland doet het helemaal niet.
6: Nee, Nederland loopt er enorm in achter. Er moet hier nog een wetswijziging worden doorgevoerd. Die gaat voor de zomer naar de Raad van State. Moet dan nog naar de Tweede Kamer, dan nog naar de Eerste Kamer. Dus dat duurt zeker nog maanden voordat wij in actie komen als Nederland.
1: En dan zou het op dezelfde manier moeten gaan als dat wel andere landen dat al doen.
6: Ja, alleen bij olietankers met een valse vlag.
1: Oké. Ja. Nou hebben we het natuurlijk vooral over de economische belangen nu, hè? Dat met door die olie te kunnen verkopen, daarom wil Rusland dit, kunnen ze de oorlog met Oekraïne voor een groot deel financieren. Maar er zijn andere redenen ook waarom je die schepen misschien niet in je wateren wil hebben. En dan denk ik aan sabotage. Natuurlijk eerder verhalen van gehoord.
6: Ja.
1: Maar ook spionage, want dat is volgens mij waar de overheid ook hiervan uitgaat. Hè, dat
6: ja, klopt. We hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, die hebben eerder aangegeven dat zij tekenen hebben dat deze schepen ook daarvoor worden gebruikt, voor spionage. Maar ook dat zij de onderzeese infrastructuur, dus de gasleidingen en de internetkabels in kaart zouden brengen. Daar hebben ze ook naar gevraagd. Kunnen jullie daar bewijs van geven? Nou, dat hebben ze niet. We hebben daar zelf in dit onderzoek geen aanwijzingen van gezien.
1: Mm-hmm.
6: Maar ja, er zijn wel veel verhalen dat ook civiele schepen door Rusland worden ingezet voor spionage.
1: Ja, en sabotage ook, als het gaat om leidingen dergelijke?
6: Ja, daar is nog geen hard bewijs voor. Maar er zijn wel op verschillende civiele schepen bijvoorbeeld oude militaire radio's gevonden, apparatuur gevonden. We gaan er wel van uit dat dat gebeurt, maar er is nog geen keihard bewijs voor. Nee.
1: Nou horen we de laatste tijd wel dat die schaduwvloot, dat schepen regelmatig onder vuur worden genomen door Oekraïne via drone-aanvallen. Wat is het effect daarvan?
6: Nou, dat effect is best wel aanzienlijk. Russen zijn eigenlijk met deze beveiligers begonnen toen het schip de Jaguar bij Estland werd aangehouden. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar Rusland stuurde toen echt zo'n gevechtsvliegtuig eroverheen om de Est op afstand te houden. Nou, dat was eigenlijk het beginpunt. En het eindpunt is eigenlijk geweest op het moment dat met Oekraïnse drones het schip de Kendall werd aangevallen. Sindsdien worden er veel minder beveiligers ingezet. En Rusland heeft een nieuwe tactiek en dat is onder andere het meelaten varen van oorlogsschepen. Dus ook door de Noordzee. Dus de Koninklijke Marine moet ook veel vaker nu dat soort schepen naar internationale wateren begeleiden.
1: Dat gaat eigenlijk een stap verder weer.
6: Ja, ja. Ja. En ze varen ook andere routes, zien we nu, dat ze om het Verenigd Koninkrijk heen gaan. En niet meer door de Noordzee richting het kanaal en dan naar Franse wateren om te voorkomen dat ze worden aangehouden.
1: Alles om die olie toch te kunnen blijven vervoeren en eventueel nog andere dingen te doen. Goed, die spoedwetgeving is in ieder geval in de maak voor Nederland. Maar als ik jou eens hoor op basis wat je net vertelt, is de vraag of dat dan het grote verschil gaat maken.
6: Ja, wat ik al zei, ze kunnen dan alleen schepen met valse vlag aanhouden. Ja. Dus dan zorgt Rusland wel dat er een gewone vlag op wappert. En dan kunnen we eigenlijk juridisch gezien niet.
1: Nee, zo blijft dat kat-en-muisspel doorgaan. Maar zien we wel dat de spierballen steeds groter worden. In ieder geval die van beide kanten worden opgezet. Dankjewel, Peter.
6: Graag gedaan.
1: Zo was dat. Het is bijna weer tijd voor Pointer. Tenminste, het zit erop. Over 2 weken dus dan zien wij live het hele uur vanuit Den Helder. Dat zei ik net, waar we dus stil gaan staan bij overlast. Onder meer door drugscriminaliteit en de verhalen van de mensen daar willen horen. Argos is er volgende week. En dat gaat over de strengere grenscontroles die Europa wil. Nederlandse bedrijven spelen een grote rol in het onderzoek naar nieuwe technologie om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar hoe ver mogen die nieuwe controlemiddelen gaan en welke risico's kleven daaraan? Dat is volgende week in Argos. En zometeen hier op NPO Radio 1 na het journaal natuurlijk de publieke tribune. Wens u nog een hele mooie dag. Dag!

0: Nooit meer slapen.
1: VPRO.
0: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
2: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
3: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
2: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
0: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
1: Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
10: Koen Verbraak.
11: De strijd aangaan tegen de techreuzen of Tata Steel, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé redden. Het aantal mensen dat het heft in eigen hand neemt, stijgt. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals en projectontwikkelaars te slim af. En als het nodig is, leveren ze ook een juridische strijd. Hoe houden deze actieve burgers hoop? En is het niet vaak vechten tegen de bierkaai? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jennifer Okkeloen.
12: Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd en het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Een slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd het tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties en het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt vanmiddag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen dan bijna overal droog en maximaal 19 graden.
11: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
13: Er staat zo'n 80 kilometer file in totaal. Het is her en der druk door wegafsluitingen en omrijders en ook door Duitse grenscontroles. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar heb je tussen Driebergen en knooppunt Lunetten door werkzaamheden 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem die is dicht, ook vanwege werkzaamheden. Op de A10 wordt gewerkt, de Ring Zuid van Amsterdam is dicht. En er staat file op de Ring Oost richting het noorden, want daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is 25 minuten. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, sta je 20 minuten vast bij Amstelveen. 2 rijstroken zijn daar dicht door een pechgeval. En op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is het oponthoud 1 kwartier voor knooppunt Everdingen. Dat komt ook door werkzaamheden.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
16: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: NPO Radio 1. Human.
4: Sanne, jij bent met de stichting Frisse Wind een rechtszaak begonnen tegen Tata Steel, een miljardenbedrijf. Hoe is dat om als David tegen Goliath te vechten?
5: Dat maakt dat je je als mens heel klein, maar toch ook wel stiekem heel machtig kan voelen.
4: We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
6: De publieke tribune. Koen Verbraak.
4: Als overheden niets doen met de zorgen van burgers, als grote bedrijven blind zijn voor de nadelige effecten van hun activiteit op buurtbewoners, als niemand anders iets doet, wie staat er dan op? In de publieke tribune vandaag vier mensen die niet hebben gewacht tot de overheid of een groot bedrijf in beweging kwam, maar het zelf aanpakte. Bij mij aan tafel Sanne Walvis. Zij eist met de stichting Frisse Wind 1,4 miljard van Tata Steel voor schade die het bedrijf aanricht bij omwonenden. Erik Smit. Hij is journalist en richtte de firewall op. Hij gaat met journalisten en juristen de strijd aan tegen technologiegiganten. Saskia van der Meij is er ook. Zij redde met een burgerinitiatief het lokale café uit handen van projectontwikkelaars. En Jasper van Dijk, hij is econoom. En voert met het bewonersinitiatief Amsterdam heeft een keuze. Strijd tegen het massatoerisme in de stad. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Erik, waarom was de tijd eigenlijk rijp voor de firewall?
7: Nou, eigenlijk kan je zeggen, misschien was die al veel overrijp. Misschien zijn we ook een beetje laat zelfs ermee. Als je kijkt naar die ontwikkeling van die enorme techbedrijven over de afgelopen decennia, dan zie je al dat ze eigenlijk al, ja, misschien al 20 jaar veel en veel te groot zijn. Maar we hebben eigenlijk...
4: Want wat is het doel ook weer van de firewall?
7: Het doel van de firewall is om eigenlijk, plat gezegd, die grote techbedrijven een kopje kleiner te maken. Te zorgen dat ze zich aan Europese wetten, ja, en Nederlandse wetten gaan houden. En dat zij niet langer onze democratie ondermijnen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is wat er wel gebeurt nu. En dat is gekomen door de enorme omvang die zij hebben. Het zijn eigenlijk monopolisten. En ze hebben zo'n enorme invloed op onze nieuws- en informatievoorziening. En op de modellen. En op wat onze jeugd en iedereen eigenlijk te horen, te lezen en te zien krijgt. Dat het moment echt is aangebroken om op te staan tegen big tech. En dat is wat ik doe met een groep mensen.
4: Was er een moment dat je dacht, en nu moet ik echt iets doen?
7: Nou, voor mij was het bepalende moment eigenlijk... Het zijn meerdere momenten geweest. Het eerste moment dat ik echt wakker werd en dat ik zag dat democratie van binnen echt kapot gemaakt kon worden, dat was op 6 januari 2021. Gewelddadige bestorming van het Capitool. Vervolgens de herverkiezing van de man die dat geëntameerd had, de heer D. Trump. Vervolgens de inauguratie op 20 januari 2025, waarin we zagen dat alle tech-moguls eigenlijk de ring kusten van deze autoritaire man.
4: En dat het daarmee geen bevriende natie meer was.
7: Klopt, we zagen eigenlijk in één oogopslag dat voorbij was. En de Pax Americana voorbij was. En vooral dat die bedrijven waar wij tot in onze diepste vezels eigenlijk van onze hele samenleving eigenlijk aan verslaafd zijn geraakt, dat die bedrijven helemaal geen democratische opvattingen hebben. En dat ze gewoon buigen naar een autocraat.
4: En daar willen jullie actie tegen.
7: Ja, nou, waar mogelijk gaan wij... We gaan natuurlijk om te beginnen met ons initiatief, de firewall, de misstanden onderzoeken, blootleggen. Ook het bestaande onderzoek bijeenbrengen. Er is al heel veel bekend, gelukkig. En dan wanneer mogelijk en wanneer wenselijk ook deze bedrijven in rechtszalen ter verantwoording roepen. Dus en dat is het ontbreekt op dit moment. We hebben in Europa goede wetten, ze zijn relatief jong. De Digital Services Act is zo'n wet. En die zei pas sinds 2022-2023 is die pas actief. En er is amper enige jurisprudentie, omdat toezichthouders eigenlijk bijna geen gebruik van maken. En de naleving eigenlijk, ja.
8: Omdat wij het gevaar niet onderkennen.
7: Nou, ik denk dat politici heus wel het gevaar zien. Alleen we leven natuurlijk ook nu, ook sinds vorig jaar met name, natuurlijk ook in een tijdperk dat eigenlijk iedere handeling tegen zo'n techbedrijf ook meteen geopolitiek is geworden. Dus je snapt ook ergens wel dat misschien die politici een beetje op hun handen zitten. Een toezichthouder snap je dat weer veel minder. Dat is een veel langer patroon ook, dat die niet echt handelend optreden. Mm-hmm. En dat is ook het moment dat je er dus als burgers moet gaan organiseren. Om te zeggen van als de burgers staan, de burger maatschappij, civic society zo gezegd, moet de handen ineen slaan om dan te zorgen dat er wel iets gaat gebeuren.
8: Ja. Sanne, jij verhuisde 12 jaar geleden naar Wijk aan Zee. Wat trok je aan in dat dorp?
5: Nou, om te beginnen is Wijk aan Zee echt het leukste dorp van Nederland.
8: Maar dat wist je toen nog niet?
5: Dat wist ik toen wel, want dat is ook de reden waarom we daar naartoe zijn verhuisd.
8: Aha.
5: Dus wat je aantreft is een doodlopende weg die eindigt in een dorpje. Met aan de ene kant een enorm Natura 2000 gebied, het strand. En aan de andere kant Tatenstiel. Of de Hoogovens, zoals ik dat ook van jongs af aan kende. En ik ben verliefd geworden op Wijk aan Zee. Ook mede vanwege dat rauwe randje. Want dat is ook de reden waarom het dorp is gebleven zoals het is.
8: Dat industriële ook, bedoel je?
5: Dat industriële, wat toch ook wel een ongelooflijk indrukwekkende uitstraling heeft. Want het is zo enorm groot, maar wel met mensenhanden gemaakt.
8: En toen bleek er op een dag eenhoorn sneeuw te vallen, hè? Zoals je dochter dat noemde.
5: Ja. Ja.
8: Wat is dat?
5: Dat was ten tijde van de grafietregens. Iets wat niet voor het eerst gebeurde, maar voor mij wel voor het eerst was dat ik echt geconfronteerd werd met de uitstoot van Tatenstiel.
8: Want wat zag je dan?
5: Dat waren glitters op straat, met name als het schemerde en dan met het licht van de lampen erop, dan glitterde de hele straat alsof je van dat kinderglitterspul door het hele dorp uitgestrooid had.
8: Dacht je toen ook, dit is niet oké?
5: Nee, niet meteen. Ik had eigenlijk in eerste instantie ook vakmatig echt een fascinatie over hoe gaat het bedrijf hiermee om. Ieder bedrijf gaat wel eens iets mis, natuurlijk ook bij zo'n groot bedrijf. En hoe gaan zij dan ook om met ons als omwonenden? En hoe gaan zij hierover communiceren?
8: En hoe deden ze dat? Wat zeiden ze over die grafietregens?
5: Nou, dat was onschuldig, want het was grafiet en dat zit ook in potlood. Dus we moesten ons vooral geen zorgen maken.
8: Er lag gewoon potlood op straat eigenlijk.
5: Ja, ja. En het was vervelend en ze waren aan het onderzoeken hoe het was voorgekomen. En net als bij andere situaties konden bewoners dan een bonnetje krijgen om hun auto te laten wassen.
8: Ja, ja. En toen dacht jij, zo zijn we niet getrouwd. Zo komen jullie er niet vanaf.
5: Nee, wat ik zei, in eerste instantie was ik echt vakmatig geïnteresseerd. Ik werkte toen zelf nog voor een grote krant. Dus ik ging ook naar omwonende avonden met het idee, nou, eens even horen wat het bedrijf te zeggen heeft. En ik herinner me nog heel goed een van de eerste omwonende avonden, waarbij niet alleen de informatie zo schrikbarend laag van informatiedichtheid was, maar het bedrijf ook zelf te kennen gaf dat ze het helemaal niet onder controle hebben, dat proces. En dat was het moment waarop ik dacht, maar dit had ik toen, 2018, in Nederland niet verwacht.
8: Saskia, jij woont ook in Wijk aan Zee. Hè?
5: Zeker.
8: Het wemelt daar van de actieve burgers, is de conclusie.
5: Absoluut.
8: Jij zette je in om het lokale café De Zon te redden. Want dat dreigde te verdwijnen?
9: Ja, dat dreigde te verdwijnen om de simpele reden dat de uitbater met pensioen ging. En die zocht een opvolger en die diende zich niet aan.
8: Dat is het enige café daar?
9: Nee, Wijkzee is een kustdorp. Dus we hebben best veel horeca. Mooie restaurants, hele leuke strandtenten. Ook een paar andere cafés, maar niet zoveel meer als dat er vroeger waren. Zoals dat overal is. Maar het is wel een café met een hele mooie zaal. Waar heel veel activiteiten kunnen plaatsvinden. Wij organiseren daar ook veel. Het heeft een podium, dus voor theater, voor muziek. Is dat wel echt een hele belangrijke plek in het dorp.
8: En toen hoorde je dat projectontwikkelaars dat wilden kopen, hè? Wat wilden ze daar maken of doen?
9: Nou, appartementen.
8: Ja, ja.
9: Luxe appartementen. Dus de woningen eigenlijk waar het dorp nou net geen behoefte aan heeft. Dus ze stonden echt in de rij. Ze kwamen allemaal kijken.
8: Ja.
9: Het is een gemeentelijk monument. Dus de voorkant, de façade moet beschermd blijven. Maar daarachter kun je eigenlijk doen wat je wilt.
8: En waarom dacht jij, dit gaat niet gebeuren? Ik ga me inzetten.
9: Nou, ik moet er wel bij zeggen. Dat herken ik ook in deze verhalen. Je doet dat altijd met een groep. Het is geen eenmansactie. Ik denk dat het initiatief gewoon aan de bar ontstond. Dat laten we niet gebeuren.
8: Met wij houden
9: een
8: de zon
9: erbij. Dan gaan we het zelf wel doen.
8: Oh ja, zo ging het.
9: Ja, zo gaat dat.
8: Ja. Ja. En zo is het eigenlijk ook gegaan.
9: En zo is het ook gegaan, ja.
8: We hebben het er straks nog wel over. Jasper, jij woont in Amsterdam, hè? Ja. Ben je daar geboren getogen?
10: Geboren getogen gedeeltelijk.
8: Gedeeltelijk?
10: Ja, ik ben op mijn vierde verhuisd. Zijn mijn ouders verhuisd naar Naarden. En toen mijn 18e weer teruggekomen. Maar ik woon nu langer wel dan niet.
8: Ja. En waar ben jij tegen in actie gekomen?
10: Toerisme.
8: Toerisme?
10: Ja.
8: Maar dus dat is ook een kurk waar de stad op drijft.
10: Absoluut. Maar er is een grens aan hoeveel de stad aan kan. Ik denk dat we het eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld in Venetië het te druk is geworden en dat die stad meer voor de bezoeker is dan voor de bewoner.
8: En die drempels zijn we gepasseerd?
10: Wat ons betreft wel. Ja. Maar het belangrijkste punt was, er is een grens en we moeten die gaan trekken.
8: Waar ligt die grens ongeveer?
10: Nou, we hebben hem toen getrokken bij 20 miljoen overnachtingen in 2021 door een verordening die is aangenomen.
8: Wie zijn we?
10: Ik en een paar andere initiatiefnemers van Amsterdam heeft een keuze.
8: En waar baseerde je dat op, dat 20 miljoen genoeg was?
10: Nou, we begonnen tijdens de coronacrisis hadden we 0 toeristen.
8: Ja.
10: En daarvoor hadden we er 19 miljoen. En toen zijn we in actie gekomen, zijn een petitie gestart en zeiden van nou, laten we niet naar 0, maar laten we ook naar 19 miljoen. Laten we naar 12 miljoen toeristen. Want toen was Amsterdam nog gezellig druk, als je naar de enquêtes kijkt voor de binnenstad. Nou, daarmee begon het. En toen is een heel proces gegaan en uiteindelijk door de gemeenteraad, toen werd het ook politiek. En toen werd de grens op 20 miljoen getrokken.
8: En waar ligt precies jouw bezwaar? Heb je last van het afval, van het lawaai? Wat zit je dwars?
10: Ik denk heel veel Amsterdammers verschillende kanten van toerisme overlast kunnen hebben. Voor mij persoonlijk is het vooral dat de economie van de stad meer gericht wordt op de bezoeker dan op de bewoner. En dit heeft als gevolg dat voorzieningen verdwijnen.
8: Wat bakkers kun je verdwijnen, bakkers?
10: Of een lokale theehandel, of de Bruine Kroeg. Heel veel, je ziet langzaam de hele economie veranderen.
8: Je kunt wel overal stroopwafels kopen.
10: Ja, en dat is badeentjes.
8: Ja, alles wat een mens nodig heeft, zeg maar.
10: Ja, inderdaad.
8: Maar je zegt, de lokale middenstand wordt verdreven.
10: Ja, die kan veel meer geld verdienen met badeentjes verkopen aan een toerist dan aan biertjes aan een lokale bewoner of brood aan lokale bewoners. Ja. Ja, en dan verandert dat ook het straatbeeld.
8: Saskia, je zei net, het idee ontstond aan de bar, hè, van we gaan het café redden. En meestal zijn ideeën die aan de bar ontstaan de volgende dag weer verdampt met de alcohol. Maar bij jou bleef het hangen.
9: Ja, bij ons bleef het hangen. En was ook urgent, was in de coronatijd. Dus dat is ook een periode dat je met z'n allen ook realiseert hoe belangrijk het is dat je dat soort plekken hebt. Als je daar niet meer naartoe kunt gaan. En niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar ook omdat op dat soort plekken ontstaan ook weer nieuwe ideeën.
8: Dus ook voor sociale cohesie, zeg maar.
9: Ja, absoluut.
8: Ja.
9: Ja. Nou ja, en ook als je moet elkaar ergens treffen. Ja. En dan niet in een plek waar het alleen maar gaat om consumeren. Ja. Maar waar het
8: maar
9: wat meer
8: een plan is zo gemaakt, maar voer het maar eens uit. Hè. Wist je hoe dat moest? Had je horeca-ervaring?
9: Geen enkele horeca-ervaring. Nee. Nee, en dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. We zijn gewoon, je hebt nog een soort storm en drang. En dan denk je, dat gaat ons wel lukken. We maken gewoon een businessplan en dan gaan we naar de bank. En dan
8: en zo ging het ook.
9: Geven die ons een lening of een hypotheek.
8: En die gaven jullie ook een lening?
9: Nee, dus dat ging het natuurlijk niet. Nee, voor we het wisten waren we 2 jaar verder. En hadden we eigenlijk overal onze neus gestoten.
8: Aha. En ondertussen stonden die projectontwikkelaars natuurlijk in de rij.
9: Ja, zeker. En de uitbater die het wilde verkopen was onze, droeg ons een warm hart toe.
8: Dus die hoopte koos ook eigenlijk heel erg voor dat jullie.
9: Zeker, maar die heeft wel een hele lange adem gehad.
8: Die is uiteindelijk op zijn 93 met pensioen gegaan.
9: Nou ja, zover is het niet gekomen. Maar
8: wat was het moeilijkste om het voor elkaar te krijgen? Die banken?
9: Ja, de financiering. Ja.
8: Hoe is dat gelukt?
9: Ja, uiteindelijk is het niet via de gewone weg gelukt. We zijn overal geweest, maar het is gewoon een ingewikkeld verhaal. Het is niet een gewone horecagelegenheid. Dus dan vinden banken, ze beginnen eigenlijk al niet eens aan het onderzoek of het haalbaar is. Ze gooien meteen de deur dicht. Uiteindelijk hebben we is er iemand uit de coulissen gestapt die ons heeft geholpen.
8: En hoe lang heeft dat hele proces geduurd?
9: Ruim 2 jaar.
8: En toen was het echt van jullie?
9: Ja.
7: Ja. Erik, is het een vereniging of een stichting? Hoe hebben we het onder?
9: Ja, we hebben een grappige constructie waarbij we een BV hebben. Die gewoon het café exploiteert en die ook de aankoop heeft gedaan.
7: Ja.
9: Daar hebben we een heleboel aandeelhouders. Dat zijn allemaal mensen uit het dorp die ons geholpen hebben. En daarnaast hebben we een stichting. En de stichting is een gouden aandeelhouder in de BV. Dus die heeft een prioriteitsaandeel, zoals dat heet. Dus die kunnen altijd een veto uitspreken als de aandeelhouders op zeker moment zouden zeggen, nou, het wordt alsnog een wokrestaurant of iets, een duur appartement.
8: En jij staat er nu elke dag in de bediening. En,
7: te wokken.
8: Ja? Te wokken, ja. Erik, jij noemde de firewall, waar we het net over hadden, een jachthond en geen waakhond.
7: Ja, dat klopt.
8: Wat bedoel je daarmee?
7: De typische functie van de journalist is eigenlijk dat hij een controlerende rol heeft in de samenleving. De macht controleert en de waakhondrol speelt. Ja. En daar waar machthebbers over de schreef gaan, dat aan het licht brengt. En dan treedt de samenleving op, hopelijk. En dan gebeurt er wat. En in ons geval gaan wij veel actiever op zoek naar de partijen. We hebben ze ook heel goed in beeld. We weten wie het zijn. We weten ook al dat ze zich op grote schaal misdragen. Dus we zijn eigenlijk, we hebben ons losgekoppeld zeg maar van de riem, de ketting zeg maar, waar de waakhond meestal aan zit. En we zeggen, we gaan erop af. En dat heel simpel, omdat het ook de tijd dringt zo erg dat ook versneld moet. We moeten die misstanden onthullen en zorgen dat we die ook bij de rechter in beeld brengen.
8: Je hebt eerder Follow the Money opgericht. Een journalistiek onderzoeksplatform. Maar dit is nog weer een stap verder.
7: Ja, dat kan je zeggen. Ja. Nee, het is, kijk, ik bepleit altijd dat onderzoeksjournalistiek in aanleg al activisme is. En
8: ja, is
7: dit
8: dat
7: gaat
8: zo?
7: Natuurlijk nog een stap verder. Kijk, als onderzoeksjournalist ben je natuurlijk eigenlijk altijd op zoek nog wel naar iets wat je natuurlijk wil zien. Een misstand aan het licht brengt, dan hoop je natuurlijk
8: als journalisten maker. Zeggen altijd, nou, wij brengen het aan het licht en jullie moeten het oplossen.
7: Dat wel, dat klopt. En nu gaan we er ook zelf achteraan. En ook weer hier zorgen we dus, dat gaat de journalist niet zelf doen. Daar hebben wij binnen de stichting dan weer zometeen juristen voor die daar doorgeleerd hebben en ook zelf een advocaat, daar zijn we nu mee in gesprek, in-house, zeg maar een eigen advocaat, die dan vervolgens gaat bekijken of zo'n zaak inderdaad goed voor de rechter te brengen is. En dan gaan we zelf erop af.
8: Want je hebt een crowdfundingsactie opgezet, hè? Bijna een miljoen opgehaald?
7: Meer dan zelfs, ja.
8: Oh ja?
7: We lopen richting de 1,3 miljoen nu. En zelfs met zeg maar de funding die we voor de start van het project hebben opgehaald, zijn we de 1,5 miljoen al voorbij. Ja. Ja. Dus daar kan je inderdaad ook een café van kopen, trouwens, denk ik.
8: Maar daarmee neem je het op tegen miljarden.
7: Dat klopt, ja. Ja, dat is echt, je bent dan inderdaad, als je op dat niveau gaat kijken, dan ben je natuurlijk echt een klein duimpje. Dus ik kan me erg aansluiten bij die woorden die jij helemaal aan het begin van het programma noemde. Maar je voelt je toch wel wat machtiger, ook omdat je weet dat mensen zelfs die eigenlijk helemaal geen funding achter zich hebben en in hun eentje aan het procederen zijn geslagen. Ik noem de ondernemer een jurist, Danny Mekic, die in zijn eentje tegen Meta en tegen X procedeert, daarin slaagt om ook die zaken te winnen. Dus het kan. En er zijn overal voorbeelden.
8: Dus dat geeft jou het gevoel van dit moet kunnen lukken?
7: Ja, nou, dat betekent in ieder geval het laat zien dat je echt niet meteen miljoenen achter je nodig hebt om zaken te kunnen beginnen. Nu weten wij natuurlijk wel dat we hoog gaan mikken. Dus wij schieten in op ook zeer fundamentele zaken.
8: Wat wordt je eerste stap?
7: We hebben al een aantal stappen in beeld. Maar we gaan natuurlijk, in september gaan we echt met ons platform beginnen. En tegen die tijd hebben we ook een zaak klaar, beloof ik je bij deze. En dan gaan we in ieder geval één groot big tech bedrijf voor de rechter dagen.
8: Maar je kan nog niet zeggen welk bedrijf?
7: Nee, ik heb altijd een voorliefde voor X natuurlijk.
8: Ja.
7: Omdat ik het een vreselijk bedrijf vind.
8: Wat zou je X willen verwijten?
7: Nou ja, we hebben kort geleden natuurlijk de onthullingen gehad gezien van de Volkskrant in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, waarbij is onthuld natuurlijk dat op grote schaal politici vlak voor de verkiezingen werden.
8: Het is een open riool,
7: bedreigd werden. Het is echt een open riool. Het is, nou ja, daar zie je dus echt een enorm goed voorbeeld over hoe dat zo'n kanaal waar het niet op wordt gemodereerd, waar niet op wordt gefactcheckt, eigenlijk onze democratische samenleving.
8: En waar zou je X toe willen dwingen dan?
7: Door te dwingen dat
8: moderators.
7: De moderators en dat onmiddellijk verwijderen en zorgen dat de partijen die dat zo reageren, dat die meteen van het platform
8: gaan. Waarom doen ze dat niet?
7: Omdat zij vinden dat iedere vorm van moderatie censuur is. Dat is wat zij bepleiten. En zij vinden dat hate speech, dat mag je gewoon zeggen. Overigens mag dat in de Verenigde Staten ook. Hè? Dat is daar ook gewoon legaal. dat werkt in Europa heel anders. Maar ze moeten ook zich aan Europese wetten gaan houden. En niet alleen aan Amerikaanse wetten.
8: Dus en dat zou je willen afdwingen?
7: Jazeker. Ja.
8: Sanna, hoe verzet jij je eigenlijk tegen een bedrijf, Tata Steel, dat ook je buren werk geeft, het dorp draaiend houdt, een miljarden omzet heeft? Hoe doe je dat?
5: Nou, om te beginnen is het goed om te weten dat als ik bij de zon kom, dan sta ik daar met buren die misschien ook wel diezelfde dag bij een uitzending van een radioprogramma mij ergens voor hebben uitgemaakt. En dan slaan we elkaar op de schouders en dan drinken we een biertje. Dus er wordt vaak heel polariserend gekeken en er wordt ook graag gepolariseerd. Ja. Maar in de praktijk gaan we met z'n allen...

0: anderen gewoon naar de kroeg.
1: Ja, maar je kan wel denken, ja, wacht even, je komt aan mijn brood. Ik werk
0: zeker,
1: daar.
0: Zeker, ja. Ja. En ik kan tegelijkertijd ook richting de werknemers denken. Ja, maar jouw bazen gaan over de gezondheid van mijn kinderen.
1: En het gaat ook over hun eigen gezondheid natuurlijk. En over hun kinderen ook.
0: Precies, ja.
1: Maar dat is dan de afweging die anders uitvalt als dat met je bankrekening te maken heeft.
0: Nou, in mijn ogen is dat een fout dilemma. Want wat mij betreft zou een gezond economisch bedrijf ook de gezondheid van medewerkers en omwonenden niet moeten schaden. En dat wordt als een dilemma in de markt gezet. En daar wordt ernstig gebruik van gemaakt.
1: Heb je nog overwogen om te verhuizen?
0: Zeker, en dat doe ik nog steeds.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Maar dan buig je het hoofd.
0: Nou, ik heb op een gegeven moment de afweging gemaakt, ga ik vluchten of vechten? En voor mij is dat uiteindelijk vechten geworden. Ik heb ook om mij heen ongelooflijk veel mensen uit het dorp zien vertrekken, tot mijn grote verdriet. Dus ja, iedereen maakt een andere afweging. Ik realiseer me in elk geval hardgrondig dat als ik wegga, er een ander jong gezin in mijn huis komt wonen en die worden net zo tekort gedaan als dat mijn gezin is.
1: En hebben ook grafietregens over zich heen.
0: Ja.
1: En wat doen jullie precies?
0: Wij zijn begonnen met een aangifte onder leiding van Fiek bij het Openbaar Ministerie.
1: Daar Benedict
0: hebben we
1: Fiek, ja.
0: Benedict Fiek, ja, de strafadvocaat. Daar hebben wij destijds crowdfunding voor gedaan en meer dan 1100 mensen hebben zich daarmee aangesloten.
1: Wat eisten jullie?
0: Wij eisten, eigenlijk, je doet aangifte, dus dan is dat anders dan een civiele zaak. Dan eis je niets iets. Maar wij hebben aangifte gedaan tegen de bestuurders, omdat wij zeggen dat zij willens en wetens met hun uitstoot gezondheidsproblematiek hebben veroorzaakt.
1: En hoe liep dat af?
0: Dat is nog steeds in onderzoek. Het Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar. Heeft begin dit jaar ook een inval gedaan in het kader van dat onderzoek en ook documenten gevorderd. En wij zijn in spannende afwachting van eventueel een vervolging.
1: Ja, want jullie hebben op een gegeven moment ook camera's geplaatst. Ja. Om wat waar te nemen?
0: Ja, dat is eigenlijk onze tweede, je zou kunnen zeggen, grote actie geweest. Wij hebben op twee locaties, in Wijk aan Zee en in IJmuiden, hebben wij 24 uur per dag cameratoezicht georganiseerd. Die filmen de fabriek, die zenden dat uit ook via internet.
1: Wat zien we dan op die beelden?
0: Je ziet daar fabrieken.
1: Ja.
0: En als het goed is, dan zie je daar ook de stoom, de witte rook die uit de fabriek komt. En als het niet goed is, dan kan het zijn dat je daar zwarte wolken, gele wolken, allerlei verschillende vormen van incidenten ziet, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen die over de omgeving heen gaan.
1: En die beelden die gebruiken jullie in dat proces tegen Tata?
0: Die beelden die gebruiken we op heel veel manieren. Om te beginnen, hebben we een AI georganiseerd, waardoor we niet meer met vrijwilligers ieder beeld hoeven terugkijken, maar we krijgen iedere ochtend een verslagje.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee gaan wij naar de toezichthouder. Daar doen wij handhavingsverzoeken op. En vervolgens vragen wij de toezichthouder dus eigenlijk op die manier ook toezicht te houden.
1: Ja. Jasper, zij neemt het op, Sanne, tegen een heel groot bedrijf, maar jij neemt het op tegen de gemeente Amsterdam. Dat is ook niet een kleine tegenstander.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Hoe doe je dat? Hoe?
2: Dus ik denk dat we zijn al hier een tijd mee bezig.
1: Mm-hmm.
2: En het begon eigenlijk met dat toerisme heel hard toenam in Amsterdam. Het groeide met 1 miljoen per jaar. Extra toeristen kwamen er. En uiteindelijk gebeurde er vrij weinig bij de gemeente Amsterdam. Het is eigenlijk helemaal geen probleem. En iets later was het, we gaan ze spreiden. We doen slot wordt Amsterdam Castle. Dat bleek ook niet te werken. En uiteindelijk kwam het steeds verder. Maar harde maatregelen bleven uit. En uiteindelijk zijn we een petitie gestart met het idee om een referendum te organiseren. Dat ontplofte.
1: Over?
2: Om dus een grens te stellen aan het aantal toeristen. En dat
1: van,
2: was tijdens
1: wat vinden wij een acceptabele
2: precies,
1: toestroom?
2: Er is een grens aan hoeveel deze stad aan kan. En daarop moeten we handelen.
1: Ja. En hoe is dat afgelopen?
2: Dat werd heel groot. We hadden het niet eens georganiseerd. We hadden het alleen op WhatsApp een berichtje geschreven en dat rondgestuurd. En dat ontplofte. En opeens hadden we 12.000 handtekeningen zonder een campagne, zonder erover nagedacht te hebben.
1: Maar het referendum is er niet gekomen.
2: Nee, want toen wilde de gemeenteraad er met ons uitkomen. Van kunnen we niet iets verzinnen dat we niet het referendum horen te organiseren? Dus we hadden een soort leverage om met hen in onderhandeling te treden.
1: Wat een goede uitgangspositie is, toch?
2: Zeker.
1: Dus en hoe is dat afgelopen?
2: Ja, dus dan, uiteindelijk zijn we dus als een soort, als een soort burgers. We hebben ook juristen bij ons. En die hebben eigenlijk een lokale wettekst geschreven. Een heel dik document. Dat is een verordening. En in die verordening staat dat er elk jaar prognoses gemaakt moeten worden. van hoeveel toeristen verwachten we de komende jaren. En is dat meer dan 20 miljoen, dan moeten er harde maatregelen voorgesteld worden. Er zijn ook allemaal andere dingen in, dat leefbaarheid gemonitord moet worden.
1: Gebeurt dat ook?
2: Te weinig. Ik denk dat er absoluut door deze verordening meer maatregelen zijn genomen dan als dit nooit er doorheen was gekomen. Maar er is veel te weinig gebeurd. En daarom zijn we weer opnieuw in actie gekomen een aantal jaren later. En stappen we naar de rechter om zich aan die eigen verordening te houden.
1: Want hoe hou je toeristen weg?
2: Het belangrijkste is op te sturen op slaapplaatsen.
1: Ja?
2: Dus dat is de capaciteit die de stad heeft. Dus het aantal bedden dat er zijn. Ja, dat zijn voornamelijk hotels, maar ook Airbnb. Ja, en je wil uiteindelijk dat niet groeit. Dat is het belangrijkste. Dus het aantal hotelbedden die toeneemt. Vervolgens kan je kijken of het aantal hotelbedden afneemt. Of je kan het heel erg gaan belasten, waardoor ze minder vaak ingeslapen wordt.
1: Want dat is ook een optie, de toeristenbelasting flink om verhogen.
2: Ja, dat vinden wij echt een no-brainer. Want daardoor komen er minder toeristen en je haalt er heel veel geld mee op. Honderden miljoenen per jaar.
1: Maar de gemeente Amsterdam is daar niet meteen enthousiast over geworden.
2: Het duurt lang, maar in het nieuwe collegeakkoord gaat die wel omhoog. 1% per jaar en daar 20%. Dus daar zijn we blij mee. Maar wij vinden dat die nog veel hoger moet.
1: Want je zei 20 miljoen is voor ons de bovengrens. Hoeveel ligt het nu?
2: Voor mij gaan we naar 24, 25 miljoen.
1: Dus dat zit er fors boven.
2: Absoluut, ja.
3: Wat zijn de argumenten nou om het tegen te houden? Of
2: dat verandert. Ja. Dus eerst was het heel belangrijk voor onze economie. Maar die is nu wel weg. Omdat we wel zien dat er een balans mogelijk is. En dat het ook andere economische activiteiten wegdrukt. Ja, en nu is het vooral moeilijk. Dan moeten we heel hoog de toeristenbelasting. Moeten we hotels uitdraaien. Dus het is ook... Het vergt ook vrij forse maatregelen. Want misschien moet je naar de toeristenbelasting zo hoog doen dat een hotel. Ja, die hotellobby gaat enorm piepen. Ja. Daar moet je tegen kunnen.
1: We gaan er zo meteen over verder praten. Maar het is inmiddels 4:01. En Jennifer Okkeloen is aangeschoven voor het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt het asociaal wat er is gebeurd in de wijk Osdorp. Ze bezocht de plek waar gisternacht een zware explosie was. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een ravage. Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. In een supermarkt in Hillegom zijn tussen de normale producten meerdere illegale spullen aangetroffen. Dat werd ontdekt tijdens een controle door onder meer de gemeente. In de koelcel lag tabak, tussen de chips sigaretten en in het snoepvak rollen snus. Alle spullen zijn in beslag genomen. Bij een haaiaanval voor de kust van Sydney is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaiaanvallen geweest. Daarbij zijn sinds januari 4 mensen omgekomen.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
6: Er staan vooral files door en rond wegafsluitingen en ook grenscontroles veroorzaken vertraging voor de Duitse grenzen. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld sta je 10 minuten vast door een pechgeval. Het was daar ook extra druk doordat de A12 dicht is van Utrecht tot aan Veenendaal. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat ook file voor knooppunt Lunetten door de werkzaamheden. Daar is het oponthoud een kwartier. Verder is het behoorlijk druk rond Amsterdam. De A10 Zuid is dicht. En op de Ring Oost richting het noorden is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. De vertraging is een half uur. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen staat het verkeer een kwartier in de file tussen Amsterdam-Belmermeer en Amstelveen.
4: De publieke tribune.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over burgerinitiatieven waar burgers in actie komen omdat de overheid of bedrijven niet optreden. Bij mij aan tafel Jasper van Dijk, hij is econoom en voert met het bewonersinitiatief Amsterdam heeft een keuze, een rechtszaak tegen de gemeente. En ook aan tafel Saskia van der Meij, zij redde met een burgerinitiatief het buurtcafé in Wijk aan Zee, De Zon heet het, uit handen van projectontwikkelaars. Erik Smit is er. Hij is journalist en richtte de firewall op. Hij gaat met journalisten en juristen de strijd aan tegen de technologiegiganten. En Sanne Walvis, zij eist met de stichting Frisse Wind 1,4 miljard van Tata Steel voor schade die het bedrijf aanrichtte bij omwonenden. De vraag is natuurlijk, is wat jullie doen niet gewoon de taak van toezichthouders of van de overheid? Sanne?
0: Deels absoluut. Frisse Wind is echt in een gat gesprongen, samen met overige

0: Dat is een heel leger aan keffende hondjes van alle verschillende soorten en maten, waar de overheid al lang in had moeten optreden. Ja.
1: Dus het is, jullie springen in dat gat en vullen die leemte?
0: Ja, wij zijn zeker in een gat gesprongen en hebben daarin ook een voorbeeldfunctie richting de toezichthouder.
1: Want Erik, is het ook niet effectiever om zelf de politiek in te gaan? Dan kun je dingen van binnenuit veranderen.
2: Ja, maar dat gaat ook weer heel traag dan, voordat je iets hebt bewerkstelligd. Dus ik denk dat deze positie mij ook beter past. Ik ben bepaald niet echt een politiek figuur. Diplomatiek handelen, dat is mij vreemd. Dus deze weg die past me, de beuk erin te gooien. En het is vooral ook omdat je daarmee snelheid kan maken. En ook echt inderdaad de blind spots, maar ook echt de zwakheden van het huidige systeem kan blootleggen. Vooral toezichthouders laten zien dat ze vaak ook eigenlijk op de schoot van de macht zitten. Zich laten belobbyen. Je hebt de bekende draaideuren vanuit advocatenkantoren die eerst de macht hebben vertegenwoordigd in rechtszalen, vervolgens

0: daarmee snelheid kan maken. En ook echt inderdaad de blind spots, maar ook echt de zwakheden van het huidige systeem kan blootleggen. Vooral toezichthouders laten zien dat ze vaak ook eigenlijk op de schoot van de macht zitten, zich laten belobbyen. Je hebt de bekende draaideuren vanuit advocatenkantoren die eerst de macht hebben vertegenwoordigd in rechtszalen, vervolgens voorzitters worden van de toezichthouders. En dat gebeurt op redelijk grote schaal. Dus daar zitten allemaal hele aardige, vriendelijke, zeer intelligente mensen. Maar ik heb niet altijd de indruk dat ze het juiste doen. En sterker nog, dat is meetbaar. Dat is zichtbaar. En niet alleen in de techwereld, maar dat gebeurt eigenlijk. Nou, ik heb jarenlang het bankwezen onder de loep genomen. Dat is daar internationaal gebeurd. De internationale bankenlobby was enorm sterk. Dus het is aan de hand. Dus je moet als burger daar tegen in het geweer komen. En dat kan gelukkig in een democratie. We kunnen ons verenigen.
1: En is een burgerinitiatief, betekent dat ook per definitie dat de overheid heeft gefaald?
0: Nou, nee, ik vind dat. Het glijdt af. Hè? En op het moment dat je daar duidelijke signalen van krijgt, dan kan je daar tegen in het geweer komen. Dus en dan kan de politiek ook weer tot inzicht komen. Van hé, wacht even, dit is degelijk. Ze maken een goed punt. De rechters kunnen gaan zien. Want deze burgerbewegingen die hebben het bij het rechte eind. We gaan het een en ander verbieden. En dan kan ook de politiek vervolgens weer tot inzicht komen. Van ja, we hebben het echt veel te ver laten komen. En met name natuurlijk ook toezichthouders. Die zouden binnen hun mandaat natuurlijk veel actiever mogen worden.
1: Omdat ze het niet zien of omdat ze gewoon te lethargisch zijn?
0: Dat laatste, ja. Ik denk heus wel dat ze het ook zien. Maar ze laten zich ook gewoon keurig belobbyen. Zegt dat valt allemaal wel mee. We hebben natuurlijk heel duidelijk, we hebben met de firewall de zaken DigiD beijverd. En daar zag je ook heel duidelijk de kracht van de lobby die daarop werkzaam was. En van het valt mee, het komt allemaal goed. We kunnen het mitigeren, het probleem. Nou, dat is allemaal onzin. En toch werden daar hele intelligente mensen die daarnaar luisteren. En dan ook heel serieus nemen. Het heeft best nog wel lang geduurd, terwijl het gewoon eigenlijk een heel simpel besluit had kunnen zijn.
1: Zijn jullie ook cynisch geworden over de rol van de overheid, Jasper?
2: Dus onze actie bestaat eigenlijk uit twee delen. Ten eerste was er dus die petitie van er moet 20 miljoen komen.
1: Ja.
2: En toen dachten we eigenlijk wel een beetje, ja, ons werk is nu klaar. Het ligt in de lokale wet. We gaan nu allemaal sturen op 20 miljoen. Het is opgelost. We gaan weer verder met ons leven. Dit doen we hoeven niet meer 's avonds en in de weekenden te doen. Maar toen kwam die verordening en toen merkten we dat de maatregelen die ze nemen zijn wel heel mager. En toen werden we wel eerst, we kostten dat heel veel energie en toen moesten we ons herpakken en nu zijn we dus weer in actie gekomen en nu zijn we weer bezig. Ja, en dan heb je ook een doel en dat helpt.
1: Is dan ook de conclusie dat politici kennelijk niet genoeg om hun eigen burgers geven?
2: Nou, dat vind ik een grote uitspraak.
1: Maar ze wonen zelf natuurlijk ook in die stad.
2: Ik denk dat het gewoon, zeg maar, de representatief. Je kan de politici stemmen en die vertegenwoordigen jou. Maar dat werkt gewoon niet in alle situaties. En ik denk dat voor zo'n stad in Amsterdam is er dus ook nog het kanaal van, je kan bottom-up een burgerinitiatief starten. Dat helpt ook om bepaalde problemen aan te kaarten en dingen in beweging te krijgen. Dus heel goed dat kanaal er ook is.
0: Maar ik denk dat het klopt. Want je ziet inderdaad
1: dat klopt.
0: Dat je zegt. Dat overheden niet genoeg om hun burgers geven, maar meer om de belangen van bedrijven geven. Mm-hmm. Dat is bij Tata Steel ook heel duidelijk zichtbaar. We laten het dus toe dat bedrijven de winsten privaat opstrijken en de lasten bij burgers neerleggen. Dat is een structuur die al decennia lang een patroon onwaarneembaar is. Mm-hmm. En dat allemaal ten faveure van, we moeten onze welvaart ondersteunen. En
1: geld.
0: En geld verdienen en innovatie mogelijk maken. Maar het heeft heel veel nadelen. En uiteindelijk zijn burgers de klos.
1: Deel je dat cynisme, Sanne?
3: Nou, ik zal absoluut niet zeggen dat ik cynisch ben. Ik zou daar nog wel aan willen toevoegen dat ik zie dat er gewoon op dit soort complexe onderwerpen geen voldoende dossierkennis aanwezig is bij overheden. Politici draaien, als je in deze tijd geluk hebt, misschien 4, misschien 8 jaar mee. Wij hebben pas geleden opnieuw voor, ik geloof, de 5e of de 6e keer de staatssecretaris en de minister ontvangen. Er moet op dit moment gewoon weer een heel rijtje mensen worden ingewerkt.
1: Dus je hebt steeds met nieuwe mensen te maken?
3: Je hebt steeds met nieuwe mensen te maken. Daar is een enorme lobby-economie waar miljoenen in omgaat. En die lobby die hoor je letterlijk ook gewoon terug in de Kamer. Je hoort het terug in alle PR-talk die door politici wordt gebezigd. En we hebben gewoon te maken met een aantal ongelooflijk complexe problemen. En ik denk dat dat gaat om de techwereld. Ik denk dat dat ook gaat om de industrie. Hè? Grote tegenstanders. En politiek is van oudsher natuurlijk toch gewoon korte termijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. Jij vertelde net over die camera's die jullie hebben geplaatst. Dat is toch de taak van

0: De toezichthouders?
1: Ja, de toezichthouder wilde de locatie niet in ontvangst nemen. Want wij zijn begonnen met de vraag, wij hebben hier een locatie, we hebben uitzicht, zet hier een camera neer, ja. Het kost niks. En het antwoord was, nee bedankt.
0: En nu je die beelden hebt, bewijst dus ook, zijn ze daar wel blij mee? Doen ze daar wat mee?
1: Ja, sterker nog, ze zijn naar voorbeeld van ons, zijn zij zelf ook cameratoezicht gaan organiseren. Hebben daarin ook nog een rechtszaak aan hun broek gehad, omdat Tatenstiel daarin een gevaar voor de privacy van de medewerkers zag. Hebben die rechtszaak uiteindelijk gewonnen. En nu doet de toezichthouder net zo goed cameratoezicht als wij.
0: Ja. Saskia, jij bent eigenlijk de enige hier aan tafel die niet naar de rechter is gegaan. Toch?
2: Nee, dat klopt. Ik voel me ook een beetje als een hele kleine strijd. Of eigenlijk onze strijd is al een beetje geleverd. Ja, ik herken wel dat overheden, gemeentes in ons geval, dingen ingewikkeld vinden. Ik vind niet dat burgerinitiatieven alleen maar zouden moeten ontstaan op het moment dat de overheid faalt. Ik denk dat we ook met z'n allen heel lang maar achterover zitten en vinden dat de overheid alles moet oplossen. En ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk dat we moeten samenwerken. Ik denk ook wat Erik zegt, dat we als met onze initiatieven de overheid ook vaak iets kunnen leren. Of ze in ieder geval kunnen inspireren.
0: Wat zouden ze van jullie kunnen leren, van jullie actie?
2: Nou, een beetje durven, een beetje lef. Gewoon gaan doen, gewoon beginnen. En niet proberen eerst alles af te kaderen, eerst alle risico's te analyseren.
0: Want jij
2: maar gewoon van start gaan.
0: Jij hebt je leven ook behoorlijk moeten omgooien. Wat deed je hiervoor?
2: Ik werkte op een communicatiebureau.
0: Ja, en nu sta je in een café.
2: Ja, nu sta ik achter de bar.
0: Dat is nogal een nieuwe
2: zeker.
0: Koers.
2: Ja.
0: Maar je moet durven, zeg je.
2: Ja, je moet durven. Zeker als dingen niet helemaal in een hokje passen. Dan moet je denk ik het lef hebben om daar toch mee aan de slag te gaan. En dan dat hokje maar te creëren of die grenzen een klein beetje te modelleren.
0: Wat vraagt het van je?
2: Van mij persoonlijk?
0: Ja, want dit is een heel nieuw leven. Je staat opeens tot 2 uur 's nachts in een café.
2: Wat vraagt het van me? Doorzettingsvermogen denk ik.
0: Ja.
2: Maar het brengt ook heel veel.
0: Wat dan?
2: Het is ongelooflijk leuk om te zien wat Sanne net zegt. We zijn een dorpscafé, dus alle mensen komen daar vanuit het dorp, van alle soorten en maten. En zelfs als je het niet met elkaar eens bent, dan kom je er daarachter van, maar je bent wel aardig. En we drinken samen een biertje. En morgen in de plaatselijke spar groeten we elkaar, waar we dat misschien eerder niet zouden doen.
0: En jullie hebben ook de woningen boven het café gekocht.
2: Ja, dat klopt.
0: Waarom was dat?
2: Die zaten gewoon bij het pand. En dat was voor ons in ons businessplan natuurlijk ook een belangrijke bron van inkomsten. Ons doel is, onze wens is heel erg om daar uiteindelijk sociale huren te realiseren.
0: En dat gaat dan weer in de kas van het café?
2: Ja, ja. Ja, een café is geen vetpot natuurlijk. Dus er moet hard gewerkt worden. En de huurinkomsten zijn daar ook belangrijk in, zeker, ja.
0: Sanne, wat vraagt jou... organisatie Frisse Wind van jou? Hoeveel uur per week werk je aan jullie plannen?
1: Wat het van mij vraagt is inderdaad een ongelooflijke hoeveelheid tijd. Je kunt zeggen dat ik 2 banen heb. Want ik heb naast dat ik de stichting in mijn vrije tijd run ook nog gewoon een normale baan als directielid.
0: Als directielid?
1: Ja,
0: van?
1: Van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Dus ik herken veel ook van wat er aan de overkant gezegd wordt. Dus het vraagt van mij een ongelooflijk hoop tijd. En mijn offer bevindt zich ook heel erg op dat gebied. Dus sociaal leven, gezinsleven. Ja, als ik nieuwe mensen ontmoet, dan zeg ik altijd... mijn man heeft een hobby, die sport. En ik heb een hobby, ik vecht tegen de staalfabriek.
0: Ah ja. Ja. Want heb je ook wel momenten gehad dat je dacht... ja, hier ga ik niet mee door. Dit is me echt te zwaar.
1: Het is een rollercoaster. En er zijn ook wel momenten waarop je je afvraagt... hoe lang hou ik dit nog vol? Hoeveel kans maken we nou eigenlijk? Maar eigenlijk is er dan altijd wel weer een moment... waarop je toch iets met elkaar meemaakt. Waardoor je met elkaar weer de kracht vindt. Of waardoor er toch hoop aan de horizon gloort. En voor mij is dit werk wel echt heel erg belangrijk... om ook te kunnen blijven wonen onder de rook van Tatenstiel.
0: En wat levert het je op?
1: Hoop.
0: Hoop op?
1: Op een betere toekomst, op het feit dat het bedrijf zijn leven gaat beteren. Op dat toekomstige generaties minder ongezond worden door het bedrijf dan dat tot nu toe is
0: geweest. Boek je genoeg kleine overwinningen?
1: In grote zin zeker, want als ik zie wat we met z'n allen voor elkaar hebben gekregen, dan is dat een hoop. Nieuwe wetgeving, een cultuurverandering bij de toezichthouder. Iedereen kent Tata Steel nu feitelijk ook voor wat het is. Namelijk het grootste vervuilende bedrijf van Nederland. Als ik kijk naar wat er echt daadwerkelijk bij ons in het dorp is veranderd, dan is dat nog te weinig.
0: Ja? Ja. Want wat zou er nog moeten gebeuren?
1: Nou, we hebben nog steeds op dagelijkse basis te maken met geluidsoverlast. We hebben nog steeds stank en stof. En dat staat synoniem ook voor het fijnstof wat nog steeds te veel aanwezig is in onze
0: omgeving. Jullie eisen 1,4 miljard. Wat zou je met dat geld dan willen doen?
1: Dat geld is niet voor de stichting, dat geld is voor de omwonenden. Dus het is een massaschadeclaim die wij voeren namens de omwonenden. En dat zal dus ook verdeeld worden onder andere alle mensen die schade hebben.
0: Maar het is meer een soort genoegdoening. En er wordt niet iets veranderd aan de leefomstandigheden.
1: Wij vechten voor allebei. Dus wij vechten en voor de schone toekomst en ook voor...
0: Want je kan ook zeggen, wij eisen van jullie dat die uitstoot niet meer plaatsvindt.
1: Precies, dus dat doen wij allebei.
0: Ja.
1: Wij geloven wel dat dit bedrijf alleen nog maar voelt met de portemonnee.
0: Jasper, heb jij wel eens gedacht van... Ik ga hier niet meer door, dat kost me veel te veel tijd en het levert veel te weinig op?
3: Nou, dat was dus net toen die verordening met die grens van 20 miljoen was aangenomen, dachten we, nu is het echt klaar. En toen, ja, dan in die WhatsApp-groep kwam er dan elke keer zo, er gebeurt alweer echt heel weinig.
0: Ah, ja.
3: En dat toen hadden we wel weer even een nieuwe injectie van energie nodig. En die kwam ook door nieuwe mensen die zeiden van, kunnen we je niet helpen, kunnen we niet toch iets doen? En dan borrelt weer op en dan is er weer energie.
0: Ja. Maar moet je ook van nature iets hebben van, ik vecht tegen de bierkaaien, soms tegen beter weten in?
3: Nou, ik denk dat het bij ons een beetje organisch ging, omdat we dus allemaal begonnen met gewoon zonder plan een berichtje in een WhatsApp-groep die ontplofte. Media dook erop, heel veel bewoners dook erop. Dus er was eigenlijk heel veel onvrede was er in de stad die gewoon niet geactiveerd werd. En dat werd geactiveerd en dan, ja, dat geeft heel veel energie. En dan zie je een weg en dan denk je, wacht eens even, dit burgerinitiatief werkt. We kunnen echt wat bereiken. Dus op die stroom vaar je mee. En dat geeft heel veel energie. En daardoor zie je ook dat je wat kan doen. Ja.
0: Erik, beschouw jij jezelf als een idealist? Of een realist die gewoon maar in actie moet komen?
4: Ja, nou ja. Ik denk niet dat ik per se een idealist ben. Ik ben meer. Ik voel een groot plichtsbesef eigenlijk. En ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, denk ik.
0: Plichtsbesef jegens wat of wie?
4: Nou, tegen mijn omgeving. Tegen ook met wat ik kan en wat voor mogelijkheden ik heb, dat ik daar vind dat ik iets mee moet doen. Ik heb Follow the Money opgericht. Ik ben er 2,5 jaar geleden mee gestopt om daar de leiding aan te geven. En zo ontstond de mogelijkheid om een nieuw initiatief te ontplooien. En ik zag dat ik dat moest doen. En als ik het niet deed, dan ik wist waar ik het geld vandaan moest halen. Ik weet hoe ik zo'n platform moet oprichten. En als ik al die kennis heb en al dat netwerk heb, Dan staart mij dat aan. En dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik handelend moet optreden.
0: Dan moet je van jezelf de barricades op.
4: Ja, dat is het. Dat gaat gelukkig goed. En ik ben heel blij dat we die crowdfunding dat fantastisch is gelopen. We zijn bezig om die organisatie op te zetten. Met mensen binnen te halen. Het geeft enorme energie natuurlijk. Als je ziet hoeveel positieve reacties je krijgt. Duizenden mensen hebben hier iets aan bijgedragen. Nou, dat is geweldig. En,
0: je zet je frustratie om in actie.
4: Zo is het. En dat is eigenlijk ook dat is de kracht van een. Dat doet eigenlijk iedere ondernemer, zou je bijna kunnen zeggen. Als je een slechte auto ziet van ik wil een betere auto maken, dan is dat je frustratie. Die zet je om in iets waar je iets uit gaat halen. En dat is in mijn geval dus een maatschappelijke onderneming. Maar dat had ook iets anders kunnen zijn in een ander leven. Maar het is echt zeer voldoenend. En ik ben blij dat ik anderen ook help ermee. Er is een handelingsperspectief ontstaan van er valt iets te doen tegen Big Tech.
0: En wij gaan.
4: En wij, ja, precies, je kunt opstaan. En dat gaan wij waarmaken.
0: Saskia, toen jij dat café aan het redden was, hè, heb je toen ook wel een slapeloze nacht gehad?
2: Ja, zeker.
0: Ja, waar maakte je zorgen over?
2: Dat het niet ging lukken. Er waren echt wel momenten dat we de handdoek in de ring wilden gooien.
0: En wat hield je dan op de been?
2: Nou ja, wij hebben ook een crowdfunding gedaan. Omdat het eerste wat de bank tegen ons zei, ja, jullie moeten wel iets van startkapitaal hebben. Dus wij dachten, nou, dan gaan we naar het dorp, zeggen wie wil ons helpen. Nou, binnen 2 weken hadden we toen 2 ton aan toezeggingen.
0: Wat best goed is, hè?
2: Wat heel veel is natuurlijk.
0: Was de bank ook onder de indruk toen?
2: Nee, want toen bedachten ze weer iets anders wat we nodig hadden. En toen we dat hadden, bedachten ze weer iets anders. Dus,
0: ze wilden gewoon niet.
2: Ze wilden gewoon niet, precies. Maar die toezeggingen en vooral eigenlijk dat draagvlak en dat enthousiasme en die steun die we kregen, ja, dat houdt je op de been natuurlijk.
0: Jullie zijn uiteindelijk ook langs gegaan bij mensen die dit eerder hadden ondernomen in het Brabantse Esbeek.
2: Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, Esbeek is een heel bijzonder dorp. Ze hebben daar ook prijs voor gewonnen. Ze zijn daar ooit gestart ook met het overnemen van het lokale café. Toen dat dreigde te verdwijnen. En daarna hebben ze een eigen wooncoöperatie gestart. Een energiecoöperatie, een zorgcoöperatie, meen ik. Dus het is fantastisch wat daar allemaal gebeurt. Zij hebben echt wel een heel groot takenpakket van de lokale overheid overgenomen. En dat doen ze met z'n allen.
0: En jij ging daar naartoe om te kijken van hoe doen zij dat nou?
2: Ja, niet ik. We hebben gewoon een bus gehuurd en we zijn met z'n allen daarheen gegaan.
0: Hadden ze adviezen?
2: Ja, volhouden. En ook vier elke kleine overwinning. Elk succesje dat er te vieren valt, doe dat vooral.
0: En dat doen jullie ook?
2: Dat doen we ook, ja.
0: Ja. Burgerinitiatieven zijn vaak processen van hele lange adem. Hoe idealistisch moet je zijn, Sanne, om dit vol te houden?
1: Nou, je moet denk ik inderdaad wel een klein beetje gek zijn en een enorm groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Ik denk dat dat echt onze gemene deler is. Wat er echt nodig is, is inderdaad ook die energie van buiten. En dat hoeven geen mensen te zijn die net zoveel uren erin stoppen. Maar wel, nou ja, ieder mailtje, ieder appje, ieder berichtje is er één. En ik denk uiteindelijk dat dat ook wel... Kijk, in mijn leven is hoop echt een werkwoord. Daar moet je iets voor doen. En dat is wat je ervoor terugkrijgt. Het idee dat je daarmee ook bezig bent om de wereld een klein beetje te verbeteren.
0: En dat is ook genoeg om door te blijven gaan.
1: Nou ja, en dan is natuurlijk de vraag hoe lang hou je dat vol? Maar in ieder geval is dat wel genoeg om een grote stap te kunnen zetten. En ik zou iedereen ook vooral willen aanraden om groot of klein dit soort initiatieven te ontplooien. En dat kan zo groot zijn als deze vier mensen die hier een beetje gek in de studio zitten te zijn. Maar dat kan ook betekenen dat je met de buurt een tuintje adopteert en ervoor zorgt dat het op die manier je buurt net een klein beetje leuker is. En dat hebben we echt nodig in Nederland, want de wereld is niet zo hoopvol op het moment.
0: Jasper, later dit jaar dagen jullie de gemeente Amsterdam voor de rechter. Wat eisen jullie precies?
3: Dat ze het aantal toeristen overnacht
0: nog steeds hetzelfde.
3: Ja, 120 miljoen krijgen.
0: En komt dat voor elkaar?
3: Ja, wat ons betreft is dat gewoon mogelijk. Het is natuurlijk, ze hebben het zo lang laten versloffen dat het nu wel steeds moeilijker wordt om het eronder te krijgen. Dat was ook het hele idee van, je kijkt 3 jaar vooruit, zie je dat het er doorheen komt, dan neem je maatregelen. Ja, als je dat telkens niet doet en uiteindelijk op 24 miljoen zit en nu zeggen ze, ja, nu kan het niet meer. Ja, oké, maar moet je nog steeds alles op alles zetten om het eronder te krijgen. En ons pleidooi is van, je doet te weinig om dat onder die 20 miljoen te krijgen.
0: Want Erik, jij zei net ook, hè, van ik geloof erin. We halen 1,3 miljoen al op via crowdfunding. Ja. We huren goede mensen in. We gaan er vol tegenaan. We hadden het in het eerste half uur er ook al over. Je neemt het op tegen multimiljonairs. Daar sta je toch met 20-0 achter.
4: Nee, helemaal niet. Ik denk dat je goed kunt laten zien dat je met een hele goede zaak tot iets kan komen. Dat blijkt ook uit eerdere rechtszaken. We hebben in Amerika gezien dat een vrouw het heeft gepresteerd om tegen Meta op te staan. En zo zijn er veel voorbeelden die waar je moed uit kunt putten. En dat betekent helemaal niet dat je dus ontzettend veel geld nodig hebt. Maar een slim team en mensen die zich daarvoor willen inzetten. En niet per se topsalarissen willen verdienen. Maar voor een normaal salaris zich inzetten voor deze maatschappelijke zaak. En die vinden wij. En sterker nog, die melden zich bij ons aan. Ja. Dus dat is fantastisch.
0: Het vervelende is natuurlijk dat bedrijven zijn. Die kunnen tot het oneindige doorprocederen.
4: Ja, nee, maar dat gebeurt ook. Hè. Dat zie je. Ze gaan natuurlijk een hoger beroep. Ze werpen incidenten op gedurende zo'n zaak. En als er een duidelijk vonnis is, gaan ze toch in cassatie. Het is slopend, het is langdurig, daar houden we rekening mee. Ik heb gelukkig al eerder met dat soort bijltjes geslagen. Dus ik weet wat het vergt, een uithoudingsvermogen. Maar je moet in de tussentijd, je moet natuurlijk niet alleen maar op één zaak inzetten. Wij kunnen natuurlijk een keur aan zaken op gaan zetten. En intussen, en dat kunnen kort gedingen zijn, spoedeisende zaken. En je kunt op de langere termijn gaan procederen. Ik ga je beloven dat er elk jaar een keer of 3-4 op zijn minst wat te beleven gaat zijn straks.
0: We gaan het op de voet volgen.
4: Ja. Ja.
0: En jullie zijn ook weer, Saskia, met een nieuw project bezig.
2: Ja, wij zijn nu ook bezig met een wooncoöperatie op te starten. Of eigenlijk is die al opgestart. Nu zijn we aan het kijken wat we kunnen gaan realiseren. Voor de groepen die dat zo hard nodig hebben.
0: Ja, want waarom vind je dat belangrijk?
2: Omdat we een klein dorp zijn, omdat er veel jonge gezinnen vertrokken zijn. Om redenen die Sanne net aangaf. En omdat het voor de vitaliteit, de leefbaarheid belangrijk is dat er meer balans komt. Dat ouderen kunnen doorstromen, dat huizen beschikbaar komen voor jonge gezinnen.
0: En wat zou een daarop volgend project kunnen zijn?
2: Nou, het energie van Tata Steel lijkt me fantastisch. Als we dat in een coöperatieve vorm kunnen aanwenden voor het dorp, dat zou ik een bijna mooiere genoegdoening vinden dan
0: de energie van Tata Steel.
2: Ja, daar komt natuurlijk enorm veel restwarmte vrij. Een zorgcoöperatie, het maakt eigenlijk niet uit. Er zijn zoveel dingen die je samen kunt doen.
0: Dat is de les eigenlijk hiervan.
2: Ja, dat vind ik wel.
4: Een event bijvoorbeeld organiseren bij haar in het café, dat heb je natuurlijk al gedaan.
1: Doen we, aan de lopende band.
4: Aan de lopende band, kijk aan. Ja,
2: wij varen wel bij het hele gebeuren.
0: Het was mooi om vanmiddag met jullie te praten, dankjewel. Saskia van der Meij, Erik Smit, Sanne Walvis en Jasper van Dijk. En succes ook met jullie acties natuurlijk. Hè? Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over de toestand in Iran en hoe Nederlandse Iraniërs die beleven. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via de publieke tribune @human.nl. En na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag.

0: morgen op de perstribune van Max.
1: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
0: Voormalig radiotour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... International, Edwiges Maduro.
2: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet, dus laat ze maar komen.
0: Over de kansen van Oranje op het WK.
2: Half finale, denk ik wel.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: NPO Radio 1, 4 uur.
10: Patrick Lodiers.
11: Een bijzonder goedemiddag. Straks in Goed Ingelicht Kring kijken we naar het congres... waar afscheid wordt genomen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En wij verwelkomen SpaceX op de beurs. Op naar de sterren en daar voorbij. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
12: De politie heeft 3 mensen opgepakt voor de explosie in Amsterdam. Die ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag... bij een sportschool in de wijk Osdorp... Burgemeester Halsema zegt dat in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd en het is onduidelijk wanneer zij naar huis kunnen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dat niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Leden van GroenLinks en de PvdA stemmen rond deze tijd over de fusie van hun twee partijen. Als ze op het oprichtingscongres in Den Bosch instemmen, gaan ze samen op in de nieuwe partij Progressief Nederland, afgekort PRO. Politiek verslaggever Wilco Boom, die is in Den Bosch. Ja, hoe spannend is die stemming?
13: Nou, strikt genomen niet heel spannend, want de verwachting is dat zo'n beetje iedereen voorstemt en dat we dus een soort Noord-Koreaanse uitslag krijgen. Maar die is er nog niet, want de stemming die gaat nu beginnen en de stembureaus die zijn, of de stemlijnen die staan 10 minuten open. En dus over 10 minuten wordt duidelijk wat het wordt. Maar ga er maar vanuit dat de leden massaal voor de fusie van die twee partijen stemmen. Die daarmee dan dus ook ophouden te bestaan. En daarvoor in de plaats hebben we dan Progressief Nederland.
12: Wilco Boom, dankjewel. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen dan bijna overal droog en maximaal 19 graden.
11: Er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Bianca Daming.
14: Een hele goede middag. Er staan een paar opvallende files. Vooral door wegwerkzaamheden staat het her en der vast. Ook grenscontroles veroorzaken nog vertraging voor de grenzen met Duitsland. Over het algemeen 5 à 10 minuten. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Vanaf Den Haag sta je een kwartier in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Verder is het druk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer is het oponthoud een kwartier. Het heeft ook te maken met werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat het vast tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Ook door werkzaamheden. De vertraging is een kwartier.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
24: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
25: Geluidsoverlast,
24: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
15: NPO Radio 1. Poot.
26: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
11: Een bijzondere goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes van het nieuws op. Een opmerkelijke trend. Elke nieuwe generatie zou eigenlijk minder religieus zijn dan de vorige. Maar Gen Z doorbreekt dat patroon. En dat is te zien in de nieuwe EO-documentaire Generatie Gebed. Daarin horen we vier jongeren en wat het geloof voor hen betekent. Zoals bijvoorbeeld Nicky.
1: Ik wil een man dat als ik na een lange dag thuis kom en ik heb echt een roldag gehad op werk, dat hij dan zegt, oké, kom, we gaan even bidden.
11: Na half vijf praat ik erover met de documentairemakers en religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Maar we beginnen met de kring die goed ingelicht is. En vandaag is dat met Hanna Warner. Zij is politiek verslaggever voor Hart van Nederland. Hanna, eventjes, was het leuk gisteren om twee premiers weer terug te zien? Oud-premiers?
2: Ja, het was wel als van ouds om ze allebei weer te zien. Nou ja, trouwens Schoof die zat in zijn ambtenaarrol, dus dat was toch weer eventjes wennen. Maar Rutte, dan sta je daar boven, of dan zit je daarboven, toen dacht ik, oh ja, dit was Rutte.
11: Ja, maar was het fijn om te zien? Was het
2: fijn? Ik weet niet of ik er zo op zou terugblikken. Maar het was als van ouds en het was wel interessant om die mannen terug te horen blikken op de coronaperiode.
3: Was Schoof heel anders in zijn ambtenarenrol dan als, ja?
2: Veel meer comfortabel. Ja, dat viel me meteen op. En dat wisten mensen natuurlijk ook wel. Hè, dat hij als topambtenaar echt heel comfortabel in die rol zat. En het politieke speelveld was helemaal nieuw voor hem. Maar dit zag je ook gewoon in de vragen die gesteld werden. Hij wist waar hij het over had vanuit die ambtelijke rol.
11: Maar we gaan het er zo nog over hebben, over die parlementaire enquêtecommissie corona. Maar we hoorden haar net ook al, Milou Brandt, FD-columnist. En maakt podcasts over beleggingen en ook over AI. En in september komt je boek uit. Waar gaat het boek over?
3: Ja, ik dacht, misschien kunnen we eerst nog even bidden. Maar ik wil ook best vertellen waar mijn boek over gaat. Het gaat over beleggen. Dat is iets wat ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Of je nou een kleine of grote portefeuille hebt. Het gaat zwemmen in het geld heten. En dat heeft dan meteen de associatie dat je er stinkend rijk van kan worden. Nou, dat is niet het idee. Het is een soort vaardigheid die iedereen zou moeten leren. Mensen denken vaak, beleggen gaat over rijk worden. Maar uiteindelijk gaat het vooral over niet armer worden. En dat is wel wat er gebeurt. Als je wel inflatie hebt en geen rente.
11: Maar jij gaat in dat boek ons uitleggen hoe we het moeten aanpakken.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus het is, dan denk je meteen van, oké, is het een handleiding? Nee, ik heb het wel geprobeerd om leuk op te schrijven. Dus het is ook verhalend.
11: Dat in september dus. De VVD en PRO houden vandaag hun ledencongres. En as we speak zijn ze bij de VVD in Den Haag toe aan de slotfase. Oftewel, ze zitten vlak voor de borrel. En eerder vandaag hoorden we dit.
5: Ik ben zo trots en zo dankbaar dat Ruben meteen heeft gezegd, luister, als die plek van fractievoorzitter vrijkomt, daar ga ik mijn hand op steken. En samen met de fractie, met een ijzersterk team in Den Haag, jullie allemaal een gezicht en een geluid geven. En nu gaat Ruben ook een paar woorden zeggen en ik wil heel graag nog een keer mega applaus voor deze held.
6: Dat applaus, dat kan nog veel harder, want laten we eens een heel hard applaus doen voor Dylan.
11: Ja, Hanna, dus op dit congres spraken zowel de vicepremier Yazılgüz als fractieleider Brekelmans. Nu roept dat toch ook vragen op, namelijk wie heeft het nou voor het zeggen bij de partij?
2: Ja, dat roept zeker vragen op. Nou ja, wat op zich opvallend al is, Yazılgüz was de eerste die sprak van deze twee. Zij ging vervolgens tijdens de speech van Ruben Brekelmans op het podium zitten, op een kruk in haar eentje, dus toen bleef zij alsnog in beeld. Het viel me ook op dat de speech van Yazılgüz 10 minuten langer duurde dan die van Brekelmans. Maar het is inderdaad de vraag, je hebt een partijleider en een fractievoorzitters. Wie heeft nou de leiding daar?
11: Ja, jij bent politiek verslaggever. Jij weet hier dingen. Wie heeft daar de leiding bij de VVD?
2: Als je vraagt wie heeft de touwtjes in handen, dan is dat absoluut Yazılgüz.
11: Ja.
2: Zij zit natuurlijk in het kabinet nu. Normaal gesproken was er een regel bij de VVD dat je, als je partijleider bent, dan blijf je in de Tweede Kamer, tenzij je premier bent, zoals Rutte dat was. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een uitzondering wat Yazılgüz nu doet. En we zien ook dat het niet helemaal goed valt. Want er was vandaag een RTL nieuwspanel. En daar werd gepeld, nou, hoe blij zijn mensen eigenlijk nou nog met Yazılgüz? Vlak na de verkiezingen, dus in december, was dat nog 76% van de VVD-leden. Vandaag zijn dat er nog 55%.
11: Dus die populariteit van Yazılgüz neemt af. En dit is onder de VVD-leden zelf, hè?
2: Ja.
11: Deze peiling.
2: Ja, klopt.
11: Is het dan tijd voor een wissel?
2: Ik zou het een heel raar moment vinden voor een wissel. Maar je kunt je wel afvragen, hoe lang kan zij dan nog blijven zitten? Het is haar nog niet gelukt om na Rutte, dus dat touwtje of het op te pakken. Rutte is al die tijd premier geweest, dus het was ook de vraag, wie gaat dit oppakken en hoe houdt in hemelsnaam dan vol om premier te blijven? Nou, dat is haar niet gelukt. Maar ze willen natuurlijk wel die positie weer terug.
11: Ja, Milou, als jij ernaar kijkt, zou de VVD beter af zijn met een andere leider dan Dylan Yazılgüz?
3: Jeetje.
11: Jeetje.
3: Nou, Kijk, ik heb het sowieso niet zo op de leider van de VVD momenteel. Ik zouden ze beter af zijn. Ik denk dat Jessica's op zich, als we kijken terug naar van sinds de verkiezingen, hebben zij toch wel echt gepresenteerd alsof het hun overwinning is. Dat heeft ze echt best wel een beeld neergezet van oké, de VVD heeft dit allemaal bereikt.
2: Er zitten wel veel VVD-punten in het coalitie.
3: Ja, er zitten veel VVD-punten in. Dus eigenlijk, dat was ook mijn vraag zijn. Wat heeft zij dan gedaan dat die populariteit van haar is afgenomen?
2: Nou, het viel mij ook op. Want ik heb niet het idee dat er nu iets is gebeurd waardoor mensen denken van nou, we moeten van haar af. Maar misschien heeft het met zichtbaarheid te maken. Want zij zit nu in het kabinet. Ze is daar minister van Defensie. Ze staat ook erom bekend dat zij gewoon veilig op haar plek zit in het kabinet. Maar het is daar natuurlijk wel lastiger om jouw partij, dus de VVD in dit geval, smoel te blijven geven. Dus dat kan wel die kritiek zijn, dat daar niemand echt voorop staat die laat zien waar de VVD nou echt voor staat.
3: Ja, maar daar hebben ze sowieso volgens mij best wel moeite mee. Want ik heb ook dat liberale manifest wat ze net hebben uitgebracht gelezen. En dan denk ik van, nou, nu komt er echt wat. Want we gaan nu zien waar ze echt voor staan. En dan zie ik eigenlijk alleen maar weer van die hele grote overkoepelende containerbegrippen als verdraagzaamheid en vrijheid en liberale waarden.
0: Ja. En dan vraag je van jou af van wat is daar nou nieuw aan? Wat is nou het nieuwe geluid? Wat moet ik er nou van oppikken?
3: Nou ja, als je kijkt van ze hebben een beetje een tweedeling in die partij. Je hebt wat linksere kant en wat klassiekere liberalen. En dan ik snap best dat hieronder verenigd is, want er staat letterlijk eigenlijk niks in. Waarvan ik denk van nou, dat is echt, hier kun je wat van vinden.
2: Dat vind ik dus ook een typisch VVD met dat liberaal manifest. Ze stemmen daar vandaag ook over. De vorige dateerde uit 2005, dus ze dachten dat heeft weer een update nodig. En na zoveel compromissen sluiten in al die regeringen is het ook tijd om even te laten zien wat is nou precies die koers van de VVD. En dan denk je nou, nu komen ze inderdaad met een heel duidelijk verhaal. Maar wat jij ook zegt, er is een rechterflank, er is een linkerflank. En zij hebben geprobeerd in dat manifest elkaar dan te vinden. Maar ja, waar vind je elkaar? Ja, in dat je allebei liberaal bent. Maar als je probeert alle beide kanten tevreden te stellen, dan kom je uiteindelijk eigenlijk met weinig uit.
0: Ja, en jij zegt van oké, dus we hadden al een liberaal manifest, dat is geüpdate, maar uiteindelijk is het een update naar hetzelfde wat het was.
2: Met de hedendaagse, ze zeggen ook AI hoort er nu bij. In 2005 had je dat allemaal nog niet. Internet was een stuk kleiner. Dus het is allemaal geüpdate naar hoe het alle uitdagingen van tegenwoordig, laat ik het zo zeggen. En ze zeggen, dit moet ons een toekomst bieden tot 2048. Dan bestaat de partij 100 jaar. Dus ze proberen vooruit te kijken van waar moeten we dan staan.
0: Ja, maar dat lees jij nog niet terug in dit manifest, begreep je?
2: Nee.
3: Als ik het zo lees, bestaan ze dan überhaupt
0: er wordt
3: nog
0: in ieder geval gestemd daar over dit manifest op dat VVD-congres. Maar wij gaan even naar dat andere congres wat er gaande is in Den Bosch. Wilco Boom, jij bent bij het, kunnen we al zeggen, het congres van Pro.
7: Ja, zeker. En de stemming is hier net achter de rug van de GroenLinks-leden. Heeft 96% voor de fusie gestemd. En van de leden van de Partij van de Arbeid was dat 97%. Dus ja, een Noord-Koreaanse uitslag. Er kan geen misverstand over bestaan. De leden willen dat de oude partijen GroenLinks en PvdA worden opgeheven. En dat ze verder gaan onder de vlag van Pro. Nou, en dat hoorde je zo net in de zaal als volgt gebeuren.
8: En voor GroenLinks.
7: En iedereen is hier nu door het dolle heen. Veel gejuich. Mensen als Klaver en ook oud-partijleider Van Ooyik, Wouter Bos, Ad Melkert, Hans Spekman, burgemeester Femke Halsema. Ja, ze vielen elkaar allemaal in de armen. Het is één groot feest hier. Dolle vreugde dus bij Pro over die oprichting. Een proces dat 5 jaar heeft geduurd. Best snel als je dat vergelijkt met andere fusies in de Nederlandse politiek. Bijvoorbeeld het CDA lang geleden, duurde meer dan 10 jaar. Maar hier is het dus in 5 jaar gebeurd. Er was verzet, maar uiteindelijk zijn ze het dus roerend met elkaar eens. Want zelfs uitgebroken critici als Hans Spekman en Alt Melkert, ik noemde ze al even, die zijn lid geworden van de nieuwe partij Pro.
0: Pro? Fantastisch, we hebben een nieuwe partij in Nederland, Pro dus. Maar dat betekent ook het einde van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks. Die bestaan dus niet meer.
2: Ja.
0: Ja, was jij trouwens overtuigd van deze stemming? Met deze Noord-Koreaanse...
2: Ja, nou ja, ik zei het net al, Milou, van, we zijn blij dat het geen 100% is. Dat was al helemaal een rare uitslag.
3: Het was heel verdacht geweest. Ja.
2: Dus ik denk dat ze best wel blij mogen zijn met deze cijfers.
0: Nou ja, ze zijn enorm blij, want je hoorde het ook aan het gejuich. Dus maar laten we even laten we even inzoomen op de Partij van de Arbeid die dus niet meer bestaat.
2: Heel historisch, ja.
0: Heel historisch, ja. Want sinds 1946 heeft de Partij van de Arbeid onafgebroken in de Tweede Kamer gezeten. Alleen de SGP doet ze dat na. En in 23 verkiezingen haalde de losstaande Partij van de Arbeid 957 zetels. De partij deed ook 10 keer mee in een regering. Dus ja,
2: ze hebben premiers geleverd.
0: Zeker, Hanna. Wat gaan we missen met het verdwijnen van de Partij van de Arbeid?
2: Nou ja, wat betreft de Partij van de Arbeid zelf ga je niks missen. Want zij zeggen dat sociaal-democratische geluid, dat moet gewoon, dat moet je blijven zien en horen. Maar dan samen met GroenLinks, dus in één partij. En dat is nog maar de vraag. Dus dat is gewoon heel interessant om te gaan volgen komende jaren. En zeker al die critici, die partijprominenten, die dus bang zijn dat sociaal-democratische verdwijnt uit de Kamer. Gaan we zien of zij gelijk gaan krijgen.
0: Ja, nou ja, Ad Melkert is toch weer lid geworden, hoorden wij. Net van de nieuwe pro-beweging.
2: Ik las wel ook dat hij er een kleine voorwaarde nog aan stelt. En dat wordt heel interessant komende maanden. In het Europese parlement moeten ze namelijk nog gaan kiezen of ze bij de Sociaaldemocraten blijven of de Groenen. Dat zijn ze nu nog echt bij twee hele aparte stromingen. En Ad Melkert zegt daarover, nou, dat moet bij de Sociaaldemocraten. Maar dat is allemaal nog helemaal niet uitonderhandeld.
0: Maar hij zegt van oké, dat is dus een maar stel voor, ze gaan toch naar de Groenen in Europa, zegt Ad Melkert dan zijn lidmaatschap op van pro. En,
2: dat denk ik.
0: En nou, dan gaat er wat gebeuren binnen de partij.
2: Nee, dan gaat het gewoon door.
0: Dat wou ik net zeggen. We vroegen jullie beiden ook even aan een herinnering van de Partij van de Arbeid. Hanna, jij wilde terug naar 2017.
2: Ja.
0: Want onder Lodewijk Asscher werd toen maar liefst 29 zetels verloren bij de Tweede Kamerverkiezingen.
9: Ja. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. De uitslag is ongelooflijk teleurstellend. En vooral wil ik de partijen feliciteren die vandaag gewonnen hebben. Allereerst GroenLinks. Ideologisch dichtbij. Ik vind het knap wat Jesse Klaver heeft gepresteerd. En ik feliciteer.
0: Was dit nou de eerste publieke voorzet voor de fusie, denk je?
2: Nou, ik vond het wel een heel opvallend moment. Ik luisterde dit vandaag terug en toen dacht ik, hé, dat is grappig. En het is ook wel inderdaad een typisch moment geweest. 2017, van 38 zetels naar 9 voor PvdA. Dat was al historisch. Volgens mij hadden ze daarvoor nog nooit minder dan 30 zetels gehad. Dus echt een enorm verlies was het. En in datzelfde jaar ging Jesse Klaver, die was toen een paar jaar partijleider van GroenLinks, die ging van 4 naar 14. Dus daar zag je iets gebeuren. En daar wisselde er wat in die kiezers. En ik denk wel dat het daar is begonnen dat ze dachten, hey, volgens mij moeten we elkaar gaan versterken.
0: Dus eigenlijk is het zaadje geplant in 2017 bij die afstraffing van de Partij van de Arbeid.
2: Ja, officieel was het pas later dat ze echt over samenwerking gingen praten. Maar ik denk wel dat de Partij van de Arbeid dacht, we moeten iets.
0: Nou ja, ze hebben iets gedaan. Ze heten nu pro. We gaan dan even, Milou, naar jouw fragment. Dat is iets ouder. Het is uit 1994 en het is partijleider Wim Kok in de campagne.
10: Sommigen zeggen de sociaaldemocratie heeft zichzelf overleefd. Dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen successen. Ik ben het daar niet mee eens.
0: Wim Kok, de laatste premier van de Partij van de Arbeid.
3: Ja, ik was toen 3 of zo toen dit fragment uitkwam. Maar het is wel, dus ik ben opgegroeid in een wereld waar Wim Kok de premier was. Hij was mijn eerste premier. Toen heb ik voor het eerst ook geleerd wat een premier was. Maar waarom ik het fragment vooral mooi vond, is dat je toch een beetje, het is een beetje symbolisch, denk ik, voor ook weer de tijd dan waar we nu in zitten, dat het best wel moeilijk is om op het moment dat je doelen behaalt, hè, want we hebben Partij van de Arbeid, als je kijkt naar wat er op arbeidsgebied allemaal geregeld is, je wordt 2 jaar doorbetaald als je ziek bent, vaderschapsverlof is een ding, weet je wel, aan de lopende band, we hebben het gewoon best wel goed voor elkaar. Als je werknemer bent in Nederland, dan heb je echt een luizenleventje is misschien overdreven, maar het is niet slecht.
0: Dus de sociaaldemocratie is niet meer nodig?
3: Nou, het gaat een beetje aan je eigen succes ten onder op een gegeven moment, als je er niet in slaagt om weer een nieuw verhaal te vertellen. En het grappige is dat Wim Kok ook eigenlijk als soort van zichzelf al in die hele tijd een beetje heeft geprofileerd van ik ga op de winkel passen. Hij zei dat van dat is een soort van kracht, we gaan behouden wat er is. Maar op een gegeven moment is dat verhaal natuurlijk,
0: Hij was ook degene die ideologische veren ging afschudden bij de Partij van de Arbeid, maar is hij dan vergeten nieuwe veren aan te trekken, waardoor de Partij van de Arbeid eigenlijk een nieuw elan kon krijgen?
3: Hij heeft wel nieuwe veren aangenomen, maar dat waren een beetje toch de marktwerking veren die hij toen heeft aangenomen. En zelfs Bill Clinton in de Verenigde Staten heeft dat ook een beetje geadopteerd, maar die zei van Wim was first. Zei hij nog erover. En Frits Bolkestein, toch niet de meest linkse tak ook van de VVD, die heeft nog gezegd, nou, we zijn ontzettend dankbaar dankbaar dat Wim Kok ons partijprogramma zo goed heeft doorgevoerd. Want ik had het zelf niet beter gekund.
0: Ja,
3: dus ja, die ideologische tegen waren mensen niet zo blij mee, denk ik.
0: Hanna, die sociaaldemocratie, is die een beetje dan ten onder gegaan aan hun eigen succes, zoals Milou zegt?
3: Nou, ja, of het aan hun eigen succes is geweest, weet ik niet. Maar het is wel een beeld dat je de afgelopen jaren, of ja, tientallen jaren hebt gezien. Dat zij gewoon moeite hebben gehad met inderdaad hoe je kiezers nog aan je blijft binden. Steeds meer gingen ze ook nog los van dat ze samenwerkten met GroenLinks, kregen ze al de kritiek dat ze wel meer naar die cosmopolitische kiezer gingen, in plaats van dat het echt die volkse arbeiderspartij was. En dat is waar ze nu dus als pro inmiddels dus wel weer terug naar willen. Maar ja, ga dat nog maar eens terugkrijgen. En ja, het verhaal, oh sorry, maar het verhaal wat ze nu dus hebben, vind ik dan ook best wel oppervlakkig. Als je kijkt op wat er in Amsterdam, hadden ze ook een feestje van pro. En daar hoor je eigenlijk dan Zita Pels. Ja, ik heb het van Chris Albers, de journalist, die was erbij. Zita Pels zegt alleen maar van ja, we gaan rechts een dreunen toebrengen of iets in die trant. En Rutger Groot-Wassink, de scheidend wethouder van GroenLinks, die zegt fuck rechts. Ja, sorry, maar wat gaan jullie dan precies doen?
0: Dus ze zeggen wel waar ze tegen zijn, maar ze zeggen niet van waar ze zelf mee komen. Zijn.
3: Dat mis ik echt. Precies. Ja.
0: 75 miljard dollar, dat is het bedrag dat SpaceX gisteren ophaalde met de beursgang. Het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En hij zag de wereld van de zonnige zijde.
12: But there also have to be things that get you excited about the future. That make you glad to wake up in the morning. Because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you.
0: Oh, Milou.
3: Ja. Ja, ik vind het vet.
0: Het dus over dingen waar je blij van wakker wordt.
3: Ja.
0: Jij vindt het ook vet. Werd jij blij wakker na de beursgang van SpaceX?
3: Nou, niet per se na de beursgang van SpaceX. Maar ik vind het wel mooi dat we mensen als Elon Musk in de wereld hebben. En niet per se vanwege al zijn politieke uitingen. Maar dat kun je ook nog misschien los proberen te zien van elkaar. En als ik dan kijk gewoon naar wat hij presteert op bedrijfsmatig vlak, dan vind ik dat echt wel indrukwekkend gewoon. Hij heeft ervoor gezorgd dat we in ieder geval die hele auto-industrie ontwricht met de elektrische auto's. Zijn ze nu in China beter in inmiddels. Maar dat heeft hij toch wel echt in gang gezet. En hij heeft ook de hele ruimtevaart even uit slop getrokken. We waren vanaf 2011 waren we afhankelijk van Russische raketten om op het internationaal ruimtestation te komen.
0: Maar het maakt
3: dat
0: het ook wel. Ja, nee, oké, maar je kan ook kijken naar Musk, want hij heeft wel heel veel macht op deze manier.
3: Want hij heeft veel geld.
0: Hij heeft veel geld en hij heeft een heel satellietsysteem. Wat hij een keer heeft uitgezet. Waardoor de Oekraïners een keer een pak slaag kregen van de Russen. Het is wel wat hij allemaal door zijn geld en zijn invloed kan bepalen.
3: En ook politieke macht. Hè? Want jij zegt net wel van laten we proberen los te zien van elkaar. Maar kun je dat wel loszien? Nou, ik denk wel dat we voor een grote uitdaging staan. Inderdaad, als hij straks alle satellieten in de lucht heeft. En we allemaal daarvan afhankelijk zijn voor ons internet. En dan hebben we echt wel een hele grote uitdaging. Want we hebben het eerder natuurlijk gehad met Standard Oil, honderd jaar geleden. Dat moest ook opgeknipt worden in 7 kleinere bedrijfjes. Dus dat was, daar moet je absoluut iets tegenover stellen. Maar ik vind nog steeds van, we kunnen er naar kijken en allemaal zeggen van ja, nou, maar we willen eigenlijk niet dit soort ontwikkelingen en technologie. En dan misken je eigenlijk dat we toch grote figuren hebben nodig hebben eigenlijk in de geschiedenis die echt dingen in gang zetten.
0: Dus echt een veranderaar, zeg maar.
3: Ja, en dan kan je niet zomaar bepalen van nou, ik wil het meer zo of ik wil het meer zus. Ja, dat vind ik een beetje kinderachtig.
0: Jij bent presentator van BNR Beurs, dan mag je geen aandelen bezitten. Maar Hanna, heb jij een stukje SpaceX gekocht?
3: Nee, zo stoer ben ik niet. Ik durf het dan toch niet aan om zelf te kiezen waar ik mijn geld in stop.
0: Ja, maar laten we dan toch even aan de specialist vragen. Milou, is het eigenlijk een goede investering om een aandeeltje SpaceX te kopen?
3: Ja, het is wel grappig. Je hebt zo'n uitdrukking die vaak over beursgangen wordt gezegd. En dat is IPO, heet het in het Engels. Dat je een initial public offering, dat is de beursgang. Mensen hebben daar een andere afkorting bij bedacht. Dat is it's probably overpriced. Dus het is waarschijnlijk te duur wat je betaalt. Ik zou er nog aan toe willen voegen dat het deze keer is it's probably overhyped ook nog. Want ik kreeg op een gegeven moment overal reclame. Verkoop nu hier aandelen SpaceX bij ons. Ik kreeg een mailtje van mijn broker. Jij komt ook in aanmerking. Je weet bijna zeker dat het na die beursgang op een gegeven moment even wat minder wordt. Maar dat betekent niet dat het op de lange termijn niet een goed bedrijf kan worden.
2: En ja, het begon toch op $135? Is dat het uiteindelijk ook geweest?
3: Nee, 150. Dus er is nog 20% bovenop gekomen. En dan zeggen mensen van ja, dat valt best wel mee. Maar dat gaat dus wel echt over echt heel veel geld. Want het is al miljarden aan beurswaarde. Hè? Dus
0: het ging naar 170, staat nu op 163, geloof ik.
3: Ja, nu staat het weer op 160, ja. Klopt, dus dat gaat wel over de hele beurswaarde van Netflix bijvoorbeeld. Dus dat gaat echt over heel veel geld. En er is, ja, het is 4 keer ook overtekend. Dus het was 4 keer zoveel vraag naar die aandelen als dat er waren. Dus dan kun je zeggen van ja...
0: Maar ja, het bedrijf maakt alleen nog maar verlies. Populair.
3: Ja, maar dat is niet zo heel erg uitzonderlijk, hè, natuurlijk. Want we hebben dat ook bij Amazon gezien, ook bij Netflix, ook bij Tesla. Bedrijven maken in het hele verlies, maar beleggen gaat over de toekomst. En als je erin gelooft dat dat goed komt, en dan moet je dus wel... Ik zeg ook niet dat het goed komt, dat weten we niet. Dat moet ze echt nog bewijzen of je die datacenters in de ruimte kan bouwen. Maar als je daarin gelooft, en ik zei al, Musk heeft best een track record. Dus er is wat voor te zeggen. Dan kan het ook wel goed gaan, ja.
0: En wat doet zo'n beursgang eigenlijk voor de hele economie? Want dit was de grootste beursgang aller tijden. Ja. Wat betekent dat voor de economie?
3: Nou, het is in ieder geval wat heel mooi is ook om te zien, is dat er allemaal werknemers zijn in die SpaceX-fabrieken. En die daar werken, dus lassers bijvoorbeeld, de mensen die in de cafetaria werken, die hebben ook allemaal... aandelen gekregen. Niet allemaal, maar wel veel.
0: Van toen ze kwamen werken, ja.
3: Klopt, en nu zijn er iets van 4000 mensen in één klap gewoon miljonair geworden. En sommigen zelfs multimiljonair.
2: Zijn al zijn werknemers kwijt.
3: Maar dat is wel heel mooi. Dus wat voor invloed kan dat hebben op de economie? Iedereen die daar werkt, heeft nu startkapitaal om zelf weer een start-upje te beginnen.
0: En allemaal
3: dat is
0: nieuwe Elon Musk.
3: Ontzettend mooi. Ja.
0: Hanna, deze week onderzoekt de parlementaire enquêtecommissie Corona... Wat we van de afgelopen pandemie eigenlijk moeten leren. En dat moeten we leren voor de volgende pandemie. We zijn het al afgelopen vrijdag, dus gisteren waren er 2 oude bekenden... de premiers Rutte en Schoof. Ja, Hanna, laten we eerst even inzoomen op Rutte. Je zei van, oh ja, dit was hij, dit deed hij. Wat deed hij het goed?
2: Ja, goed. Weet je, kijk, hij was gewoon Rutte op zijn rut. Dus hij glibberde overal een beetje doorheen. Bij hem heb je altijd achteraf dat je denkt... hè, het is hem gewoon weer gelukt. Wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Af en toe een klein beetje terugblikken, dat was niet goed. Maar eigenlijk verder altijd alles goed. En wat ik daar ook wel leuk vind om bij op te merken... die coronacommissie, die is allemaal... vrij jong, als in weinig politieke ervaring. En Rutte heeft gewoon in zijn eentje meer Haagse ervaring... dan die 5 commissieleden bij elkaar.
0: Oh ja, hij is tegenwoordig ook NAVO-baas... dus hij heeft te dealen met hele andere types, waarop bijvoorbeeld Trump. Is hij dan echt is die commissie eigenlijk niet opgewassen tegen deze staatsman, ervaren man... die zoveel jaren al...
2: Ja, dat kun je zeggen. En dat geldt ook voor andere mensen die verhoord worden. De commissie is gewoon dus hartstikke... Nou ja, amateuristisch wil ik ze niet noemen. Maar ze zijn gewoon onervaren. En dat merk je af en toe ook wel in de vraagstelling. En toen dacht ik, gaan ze tegenover een Trump zitten. Ja, tegenover een Trump. Dat zou pas echt wat zijn. Tegenover Rutte zitten... Ja.
0: Rutte werd gevraagd waarom er zoveel informeel overlegd werd op het Catshuis.
13: En we hebben eigenlijk met elkaar vastgesteld dat in zo'n crisis dit grote meerwaarde heeft. Omdat het je de gelegenheid geeft, en zo is dat Catshuis ook ontwikkeld, om in die crisis te praten over waar worden we mee geconfronteerd. Wat zijn de volgende stappen die we moeten nemen zonder dat je de druk hebt van het onmiddellijk nemen van een besluit. En je hebt ook minder tijdsdruk.
0: Ja, waarom wil je dit zo graag laten horen?
2: Nou, het is gewoon heel interessant. Hem werd gevraagd, er zijn overleggen geweest daar. Er zijn geen notulen van. Dat kan niet onderzocht worden. Niet alle bewindspersonen waren daar uitgenodigd. Waarom was dat? En daar glibberde hij toch ook weer heel erg rustig doorheen. En dan zei hij de hele tijd van, ja, dat was eigenlijk gewoon heel goed dat er was. Zodat we ook bij elkaar konden inchecken. Het was een hele zware tijd. Zonder tijdsdruk konden we nu met elkaar overleggen van, gaat het eigenlijk wel goed met je? En uiteindelijk, ja, er was dus niks geheims aan.
0: Milou, begrijp je dat?
3: Ja, maar het zal ook maar je werk zijn. Dit is echt wel een loodzware crisis geweest. Dus ik kan me voorstellen dat nog wel erin hakt. Wat hij vooral ook zei vaak was dat hij een hele brede afweging de hele tijd had gemaakt. Dat vond ik dus bijvoorbeeld wel iets waar wat weerwoord op kon worden gegeven. Want volgens mij was dat niet helemaal aan de orde. En hebben we gewoon echt geschrokken vanuit die beelden vanuit Bergamo. Dat we op de stoep van het ziekenhuis, bij wijze van spreken, de mensen bij bosjes zouden zien neervallen.
2: Maar dat heeft hij ook nog wel juist toegegeven. Uiteindelijk was het overbelast raken van de zorg. Dat niet gebeurde, was gewoon echt belangrijker dan die maatschappelijke impact.
0: Ja, dan hadden we ook nog Dick Schoof, die bij de commissie was. Dit omdat hij toen, tijdens die coronacrisis, een hoge ambtenaar was.
14: Ik denk dat het heel moeilijk was om dit te doen. En wij hebben aan onze kant geprobeerd daar zoveel mogelijk elementen voor aan te dragen, zodat je dat mee kon wegen. De besluitvorming was vaak toch heel erg gericht op dat voorkomen van direct menselijk leed als gevolg van COVID.
0: Ja, Hanna, Dick Schoof zei ook dat het effect van social media werd onderschat. Daardoor werden de complotten veel sneller verspreid dan ze dan de overheid eigenlijk voor mogelijk hield. Dat is toch een beetje naïef, toch?
2: Nou, naïef. Kijk, het is daar wel een beetje ontstaan dat mensen online in een rabbit hole raken. En dat de complottheorieën heel snel en makkelijk verspreid worden. En polarisatie is ook sinds de coronatijden alleen maar nog groter geworden. Dus nu zou je het naïef kunnen noemen, maar destijds was dat echt wel nieuw.
0: Ja, maar ja, de social media was er al en dat ging razendsnel. Dus ja.
2: Ja, maar daarom zegt hij ook, hij maakte dat punt van dat hebben we onderschat, of de overheid heeft het onderschat, de impact van social media op wat je in zo'n crisis allemaal online er rond gaat.
0: Ja, nou we gaan het blijven volgen, want later komt Rutte nog een keer terug. Dan moet hij, dan gaat het over de avondklok bij de coronacommissie. Dus ik ben benieuwd wat hij dan weer gaat antwoorden. Maar ik dank jullie beiden hartelijk. Hanna Warner, politiek verslaggever bij Hart van Nederland. En Milou Brandt, columnist bij het FD.
2: Dankjewel.
0: En zometeen gaan we kijken waarom jongeren hun heil tegenwoordig weer zoeken bij het geloof. Maar eerst hebben wij het NOS-journaal met Jennifer Oekeloen.
16: NPO Radio 1.
17: De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen vanavond terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een verkeersongeluk in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Hij reed op een elektrische step en werd gisteravond aangereden door een personenauto. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen gaat bij de vrouwen tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt deze finale de eerste finale van een WTA-toernooi. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld.
0: En naast mij zit Marco Verhoef en die gaat ons natuurlijk vertellen wat voor een prachtig weer eraan zit te komen.
18: Ja, nou ja, goed is me net wat je prachtig noemt en je moet ook een beetje geduld hebben en af en toe wat slagen om de arm houden. Maar laten we eerst eens bij vandaag beginnen. Het is nu grotendeels bewolkt, er zitten wel wat gaten in het wolkendek. In het noorden valt een enkele bui en die verdeling houden we eigenlijk ook vanavond en vannacht. Minimumtemperaturen 10 tot 13 graden. Morgen is het dan op veel plaatsen wel droog met af en toe een beetje zon. Noordoosten en oosten maakt nog wel kans op een enkele bui, maar de hoeveelheden in eerste stellen weinig voor. Er staat wel een aardige wind uit het westen tot noordwesten, matig tot vrij krachtig. En 16 tot 18, misschien 19 graden. Dat is allemaal nog aan de koele kant. Maandag verandert die temperatuur nog niet echt. Dinsdag wordt het al wel wat warmer en die twee dagen gaan droog verlopen. Dan hebben we woensdag even een beetje regen. En daarna gaat het kwik steeds verder omhoog. Vrijdag misschien wel 30 graden.
0: Vrijdag misschien wel 30 graden. Ja. En volgende week zit ik hier weer. Zit je hier dan ook? Want dan is het dus een prachtig weekend.
18: Want dan heb ik al vakantie. Ik moet wel bij zeggen dat die 30 graden, die noem ik nu. Maar de kans dat het 30 graden of meer wordt, is eigenlijk net zo groot als de kans dat het 20 graden wordt. Want er zit echt nog een enorme spreiding in. En dat is iets wat je eigenlijk op deze termijn altijd ziet. Dus we hebben hoop dat het hoogzomer weer wordt. Veel mensen vinden dat toch prettig. Maar het kan ook maar zo zijn dat het kwartje nog de andere kant op valt.
0: We moeten altijd naar het weer blijven luisteren.
18: Precies.
0: Dankjewel. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Goedemiddag, Robert Vriesen.
19: Goedemiddag, Patrick. Ja, het rijdt langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam na een ongeluk bij knooppunt Hoflijk. Tot 10 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is nog dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel door de werkzaamheden bij Watergraafsmeer.
20: Goed ingelichte kring.
0: Documentairemaker Sahar Meraji en Jan-Hendrik Smeenge die volgden voor de EO 4 jongeren op hun pad naar het geloof. En dat deze voor de documentaire Generatie Gebed. Wat bezielt Gen Z? De documentaire was afgelopen donderdag te zien, maar is nog altijd te zien op NPO Start. Absoluut een aanrader. De jongeren probeerden namelijk antwoorden te formuleren op hun geloofsvragen. Zo ook op de vraag waarom hun generatie meer open staat voor het geloof.
21: We hebben God nodig. En aangezien wij de keuze hebben gemaakt van God af te stappen, kunnen wij nu als Gen Z'ers, die wij worden opgegroeid door die ouderen die de keuze hebben gemaakt van God af te stappen, kunnen wij zien dat de vruchten met God beter zijn dan de vruchten zonder God.
0: En naast de documentairemaker zit hier ook aan tafel religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Welkom allemaal.
4: Dankjewel.
0: Ja, Sahar en Jan Hendrik, in de docu volgen jullie dus vier jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Wat hebben die nou eigenlijk gemeen?
4: Met elkaar?
0: Ja.
4: Nou, ik denk eigenlijk vooral een bepaald neerslachtig beeld van de wereld. En de behoefte om richting te vinden, rust, dat hebben ze met elkaar gemeen.
0: Ja, en waarom hebben ze zo'n neerslachtig idee over de wereld?
20: Nou, dan komen we meteen eigenlijk bij de bron waarvan wij denken dat misschien een oorzaak is dat deze generatie meer open staat voor het geloof dan de generaties ervoor is. De hele dag komt er van alles binnen op je scherm. 'S ochtends vroeg al begint de oorlog in je telefoon. En ja, dat geeft een wereldbeeld. Die mensen die zoeken allemaal naar iets wat daar iets anders biedt dan dat. Dus het is social media. Daarin zien ze ook heel veel berichten juist over het geloof. Dus dat brengt hen tot het geloof. Maar het is een donker wereldbeeld, eigenlijk ingegeven door
0: Patrick Lodiers. Documentairemaker Sahar Meraji en Jan Hendrik Smeenge, die volgden voor de EO vier jongeren op hun pad naar het geloof. En dat deze voor de documentaire Generatie Gebed, wat bezielt Gen Z? De documentaire was afgelopen donderdag te zien, maar is nog altijd te zien op NPO Start. Absoluut een aanrader. De jongeren probeerden namelijk antwoorden te formuleren op hun geloofsvragen. Zo ook op de vraag waarom hun generatie meer open staat voor het geloof.
21: We hebben God nodig. En aangezien wij de keuze hebben gemaakt van God af te stappen, kunnen wij nu als Gen Z'ers, die wij worden opgegroeid door die ouderen die de keuze hebben gemaakt van God af te stappen, kunnen wij zien dat de vruchten met God beter zijn dan de vruchten zonder God.
0: En naast de documentairemaker zit hier ook aan tafel religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Welkom allemaal.
4: Dankjewel.
0: Ja, Sahar en Jan Hendrik, in de docu volgen jullie dus vier jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Wat hebben die nou eigenlijk gemeen?
4: Met elkaar?
0: Ja.
4: Nou,

0: keuze hebben gemaakt van God af te stappen. Kunnen wij nu als Gen Z'ers, die wij worden opgegroeid door die ouderen die de keuze hebben gemaakt van God af te stappen, kunnen wij zien dat de vruchten met God beter zijn dan de vruchten zonder God.
1: En naast de documentairemaker zit hier ook aan tafel religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Welkom allemaal.
2: Dankjewel.
1: Ja, Sahar en Jan Hendrik, in de docu volgen jullie dus vier jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Wat hebben die nou eigenlijk gemeen?
3: Met elkaar?
1: Ja.
3: Ik denk eigenlijk vooral een bepaald neerslachtig beeld van de wereld. En de behoefte om richting te vinden, rust. Dat hebben ze met elkaar gemeen.
1: Ja, en waarom hebben ze zo'n neerslachtig idee over de wereld?
4: Dan komen we meteen eigenlijk bij de bron waarvan wij denken dat misschien een oorzaak is dat deze generatie meer open staat voor het geloof dan de generaties ervoor is. De hele dag komt er van alles binnen op je scherm. 'S ochtends vroeg al begint de oorlog in je telefoon. Dat geeft een wereldbeeld. Die mensen die zoeken allemaal naar iets wat daar iets anders biedt dan dat. Dus het is social media. Daarin zien ze ook heel veel berichten juist over het geloof. Dus dat brengt hen tot het geloof. Maar het is een donker wereldbeeld. Eigenlijk ingegeven door alles. De wereld in de fik staat volgens hen. En dat roepen ze ook eigenlijk stuk voor stuk.
1: Ja, Ernst, klopt dat een beetje? Want we zien natuurlijk al heel lang dat niemand gaat meer naar de kerk, niemand gelooft meer. Maar jongeren keren dus weer terug naar het geloof. En zeker Gen Z, die omarmen het geloof. En ik hoor dat het komt vooral door een donker wereldbeeld.
5: Ja, die oorzaken zijn zo pluriform als de wereld waarschijnlijk is. Maar dat er een soort van trendbreuk aan de hand is, dat lijkt ondertussen uit onderzoek wel naar voren te komen. Voorheen werden generaties steeds minder religieus na de Tweede Wereldoorlog. En met Gen Z zie je volgens recent onderzoek een soort van breuk. Hier lijkt voor de eerste keer weer wat meer mensen geïnteresseerd te zijn in geloof. Wat positiever te staan tegenover geloof. Die staan ook wat conservatiever in het leven, trouwens. En ze zijn terminally online, heel veel online. Dus die samenhang tussen die dingen, daar zit iets. En wat net ook al een beetje gezegd wordt, als mensen gaan vragen van wat betekent religie, wat betekent christendom, wat betekent islam, gaan de meeste mensen niet eerst naar de pastoor, maar die gaan naar TikTok of naar YouTube of naar Instagram. En daar krijg je, daar tap je eigenlijk in een wereldwijde strijd om de verbeelding die via die schermen plaatsvindt. En waar hele goede, gelikte, aansprekelijke antwoorden op de schermen van de jonge generaties terechtkomen.
1: Ja, en over hoeveel jongeren hebben we het dan eigenlijk? Zijn daar cijfers over bekend?
5: Ja, dus je ziet dat het nog steeds, hè, is het, in Nederland is echt stevig ontkerkelijk. Er zijn meer mensen niet gelovig dan wel. Mm-hmm. PKN en de Rooms-Katholieke Kerk lopen nog steeds hard leeg. Maar je ziet dat zo tussen de 20 en de 30% van de jongeren weer aantrekkelijk en dingen aantrekkelijk gaan vinden. Maar of ze ook naar de kerk gaan, of dat ze het alleen liken en met elkaar delen op schermpjes, dat is nog allemaal een vraag. Dus die cijfers hangt er vanaf je billen in kerkbanken telt of likes op een schermpje.
1: Ja, goed. De jongeren vinden Jezus heel makkelijk. Of eigenlijk, ik moet zeggen, Jezus vindt de jongeren heel makkelijk, namelijk dus via social media. Laten we even luisteren naar Quinty.
6: Vorig jaar december ben ik aangeraakt door Jezus in de kerk in Amsterdam. En ik heb in een New Age ook gezeten. En ja, mijn spirituele deurtje stond eigenlijk wel open daarvoor. En daar heeft God gebruik van gemaakt. En ook middel door social media, door bijbelversen wat ik daar zag, door dat ik eigenlijk in een goed algoritme terecht was gekomen, heb ik Jezus ook ontmoet. Dus dat is dan weer het voordeel van social media.
1: Ja, Sahar, is social media eigenlijk de nieuwe zendeling, zeg maar de nieuwe missiepater die mensen weet te bekeren?
3: Onder andere. Social media is eigenlijk alles uit de hele wereld. Wat onmiddellijk binnenkomt. Ja, nou ja, goed. Ik weet, vorige week of twee weken geleden waren we hier natuurlijk. Toen heb ik denk ik ook al duidelijk gezegd wat ik vind van social media.
1: Zei dat het verboden moest worden tot 18 jaar. Ja, precies. Ja,
3: ja. Ja. Ja, ik vind het.
1: Toen ging het over je documentaire serie over drugsgebruik bij jongeren.
3: Ja, ja, ja. En het ding is, ik vind echt dat dit social media, dat het iets is waarvan je, daar moet je mee om weten te gaan. Of er nou opleidingen ingegeven moeten worden, of in elk geval iets, maar je moet er controle over weten te houden. Als je dat niet kunt, dan is het gewoon niet zo verstandig.
1: Ja, maar mijn vraag was eigenlijk veel meer van, is social media echt de manier waarop je jongeren kan bekeren, dus blijkbaar?
3: Absoluut.
1: Ja?
3: Tuurlijk.
1: En hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn

0: werk?
1: Hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat zijn algoritmes natuurlijk. Maar ik denk dat de boodschap van social media, alles, dat is één iemand die zei ook van alles zit gewoon lekker in één minuut verpakt. Mm-hmm. Je krijgt gewoon meteen een goed gevoel. Je krijgt zin om hiermee om te gaan. En ik denk ook dat die social media, het laat heel veel zien wat de jongeren misschien zoeken. Ik denk bijvoorbeeld rituelen. We missen heel veel rituelen op dit moment in ons leven. Het is allemaal heel technisch. Als je daar gewoon hele mooie beelden van ziet en je krijgt daar een warm gevoel bij en je zit eenmaal in dat algoritme, ja, dan glij je er steeds verder in. En dat is niet per se iets slechts of iets goeds. Maar het komt gewoon de hele dag dan ook weer bij jou binnen. En het, ja, je vindt ook de gelijkgestemden.
2: Ja.
1: Die dat allemaal ook zo vinden.
2: Ernst, klopt dat? We missen rituelen? Of jongeren zijn misschien op zoek naar een soort van, ja, wat is het? Levensinvulling?
3: Ja, en ik denk dat wat bij deze documentaire heel helder naar voren komt, is dat er uit verschillende aanvliegsroutes mensen op zoek zijn naar een houvast. Er komt iemand in naar voren die een eetstoornis heeft en iemand een angstaanval gehad heeft. Iemand die zoekende is, wat betekent het het leven voor mij? En dan kom je bij een generatie terecht die misschien wel wat minder behept is of minder een rallytrauma heeft. Ik ben een kind van een babyboomer. Mijn ouders hebben grosso modo een jaren 60 beeld van religie. Van dat is waar je niet bij moet zijn. Ik ben dus opgevoed zonder religieuze achtergrond, met zoals een anti-religieuze houding hier en daar. Maar nu zie je een generatie die minder bezig is met die afrekening met religie en voor wie die ook opener kunnen kijken. Nou, misschien is religie wel wat.
2: Ja, maar je zei ook wel van ja, ze kijken ook wel conservatief dan naar het leven. Wordt er dan ook weer gepredikt dat het gezin de hoeksteen van de samenleving moet zijn?
3: Ja, dus uit dat onderzoek, dat God in Nederland onderzoek, daar blijkt dus een opleving van interesse in religie en een soort van conservatievere houding op een aantal dossiers. Ik denk dat daar een aantal verklaringen voor zijn. Eén, wat we net ook al zeiden, is dat je niet een 15 pagina's genuanceerde uitleg van het een of ander op sociale media krijgt. Dus je algoritme bepaalt ook een beetje waar zijn de meeste extreme reacties op. Mm. En dat zijn vaak gepolariseerde vormen van content. Of het nou linksom of rechtsom is, de extremere vormen krijgen het meeste likes, worden het meeste gedeeld en worden ook het meeste gehatewatched. Dus die zijn het sterkst naar voren. En dat is ook wel gelijk de vraag die je kan stellen. Van religie is misschien wel weer aantrekkelijk. Maar welke religie? De religie die niet per se de religie die in de jaren 50 hip was in Nederland. Is het een soort van religie die ook kerken in Nederland prettig vinden om te zien of niet? Of is dat iets anders aan de hand? Dus er is een grote open vraag eigenlijk. Wat betekent die hernieuwde interesse in religie voor Gen Z? En daarvoor moeten we denk ik ons oor te luister leggen bij de mensen zelf waar het om gaat. En daarom vond ik deze documentaire ook een interessant voorbeeld daarvan.
2: Ja, en wat is jouw antwoord daarop, Sarah? Ja. Want jij hebt vier jongeren echt intensief gevolgd.
4: Natuurlijk, dat hebben we heel lang gedaan. Ik denk dat het belangrijkste wat wij hebben gezien is, ze willen kaders. Mm-hmm. Of het nou, we noemen net conservatisme natuurlijk, en religie is eigenlijk allebei hetzelfde. Het gaat om kaders. Het zijn rolpatronen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. En hoe zij daar invulling aan geven per persoon, dat in feite, ja, het is denk ik wel een soort van moderne invulling die ze er allemaal aan geven, toch? Het is helemaal niet per se, ze zijn allemaal best wel vrij. Ze zeggen ook allemaal stuk voor stuk, bijvoorbeeld ook Bram, een van de jongens in de docu, die zegt, ik mag gewoon drinken. Dat is oké, ik mag alleen niet dronken zijn. Dus het is een hele, laten we zeggen, liberale vorm van geloven.
2: Liberale vorm, maar je kan ook zeggen van in op social media gaat het ook vaak over de manosfeer. Speelt dat bij deze religieuze jongeren ook mee?
4: Nee, niet per
1: niet,
4: se.
1: Niet bij de mensen die wij hebben gevolgd.
4: Nee.
2: En de man-vrouw verhouding dan?
4: Nou, dat is denk ik binnen het christendom, hoe je het invult, is dat een tikkeltje conservatiever. Mm-hmm. Maar dat gaat eigenlijk veel meer om kaders.
2: Ja.
4: Dan dat het gaat om jij bent minder waard dan ik.
2: Ja, we gaan even luisteren ook naar Samuel. Een van die vier jongeren. Kan jij even duiden wie Samuel is?
1: Samuel is een hele leuke jonge gast uit Purmerend. 17 jaar. In de bloei van zijn leven. En hij worstelt heel erg met, laten we zeggen, met zijn biologische klok. En de regels van God.
2: Ja, hij kampt met een probleem en dat is namelijk

0: lust?
1: Nou, ik heb heel veel problemen gehad met ouders en familie. Gewoon problemen daarin, maar ook bijvoorbeeld lust. Heb je heel veel problemen gehad.
2: Lust?
1: Ja.
2: Okay. Wat bedoel je met problemen gehad?
1: Dat je natuurlijk porno kijkt. Dat je in die tijd ook aftrekt. Dat je ook gewoon kijkt naar vrouwen met lust. Dus ik wil daarin ook gewoon kunnen kijken naar meisjes met dat respect. Ze kunnen behandelen met alle respect die ze ook gewoon verdienen.
0: Ja, en vervolgens in de docu zien we Samuel een paar dagen later. En vertelt hij heel oprecht dat hij om 3:00 s'nachts toch heeft liggen masturberen. En dan vindt hij dat hij weer gefaald heeft. Ik vind dat hij zo streng is voor zichzelf. Het is een jongen van 17, die hormonen gieren door zijn lichaam. Waarom zo streng?
2: Ik denk echt dat we dit allemaal in het grotere plaatje moeten zien. Het is bijna een soort van paniek als je geen controle hebt over het leven. Daar gaat het om. Dus dan ga je controle proberen te pakken over alles. En dat niet aftrekken, ja, dat heeft gewoon te maken met in zijn hoofd, in zijn beleving, de regels van God.
0: Ja. Ernst, hoe kijk jij daarna? Want ik zie dan echt wel 4 jongeren die echt, ja, wat ik al zei, streng voor zichzelf zijn, maar ook zo, ja, dit is zo bevlogen bijna.
3: Ja, wat je ziet is dat het zijn 4 jongeren, 4 mensen, onderdeel van Gen Z, die allemaal op een eigen manier tot het geloof gekomen zijn. Misschien wel met de hoop dat het een antwoord, dat het een oplossing zou vinden, maar die alle 4 ook te maken krijgen met dat het geloof niet per se het antwoord is op alles, maar ook het begin is van nieuwe vragen. Dus als je dan helemaal gelooft, wat wil God dan van me? Als je helemaal gelooft, wat doe je dan als het leven niet perfect is of iets dergelijks? En dat is iets waar wat je wel ziet, dat religie misschien voor veel mensen gezien wordt als het eindpunt van vragen, het antwoord op alles, maar dat het eigenlijk een nieuwe manier is om op andere manieren naar vragen te kijken. Dus die mensen worstelen nog steeds.
0: Ja, en die worsteling wordt heel mooi verwoord door de 18-jarige Nikki.
4: De laatste 2 weken voel ik me gewoon wat meer verwijderd van God. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon heel erg soort van mijn rug naar hem toe gaan keren. Van nou, oké, ik snap u niet en ik ga u nooit begrijpen. En u bent gewoon zo groot. En ik voel me gewoon zo klein bij u.
0: Dus Ernst, als je eenmaal gelooft, dan ben je het nog niet.
3: Nee, en ik denk dat we misschien in het algemeen in Nederland een beetje de scheid zijn tussen wel geloven en niet geloven, wat te stevig aanzetten. Hoe ik dit een beetje bekijk, is in de 21ste eeuw is religie een van de manieren om vragen te beantwoorden. Een van de dingen om te verkennen. Een van de bronnen van zekerheid en onzekerheid. En ik denk dat we een beetje een inhaalslag te maken hebben in Nederland. Dat als je naar de hele wereld kijkt, is religie een zeer populaire infrastructuur om vragen over zingeving te stellen. En nu zien we dat bij jongere generaties dat aansluit. En laten we het ook die gelegenheid gebruiken om met een realistische blik naar religie te kijken. Niet als iets heel vreemds, niet als iets perfects, maar als iets heel menselijks waar mensen bij terechtkomen die met hun ziel ontarmd lopen.
0: Ja, Sahar, dit gaat over het christelijke geloof. Dat is dus een beetje aan een opmars bezig. Maar ook de islam is aan een opmars bezig. Maar die heb je die bewust niet meegenomen omdat dit een EO-documentaire was? Of,
2: nou, nee, niet eens per se. Er was een onderzoek ook over het christendom. Mm-hmm. We wilden eigenlijk weten in hoeverre, wat is er gaande in het christendom? We zouden het zo ook kunnen doen voor de islam. Je moet alleen, denk ik wel, ik denk dat iedere religie wel weer zijn andere oorzaken misschien heeft. En andere consequenties er ook van. Dus het wordt een veel groter verhaal als je het ook nog gaat hebben over andere religies.
0: Ja, wat weet jij over de opkomst van islam onder jongeren?
3: Nou, in islam zie je eigenlijk al heel veel langer dat het niet afneemt onder jongeren. Maar bijvoorbeeld in Nederland, daarom ben ik het wel heel, heel erg eens met wat er net gezegd wordt. Moslim zijn in Nederland is echt een andere manier van religieus zijn dan christendom. Het wordt ook heel anders gezien. Dus het was geen nieuws en het wordt ook veel anders verkend in de media als er islam populair is onder jongeren. Bij het christendom zijn mensen er best wel in geïnteresseerd. Kijk, moslims, christenen, boeddhisten, mensen die in Winti geloven. Als je naar een heleboel plekken in Nederland kijkt, dan zie je dat religie springlevend is en ook heel populair is en ook heel erg ingevoerd wordt in populaire cultuur, in hiphopmuziek, in allerlei vormen van culturele uitingen. En in de islam is dat al heel lang en heel duidelijk aan de hand. En het is denk ik heel leuk om dit blik ook een beetje breder te trekken. Hoe maken jongere mensen in Nederland religie?
0: Nou, dat is dus heel goed te zien in de documentaire Generatie Gebed. Wat bezielt Gen Z? Hij is dus nu al te zien op NPO Start. Hij wordt op 8 juli ook nog eens een keer uitgezonden op NPO 2. Ik dank mijn gasten, documentairemaker Sahar Meraji en Jan-Hendrik Smeengen. En ja, ook religiewetenschapper Ernst van de Hemel. Want we gaan nu even naar die andere religie. En die andere religie heet natuurlijk voetbal. Zometeen gaat het gebeuren. Dan speelt Marokko tegen Brazilië. En zoals we inmiddels gewend zijn, organiseert Nordan Goudani de voetbaltalkshow Mokro Insight rondom grote toernooien. Die is te volgen via YouTube. Goedemiddag Nordin, en jij hoopt vanavond natuurlijk op dit.
5: Saibari 2-0. Geboren in Spanje, opgegroeid in België. Groot geworden PSV en nu zet hij zichzelf bij Marokko in de etalage.
0: Nordin, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Marokko-Brazilië, hoe ga jij kijken?
6: Ja, in Rotterdam live met 150 man, analisten en heel veel emoties en een snel kloppend hart, zeg maar.
0: Oh ja, en wie komt er bij jou allemaal aan de talkshow tafel te zitten?
6: Maar binnenkort, dus ik denk vanaf de derde ronde, komt sowieso Erik ten Hag. Hugo Bos komt, Leroy Echtold, Ali Boussabon, Karim El Amadi, Nordin Boukari en noem ze maar op. In principe elk voetbalminnend kenner, die komt bij mij.
0: Ja, en die zitten aan tafel, eromheen zit ja. Publiek. Maar het is meer dan alleen voetbalanalyse. Het is ook vooral beleving, toch?
6: Ja, zeker. De sfeer, de emotie. Samen geluk delen, samen verdriet delen als het moet. Alles op en eraan. En vanavond tegen Brazilië. Ja, dat is wel een kraker. Daar kijk je als voetbalfan naar uit.
0: Daar kijk ik zeker ook naar uit. De verwachtingen van Marokko zijn natuurlijk hoog gespannen. Want de laatste WK haalden jullie de halve finales. En de Afrika Cup, ja, jullie speelden de finale. Hebben hem via de rechtszaal ook nog gewonnen. Wat verwachten we nu van het Marokkaanse elftal?
6: Ja, ik verwacht dat we eigenlijk heel ver gaan komen weer. We zijn sterker dan 4 jaar geleden. We hebben betere spelers. Wel een beetje pech gehad afgelopen week tegen Noorwegen, 2 spelers uitgevallen. Dus niet mee gaan doen. Een beetje de Gakpo van Marokko en de Van Dijk van Marokko. Dus dat is wel een grote aderlating. Maar we hebben nog zoveel talent. En weet je wat het is met die jongens? Ze hebben er zin in. Je ziet gewoon echt, ze genieten op dat veld. Ik bedoel, in tegenstelling tot Nederland zelf, als je daarnaar kijkt, is het best plichtmatig, een beetje vermoeid. Ja, deze Marokkanen, dat zijn leeuwen, die hebben honger en die hebben nog steeds honger. Dus na Qatar hebben ze zoiets van, ja, we gaan gewoon door.
0: Ja, maar het kan dus zijn dat na de poolfase Nederland al heel snel tegen Marokko moet.
6: Ja, dat zou zomaar kunnen. Als wij eerste worden en Nederland tweede of andersom, ja, dan treffen we Nederland. Kijk, ik ben natuurlijk ook een Nederlands liefhebber. Ik woon in Nederland en ik vind het fantastisch hier. Dus ik heb het liefste dat ze wat later elkaar treffen.
0: Finale.
6: Ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja, dat zeker. maar als dat niet zo is, ja, dan hoop ik, dan denk ik dat het einde verhaal is van Nederland.
0: Ja, en waarom denk je dat?
6: Omdat wij gewoon beter zijn.
0: Ja, en waar zijn jullie beter in? Maar als je kijkt naar onze spelers, die spelen allemaal bij de topclubs. Maar mis jij dan gewoon wat je zegt, dat hongerige gevoel, die beleving bij de Nederlandse voetballers?
6: Ja, als ik kijk naar de afgelopen tijd, de laatste wedstrijden, mis ik dat zeker. Wat je zegt, ze spelen allemaal bij topclubs. Maar dat zegt tegenwoordig niet meer zoveel. Uiteindelijk, kijk, ze kunnen allemaal voetballen. Het gaat erom wat laat je op het veld zien en wat wil je ervoor geven. En ik zie die Marokkanen, als ze dat shirt aantrekken, dan komt er een bepaalde boost, een bepaalde trots. Ja, daar kan geen Nederlander tegenop.
0: Ja, en wat gebeurt er wat zal er gebeuren als Nederland tegen Marokko moet in het hele land?
6: Ja, de scherpste van de snede, zeg maar. Ik bedoel, wat het is, we hebben hier bijna 500.000 Marokkanen. Ja, die zullen van Marokko zijn. En we hebben 17 miljoen Nederlanders, 16,5 miljoen Nederlanders. En ja, die zullen van Nederland zijn. En nogmaals, kijk, als Nederland wint, dan treur ik even. En daarna juich ik weer vol voor Nederland natuurlijk. Maar tot die tijd ben ik nog steeds 100% van Marokko.
0: Ja, oké, en dan vanavond Brazilië. Van Nederland verwacht je dus niet veel. Maar Brazilië is natuurlijk een topland. Wat verwacht je dan dat Marokko tegenover Brazilië kan brengen?
6: Ja, je zegt topland. Kijk, het was een topland. Het was een topland met fantastische, spectaculaire voetballers. Het is nu een prima land, een goed land met goede voetballers. We hebben natuurlijk 2 wereldspelers met Rafinha en Vinicius. Maar de rest is echt 1 uit een dozijn. Kijk, het Braziliaanse samba-voetbal wat we kenden van vroeger. Ja, Het zijn allemaal inwisselbare spelers die best fysiek zijn, prima zijn. Maar dat echte Braziliaanse, ja, dat zijn ze helaas kwijtgeraakt.
0: Oké. Nou, we gaan het meemaken. Over Gastland-Amerika wordt gezegd dat het WK daar nog niet echt leeft. Jij zendt dan uit vanuit Rotterdam. Ja, Rotterdam, een stad met vele nationaliteiten. Leeft het daar? Hè? Ik bedoel, we hebben Marokko, we hebben Curaçao, Kaapverde. Je bedoelt, het kan allemaal daar.
6: Turkije niet te vergeten, het leeft enorm. In Rotterdam, dat is een mooie smeltkroes voor

0: En de wereld in Rotterdam, die gewoon, en Congo ook niet te vergeten, je hebt ook wat Congolezen in Rotterdam. Het zijn gewoon 6 landen, inclusief Nederland, die gewoon meedoen aan het WK. Dus Rotterdam staat op zijn kop. En dat is wel mooi om te zien, zeker in tegenstelling tot Amerika, waar misschien de helft niet eens weet dat er een WK gespeeld wordt.
1: Ja, en jij maakt daar dus een talkshow.
0: Ja.
1: Maar ja, ik bedoel, waar kijk jij het meest naar uit als de talkshow begint?
0: over de wedstrijd. Kijk, de analyses aan de voorkant is leuk en ik ga natuurlijk ook persoonlijke gesprekjes aan, dus een beetje inleiden richting die spanning. Maar zodra de scheids fluit, staat mijn hart even een 90 minuten stil.
1: Ik wens jou heel veel succes vanavond tegen Brazilië. Mokro Insight is te bewonderen op YouTube. Nordan Kodani, dankjewel. Dit was goed ingelichte kring voor deze week. En na het internationaal WNL in de kantine met Fidan en met Wieger.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet.
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Nu brengt hij op, komt die bal. Gakpo, doelpunt!
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: En een goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is gewoon een doelpunt.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Gomez, variant, en ja.
2: Morgenavond.
6: De eerste.
2: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Vanavond op NPO 2.
13: Hoe laat is het?
12: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: NPO Radio 1. 5 uur.
5: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
1: Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Hilversum. En natuurlijk gaat het dan over het aanstaande akkoord, vraagteken, tussen Iran en de VS. Gaan we over praten met Diederik Brink, Amerika-kenner, en Negin Nafisi, zijn zij Iraanse Nederlander. Rory de Groot stond ooit op het veld, staat nu in het theater. Met hem gaat het over sporters die in het zwarte gat belanden en hoe dat te voorkomen. Edel van der Goot is politiek verslaggever van nu.nl. En dan gaat het over, jawel, politiek. En Marcel Verrek is natuurlijk ook cabaretier, columnist. Dat alles tussen 5 en 7 bij WNL in de kantine. Nu het NOS nieuws gelezen door Jennifer Okkeloen.
17: De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel

0: wel pro. Politiek verslaggever Wilco Boom is in Den Bosch. Aan het hoofd van pro staat Jesse Klaver. Die heeft zijn achterban toegesproken. Wat was zijn boodschap?
1: Ja, het was natuurlijk eerst een dolle boel hier met heel veel gejuich en gejoel omdat de stemming zo massaal was. Ruim 95% van de leden stemde voor. Ja, en de boodschap van Klaver was vervolgens ondubbelzinnig. Als het kabinet Jette met VVD, D66 en CDA op zoek is naar meerderheden voor plannen, dan moeten die plannen wel drastisch op de schop. En pro is nu groot en pro is volgens hem ook invloedrijk. En daarom kan het volgens hem ook echt anders.
2: En in een progressief Nederland verdienen vrouwen evenveel als mannen. Wordt je toekomst niet bepaald door je afkomst of je postcode, maar door je dromen, je talenten en je harde werk. En in een progressief Nederland krijgt extreem rechts geen millimeter ruimte. Dit land kan zoveel eerlijker. Mijn moeder kreeg op haar 51ste een hersenbloeding. En dit grote verdriet heeft mij een harde les geleerd. Hoe kwetsbaar en broos het leven kan zijn. Maar vrienden, in een progressief Nederland sta je er op momenten van pech nooit alleen voor. In een progressief Nederland zorgen wij voor elkaar. Zijn we er voor elkaar. Steunen we elkaar als het even tegen zit. En daarom gaan wij samen met de vakbonden alles op alles zetten om de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Want dit laten wij niet gebeuren.
1: Ja, dit laten wij niet gebeuren, want dit land kan zoveel eerlijker. Dat was de boodschap van Jesse Klaver op het oprichtingscongres van pro. En die boodschap ging erin als Gods woord in de spreekwoordelijke ouderling.
0: Ja, de oprichting van pro, dat betekent ook het einde van GroenLinks en van de PvdA. Hoe wordt dat daar beleefd?
1: Ja, best veel mensen vinden dat natuurlijk een beetje jammer, vooral bij de Partij van de Arbeid, want dat is een partij met een geschiedenis van 80 jaar. Maar uiteindelijk, bijna iedereen was hier enthousiast over die fusie naar pro.
3: Ik vind het een gouden combinatie. Ik ben van oorsprong van huis uit PvdA, maar ik vind de strijdbaarheid van GroenLinks, dat voegt wat toe.
4: Dat gedoe van al die kleine partijen, dat zie ik helemaal niet zitten.
3: Nou, het is eigenlijk een dubbel gevoel. Ik ben een echt PvdA-mens. Maar ja, ik denk we moeten vooruit en een brede progressieve beweging heeft wel de toekomst, denk ik.
5: En als het echt een nieuwe partij wordt, dan kan het ook echt een partij zijn die goed meedoet met het landsbestuur.
6: Progressief Nederland hebben we nodig. PvdA bewoog te veel aan de rechtszakkant. En nu kunnen we Nederland laten zien dat het ook vanuit links van de regering mogelijk is.
1: Ja, de meeste mensen zijn hier dus hartstikke enthousiast. Maar tijdens het inspreken vanaf het podium door de congresgangers bleek toch ook dat niet iedereen hierbij staat te juichen.
7: Ik wil graag twee dingen zeggen, net als Ome Joop. We zijn Partij van de Arbeid, laten we Partij van de Arbeid blijven. Stem tegen de fusie, stem tegen de overname door GroenLinks.
1: Ja, en dat was dus één van de weinige mensen die zich hier even liet horen, omdat hij tegen is. Maar zoals gezegd, de overgrote meerderheid is voor. Het congres zit er nu op, voorlopig is het feest en daar zijn hapjes en bier en is iedereen blij en gelukkig.
0: Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners op om te evacueren. Bij een verkeersongeluk in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Hij reed op een elektrische step en werd gisteravond aangereden door een personenauto. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Morgen spelen Nederland en Ierland opnieuw tegen elkaar. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie, mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden.
8: Ja, dan gaan we naar Robert Vriezen. Dag Robert.
9: Hi Wieger.
8: Nou, leuk je te spreken, maar de aanleiding, ja, is die wel leuk? Want dat staat weer ergens vast, hè?
9: Ja, ik zeg dan altijd maar gewoon, het is mijn werk. Maar inderdaad, het staat wel op een paar plaatsen vast. Maar niks schokkends, gelukkig. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Barneveld. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Ook daar 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud als je nu aansluit in de file op de A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt het langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
12: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: NPO Radio 1. WNL.
18: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
19: Wat fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten.
17: In de kantine.
20: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
18: Het was de week van SpaceX, het Zeeuwse Axel en Oranje.
19: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel oud-profvoetballer Rory de Groot. Hij is een fervent pleitbezorger van 4-4-2 en legt zo dadelijk uit waarom. Hij begeleidt ook sporters na hun profcarrière. En daarnaast staat hij in het theater en de Iraans-Nederlandse Negi Naifisi loopt dit weekend mee met de demonstratie tegen het Iraanse regime.
18: En Amerika-kenner Diederik Brink over de 80ste verjaardag van Donald Trump. Ouder worden gaat natuurlijk gepaard met kwaaltjes, maar wat hem vooral opvalt is dat hij teruggaat naar zijn kern, de showman.
19: Ja, Diederik of Donald?
18: Diederik ook.
19: Oh, Edo van der Groot van nu.nl kijkt uit over de politieke week.
18: En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column.
19: U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag.

0: voetbal toch?
1: Shakira.
2: Ja. Marcel. Ja. Waar was jij afgelopen week?
1: Ik heb het gezien, dus ja. Ja. Nou, voor de buis zat ik...
2: In de Achterhoek of zo hoorde ik net.
1: Ja, ja. Ja, ik zit in de Achterhoek, dat klopt, ja.
2: Oh, ja. Daar hebben ze natuurlijk geen televisie. Oh. Nee.
1: Die file op de A1, die heb ik net gezien. Maar wel van de goede kant, zal ik maar zeggen.
0: Hey, dit is Shakira, Burna Boy. En ja. Zij luiden het WK voetbal in dat maar liefst 5 weken duurt. Ga je ook 5 weken lang... televisie kijken,
1: hopen
0: Marcel.
1: Dat we dat halen natuurlijk. Hè? Want jij moet ook 's nachts kijken natuurlijk. Hè? Dat duurt toch ook, Wieger? Kleine kinderen, dus jij moet sowieso eruit.
0: Als het Nederlands elftal speelt, kijk ik sowieso. Ja. Maar kijk niet
1: maar alle de Turkse Nederlanders.
0: Zo, 4 uur, 5 uur.
2: Zondagochtend. Ja, die 6 uur. Alleen maar. Mijn neefje en mijn zoontje gaan
1: alleen maar 's nachts
2: wekker zetten. Ja.
1: En het is te hopen dat ze niet winnen, want dan gaan ze weer toeteren. Dus dan liggen wij er.
2: Ik zal ze bellen. Ik zal bellen. Vragen of ze het rustig willen houden.
1: Wij steunen de Turkse elftal. Ik vind dat ontzettend leuk ook hoe ze het vieren. Ja. En ze hebben nog wel wat te vieren af en toe.
2: Ja, zeker.
1: Als ze tegen Nederland spelen.
0: Ja. Nou ja.
2: Altijd leuk om voor 2 landen te zijn, vind ik.
0: Dat, ja, precies. Dan heb je ook 2 keer kans.
2: Precies, dat
0: zei Ronnie de Groot, je bent oud voetballer. En kijk je dan ook met extra interesse en ook naar alle wedstrijden, of werkt het niet zo?
3: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik tot nu toe nog niks heb gekeken. En ik weet ook niet of ik alle wedstrijden hierna nog ga kijken. Nederland zelf uiteraard wel.
0: Ja.
3: Maar voor de rest denk ik dat ik niet heel veel ga kijken.
0: Dat er zoveel landen meedoen aan dit WK. Is dat winst of ergens ook verlies, vind jij?
3: Ja, dat is verlies.
0: Ja?
3: Ja, is veel te veel. Nee, het is hetzelfde als met de Champions League. Het is zoveel, waardoor het niveau ook gewoon niet hoog is bij heel veel wedstrijden. Omdat het is gewoon, ja, er doen nu heel veel landen mee die gewoon puur op papier kwalitatief niet genoeg zijn.
2: De Curaçao had niet gehoeven voor jou.
1: Nou, dat dan natuurlijk weer wel.
3: Dat vind ik een feest.
2: Nou, maar daarom noem ik Curaçao. Dat is toch superleuk?
3: Ja, het is superleuk. Maar...
2: Dus wie gooi je eruit?
1: Ja, ze kunnen de Duitsers verslaan, hè, morgen. Dus dat,
2: dat is altijd goed.
1: Die mogelijkheid is altijd
0: wie het ook doet, zal alleen maar mooi zijn. Ja. Ja. Diederik, jij bent ook een grote sportfanaat, voetballiefhebber. 4-4-2 hadden we het net al over met Rory de Groot. Is dat ook waar jij voor pleit?
4: Ja, ik hoop het wel. En ik weet je waar ik eigenlijk het jammere vind? Wat ik snap best, hè, het is een wereldcup en er is altijd iemand, of ergens, hè, als je tegen Japan speelt, er is altijd iemand die op 1 oor hoort te liggen als je met een wereldcup speelt. Maar wat het leukste aan zo'n toernooi is dat in de aanloop naar de wedstrijd de stad stil wordt. En je hoort dat iedereen richting een televisie gaat, naar een kroeg gaat. En waar je dan in die kroeg zit, waar allemaal mensen op je afkomen, waar iedereen klaar staat, waar je uit volle borst het Wilhelmus meezingt, en dan in 1 keer met elkaar meeschreeuwt als er een aanval komt, en dan pats, hebben ze weer de bal gemist. Oh. En dan in 1 keer is het over.
1: Het is
4: en dan
1: maak
4: je
1: op
4: voor de volgende. En dat hebben we dus niet. En daarom zit je straks gewoon in je pyjama, gewoon voor een schermpje in je eentje. Ik heb nog wel ergens een oranje shirt gevonden en ik, ja, kijk, 10 uur tot 12 uur kun je misschien nog met iemand regelen. Dus als er nog mensen in de regio Amersfoort zijn die willen kijken, dan heel graag. Maar
0: krijgen ze dan dit commentaar erbij? Want dan denk ik dat jij heel erg
4: Ik weet niet of ik zo laag
2: wil worden.
1: Zou dat de reden zijn dat jij in je eentje zit? Zo.
4: Dat kan ook zijn.
1: Mijn vader die leefde zo wild mee altijd dat het meubilair daaronder begon te lijden. Dus dat die sprong dan op. En nou ja, fijn.
4: Het is sport,
1: zal bekend voorkomen vanuit haar cultuur. maar ze gingen dus steeds meer schemerlampen weghalen. Hij zat op een gegeven moment zat hij... op een eiland helemaal, maar had ook nog de eigenaardigheid dat als hij eventjes naar de wc ging, dat er een doelpunt viel, in de goede zin. Nou. Dus hij werd ook steeds aangespoord. Piet, ga nou even pissen, want anders dan redden we het niet meer.
2: Nou, jij zegt cultuur. Je ziet heel veel Arabische, Turkse video's waarin je ziet dat als ze verliezen, dat de kijker dan die tv helemaal vernielt. Ja, de deur gaat eruit, die wordt eruit gesmeed. Is dat nou ook echt die cultuur? Ik kijk ook Negin aan. Het zal ongetwijfeld in Iran niet heel anders.
5: Daar ben ik opgegroeid.
2: Ja. Geen deuren in huis. Maar is dit echt die cultuur? Of kennen jullie dat? Kennen jullie?
1: Uit Nederland?
2: Ja, goed. Ik kijk voetbal. Ik heb altijd voetbal gekeken binnen een Turks gezin en gemeenschap. Dus ik weet het oprecht niet.
4: Heb jij wel eens een tv zien sneuvelen?
2: Bij ons thuis? Ja? Nou, zeg maar, het was een kantjeboord. Maar herkennen jullie dit ook?
1: Nou, dat vandalisme, dat kan ik me niet zo goed
2: herinneren. Slopen van dingen in huis?
1: Nee, dat is meer als het met asielzoekerscentrum te maken heeft. Maar, dat kan ik mij niet zo herinneren. Wel diepe spijt en zo. Wij zijn natuurlijk toch een Calvinistisch land, hè? Dus we gaan niet zomaar alles kapot maken.
0: Zo is het.
1: Vroeger.
0: Vroeger. Negin Nafisi, je komt van oorsprong uit de Iran. Iran doet mee aan dit wereldkampioenschap voetbal. Maar het zou voor jou ook, denk ik, heel raar zijn en emotioneel zwaar om juist dat team te zien spelen, toch?
5: Ja, ik ben eigenlijk een WK gek, maar ik heb het voor nu geboycott. Ik noem het ook geen Iraans team, maar een regime team. Zo wordt het ook onder Iraniërs gezien. Dus dat team speelt zeker niet voor Iraanse mensen.
0: Dat speelt niet voor jou?
5: Nee.
0: Want dat speelt dan binnenkort, maandag is het geloof ik, hè, tegen Nieuw-Zeeland. Daar ga je niet naar kijken en zeker. Daar voel je geen enkele warmte bij.
5: Nee. Ik word juist denk ik blij als ze niet gaan winnen.
2: We hebben begrepen dat als er protesten zijn van de Perzische diaspora tegen het islamitisch bewind, dus dat de WK, of nou ja, dat Iran dus dreigt de wedstrijd op de WK voetbal stil te leggen.
5: Ja.
2: Weet jij daar iets over?
5: Nou ja, dat klopt inderdaad. En FIFA heeft ook ingestemd om niet de zonne-leeuwvlag, dat is dus echt de Iraanse vlag, voor Iraanse mensen heeft dat heel veel waarde, dat die verboden is in de stadion. Nou ja, in principe denk ik, als FIFA aan de ene kant zegt, we zijn niet politiek gericht, maar juist wel dit soort acties uitvoeren, dan vraag ik me af in hoeverre.
2: Maar één protestvlag en ze stoppen het WK eigenlijk, ja?
5: Ja.
1: Nou, ze

0: moeten eerst nog maar zien of ze er op tijd zijn.
1: Ja, ze komen uit Mexico,
2: hè? Mexico. Ja. Ze kunnen niet overnachten in de Verenigde
0: Staten. Kijk, ik kom nu uit Voorde, uit de Achterhoek. Dat is nog wel te doen hier naartoe. Maar als je uit Mexico moet komen om te voetballen, je voor te rijden en dan weer...
3: Ja, het is niet zo ver, geloof ik, naar de speelstad voor hen. Ja, maar er is natuurlijk wel een hele veiligheidsactie opgetuigd, Diederik, om het voor hen ook mogelijk te maken, daar spelen. Wat kun je erover vertellen?
2: Nou ja, het was natuurlijk even de vraag of het regime-team, zoals jij zo mooi zegt, of die ook wel naar de Verenigde Staten konden komen. We zitten natuurlijk nu in onderhandelingen van wat eigenlijk iedereen kan zien is een oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. En dan is het natuurlijk heel erg bijzonder dat er een voetbalteam uit Iran naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt om daar te gaan voetballen.
3: Nog nooit eerder voorgekomen, hè? Dat een gastheer oorlog voert met een van de landen die...
2: Precies. Nou zitten we wel elke keer op het moment dat er ieder moment een deal kan komen. Maar goed, dat kan nog wel heel erg lang wachten. En de vraag was eigenlijk, wat doe je dan met die spelers? Ja. Nou, ze kunnen de Verenigde Staten dus binnenkomen onder begeleiding, maar ze kunnen er niet slapen. Nou, dat zal ook voor een heleboel zijn. Er is ook heel veel gedoe met visa van mensen die naar binnen willen komen.
1: Ze krijgen tijdelijke visa voor een paar uurtjes.
2: Ja. En dat geldt misschien ook wel voor een heleboel fans. Maar het feit dus dat je dus in een stadion niet je mag kleden met een vlag van je eigen volk om daar iets een statement te maken, is te gek voor woorden. Ja. Dat spelers dat niet mogen met een shirt. Hè, dat was eerder ook, geloof ik, of bij de Olympische Spelen of bij een EK ook gedoe over de Oekraïnse teams die iets wilden doen, over of ze nog een landenkaart op zich wilden hebben met de Krim er nog bij. Hè, dat werd ook al eens gezien als een te groot statement. Ja, daarvan kun je misschien als organiserend comité zeggen, dat willen we niet. Maar dat je zo ver gaat dat je zelfs in de stadions mensen verbiedt om in een vlag te zitten, dat
4: maar ik wil nog
2: strookt
4: één
2: in
4: ding,
2: tegen alles.
4: Want Nekin, jij zegt dat het elftal speelt voor het regime eigenlijk. En ik heb begrepen dat de bondscoach ook pro het regime is. Maar geldt dat dan ook voor alle spelers?
1: Ja,
4: per definitie.
1: Ze hebben meegedaan aan de pro-regime rallies die in elke avond gehouden worden in Iran om mensen bang te maken. Daar hebben ze gewoon aan meegedaan. Alleen de keeper heeft daar niet aan meegedaan en hij mocht dus niet mee.
0: Maar kunnen die mensen niet gewoon, worden die niet gewoon vermoord als ze dat niet doen?
1: Nou, dat is niet zo, want de keeper heeft het dus geweigerd. En het
0: maar is hij nu de keeper?
1: Nou, hij zit nu in Dubai.
0: Oké.
3: Ja, maar hij zou dus niet meer Iran in kunnen?
1: Nou, hij kan wel Iran in, maar het kan ook zijn dat zijn assets vrij voor... Nou, dat kan wel.
4: Hij is dus niet gevlucht naar Dubai.
1: Hij is niet gevlucht naar Dubai. Hij zat in Dubai. Hij heeft toen bij de oorlog, op het moment dat Emirates werd aangevallen door het Iraanse regime, heeft hij een foto gepost met een sheikh van Dubai. En dat heeft dus daartoe geleid dat het Iraanse regime heeft gezegd, nou ja, of je haalt die foto weg of je mag niet meedoen. En hij heeft ervoor gekozen om niet mee te doen. Ja.
0: Er zijn wel eens de kampioenschappen geweest waar een land gewoon niet mee mocht doen, omdat ze in oorlog waren of omdat ze verschrikkelijke misdrijven begingen enzovoort. Maar dat is helemaal uit beeld verdwenen. Ja. Het gaat alleen nog maar om geld. Onder leiding van die walgelijke glimworm. Ja. Het is echt een moreel dieptepunt. En wij moeten er nu van gaan genieten.
3: Ja.
0: Want het voetbal is wel een leuk spelletje, maar ja.
3: Ja, je zegt dat nu, we moeten er nu van genieten. Dat kost ook meer moeite, bedoel je dat daarmee ook?
0: Nou, natuurlijk laat je je verblinden door dat gevoetbal. En dat vind je leuk. En dat is een soort van escapisme. Maar als je er echt goed over nadenkt en je neemt je morele verantwoordelijkheid, dan is het natuurlijk een totaal perverse situatie. Ik weet niet, Diederik, hoe jij dat verder kan duiden als Amerika-deskundige. Maar we hebben te maken hier met een land dat werkt waar alle rechten van mensen met voeten treedt en ook nog eens de gasten allemaal schoffeert. En ook nog de FIFA, wat een organisatie op zich is, een land die zich weerzinwekkende manier gedraagt.
3: Zaten we in Qatar, waar ik weet niet hoeveel mensen zijn omgekomen bij de bouw van stadions. We gaan straks naar Saoedi-Arabië. Is dit een nieuwe normaal, Diederik?
2: Nou ja, kijk, het bijzondere is natuurlijk wel, is dat eigenlijk in principe het voetbal wordt sowieso geteisterd door het grote geld en door Russische oliemagnaten die een voetbalclub kunnen kopen. Eigenlijk is deze landencompetitie de enige echte competitie die ertoe doet, waar je puur vanwege je paspoort en je talent kunt gaan voetballen. Ondanks, je kunt niet worden weggekocht door een ander team. Dus je zou kunnen zeggen dat in de basis dit de meest eerlijke competitie is die er is.
0: Dat is ook het mooie
2: eraan. En er is natuurlijk wel wat ik er zelf wel ironisch aan vind, is dat als je nu bekijkt naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is dat het daar veel minder leeft dan ik denk in heel veel andere delen van de wereld. En het bijzondere is dus ook, daar gaan we het straks ook over hebben, is dat morgen in het kader van de verjaardag van Donald Trump een groot Ultimate Fighting Championship wedstrijd is in de tuin van het Witte Huis. En dan moet je dus even nagaan, dat je dus gastheer bent samen met je noorder- en zuidenburen van een van de grootste sportevenementen

0: ter wereld. En wat je doet is, ergens rondom de opening, een heel andere sport in het centrum van de macht. He, een mixed martial arts, gewoon een boksfestijn gaat organiseren. Wat alle aandacht wegtrekt van datgene wat je op dat moment eigenlijk aan het gastheren bent. Ja. En dan moet je ook niet verbaasd zijn dat er een heleboel stadions zijn waar nog veel lege plekken zijn.
1: Ja, je hebt het over Trump en dan gaat het ook al gauw over de onderhandelingen op dit moment met Iran. Mixed berichten komen daarover naar buiten. Dit zegt zojuist CNN.
2: So we're hearing from some sources that it could be as early as Sunday in Geneva, or it could be signed remotely again on Sunday. Some Iranian sources are saying Sunday could be a little bit too early. There are still some key elements that need to be finalized. Once that MOU is signed, we're looking at another 60 days of talks around what Iran's foreign minister, as you say, says is the nuclear issue and further sanctions relief. Now, as you know, and as anyone who's been watching this conflict knows, just a couple of hours can make all the difference between getting an agreement or seeing some sort of escalation. So we're really going to have to watch closely what comes out over the next couple of days.
3: Ja, Negin, ik sprak jou eerder en toen zei jij, vrijheid is nog nooit zo dichtbij geweest. Maar elke keer wanneer die vrijheid dichtbij lijkt, zijn er toch de hele tijd obstakels en twijfels en gaat het toch net niet helemaal door. Ook nu lijkt er weer een beetje onduidelijkheid, want er zou morgen getekend worden, akkoord, en toch weer niet. Wat heb je nog hoop eigenlijk? Zo zou ik het moeten stellen.
4: Mijn hoop is nooit zo groot geweest als de afgelopen 4 maanden en nu nog steeds. Ik heb veel bewegingen meegemaakt in Iran waarvan wij niemand hoorde ons. Voor het eerst in onze geschiedenis van 50 jaar bijna hoort iemand ons. En dat is in dit geval president Trump. Ook al is de haat naar hem heel groot, dat weet ik wel. Maar hij hoort Iraanse mensen. Dus dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd in het feit dat ik en heel veel mensen zoals ik wel hoop hebben dat het goed gaat komen. En ja, of er een deal gaat komen, dat betwijfel ik enorm. Want dat betekent wel het einde voor het Iraanse regime.
1: Nou, is dat zo? Want je zou kunnen betekenen een deal sluiten met dus het Iraanse regime. Geeft dat Iraanse regime juist legitimiteit? En dat zou ook voor jou, denk ik, en al die andere mensen in de diaspora het ultieme verraad betekenen, toch?
4: Ik denk dat het niet. Ik zie het anders. Als we gedetailleerd kijken naar wat in die deal zou moeten staan. Atoomprogramma, dat is waar het Iraanse regime altijd voor heeft gevochten en altijd zich heeft voorbereid. Als ze daarmee akkoord gaan, dan is dat wel hun einde. Want dat betekent hun macht zal niet verder groter worden dan het is. We hebben het ook over de sancties of dat geld dat misschien vrijkomt. Maar ja, komt het vrij, gaat het naar het regime toe of gaat het naar al die landen daaromheen die gebombardeerd zijn? Dus daarin zijn nog genoeg maatregelen en regels waarvan ik denk dit kan het einde van het regime betekenen.
1: Ja, toch horen wij en lezen we overal dat als Iran één ding goed is, is het de wedstrijd aan de onderhandelingstafel.
4: Nou, ik denk om tijd te kopen. Ze zijn heel goed in tijd kopen, maar of ze de wedstrijd aan de onderhandelingstafel gaan winnen, dat denk ik niet. Want dat had dan was het geweest dat ze een atoomprogramma mogen verder zetten en dat ze dus wel echt een macht mochten vergroten. En dat is niet het geval.
3: Tijdens die grote demonstraties, tijdens de volksopstand eigenlijk in Iran, werd steeds gezegd: vrijheid betekent dat het Iraanse regime valt. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet eens meer over. Het gaat nu over een akkoord. Dat akkoord gaat over een kernwapendeal met Iran. Het gaat niet meer over omvallen van een regime. En dat is toch eigenlijk wat het Iraanse volk, wat jij wil.
4: Ja,
3: zit dat verkeerd?
4: Nee, dat is waar, zeker. Hè? Vanuit Amerika gezien hebben we het minder over mensen, nog steeds wel. Maar dan wil ik ook even naar Europa kijken, die ook helemaal geen bijdrage heeft geleverd. Dus inderdaad, het ging in het begin ook om die demonstraties of protesten op straten van Iran. Help is on the way, dat is wat president Trump heeft gezegd. Maar aan de andere kant is hij ook helemaal in steek gelaten, door Europa onder andere, en onder druk gezet. Dus nu gaat het over hele andere dingen, zoals straat van Hormuz ineens, of die sancties ineens zijn heel erg in beeld. Ja. Dus ja, daarin merken we ook wel dat het steeds minder over mensen gaat. Maar elke stap die tegen het regime wordt gezet, helpt mensen ook.
5: Maar jij denkt dus echt dat Trump van plan was om jullie te gaan helpen?
4: In de eerste instantie was dat de aanleiding om in ieder geval het regime aan te vallen. Dat Trump het voor zijn eigen agenda doet, is voor elke Iranier wel bekend. Maar tegelijkertijd. Maar
5: denk je nou echt dat Trump zich iets gelegen laat liggen aan het lot van jouw volk?
4: Nou, hij heeft het over hij heeft het over de great people of Iran gehad. Als enige heeft hij een onderscheid gemaakt tussen de great people of Iran en het regime. En dat heb ik in Europa onder andere bijvoorbeeld niet gehoord.
5: Ja, maar hij lult gewoon alles aan elkaar.
3: Ja, maar wij hebben ook wat dat betreft wel makkelijk praten. Sorry, Fidan. We hebben wat dat betreft makkelijk praten. Ik denk als je in zo'n situatie zit, als je in zo'n situatie zit als Iraanse volk daar, dan maakt het niet zoveel uit wie daar bereid is om in te grijpen. En in dit geval was het Trump. En hij kan gezien worden als de duivel. Ik hoef het hier niet op te nemen voor Trump, maar daar gaat het helemaal niet om.
5: Maar het is wel nog veel erger als je denkt dat hij dat hoopte ik ook, dat hij echt iets zou doen waardoor zij beter waren. En als je ziet, tenminste, dat denk ik dan, dat het gewoon helemaal zijn bedoeling
3: maar
5: is.
3: Maar Nekin gelooft blijkbaar dat als Europa had.
4: Ja, zonder tussen dood, dat was de duivel in Iran. Nou, ja, dat is voor Iraanse mensen echt een cadeau geweest van Trump. En die zijn hem dankbaar daarvoor. En ik snap het heel goed. Alleen voor Iraanse mensen is hij de enige geweest die ooit heeft geluisterd.
1: Diederik?
0: Ik snap heel goed dat als Khamenei overlijdt, dat voor heel veel mensen als een bevrijding voelt. Het heeft alleen nog niet geleid tot een verandering in het regime. Waarschijnlijk heeft zijn zoon het overgenomen, maar daar hebben we nog niet direct iets van gehoord. Dus wat je dan eigenlijk ziet is dat er een oude man, die toch misschien al aan het eind van zijn periode zat, is vervangen door een veel jongere man. En een regime met hardliners die misschien door deze aanvallen meer dan ooit van zijn overtuigd dat zij zich moeten verzetten tegen buitenlandse inmenging. Misschien wel door het voortzetten van een nucleair programma, maar ook door misschien het inzetten van andere strategische middelen, zoals het blokkeren van de straat van Hormuz. Dus als je kijkt naar ook de denkers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, mensen waar soms zelfs als Dick Cheney nog even opgepept moest worden dat hij de telefoon opnam, dan waren mensen in een neoconservatieve hoek die of zelfs zeggen, de Verenigde Staten hebben deze oorlog glansrijk verloren. Er is eigenlijk op als je kijkt naar qua doelstellingen helemaal niks bereikt. Het lastige daaraan is ook dat de Verenigde Staten, en dat is ook als je de rol van Trump hierin wilt wegen, nooit heel erg helder zijn geweest in wat nou precies de doelen zijn voor dit conflict. Hè? Nou, Trump heeft nooit eigenlijk, hij heeft gezegd,
1: Rubio heeft daar wel het een
0: Rubio,
1: en ander over
0: Rubio,
1: gezegd.
0: Wel, maar
1: het raketarsenaal was heel belangrijk. Ballistische raketten.
0: Ballistische raketten. Ja. Ze hebben het over regime change gehad. Ze hebben het over de
1: uraniumvoorraad
0: gehad. Ze hebben het over de straat van Hormuz gehad. Maar wanneer je dat echt duidelijk kunt maken als je formeel toestemming voor militaire interventie vraagt aan het congres. Of dat je een speech vanuit het Oval Office houdt en zegt, dit is waarom wij ook onze eigen troepen in de vuurlinie zetten, want dit is wat we willen bereiken. En dat is niet gebeurd.
1: Over Iran gaan we zo dadelijk doorpraten en ook jouw zeer persoonlijke verhaal, Negin. Edo, we hebben jou nog niet gehoord. Je bent van nu.nl. En klopt het nou dat jij, want je hebt ook een podcast, dat je niet mag praten over voetbal in die podcast? Ja.
6: Ik heb de neiging om het vrij snel over voetbal te hebben.
1: Oh ja?
6: Want dat beschouw ik toch een beetje als een tweede natuur. En ik zit met drie geweldige collega's. En die hebben in afwisselende mate ook interesse in voetbal. Dus als ik daarover begin, dan is het van, nou joh, nu weet het wel even.
1: Ja. Maar juist op dit, tijdens dit WK, weet niet of ik te horen ben. Ja, nu wel weer. Tijdens dit WK is politiek en sport zo vermengd. Dus je zou zeggen, in een podcast waar het gaat over politiek, dan ontkom je er ook niet aan om toch nog over voetbal te praten.
6: Klopt. Ja, als je het echt hebt over het WK. Ja. Het WK is wel heel politiek. Ik begin wel vrij vaak over Ajax, moet ik zeggen.
1: Ja.
6: Dat wordt dan weer niet altijd gewaardeerd. Nou, ik heb.
1: Dat is ook politiek.
6: Dat is zeker politiek. Nou ja, je ziet nu wel inderdaad met Trump en dit WK dat het zou zomaar ook een heel anti-Trump WK kunnen worden. Dat vind ik politiek wel heel interessant om te zien, inderdaad. Hè. Dat zie je wel vaker met wereldleiders die denken van, dit kan ik gebruiken voor mijn PR. Ja, misschien komt dat als een boemerang terug. Dat zou mooi zijn.
1: We gaan zo dadelijk met jou uitgebreid praten over PRO, de stichtingsdatum, 13 juni 2026, never forget. Wat is jouw meest prangende vraag als jij kijkt naar die fusie? Of niet zozeer de prangende vraag, of waar ben je het meest geïnteresseerd in, het meest benieuwd naar?
6: Nou, ik heb nog eens een beetje zitten graven. Ik was op het congres vanmiddag en de sfeer was heel goed. En iedereen is opgewekt en dat is een mooie dag, vinden zij allemaal natuurlijk. En Jesse Klaver die had nog zijn speech. Ik had het al gelezen en ik hoorde nog net het beginstuk voordat ik hier de studio in ging. Maar hij was niet zo eens zo heel lang geleden, 2016 of 2015, was hij eigenlijk best wel tegen het samengaan met PvdA toen nog. Diederik Samson was toen nog de leider van de PvdA. En zei van nou, ik wil eigenlijk na de verkiezingen zou ik wel graag willen fuseren met dat GroenLinks. Nou, Jesse Klaver wist niet hoe snel die een camera moest opzoeken om te zeggen van nee, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan met drie verschillende linkse partijen moeten we vuist maken tegen rechts. Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd van ja, wat is nou veranderd in die tijd? Van waarom is dat nu opeens wel zo belangrijk?
1: Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met electorale klappen. Die zijn uitgedeeld en die zijn ontvangen. En de vraag is of die vuist sterk genoeg is om die klappen op te vangen. Om daar iets tegen te doen, gaan we zo dadelijk uitgebreid met jou over praten. Nu uitgebreid luisteren, ja dat kan ook, naar Jennifer Okkeloen.
7: NPO Radio 1.
8: Bewoners van het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp kunnen terug naar huis na de explosie. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag in een bijgebouw naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. De afgelopen dagen werden de honderden bewoners van de flat opgevangen in hotels. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesse Roes en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn meerdere mensen omgekomen, melden Libanese staatsmedia. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van zeker 20 dorpen en steden op om te evacueren. Officieel geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren, maar daar is weinig van te merken. En op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. En ze spreken van een hittegolf.
1: Marco Verhoef, ja, daar is bij ons nog geen sprake van, hè, hittegolf.
9: Nog niet, maar wat niet eens kan komen. Hè. Dus wat dat betreft, er zit in ieder geval een stijgende lijn in de temperatuur aan te komen voor ergens halverwege de week. Maar zover is het nog niet. We hebben nu te maken met vrij veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog. In het noorden valt wel af en toe een bui. En dat blijft eigenlijk vanavond en vannacht zo doorgaan. Dus wolkenvelden, soms een opklaring in het noorden, een bui 10 tot 13 graden. Morgen wordt het dan zo'n 16 tot 18, misschien 19 graden in het zuidoosten. Op veel plaatsen is het droog met af en toe een beetje zon, maar het noordoosten en oosten blijft nog steeds gevoelig voor die enkele bui. Verder een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Dan maandag nog weinig verandering wat temperatuur betreft. Wel een vrijwel droge dag met wat zon. Dinsdag gaat het kwik al wat omhoog. Woensdag valt er dan een beetje regen en daarna gaat die stijging echt doorzetten. Komen we boven de 25 en misschien op vrijdag zelfs wel in de buurt van de 30 graden.
1: Zo, nou dankjewel. Dan nog even naar Robert Vriesen, want het staat nog steeds ergens vast, Robert.
10: Ja. Ja, maar kom met redelijk goed nieuws. Het is allemaal niet schokkend. Op de A9, 10 minuutjes vertraging vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten vertraging. En er staat een kapotte bus op de rechte rijstrook van de N3. Als je vanuit Dordrecht naar Papendrecht rijdt, kom je bij Papendrecht in 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
7: In de kantine, de start van je zaterdagavond. Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
1: Ja, we hoorden net ook, de VVD congresseert vandaag ook, dus daar gaan we het ook over hebben. Die hechten belang aan de economie. Dat zouden meer mensen moeten doen, zeg je dan. Huh?
6: Ja, wie is nou tegen de economie?
1: Precies. Wie is tegen veiligheid? Wie is tegen vrijheid? Nou, daar gaan we over praten. Ze verzetten zich trouwens tegen de vakbonden, zou je kunnen zeggen. Of werk mee, werk ons niet tegen. En hey, daarmee drijven ze misschien de tegenstelling met die nieuwe partij Pro wel op de spits, want die zijn pro-vakbond. Maar eerst even naar jou, Rory de Groot. Want dat vond ik nou zo leuk om te lezen. Jouw grote inspirator, dat is dezelfde inspirator van Marcel Verrek. Albert Camus, jawel.
5: Oh ja,
1: in 1959 zei hij iets wonderlijks in een interview op de Franse tv. Even luisteren.
11: Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.
5: Hij was keeper, zeker.
1: Ja, hij was keeper. Het weinige dat ik over de moraal weet, heb ik geleerd op het voetbalveld en het theater. Het zijn mijn echte universiteiten. Wat raakt jou zo, of inspireert jou zo, in deze man?
12: Dat begon eigenlijk op de toneelschool toen ik van de bibliothecaresse, waar ik goed bevriend ben mee geraakt gedurende mijn opleiding, tot de dag van vandaag. Die gaf mij op een dag het boek De Mythe van Sisyphus. En ik kende dat niet. En toen heb ik het gelezen, diezelfde avond nog. En dat raakte mij zo, omdat ik toen in mijn derde jaar zat van of vierde jaar van de toneelschool. En ik ben eigenlijk direct na het stoppen van mijn carrière ben ik binnen 5 maanden naar de toneelschool gegaan. Maar de impact van het stoppen van mijn voetbalcarrière, die zat nog in mijn lijf. Dus het opgeven van je droom, waar ik vanaf mijn 11e voor heb geknokt en gevochten elke dag. Dat was ineens weg. En ineens begon ik aan een nieuwe droom. En toen zat ik in dat vierde jaar en toen dacht ik, ja, maar de kans dat ik hierin ga slagen is ook echt heel klein. Ja. En nu ben ik 26 en dan heb ik dadelijk niks. Maar nog steeds echt helemaal niks.
1: Maar toch, de filosoof Camus leert ons dat het leven toch betekenisloos is,
12: ja.
1: Maar je moet er wel wat van maken.
12: Yes,
1: en dat laatste heb jij maar onderstreept.
12: Ja, toen ik dat las, dacht ik, oh, maar wacht, ik ben eigenlijk heel goed bezig. Ja. Zoals het boek begint, is ook oh, mijn ziel streeft niet naar onsterfelijkheid, maar put het veld der mogelijkheden uit.
1: Oh, mooi!
12: En toen dacht ik, nou ja, dat ben ik volgens mij wel aan het doen. Of het gaat lukken, dat weet ik niet, maar maakt eigenlijk ook niet uit, want het heeft toch geen zin. En dat gaf mij zoveel vrijheid. Dat ik,
5: hij heeft daar mooi een heel ander, heel mooi boek geschreven.
1: De Pest?
5: Lom, ja, ook. Ja, ook lachen.
12: Zeker, zeker.
5: Ja, dat,
3: ook heel gezellig.
5: Ja. L'Étranger. Maar L'Homme Révolté, dat is de mens in opstand. Ja. Waar hij dus een soort van geschiedschrijving maakt van de mens. In verticale en horizontale zin. Dus zeg maar systematisch en historisch. Waarin hij dus eigenlijk als in een soort van dialectiek revoluties als het beginpunt van elk nieuwe. Dus dat zal in jouw geval ook geweest zo zijn. Jij ging van die ene paradigma naar het andere paradigma.
12: Ja.
5: En daar
1: maar gewelddadige niet revoluties moest hij daar weer helemaal niks van hebben.
5: Nee. Maar het was natuurlijk ook meer een filosofisch werk om te kijken. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, hij vond de Sade een hele belangrijke figuur. He, die kennen wij natuurlijk
1: van het sadisme.
5: Maar ook omdat die man in volslagen zonder moreel een boek had geschreven waarin alles kon eigenlijk. He, dus die had eigenlijk bepaalde grenzen afgebroken, waar dan later weer op verder is voortgebouwd.
1: Ja.
5: Het is een geweldig boek. En het goede is ook, als je dat leest, dan komt ook Dostoevsky en een heleboel andere. Ik heb daardoor ook heel veel andere literatuur gelezen. Omdat hij dat allemaal daarbij haalt.
1: En dan maken we het filosofische spreekuur even af. Ik geloof ook dat jij als columnist en als cabaretier houdt van het absurdisme. En dat doet Camus ook, dus daar vinden jullie elkaar ook.
5: Ja,
1: toch?
5: Nou ja, goed, het is natuurlijk goed om het absurdisme te benoemen. Maar ik vind wel dat je als mens toch de verantwoordelijkheid hebt om...
12: En nu ben ik 26 en dan heb ik dadelijk niks. Maar nog steeds echt helemaal niks.
1: Maar toch, de filosoof Camus leert ons dat het leven toch betekenisloos is,
12: ja.
1: Maar je moet er wel wat van maken.
12: Yes,
1: en dat laatste heb jij maar onderstreept.
12: Ja, ja. Toen ik dat las, dacht ik, oh, maar wacht, ik ben eigenlijk heel goed bezig.
1: Ja.
12: Zoals het boek begint, is ook oh, mijn ziel streeft niet naar onsterfelijkheid, maar put het veld der mogelijkheden uit.
1: Oh, mooi!
12: En toen dacht ik, nou ja, dat ben ik volgens mij wel aan het doen. Of het gaat lukken, dat weet ik niet, maar maakt eigenlijk ook niet uit, want het heeft toch geen zin. En dat gaf mij zoveel vrijheid.
5: Goed,
12: dat ik,
5: hij heeft daar mooi een heel ander, heel mooi boek geschreven.
1: De Pest?
5: Lom, ja, ook. Ja, ook lachen.
12: Zeker, zeker.
5: Ja,
3: ook heel gezellig.
5: L'Étranger. Maar L'Homme Révolté, dat is de mens in opstand.
12: Ja.
5: Waar hij dus een soort van geschiedschrijving maakt van de mens. In verticale en horizontale zin. Dus zeg maar systematisch en historisch. Waarin hij dus eigenlijk als in een soort van dialectiek revoluties als het beginpunt van elk nieuwe. Dus dat zal in jouw geval ook geweest zo zijn. Jij ging van je ene paradigma naar het andere paradigma.
12: Ja.
5: En daar
1: maar gewelddadige niet revoluties moest hij daar weer helemaal niks van hebben.
5: Nee. Maar het was natuurlijk ook meer een filosofisch werk om te kijken. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, hij vond de Sade een hele belangrijke figuur. He, die kennen wij natuurlijk
1: van het sadisme.
5: Maar ook omdat die man in volslagen zonder moreel een boek had geschreven waarin alles kon eigenlijk. He, dus die had eigenlijk bepaalde grenzen afgebroken, waar dan later weer op verder is voortgebouwd.
1: Ja.
5: Het is een geweldig boek. En het goede is ook, als je dat leest, dan komt ook Dostoevsky en een heleboel andere. Ik heb daardoor ook heel veel andere literatuur gelezen. Omdat hij dat allemaal daarbij haalt.
1: En dan maken we het filosofische spreekuur even af. Ik geloof ook dat jij als columnist en als cabaretier houdt van het absurdisme. En dat doet Camus ook, dus daar vinden jullie elkaar ook.
5: Ja,
1: toch?
5: Nou ja, goed, het is natuurlijk goed om het absurdisme te benoemen. Maar ik vind wel dat je als mens toch de verantwoordelijkheid hebt om een moraal tegen de werkelijkheid aan te zetten. Dus om wel te zeggen,

0: geen zin. En dat gaf mij zoveel vrijheid. Goed, dat ik,
1: hij heeft daar een heel ander, heel mooi boek geschreven.
2: De Pest?
1: Lom, ja, ook. Ja, ook lachen.
0: Zeker, zeker.
2: Ja, ook heel gezellig.
1: Een L'Étranger. Maar L'Om Révolté, dat is de mens in opstand. Ja. Waar hij dus een soort van geschiedschrijving maakt van de mens. In verticale en horizontale zin. Dus zeg maar systematisch en historisch. Waarin hij dus eigenlijk als in een soort van dialectiek revoluties als het beginpunt van elk nieuwe. Dus dat zal in jouw geval ook geweest zo zijn. Jij ging van je ene paradigma naar het andere paradigma.
0: Ja.
1: En daar
3: maar gewelddadige revoluties moest je daar weer helemaal niks van hebben.
1: Nee. Maar het was natuurlijk ook meer een filosofisch werk om te kijken. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, hij vond de Sade een hele belangrijke figuur. He, die kennen wij natuurlijk
3: van het sadisme.
1: Maar ook omdat die man in volslagen. Zonder moreel een boek had geschreven waarin alles kon eigenlijk. He, dus die had eigenlijk bepaalde grenzen afgebroken, waar dan later weer op verder is voortgebouwd. Ja. Het is een geweldig boek. En het goede is ook, als je dat leest, dan komt ook Dostoevsky en een heleboel andere. Ik heb daardoor ook heel veel andere literatuur gelezen. Omdat hij dat allemaal daarbij haalt.
3: En dan maken we het filosofische spreekuur even af. Ik geloof ook dat jij als columnist en als cabaretier houdt van het absurdisme. En dat doet Camus ook, dus daar vinden jullie elkaar ook.
1: Ja,
3: toch?
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk goed om het absurdisme te benoemen. Maar ik vind wel dat je als mens toch de verantwoordelijkheid hebt om een moraal tegen de werkelijkheid aan te zetten. Dus om wel te zeggen, vandaar ook mijn betrokkenheid bij jou in Iran. Want het gaat me verschrikkelijk aan het hart. Ik kan wel zeggen van het is absurd wat daar gebeurt, maar dan schiet je niet zoveel mee op.
3: Nee.
1: Het is natuurlijk wel zo, maar.
2: Interessant voor moraal is wel altijd door de jij of de beholder is. Jouw moraal is dan weer een ander van iemand die in een positie zit met weinig privileges.
1: Dat je dat met elkaar kan bespreken in een beschaafde wereld. En dat je dan, als het goed is, een stapje verder komt. En dat je dan, wat Rory ook heeft gedaan, want ik heb zijn werk ook gevolgd. Dat je dan weer tot hele nieuwe combinaties komt. Toneelspelers, performers hebben nou gewoon bij Feyenoord gespeeld.
3: Nee, dat is waar.
1: Willem van Hanegem natuurlijk. Ja. Maar goed.
3: Ja, bij Feyenoord en bij Excelsior. Laten we dat even niet vergeten, Rory de Groot. Zo dadelijk gaan we jouw doops.
0: Gespeeld. Oké, jouw doopzeel lichten.
1: Ingevallen.
3: Ja. Maar eerst eens praten over die fusie, die dus nu echt beklonken is. GroenLinks en PvdA. Die trekken dus definitief bij elkaar in. Op het oprichtingscongres vandaag in Den Bosch stemmen de leden over een gezamenlijke toekomst onder een nieuwe naam. Pro, dit zegt de nieuwe leider. Nou ja, nieuw. Jesse Klaver.
4: Dit land wordt op dit moment bestuurd door een minderheidskabinet. En wij hebben vanaf het begin af aan gewaarschuwd voor dit risicovolle experiment. En dat dit een permanente formatie zou worden. En dat is ook gebeurd. Ze zitten muurvast. Maar dit najaar staat ons land voor een keuze. Kiest dit kabinet voor eerlijk en progressief of voor oneerlijk en conservatief? Gaat dit kabinet samenwerken met partijen die eerlijke belastingen willen? Een betaalbaar leven en schone natuur? Of gaat dit kabinet samenwerken met partijen die pleiten voor remigratie? Die het recht op abortus willen inperken en de belastingen voor de allerrijkste nog verder willen verlagen? En onze inzet is glashelder. Wij willen dit land progressiever en eerlijker maken. En als het kabinet dat ook wil, dan staan wij klaar.
3: Nou.
2: Dat was bijna
1: een applaus. Nee, dat klinkt alsof
2: het AI gegenereerd.
3: Het kwam wel echt van het congres. Het geluid was niet denderend. Maar de gezelligheid, zei je net al, Edo, die was er wel, hè?
5: Ja, het was natuurlijk heel symbolisch. Want niemand had verwacht dat het congres tegen zou stemmen. Dat zou wel wat geweest zijn natuurlijk. Maar nee, dit was een grote meerderheid van GroenLinks en PvdA-leden. En mensen die allebei lid zijn van beide partijen. Ja, die stemden in grote getalen voor. Rond de 95% geloof ik. Dus dat was allemaal niet zo spannend. Er waren wel heel veel mensen op afgekomen. We kregen vanuit de partij zelf door dat het 6000 was. Ik geloof niet dat er ooit zoveel mensen naar een politiek congres zijn gegaan. Dus ja, het was een feestje. En zo werd het ook wel een beetje aangekleed met een draaimolen. En allemaal leuke bijeenkomsten en signeersessies van boeken.
3: Een draaimolen?
5: Merchandise kopen, ja.
1: Vooruit lopen
3: voor alle kleinste
0: signeersessie. Kun je nog wat begrijpen? Ja, maar een draaimolen bij een politiek congres.
5: Ik heb hem zien staan. Ja, ik ben er niet ingegaan. Maar hij stond er echt.
1: Okay. Nou, ze willen van het elitaire imago af.
3: Ja, en dat doe je met een draaimolen.
1: Dat doe je met een draaimolen.
2: Maar willen ze nog meer? Vanaf eigenlijk?
5: Waar ze vanaf willen is

0: wat je niet zozeer hoort, zeg maar, voor de schermen. Maar ze hopen toch ook wel een beetje dat de oude geluiden, met name uit de PvdA-achterban, dat die ook wel een beetje verdwijnen. Dus wel echt afrekenen met het oude gestaalde kader. En er is ook best wel een grote club nieuwe, jonge partijleden die zich prominent hebben gemaakt. Buiten het partijbestuur om ook wel. Maar die toch wel nu zoiets hebben van de partij is een beetje een ongeschreven blad. Er zijn statuten en beginselprogramma. En natuurlijk hebben ze uitgangspunten, verkiezingsprogramma, noem maar op. Maar er ligt nu wel een kans om die partij mede vorm te geven. Ik bedoel, ik denk niet dat er ooit in Nederland een kans is geweest waarin een politieke partij zo'n ongeschreven blad was, als het ware. Dus er zijn natuurlijk allemaal mensen die nu hun kans schoon zien om dat toch wel een beetje mede vorm te geven. En ze hopen dat daar toch wel een beetje de jeugd ook wel een beetje invloed krijgt.
1: Ja, nou, dat gaat sowieso lukken, want waar ze vanaf willen is het gestaande kader. En natuurlijk ook dat wat aan vooral de PvdA kleefde. De vechtpartij, hè, idee dat ze altijd klaarstaan met lange messen.
0: Ja.
1: Die dan bedoeld zijn voor partijgenoten.
0: Ja,
1: daar moet je het van hebben.
0: Voor journalisten was het natuurlijk altijd een feest. Want dan was er altijd weer gedonder in de partij. Ja. En ik heb het staartje van Rutte 2 in Den Haag nog meegemaakt. Maar dan was er iets ingewikkelds. En er kwam een compromis. En dan gingen ze bij de VVD zeggen, nou, kom wacht naar de kroeg.
1: Ja.
0: En bij de PvdA gingen ze dan nog even heel lang ouwehoeren.
2: Dat maken. Is afgepakt door rechts.
0: Het is
1: glas half vol of maar half leeg.
0: Ze willen daar wel echt een beetje afstand van nemen. Jesse Klaver is hij ziet er in principe jong, maar het is wel echt je zou kunnen zeggen, politiek overleven. Die loopt al zo lang rond daar. Maar die heeft natuurlijk wel een beetje het imago dat je moet ook gewoon kunnen incasseren. Dus weet je, als mensen nare dingen over je zeggen, nou, laat het maar gebeuren. Als het ingewikkeld wordt op een congres met bijvoorbeeld types als Rob Oudkerk of wie dan ook, die dingen juist anders willen en helemaal niet voor die fusie zijn, geef hem maar extra tijd op het podium. Dus dat is een beetje wel een...
1: Die was er niet, toch, vandaag?
0: Nee, vandaag niet. Nee.
2: Ad Melkert wel.
0: En
2: is een lid geworden.
0: Ja, dus dat is wel zo grappig om te zien, want ik zat een beetje te kijken in die zaal en ik liep even naar voren en die zat helemaal vooraan, kreeg van iedereen handjes. Ja, weet je, die was heel kritisch, ik heb hem er ook wel eens over gesproken. Die zei van PvdA, de sociaaldemocratie, dat moet je gewoon behouden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik denk persoonlijk, een beetje een oude gedachte, zeg maar, dat komt echt nog uit die verzuiling. Maar hij heeft nu ook gezegd, ik heb gevochten, verloren. Dus ik ga gewoon even kijken of ik in dit nieuwe huis ook een kamertje kan betrekken.
1: Ik nog iets in de melk te brokkelen heb.
0: Nou ja, hij wordt wel volgens mij een soort... Ja.
2: Ik weet niet of hij dat wil, hoor.
3: Ja, hij daalt langzaam in hier. Ja.
2: Waar je natuurlijk naartoe moet... Je hebt het over die dialectiek. Je moet natuurlijk toe naar, laat zeggen, het goede van de beide vleugels. Uiteindelijk. Ja. Maar dat is in zekere zin de wind in de zeilen, omdat er natuurlijk een hele concentratie op rechts is. En er is een alternatief voor veel mensen.
4: Mensen die vroeger PvdA stemden, zoals mijn ouders bijvoorbeeld, die deden dat omdat ze het een arbeiderspartij vonden.
0: Die partij is al lang niet meer.
2: Maar de arbeiders zijn ook de arbeiders niet meer.
4: Die hoop wordt nog wel vaak uitgesproken, dat het weer een arbeiderspartij wordt. Ja. Maar jij zegt dat gaat
0: niet gebeuren.
1: Hoop wel, want je hebt gesproken met Frank van der Wolde. En de hoop om een volkspartij te zijn, die is er wel. Wie is trouwens Frank van der Wolde? Moet je even uitleggen. En dan over volkspartij. Gaat het lukken met deze combinatie?
0: Frank van der Wolde is een... hij wil graag de eerste voorzitter worden van deze club. Maar hij is al jarenlang bezig om die fusie vorm te geven, aan te jagen. Überhaupt een beetje van de grond te krijgen. Deed hij met rood-groen. Dus hij ging gewoon buiten de partijtoppen om. Dus dat was wel een interessante exercitie eigenlijk. Want normaal heb je altijd vanuit top-down wordt er altijd van alles georganiseerd. En dan leden, moties, noem maar op. Maar nu dachten gewoon leden van we gaan het zelf doen zonder de partijvoorzitters. Dus ze zijn ook wel een beetje tegengewerkt. En het duurde ook wel even voordat ze serieus werden genomen, zei hij. Maar heeft hij gezegd van wij willen dit gewoon gaan doen, die fusie. We hebben nu, er zat een manifest opgericht, dat werd een paar duizend keer ondertekend. Ja, dan krijg je een plek aan tafel. En zo is hij eigenlijk een beetje, heeft hij zich naar boven gevochten. En hij is wel, volgens mij, staat hij wel een beetje symbool voor de nieuwe partij om, hij zegt van ik keek gewoon inderdaad wat breder dan, hij is een PvdA van oorsprong, maar hij kijkt gewoon breder naar het politieke landschap op links. Hij zei, ik heb ook wel geprobeerd om het D66'ers en SP'ers nog wel erbij te betrekken. Dat bleek een ingewikkelde. Dat bleek ingewikkeld. Vooral met de SP. Hij zegt je kan wel bellen en appen, maar takes two to tango, zei je geloof ik letterlijk. Dus die boot is vooralsnog afgehouden. Misschien in de toekomst. Maar hij denkt Kijk, enerzijds, het is natuurlijk van, kijk, we hebben dezelfde principes en belangrijk en politieke idealen. Maar hij zegt van ja, ook heel eerlijk, en dat zie ik natuurlijk ook wel. Het is ook gewoon puur pragmatisme. Want je moet gewoon, als jij jarenlang niet meer aan de knoppen zit of nog nooit aan de knoppen hebt gezeten, zoals GroenLinks, moet je gewoon een manier verzinnen om weer relevant te worden.
1: Ja, maar dan PvdA... toch nog even over dat Volkspartij. Oh, broer. Ja, dat was mijn pen. Volkspartij.
0: Ja, Volkspartij, sorry.
1: Want Arbeiderspartij zei, Fidan, ja, ja. Dat streven ze ook niet na om dat nog te zijn. Maar Volkspartij toch wel. Dat zijn ze zeker nog niet. Daarvoor is het havermelk cappuccino gehalte toch echt te groot. Gaat dat lukken, denk je?
0: Nou ja, een Volkspartij. Het aantrekkelijke van de Volkspartij is dat je natuurlijk een zo breed mogelijk electoraat hebt. Dus iedereen claimt natuurlijk om die Volkspartij te zijn. De PvdA is simpel gezegd heeft een oude achterban. En GroenLinks heeft simpel gezegd een hele jonge achterban. En het ideaalbeeld is dat ze samenkomen en dat ze samen een grote Volkspartij worden. Maar er is ook het risico dat de wat oudere kiezers denken van ik vind pro-niks, ik ga naar het CDA. En dat de jongere stemmers denken van nou ja, Partij voor de Dieren vind ik wel een leukere partij. Dus ja, dat is nog niet uitgemaakt. Dat zijn
2: maar als je dus wel slagkracht krijgt in de politiek. Je ziet ook wel dat mensen het wel fijn vinden om bij een club te horen die echt iets teweeg kan brengen.
1: Ja, is dit voor jou een belangrijke datum, Marcel, vandaag?
2: Hoezo?
1: De geboorte van pro?
2: Oh, nee, daar heb ik helemaal geen speciale binding mee. Nee, ik vind het wel goed dat ze er met elkaar bij elkaar komen. Wat ik net zei, omdat er gewoon er is zo'n enorme versplintering, waardoor je dus ook geen coalitie kan vormen. Het is gewoon goed als er aan die kant, aan het centrum links, een brede partij is.
3: Maar dat vraag ik me af, hè. Je had natuurlijk, hè, als je zegt, je had vroeger twee linkse partijen, Partij voor de Arbeid en GroenLinks. Partij voor de Arbeid heeft in het verleden vaak in onderhandelingen is tot een kabinet toegetreden. Daar konden ze dus, zeg maar, een regeringsbeleid naar links trekken. Dat is GroenLinks nooit gelukt. Is nu het kans dat als misschien dat GroenLinks geluid, wat toch misschien wel minder ervaring heeft op landelijk niveau om tot compromissen te komen, als dat dominant is, is er dan nog zicht op een linkse progressieve partij die überhaupt nog aan een regeringsdeelname moet denken?
0: Nou,
3: dat was met de PvdA in het verleden natuurlijk
2: dat
3: wel
2: is
3: zo.
2: Die angst hoor je overal. Vooral aan de rechterkant dat ze naar links gaan en dat heel erg is allemaal. Ik denk dat het heel verstandige mensen zijn die niet voor niks met elkaar samen zijn. Maar ja, Edo, je hebt je erin verdiept.
3: Maar kan dat?
0: Jesse Klaver heeft in ieder geval, de partijleider, weer wel uitgesproken vandaag dat zij wel hopen weer aan tafel te komen, inderdaad. En dan moet je gewoon groot worden. Ik bedoel, je kan hoog of laag springen, maar je moet gewoon een goede verkiezingsoverwinning halen. PvdA is dat niet gelukt eigenlijk sinds 2017. Nog een kleine opleving met Timmermans naar 25 zetels, waren ze de oppositieleider. GroenLinks had een grote kans om in de regering te komen in 2017. Hebben ze gewoon verknald. Als in,
3: niet gelukt.
0: 2021 ook nog een beetje. Dat was een beetje het ontstaan van de fusie die we nu zien, 2021. Ik denk dat zij zich nu wel willen profileren als een redelijk linkse partijen die inderdaad ook gewoon kan gaan regeren.
1: Ja, dan moet je in ieder geval een helder standpunt hebben op het belangrijkste thema, of niet het meest dominante thema van dit moment, maar vooral die momenten die zijn voorgegaan. Dan hebben we het natuurlijk over migratie en asiel. En dat is misschien ook wel de voornaamste reden dat GroenLinks zeker en PvdA steeds meer niet een volkspartij te noemen was. Gaan zij ook op dat punt, migratie en asiel, van koers veranderen en dus misschien meer salonveeg worden als het gaat om bestuursverantwoordelijkheid?
0: Het is echt ingewikkeld, want ik heb een tijdje Frans Timmermans van heel dichtbij gevolgd. En ik zat toen heel erg ook te kijken van hoe gaan zij nou om met asiel en migratie? Want dat is een extreem gevoelig punt, altijd al geweest. Heeft Timmermans gezegd van ja, weet je, er komen Europese regels aan. Je kan niet anders dan dit Europees oplossen. En er werd al heel lang over gesproken. En er was toen ook, het migratiepact was toen ook in de maat. Er is ook een groot ander rapport verschenen, Commissie van Zwolle. Nou, lang verhaal kort, daar komt een soort van migratiesaldo uit. Dat je, als je een beetje je welvaart wil onderhouden.
1: Dat is Commissie Demografie.
0: Ja. Als je je welvaart een beetje wil onderhouden, moet je zo rond de 50.000 immigranten per jaar zitten. Dus hij verschool zich, handig, denk ik ook, achter die dikke rapporten en achter die Europese uitspraken. Alleen Europese regels. Maar toen puntje bij paaltje kwam en dat migratiepact door het parlement moest worden geloodst, waren het opeens weer principiële bezwaren om daar tegen te stemmen. Nee. Dus ja, die partij die schommelt toch een beetje heen en weer. Ze snappen dat er iets moet gebeuren, omdat het ook de verzorgingsstaat onder druk zet, huizenmarkt. Maar ze vinden het ook wel weer ingewikkeld dat je
4: Zijn principiële bezwaren eigenlijk wat ze hebben?
0: Ja, het gekke is, ze zijn het.
4: Maar richting wie zou je inmiddels afvragen? Omdat ze willen niet voor niets van die negatieve term links af. Hè? Die is niet voor niets uit die naam gehaald.
0: Ja, dat is heel bewust, klopt.
4: Is
0: ja.
4: heel bewust ja. gedaan. Ze zien dat het land dit nodig heeft. Hè? Dat ja. iedereen ziet dat er wat aan de hand is. Dat dat niet eens meer per se een rechtsverhaal is. Ja. Dus je vraagt je af. Ja, maar voor wie doe je dat dan nog? Dat jezelf als soort barmhartige partij opstellen dat principieel tegen het wegsturen ja. van asielzoekers is bijvoorbeeld. Dat gaat niet meer op.
0: Ze zijn dus, om het nog iets minder overzichtelijk te maken, ze vinden dat migratiepact, daar zijn ze voor. Maar er zitten nu een aantal dingen die Nederland nationaal heeft geregeld en die vinden ze te streng en te hardvochtig.
4: Zoals de terugkeerhubs.
0: Precies, ja. ja. En inderdaad ook het nareizen voor familieleden, dat heeft Nederland ook wat strenger gemaakt. En daar zijn ze gewoon tegen. En dat weegt dan zwaarder dan dat ze voor het migratiepact zijn. Dus hebben ze tegen dat hele migratiepact gestemd. Dat is aangenomen overigens hoor, dus daar niet van. Het is ingegaan mm-hmm. natuurlijk. Maar dit is, ja, jij zei Wieger, van dit is het belangrijkste punt voor hun. Ja, zo zien zij dat natuurlijk niet.
1: Nee, niet voor hun, dat zeg ik niet. Maar nee, in de politiek, het is allemaal een tegenwoordige thema.
0: Ja, bij elke verkiezing ja. staat het weer in de top 3. Nee, dat
1: ja.
0: klopt.
1: Ja.
0: Maar ja, bij die partij, ze hebben zoiets van, ja, wij vinden sociaal-economische thema's natuurlijk extreem belangrijk.
1: Zeker.
0: En asiel en migratie, ja, hoe sneller ze het daar niet over kunnen hebben, hoe beter.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Ja,
4: terwijl het heel erg sterk met elkaar te maken heeft.
1: Alles heeft met ja. alles te maken. Zeker precies, dat klopt. Maar wat Marcel ook al zegt, partijen die de rijk in de hand bieden en die denken, laten we in deze tijd eens kijken wat ons bindt in plaats van wat ons verschilt, dat is altijd plus, denk ik. Dus je kunt de verschillen benadrukken. Maar zou het niet goed zijn om eens te kijken naar overeenkomsten? Jee, wat klinkt dit stichtelijk zonder muziek.
2: Wieger, je gaat de goede kant op.
1: Zo! Ja. Ja.
2: Niet zonder muziek.
1: Kunnen we Iraanse muziek, bijvoorbeeld? Zullen we wat...
3: Ja. Zit hier een vraag in, Wieger?
1: Nee, er was geen vraag. Nee, maar Iran, zullen we het daar nog even over hebben met jouw rekening? Ja, nou, ik weet niet of het een brug was, maar we gaan het er wel over hebben.
4: Al voor ze als tiener de Islamitische Republiek ontvluchtte, sprak ze zich uit en ze is niet gestopt. Negin Navisi is uitgegroeid tot een van de meest uitgesproken stemmen van de Iraanse oppositie in Nederland. En dat heeft een prijs. Ze krijgt doodsbedreigingen, wordt achtervolgd en weet dat het regime een lange arm heeft. Tot in Nederland. En toch gaat ze door.

0: De muziek is niet zomaar. Hè?
1: Nee, dat heeft een hele grote emotionele lading voor mij en voor heel veel Iraniërs. Dit nummer is vooral gebruikt na 8 en 9 januari, na de massamoord op Iraniërs. Nou ja, we hebben één onafhankelijke media, dat zit in Londen. En daar zat een van de presentatoren heeft het bedacht om de namen van alle vermoorden één voor één te gaan noemen. En dit was achtergrondmuziek daarvan.
2: Zijn die namen überhaupt allemaal bekend dan?
1: Niet allemaal.
2: Nee.
1: Nee. Nog steeds horen we dagelijks nieuwe namen.
2: Want welk getal, dat klinkt zo plat, hanteer jij?
1: 40.000. Ja. Plus, in ieder geval.
2: Dat is zo absurd, dat kunnen we ons niet voorstellen.
1: Nee, er is ook heel veel discussie daarover. Terwijl ik denk, elke één is te veel. Maar ja, 40.000 plus is echt wel waar we in de beurs komen nu.
2: 40.000 mensen die de hoop hadden dat er iets zou veranderen. En die opkwamen voor vrijheid, zoals jij dat hier doet. Heb jij nog contact met je familie daar?
1: Ja, het is ondertussen weer iets versoepeld, iets makkelijker. Internet is gedeeltelijk terug, dus ik heb wel contact ondertussen, ja.
3: Als je kijkt naar wat in Iran is gebeurd, hè, we hebben het allemaal meegekregen. We hebben er veel over gesproken, ook hier in onze radio, in ons radioprogramma. Hoe krijg jij het dan voor elkaar om dan toch je uit te blijven spreken? Want het is met gevolgen, zei ik zojuist al. Je krijgt doodsbedreigingen, intimidaties, noem maar op. Wat houdt jou op de been eigenlijk?
1: Het is voor mij een persoonlijke strijd. Ik ben in Iran opgegroeid. Ik ben zelf vernederd door het regime, op school, op straten. En ik gun dat geen enkele ander klein meisje. Dat is ten eerste. En ten tweede, ik heb een netwerk gebouwd aan IT'ers die toch wel in al die internetafsluiting wel contact konden leggen met mij. Dus dat heeft mij ook geholpen om hun stem in ieder geval van een groot deel van Iran te kunnen zijn.
3: Jij was 14? Toen ja. Je naar Nederland vluchtte. En je zegt, ik had er daarvoor al last van. Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat ging voor een jong meisje als jij destijds?
1: Ja, nou in principe is het. Toen was het ook heel lastig voor Iraanse vrouwen. Nu nog steeds. Maar in die tijd werd ik dus op school bijvoorbeeld vernederd. Op straat door moraalpolitie. Maar ik deed ook mee aan de Groene Beweging bijvoorbeeld toen de tijd.
3: We gaan hier straks wat langer over doorpraten met jou. En met
2: Zeker.
3: Onze andere gasten uiteraard.
2: En dan gaan we het ook hebben over de Verenigde Staten, waar Donald Trump zijn 80ste verjaardag viert. En dat doet hij Trumpiaans, laten we het zo noemen. Diederik Brink, kijk met ons vooruit. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Het WK als politiek theater en sportswashing door de jaren heen.
6: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
5: Het Israëlische leger bereikt de historische wijken van Tyrus.
7: Israeli forces are continuing to strike targets across southern Lebanon.
5: En filosoof Spinoza, van achter het bureau naar musicalheld.
8: Ik geloof zonder angst. Daarom kan ik niet zwijgen.
5: Dat en meer in OVT. Morgenochtend vanaf 10 uur.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Ik heb een superpijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Vanavond op NPO 2.
18: Hoe laat is het?
19: Solidariteit!
17: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
16: Geef aan de collectant van MDO Fonds voor maag, darm en lever.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
21: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
2: Zo dadelijk vervolgen we het gesprek met Negin Navisi. Die blijft strijden tegen het Iraanse regime. En ze loopt ook mee met demonstraties tegen dat regime. En we gaan met Diederik Brink stilstaan bij de verjaardag van Donald Trump. 80 wordt hij. En dat viert hij met een bokswedstrijd. Ja, dat klinkt gek en het is ook gek. Marcel Verrek komt zo dadelijk ook nog met zijn column. En Rory de Groot, oud-profvoetballer, vertelt over de nieuwe realiteit in het theater. Nu, het nieuws van 6 uur, gelezen door Jennifer Oekeloen.
22: De nieuwe linkse partij Progressief Nederland, kortweg PRO, is nu officieel een feit. Met een overgrote meerderheid hebben de leden van Partij van de Arbeid en GroenLinks vandaag op een partijcongres voor de fusie van hun partijen gestemd. Een historisch moment, want hiermee komt er ook een einde aan het bestaan van de PvdA, die dit jaar 80 jaar bestaat, en ook aan GroenLinks. Voor partijleider Jesse Klaver is de oprichting van PRO een droom die uitkomt.
23: Voor volmaking van de progressieve droom zou je bijna kunnen zeggen.
24: Ik bedoel het persoonlijk, want u was altijd zo'n pleitbezorger ervan.
23: Ja, ook persoonlijk is dat. Dit is iets wat ik graag voor elkaar wilde krijgen en we hebben dat gedaan. Dus ja, dit is wel een droom die uitkomt, zou je zo mogen zeggen.
24: Onderweg zijn er ook al een paar mensen afgehaakt, vooral bij de Partij van de Arbeid. Is dat dan collateral damage?
23: Nou, zo kijk ik daar niet naar. Ik denk ook dat heel veel mensen juist wel deze stap hebben gezet. Dat heb ik vandaag ook in mijn speech gezegd. Ik heb zoveel mensen gesproken die of volle kracht vooruit wilden. De mensen van Rood-Groen, maar ook de mensen die twijfelden. En je ziet dat ook mensen die twijfelden toch zijn meegegaan. We zijn een partij met meer dan 100.000 leden. Dat doet geen enkele partij ons na. Dus ik denk dat we echt hele grote stappen hebben gezet met de hele club.
24: De kernboodschap van uw congresspeech was: dit land kan zoveel eerlijker. De onderliggende boodschap is dus: het kabinet is oneerlijk.
23: Ja, dat klopt. Als je ziet dat dit kabinet, net als voorgaande kabinetten, de rekening neerlegt bij gewone mensen. Geen extra bijdrage vraagt van de allerrijkste, van de mensen met de allerhoogste vermogens of de bedrijven met de grootste winsten. Dat is niet eerlijk. En in plaats daarvan grijzen in de pot. Grijzen in de potten van de werkloosheidsuitkeringen. Voor als je ziek wordt, de WIA. En dat kunnen wij niet toestaan.
24: Betekent dit ook dat u niet met het kabinet gaat samenwerken?
23: Zeker, wij staan klaar om samen te werken. Dit land verdient een politiek die wil samenwerken. Dat wil...
24: Maar alleen als de plannen dus grondig op de schop gaan?
23: Zeker, er is een fundamentele koerswijziging nodig. En het kabinet staat voor een keuze, ze zoeken een meerderheid. Gaan ze rechtsaf en wordt het conservatiever en oneerlijker? Of wordt het progressiever en eerlijker met ons? En wij zijn heel duidelijk, het leven van gewone mensen in dit land moet betaalbaar worden. En de grootste vermogens, de hoogste winsten, die moeten daaraan gaan bijdragen.
24: Een deal met Pro in combinatie met een deal met Ja 21 tegelijk, kan dat?
23: Ik zie dat niet voor me. De verschillen zijn zo ongelooflijk groot tussen die twee partijen. En dit is precies waar het misgaat, denk ik, met wat dit kabinet de hele tijd probeert te doen, al vanaf de formatie. Ze durven niet te kiezen met welke partijen ze meerderheden gaan halen. En dat zullen ze snel moeten bedenken, anders wordt dit najaar een ramp.
24: Pro is de grootste ledenpartij. De fusie is een geslaagd proces. Maar Pro zit niet in de macht. Staat aan de zijlijn. Gaat u er nog een keer in slagen om dat te veranderen?
23: Nou, daar ben ik het niet mee eens. We zijn de grootste ledenpartij. We zijn op dit moment in de peilingen de grootste partij van Nederland.
24: In de oppositie?
23: We zijn in de gemeenteraden de grootste in de Eerste Kamer. De grootste Nederlandse partij in Europa.
24: In de oppositie?
23: En vanuit de oppositie hebben wij een cruciale rol om dit kabinet... Het is moeilijk voor het kabinet om zonder ons zaken te doen. Wij zijn vanuit die oppositie nodig voor meerderheden. En dat geeft ons een enorme machtsbasis die we zullen gebruiken om voor al die mensen in Nederland op te komen die denken: dit land is over eerlijker.
22: Pro-leider Jesse Klaver was dat in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Klaver heeft het kabinet dus opgeroepen te bepalen met welke partij het wil samenwerken, met Pro of met Ja 21. De partij die tot nu toe het minst op had met Pro is de VVD. Die hield ook een congres vandaag in Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman was daarbij. Ja, Wilma, is die houding van de VVD nog veranderd?
0: Nou, niet echt. Bij de koffieautomaat merk je wel veel ongeduld op zo'n congres onder VVD'ers. Die zeggen dat de onduidelijke situatie van nu niet te lang moet duren. En er zijn ook heus wel mensen, zeker bij het bestuurlijke kader, die best willen samenwerken met Klaver en de zijnen. Maar het is duidelijk dat ze bij de partij top vooral nog steeds naar rechts kijken. En dan inderdaad naar Ja 21 in het bijzonder. En die keuze die Klaver wil dat ze maken. Nou, daar zijn ze hier helemaal niet toe genegen. Zeker niet om voor een samenwerking met alleen maar pro te kiezen. Want de andere kant, de linkerkant van de Kamer, dus die kreeg zowel van de fractieleider Brekelmans als van vicepremier Jessekus een flinke veeg uit de pan. Jessekus hekelde de belastingverhoging die links wil, die Klaver ook net nog weer noemde in dat gesprek met Wilco. En Brekelmans zei, links moet het bedrijfsleven gewoon met rust laten. Luister maar.
1: En dat is namelijk voor ons van belang dat we die ondernemers, dat we die vooruit helpen. En mijn boodschap aan links is dan ook heel duidelijk. Ondernemers zijn niet het probleem, maar ondernemers zijn de oplossing.
3: En als ik daar meteen een oproep aan toe mag voegen, dat is richting die linkerkant van de Kamer, waar het gesprek alleen maar kan gaan de hele tijd over meer belastingen, belastingverhogingen. Die belastingen zijn al intens hoog in Nederland. Laten we alsjeblieft nou eens kijken waar de overheid zelf minder kan doen, zodat we met z'n allen vooruit blijven komen.
0: Nou, dit klonk toch bepaald allemaal niet als een uitgestoken hand of als een opening richting pro om in gesprek te komen. Achteraf werd ons bezworen, er is niks nieuws onder de zon. Dit zeggen we al tijden en deze teksten zijn vooral voor de eigen achterban. Maar de conclusie van vandaag is toch wel dat de afstand met pro vandaag zeker niet kleiner is geworden.
22: En op het congres hielden zowel de leider in het kabinet als de leider in de Kamer een toespraak.
0: Ja.
22: Is dat bijzonder?
0: Nou, op zichzelf niet. In de tijd dat de vorige partijleider premier was, Mark Rutte, gebeurde dat ook regelmatig. Want dan had je op een congres een speech van Rutte, maar ook van Sophie Hermans of van Klaas Dijk of wie er ook maar de fractieleider was. Maar er was wel iets bijzonders, want deze twee stonden zo ongeveer samen op het podium. Jessekus noemde Brekelmans een held. En toen zij uitgesproken was, vroeg ze applaus voor Brekelmans. En niet voor zichzelf. En toch ook wel opmerkelijk, er verscheen vandaag een peiling van RTL. Die liet zien dat zij niet heel populair is bij haar achterban. En tot de grote ontzetting van sommige VVD'ers kwam dat zomaar aan de orde in de zaal.
6: We hebben twee geweldige toespraken gekregen van twee leiders. Mijn vraag is, wanneer gaan wij in plaats van twee kapiteinen op een schip naar één kapitein van een schip?
3: Oh, maar daar wil ik wel op antwoorden, hoor. Bakir, maak je geen enkele zorgen. Er is er maar één. Er is er maar één. Geen enkele zorgen.
0: Nee, er is er maar één, zei Jess Augustus tegen de vragensteller. En ja, dan zou je verwachten dat er nog een zinnetje achteraan komt. Namelijk, er is er maar één en dat ben ik. Maar dat laatste zei ze dan weer niet. Nou goed, voorlopig hoeven de leden geen nieuwe lijsttrekker te kiezen. Dus deze discussie speelt nu niet. Maar te zijner tijd komt die ongetwijfeld weer terug.
22: Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om de vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix in Barcelona is afgerond en die verliep voor Max Verstappen niet naar wens, vertelt Formule 1-verslaggever Louis Dekker.
7: Max Verstappen heeft het hele weekend al moeite om de auto goed af te stellen, komt er niet aan te pas. Het gat was gisteren bijna een seconde, dat heeft hij nu teruggebracht tot 3/10, maar het gevolg is wel een 5e startplek, dus op de 3e rij en normaal gesproken kansloos voor de zegen, tenzij.
22: In de strijd om pole position ging het opnieuw tussen de 2 coureurs van Mercedes.
7: Niet de man die 5 races op rij won, niet Kimi Antonelli, dus niet de WK-leider, maar zijn stalgenoot George Russell pakt pole position in Barcelona. En dat heeft de Brit hard nodig na hele moeizame weken waarin alles tegen zat en hij zelf ook veel fouten maakte. Nou, de zegen in Barcelona heeft hij nog niet op zak, want de verrassing staat op plek 2. Lewis Hamilton met Ferrari erg snel en komt doorgaans heel goed uit de startblokken. Dus morgen wordt het spannend. Russell op plek 1, zijn landgenoot Hamilton op 2 en de WK-leider op de 3e plek.
22: De race in Barcelona begint morgen om 3:00 en is op deze zender te volgen in NOS Langs de Lijn. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt dan af tot ongeveer 11 graden. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden.
2: Robert Vriesen, opnieuw contact met jou, want het staat dus nog steeds ergens vast op die wegen van ons.
4: Niet zo heel veel vertraging hoor, her en der wat. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden, 10 minuutjes bij knooppunt Everdingen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag door de werkzaamheden bij knooppunt Lunette, 10 minuten oponthoud. En die kapotte bus staat er nog op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
8: Human neemt je mee naar een liefde die verandert door dementie. Wat blijft er van die liefde over als je partner langzaam verdwijnt? NRC-columnist Frits Abrahams gaat geen onderwerp uit de weg. Ook niet als het wel heel persoonlijk wordt. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en pijnlijke keuzes. Human, radicaal menselijk.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
25: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Vanavond op NPO 2.
18: Hoe laat is het?
17: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. WNL.
26: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
2: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
5: In de kantine.
21: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
26: Nou, bij ons aan de stamtafel oud-voetballer Rory de Groot, de Iraans-Nederlandse Negin Navisi.
2: Amerika-kenner Diederik Brink en Edo van der Goot van nu.nl, die zijn ook nog steeds bij ons.
26: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO-luister-app of X, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
2: Daar komt hij dan, onze olijke rechtsbuiten, columnist, cabaretier Marcel Verrek.
21: De week van Marcel Verrek.
1: Ja, jammer dat er weer zo weinig Niels was deze week. Maar dit was toch een Nieltje. Dus ik kon rustig op vakantie gaan. Lekker weg in eigen land naar de prachtige Achterhoek. Want daar gaan we gezien de klimaatverandering op den duur toch wonen. Dat zag ik in Nieuw Nederland. Dat futuristische televisieprogramma van Keva Alouche. Over hoe het hier over 100 jaar uitziet. Dan kan je in het Westen alleen nog in drijvende flatgebouwen wonen. Lekker als je een blokje om wil. Het programma is van de EO. Dus die gaan er blijkbaar vanuit dat je over het water kan lopen. Maar nu zit ik in een natuurhuisje in het prachtige Voorde, bekend van de Acht Kastelenroute en de revolutionaire 4 mei-herdenkingen, zoals Wieger terecht memoreerde. En dat is dan ook weer niet zo ver van die ene prachtige gemeente in het midden van het land, Hilversum, vandaar dat ik toch nog maar even langsgekomen ben. Het is trouwens een wit huisje. Niet zo groot als de vechtarena waarin Donald Trump zondag zijn 80ste verjaardag gaat vieren met een paar lekkere knokpartijen. Ieder zijn eigen meug natuurlijk. Waarschijnlijk zal dat met veel vuurwerk gepaard gaan. Het is nog niet duidelijk of dat lokaal of op het Iraanse olieeiland Karg gaat plaatsvinden. Maar zover is het nog niet, al is het met Trump natuurlijk al heel erg ver gekomen. Hij heeft het land van de onbegrensde mogelijkheden in een jaar veranderd in een crypto-fascistische staat. En alleen al aan die crypto heeft hij zich enorm verrijkt. Wat moeten die lui van zijn kliek eigenlijk met al dat geld? Met een variatie op een oude tophit van Heintje Davids. Wie kent haar nog? Oh, daar is ze weer. Graaien, altijd maar graaien. Ik begrijp uit die prachtige documentaire van Sarah Bakker op Pauwnet dat ze dat lied bij Forum voor Democratie nu ook aan het zingen zijn. Als je zo bezig bent om nog meer geld binnen te halen, hoe arm moet je dan wel niet zijn? Hun excuus is waarschijnlijk dat ze anders niet genoeg centen hebben om een kaartje voor een WK-wedstrijd te betalen. Maar laat ik verder niet speculeren over de geestelijke processen van Trump en de zijnen, die eigenlijk alleen te vergelijken zijn met het beleid van voetbalorganisaties waar emotie, onderbuik, machtsbehoud, vriendjespolitiek en populisme regeren. Maar goed, zoals de glibberste Infantino al sprak, laten we het nu toch eindelijk eens over voetbal hebben. De openingswedstrijd leverde al 3 rode kaarten op. Dat zijn aantallen die ze zelfs bij de Amerikaanse douane nauwelijks halen. En dan werd de wedstrijd dankzij moedig ingrijpen van die douane nog niet eens geleid door een Somalische terrorist. Wil je trouwens weten hoe Infantino eruit ziet? Google dan schroefwormvlieg. Dat is een vleesetende parasiet die in Amerika overigens veel minder vriendelijk tegemoet treedt. Maar laten we het nu toch eindelijk weer eens over voetbal hebben. Daarom kom ik dwars door die levensgevaarlijke Gelderse Vallei, waar de ophokplicht wegens vogelgriep net is opgeheven, helemaal naar Hilversum, omdat ik een man ben met een missie. Ik hoop het Nederlands elftal op de nationale actualiteiten en sportzender in deze column van enige beslissende adviezen te voorzien, want die kunnen ze gezien de oefenpotjes wel gebruiken. Momenteel spelen ze een beetje zoals de Nederlandse regering. Heel veel combineren, maar als het op scoren aankomt, volslagen impotent. Uiteindelijk zijn ze te slap om erin te krijgen. Ze scoren alleen uit penalties, wat op zich voor een Nederlands elftal wel weer heel ongebruikelijk is. Het volgen van het WK zal sowieso een uitputtingsslag worden. Veel wedstrijden worden 's nachts uitgezonden, omdat ze in Amerika, geheel in tegenstelling tot wij altijd denken, behoorlijk achterlopen. Dan zit je om 3 uur in de nacht toch weer te kijken naar Tuvalu, Swaziland. Dat ga ik mooi niet doen. Hoeft ook niet, want Tuvalu, overigens ons onderwatervoorland en Swaziland, doen niet mee. Als 2 der weinige landen trouwens. Want al voor de aanvang was ik behoorlijk uitgeput. De vakantie komt net op tijd, want ik doe mee aan 2 voetbalpools. En dan zijn er met 48 deelnemende teams nu zoveel wedstrijden dat ik dagen bezig ben geweest om mijn voorspellingen in te vullen. Maar laten we het nu toch eens eindelijk over voetbal hebben. Hoe gaan wij onze tegenstanders te lijf? Ik denk dat we het van magisch denken zullen moeten hebben. Oranje kleding verplicht en ook de maaltijd op de wedstrijddag moet worden aangepast. Je moet je tegenstander letterlijk opvreten. Zo maak ik, als we tegen Italië moeten, altijd pasta. Dus dat wordt morgen tegen de Jappen lekker sushi. En volgende week zal ik naar IKEA moeten om aan de hand van de gebruiksaanwijzing de Zweedse balletjes in elkaar te zetten. Daarna is het Tunesië, dat wordt een experiment waar ik me als smulpaap op verheug. We doen het voor de club. Hadden we tegen Gaza, Soedan of Somalië gemoeten, dan hadden we moeten vasten. Maar die doen niet mee, die doen namelijk nooit mee. Maar laten we het nu toch eindelijk weer eens over voetbal hebben. Want dat gebeurt op radio, tv, sociale media en in de reclame nog veel te weinig.
11: In de kantine.
15: Maar je doet dus mee aan 2 voetbalpools,
1: Marcel. Jazeker.
15: Maar heb je die dan op dezelfde manier ingevuld? Of?
1: Nee.
15: Zo,
1: nee,
15: ik heb die spreid je kansen. Dat is wel heel slim.
1: Want je bent helemaal uitgeput na afloop en je bent alles vergeten. Maar het was wel zo. Ik had in die ene pool had ik Amerika meer kansen gegeven. Toen kwam er weer naar geestelijk bericht Amerika. Toen ben ik gewoon wraak gaan nemen. Maar waarschijnlijk, want ze hebben nu gewonnen.
15: Ja, 4-1. Paraguay.
1: Ten nadele van mijzelf.
0: Voetbal gaan, Marcel.
1: Paraguay is het lieve beloofde land, heb ik ook eens een documentaire gezien.
15: Paraguay voelt ook een beetje als van ons, hè? En wie
1: heb je... van jou dan. Ja.
15: Wie heb je laten winnen?
1: Nederland natuurlijk.
15: Al wat goed.
1: Ja, ik bedoel, je moet... Ja, natuurlijk. Je moet altijd uitgaan, dat kom ik hier elke keer als ik hier ben ook weer. Je moet uitgaan van het onmogelijke.
26: Onze oorlijke rechtsbuiten, hè?
15: Rory, gaat het voor jou ook Nederland ingevuld in de voetbalpool?
3: Nee, ik heb sowieso geen voetbalpool ingevuld. Want dat doe ik dan veel te serieus. Dan ben ik er echt langer dan 2 dagen mee bezig. Zeker met dit toernooi. Het zal wel, denk ik, ergens Spanje. Okay. Zie ik wel eens een kans hebben. Ja, Frankrijk zal ook wel weer ver komen. Ja.
15: Edo is bij nu.nl één grote pool onder de werknemers.
0: Zeker, ja. En ik doe altijd elk jaar, ook met competitie, maar nu ook wel gewoon met WK. Ik doe heel erg mijn best. En ik eindig altijd in de middenmoot.
15: Ah.
0: Ja. Dat is irritant, hè? Ja.
15: En wat heeft deze middenmotor dan voorspeld? Wie gaat dat WK winnen?
0: Ja, Nederland ook wel. Omdat, ik had ook zien, als ik dat niet doe, dan zou ik het voor het eerst niet doen. En dan zal je net zien dat ze het wel worden. Ja. Ja, dat is ingewikkeld.
15: Meekind, doe je dat ook, voetbalpool invullen?
6: Ja, dat doe ik ook met collega's vooral.
15: Nou, en wie wint er?
6: Voor mij Spanje.
15: Ja, dat hoor ik heel vaak.
6: Ja.
15: Donald Trump viert morgen zijn 80ste verjaardag. En je bent er niet bij, Diederik.
16: Nee, ik wacht nog op die uitnodiging. Ik vind het heel erg jammer. Het wordt wel een groot feest. Ja. Het wordt gevierd.
1: Ik zag jou wel in die ring staan.
16: Nou, dat meer in publiek, maar ja, jammer.
15: Zijn 80ste verjaardag, dat gaat hij vieren op een bijzondere manier, mogen we zeggen. Een spectaculaire vechtgala in de achtertuin van het Witte Huis.
20: America is about to turn 250. And President Trump is putting his mark on the party.
23: UFC, gonna be something, UFC event. On the South Lawn, right there, we're going to build an arena that we're building never happened before. And in the back, we're going to have close to 100,000 people watching the fight. They're going to be all championship fights. It's going to be great.
15: UFC, UFC, never before, dat kunnen we zeggen.
16: Maar hij speelt leuk metaal.
15: Ja, het past wel bij hem.
16: Ja, hij heeft ook een geschiedenis ook met vechtsport. Hij heeft hij altijd leuk gevonden. Hij is vaak ook in het publiek te vinden geweest. Ook bij World Wrestling Entertainment. Dit past ook een beetje bij zijn persoonlijke politieke persona. Namelijk vechten, knokken, mannelijkheid, nooit terugdeinzen.
15: Ja, en de avond... die moordaanslag. Fight. Was
16: fight.
15: Het eerste wat hij
16: precies.
15: Zei.
16: Ja. Dus wat wil hij? Nou, het komt dus allemaal samen. Je hoorde het net al. Amerika bestaat 250 jaar, straks vanaf 4 juli. Donald Trump wordt 80. Ja, dan breng je het helemaal samen in alles wat eigenlijk de belichaming is van Trumps politieke leven. Namelijk fight. Nou ja, dan kun je dat in het Witte Huis. Ze hebben wat ruimte gecreëerd. Die oostvleugel is aan de kant geschoven. Dus ze hebben daar toch wel wat neergezet. Ja, er staat een gigantische kooi staat daar nu. Dat is eigenlijk de plek waar normaal de helikopter landt om de president even netjes weg te brengen naar een nabijgelegen vliegveld.
26: Maar het is niet overdekt, hè, begreep ik. En er wordt noodweer verwacht.
16: Ja,
26: Hoe gaat hij dat doen?
16: Dat gaat nog wat worden.
0: Aquarium.
16: Ja, maar Trump heeft wel de Truman Balcony. Dus Trump kan zelf vanuit een mondbalkonnetje vanuit het Witte Huis in onder een afdakje naar het feest kijken. We hebben al, zeg maar, dat wegen en weet je wat, die boxers elkaar tegemoet komen en dan een beetje uit elkaar moeten worden getrokken. Dat hebben ze al voor het Lincoln Memorial gehad. Nou, een aantal mensen zeggen, wauw, fantastisch mooie plek. Het gaat om de bekende Amerikaanse president Abraham Lincoln. Anderen zeggen, joh, daar was dat monument nou niet voor bedoeld. Om daar zo'n weegmoment voor te hebben. Anyways, hebben zeg maar de volledige prachtpraal van Washington ingezet. Hiervoor.
26: Toch? Het wordt uitgezonden.
16: Het wordt uitgezonden, natuurlijk.
26: En daar is wat over te doen, toch, begreep ik? Omdat het wordt uitgezonden door zijn vriend, Ellison.
16: Ja,
26: en,
16: ja.
26: Daar
16: en die heeft net met Paramount Skydance heeft die Warner Brothers kunnen overnemen. Is binnenkort dus ook de baas van CNN. Hè? Dus de Amerikaanse justitie heeft eigenlijk groen licht gegeven voor een gigantische samenbrengen van eigenlijk een heleboel netwerken. Mm-hmm. En dat zijn niet zulke omroepverenigingen zoals WNL in Nederland. Het zijn allemaal commerciële stations.
26: En Trump heeft aandelen in de UFC, begreep ik ook. Dus er lopen nogal wat dingen door elkaar.
16: Er lopen sowieso heel erg veel, heel veel verbanden, maar wat je ze hebben geloof ik ook weer allemaal fitte militairen daar naartoe gebracht, zodat je de eerste rijen alleen maar hele gespierde mensen ziet. Dus ze hebben het helemaal uitgedacht. Nou, laten we ook eerlijk zeggen, daar
26: het
16: is
26: heel Amerikaans. Het is vooral heel Amerikaans.
16: Hij is hier maanden mee bezig geweest. Alleen al het idee dat je denkt van, ja, maar wacht eens even. Straks heb ik een paar van die slemieltjes daar op de eerste rij. Daar denkt hij over na. Dan denkt hij, weet je wat? We schrijven een wedstrijd uit voor actief dienende militairen op dit moment. En alleen de mensen mensen die echt aan fysieke kenmerken voldoen van echte krijgers, die mogen dan op de eerste rij.
1: Maar als het opperwezen nou toch eens een keer van, iets van zich zou kunnen laten horen, dan met zo'n bliksemstraal, dan zou dat dan toch morgen wel...
4: Dat hij mag je niet zeggen, Marcel.
15: Diederik, jij zei, ja, daar denkt hij allemaal over na. Maar net zei je, daar denkt hij helemaal niet over na als het gaat om het WK. Want hij zegt, WK in zijn eigen land, zet hij hiermee wel lelijk in de schaduw.
16: Dat is dus heel verbazingwekkend. Ik heb net gelezen dat hij uiteindelijk wel heeft gezegd, ik ga naar de finale die in New Jersey wordt gespeeld. Daar gaat hij wel naartoe. Dus ook zou een beetje vreemd zijn als hij daar niet zou zijn. Het pijnlijke is, dat als ik me niet vergis, 3 weken geleden is zijn zoon getrouwd. En toen heeft hij gezegd, sorry, ik kan niet komen, want ik zit midden in die onderhandelingen voor de oorlog in Iran. En nu gaat hij dus midden in diezelfde onderhandelingen, waarvan we elke keer horen, het kan echt morgen of over 2 dagen kan er een akkoord zijn, gaat hij een groot feest in zijn tuin.
1: Die zoon getrouwd nog best wel vaak, toch?
16: Nou ja, het was vooral even pijnlijk voor zijn zoon.
4: Maar je bedoelt, zijn interesse ligt daar gewoon eigenlijk niet.
16: Voetbal leeft natuurlijk
4: als prioriteit.
16: De Staten totaal niet zoals dat in Nederland geldt. Het is wel heel groot onder vrouwen, dus Amerikaans vrouwenvoetbal. Die lui die zijn ook fantastisch, hè? Die scoren ook. Zijn volgens mij ook, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij regerend wereldkampioen. Dus het vrouwenvoetbal is in Amerika heel erg groot. Maar als je ook kijkt met bijvoorbeeld basketbal, baseball en American football, dat is veel groter. Dus er komt eigenlijk een ondergeschikt sportje binnen. Die bovendien ook nog eens niet gaat over Donald Trump en over zijn macht in Washington. Ja, dan organiseert hij gewoon een 5. En dat is best wel raar, midden tijdens een toernooi.
15: Ja, hij wordt dus 80 en dan doet natuurlijk die vraag op, ben je dan inmiddels niet oud, te oud voor het presidentschap? Dat natuurlijk veel van een mens vraagt. Ja. 2024, een fragment, gaan we naar luisteren. Gesprek Joe Biden en aan de ene kant Donald Trump tijdens in de andere kant presidentiële debat, CNN. Op de vraag of ze niet te oud zijn. Ja.
7: Ja. Well, I took 2 tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like, go through the first 5 questions. He couldn't do it. But I took 2 cognitive tests. I took physical exams every year. And, you know, we knock on wood, wherever we may have wood, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior. 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm as in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit lighter, but I'm in as good a shape as I was years ago. I feel very good. I feel the same.
15: Ja, dit is Trump die nogal opschept over zijn eigen gestel.
16: Ja.
15: 2 jaar geleden.
16: Ja.
15: Doet hij dat nu nog steeds?
16: Min of meer. En dat heeft ermee te maken kijk, wat hij eigenlijk hier heeft gedaan is een standaard neerzetten. En dit was tijdens het debat met Joe Biden, waarbij hij hem eigenlijk wilde vernederen. Van kijk eens, we zien. En hij zag ook dat Joe Biden in dat debat ook heel verward en verzwakt overkwam. Daar heeft Trump direct gebruik van gemaakt. Maar hij heeft eigenlijk in die campagne, omdat hij dacht, die democraten komen nooit meer van Joe Biden af, heeft hij het willen maken over fysieke fitheid. Namelijk, ben je krachtig, sterk, maar ook scherp genoeg om president van de Verenigde Staten te maken. Dus hij heeft telkens gezegd, de fysieke, maar ook de mentale kracht en gezondheid van iemand die president wil worden, is van het allergrootste nationale belang. En toen was in één keer Joe Biden weg. En toen bleek dat hij de oude man in de race was. En dat geldt nu natuurlijk nog steeds. De man is straks dus, morgen wordt hij 80. En de standaard die hij zelf gesteld heeft, namelijk, ben je wel fit genoeg om president te zijn, blijft natuurlijk wel overeind.
15: Kan hij daar nog steeds aan voldoen?
16: Dat is heel lastig. Je krijgt eigenlijk nooit het hele verhaal. Er zijn wel, je kunt wat aan hem zien. Je ziet dat hij zwaar is. We zien ook dat hij opgezwollen enkels heeft. Vaak een plek op zijn hand waar heel veel make-up over gedaan is. Wat het vermoeden doet lijken dat hij een infuus heeft gehad.
4: Hij is al 3 keer in het ziekenhuis geweest.
16: Precies. Hij zegt ook de hele tijd, ik heb een cognitieve test laten doen. Het bijzondere is namelijk, die hoef je niet te doen als er onder die artsen helemaal geen zorgen zijn. Maar hij vertelt dat hij meerdere cognitieve testen per jaar heeft gedaan. En hij presenteert ze als een soort van IQ-test van, kijk eens hoe hoog ik score. Terwijl het enige doel is om erachter te komen of het minder goed met je gaat.
4: Maar niet 100% eerlijk zijn over je gezondheid is in Amerika ook wel normaal onder president, toch? JFK deed het ook.
16: En JFK,
4: mensen wisten het ook niet over
16: dat FDR in een rolstoel zat. En dat is ook heel gebruikelijk. En je zou kunnen zeggen, weet je, de man heeft ook een bepaalde trots, dus je wilt dat ook niet delen. Maar het bijzondere is wel dat de campagne van 2024 op zijn aanraden vooral is gegaan over oude mannen die misschien zwak zijn om president te zijn.
15: Dan nog één ding.
16: Joe Biden.
15: Precies, dan nog één ding. Nieuws dat ons allemaal aangaat. Dat Trump het voornemen heeft om Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen uit Europa te halen. Onze premier Jette, reageerde erop. Even naar luisteren.
8: Kijk, en hier is denk ik belangrijk dat we als Europese landen ook binnen de NAVO veel beter zelf voor onze veiligheid zorgen. En Nederland gaat bijvoorbeeld samen met Duitsland een nieuw NAVO-hoofdkwartier in Estland runnen om de oostflank beter te kunnen verdedigen tegen Rusland.
9: Zodat we eigenlijk minder afhankelijk zijn van de Verenigde
8: Exact.
9: Staten.
8: Exact. En dat moeten we in de volle breedte doen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dat ook goed gecoördineerd doen. Dus dat we niet worden verrast over nieuwe keuzes, maar dat we dat netjes op elkaar afstemmen, zodat Europeanen ook die taken kunnen overnemen.
15: Ja, we willen niet verrast zijn, maar zijn er toch?
16: Nee. Nou, dit zijn hele mooie politieke statements, maar je moet eigenlijk veel verder gaan. En eigenlijk mag je ook van de premier misschien wel verwachten dat je het wat scherper zet. Want als je zegt, ik wil ook zorgen dat we echt onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten, dan moet je ook zorgen dat je Europese defensieindustrie opbouwt. En dat betekent ook dat je dus aan bedrijfsleven laat zien dat je niet voor de komende 4, maar voor de komende 50 jaar blijft investeren in defensie. Want wij hebben ook net weer een contract getekend om extra Patriot-raketten te kopen van Amerika. En de vraag is eigenlijk, waarom investeren we niet in een Europees alternatief? Net deze week is bekend geworden dat de Duitsers en de Fransen er samen niet uitkwamen om een nieuw gevechtsvliegtuig samen op te bouwen. Eigenlijk de 6e generatie jachtvliegtuigen.
15: Dus als je je hoop vestigt op Europa, is dat wel wankele hoop?
16: Je kunt beter je energie zeggen in echt het opbouwen van een eigen defensieindustrie. Want het gaat er natuurlijk ook om dat als je eenmaal wapensystemen hebt, dan blijf je van de Amerikanen afhankelijk. Als je ze wilt doorverkopen, als je ze wilt onderhouden, als je daar munitie voor wilt kopen. Dus echte onafhankelijkheid vraagt veel meer dan onze soldaten naar de oostgrens sturen of een paar politieke statements. Het vraagt om een lange termijn visie aan investeringen en innovatie in defensie.
15: We hebben een nieuw gezicht aan tafel. Dat is Casper Meijer en die komt ons verblijden misschien wel met de hoofdpunten van het nieuws.
10: NPO Radio 1.
12: In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. De toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op hun partijcongres ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer terug naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Er zitten 3 verdachten vast vanwege de explosie.
15: Marco Verhoef is hier om duidelijk te maken wat het weer gaat doen. Dag Marco.
19: Hoi, goedemiddag.
15: Nou, ja, het is nog, ja,
19: het is nog middag, nog net.
15: Ja, nog net. Nee, als je naar buiten kijkt, lijkt het wel.
19: Het is avond.
15: Het is 6:30. Ja, om 6:00 gaat de avond in. Zo, wat zijn we weer scherp. Hè? Heerlijk, zaterdag. 13 juni. En wat gaat het weer doen, Marco?
19: Nou, voorlopig blijft het op veel plaatsen wel bewolkt. Maar dat is ook weer niet overal. Want in het uiterste zuiden en in het uiterste noorden komen wel opklaringen voor. In het noorden overigens ook nog wel een enkele bui. En die verdeling houden we een beetje voor de komende avond en nacht. Niet overal droog, maar weinig of geen neerslag in het algemeen. 13 tot 10 graden de minimumtemperatuur. En morgen loopt het kwik dan weer op naar zo'n 16 tot 18 of 19 graden misschien in het zuidoosten. Dat is aan de magere kant, dat moet ik toegeven. Het weerbeeld is niet heel onaardig. Er is wat zon, op veel plaatsen is het droog. Alleen het noordoosten en oosten blijft nog steeds gevoelig voor een enkele bui. Wel bijkomend een flinke wind uit het westen tot noordwesten, matig tot vrij krachtig. Voor de maandag en dinsdag dan 2 droge dagen. En dinsdag vooral wordt het alweer wat warmer. Dan is het zo'n 23 graden, net als op de woensdag. Dan kan er wel even wat regen vallen. Maar is dan ook meteen de opmaat voor nog hogere temperaturen later in de week. Want vrijdag bijvoorbeeld komt het kwik op veel plaatsen in de buurt. In elk geval van de 30 graden maar liefst.
15: Zo, hallo, dankjewel.
10: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
9: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
15: Kom Marcel nog? Ja, daar is hij. Ja, die heeft natuurlijk plaats moeten maken voor nieuws en weer. Hier bij ons op de bank, wilde ik bijna zeggen, maar aan tafel zit een mooi stel. Ja, dat doet denken aan 88, hè? Ja, Marcel Verrek is er natuurlijk. Edo van der Goot ook, politiek verslaggever van nu.nl. De eerste keer dat hij hier is. En de eerste keer zal niet de laatste keer zijn. Wat leuk, Edo.
0: Okay.
15: Roddy de Groot is,
4: bij deze.
15: Is oud profvoetballer. En jij hebt ook jouw hulp aangeboden, zo mogen we het zeggen. Omdat jij van die ambitie die je had om profvoetbal in te gaan, moest afscheid nemen. Dat geldt voor veel mensen die in de topsport verzeild zijn geraakt. En jij biedt ze een tweede leven aan. Hoe je dat doet, dat vertel je zo. Eerst eens met jou praten. Diederik Brink is hier natuurlijk ook. Maar dat heeft u het afgelopen anderhalf uur wel gemerkt. Hij is Amerika-deskundige, Neki Naifisi. Jij bent de Iraanse Nederlander en zult morgen in Amsterdam zijn. Om opnieuw te protesteren tegen het Iraanse regime. Ik zeg dat opnieuw. Hebben jullie voor jezelf nagedacht, hoe lang gaan wij hiermee door?
13: Ja, zolang er verandering komt. Het grootste wat we vragen, eigenlijk hebben we twee vraagstukken. Eentje is om de ambassade te sluiten van het islamitische regime. En andere is om Prins Reza Pahlavi uit te nodigen als oppositieleider. Zolang die twee punten open blijven, gaan wij ook de straat op.
26: Ja, maar je zegt de ambassade moet gesloten worden, want het is een kantoor van een terroristische organisatie in Nederland, maar dan van een goed georganiseerde regime. Dit heb je eerder in een interview gezegd. Heb jij daar gesprekken over gevoerd? Of heeft iemand je er contact over opgezocht met jou? Wat hoor je hierover?
13: Niet met mij per se, maar we zijn wel met z'n allen bezig om stappen te zetten hierin. Mm-hmm. In de politiek wordt er over gesproken, maar ik moet ook wel zeggen, het is sinds kort dat revolutionaire garde steeds meer macht krijgt in Iran. Sterker nog, waarschijnlijk Iran regeert op dit moment. Mm-hmm. En dat staat op de terreurlijst van Europa. Dus dat is wel een nieuwe situatie waarmee we proberen dit voor elkaar te krijgen.
15: Afghanistan speelt dat ook, hè? Dat de ambassade van Afghanistan, dat is een speciale ambassade geworden, omdat dat de Taliban regeert daar. En die erkennen wij ook niet.
13: Ja, precies. Dus op die manier, of je kan gebruik maken van een proxy-ambassade, zoals bijvoorbeeld Pakistan. En dan kan je ambassade van het islamitische regime wel sluiten.
15: Wat zou dat voor jullie uitmaken, concreet?
13: En de lange arm van het regime hier niet meer actief kan zijn. In ieder geval op deze manier.
26: Hoe actief is die hier? We hebben natuurlijk nog, wanneer was dat? 19 maart 2026 werd in Schoonhoven een Iraanse ICT-medewerker van de politie neergeschoten. Is daar al wat meer bekend over?
13: Er is niet veel meer bekend over, maar in 2017 is er ook een aanslag geweest. Daar is 2019 pas uitgekomen wie daarachter zat. Dus het gaat waarschijnlijk lang duren. Maar het lijkt heel erg op alle andere gevallen waar het islamitische regime achter de aanslag is.
26: Want als wij het hebben over de lange arm, hè? Over wie hebben we het dan concreet? Wij spraken elkaar eerder. Toen zei je ziet steeds vaker dat jongeren worden gerekruteerd. Hoe weet je dit? En wat is erover bekend?
13: Voor mij is het natuurlijk dat ik mijn bronnen ook buiten Nederland zoek. Hè?
26: Ja?
13: We hebben ook bijvoorbeeld gisteren in Canada is er ook weer geschoten bij de Amerikaanse ambassade.
26: Mm-hmm.
13: Daar zie je ook weer jongeren die dat doen. Je zit in bijvoorbeeld Ashab al-Yamin. Dat is een beweging die in Londen begon in Benelux, jodenhaat. En daar had je ook wel weer iemand, zo'n jonge persoon die weer...
26: Toronto bedoel je?
13: Ja, daar had je het. Maar je had ook die synagoge ook hier in Nederland.
26: Ook
13: in België, ook in Duitsland.
26: Ja.
13: Daar zat ook dus weer het islamitische regime achter. En je ziet er echt wel patronen daarin.
26: En dat zijn jongeren die worden betaald door het Iraanse regime. En dat zijn niet per se Iraanse jongeren ook?
13: Nee, niet per se, nee.
26: Want als jij ermee te maken krijgt, en we hadden het er al eerder over, de bedreigingen, intimidaties, noem maar op. Ben jij voorzichtiger, wel voorzichtiger geworden?
13: Ja, ik heb vanaf dag 1 er rekening mee gehouden, nu iets meer. Want ik spreek me ook steeds meer uit. Zeker heb ik maatregelen genomen voor mezelf, maar ook met politie gesproken hierover, welke maatregelen ik moet nemen.
26: Dus als jij, ik ken het uit eigen ervaring, als je belt met de politie, dan weten ze meteen dat ze moeten handelen en wat jouw verhaal is.
13: Precies.
26: Heb je de afgelopen dagen iets meegemaakt waarvan je denkt van dat zijn momenten dat ik denk, is dit wel ja, ben ik wel veilig?
13: Ja, er zijn wel toevallen geweest. Nou ja, laatst had ik in een busje met een Duits kenteken heel lang voor mijn huis staan. Echt gewoon van 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Mm-hmm. En er zat iemand in en die bleef maar daar staan. Ja, toen dacht ik bij mezelf, moet ik dit wel melden bij de politie of niet?
15: Jay, maar hoe voorkom je dat je niet volstrekt paranoïde wordt?
13: Nou, ik denk doordat ik daar opgegroeid ben bij het Iraanse regime. Dus ja, op een gegeven moment bouw je een soort van een...
15: Dit is je tweede natuur.
13: Precies.
15: Nu is het zo dat jullie morgen gaan demonstreren. Heb je al veel vaker gedaan. Maar wie komen daar allemaal op af?
26: Gerecruiteerd. Hoe weet je dit? En wat is erover bekend?
13: Nee, voor mij is het natuurlijk dat ik mijn bronnen ook buiten Nederland zoek. Hè. Ja? We hebben ook bijvoorbeeld gisteren in Canada is er ook weer geschoten bij de Amerikaanse ambassade. Mm-hmm. Nou ja, daar zie je ook weer jongeren die dat doen. Je zit in bijvoorbeeld Ashab al-Yamin. Dat is een beweging die in Londen begon in Benelux, Jodenhaat. En daar had je ook wel weer iemand, zo'n jongen persoon die weer...
26: Toronto bedoel je? Was dat eerder,
13: in Toronto was, ja, daar had je het. Maar je had ook die synagoge ook hier in Nederland.
26: Oh ja, in Nederland. Ook, ja, tuurlijk,
13: ook in België, ook in Duitsland. Ja. Nou ja, daar zat ook dus weer het islamitische regime achter. En je ziet er echt wel patronen daarin.
26: En dat zijn jongeren die worden betaald door het Iraanse regime. En dat zijn niet per se Iraanse jongeren ook?
13: Nee, niet per se. Nee.
26: Want als jij ermee te maken krijgt, en we hadden het er al eerder over, de bedreigingen, intimidaties, noem maar op. Ben jij voorzichtiger, wel voorzichtiger geworden?
13: Ja, ik heb vanaf dag 1 een rekening mee gehouden, nu iets meer. Want ik spreek me ook steeds meer uit. Dus ja, zeker heb ik maatregelen genomen voor mezelf, maar ook met politie gesproken hierover, welke maatregelen ik moet nemen.
26: Dus als jij, ik ken het uit eigen ervaring, als je belt met de politie, dan weten ze meteen dat ze moeten handelen en wat jouw verhaal is.
13: Precies.
26: Heb je de afgelopen dagen iets meegemaakt waarvan je denkt van dat zijn momenten dat ik denk, is dit wel, ja, ben ik wel veilig?
13: Ja, er zijn wel toevallen geweest. Nou ja, laatst had ik in een busje met een Duits kenteken heel lang voor mijn huis staan. Echt gewoon van 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Mm-hmm. En er zat iemand in en die bleef maar daar staan. Ja, toen dacht ik bij mezelf, moet ik dit wel melden bij de politie of niet?
15: Jay, maar hoe voorkom je dat je niet volstrekt paranoïde wordt?
13: Nou, ik denk doordat ik daar opgegroeid ben bij het Iraanse regime. Dus ja, op een gegeven moment bouw je een soort van een...
15: Dit is je tweede natuur.
13: Precies.
15: Nu is het zo dat jullie morgen gaan demonstreren. Heb je al veel vaker gedaan. Maar wie komen daar allemaal op af? Ik bedoel, dat zijn bevriende mensen die hetzelfde...

0: land oh, ja, in Nederland, ook
1: ja,
0: gehad.
1: Tuurlijk, ja.
0: Ook in België, ook in Duitsland. Ja. Nou ja, daar zat ook dus weer het islamitische regime achter. En je ziet er echt wel patronen daarin.
2: En dat zijn jongeren die worden betaald door het Iraanse regime. En dat zijn niet per se Iraanse jongeren ook?
0: Nee, niet per se, nee.
2: Want als jij ermee te maken krijgt, en we hadden het er al eerder over, de bedreigingen, intimidaties, noem maar op. Ben jij voorzichtiger, wel voorzichtiger geworden?
0: Ja, ik heb vanaf dag 1 er rekening mee gehouden, nu iets meer. Want ik spreek me ook steeds meer uit. Dus ja, zeker heb ik maatregelen genomen voor mezelf, maar ook met politie gesproken hierover, welke maatregelen ik moet nemen.
2: Dus als jij, ik ken het uit eigen ervaring, als je belt met de politie, dan weten ze meteen dat ze moeten handelen en wat jouw verhaal is.
0: Precies.
2: Heb je de afgelopen dagen iets meegemaakt waarvan je denkt van dat zijn momenten dat ik denk, is dit wel, ja, ben ik wel veilig?
0: Ja, er zijn wel toevallen geweest. Nou ja, laatst had ik in een busje met een Duits kenteken heel lang voor mijn huis staan. Echt gewoon van 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Mm-hmm. En er zat iemand in en die bleef maar daar staan. Ja, toen dacht ik bij mezelf, moet ik dit wel melden bij de politie of niet?
3: Tjee, maar hoe voorkom je dat je niet volstrekt paranoïde wordt?
0: Nou, ik denk, doordat ik daar opgegroeid ben bij het Iraanse regime. Dus ja, op een gegeven moment bouw je een soort van een...
3: Dit is je tweede natuur.
0: Precies.
3: Nu is het zo dat jullie morgen gaan demonstreren. Heb je al veel vaker gedaan. Maar wie komen daar allemaal op af? Ik bedoel, dat zijn bevriende mensen die hetzelfde willen als jij. Maar zeer waarschijnlijk ook mensen die jullie in de gaten houden.
0: Ja, zeker zijn er mensen van het regime daaronder. Dat kan ik bevestigen door het feit dat mijn vrienden in Europa, hun familie in Iran worden benaderd van hou je dochter of zoon nou thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus dat wil zeggen dat tijdens die demonstraties informatie wordt verzameld en gedeeld met het regime. Dus dat gebeurt al vaker, al jaren. En er zijn ook genoeg mensen die heel gedetailleerd filmen bij iedereen en waarvan we geen idee hebben wie ze zijn. Het kan zomaar zijn tegen het regime, maar ook voor het regime.
2: Dus ze infiltreren bij die demonstraties. Dus morgen ook waarschijnlijk dan?
0: Ja, zeker.
2: En denk je dan niet, ik moet misschien wat anoniemer de straat op, weet ik wel, pet op of iets waardoor je minder snel herkend kan worden, omdat het dus represailles tot gevolg kan hebben voor familie in Iran. En los daarvan, je zet je eigen leven op het spel.
0: Nee, van familie van Iran heb ik toestemming. En wat dat betreft, ik ben gevlucht om vrij te mogen zijn en te vertellen wat ik wil vertellen. En dat ga ik niet, dus ik ga het regime niet toelaten om het ook hier bij mij te doen.
3: Maar als jouw vrijheid hun gevaar betekent, wat dan?
0: Nee, dan ga ik gewoon door, zoals ik doorga.
3: En wat betekent dan die toestemming? Want dat klinkt zo klinisch.
0: Nee, de toestemming omdat ik weet dat zij gevaar lopen op het moment dat ik mij hier uitspreek.
3: Precies.
0: En ik vond het netjes om toestemming te vragen om mij uit te spreken. En zij dachten, iemand moet het doen, dus doe maar. We staan erachter, ook al betekent dit wel inderdaad iets voor ons.
3: Ja, jij bent hun ambassadeur, om het zo te zeggen.
0: Ja.
3: Maar nou heb je ook uitgesproken, nog niet zo lang geleden, in de Telegraaf was dat, geloof ik.
0: Ja.
3: Ik houd er sterk rekening mee dat ik wegga.
0: Ja.
3: Wegga uit dit land. Waarom?
0: Door de lange arm van het regime, door het feit dat Europa ook heel weinig doet hieraan, en met name Nederland, we wachten heel lang totdat het te laat is. Nou ja, dat zien we ook bij die man in Schoonhoven bijvoorbeeld. Als het op deze manier blijft doorgaan, moet ik stappen zetten naar waarschijnlijk een ander land.
2: Maar je gaf net al wat voorbeelden van andere landen waar ze precies met hetzelfde te maken hebben. En ook te maken hebben met die lange arm van Iran. Waar zou je dan veilig zijn?
0: Nou, er zijn landen die daar wel stappen inzetten. Zoals ambassade dichtzetten. Misschien zelfs terug naar Midden-Oosten, wie weet. Hè? Want daar zijn ze wel echt duidelijk
2: tegen. Maar tegelijkertijd ben je heel strijdvaardig. Tegelijkertijd zeg je ook, ik ben bereid eigenlijk om tot het uiterste te gaan voor die vrijheid. Voor mezelf en voor mijn volk in Iran.
0: Ja.
2: Als je zou vertrekken, ik heb helemaal geen recht van spreken hier hoor. Maar tegelijkertijd zou je kunnen denken, maar vlug je dan niet?
0: Nee, dat snap ik heel goed. Dit is alleen als het heel lang duurt. Hè? Dus als het nu wel eindigt in iets positiefs. Maar als het heel lang duurt, moet ik op een gegeven moment stappen zetten om mijn leven.
2: Ben jij boos op Nederland?
0: Teleurgesteld.
2: In Europa zou ik misschien moeten zeggen.
0: Teleurgesteld.
2: Ja?
0: Ja.
2: Omschrijft die teleurstelling eens?
0: Nee, ik had het net in het begin ook gezegd. We hebben het alleen maar over Trump en hoe heftig of erg hij is. We hebben het nooit over Europa mensenrechten, over Iraanse mensen in Europa. Mm-hmm. Er zijn mensen zoals ik die al 6 maanden de straat op gaan elk weekend.

0: Er wordt niet naar geluisterd.
1: Ja.
2: Maar als ze wel naar jullie zouden luisteren, wat zou dat betekenen of veranderen?
0: Nee, ambassade sluiten, exact, dat betekent de lange arm van het regime. Ja. En de andere is Prinsessa Pahlavi uitnodigen, zodat er een oppositie is die ook weer stappen kan zetten tegen het regime.
2: Die Pahlavi, inderdaad, daar hebben jullie hoop op gevestigd, de kroonprins. Die ook door Trump niet helemaal serieus lijkt te worden genomen.
0: Er zijn wel afspraken geweest. In ieder geval niet direct met Trump, maar wel met hoge posities binnen zijn de regering. Dus, maar ja, dat is ook wat Iraanse mensen moeten bepalen. En dat is niet wat Trump gaat bepalen.
2: Hoe sterk staat hij, Pahlavi?
0: Hij is sterk. Hij heeft ook heel veel aanhangers. Sterker nog, 8 en 9 januari is op zijn oproep geweest. En op zijn oproep zijn mensen de straat opgegaan. Zijn naam is geroepen.
2: En dus daarvan zijn er 40.000 niet teruggekeerd.
0: Ja, door het islamitische regime.
2: En wie durft het dan nu nog aan om daar in Teheran en al die andere steden de straat op te gaan?
0: Nou ja, blijkbaar de studenten.
1: Die waren twee dagen geleden.
0: Ja, tot 2 dagen geleden weer de straat opgegaan. Ja. Dus mensen blijven dat wel doen.
2: En hoe? Daar is jouw hoop op gevestigd?
0: Ja, ook onder andere.
1: Nou, hoe wordt daarop gereageerd? Want inderdaad, die studentenprotesten, heel belangrijk ook, hè, dat we daar aandacht aan besteden. Nu ook hier, dankzij jou. Hoe worden die neergeslagen? We horen natuurlijk ook heel weinig, hè, van wat daar gebeurt. Er wordt veel informatie naar buiten toe wordt afgesloten. Dat zagen we ook bij die demonstratie. Wat hoor jij daarover? Over hun lot?
0: De studentenprotesten begonnen eigenlijk met iets heel simpels. Eindexamens komen eraan. Er wordt nu ineens gezegd dat de gemiddelde cijfers ook worden meegerekend. Daar zijn ze het niet mee eens, omdat het land in een oorlog zat. Er was geen internetverbinding, dus het is heel oneerlijk. Mm-hmm. Nou ja, en je zit heel snel in Iran. Op het moment dat je iets niet oké vindt of oneerlijk vindt, dan eindigt het in een protest en waarschijnlijk uiteindelijk ook in een onderdrukking. Nou ja, zover is het nog niet gekomen, of in ieder geval ik heb er weinig
2: van. Zeg je daarmee, omdat het regime alomtegenwoordig is elk protest dat je verzint bijna wel een anti-regime protest?
0: Ja, je mag je niet uitspreken tegen het regime of een beslissing van het regime. Ja.
2: Nou, jij spreekt je hier wel uit en met jou velen hier, ook hier aan tafel, vaak mensen gehad, en weet Marcel ook, die inderdaad voor de Iraanse mensen zijn en tegen het Iraanse regime. Hebben jullie onderling ook veel contact en dat je elkaar ook stimuleert om dit te blijven doen? Ik denk aan Kevan Shahbazi en Sharif Estali, noem ze allemaal maar op.
1: Elian, ja.
2: Ashin Elian natuurlijk ook.
0: Ondertussen heb ik al de telefoonnummers van mensen die jullie noemen. Dus nee, we blijven zeker in contact en we maken ook best wel een mooie oppositie hier in Nederland samen, een front, zeg maar. Dus zeker, daar houden we elkaar wel.
1: Eén vraag, krijg jij beveiliging?
0: Nee, geen beveiliging, maar wel zoals je zei, zo'n AOP heet het. Op het moment dat
1: dat zou je wel willen, denk ik, toch? Zoals Afshin Elian bijvoorbeeld, Ulisse Elian, die krijgen best wel zware beveiliging.
0: Ja, ik wil heel graag dat allemaal niet nodig is, laat ik het zo zeggen. Nee, dus een beveiliging wil ik niet. Dat is ook de reden wat ik zei. Ik ben hiermee opgegroeid. Ja. Maar ik zou het wel fijn vinden als er stappen worden gezet op grotere, macroniveau, zeg maar.
2: Wat ontzettend moedig dat jij doet wat je doet, dat je je uitspreekt tegen dat verschrikkelijke regime en blijf bij ons.
0: Sorry.
2: Uitroepteken. Rory de Groot, nu uitroeptekens voor jou. Want jij maakte wat je noemt een carrière switch. Hij speelde op jonge leeftijd in de top bij Feyenoord. Even kijken, ik kom uit Rotterdam. Maar hij ruilde het grasveld in. Ja, ik ben ook een Ajax-man. Dat mag toch wel. Hè? Hij ruilde het grasveld in voor de houten planken. Dat deed jij, Rory. Nu maakt hij theater en ondersteunt hij topsporters in hun zoektocht naar een rol buiten de sportwereld. En daarvoor put hij inspiratie uit zijn eigen verleden.
3: De gemiddelde leeftijd om te debuteren voor een Europese topspeler is zo'n 18 à 19 jaar. Ik zelf was in Urawa net 5 dagen 20. Een soort 19 plus, vond ik. En dus redelijk op schema. Maar ik moest nu wel door. Door. Want op mijn 22e moest ik natuurlijk wel een baasplaats hebben veroverd in de Kuip. Zodat ik op mijn 23e mijn haasje kon halen bij het Nederlands elftal. Zodat ik op mijn 25-26e mijn droomtransfer kon maken richting Manchester United of Barcelona. De tijd drong. En gelukkig dacht Feyenoord daar exact hetzelfde over. Want 2 dagen nadat we terug waren gekomen uit Azië, hingen ze meteen aan de lijn en braken mijn contract open met 2 jaar. Bam! De wereld lag aan mijn voeten.
2: Jee, wat doe je dit goed?
4: Dankjewel.
2: Wat ben jij theatraal? Op een positieve manier.
4: Ja.
2: Is dat een talent dat jij ook dus blijkt te hebben, of heb je dat echt ontwikkeld?
4: Eigenlijk werd dat zaadje, om het zo te noemen, wel geplant al tijdens de jeugdopleiding.
5: Omdat ik daar was ik wel degene die in de kleedkamer het hoogste woord voerde. Altijd imitatieshowtjes gaf.
6: Ja, oké. Okay, ja.
5: En als we met...
7: ook van de trainer, of niet?
5: Jazeker. En als we bijvoorbeeld op buitenlandse toernooien gingen, dan maakte ik radioshows. Waarin ik hele wedstrijdverslagen van ons team dan maakte. En die luisterde dan iedereen heel braaf 3 uur lang. Ja.
1: En het zat toen, er altijd al in.
5: Ja. En toen op de middelbare school ben ik ook mee gaan doen aan de talentenshows. Als enige topsporter in het topsport. Programma. En toen wist ik wel van, nou, als ik stop, en dat was toen dus echt 35, aan de absolute top, dan stop ik en dan ga ik het theater in. In die tijd was Jan Mulder veel op televisie en dat was een voorbeeld, omdat ik dacht, oh, dat is en een schrijver, en hij is nu een theaterpersoonlijkheid aan het worden, want hij trad ook veel op met Remco Kampert in de theaters, en hij zat bij De Wereld Draait Door altijd zijn showtjes te geven. En toen dacht ik, ja, zo'n rol zie ik wel voor me.
8: Ja, maar je zag heel veel voor je, en je had dat al helemaal uitgestippeld, want dan ben ik zo oud, en dan ga ik daar naartoe, en dan maak ik mijn droomtransfer. Moet dat ook in dat topsport bestaan, dat je zeg maar die agenda zo strikt hanteert?
5: Noodgedwongen gaat het bijna vanzelf, omdat je weet dat je maar een beperkte houdbaarheidsdatum hebt. Als je de top wil bereiken, dan moet je wel inderdaad een stappenplan hebben. Dat wordt dan heel mooi gezegd, je doelen stellen.
1: Een hele jonge leeftijd,
5: ja.
1: Maar dat doe je dan niet zelf, dat doen je ouders dan eigenlijk voor je, toch?
5: Nee. Mijn ouders hadden helemaal niks met voetbal, dus dit kwam echt puur vanuit mij.
1: Dat je er zo jong bent nog, de verantwoordelijkheid, toch?
5: Ja.
1: Dat lukt me nu zelfs soms niet.
5: Of het gezond is ook een andere vraag.
1: Nou, dat ook, ja.
5: Dus wat bij mij gebeurde was, ik had dat stappenplan. En toen dat stappenplan ineens een deuk opliep, toen kon ik daar ook niet meer over weg. Omdat ik gelijk in een soort blinde paniek raakte van, hé, maar dan kan ik het plan overboord gooien en wat dan? En dan haal ik het niet meer en dan is alles voor niks geweest. En dan wil ik liever stoppen nu ik nog mijn debuut van Feyenoord in mijn gedachten heb, in plaats van de mislukte voetballer.
8: Waarom is dat uiteindelijk bij jou niet gelukt? Die droomcarrière bij Feyenoord en later Real Madrid en noem maar op?
5: Het is een samenloop van omstandigheden. Zoals dat trouwens bij, denk ik, 99% van alle topsporters op een bepaalde leeftijd is. Ik was topfit, dus het was geen blessure, zoals mensen altijd als eerste vragen. Het was mijn keuze. En dat had te maken met het feit dat ik, na wat jullie net hebben gehoord, die verlenging tekende bij Feyenoord en dacht, de wereld ligt aan mijn voeten, naar Excelsior ging als huurspeler. Om te rijpen, zoals het allemaal zo mooi heet in de sport. En ja, daar kwam ik al gelijk min of meer in de eerste week in een conflict met de trainer. En toen de voorbereiding merkte ik al van, oh, ik ben niet de eerste keus, dus ik beland op de bank. En met die teleurstelling kon ik mentaal gewoon niet overweg. Omdat dat kon ik niet bij elkaar brengen. Ik, nu op dit moment, kan niet op een bank gaan zitten. En ja, ik was ook uitgesproken, dus ik maakte het ook niet makkelijk voor een trainer met mij om te gaan in de teleurstelling. Dus ik belandde op de tribune. En vanaf de tribune moest ik toekijken hoe anderen aan hun dromen bouwden. En ik leidzaam toe zat te kijken.
8: We moeten even snel contact zoeken met de ANWB in dit geval. Want er is een spookrijder gesignaleerd, hè, ergens op de weg.
7: Rijdt u op de A27 Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen.
8: We hebben een mooi gesprek met Rory de Groot. Hij is oud voetballer, speelde voor Feyenoord en vertelt over zijn grote idealen die hij had. Want later inderdaad een droomtransfer zou hij gaan maken. Gebeurde uiteindelijk allemaal niet. In het theater ben jij ook te horen. En jij vertelt daar ook over het moment dat je droom in duigen opgaat.
3: Ik wil je vriendelijk verzoeken je spullen te pakken, naar de andere kant van de trein te verplaatsen, naar kleedkamer 5. En daar maak je, ja, dat heb ik wel gehoord, maar dat kan niet. Dat slaat nergens op. Dit kan niet. Oh jawel hoor, dat heb ik net gedaan. Ja, maar dat slaat nergens op. Je kan niet zomaar ineens mensen eruit gooien omdat jij dat wil. Je moet een reden hebben. Wat is je reden? Dit kan niet. Oh jawel hoor, dat heb ik toch net gedaan. Ja, dat heb ik nou wel gehoord, maar dat slaat nergens op. Ik heb een contract. Ik heb recht. Ik kan hier een probleem van maken. Dit, wat je doet, kan niet. Oh jawel hoor, dat heb ik net gedaan. Ja, dat heb ik nou wel gehoord. Praat nou toch eens alsjeblieft een keer normaal met me. Als twee volwassenen, wat is je reden? Want wat je nu doet, dit kan niet. Oh jawel hoor, dat heb ik net gedaan. Doe nou eens toch normaal. Ik loop naar het bureau en op dat moment vliegt André Hoekstra overeind en pak me van achter in een houtgreep. Boom. Dat was de reden dat hij er zat. Als rugdekking voor Henk van Stee tegenover de maniak Rory de Groot.
8: Henk van Stee was trainer, denk ik, hè?
5: Ja.
8: Jij komt over hier ook in dit fragment als een mondige man.
5: Ja.
2: En heeft dat dus jou misschien wel het meest parten gespeeld?
5: Het heeft niet geholpen, laat ik het zo zeggen.
2: Nee.
1: Nou,
2: nee.
1: Of eigenlijk, als ik het zo hoor, geen dikke huid.
5: Beide.
1: En misschien in de volgorde geen dikke huid en dan misschien verbaal...
6: Te gevoelig misschien.
5: Ja,
1: dat bedoel ik eigenlijk.
5: Ja, dus dit zijn allemaal waarheden. Dus dat, en dat bedoelde ik met samenloop van...
1: We gaan even diagnose stellen.
5: Ja, dat heb ik zelf ook al behoorlijk vaak gedaan. Ja. Dus dan wordt het een soort mix. En in die mix wordt dan uiteindelijk door mij in dit geval het besluit genomen. Ik gooi alles overboord en ik ga ergens anders heen.
2: Ja, voor een revitalisering van jouw topsportcarrière is het te laat. Maar anderen helpen, hoe mooi is dat? Dat doe jij wel. Op welke manier precies?
5: Eigenlijk wat er gebeurt als topsporter, zeker als je van jongs af aan dat doet, je ontwikkelt je hele identiteit, dat noemen ze in de sportpsychologie ook een sportersidentiteit, die wordt volledig gestoeld op jouw prestaties op dat veld, in dat zwembad. En als dat ophoudt, dan hou jij voor je gevoel ook op. Want jij bent die zwemmer, jij bent die honkballer of die voetballer. Dus in mijn geval, ik herken dat heel erg. Toen ik stopte, wist ik niet wie ik was. Ik wist niet wie ik was, ik wist niet wat ik kon, ik wist niet wat ik wilde. Want alles was alleen maar toegespitst op die carrière, op die droom. En dat viel weg. Dus ik moest mezelf volledig opnieuw uitvinden. En ik heb het geluk gehad dat ik heel snel... het theater vond als nieuwe passie en droom. En waar ik een nieuwe identiteit kon opbouwen. Waar je ook je vraagtekens bij kan stellen. Want dat is dan ook een hele een uitvergroting van jezelf en je eigenschappen.
2: En je moet het maar durven.
5: En dat ook.
2: En kunnen.
5: Maar ik herken dus wel die totale paniek. Als het wegvalt. En
2: we hebben ook verschillende boeken gehad, hè, over wat dan heet het zwarte gat.
5: Ja. Dat is een van de namen ervoor inderdaad.
2: Precies.
5: Ja.
2: Maar ben jij dan uitgeklommen of heb je dat nooit helemaal gekend?
5: Heel kort heb ik het dus gekend. Maar ik heb het wel altijd in mij gedragen. Want ondanks dat ik mezelf in die theatercarrière gooide... als comedian eerst en daarna als theatermaker... bleef er wel altijd een gat. Omdat ik ook ergens, zoals ik dat later eigenlijk... Later leefde eigenlijk pas 3 jaar geleden of zo. Ik heb er nooit om gerouwd, om wat ik heb achtergelaten. Mijn hele identiteit, mijn leven dat ik had. Ik ging van Rotterdam naar Amsterdam. Ik kwam in een totaal ander klimaat, totaal andere cultuur terecht. Dus voor mij was het een totale cultuurschok... waarin ik heel snel moest overleven. Want de toneelschool is eigenlijk net zoals een jeugdopleiding. Dat is ook alleen maar concurrenten van elkaar en overleven en graaien naar de top. En daarin moest ik mezelf uitvinden. En in die overlevingsstand heb ik een bepaalde persoonlijkheid opgebouwd. Maar er bleef een gemis. Dat heb ik pas echt op latere leeftijd ben ik dat aangegaan.
2: Nou, jouw persoonlijke ervaringen en belevenissen heb jij gebundeld tot, laten we zeggen, een carrière ook als coach. Theatermaker ben je ook. We hebben heel erg van jou genoten. Geldt voor alle gasten. Wat hebben we van jullie genoten? Uitroepteken. Diederik Brink komt ook nog eens een keer langs. Geldt ook voor jou. Marcel, volgende week zal het al zo'n feest zijn. Morgen het Nederlands elftal. Voorspellingen hebben we al gehoord. We gaan winnen van Japan. Dionne de Graaf en Robert Meeden met Langs de Lijn. Veel plezier.
9: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
10: NPO Radio 1.
9: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines.
11: Van media en cultuur tot politiek.
12: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
13: Louisa, wat zit jij te lachen?
14: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink internet.
15: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
16: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram feed verpesten.
9: De Rode Draad.
11: BNN Vara.
9: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
10: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
18: Thanks.
17: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: NPO Radio 1.
7: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij de Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
30: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandse kluis.nl.
0: tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
29: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
8: Dionne de Graaf en Robert Meder.
12: Goedenavond. Op dag 3 van het WK voetbal volgen we straks één wedstrijd live. Suze van Kleef.
13: In het San Francisco Bay Area Stadium begint er over een kleine 2 uur het wereldkampioenschap voor Zwitserland en Qatar. Zwitserland is er vrijwel altijd bij op een WK, terwijl Qatar er voor de 2e keer is. 4 jaar geleden waren ze als gastland automatisch geplaatst. Nu ging dat met hangen en wurgen in de Aziatische kwalificatie. Bij Zwitserland ging het crescendo, eindigde bovenaan hun Europese kwalificatiepool en zijn dus met veel zelfvertrouwen afgereisd naar Amerika. De bondscoach Murat Yakin die zei: we willen het beste WK ooit spelen voor Zwitserland.
14: Zometeen meer daarover natuurlijk. En verder blikken we terug op de wedstrijden van afgelopen nacht. Kijken we vooruit naar onder meer Brazilië en Marokko. Lekker duelletje is dat. Fijn. Dat wordt vannacht gespeeld. Je moet er dus wel voor opblijven. 12 uur aftrap. En natuurlijk Nederland-Japan vanmorgen.
12: En we blikken ook terug op de halve finales van de Libema Open. Dan hebben we het over tennis en de duels van de hockeymannen en vrouwen in de Pro League.
14: Maar we beginnen met de Formule 1.
12: Het circuit van Barcelona blijft natuurlijk voor altijd de plek waar Max Verstappen zijn eerste Formule 1 race won. Maar de kans dat hij dit trucje morgen herhaalt lijkt klein. Zeker nadat de kwalificatie vanmiddag is gereden. Formule 1-commentator Louis Dekker. Goedenavond, Louis.
15: Goedenavond.
12: Ja, want we zagen Verstappen niet op de voorste plek, hè?
15: Nee, en dat was eigenlijk het hele weekend wel duidelijk dat dat niet ging gebeuren. En als je dan een positieve draai eraan gaat maken, dan moet je zeggen, gisteren was het gat nog bijna een seconde. En nu komt hij op 3, bijna 4/10. En dat is dan as good as it gets. En 5e plek. Maar ja, het had ook de 7e kunnen zijn, want het zit heel dicht bij elkaar. Maar meer zat er vandaag echt niet in.
12: Heeft hij veel geklaagd over de auto?
15: Ja, steen en been. En het werd wel steeds, nou, ik durf bijna niet te zeggen iets beter. Misschien werd het iets minder slecht. Dan moet je altijd bij aantekenen. Maar ja, wat is 3/10 in een rondje van 1 minuut 15? Het is echt fine-tuning. Het is echt op de details. Maar dat maakt wel het verschil tussen een podium of een zege of gewoon meedoen om de kruimels. En Verstappen is gewoon al het hele jaar niet de snelste. Moet echt op de limiet rijden. Je ziet hem ook alle kanten opglijden. Je hoort hem mopperen op de boordradio. Het is in één zin samengevat heel erg moeilijk om die Red Bull dit jaar op de rails te zetten. Zodat je nog net even wat sneller kunt zonder dat je bang bent dat je er vanaf vliegt. En je ziet hem gewoon vechten in de cockpit om die auto op de baan te houden.
12: Ja. Nou, kijken we even naar de bovenste plekken. George Russell deelde nu zijn tik uit aan Kimi Antonelli, zijn teamgenoot, in plaats van andersom.
15: Ja, alleen een tik op zaterdag, dat telt nog niet echt. En beter had hij die tik in Monaco kunnen uitdelen, want in Monaco is pole position wel een garantie voor de zege. In Barcelona is dat maar, ik geloof, 25% van de keren gebeurd dat de pole position ook tot de zege leidde. Dus garantie is er niet. Hij heeft ook altijd pech dat Lewis Hamilton naast hem staat. En Lewis Hamilton rijdt in een Ferrari. En die Ferrari die gaan als een kanon uit de startblokken dit jaar. Dus er is wel een gevaar voor Russell dat hij na 1 bocht alweer 2e of 3e ligt. De 3e plek is namelijk voor Antonelli. En die heeft al gezegd, dat is fijn, zo'n lange slipstream op weg naar bocht 1. Dus ik ga het proberen aanvallen. Nou, we zullen het zien. Tot nu toe is de beste starter Hamilton het hele jaar al. Dus die staat er heel goed voor op de verrassende tweede plek op de eerste rij, lang geleden.
12: Ja, en Russell dus pole position. Hij had de laatste weken veel pech. Hij zei bij Formule 1 TV blij te zijn dat het dit weekend wel de goede kant op lijkt te vallen.
6: It's been a great weekend so far. I kind of feel like my old self again, where sort of every lap I'm doing my job, always fighting in those top positions. Obviously, the last few races, for numerous reasons, haven't quite been on our side. But I came in this weekend with just a clean slate, felt good, and yeah, just great to be on pole.
14: Ja, Russell dus vooraan. Je zei net al, op 2 Ferrari met Lewis Hamilton daarin. Inderdaad, dat rechte stuk. Is dat echt een scenario waar je serieus rekening moet houden dat hij ook misschien wel een grote rol gaat spelen daar?
15: Ja, dan is vervolgens nog de vraag, hoe is de race-snelheid, of in mooi Engels de race-pace van Ferrari? Daar lieten ze het nogal lopen de afgelopen maanden, maar die aanval die gaat normaal gesproken wel komen in bocht 1. En dan kan in ieder geval Hamilton heel even de spelbreker zijn. Ik denk wel dat nog altijd Mercedes de grote favoriet is. Maar ja, er worden ook al opmerkingen gemaakt inmiddels in Barcelona over 10 jaar geleden. Max Verstappen won, jullie zeiden het al. Hoe kwam dat ook alweer? Omdat de twee Mercedes het met elkaar aan de stok hadden. Destijds Hamilton en Rosberg. En je zit nu in een fase van het seizoen dat Antonelli op plek 3 eigenlijk niet zoveel te verliezen heeft. En Russell moet winnen. Dus als die 19-jarige Italiaan gaat aanvallen, dan kan hij eigenlijk alle risico nemen. Terwijl Russell weet, ik moet en risico nemen en ik moet winnen. En ik mag er niet vanaf gaan. En dat het maakt het heel erg lastig voor Russell om met die enorme dreun die hij gehad heeft, een gat van 68 WK-punten. Hij staat niet eens meer nummer 2 in het WK, dat is Hamilton. Maar 68 punten moet hij dichtrijden. En ik reken maar even simpel uit, dan moet hij bijna 3 races achter elkaar winnen. En Antonelli 3 keer 0 punten scoren. Dan is hij pas weer de WK-leider. Dus al is het leuk, pole position, de druk staat er vol op bij George Russell. En hij heeft zo ongelooflijk op zijn lazer gehad de afgelopen weken. Niet alleen door pech, maar ook gewoon door eigen fouten, dat hij ja maar één ding kan doen. Vertrouwen tanken door te winnen. Maar ja, dat klinkt zo makkelijk, hè?
12: Ja, klinkt makkelijk. Antonelli heeft ook al veel lef, hè?
15: Ja, dat is een brutaaltje. Dat ja. Hebben we niet zozeer in Monaco gezien. Daar is hij echt, daar reed hij zo foutloos alsof hij al 20 jaar meedoet. Maar ja, 19 jaar, pas in zijn tweede seizoen, 5 zegens op rij, bijna voortdurend op de eerste rij te vinden. Die doet echt alles goed. Alleen iedereen dacht, ik was afgelopen weekend in Monaco, de ervaren journalisten, de mensen van teams dachten, als er één circuit is waar die door het ijs gaat zakken, dan is het Monte Carlo. Maar daar won die ook, en niet zo'n beetje, ook gewoon echt met machtsvertoon. Dus die zit heel goed in zijn vel, en Russell heeft daar klappen van gehad, want Russell is dit seizoen begonnen als de torenhoge favoriet. En ja, die zou toch wel even afrekenen met dat snotneusje van 19 die het allemaal nog moest leren. Nou, dat is heel anders gelopen. En dus kan Antonelli ook echt, die brani kan hij goed gebruiken. Het is een brutale coureur en die zet hem er wel tussen als hij de kans krijgt.
12: Nog heel even, we hebben het over Hamilton gehad, Ferrari-coureur. Die ander, Charles Leclerc, die maakt een flinke klap. Hoe gaat het met hem? Weet je dat?
15: Nou, hij moest in ieder geval, maar dat is regulier, standaard procedure, moest hij naar de medische hulp. Tot nu toe heb ik daar niks concreets over gehoord, maar volgens mij valt dat wel mee. Het is meer een deuk in het ego, een deuk in het zelfvertrouwen. Hij ging er in Monaco in de slotfase ook al vanaf, toen lag het aan de remmen. En nu kun je de grap maken, die remmen deden het blijkbaar weer niet goed. Het zag eruit als een coureursfout, een rijdersfout. Het is in ieder geval niet lekker voor het zelfvertrouwen. En hij kan één ding niet doen morgen, en dat is zijn teamgenoot Hamilton helpen. Leclerc heeft wind tegen. En verrassend genoeg gaat Hamilton opeens als een speer.
12: Ja, nou, en Max Verstappen dus vanaf de 5e plaats. Morgen de Grand Prix van Spanje vanaf 3 uur live te volgen. Bij ons in Langs de Lijn op deze zender. Dankjewel, Louis.
14: 13 juni 2026, en dat kan zomaar zijn aan het einde van deze maand dat de hockeyers zich al hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ontknoping van de Hockey Pro League, waarvan de winnaar zich namelijk rechtstreeks plaatst, zit er aan te komen. Krijn Schuitenmaker heeft alles gevolgd. Krijn, hoe staat Nederland ervoor?
9: Goedenavond.
14: Goedenavond.
9: Ja, goed. Nederlandse vrouwen absoluut zeer goed. Want Nederland is de nummer 1 in de pool. Hè. De regerend Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen, Pro League titelverdediger. Dus dat gaat helemaal crescendo bij de Nederlandse hockeyvrouwen. En ze hebben die eerste plaats ook vandaag nog weten te verstevigen. En inderdaad, de eerste plaats geeft meteen recht op een ticket voor Los Angeles. Dus dat zou over een week of twee al kunnen gebeuren voor de Nederlandse hockeyvrouwen.
14: Ja, ja. Zometeen de mannen, eerst maar even bij de vrouwen beginnen. Heer en meester in die pool, toch?
9: Ja, klopt. Tot dusver alles gewonnen. Eén wedstrijd die niet doorging in Argentinië. Maar verder loopt alles echt als een trein bij de Nederlandse vrouwen. De ploeg van Raoul Ere. Ook vandaag weer een fantastische wedstrijd tegen Ierland. Wat dat betreft is die eerste plek in de pool al helemaal verstevigd. De Green Machine haperde vandaag een beetje. Dat is de eerste ploeg, zo werden ze genoemd, naar die tweede plaats op het WK in 2018.
14: Nou, maar een beetje. Nederland verder het favoriet. Dat lieten ze vandaag dus ook zien in Rotterdam tegen Ierland.
10: De Waard en de combinatie, daar is al de 1-0. Nou, daar is al de 2-0. Daar is Matla en die bal gaat dan in de goal, ja. En deze is hard en gaat erin. Nederland opnieuw in de cirkel en daar is dan nummer 5. Zo, de treffer voor Luna Fokker, ja, die kan dat natuurlijk ook. En daar, dan valt hij alsnog. En dan klinkt de toeter en wint Nederland met 7-0.
14: Zo, gaat het weer, Rijn.
9: Ja, dat ging inderdaad wel heel snel. Inderdaad, die Green Machine die een beetje haperde. Want dan na 4 minuten waren het de Waard en Fokker die de eerste 2 goals maakten. Daarna was de toon gezet. En kwam Nederland eigenlijk geen enkel moment in de problemen. Anne Veenendaal stond er 3/4 in. Die heeft niks te doen gehad. Dus ik heb er 1 keer een bal weg zien schoppen. Maar, verder niks aan de hand.
14: Ja, je zei net dat het niet helemaal lekker draaide bij Ierland. Waren zij dan inderdaad zo slecht? Of Nederland gewoon zo goed? Dat kan ook nog, hè?
9: Ja, Nederland is gewoon goed. En Ierland heeft een paar jaar geleden de piek gehad. Die Ieren moeten nu gaan oppassen dat ze niet degraderen. Zeg maar naar de, nou officieel heet het dan niet de B-landen, maar dat ze naar de Nations Cup gaan. Dat heb je als nummer laatst in de Pro League. Dan vlieg je eruit. Ze hebben hun piek gehad. Ze hebben ze wel geplaatst voor het wereldkampioenschap. Dus ze moeten flink aan de bak om nog wat beter te worden richting komende zomer, richting het WK.
14: Ja, nog meer feest. René van Laarhoven speelde haar 100ste in het land.
11: Ik zou eigenlijk mijn 100ste in China spelen. En toen ging die wedstrijd in Argentinië ineens niet door met het onweer. En toen besefte ik me op een gegeven moment, oké, het wordt in Nederland met heel veel publiek. En dat is natuurlijk het mooiste dat er is.
16: Ja, mooi. Ik zag mensen op de tribune met 100ste op hun shirt staan met allerlei letters en cijfers.
11: Ja, ik denk in het begin van je carrière vind je dat allemaal nog. Dan nodig je niet alles en iedereen uit. En nu dacht ik, nou, 100ste wel speciaal. Dus ik heb het zeker wat mensen laten weten. En heel leuk, veel vrienden, familie, collega's ook. Dus super bijzonder dat die er allemaal bij zijn.
16: Terwijl de sproeier aangaat, we moeten misschien een klein beetje doorlopen. Ja, want zo meteen een paar 100 handtekeningen zetten, denk ik.
11: Ja, dat denk ik ook, ja.
14: Wat zeg je? Krijn, ging de sproeier aan en jij stond eronder?
9: Ja, dat heb je natuurlijk bij het hockey. Dan denk je een droge plek gevonden te hebben. Maar dat sproeiprogramma, dat gaat gewoon lekker door. En ondertussen sta je op een plek waarvan je eerst dacht dat het droog was. En daar komen die sproeiers dan. En dan moet je alsnog gaan rennen. Dus dat heb ik samen met René van Laar over gedaan, over het veld in Rotterdam, inderdaad.
12: Zullen we even naar de mannen gaan? Die staan er iets minder goed voor. Valt je dat tegen eigenlijk, Krijn?
9: Nou, kijk, bij de mannen is het natuurlijk al jarenlang een gegeven dat bij de vrouwen speelt Nederland is echt de hoofdrol als het gaat om de toplanden. Bij de mannen ligt het allemaal wat dichter op elkaar en kan ook bijvoorbeeld Duitsland zomaar van Nederland winnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Duitsers, de laatste 8 ontmoetingen heeft Nederland geen enkele keer in de reguliere speeltijd van Duitsland gewonnen. Ja. Vandaag lukte dat dus ook niet. Maar bijvoorbeeld wel op de Olympische Spelen natuurlijk. De Olympische Finale, dat was een mooi voorbeeld waarin Nederland in de shootouts wist te winnen. Maar het niveau ligt daar wat dichter bij elkaar. Dus de ploeg van Jeroen Delmee moet echt aan de bak. Zo richting het WK en ook richting de kwalificatie voor de Spelen.
12: Ja, want vandaag tegen Duitsland, dus uitgeschakeld door shootouts. Hè? Hoe ging dat dan?
9: Ja, in eerste instantie een 2-0 voorsprong voor Duitsland. Dat was echt een prima wedstrijd. Daarna kwam Nederland toch terug door Jansen en een fantastisch leuke goal van Duco Telgekamp die de 2-2 maakte. Daarna die shootouts en dan ging het helemaal mis. De eerste 3 van Nederland gingen er niet in. Op een gegeven moment werd trouwens geen enkele goal gemaakt, want er werd er zelfs geen afgekeurd en uiteindelijk verzilverd of omgezet in een strafbal. En daar, nou, normaal gesproken een zekerheidje voor Jip Jansen, maar die pakte Jean-Paul Dannenberg ook, de Duitse goalie. En die Duitsers scoorden wel via Christopher Roer, dus die pakte het extra punt. Nou, weer een dramatische shootout-serie voor Nederland. En dat is al de 4e keer dit seizoen in de Pro League dat het misgaat in de shootout-serie. Dus daar heeft de ploeg van Jeroen Delmee nog wel even werk te verrichten.
12: Dankjewel. Krijn Schuitmaker.

0: Jij vindt het leuk, hè, dit nummer? Mm. Shakira en de Zoo.
1: We gaan tennissen. Morgen is de climax van het grastoernooi in Rosmalen met de finale bij de mannen en de vrouwen. Ja, en wie er in die finale staan, dat weet onze commentator Mark Brasser. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Een van de grote favorieten, Daniil Medvedev, versloeg gisteren de laatste Nederlander in het enkelspel, Thijs Bogaert. Heeft hij die overwinning een goed gevolg kunnen geven?
2: Nou, Dione, nee. In eerste instantie wel. Een beetje tweeledig. Medvedev heeft de pech dat het slecht weer is in Rosmalen. Daar hebben wel meer tennissers last van. Maar hij moest 2 dagen achter elkaar 2 partijen spelen. Een partij afmaken en dan daarna nog een partij. Nou, dat had hij vandaag ook. Speelde eerst tegen Cilic, een partij die gisteren afgebroken was. Die won hij. Maar vervolgens moest hij weer de baan op. En toen was het een heel ander verhaal. Speelde hij tegen een hele verrassende Pool, Kamil Majerak. Spelen zo rond 60, 70 op de wereldranglijst. Die gisteren al van Felix Auger-Aliassime gewonnen had. Een top 10 speler. En Daniil Medvedev ging eraf in 2 sets. 7-6 en 6-1. Hmm. En niet zozeer omdat Medvedev slecht speelde. Maar die Majerak speelde echt heel goed grastennis. Versloeg eigenlijk Medvedev met zijn eigen wapens. Vlakke slagen. Ja, en dus krijgen we morgen. We waren eigenlijk een beetje gehoopt op Alex de Minaur tegen Daniil Medvedev in de finale. Maar het is nu Alex de Minaur, de Australiër, tegen Kamil Majerak geworden.
1: En bij de vrouwen, is dat een finale om naar uit te kijken?
2: Nou, dat denk ik wel. Het zijn niet hele grote namen. Alhoewel de insiders, als die Barbora Krejcikova horen, dan denken ze wel, die heeft Grand Slam titels achter haar naam staan. Dat klopt. 2. Voormalig nummer 2 van de wereld ook. Weggezakt op de wereldranglijst. Veel blessures achter de rug. En ze gaat spelen tegen een jonge Amerikaanse. Ja, ook niet echt een speelster die veel mensen zullen kennen. Dat is Robin Montgomery. Voormalig juniorenkampioen op de US Open. Ook zij heeft veel blessures gehad. En ja, ze stond in de top 100, maar door al die blessures is ze weggevallen naar ongeveer plaats 500. Moest kwalificatietoernooi spelen, is ze dus doorgekomen, heeft de finale gehaald en is met haar linkshandige spel en haar goede service een hele lastige tegenstandster. Dus Krejcikova wel favoriet, heeft Wimbledon gewonnen in het verleden, maar het kan een mooie partij worden tegen de verrassende linkshandige Montgomery.
1: Ja, geen Nederlanders in de finales van het enkelspel, maar er was wel Nederlands succes vandaag, hè?
2: Ja, in het dubbel inderdaad. Sander Arends en David Pell, die dubbelen sinds kort samen. Zijn een duo geworden, hebben in het verleden ook wel eens samen gedubbeld. Ook wel een toernooi gewonnen. Maar ze hebben zo een beetje voor dit grasseizoen bepaald. Ja, dat ze het grasseizoen samen gaan spelen, maar ook wel daarna. Ze vormen dus nu een vast koppel. En dat is wel, vind ik altijd wel mooi, dat als er Nederlanders dubbelen, dat ze ook met elkaar spelen. Hè. Dat het niet één Nederlander is. Bijvoorbeeld zoals David Pell stond vorig jaar in de finale op Wimbledon. Maar ja, dan met een buitenlander, zeg maar. En nu is dit echt een Nederlands duo. En die wonnen vandaag de titel. En dat was mooi. En goed gespeeld. Belooft veel. Ze zijn nu onderweg naar andere toernooien. En dan hopen ze op Wimbledon uiteindelijk uit te komen.
1: Ja, want vanochtend wonnen ze dus. Maar ze moeten nu vanavond, as we speak, weer aan de bak.
2: Ja,
1: hè?
2: Nou, ik heb net even voor het gesprek heel even op de site gekeken. Ze hebben volgens mij een walkover gegeven. Dus ik denk dat ze het niet gered hebben. Ja, het was een heel ingewikkeld verhaal. Ze probeerden het vanmiddag uit te leggen terwijl ze zaten te eten aan de pers. Want ze moesten eigenlijk door. Het was als dan mits, maar wie weet hoe dan ook, misschien toch en als dan niet. Zoiets was het. Ze zouden naar Halle gaan om daar kwalificatie te spelen. 500 toernooi, daar komen ze niet zomaar in. Dus kwalificatie Halle. Maar dan was er in Londen op Queens, dat begint ook een 500 toernooi komende week, was dan misschien de mogelijkheid dat daar iemand in het enkelspel door zou komen. Dan kon hij niet dubbelen en dan kwam er een plek vrij in het dubbel en dan konden ze misschien rechtstreeks in het hoofdtoernooi komen.
1: Ja.
2: Toen zaten ze te dubben van wat gaan we doen. Toen dachten ze eigenlijk, Halle kunnen we eigenlijk niet afzeggen, want ja, daar hebben we ons ingeschreven, et cetera. Maar ik zag dus net op de site dat ze daar dus wel hebben afgezegd. En of ze nu zeker zijn van Queens, dat weet ik eigenlijk niet, want dat is dus als dan mits maar en wie dan weet en hoe dan ook. Dus ik ga dat allemaal nog uitzoeken en misschien dat ik dat morgen allemaal kan vertellen als we een tennisuitzending hebben of op de radio of waar dan ook. Dan hoop ik dat ik het helemaal helder heb, maar ze zijn ergens, waar weet ik niet. En ik hoop dat ze, want ze gaan niet in Halle tennissen, dus ik hoop dat ze wel naar Queens gaan. Nou, zoiets.
1: Maar Brasser, ik kijk enorm uit naar de uitleg van morgen.
2: Ja,
1: waar dan ook, hoe dan ook.
2: Ja,
1: als niet, dan
2: maar,
1: toch.
2: Wie weet, dan toch. Ja.
1: Dankjewel, Mark.
0: Nou, het WK-voetbal is dus in de volle gang. Het zal u niet ontgaan zijn. Zometeen volgen we live Qatar tegen Zwitserland. Maar in de tussentijd hebben we de mogelijkheid om de geschiedenisboeken even in te duiken. En dan gaan we op zoek naar bijzondere edities van het WK-voetbal. Onze presentator Edwin Cornelissen dook bijvoorbeeld in de historie van diverse WK's. En gaat dit keer terug naar
3: 2010.
4: Het jaar van de teen van Casillas. Een pijnlijke teen, niet voor hem, wel voor ons. Maar er gebeurde meer dat jaar.
5: FC Twente is voor het eerst in de historie van de club kampioen van Nederland.
6: Acteur en zanger Anthony Kamerling is overleden. Hij was 44 jaar. Zijn familie zegt dat hij leed aan depressies en zelf heeft besloten zijn leven te beëindigen.
7: De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is vrijgelaten.
8: En als iedereen mist is hier Lens en daar is nummer 10. PSV Feyenoord 10-0.
9: Het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is.
10: De 2 minuten stilte tijdens de dodenherdenking op de Dam werden zojuist verstoord door een incident.
11: In Peru wordt Joran van der Sloot opgepakt.
12: Koninkrijk der Nederlanden ziet er vanaf de afgelopen nacht anders uit. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer.
13: I'm Louis.
14: I'm Liam.
15: I'm Harry.
16: I'm Zayn.
17: I'm Nile. And we're One Direction.
4: Nou, dat is een hele hoop wat zo voorbij komt. Van One Direction tot aan, noem het allemaal maar op, in 2010 hier aan tafel. Jeroen Gruter, Frank Snoeks en Dick Voorn. Ook wel bekend als Cookie Voorn, hè? Zo mogen we je eigenlijk noemen. Dat is de naam die gangbaar is.
18: Ja, dat is mijn artiestennaam, zeg ik altijd.
4: Artiestennaam. Nou, een artiest was hij, de assistent van bondscoach Bert van Marwijk destijds, tijdens dat WK van 2010. Ja, als we die andere nieuwsgebeurtenissen horen, is er iets wat jullie in het oor springt dat je denkt, oh ja.
18: Nou, ik hoorde daar de voorstelling van One Direction met Harry. En dat is natuurlijk Harry Styles, dus dat is hartstikke actueel.
4: Die de staat man die de arena kaapt.
18: In de arena, ja, zeker. Dus we gaan straks naar Volendam. Het wordt opgenomen op de donderdag van Ajax Groningen in Volendam.
4: Ja, kan daar gaan. Frank, had jij nog specifieke herinneringen aan het...
19: Ja, ik wist wel dat het een eeuw geleden moest zijn dat Twente kampioen werd. Maar dat ik had nu niet paraat dat het in 2010 ook was. Dat Twente toen de Nederlands kampioen was.
4: Tja, ja.
19: Ja, volgens mij won Wesley Sneijder met Inter dat jaar de Champions League.
18: De Champions League, zeker, in Madrid, tegen Bayern. Ja,
4: succesvol, ja.
19: Met zijn paas van hem, die hij later ook in Zuid-Afrika nog afgaf.
4: Ja. Ik heb zo'n vermoeden dat de naam van Sneijder nog wel een paar keer voorbij gaat komen.
18: Bij mij ook, ja.
4: Als jij aan 2010 denkt, is het toch vooral dat WK?
18: Dat WK, maar ook PSV Feyenoord, want die 10-0, dat...
4: Dat
18: was ook niet meer zo vaak.
4: Ah ja, dat was ook net
18: een
4: jaar.
18: Dat was ook een wedstrijdje toen, ja.
4: Nou, laten we het over Oranje gaan hebben. De weg naar dat WK toe, nou, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn. Makkie. Nederland won alle 8 de wedstrijden. Plaatste zich eenvoudig voor het hoofdtoernooi. In aanloop naar het hoofdtoernooi speelde ze nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Hongarije. Die werd met 6-1 gewonnen. Maar ja, er gebeurde wel iets. 85e minuut, het hele land hield de adem in.
20: En wat je niet wil, is dit. Robben valt, Robben grijpt naar zijn hamstring en blijft liggen.
21: En dus is het een beetje stil hier. En lijkt het, is het zijn knie, is het zijn hamstring. Een totaal onnodige actie. Maar ja, je maakt op trainingen nou eenmaal andere bewegingen dan in een wedstrijd. Alhoewel deze bij een stand van 6-1 helemaal geen zin had. Want hij wilde een mooi hakje geven. En gaat er nu toch echt vanaf.
22: Het is heel moeilijk om verder vooruit te kijken. Dus wat ik zeg, we zijn net begonnen. We moeten nu gaan kijken hoe snel we progressie kunnen gaan maken. En dan kun je niet gaan zeggen van over 4 dagen ga ik naar Zuid-Afrika of over een week ga ik naar Zuid-Afrika. Ik ben er bijna zeker van dat ik sowieso ga.
4: Dick, jij zat natuurlijk als assistent bondscoach bij Oranje. Je ziet dat gebeuren met Arjen Robben, die blessure die oploopt. Dan slaat de schrik je wel om het hart, denk ik.
18: Jazeker, want je weet al allemaal dat Arjen toch extra kwaliteit te bieden heeft. Dus dat was wel even schrikken, ja. En ja, daarna was het helemaal aan die soap ook hoe die fit moest worden. Hè, met Van Toren en Jula Ling. En dat was nog ook een aardig bedragje wat ze moesten betalen volgens mij voor die behandeling. Ja. Maar goed, daar hebben wij niks mee te maken natuurlijk. Maar dat was wel heel spannend. En ja, normaal staat er toch wel een week of een paar weken op zo'n blessure. Dus het was wel heel erg spannend.
19: Dus is de vraag, is overwogen om hem te vervangen? Om een andere speler op te roepen?
18: Nee, dat is niet overwogen. We hebben toch gedacht, we halen de rit wel. Misschien niet de eerste wedstrijd, dat sowieso niet. Maar we hadden toch wel de hoop dat we in een latere fase, als we verder zouden komen, dat we van hem gebruik konden
19: maken. Want je zegt zelf, het is een blessure die wel een paar weken...
18: Normaal gesproken, ja. Ja, ik weet niet of... ik zeg altijd tegen wel eens tegen mijn spelers... die gaan naar Lourdes toe en als je daar door het water loopt... dan ben je in één keer weer fit.
19: Sneller.
18: Ja, nog sneller, ja.
19: En die Dick van Toren, dat was toch ook... Raar, was een excentrieke man.
18: Ja.
19: En die had daar een soort martelkamer waar die Robben in heeft behandeld.
18: Eigenlijk hele oude methodes en niet de moderne methodes.
4: Want wat deed hij dan allemaal?
18: Ja, dat weet ik ook niet wat hij allemaal deed, maar...
19: Het was toch ook het oprekken van spieren waar hij goed in was. Ja. En dat was een vrij pijnlijke...
4: Een beetje onorthodoxe benadering.
18: Ja, dat klopt.
4: Maar die spelers geloofden er dus heilig in.
18: Hij geloofde er wel in. Ja. Hij wel met name. Hè. Want ja, je weet hoe Arjan is, die was toch wel altijd met zijn vak bezig. Want als ik ooit een speler heb meegemaakt die... Voor de wedstrijd, in zijn warming-up, voordat de warming-up begon, had hij al een halve wedstrijd, bij wijze van spreken, gespeeld. Ja. Zo was hij altijd bezig met rekken en strekken. En voordat ze het veld opgingen voor de warming-up. Dat was een van de weinige spelers die dat extreem deed, moet ik zeggen.
4: En Jeroen, hoe cruciaal was dat voor Oranje, dat Robben meeging?
3: Nou, hij ging aanvankelijk dus niet mee. Hij kwam pas later in de selectie terecht.
4: Het werd een race tegen de klok eigenlijk.
3: Het was een race tegen de klok. En ik herinner me nog dat we in het Sportjournaal daar bijna dagelijks aandacht aan besteden.
4: Ja.
3: Zagen we inderdaad de behandelingen, maar ook de trainingen. En het was eigenlijk heel opzienbarend hoe snel hij al progressie boekte. Maar het duurde even voordat hij dan bij de groep kwam. En volgens mij heeft hij zijn eerste minuten toegemaakt in die laatste wedstrijd tegen Cameroen.
18: Ja,
3: in
18: Cameroen.
4: De laatste groepswedstrijd.
3: In de laatste groepswedstrijd.
18: Is hij ingevallen.
3: En vanaf dat moment was hij onmiddellijk weer... Ja, een van de meest bepalende spelers in de Oranje-selectie.
4: Nou ja, precies dus zoals jullie bedoeling was... om hem voor de knock-out-fase dan weer wedstrijdfit te krijgen. Ja.
18: Maar die heeft hij ook allemaal meegedaan.
4: Ja, nou, hij was er dus gelukkig bij. Dat was heel fijn, ook voor jullie als staf... en voor bondscoach Bert van Marwijk dus... die richting zijn eerste eindtoernooi ging. Van Marwijk de opvolger van Marco van Basten. Middenvelder Demi de Zeeuw spraken we. Die kwam binnen bij het Nederlands elftal onder Van Basten... speelde het WK onder Van Marwijk en hij ervaarde... wel degelijk een verschil tussen beide bondscoaches?
13: Nou, ik denk dat Bert van Marwijk was veel duidelijker... met echt een speelstijl die ze wouden hanteren. En dat werd ook heel veel getraind. En bij Van Basten kan ik niet echt meer herinneren... dat we daar echt specifiek op iets trainden. Maar ik weet, bij Van Marwijk waren we echt heel erg gefocust... op de nummer 10 inspelen die door moest draaien. En dat trainen we ook volgens mij bijna dagelijks.
4: Eventjes van jullie als buitenstaanders die naar binnen keken bij Oranje. Wat was Van Marwijk voor bondscoach voor jullie?
19: Bert was natuurlijk sowieso een heel ander type voetballer dan Van Basten was. Van Basten was de beste van zijn generatie. En Van Basten was alleen maar met aanvallen bezig. Was een echte aanvaller. Van Marwijk was ook een aanvaller overigens in zijn tijd. Maar die had toch wel meer oog voor de andere linies ook. En Van Basten dat leek ook wel altijd aan. Die wilde winnen, maar vooral mooi voetbal spelen. En misschien nog wel andersom, mooi voetbal spelen. En dan kwam het winnen vanzelf wel. En in 2008, dat Europees kampioenschap... speelden ze ook verschrikkelijk goede leuke wedstrijden.
4: En die waanzinnige groepsfase.
19: Tegen Italië en tegen Frankrijk met name. Maar het vervelende is wel dat ze daar de beste wedstrijden in de pool speelden... en niet toen het erom ging. En bij Bert van Marwijk was dat toch wel... en Koekie erbij natuurlijk. was dat andersom. Ze gingen eigenlijk steeds, ze groeiden in het toernooi... en ze werden naar het einde toe steeds beter. En nou ja, dat was ook een vast plan. En daar was ook wel veel kritiek op vanuit Nederland... want men vond het saai. En men vond,
4: Die romantiek van het spel van Van Basten was er een beetje vanaf.
19: Ja, en als je kunt kiezen... dan weet je natuurlijk dat ze altijd spelen zoals Van Basten ze liet spelen... maar dan moet je wel ook winnen en niet verliezen van Rusland... zoals het toen gebeurde.
18: Ik ken Van Basten dus niet als trainer, wel als voetballer.
4: Ja.
18: Grandioze voetballer natuurlijk. Maar wat Frank precies zegt, Bert had een vaste speelwijze... En dat was altijd met twee controlerende middenvelders voor die vier. Ja, er waren ook niet de mensen natuurlijk, Van Bommel en De Jong. En we hadden de extra kwaliteiten met Van Persie en Robben en Sneijder met name ook. Die het verschil konden maken. Maar Bert is eenmaal een trainer. Ja, ik heb hem alleen maar meegemaakt, dus ik ken hem niet over andere oordelen. Maar die hield altijd vast als een vaste stramien. En het leek wel een beetje behoudend eigenlijk.
4: Ja.
18: Alleen, ja goed, we begonnen met een missie, zei hij, toen we in Hoenderloo bij elkaar kwamen in mei. En die missie die wil willen we ten koste van alles bereiken. En dan heeft hij toch, hij verandert ook niet zo vaak.
4: Nice.
18: Want je hebt wel eens trainers die als ze een paar keer verliezen, dan gaan ze een ander systeem spelen. En ja, de trainers kunnen allemaal wel die systemen, maar de spelers, als die eenmaal een paar vastigheden, ik denk dat dat altijd veel beter is. Ondanks dat je iets minder gaat spelen, dan dat je toch vasthoudt aan je echte vaste stramien.
3: Die spelers die wisten precies waar ze naartoe waren toen ze naar Zuid-Afrika gingen. Er was echt werkelijk geen spoortje van onduidelijkheid.
18: Nee,
3: en dat is lekker voetballen, als er een plan is. Ja. Want heel vaak ontbreekt het aan een plan. Dan ziet het er allemaal wel leuk en spectaculair uit op sommige momenten. Maar je bent ook kwetsbaar. En ik denk dat dat de grote kracht was van dit Oranje. Eigenlijk was Nederland zelf al in 2010 zo goed als onkwetsbaar.
18: Ja, in principe wel. Ja, en noem maar eens, 1974 was het ook allemaal wat aantrekkelijker. Maar ze wisten precies wat Jeroen ook zegt. Ze wisten precies van elkaar wat ze doen. Ik noem maar iets, als Van Bommel ging doordekken, hoefde hij niet om te kijken, want iedereen wist wat ze moesten doen. En ja, en zo verhoofden wij wel heel veel bal, moet ik zeggen.
4: Zo werd het een geoliede machine inderdaad. Een machine die dus op weg ging naar Zuid-Afrika. Voor het eerst dat het WK gehouden werd in Afrika, dus sowieso bijzonder. En een groot avontuur natuurlijk ook voor de meereizende Oranje-fans. Dus komen we natuurlijk weer uit bij onze vaste gasten. Gert Grimius, Gaatje Hindricks. Die halen in deze podcast hun herinneringen op aan de reizen. Gert is de man van het spandoek met Stadskanaal erop. Kent u ongetwijfeld. Gaatje de Oranje-Indiaan. Dit keer neemt Gert ons mee terug naar Zuid-Afrika.
14: De WK-avonturen.
15: Door Gaatje en Gert.
14: Het is niet alleen het voetbal, we maken er ook altijd een beetje toeristisch, een beetje, wat twee beetjes toeristische reisje van. De parken bekijken of dit of dat. Nou, wat heel bijzonder, we hebben een auto gehuurd. Maar ik kwam in Umtata, dat is ook een plaats aan de kust daar. En dan werden we opgewaard door de politie. Zwaailichten, sirena's, waar is dat nou aan? En wat verkeerd gedaan? Stop. Ja, hij zei, het is hier niet vertrouwd. Niet veilig, nee. Er werd bestempeld als niet veilig destijds. Dus er werd geadviseerd om achter en aan te rijden. Met zwaailichten werden we naar onze lots gebracht. En ik kijk, achter de bossen, dat is 150 meter verder, daar begon een township. Daar stond ook een meneer met een pistool op zijn heup. Een bewapende bewaker. Dus, nou ja, schrik je wel even. Ik was eerlijk gezegd een beetje bang. Ik heb de hele nacht koffers onder de deurkruk gehad, die we hadden, zodat men niet de deurkruk naar beneden kan doen, dat men naar binnen kan komen. Ja, het is een hele belevenis en je lacht er ook nog wel een beetje om, maar ja, als een boer met kiespijn dan. Want nee, het was echt een beetje billen knijpen. Dat was de eerste keer met Nederlands zelf dat ik denk, ja, een beetje billen knijpen. Maar ja, het is allemaal goed gekomen.
4: Het is allemaal goed gekomen. Maar die veiligheid was natuurlijk wel een ding. Daar kregen we denk ik allemaal ook mee te maken. Ook als commentator, Jeroen.
3: Ja, dat klopt. Wij zaten met een aantal mensen in Johannesburg. In een soort van compound met een hek eromheen en bewakers. Want dat was echt nodig daar. En als we naar de stadions gingen, dan gingen we vaak op pad met een paar oud-Joegoslavische huurlingen. Dat waren echt jongens die wisten wel van wanten.
4: Dan moet je een ruzie mee krijgen.
3: En als je bij Dragan of Ante in de auto stapte, nou ja, dan was je veilig. Pistool was niet ver weg. En ik heb hem eigenlijk, ik was veel met Ante op pad. En ik heb hem maar één keer een beetje in paniek zien raken. Dat was toen we op een gegeven moment de verkeerde afslag namen. En midden in een buurt kwamen, waarin zelfs hij het een beetje benauwd kreeg. Toen zei hij, oké, Jeroen, we gaan nu niet meer stilstaan. Ik blijf rijden, ondanks rode stoplichten of wat we ook tegenkomen. Toen zijn we echt kriskras door die wijk gereden. Uiteindelijk vonden we de uitgang. En toen wiste hij echt het zweet van zijn voorhoofd. Dat was echt een van de gevaarlijkste plekken van heel Zuid-Afrika, waar we op dat moment terecht waren gekomen.
4: Hoe was dat dan voor jullie, Dick? Want ja, er zit natuurlijk een hoop om die ploeg heen, ook als het gaat om beveiliging en zo. Hadden jullie het gevoel dat je soms ook wel een beetje op je tellen moest passen?
18: Nou, dat gevoel hebben wij eigenlijk niet gehad. Want wij hadden uiteraard ook altijd beveiliging. Want we hadden op 400-500 meter afstand hadden we een mooi sportcentrum. Een van de mooiste van de wereld, zeiden ze. En daar gingen de jongens middags wel eens af en toe naartoe. Ook al gingen we met 1 of 2 of 4 of 5 man. Maar altijd 3 of 4 bewakers om ons heen. Dus wij hebben daar helemaal niet te klagen over gehad. Nee.
4: Nou, de veiligheid was één ding, maar het was natuurlijk ook een fantastisch land om te zijn, Zuid-Afrika. Wat ook mogelijkheden bood om buiten het voetbal om dat dingen te verkennen. Je hebt ook wel wat meegemaakt daar, toch, Frank?
19: Ik heb er genoeg mee gemaakt, maar het is ook weer niet zo dat het een vakantiereis was. Nee. Niet die indruk nu gaan wekken. Dat,
4: op een spaarzaam vrij moment?
19: Ja, ik ben bij een wijndomein geweest. Ik ben op Rob en Heimels geweest, maar ook op safari vanuit
2: knijpen. En dat was de eerste keer met Nederlands Held dat ik denk, ja, een beetje bullen knijpen. Maar ja, het is allemaal goed gekomen.
4: Het is allemaal goed gekomen. Maar die veiligheid was natuurlijk wel een ding. Daar kregen we denk ik allemaal ook mee te maken. Ook als commentator, Jeroen.
3: Ja, dat klopt. Wij zaten met een aantal mensen in Johannesburg in een soort van compound met een hek eromheen en bewakers, want dat was echt nodig daar. En als we naar de stadions gingen, dan gingen we vaak op pad met een paar oud-Joegoslavische huurlingen. Dat waren echt jongens die wisten wel van wanten.
4: Dan moet je een ruzie weer krijgen.
3: En als je bij Dragan of Ante in de auto stapte, dan was je veilig. Pistool was niet ver weg. En ik heb hem eigenlijk, ik was veel met Ante op pad. En ik heb hem maar één keer een beetje in paniek zien raken. Dat was toen we op een gegeven moment de verkeerde afslag namen. En midden in een buurt kwamen, waarin zelfs hij het een beetje benauwd kreeg. Toen zei hij: Oké, Jeroen, we gaan nu niet meer stilstaan. Ik blijf rijden, ondanks rode stoplichten of wat we ook tegenkomen. Toen zijn we echt kriskras door die wijk gereden. Uiteindelijk vonden we de uitgang. Ja. En toen wisten die echt het zweet van zijn voorhoofd. Dat was echt een van de gevaarlijkste plekken van heel Zuid-Afrika waar we op dat moment terecht waren gekomen.
4: Hoe was dat dan voor jullie, Dick? Want ja, er zit natuurlijk een hoop om die ploeg heen. Ook als het gaat om beveiliging en zo. Hadden jullie het gevoel dat je soms ook wel een beetje op je tellen moest passen?
18: Nou, dat gevoel hebben wij eigenlijk niet gehad. Want wij hadden uiteraard ook altijd beveiliging. Want we hadden op 400-500 meter afstand hadden we een mooi sportcentrum. Een van de mooiste van de wereld, zeiden ze. En daar gingen de jongens middags wel eens af en toe naartoe. Ook al gingen we met 1 of 2 of 4 of 5 man. Waar altijd 3 of 4 bewakers om ons heen. Dus wij hebben daar helemaal niet te klagen over gehad. Nee.
4: Nou, de veiligheid was één ding, maar het was natuurlijk ook een fantastisch land om te zijn, Zuid-Afrika. Wat ook mogelijkheden bood om buiten het voetbal om wat dingen te verkennen. Je hebt ook wel wat meegemaakt daar, toch, Frank?
19: Ik heb er genoeg meegemaakt, maar het is ook weer niet zo dat het een vakantiereis was. Nee. Niet die indruk nu gaan wekken.
4: Op een spaarzaam vrij moment?
19: Ja, ik ben bij een wijndomein geweest. Ik ben op Rob en Heimels geweest. Maar ook op safari vanuit ons compound werden

0: Ja, dat was toen we op een gegeven moment de verkeerde afslag namen. En midden in een buurt kwamen waarin zelfs hij het een beetje benauwd kreeg. Toen zei hij, oké, Jeroen, we gaan nu niet meer stilstaan. Ik blijf rijden, ondanks rode stoplichten of wat we ook tegenkomen. Toen zijn we echt kriskras door die wijk gereden. Uiteindelijk vonden we de uitgang. Ja. En toen wisten die echt het zweet van zijn voorhoofd. Dat was echt een van de gevaarlijkste plekken van heel Zuid-Afrika... waar we op dat moment terecht waren gekomen.
1: Hoe was dat dan voor jullie, Dick? Want ja, er zit natuurlijk een hoop om die ploeg heen. Ook als het gaat om beveiliging en zo. Hadden jullie het gevoel dat je soms ook wel een beetje op je tellen moest passen?
2: Nou, dat gevoel hebben wij eigenlijk niet gehad. Want wij hadden uiteraard ook altijd beveiliging. Want we hadden op 400 of 500 meter afstand hadden we een mooi sportcentrum. Een van de mooiste van de wereld, zeiden ze. En daar gingen die jongens middags wel eens af en toe naartoe. Ook al gingen we met 1 of 2 of 4 of 5 man. Maar altijd 3 of 4 bewakers om ons heen. Dus wij hebben daar niet, helemaal niet te klagen over gehad. Nee.
1: Nou, de veiligheid was één ding, maar het was natuurlijk ook een fantastisch land om te zijn, Zuid-Afrika. Wat ook mogelijkheden bood om buiten het voetbal om wat dingen te verkennen. Je hebt ook wel wat meegemaakt daar, toch, Frank?
3: Ik heb er genoeg meegemaakt, maar het is ook weer niet zo dat het een vakantiereis was.
1: Nee.
3: Niet die indruk nu gaan wekken.
1: Op een spaarzaam vrij moment?
3: Ja, ik ben bij een wijndomein geweest. Ik ben op Rob en Eiland geweest. Maar ook op safari vanuit ons compound werden vooral voor de gasten, want we hadden vlogen gasten in uit het voetbal.
1: Die schoven dan aan bij Jack van Gelder aan tafel s'avonds.
3: In dat avondprogramma, ja, en ook mensen uit de wereld van entertainment. En ja, die werden dan overdag vergast op de mogelijkheid ook om op safari te gaan. En als daar een plekje over was, konden ook commentatoren aansluiten. Dus ik ben maar dat was later in het toernooi inderdaad op zo'n safari meegeweest op zoek naar de Big Five. En ja, we hadden een geweldige dag. We hebben de 4 van de 5 gespot. Alleen de leeuw liet zich niet zien, maar wel de luipaard. En dat scheen heel bijzonder te zijn, hoorde ik. Het was een fantastische dag. En ik weet nog dat een paar dagen later Dick Advocaat en Leo Beenhakker die daar waren, die aanvankelijk iets hadden van, nou, we zijn hier voor het voetbal, we kan ons die safari schelen. Maar die hoorden zoveel enthousiaste verhalen. Die zijn toen ook gegaan.
4: Ja.
3: En vergis je niet, hè? Dat is een militaire operatie bijna. 4 uur gaat het wekkertje, 4:30 vertrok dan het busje. Want je moet daar voor de zonsopgang zijn, want dan laten die beesten zich zien. Want dan hebben ze honger.
4: Ja.
3: En dan heb je kans om wat te spotten. En Dick en Leo kwamen, de 2 oud-bondscoaches, kwamen terug. En ik zag het al aan het chagrijn, dat lag met bak op dat gezicht van de advocaat. En toen zei, vat de Beenhakker het samen, we hebben 1 mug gezien. 1 mug. En daar was advocaat door gestoken.
1: Schitterend. Ja, dus onze Big Two die heeft geen Big Five gezien, inderdaad.
3: Maar dan kun je er weer 2 dagen tegen als je dat hoort. Hè?
1: Ja, mooi, hè? Ja, er werd dus inderdaad gespeeld. We hadden het over die groepsfase. Hè? Nederland onder meer tegen Denemarken, Japan, Cameroen. Tegen Cameroen kwam Arjen Robben dus weer terug, inderdaad. Ging eigenlijk vlekkeloos, die poolfase. Maar er gebeurde ook nog het een en ander rondom Oranje heen. Ja, kent u bijvoorbeeld de Bavaria Babes nog? Dat waren die vrouwen in Bavaria jurkjes die dan in dat stadion probeerden te komen als Denemarken supporter, omdat je voor Bavaria geen reclame mocht maken. Nou ja, daar waren ze in Zuid-Afrika niet zo van gediend, want de 2 bedenkers van die actie, die werden in het stadion opgepakt. Die werden er niet meer op reageren. Wie dat wel wil, dat is Marloes Nabbe, de bedenker van dat Bavaria jurkje en ontwerpster van Mana Amsterdam. Zij wil ook graag fanartikelen voor vrouwen, dat wilden ze toen ook. En ze blikt terug op hoe dat in die tijd ging.
5: Nou, voor die jurk is het denk ik een hele interessante aandacht geweest. Een mooie aandacht ook.
6: Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen.
5: Subtiel ook wel, want we kunnen ons natuurlijk allemaal Sylvie Meijstad wel voor de geest halen, die de jurk droeg. En ook voor alle vrouwen, want de fit was daar ook echt op bedacht, dat vrouwen zich letterlijk en figuurlijk, dat ze het oranje gevoel op stijlvolle manier konden dragen. Maar toen kreeg ze een aanvullende laag, want het zorgde ook voor verwarring bij de FIFA. Want ga de meiden in het stadion maar vertellen dat die jurk uit moet, zoals dat akkefietje destijds met die lederhozen. Dat kan natuurlijk niet. En het legde ook best wel veel bloot over de contracten en afspraken die natuurlijk waren met concurrenten. En nog nooit had eigenlijk een premium voor zoveel ophef gezorgd, laat staan een premium voor vrouwen.
1: Ja, daar zegt ze zo wat. De macht van FIFA die kwam daar in Zuid-Afrika wel nadrukkelijk aan bod.

0: Ook die lokale ondernemers die een graantje wilden meepikken, maar dat allemaal niet mochten binnen een ring rondom het stadion.
1: Bavaria was geen sponsor van de FIFA en Budweiser wel, dus Bavaria was een concurrent.
0: Ja, dat was zoiets, maar ik merkte dat die locals daar ook echt onder leden, dat ze dus gewoon hun graantje niet mochten meepikken.
1: Ja, maar dat is altijd zo bij de grote voetbalevenementen. Dan is FIFA de baas.
0: Ja.
1: Die meiden overigens, die in die jurkjes liepen, waren merendeels Zuid-Afrikaanse meiden.
0: Ja,
1: en er waren volgens mij 2 Nederlandse vrouwen bij. En daarvan is het paspoort toen afgepakt. Die hebben nog een tijdje gevangen gezeten.
0: Ja, we zijn toen nog in de rechtbank geweest. En toen zijn ze uiteindelijk vrijgelaten. Maar dat is gewoon een rechtszaak geweest.
1: En weet je hoe ze aan die kaarten gekomen zijn voor die wedstrijd?
0: Nou?
1: Dat kan ik jou vertellen. Dat was een collega van ons. Een ITV-commentator. Robbie Earl. Een oud voetballer van het Jamaicaanse elftal. Maar in Engeland geboren. En die werkte voor ITV. En die had van zijn werkgever 400 gratis kaartjes gekregen.
2: 400?
1: 400 om aan vrienden, over het hele toernooi gerekend, hè, om aan vrienden af te staan. Dat had hij bedongen in zijn contract. En die kaartjes waren, het was niet overal straal uitverkocht. Omdat de mensen uit Zuid-Afrika konden zich die kaartjes niet veroorloven.
0: Tja.
1: Dus hij had 400 kaartjes voor dat hele toernooi op zak. En die heeft hij uitgedeeld aan vrienden. En een van die vrienden heeft ze dan weer doorverkocht. En dat is uitgekomen aan die meiden die daar dus in die Bavaria-jurkjes liepen. En toen is Robbie Earl op staande voet ontslagen.
0: Goh, kan je nagaan. iets anders, echt Zuid-Afrikaans, dat heb je meegenomen, Jeroen.
2: Ja, het geluid van het WK 2010.
0: Tja, de vuvuzela.
2: Ja.
0: Ja, dat is een mooie groene.
2: Ja,
0: kan je er ook geluid uit krijgen, of niet?
2: Het is niet eenvoudig, maar ik ben er redelijk in bedreven. Ik zou zeggen,
0: het geoefend, hè? Nou,
2: jullie hebben allemaal een koptelefoon op, dat is een goed idee.
1: Heb je een hinderwetvergunning aangevraagd?
2: Allemaal geregeld, Frank.
0: Nou, kom maar op, hoor.
2: Daar komt-ie.
0: Zo. Nou, de ruiten zitten er nog in, gelukkig.
2: Het beste is er wel vanaf, moet ik zeggen. Ik heb het thuis nog even geoefend, dat ging beter. Maar we zaten in stadions die, denk ik, door 50.000 man met zo'n ding bespeeld werden. En
1: geweldig.
2: Werkelijk.
1: Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja.
1: Echt geweldig.
0: Ja. Hoe beleefden jullie dat in het veld?
3: Ik vond het ook geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Nou zat ik wel met Ruud Hesme op de tribune. En Frank en Philip die zaten op de bank bij Bert. Dus wij zaten eigenlijk tussen dat publiek in. En wij hoefden toch wel iets te noteren. Dus we hoefden niks te horen. Maar ik vond het ook wel iets aparts. Ja. Ik had het ook nog nooit meegemaakt.
2: Ja, het is echt de soundtrack van dat toernooi. Maar het had wel effect op onze manier van verslaggeven.
0: Ja.
2: Omdat het overstemde het commentaargeluid eigenlijk. Wij waren speciaal op pad gestuurd met zogenaamde lip mics.
0: Dat die zijn zo heel dicht.
2: Precies, dat zijn die doe je helemaal zo op je mond. En dan praat je daar doorheen. En dat hielp eigenlijk helemaal niks. Toen moesten we ze vervolgens omdraaien. Moesten in de achterkant gaan praten. Want dat zou dan een beter geluid geven. Nou, ja. Dat bleef even slecht als dat het was. Toen dacht ik, nou, ik vind het mooi geweest. Ik had nog gewoon een headset meegenomen. Toen ben ik daarmee gaan werken. En toen had ik eigenlijk wel prima geluid. Maar het was, het overstemde echt alles.
1: Het jaar daarvoor had je het toernooi om de Confederations Cup.
0: Een beetje voorbereiding op het WK.
1: En na een van die wedstrijden die daar toen werden gespeeld, heb ik een persconferentie bijgewoond van Sepp Blatter. En die deugde voor geen cent, vonden we toen natuurlijk. Maar zijn opvolger deugt voor geen 100 euro.
0: Nee, daar kunt u een hele podcast over horen.
1: Hadden we Blatter nog maar. Maar die werd toen de eerste vraag die aan Blatter werd gesteld, wat hij van de vuvuzela vond. Want de wereld reageerde daar vrij geschokt op. En toen zei Blatter van, we zijn eindelijk neergestreken op dit continent. Eindelijk een WK op het continent Afrika. En dan gaan we ook de Afrikaanse cultuur omarmen. En als daar in het voetbalstadion de vuvuzela bij hoort, dan hoort hij daarbij.
0: Ja.
1: En dat nam me toen voor hem in. Ik denk, die man, hij deugt niet, maar er zit toch nog wel een grijntje, er zit nog iets goeds in.
2: Ja, Edwin Cornelissen was dat in gesprek met Frank Snoeks, Jeroen Guter en Dick Voren, destijds de assistent van de bondscoach Bert van Marwijk.

0: Blessings van Calvin Harris.
1: Morgenochtend begint het WK voor Turkije met een wedstrijd tegen Australië. Een bijzonder moment voor de Turken, want het is voor het eerst sinds 2002 dat ze meedoen aan een WK. Dit keer met een team vol spelers die in Turkije opgroeiden en Turken die dat in andere landen deden. Zoals de in Nederland geboren Ferdi Kadıoğlu en Orkun Kökçü. Correspondent Gülsa Ercedin nam een kijkje bij de ploeg rond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK.
2: Je hoort hier al de fans op de achtergrond. Turkije, Turkije schreeuwen. Wat ik hoor van de mensen hier is dat ze vooral de jongens willen uitzwaaien, zeggen ze. Omdat het de laatste dag is dat ze nog in Turkije zijn. En we willen ze heel veel succes wensen.
3: Ik hoop dat ze gaan winnen. Heel veel zin in. Helemaal uit Nederland gekomen. Dus heel veel spanning.
2: En de verwachtingen zijn hoog. Het is voor het eerst namelijk in 24 jaar dat de Turken naar het WK gaan. En ze vertrouwen ook op de spelers die ze hebben. De sterspelers, zoals zij die noemen.
4: Yani Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu oldu.
5: Yani forvetimiz olmasa da kanatlarımız ve Arda Güler sayesinde.
2: Hij zegt, kijk, we hebben meer vleugelspelers dan spitsen. Denk aan Arda, denk aan Kenan. Kenan zit bij Juventus, Arda zit bij Real Madrid. Dus ik denk dat ze sowieso ver gaan komen, zegt hij.
1: Ook Burhancan Tersi sluit zich daarbij aan. Hij is voetbalanalist. Hij volgt al 15 jaar Galatasaray, maar ook het nationale elftal van Turkije.
6: İyi çok iyi şekilde yakaladı. Yani gurbetçi futbolcularla Türkiye'de yetişmiş futbolcular arasındaki kimya çok iyi tuttu bu sefer diye düşünüyorum ben.
2: Ja, hij zegt vroeger was het natuurlijk ook zo dat de kinderen van gastarbeiders zich aansloten bij het Turkse elftal of meededen met het Turkse elftal, maar ik denk dat er nu een soort harmonie is, dat er een verbinding is in het team.
6: Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisi çok büyük. Hakan Çalhanoğlu da Almanya'da büyüyen bir futbolcu.
2: Ik denk ook dat aanvoerder Hakan Çalhanoğlu dat een hele belangrijke bijdrage is voor Turkse elftal, omdat hij ook de ervaring heeft, zelf uit Europa komt en ook dit team echt een meerwaarde heeft gegeven. Dus hij denkt dat het succes van dit team ook dankzij hem is. Turkije heeft dus Noord-Macedonië verslagen met 4-0. Straks krijgen we twee Turkse Nederlanders te spreken die voor het Turkse elftal hebben gekozen. Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü en Ferdi Kadıoğlu die nu bij Brighton speelt.
7: Hallo.
2: Jullie gaan morgen naar het WK voor het eerst weer in 24 jaar. Hoe voelt dat? Wat is jullie doel?
8: We zijn heel trots natuurlijk. Na 24 jaar zijn we weer terug op het WK. Het gaat een hele mooie ervaring worden voor ons en ik kan niet wachten.
9: Ja, hetzelfde als wat Ferdi zegt. Na een lange tijd zijn we weer, gaan we weer meedoen aan een WK. Ik ben al een tijdje uit Nederland, dus ik heb moeite met Nederlands. Nee. We zijn natuurlijk heel blij, omdat dat is echt een doel voor ons. We hebben twee EK's hebben wel meegedaan, de afgelopen twee EK's. Maar een WK heeft te lang op zich laten wachten. Dus we zijn nu blij en we zijn klaar voor WK.
2: Wat maakt dit team zo bijzonder?
9: Ik denk dat we een hele goede mix hebben tussen oud en jong. En ik denk dat er ook heel veel spelers in Europa, zoals Ferdi bijvoorbeeld in de Premier League. En dan heb je ook Arda Güler in, die bij Real Madrid speelt. Onze aanvoerder speelt bij Inter. Dus iedereen is wel echt op van een hoog niveau. En met een beetje mix Turkse spelers, dan denk ik wel dat je ergens kan komen op het WK.
2: Internationaal team. Hoe uitzicht dat op het veld? Met ook een Italiaanse trainer?
8: Ja, ik denk dat hij gewoon zorgt voor een hele goede atmosfeer in het team. Hij houdt iedereen bij elkaar. Ik denk dat we ook een hele hechte team hebben buiten het veld. Het voelt een beetje als een familie. En dat doen we eigenlijk gewoon heel leuk met z'n allen.
2: En wat is de aantrekkingskracht van Turkije voor jullie?
8: Ik denk de fans sowieso. De trots om voor je vaderland uit te komen. En
9: Ja, ik denk, zelfs als Ferdi zegt, ik denk dat voetbal wel iets meer leeft hier dan in Nederland. In Nederland is het natuurlijk heel veel kwaliteit ook wel, maar hier is nog meer met veel emotioneler natuurlijk. En dat maakt het ook wel extra leuk op zo'n toernooi. Omdat zeg maar, voor één maand lang gaat alles over voetbal. En dat geeft wel een bepaalde druk met zich mee. En aan de andere kant is het ook leuk als je bijvoorbeeld wedstrijden kan winnen. Kan je het volk echt trots maken. En het speelt wel echt. En ik denk dat dat wel het leukste is wat er is.
2: En jullie voorgangers in 2002 werden derde. Hopen jullie niet stiekem dat jullie verder gaan komen?
8: Ja, ze hebben de lat heel hoog gelegd voor ons. We gaan natuurlijk ons hartstikke best doen. Ja, wie weet, het zal heel mooi zijn.
2: Maar de fans zijn minder bescheiden.
7: Nummer 1, als het maar gezellig is, dan nummer 3. Turkije is altijd nummer 1.
10: Ja, dat sowieso.
1: Morgenochtend dus, de wedstrijd van Turkije tegen Australië.
0: Dan moeten we dus kiezen of we gaan laat naar bed en dan is het Brazilië-Marokko of vroeg op voor Turkije.
1: Of we trekken hem helemaal door.
0: Of we trekken hem helemaal door, ja, dat kan ook nog. Over doortrekken gesproken, dat gaan wij zo meteen doen met Gert-Jan Verbeek hier in de studio. Want wij gaan gezamenlijk natuurlijk kijken en luisteren naar de Qatar tegen Zwitserland met verslaggever Suze van Kleef. Tot zo.
1: Tot zo.
11: Morgen op de perstribune van Max.
0: Het is een droom, denk ik, van iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
11: Voormalig radiotour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... International Edwiges Maduro.
12: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
11: Over de kansen van Oranje op het WK.
12: Een halve finale, denk ik wel.
11: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
13: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
14: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
20: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
21: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
20: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
21: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: NPO Radio 1.
22: Het is 8 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de spookrijdermelding verdwijnt zojuist van mijn scherm. Dus dat betekent dat de spookrijder niet meer is aangetroffen. Excuses voor dit rommelige begin. Dan nu het nieuws. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om de vragen van bewoners te beantwoorden. En naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
25: De hete zomer, Crayon rolluiken.
26: Geluidsoverlast.
25: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: zijn we weer. We zijn er nog tot 11 uur. Zometeen horen we het tweede deel van de terugblik op het WK van 2010. En gaan we natuurlijk ook vooruitblikken op het WK-duel van 9 uur. Qatar tegen Zwitserland.
1: Ja, en eerst terugkijken naar het WK tot nu toe. Zo kwam gastland de Verenigde Staten vannacht voor het eerst in actie. En dat maakte indruk tegen Paraguay.
2: This is Reina. Oh, yes! Gio Reina! History for the USA! For the first time, they score 4 goals in a World Cup match.
0: Gert-Jan Verbeek heeft de weg naar Hilversum ook weer weten te vinden. Gert-Jan, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Goed dat je er bent. Ja. 2 dagen onderweg, het WK. Ben jij dan iemand die ook gewoon de wekker zet en alles ziet? Of kijk je liever terug?
3: Ik kijk wel heel specifiek. De 9 uur wedstrijd kijk ik sowieso. Maar ja. Die nachtwedstrijden, daar ga ik wel heel specifiek de wekker zetten. En niet voor elke wedstrijd.
0: Nee, voor welke wel dan? Heb je er al in je hoofd?
3: Nou ja, ik ben vanavond hier, maar ik ga heel snel naar huis. Naar mijn uitzending hier, dan wil ik toch wel Brazilië en Marokko zien.
0: Ja. Zit je er al helemaal in?
3: Nee. Oh. Ik denk dat het echt begint als het Nederland speelt. Ja? Of heeft gespeeld. Ja. Nee, ik weet het niet. Het leeft minder als voorgaande jaren. Bij mij, in ieder geval.
1: Ja, ik herken het wel een beetje. Maar ik vond het altijd leuk om alles te zien. Omdat je daardoor ook... denkt, oh, dat is eigenlijk best wel een leuk land. Daar ga ik veel naar kijken. Maar nu mis je... Ik heb er al een paar gemist. En er zijn er nog maar een paar geweest. Ja. Dus ja. Heb jij Verenigde Staten vannacht gekeken?
3: Ja, dat hebben we
1: wel.
3: En je hebt ook 3 openingswedstrijden.
1: Ja.
3: Dus dat is ook zo apart. Ik heb trouwens wel leuke wedstrijden gezien al.
0: Vind ik ook.
3: Ja.
0: Zeker. De meeste indruk misschien wel de Verenigde Staten.
2: En de referee has brought... the match to a conclusion, and they have handsomely seen off Paraguay here in the opening match in Group D in Los Angeles. USA 4, Paraguay 1.
0: 4-1, gewonnen van Paraguay. Had jij de Verenigde Staten op je lijstje staan van favorieten? Nou, niet zozeer misschien voor het wereldkampioenschap, maar wel dat ze de knock-outfase zouden gaan halen?
3: Nee, ik had ze meer op een lijstje staan van gevaarlijke outsider. Uh-huh. Eigen land, ongelooflijk... trouw aan het land, van het volk en vaderland. En ik denk zeker dat dat wel helpt. En ja, als ik ook zie naar Canada, wat voor energie die stoppen in een wedstrijd. Want ook voor Canada was ik wel onder de indruk, niet zozeer van het technisch hoogstaand. Het was een slottige wedstrijd, veel fouten werden er gemaakt. Maar het was ontzettend leuk om naar te kijken, want het is heel dynamisch, heel dynamiek. Heel veel energie stopten ze erin. Mm-hmm. En uiteindelijk maken ze ook terecht tegelijk maken. En eigenlijk hadden ze moeten winnen.
1: Je hebt het gezien, Amerika. Wat maakte die Amerikanen zo sterk?
3: Ja, ze spelen in zo'n hoog tempo en ze overlopen gewoon de tegenstander. En Paraguay kwam geen moment in de wedstrijd. Ja, aan het eind werd het 3-1, maar toen sloeg ook die 4-1.

0: iedereen nog weer binnen. Dus het was een afgetekende overwinning. Ze waren op alle fronten waren ze Paraguay de baas. Terwijl dat eigenlijk ook wel een land is die vol passie en emotie speelt. Maar de Verenigde Staten gaf geen krimp. En die vanaf de eerste moment hebben ze bij de strot gepakt. En die hebben doorgedrukt. Binnen no time stonden 3-0.
1: Ja, het danste een beetje. Ze dansten een beetje naar de...
0: Ja, want het begin wordt er gezegd van ja, ze moeten met name vanuit omschakeling heel snel. En daar leek de eerste goal ook wel op. Maar daarna gingen ze ook gewoon door in dat hoge tempo. En misschien hielp de eerste goal ook wel een beetje mee. Hè, dat je zo vroeg in het toernooi scoort in een thuiswedstrijd met een geweldige sfeer en ambiance. En toespraak van de president, hè,
1: ja.
0: Meneer Trump.
1: Ja.
0: En daarna was het echt gewoon ook ontzettend leuk om naar te kijken. Het was gewoon plezierig, het was fijn. Het was zo, voor je het wist was het rust.
1: Maar misschien doet dat echt wel wat met je, dat het zo opgepompt wordt door dat hele land.
2: Nou, ja. Met name was die eerste goal natuurlijk, want die viel al redelijk vroeg.
0: Zes minuten.
2: Ja. Dus dan kom je op een wolk terecht, kan ik me voorstellen.
0: Ja, en kijk, die onderbrekingen lijken mij dan heel vervelend. Hè, die dat je mag drinken, hè, lijken mij dan heel vervelend van 3 minuten... als je zo lekker in het begin aan de wedstrijd begint. Maar dat had in ieder geval op Amerika geen invloed.
2: Eerste WK met 48 landen. Ik geloof dat Infantino ook heeft gezegd dat Italië misschien wel dan toch mee mag doen als ze 100 en weet ik veel landen gaan selecteren. Zover, ja, dat was een grapje. Ik denk niet dat ze in Italië heel erg blij zijn met dat grapje. Wat vind je van 48?
0: Te veel. Ja, je ziet natuurlijk een aantal wedstrijden. We zullen vanavond ook Qatar. Ja, die komt anders nooit volgens mij in een WK terecht. En dat is met Curaçao natuurlijk ook. Ja, dat is een keer leuk dat Curaçao het redt. Maar ja, ik ben benieuwd tegen Duitsland.
2: Zou je zien dat we zo meteen 4-4 hebben?
0: Ja, nou, dat zou hartstikke
1: mooi zijn. Meest
2: spectaculaire wedstrijd van het toernooi.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, we mogen dromen, hè?
2: Nou ja.
1: Nu
2: ja.
1: Nog wel.
2: Ja, het kan wel. Er zijn dus heel veel wedstrijden. Wat je al zei, 48 landen. Krijg je heel veel wedstrijden. Zou dit ook het WK kunnen nekken? Dus dat je dus juist inderdaad heel veel wedstrijden ziet waarvan je denkt, waar zit ik in hemelsnaam naar te kijken?
0: Ja, dat denk ik wel. Daarom zeg ik ook, je moet een beetje in het toernooi groeien. En je kijkt heel selectief, tenminste ik kijk heel selectief. En straks na de groepsfase, dan begint het eigenlijk echt voor de kenner tussen haakjes.
2: Ja.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon heel leuk. En het zorgt er misschien voor dat die landen een extra boost krijgen.
2: Financieel.
1: Ja. Nee?
0: Ik moet ook heel erg wennen dat het door 3 landen wordt georganiseerd. Dus het is heel erg verspreid. Ik moet ook heel erg wennen aan het feit dat het natuurlijk een hele rare WK is met een land wat in oorlog is in principe. En waar ook nog een keer het land waar ze oorlog tegen voeren ook nog zich heeft gekwalificeerd voor de WK. Dus ik hoop wel dat het niet tot rellen gaat leiden of tot demonstraties of stakingen of wat ook.
2: Mm.
0: Want er wordt natuurlijk wel een hoop politiek bedreven op dit moment.
2: Ja. En 3 landen? Ik heb gewoon 1 tv.
0: Jawel, maar het is in Mexico. Ik bedoel voor de fans. Als je de reporters hoort vanuit Nederland, in Kansas is niks te doen.
2: Ja.
0: Het is doodstil op straat. Dus er hebben ook maar 4 miljoen gekeken naar de openingswedstrijd. Dus dat leeft niet echt in Zuid-Amerika.
1: Nou, we moeten even wachten tot Nederland morgen in actie komt. En dan gaat het vast in Nederland toch ook wel weer leven.
2: Oh, je mag helemaal niks meer zeggen, hoor ik.
1: Nee, sorry, Gert-Jan.
2: Ja.
1: Dat was gewoon een statement van mij.
2: Zometeen heb je gelegenheid om wat te zeggen. Ja.

0: I'm good, Jelly Roll.
1: Ja, we hadden al het eerste deel over het WK van 2010. Heeft u kunnen horen. We gaan weer een keertje terug. We hoorden al over de prestaties van het Nederlands elftal. Natuurlijk de vuvuzela. Maar op dat WK in Zuid-Afrika speelde Oranje in de kwartfinale ook nog tegen grootmacht Brazilië. En dat werd een wedstrijd om nooit te vergeten. En Dick Voorn, beter bekend als Cookie Voorn, vertelt erover.
2: We gingen voor de winst eigenlijk, maar als je de wedstrijd gezien hebt, ja, dat weten zij ook natuurlijk.
3: Ja.
2: Als je met rust met 3-0 achter staat, heb je niks te vertellen natuurlijk.
3: Nou, laten we maar eens even naar die wedstrijd gaan dan. De eerste echte grote tegenstander dus, kwartfinale tegen Brazilië. Tijdens de rust leek bijna heel Nederland het al te hebben opgegeven.
4: Balbezit, Felipe Melo, toch van de middenlijn. Geeft de bal diep, is een goede bal, gaat hij hoor. Gaat hij. Het is Robinho die scoort. Hele makkelijke goal, automatisch simpel. Nederland staat geweldig te pitten.
5: Brazilië is hongeriger in de eerste helft. En dat is een verontrustende conclusie.
6: Je voelt je machteloos, dat zeg ik net al. Ik had echt het gevoel, jongens, als we 1-0 de rust halen, had ik echt het gevoel, dan kunnen we het nog omdraaien.
3: Ja, dat was Joris Matthijssen die we als laatste hoorden. Was dat bij de hele ploeg eigenlijk wel het gevoel van,
2: nou, dat vond ik een van de mooiste dingen wat ik in mijn voetbalcarrière eigenlijk mee heb gemaakt. Iedereen denkt, buitenuit natuurlijk, er zal wel gesodemiet dat zijn in die rust.
3: Ja, donderspitsen.
2: Eigenlijk hadden we helemaal niks te vertellen. En door Maarten Stekelburg.
7: Geweldige redding.
2: Ja, zijn we in de wedstrijd blijven zitten.
7: Ja, van Kaka.
2: En iedereen denkt dan, er zal wel wat gebeurd zijn. En er gebeurde eigenlijk heel weinig. Eigenlijk kwam het daarop neer dat Betse eigenlijk wou feliciteren dat we maar met 1-0 achter stonden. Ja, daar leek het een beetje op. Allemaal eerst even rustig aan de zaak bekeken. En toen stond eigenlijk Wesley op. En die nam het voortouw. En die zei, jongens, godverdomme, wij zijn hier niet voor niks gekomen. We zijn hier voor een missie. En dat laten we ons dan niet afnemen. En dit en dat. En dat was eigenlijk de motivatie van Wes onder de rust. Ja, en na rust heb je dan het geluk dat die kleine nog twee kop
3: gemaakt. Die kleine, inderdaad.
7: Jij zegt, Van Marwijk, de bondscoach, feliciteert zijn spelers dat het maar 1-0 staat.
2: Ja, eigenlijk kwam het daarop neer dat hij zo.
7: Maar zou dan in die andere kleedkamer, zouden die spelers gecondoleerd zijn dat het maar 1-0 was?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Want je weet het zelf, de tweede helft was het eigenlijk omgedraaid. Toen wij met 2-1 voorkwamen, kunnen we gewoon 3-4-1 eigenlijk maken. Toen waren de Brazilianen helemaal de weg kwijt.
8: Het is mooi, hè, dat Sneijder dat moment pakt, omdat hij voelde zich zo groot en zo sterk. En dat had natuurlijk alles te maken met het seizoen dat hij achter de rug had. Onder de hoede, de vleugels van José Mourinho, die hem eigenlijk liet geloven dat hij de beste middenvelder, misschien wel de beste speler van de wereld was. En die had ook in gedachten dat hij wereldkampioen ging worden met het Nederlands elftal. Dus ja, het is niet verbazingwekkend dat hij op dat moment het voortouw neemt en het woord neemt en die spelers helemaal op scherp zet.
7: En hij was speler van Inter. En de keeper van Brazilië, Julio César, was
8: ook
7: keeper
8: van Inter. Ja.
7: Hij kende ook zijn zwaktes. Ja.
3: De speech van Sneijder, die vervolgens het zelf gaat afmaken in de tweede helft.
4: Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin! Het is een doelpunt! Hij wordt erin en alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar! Die bal komt zomaar voor het doel en iedereen en alles zit mis.
5: Dan claimt Sneijder de goal. Dan heeft niemand die bal meer geraakt.
4: Corner is, die corner komt laag, wordt doorgekomen, de kant en dan gaat hij! Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt! Hij is 22 centimeter groot!
5: Ja! Hij is binnen! Met het hoofd, Sneijder!
4: Het is voorbij! Oranje verslaat Brazilië met 2-1!
3: Ja, hij is 22 centimeter groot, Wesley Sneijder, maar hij deed het toch maar mooi. Het was wel de ultieme kentering in een wedstrijd toch, Frank?
7: Ja, want halverwege dan denk je van, die vliegen morgen naar huis. Want ze werden echt overspeeld in de eerste helft door Brazilië. En het was ook niet zo dat ze een ander systeem gingen spelen na de rust. Ze gingen gewoon beter spelen. Ze vochten zich terug in de wedstrijd. Van Marwijk is daar ook niet de man naar om dan met een ander systeem uit zijn mouw te schudden. Hij hield gewoon vast aan de geëigende speelwijze. Ze gingen in de tweede helft doen wat ze eigenlijk in de eerste helft ook al hadden moeten doen. En ze wonnen. En ik weet nog, de commentaarpositie, ik mocht die wedstrijd verslaan voor televisie, check voor radio. Naast mij zaten de Mexicanen en die zitten altijd met drie mannen.
3: Ja.
7: En een van die drie, en die zat eigenlijk naast mij, was Hugo Sanchez. En in die wissel vlak voor het begin, er was wat paniek. Want Matthijssen zou spelen, maar het werd dus Ooyer. Dus die vroeg die Sanchez me, die zag aan het vlaggetje NOS en een rood-wit-blauw vlaggetje dat ik van Nederland was. Dus die vroeg mij van wie gaat er nu spelen en wat gaat er dan veranderen. Dus dat schept even een band.
9: Ja.
7: Niet dat wij nu vrienden geworden zijn, maar die wedstrijd is afgelopen en Nederland heeft daar gewonnen. En dat vinden Mexicanen ook leuk als Brazilië verliest. Dat vinden ze ontzettend leuk.
3: Dat is toch die rivaliteit.
7: Ik had daar natuurlijk verder part nog deel aan die overwinning. Ik heb alleen de commentaar voorzien. En die Sanchez staat op en die trekt mij uit mijn stoel, omhelst mij, geeft mij een zoen en slaat me een paar keer om mijn rug en Hollanda.
3: Ja. Ja, ben ik wel even benieuwd hoe dat dan verder ging in die kleedkamer na afloop van die wedstrijd.
2: In al feest natuurlijk. Geweldig, een geweldige ontlading. Ja, en het mooiste was, ja, dat is dan, vind ik dan ook persoonlijk een leuke anekdote. Maxima en Alexander, die waren ook daar. En die komen, we stonden dan even buiten het kleedlokaal. De jongens even met rust laten. En die kwamen daar aangelopen. En in één keer komt die Alexander op ons af. En die vragen mij, mag ik even naar binnen? Ik zei, ja, wie ben ik om je tegen te houden? Zeg, ik mag wel naar binnen. Maar daarna kwam zij ook, hè, Maxima.
3: Ja.
2: Toen zei ze, mag ik ook naar binnen? Ik zeg, ja, mevrouw, ik moet wel even kijken of ze nog de onderbroekjes aan hebben of zo. Want ik denk niet dat je dat allemaal wil zien. En toen ben ik even naar binnen gegaan. Ik zei, jongens, Maxima wil naar binnen komen. En, ja, laat maar komen, we hebben allemaal. Maar ze wouden toch allemaal op de foto met haar.
3: Ja, toch wel.
2: Ja, ik ook.
3: En iedereen netjes aangekleed.
2: Ja, he? Wel netjes. Ja, ze hadden
7: allemaal een handdoekje voor de juwelen.
3: De kroonjuwelen.
2: Ja. Dat vond ik wel leuk, ja. Maar we ontlading. Maar ook dan weer meteen na de wedstrijd. Jongens, het is nog niet afgelopen. Er staat de volgende wedstrijd weer voor de deur.
8: Maar dat lijkt me juist ontzettend moeilijk. Want je hebt bij wijze van spreken een finale gespeeld en gewonnen. Ja, dan moet je weer opladen voor de volgende wedstrijd.
7: Ze speelden grotendeels allemaal bij topclubs. Ja. Dus ze waren niet anders gewend, denk ik. Ze speelden bij Real Madrid, bij Bayern München, bij Inter.
2: Ja.
3: En er ontstond natuurlijk in het land van alles, de oranje gekte die ging maar door. Want ja, we hadden Brazilië verslagen. Dat gebeurde ook met onze gasten in de studio bij Jack van Gelder. Daar had je op een gegeven moment Guus Meeuwis en Joep van het Hek, die kwamen daar samen. Jij bent erbij geweest dat ze een liedje gingen componeren.
7: Heb ik het al gehad over die safari? Ja, toch?
3: Ja, dat was diezelfde safari.
7: Ja, dezelfde safari. Waren zij mee? En dat zal wel al gekookt hebben in het hoofd van beide heren. Want die hadden elkaar daar natuurlijk al een paar dagen daarvoor ontmoet. En tijdens die safari, op de terugtocht eigenlijk, want een flink stukje rij, op de terugtocht naar Johannesburg, hebben we ergens een stop gehad en we konden wat eten. En toen ging die Meeuwis wat jammen met de gitaar en Joep erbij. En toen werd het refreintje bedacht. En echt, zoals we in Muiden zeggen, in de poep en de scheet, was dat refreintje klaar.
3: Ja.
7: En van daaruit zijn ze een liedje gaan maken. Dat was echt. En ik zat er vol verbazing naar te kijken. Van, gaat dat zo snel, zo'n liedje?
3: Ja. Zullen we even luisteren?
7: Ja.

0: majesteit.
1: En zo gaat het door. Ja, we hadden het erover. Als we nou wereldkampioen waren geworden.
2: Dan was dit jaarlijks in de top 2000 gekomen.
1: Dan hadden we het niet meer over André Hazes.
2: Dan hadden we het niet meer over Freddie Mercury.
1: Kun je nagaan. Ja, daar kwam dus inderdaad een halve finale aan. Uruguay, de tegenstander. En ja, wat was het gevoel vooraf? Van nou ja, als we Brazilië kunnen hebben, dan moet Uruguay ook lukken.
0: Ja, dat was inderdaad de stelling over de boys. Ja, die gaan we ook pakken.
1: Ja, nou, ja. Na 18 minuten was het al raak.
3: De Zeeuw wordt weer aangespeeld door Sneijder. Dan Van Bronckhorst. Nederland gaat drukken. Komt die bal met een hartschot en die gaat erin. Het is Van Bronckhorst. Het is 105e interland. Die de bal er gewoon in rost van 20 meter. Een goede aanval. Een uitstekende aanval. En hij denkt, ik schiet hem daar gewoon een keer in.
1: Ja, hoe heb jij daarnaar gekeken, Jeroen?
4: Nou, ik was verslaggever bij die wedstrijd. Ja. En ja, dat was natuurlijk een gebeurtenis van je welste. Niet alleen de wedstrijd, ook voor mezelf. Een halve finale met het Nederlands elftal. Ja, veel beter dan dat gaat het niet worden. Ja, de finale mogen verslaan. Nou, dat heeft Frank mogen doen. Ja. Maar ik weet wel dat het gevoel van euforie ook om daarvan het verslag te mogen doen. Te vertellen wat er gebeurde. Het meebeleven. Het gevoel vertalen naar Nederland toe, dat was echt ultiem. En de spanning die in die wedstrijd zat, dat was ook echt een geweldige wedstrijd. Een goed scoreverloop, met heel veel spanning tot de laatste seconde aan toe. Want Nederland stond op een gegeven moment 3-1 voor. Ja. En toen kwam Uruguay nog terug tot 3-2. En nou, de laatste 5 minuten, toen is Nederland echt nog wel 3-4 keer door het oog van de naald gekropen. En toen was uiteindelijk daar dat eindsignaal. Dat je dan kunt vertellen van Nederland naar de finale. Nederland naar de WK-finale. Nou, dat was...
1: Dat je dat ooit mag vertellen aan Nederland.
4: Ja, precies dat. En ook omdat het zo veelbelovend uitzag natuurlijk. Nederland was niet zomaar in die finale gekomen. Nederland was gewoon echt in staat om wereldkampioen te worden.
1: Het was niet allemaal Hosanna als het gaat om Oranje in die halve finale. Want er gebeurde ook nog iets wat bij velen op het netvlies staat gebrand.
3: Verder weggewerkt. Oh, daar mag je voor fluiten. Daar moet je voor fluiten. Want de Zeeuw krijgt een knal. En dat moeten we niet doen. Wat doen we nou? Nou wordt het vechten. Ja, daar kan je op wachten. Waarom geeft Robin nou een set? De man maakt een omhaal. Raakt daar iemand mee? Maar de Zeeuw heeft het niet naar de zin. Dat is duidelijk.
5: Ik denk dat hij ongelukkig valt. Ook dat het vooral is. Want volgens mij valt hij echt plat op zijn rug en op zijn achterhoofd. Het zou me niet verbazen als hij hier een beetje knock-out van is gegaan zelfs. Er werd in ieder geval door verschillende spelers al vrij snel het gebaar gemaakt naar de kant. Van kom alsjeblieft in ieder geval. Ja, hij krijgt ook een zit in de ruimte kijken. Hij krijgt echt
3: vol onder de kin. Ja, hij gaat gewoon knock-out en vol op zijn neus. Hij kan zijn neus breken.
5: Het is een karatentrap die hij krijgt. Ja, het ziet er echt. Hij krijgt echt vol de schoen van de tegenstander tegen zijn neus. En gaat vervolgens echt gestrekt naar de grond. Hij zit wel weer. En zo blijkt. Er wordt nog even gekeken of alle tanden er nog zijn.
1: Ja, het was schrikken geblazen. Het bleek uiteindelijk een hersenschudding, meerdere gebroken tanden. Wat dachten jullie op die bank?
0: Ja, dat eerste natuurlijk. Op dat moment dan denk je, god, die jongen. En ook voor ons was het natuurlijk dramatisch op dat ogenblik.
1: Ja. Want hij is daarna nog door blijven spelen, notabene. Dat is helemaal ongelooflijk, toch?
0: Toodokse karakter.
1: Ja, nee, absoluut. De Zeeuw gaf zelf wel aan. Het is eigenlijk wel een kantelpunt in zijn carrière geweest.
6: Nou, het is altijd heel moeilijk zeggen als mensen vragen: oké, Demi, wat is dan echt je hoogtepunt of je dieptepunt in je carrière? Dan moet ik eigenlijk altijd die wedstrijd zeggen van twee kanten. Want ja, als je kleine jongen droom je van op een WK speelt en een halve finale mag spelen, dan is dat uiteindelijk het meest sportieve succes wat je in principe kan halen. Maar ja, als je dan zo eigenlijk uit de wedstrijd wordt geschopt, dan heeft het ook wel echt een keerpunt in mijn carrière. En als hoe ik terugkijk op mijn loopbaan, dat was wel een cruciaal punt. En ja, die jongen wou gewoon de goal van zijn leven maken. En ik wou die goal voorkomen. Ja, uiteindelijk komt zijn schoen in mijn mond. En ja, val ik eigenlijk bewusteloos al op de grond. En ja, door de adrenaline wist ik eigenlijk nog wel wat de stand was. Dus nadat ik even naar de kant ging. En ja, eenmaal in de kleedkamer, toen werd ik helemaal dizzy. Zag ik zwart voor mijn ogen. En toen zag ik dat mijn tanden ook helemaal naar achter waren geklapt. Dus ja, toen was het verstandig om gewoon niet meer door te spelen.
7: Hey, je zegt dat is een keerpunt in je carrière geweest. Is dat dan vooral op fysiek vlak dat je daar nog veel last van hebt gehad?
6: Beide fysiek, maar ook wel mentaal. Als je zo goed in de wedstrijd zit en je op een WK speelt. En ja, daarna voelde ik gewoon dat ik niet meer terug op mijn niveau kon komen als daarvoor. En ja, dat heeft ook wel mentaal best wel veel, best wel veel ook wel gedaan. Omdat je gewoon niet zo lekker in je vel zit. Dan voel je ook dat je niet meer zo, wat ik zeg, voor die trap, hoe ik speelde en hoe ik trainde die dagen daarvoor. Zo fit heb ik me nooit meer gevoeld.
1: Maar goed, de finale kwam eraan. Maar 11 juli.
0: Er gebeurde tussentijds ook nog wel eens wat. Hè? Want we hebben nou allemaal de positieve dingen allemaal. Maar intern gebeurde het toch, hè, met die wissel van Persie, als jullie dat nog kunnen herinneren.
8: Ja, zeker.
0: Ja,
8: ja, dat Van Persie eruit ging, ja, en vond dat hij niet gewisseld had moeten worden, toch?
0: En
8: dat
0: hij zei iets.
8: Toen heeft hij iets gezegd over je had Sneijder eruit moeten halen. Ja, ja. Dat was zo. En Van Marwijk heeft dat geweldig opgelost.
0: Ja, dat ben ik zelf bij geweest.
8: Was
0: jij
8: bij? Oh, misschien heb jij het wel opgelost. Misschien
0: nou, nee, ik heb het niet opgelost. Maar, nee, ik heb het niet opgelost.
8: Toen werd er ook gezegd, van, toen werd naar Van Marwijk gevraagd van wat heb jij dan gehoord? Toen zei hij, ja, ik heb niks kunnen horen door de vuvuzela's.
1: Oh ja, goed excuus. Dus,
0: nou, het was zo. Dat was ook de sterkte van, vind ik, van Bert. Kijk, er gebeurt zeker wat. Er kwam niet allemaal alles naar buiten. Maar dat, hij loste het zo op. Ik weet het goed. In een vliegtuig moest ik even gaan halen. Wij zaten dan voorin. Bert zat meestal alleen dan. Eerst Van Persie of eerst Sneijder, dat weet ik al niet meer. Even met hun gesproken, allebei. En toen kwamen we terug in het hotel. Diezelfde avond mochten de vrouwen blijven eten, blijven slapen. Maar voordat we gingen eten, heeft hij het eerst de hele groep bij elkaar gehaald. Meteen dat vertelt dat akkefietje.
1: Ja.
0: Meteen uit de wereld geholpen en toen was het voorbij.
1: Dus hij heeft gewoon met de hele groep
0: besproken? Met de hele groep, voor het eten. Ik zei, jongen, en hetzelfde wat eigenlijk Sneijder zei, dus jongens, dit laten we ons toch niet afnemen door zo'n akkefietje. Dat gebeurt gewoon in de voetballerij. En hup, zand erover. En praten niet meer erover. We gaan nou lekker, lekker twee wijntjes drinken. Vrouwtjes, ja nee. De vrouwtjes mogen blijven slapen. Die gaan morgen vroeg naar huis toe. Ja, en toen was het afgelopen.
1: Ja.
0: En kijk, dat is toch wel ook de kracht in zo'n toernooi. Want ja, er gebeuren altijd wel eens dingetjes. Hè, van, het gaat niet helemaal goed. Dus niet allemaal dat het hosanna waren.
8: Het is
0: maar we kregen weinig mee trouwens wat in het land spelen. Wat zij allemaal via de pers. Dat proberen we toch zoveel mogelijk weg te houden. En dat was wel, voor de rust van de jongens was dat wel prettig.
8: Geen krant te lezen en zo. Werden lidlezers bijgehaald te ontdekken wat er gezegd was.
1: Ja.
8: En daarna zag je spelers altijd hun hand voor de mond doen. Ja. En een shirtje voor de mond.
1: Oh, dat is daar ontstaan.
8: Ja, maar dat is nu weer afgelopen straks bij het volgende week.
1: Ja, dat mag niet meer.
8: Een rode kaart voor geholpen.
1: Ja, okay. Het is niet voor niks, hè, dat jij die herinneringen allemaal nog hebt. Want je hebt een heel dagboek bijgehouden.
0: Ja, ik heb alles opgeschreven.
1: Maar zo'n schriftje meegenomen ook?
0: Ja, dat is een dagboekje. Maar ik heb een beetje de
1: maar het was iedere
0: hoogtepunten eruit gehaald. Want ik denk dat het belangrijk was.
1: Maar het was iedere dag even noteren wat er gebeurde?
0: Elke dag. Ja. Het was vaak hetzelfde. Want die jongens hebben toch ook wel vrij veel. Ook wel ontspanning ook wel gehad. Want als we bijvoorbeeld de dag voor de wedstrijd, of de dag van de wedstrijd, gingen we 's morgens gewoon ergens anders in de stad ergens wat eten. Of Mandelaplein of zoiets. Om toch een beetje die spanning ervan af te houden. We zijn naar Robbeneiland, zijn we ook nog geweest, dag van tevoren.
1: In dus het grootste geheim natuurlijk. Want niemand
0: Robbeneiland wisten jullie niks van, geloof ik. Dat was ook nog een beetje wat de pers, die kwam daarna pas.
8: Ja, heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Jullie waren daar privé zonder fotografen, zonder pers bij. Ja, anders was het natuurlijk een spektakel geworden. Ja. En daar is dat ook niet de locatie voor, denk ik.
0: Nee. Dus dat was allemaal wel.
8: En dan
0: met Jolante, dat gevalletje nog met West natuurlijk. Die was jarig. Ja, en we wouden toch eigenlijk niet te veel van die spelers vouwen in het. Maar ja, en dan moet je dan ook weer een beetje spelen, zeg ik dan.
8: Zij kwam een cadeau brengen, toch?
0: Ja, ze kwam een cadeau brengen. Ja. Weet je daarvan?
8: Ik weet dat ze het ook kan brengen. Ja, ik weet wel.
0: Weet je ook wat voor cadeautje?
8: Nee, dat ga jij maar zeggen.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Maar er was dus ook een potentieel pijnpuntje als Jolante.
0: Nou, pijnpuntje niet. Het is altijd. Kijk, het was nou Wesley, hè, dat is toch een van de verdetters. En die vrouwtje mocht wel.
8: En die andere spelers hadden ook vriendin of
1: Ja,
0: en die mocht dan. Ja. Mocht dan toch op de dag dat die jaar was, mocht ze even komen. Mocht ze mijn cadeautje laten zien. En ik moest dat een beetje managen. Want ja, die jongens lagen. Ik zeg, Wes, doe een beetje rustig. En een beetje op tijd wegwezen dat ze weggaan. En dat ging allemaal prima. Het is allemaal prima gelopen.
1: Nee, nou ja, laten we naar die finale dag gaan. Hè. 11 juli 2010, het Soccer City Stadium. Immens stadion trouwens, daar in Johannesburg. Hè.
9: Het bijzondere was dat het gewoon met uitzicht op de Sloppenwijken was.
1: Ja. Het lag aan de rand van Soweto.
9: Exact.
1: Ja.
8: Nederland was er al geweest, hè? Had daar die
1: openingswedstrijd.
9: Ja.
1: Nou, veel stemming en sfeer natuurlijk ook vooraf.
10: Ruim een uur voor de wedstrijd en het Soccer City Stadion kleurt oranje.
11: Het kan helemaal niet meer misgaan.
12: Welcome onto the pitch. The former president of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Mandela. Ja.
13: 63 wedstrijden zijn gespeeld. Tot nu toe 144 doelpunten gemaakt. Spanje en Nederland zijn over.
14: Ja, dit is denk ik voor iedereen het belangrijkste moment in een voetballeven.
1: Ja, Dick probeert dat maar eens een beetje te benaderen als een gewone wedstrijd.
0: Nee, ik heb me nog altijd herinneren dat Van Bommel, die was toch niet de minste wat meegemaakt had. En die kwam voor de wedstrijd naar me toe en zei: Koekie, je zit er. Ik heb nog nooit zoveel spanning gevoeld als in deze wedstrijd. Ja. Dus terwijl hij toch ook een paar Champions finales had gespeeld.
1: Die had wel meegemaakt, ja.
0: En ja, dat was zo. En die Mandela, die reed dan ook nog misschien 5 meter voorbij ons met het wagentje waar hij in zat.
1: Ja.
0: Dus dat was allemaal toch wel aangrijpend. Maar dat vond ik wel, ja, toch wel van Bommel uitgezien. Ik denk, godverdomme, ze zijn er toch wel iets anders mee bezig als die andere wedstrijden, zeg maar.
4: Dus ja, maar ze hebben het spel natuurlijk ook maar één keer in je leven. Ja. Hoe vaak gaat het nou voorkomen dat je in een WK-finale staat?
1: Ja, en dat gevoel kan je ook niet uitschakelen natuurlijk.
4: Nee, natuurlijk niet. En dat is misschien maar beter ook. Alleen de een gaat er beter mee om dan de ander. Maar deze ploeg had voldoende spelers om met die spanning om te gaan, denk ik.
1: Want hoe ging dat dan in die kleedkamer? Is dat dan een doodgewone wedstrijdbespreking? Of?
0: Niet. Ja, Berlis wat dat betreft toch. Die besprekingen waren niet zo lang meestal. Want meestal train je de dag van tevoren op wat je wil zien en wat ze willen uitvoeren. Dus de bespreking is hooguit een kwartier, 20 minuutjes. Dat is het dan. En die was inderdaad ook gewoon normaal zoals andere wedstrijden.
1: Ja, gewoon gericht op de tegenstander. Ja,
0: op tegenstander en op de finale uiteraard. Maar ja, toch bij die jongens leeft dat toch wel anders, denk ik. Dat merk je wel aan zo'n opmerking van die jongens.
1: Ja, toen wist hij natuurlijk nog niet dat Casillas een hele lange teen had.
3: Nou, een duwtje tegen de tegenstander. Nu is Robben weg. Robben vrij bij de keeper. Robben, deze moet erin. En die gaat er niet in.
11: Jongen, wat een open kans voor het Nederlands elftal. Na 62 minuten nadat Sneijder de bal krijgt. In één keer Robben lanceert. En is de redding van Casillas die er nog met een voet aan zit. Om te voorkomen dat het Nederlands elftal hier op een 1-0 voorsprong komt.
1: Ja, dat moment dat vergeet niemand, hè?
0: Nee, daar word ik soms, droom ik dan nog wel eens van, moet je eerlijk zijn. Daar word ik wel eens wakker van nog. Je telde hem al bij.
4: Ja, 1-1 met de keeper.
1: Ja.
4: Arjen Robben, 1-1 met de keeper. Ja. Dat is bijna garantie dat het doelpunt is.
0: Ik zeg tegen Ruud, daar gaan we. Godverdomme, dan worden we weer. Hoppakee, dat was het afgelopen.
1: Ja, het moment, Frank. Dat is ook het moment, denk ik, ook in het commentaar. Als je nou een moment uit die wedstrijd moet pakken.
8: Nou, er waren natuurlijk wel meerdere momenten. Er waren heel veel.
1: Er gebeurde dat flink wat.
8: Er waren volgens mij 14 gele kaarten in die wedstrijd.
0: Ja, het was een behoorlijk harde wedstrijd.
8: Dat was een stevige wedstrijd.
4: Ik heb de opstelling nog even bijgepakt met al mijn aantekeningen.
8: Ja, dat moment. Robben kwam daarna trouwens nog een keer op Casillas af. Dat was een minder grote kans. Maar hij kwam nog een keer op Casillas af. Toen was er een
0: beetje hem schuiner, hè, mijn
8: ik. Duwtje met Pujol. En net niet genoeg voor een overtreding of wat dan ook. Dat had het leven van Arjen Robben en vele levens veranderd. Want als hij die bal maakt, en dan sta je 1-0 voor, dan weet je nog niet of de wedstrijd over de streep getrokken wordt natuurlijk. Ontstaat een andere situatie. Ja, dat weet je niet, want het was een half uur voor tijd of zo.
0: 62 minuten.
8: Ja, nou ja, bedoel ik. Maar goed, dan stel het blijft dan 1-0. Dan wordt het Nederlands elftal wereldkampioen. Ja. Maar dan had ik het gevoel, dan worden we alle Nederlanders worden dan wereldkampioen. Ja. In het schaatsen zijn we vaak wereldkampioen geworden. In hockey wereldkampioen geworden.
1: Maar voetbal?
8: Handbal wereldkampioen geworden. Maar dat is allemaal klein bier. Als je in het voetbal wereldkampioen wordt, dan word je het allemaal. En dan ben je in elk geval voor een dag heb je allemaal dat euforische gevoel. En goddomme Arjen, denk ik dan wel eens.
4: Ja. Hoe was dat voor jou, Frank? Want jij ging. Ja, jij was commentator bij deze potentieel historische wedstrijd. Historisch werd het natuurlijk, maar Nederland had wereldkampioen kunnen worden.
8: Ja, en ik had het vooraf het gevoel dat ze dat ook zouden gaan worden. En ook omdat ik niet zo onder de indruk was van Spanje. Spanje was natuurlijk Europees kampioen. Maar Spanje kwam vallend en opstaand door dat toernooi. Was helemaal niet zo goed. Verloren van Zwitserland. Ik ben zelf geweest bij een wedstrijd tegen Paraguay. Als toen de VAR al bestaan had, dan was het anders gelopen. Ja, met een zuiver doelpunt van Paraguay werd afgekeurd. Ah, ja. En Paraguay miste ook nog een penalty.
4: Ze hadden in de voorgaande 6 wedstrijden pas 7 doelpunten gemaakt.
8: Ze scoorden nauwelijks. En het liep heel stroperig. En dat ging helemaal niet zo geweldig met Spanje. Dus ik dacht echt, als Nederland, nou, als ze die tweede helft tegen Brazilië, die mentaliteit, of zelfs iets minder, dan moet je die wedstrijd kunnen winnen.
1: Ja.
8: Maar ik had het idee dat wat Koekie net zegt over Van Bommel, dat hij zo'n ander gevoel had en een andere wedstrijd was. En ik weet niet of dat zenuwen zijn of spanning. Ik had het idee dat de spelers, dat die Spanje groter maakten dan ze waren.
4: Nou, ik vond vooral dat Nederland in die wedstrijd
9: spijkerhard voetbal. Ja,
8: dat heeft daar misschien mee te maken. Normaal. Dat ze dachten dat de enige manier was om Spanje af te stoppen.
1: Dus dat had ook iets van ontzag eigenlijk.
8: Daar te veel ontzag. En dat je dan denkt, nou, we moeten het over die toer doen. En dan moet je tegen Spanjaarden en Portugezen, dat wisten we ook al, nooit doen. Want zij kunnen dat veel beter.
9: Ja, want die gingen mee daarin, hè?
8: Ja, ja, die kunnen dat beter.
1: Dik, was het zo? Had Nederland veel ontzag? En dat harde spel, was dat vooraf al besproken?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat gaat gewoon in de wedstrijd gebeurd had. En wat zij zeggen, dat is precies, dat willen ze misschien meedoen met die gasten. Dat moeten wij ook brengen. En dan zou je eigenlijk toch van je eigen kracht moeten uitgaan. Maar godverdomme, dat is wel moeilijk hoor. Omdat als je in zo'n wedstrijd zit, om dat niet te doen, bij wijze van spreken. Want dan denk je misschien weer, ja, omdat zij zo hard spelen, verliezen. Wij moeten er ook nog een schepje bovenop doen, bij wijze van spreek. Ja, goed. Dus,
1: en dan heb je ook nog te maken met een scheidsrechter. Er was veel om te doen achteraf.
5: Van de scheidsrechter werd gezegd, hij heeft zijn eigen kinderen niet eens onder controle met deze wedstrijd. Voorlopig meer dan.
15: Ja, ik zei het al. We eindigen deze wedstrijd niet met 11 tegen 11. Heitinga moet eraf.
5: We hebben alleen Sneijder en Stekelenburg geen geel.
8: En Matthijssen.
5: En Matthijssen, correct. Dat zijn de 3 plus de invallers. Nou, tel uit je winst.
15: Dit is goed, die bal nou niet weg. Ja, dan krijgt hij ook geel.
5: Dat is niet waar toch, hè? Ja, hij schiet de bal in het doel, maar dat er al gefloten is. Met de hand over zijn hart. Maar hoe dom kan je nou zijn?
1: Hoe groot was die invloed van die scheidsrechter?
8: Nou, die was politieagent in het dagelijks leven. En dat was hij in die wedstrijd ook. Maar het begon bij de spelers. Het begon bij de spelers die overtredingen maakten die hij ook wel met geel moest bestraffen. De eerste 3-4 gele kaarten was niks op af te dingen.
9: En dan maar de eerste gele kaart die ging naar Van Persie. Ik heb het hier even erbij gepakt. Een afschuwelijke tackle op Capdevila. Nou, binnen een minuut reageert Spanje. Dus dat is een enorme 1-1. Tackle op Robben van Puyol. 1-1. Daarna Van Bommel, die er echt inkleunt waar je gewoon helemaal angstig van wordt. 2-1 voor Nederland. En weer een minuut later Sergio Ramos, die wraak neemt namens Spanje.
8: Dus die scheidsrechter komt toch niet anders?
9: En daarna is dat moment met Nigel de Jong. Die,
1: ook door.
9: Ja, laten we dat niet vergeten.
15: Alhoewel dit een knalharde overtreding is van Nigel de Jong. En ook die krijgt geel.
5: Wat hij doet is als een soort
1: eigenlijk
8: daar te veel

0: bovenop doen, bij wijze van spreken. Ja, goed. Dus,
1: en dan heb je ook nog te maken met een scheidsrechter. Er was veel om te doen achteraf.
2: Van de scheidsrechter werd gezegd, hij heeft zijn eigen kinderen niet eens onder controle. Maar deze wedstrijd voorlopig meer dan.
3: Ja, ik zei het al. We eindigen deze wedstrijd niet met 11 tegen 11. Heitinga moet eraf.
2: We hebben alleen Sneijder en Stekelenburg geen geel.
4: En Matthijssen.
2: En Matthijssen, correct. Dat zijn de 3 plus de invallers. Nou, tel uit je winst.
3: Dit is goed, die bal nou niet weg. Ja, dan krijgt hij ook geel.
2: Dat is niet waar toch, hè? Ja, hij schiet de bal in het doel, maar dat er al gefloten is.
3: Met de hand over zijn hart. Maar hoe dom kan je nou zijn?
1: Hoe groot was die invloed van die scheidsrechter?
5: Nou, die was politieagent in het dagelijks leven. En dat was hij in die wedstrijd ook. Maar het begon bij de spelers. Het begon bij de spelers die overtredingen maakten die hij ook wel met geel moest bestraffen. De eerste 3-4 gele kaarten was niks op af te dingen.
6: En dan ja, is er... ja, maar die eerste gele kaart die ging naar Van Persie. Ik heb het hier even erbij gepakt. Een afschuwelijke tackle op Capdevila. Nou, binnen een minuut reageert Spanje. Dus dat is een enorme 1-1. Tackle op Robben van Puyol. 1-1. Daarna Van Bommel die er echt inkleunt waar je gewoon helemaal angstig van wordt. 2-1 voor Nederland. En weer een minuut later Sergio Ramos die wraak neemt namens Spanje.
5: Dus die scheidsrechter komt toch niet anders?
6: En daarna is dat moment met Nigel de Jong. Die,
5: ook nog.
6: Ja, laten we dat niet vergeten.
3: Alhoewel dit een knalharde overtreding is van Nigel de Jong. En ook die krijgt geel.
2: Wat hij doet is als een soort karateka. Plant hij zijn noppen echt precies in de borstkas van Xabi Alonso.
1: Nou, misschien in dit geval maar beter dat er geen VAR was.
5: Ja, dat heeft die scheidsrechter zelf later ook toegegeven. Dat hij daar rood had moeten geven.
6: Ontspoorde volledig.
1: Ja. Mede door de scheidsrechter? Of was het vooral de twee enorm getergde teams?
0: Ik denk eerder de twee ploegen, ja. Niet de scheidsrechter. Daar hebben ze gelijk in.
5: Ik heb later wel eens gedacht. Maar dat is natuurlijk ook een gedachte die je meteen weer moet verwerpen. Want dat gebeurt nooit. Als die scheidsrechter dan gewoon die wedstrijd ergens had stilgelegd na de eerste 4 gele kaarten. Net voor die tackle van Nigel de Jong. Als hij dan denkt van dit gaat helemaal verkeerd lopen zo. Als hij de wedstrijd even had gestopt en de aanvoerders bij zich had geroepen. En misschien de coaches.
1: Yeah.
5: En even overleggen en zeggen van jongens, realiseren jullie dat de hele wereld zit te kijken. Dat alle toekomstige voetballertjes zitten te kijken op alle continenten. En wat zijn jullie aan het doen nu? Zullen we nu gewoon gaan voetballen? Ja, dat gebeurt natuurlijk niet, want dat zou als een zwaktebod worden uitgelegd. Maar misschien had hij daarmee de brand kunnen redden. Had hij de brand kunnen blussen, weet ik niet.
1: Nou ja, we hadden de teen van Casillas. Dat was dus niet de treffer van Robben. De beslissing viel aan de andere kant.
7: Había fuera de juego para Iniesta. Rechazo de Fabregas. Pase para Iniesta. Nee, fuera de juego. Iniesta. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal.
5: Dat is 8-0.
7: Goal. En dan gaat er iets mee.
3: Nee, het is absoluut geen buitenspel. Helaas, het is een zuivere goal. Het is een 100% goal. Mijn excuses. Spanje dus op een 1-0 voorsprong. En het is gebeurd.
8: Ja, we zijn gewoon boos omdat we gewoon heel erg dichtbij zijn geweest.
0: Daarvoor gebeurde ook iets. Daar heb ik met Frank juist nog over gehad. Eigenlijk moeten wij een corner krijgen. En vanuit die corner dan die doeltrap. Dan valt in het begin van de vaart begint een beetje te ouwen. Ook weer tegen die scheidsrechter. En vanuit die situatie komt eigenlijk een half minuut later, Frank.
5: Die aanval van Spanje, ja.
0: Daar komt de 1-0 uit.
1: Ja. Jij wilde Iniesta nog even aanhalen, hè? De doelpuntenmaker.
5: Ja, nou ja, ik zei net ergens van als Robben die goal gemaakt had, dan waren we allemaal een beetje wereldkampioen geworden. Iniesta maakte die goal. En wat er het jaar daarna gebeurde, dat vond ik wel heel mooi eigenlijk. Hij was natuurlijk speler van het grote Barcelona. En Barcelona hervatte de competitie in Spanje met een uitwedstrijd ergens in de provincie, of Santander, weet ik niet precies. Dag Santander. En daar worden, zoals in elk stadion, ook in Nederland, worden de opstellingen omgeroepen voor de wedstrijd. En dan kwam het elftal van Barcelona. En dan werd er een naam van Barcelona, werd het uitgefloten, uitgejouwd. Ja. Tot de naam Iniesta kwam. En toen ging het hele stadion staan en klappen.
1: Mooi.
5: En na Iniesta kwam Xavi weer, die werd weer uitgefloten. Dus het was voor één speler ontzag en applaus. En dat was bij in Santander. En dat is dat jaar als een sneeuwbal over al die stadions rolt. Bij elke uitwedstrijd van Barcelona werd elke Barcelona-speler uitgefloten. Behalve Iniesta.
1: Die werd als een held onthaald.
5: Als een held. En dan ging ze staan en klappen. Want hij had Spanje. Dus ook die mensen in dat stadion die tegen Barcelona waren. Ja. Wereldkampioen gemaakt.
1: Ja,
5: en ook gebeurde dat bij Real Madrid en Atletico Madrid. Dat vond ik zo mooi.
1: Ja. Ja, dat kan me voorstellen, ja.
5: Denk ik, zouden wij die grootheid ook hebben opgebracht? Maar ja, onze jongens speelden allemaal in het buitenland natuurlijk.
1: Ja, die zie je niet zo vaak op de Nederlandse velden, inderdaad.
0: Tegenwoordig nog eens, als ik iemand tegenkom uit die tijd. God, Koekie had onsterfelijk kunnen zijn als je goud had gehaald.
1: Ja.
0: Dat hoor je nou nog, hè.
1: Ja, want dat straalt natuurlijk op de hele team en de staf al.

0: Begeleiding, ja. Ja, goed, daar hebben wij.
1: Maar hoe was dat? Jullie komen dan in de kleedkamer. Je hebt die zilvermedaille om. Ja. Wat gebeurt daar? Wat is daar?
2: Nou, ik zeg, Jeroen, iedereen lag plat op de grond van teleurstelling. En het mooiste was ook nog omdat Philip en Frank, die hadden met...
3: Cocu de Boer.
2: Ja, ja. En die hadden met een paar van die jongens gespeeld, hè, van die Spanjaarden. En die kwamen dan met een fles bier. Die kwamen dan in onze kleedlokaal even die jongens te troosten. Maar ja, dat was niks te troosten. Die waren helemaal kapot allemaal.
1: Ja, want dit was de kans. Dit
2: was slagveld.
1: De kans om wereldkampioen te worden.
2: Ja. Van Nederlandse begrippen was dat inderdaad.
1: En dan daalt later dat besef in. En hebben die spelers toen nog zoiets gehad van... We hadden het hier anders moeten doen. We hadden die wedstrijd toch anders moeten aanvangen.
2: Daar hebben ze niet over gesproken. Daar hebben we helemaal niet meer over gesproken.
4: Ja, zoals het in de kleedkamer en zoals het natuurlijk ook op de tribunes. We horen Gert Grimmie zo eerder voorbij komen. Die was er ook bij tijdens die finale en die zag dat intense verdriet bij de fans.
5: Kater, een hele dikke kater. Iedereen was teleurgesteld. Dus ik ben niet zo emotioneel. Dat ik, ja, in het verbinden misschien wel, maar er zijn verschillende mensen waren toen gewoon letterlijk in tranen. En ook te begrijpen. Maar iedereen was super, super teleurgesteld. In iedere wedstrijd is het één hosanna. En iedereen zingt en iedereen vliegt elkaar om de hals. Allemaal prachtig. Maar ja, dat was een kater. Ja. Zo dichtbij. Als ik er weer over praat, denk ik, verdraaid. Waarom kreeg hij die keeper nog op de teen? Dan word je nog iedere keer rader. Dan word je nog... Ja, een beetje teleurgesteld dat die van Robben er toen niet in ging.
4: Dat is het, hè? Het blijft gewoon hangen in een collectief geheugen. Die wedstrijd, dat moment, om nooit te vergeten inderdaad.
2: Ja. Nee, wordt ook nooit meer vergeten, denk ik.
4: Zullen we nog wat andere momenten erbij pakken van dat toernooi? We hadden bijvoorbeeld de hand van Suárez.
6: En dan is de paal doorgekopt en dan Mensa. En dan Apia van de lijn gehaald. En dan nog weer Hens. En rood in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Rood voor Suárez.
1: Een laatste aanval van Ghana. Die lijken de winnende goal te gaan maken. Suárez die tikt met zijn hand die bal onder de lat vandaan. Wordt uit het veld gestuurd. En daarna een penalty-serie. Maakt een sprongetje. En die wordt gewonnen door Uruguay. Dat daardoor de tegenstander wordt van Nederland in de halve finale. En er is altijd gezegd dat heel onsportief was van Suárez. Maar ik ben het daar totaal niet mee eens. Want ook dit is een onderdeel van voetbal. Je moet alles, maar ook alles proberen om dat resultaat te bereiken. En de straf die erop stond was een rode kaart. Die heeft hij gekregen. Hij heeft zijn schorsing uitgezeten.
3: En Ghana kreeg een penalty.
1: En had de wedstrijd alsnog kunnen beslissen. En ja, Suárez heeft op gespeculeerd dat dat misschien niet zou gaan gebeuren. Onder grote druk werd de penalty uiteindelijk ook gemist en kon Uruguay winnen.
3: Dat hij zelf een schorsing stond te wachten.
1: Ja, nog een keer, maar dat was natuurlijk het beeld van de wedstrijd. Dat hij na afloop op de schouders ging bij zijn ploeggenoten.
4: Ja, als een held.
1: Als een held.
3: Hier zei hij later van, dit was de tweede hand van God.
4: We hadden ook nog een curieus moment, of een veel besproken moment tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Duitsland. Een goal van Lampard, Frank.
3: Ja, Duitsland was veel beter, geloof ik, in die wedstrijd. Er stonden 2-0 voor. Het was 2-1 geworden. En ergens in de tweede helft, rand 16, schiet Lampert knoershard op doel. Kansloze Neuer, bal onderkant lat. Ja. En stuitend op de grond, dan komt het zelf weer in. En nou ja, wat je dan daarvan zegt, een blinde kon zien dat die bal over de lijn was. En dat werd ook diverse malen uit herhalingen, bleek dat. Maar de scheidsrechter had het niet gezien. En de grensrechter ook niet. Dus die waren de enige twee die dat niet hadden gezien. Dus dat doelpunt, dat werd gewoon doorgespeeld.
4: Goed, Nederland dus met een zilveren medaille, maar niet met een wereldtitel naar huis. Ja, hoe stap je dan in het vliegtuig, Dick?
0: Ja, ik weet nog goed. We zijn na de wedstrijd zijn we naar het hotel teruggegaan. Hebben nog wat gegeten. Ja, niemand kon slapen natuurlijk. 4:30. Ik heb het hier toevallig in mijn dagboek staan. 4:30 zijn we teruggevlogen naar Amsterdam. Ja, er zijn een vliegtuig ingestapt. En het was allemaal nog enorm teleurgesteld natuurlijk. Maar toch, de dag daarna hebben we een feestavond georganiseerd in Huis ter Duin.
4: Ja?
0: En toen viel het al een beetje mee. Ik heb het altijd echt van... ik had het allemaal niet verwacht. Dat ze dan toch s'avonds, al die gasten, was de toppers waren daar, Van Buren was daar, Guus Meeuwis was daar. Ja, die gingen allemaal optreden en hebben een behoorlijk feestavondje gehad.
3: Dat was toch een grachtentoron?
4: Ja, precies.
0: Nou, we moesten eerst naar de Koninginsmorgens natuurlijk, met de helikopters. was ook mooi. Ik zie Beatrix nog midden in zo'n zaal staan. En we moesten allemaal een handje gaan geven. Zegt die Westen tegen mij, zeg je, Koekie, jij moet ze wel een kusje geven. Ik zeg, gauw zo de witte erop. Dat doe ik niet. Dus dat was, de humor was alweer terug en dat was een beetje... Nou, dat was goed.
3: Werden de lintjes uitgedeeld?
0: Nee, we hebben geen lintjes.
3: Helemaal niet?
0: Nee. Ja. En daarna gingen we naar het Leidseplein en de broedtocht natuurlijk. Ja, dat was gewoon grandioos. Dat maak je nooit meer mee. Ongelooflijk.
7: Luister maar even.
8: Wat zou er gebeurd zijn als die wereldbeker mee naar huis was gekomen? Kan het nog gekker? Kan het nog uitbundiger? Kijk eens hoeveel mensen. Kijk eens hoeveel oranje.
4: En uiteindelijk dan toch nog de trots die overheerst?
0: Ja, je bent toch wel trots dat je de zilveren medaille hebt natuurlijk. Hoe laat gingen we naar huis? 4, 5 uur gingen we allemaal, namen we afscheid en toen zijn we naar huis gegaan. Ja, ik zelf ben er met een paardenwagen door het dorp gereden een paar dagen daarna. Dus dat was allemaal wel mooi om mee te maken.
4: Als de dorpsheld onthaald.
0: Ja, dorpsheld. Er stond een fanfare voor de deur voorbij.
1: Oh, schitterend. Ja, dat was echt... Ik zie het helemaal voor me, ja. De fanfare.
0: Met de fanfare en met een paardenwagen.
1: Oh, ja, schitterend. Ja, mooi. Nou, in uw favoriete podcast-app kunt u ook afleveringen vinden. Natuurlijk van de NOS Voetbalpodcast, waarin we teruggaan naar de WK's van 94. 98 en 2014.

0: Hier zou ik wel met jou los op kunnen gaan op de dansvloer.
1: Ja, jij ik ook? Ook met jou.
0: Oh, leuk.
1: Gelukkig Mas maar. Mas
0: Kanada van Sergio Mendes en die andere stakken maar in mee. En de Black Eyed Peas.
1: Over 6 minuten dan begint dag 3 van het WK voetbal met de aftrap bij Qatar tegen Zwitserland. En Suze van Kleef gaat de wedstrijd voor ons volgen. Suze, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: De opstellingen zijn inmiddels bekend, hè? Zie jij opvallende namen?
2: Nou, wel in het oog springende namen, vooral bij Zwitserland. Aanvoerder, record international, Granit Xhaka natuurlijk. 13e WK-wedstrijd alweer voor hem. Hij start op het middenveld. Had een goed seizoen bij Sunderland en haalde daar zelfs Europees voetbal. En nu dus weer voor Zwitserland actief. In de punt van de aanval, zoals verwacht, Brehm en Bolo met 4 goals. De topscorer van de kwalificatie bij Zwitserland. Verder Manuel Akanji bijvoorbeeld van Internationale. En het grootste talent van Zwitserland, de 20-jarige Johan Manzam. Is nog geen onbetwist basisspeler. Hij zit op de bank. En bij Qatar, ja, daar gaan ze op jacht naar het eerste WK-punt ooit. En dat doen ze opvallend genoeg zonder de topscorer aller tijden, Al Musaali. Die scoorde 12 keer in de WK-kwalificatie voor Qatar. Maar moet dus op de bank beginnen. En de man met de meeste interlands voor Qatar, 186 stuks, Al Hayyan, die moet ook op de bank beginnen. Nou goed, wel in het veld gaan we zien Akram Afif, de absolute sterspeler om wie alles draait bij Qatar. En als we dan even alle rijtjes nakijken, dan zie ik dat Zwitserland 0 spelers heeft die in eigen competitie uitkomt. En Qatar zijn ze alle 11 actief in de Qatarese competitie.
1: En wat voor wedstrijd verwacht je?
2: Nou, ik hoop eigenlijk dat Zwitserland in staat is om Qatar stuk te spelen. Want Qatar start wel redelijk defensief, dus zonder de topscorer. Vooral lopers op het middenveld. Een beetje een controlerende opstelling. Zwitserland heeft wel meer te bieden, zeker voorin. Vargas en Bolo en Doye, dat zijn al echt leuke spelers. Dus hopen dat zij hun goede kwalificatierace kunnen gaan voortzetten. Er is wel heel veel vertrouwen daar. De trainer Murat Yakin, die denkt dat zijn ploeg ook van de grote teams kan winnen. En hij wil het beste WK ooit voor Zwitserland gaan meemaken. Nou goed, eerst maar eens dus tegen Qatar, de nummer 51 van de wereld. Zwitserland is overigens 19e.
0: Gert-Jan. Ik zie bij Qatar Pedro Miguel, 35, Boerlenkoekie, moet ik waarschijnlijk zeggen, 35 jaar, Ed Nilsson, 31 jaar. En dan bij Zwitserland, Xhaka, 33, Freudler, 34, Rodriguez, 33. Laten we zeggen dat er genoeg ervaring op het veld staat.
3: Ja, maar wat zegt leeftijd, hè? Als je ziet hoe Xhaka nog voetbal, dan kan hij nog wel een paar jaar mee.
0: Hij scherp uit.
3: Ja, waarom?
0: Ja, maar dat maakt dus niet uit. Dus misschien zelfs wel een voordeel, bedoel je te zeggen.
3: Nee, tegenwoordig met de wijze waarop ze begeleid worden en hoe ze getraind worden, kun je dus, wel voetballen tot je 5, 6, 37ste.
1: Ja. Nou, dit mag geen probleem zijn, hè, voor Zwitserland tegen Qatar.
3: Nee, absoluut niet, nee.
1: Absoluut niet. Nou.
0: Nou, misschien wel de eerste verrassing dus van dit toernooi.
3: Wie weet.
0: Je weet maar nooit.
3: We laten ons verrassen.
0: Ja, zo is het. Zometeen de aftrap. Tot zo.
1: Tot zo.
4: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag. Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal poep, poep, poep.
5: Ja, maar dat is dan vooral nog in de media. Hè?
1: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
5: Ja.
4: Verdieping bij het nieuws.
6: Wij moeten emigreren omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
7: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij terwijl je door Damascus rijdt.
8: Nou, is dat dan een meisje de kont of zo? Dus ik werd er wel fucking boos over.
4: Elke dag een factcheck.
1: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
4: Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
9: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
10: Feel the sunlight on my skin. I'm the best.
9: Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, aan totaalglas.
17: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: NPO Radio 1.
20: 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en de bacterie is niet meer aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maršák. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Roman Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, aan totaalglas.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Ik heb een superpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
1: Goedenavond, dit is het derde uur van Langs de Lijn. Ik wilde zeggen, er is zojuist afgetrapt in San Francisco. Doe bij de wedstrijd Qatar-Zwitserland, maar dat is nog net niet. Het ziet er wel mooi uit, hè, Gert-Jan?
24: Ja, het ziet er prachtig uit. Mooi veld, mooie tribune. En twee ploegen die hopelijk op jacht gaan naar de winst.
25: Volgens mij is er afgetrapt.
1: Er is afgetrapt. Suze Bakleef.
26: Dat klopt, er is afgetrapt. En dat is gedaan door Zwitserland, dat vandaag in een gifgroen shirt speelt. En de houden direct het balbezit. Stadion is inderdaad schitterend. De omstandigheden zijn niet zo erg als gevreesd. Graad of 23 is het nu om 12 uur 's middags in San Francisco. Dus is er zojuist begonnen. Anderhalve minuut, één minuutje onderweg.
27: Goed, een wedstrijd waar je dus eigenlijk niet zulke hoge verwachtingen van hebt. Zal je toch zien dat het reuze meevalt, Suze?
26: Nou, de eerste secondes die vallen inderdaad mee. Want Zwitserland is van plan om aan te vallen en doen dat ook in die eerste minuut. Nog geen kans gezien, maar wel een gevaarlijk moment toen de bal op de rand van de 16 ingespeeld werd, maar niet goed aangenomen werd. Zwitserland wel weer in balbezit. Qatar heeft niet anders gedaan tot nu toe dan tegenhouden en hopen op het beste, terwijl Zwitserland de bal op de helft van Qatar rond speelt. Nu eventjes net terug naar eigen helft, maar wordt alweer overgestoken van de middenlijn door Akanji, die aan de rechterkant Zakaria ziet staan, die hem nog eventjes terug speelt naar Elvedi. Dan komt Embolo de bal halen, probeert even zich tussen de linies op te werpen als aanspeelpunt, maar hij verliest de bal en dan heeft Qatar voor het eerst balbezit. En wie anders dan Afif is het die bal vervolgens verwerkt en meteen maar eens probeert om de diepte te zoeken bij Ed Nielsen, die hem nu weer krijgt en de kans krijgt en het doelpunt niet maakt. Dat is een redding van Kobo, keeper van Zwitserland. Maar daar had de 1-0 voor Qatar moeten vallen. En daar was inderdaad de verrassing waar we het net al eventjes over hadden. De eerste verrassing heel dichtbij. Slecht verdedigd van Zwitserland. En slim gedaan dus van Ed Nielsen junior. Die de kans die hij voor zichzelf eigenlijk creëert niet weet af te ronden. En zo deze grote mogelijkheid aan zich voorbij laat gaan. Ja, het is wel heel amateuristisch wat Akanji daar laat doen. Toch wel een verdediger van internationale. Hè? Eigendom is hij van Manchester City. Maar hij laat zich nu wel heel makkelijk die bal afsnoepen. Schat hem helemaal verkeerd in een stuiterbal. En dan is het dus Ed Nielsen junior die alleen op de keeper af kon, maar uiteindelijk niet wist af te ronden. Kobo, keeper van Zwitserland, weet zijn team dus op de nul te houden. En zo is het na 2,5 minuut tussen Qatar en Zwitserland in San Francisco 0-0.
1: En dachten wij meteen, misschien jij ook wel, Gert-Jan, als die Ali, de topscorer, daar nou had gestaan. Maar die hebben ze niet opgesteld.
24: Nee, die moet denk ik te veel meters overbruggen. Dat is hij op zijn leeftijd niet meer toe in staat schijnbaar. Want je ziet, ze gaan heel gegroepeerd terug. Ze zakken helemaal in. En ze komen uiteindelijk ook met 5 achterop te staan. En hebben er een paar middenvelders voor geposteerd. En zelfs de spits die speelde in het middenveld bij balverlies. Maar ja, je ziet, je moet je restdefensie wel op orde hebben. Want voor hetzelfde geld staat het gewoon 1-0 voor Qatar.
1: Ja.
27: Wat bedoel jij met die leeftijd dan? Hij is 29.
24: Oh, ik dacht dat hij 35 was.
27: Nee, die Ali.
24: Ja.
1: Nee.
27: Die is jonger toch? Of vergis ik me nou?
1: Nee, die is jonger. Ik ga nu meteen. Ik dacht, sorry, ik heb de leeftijden van alle spelers van het hele WK niet in mijn hoofd, maar nu wel.
27: Maar hij schiet hem ook met de buitenkant binnen. Had hij hem niet gewoon met de binnenkant moeten...
24: Hij had hem natuurlijk een beetje onder hem. Hè, een beetje uit een moeilijke situatie. De bal lag wat onder hem. En ja, die keeper kwam uit, dus hij moest snel handelen. Ja, en op zich had de keeper ook...

0: Wel heel erg veel geluk hoor, want hij schaamte hem met zijn been. En waardoor hij het schot geblokt werd.
1: Ja. Hij is 29.
0: Hij is 29, oké. Okay. Nou, dan is het in ieder geval niet zijn leeftijd.
2: Nee, zeker niet. Suze.
3: Ja, er wordt aan de rechterkant Zwitser Vargas weggestuurd. Flinke tackle op de bal die wel lukt, waardoor de bal over de zijlijn gaat en Zwitserland mag gooien. Dat is inmiddels gebeurd door Zakaria, die de bal eventjes terugspeelt naar Elvedi, die dan Akanji vindt. Ja, die moet zich even hernemen natuurlijk naar dat foutje van net. Dan probeert Zwitserland die bal snel de 16 in te krijgen met de eerste voorzet van de wedstrijd, maar die is helemaal niet goed en kan terug gekopt worden naar Qatar-keeper Abunda in dat stadion van de 49ers. Hè? San Francisco 49ers, American Football Team, kunnen zo'n 70.000 toeschouwers in. Nou, die zitten er niet vandaag, maar het is redelijk gevuld. Ik weet niet of de FIFA dat met me eens is, want die hebben andere meningen over hoe het aantal toeschouwers dat er elke keer in het stadion zit. Maar ik zie toch ook heel veel lege rode stoeltjes op dit moment. Het is natuurlijk een wedstrijd die niet als een van de grote wedstrijden werd aangemerkt. Nu is Zwitserland weg aan de rechterkant. Hij komt het schot en niet het doelpunt. Goed gered hoor van Abunda. Op een poging van moet ik even kijken. En Doye die aan de rechterkant is opgedoken. Weggestuurd wordt en dan laag inschiet. De verre hoek probeert te zoeken bij die bal. Prima poging van hem. Maar de keeper stond ook goed op te letten. Pakt hem goed. Tikt hem vervolgens in de voeten van de medespeler. Die kan wegwerken. De medespeler raakt daar wel bij gewond. Op zijn hoofd lijkt hij geraakt. Daar wordt eventjes naar gekeken. Door de medische staf dan van Zwitserland. Ja, ik zei het al. Het is het stadion van de 49ers. Daar wordt ook bijvoorbeeld de Super Bowl werd dit seizoen gespeeld. En dit seizoen worden er, in deze WK zijn er 6 wedstrijden dus op het programma in dit stadion in San Francisco. Ik zag voorafgaand aan de wedstrijd mooie beelden van fans van Qatar en fans van Zwitserland die samen dansend door de straten gingen. Dus die twee landen, in ieder geval supportersscharen van die twee landen, hebben elkaar gevonden. Uittrap genomen door Abunda. Direct weer de bal veroverd door Zwitserland. En Doye doet dat. Die speelt Embolo in, maar die wacht net wat te lang en maakt dan vervolgens een overtreding waar de scheidsrechter, voorfluit scheidsrechter uit Honduras overigens, Said Martinez. En zo is het na 6,5 minuut nog 0-0 tussen Qatar en Zwitserland.

0: Empire State of Mind, Alicia Keys.
1: Terug naar Qatar tegen Zwitserland. Beginnen is toch wel veelbelovend, Suze.
2: Ja, dat is dan toch mooi. Als je je dan voorbereidt op een wedstrijd die misschien wel best stroef zal gaan worden. En dan denk je na 10 minuten, nou, ik heb al 3 grote kansen gezien. Ja. Zojuist grote kans voor Zwitserland. Weer een dooie die mocht aanleggen. Na een aanval uit het boekje, hoor. Vanaf de linkerkant laag voortrekken van Rodriguez, oudspeler van PSV. En op de penaltystip Ndoye helemaal vrij. Kon vrij inschieten, maar zijn poging ging over. En zo ging zijn tweede poging van vandaag dus mis. En is het nog 0-0 na ruim 10 minuten voetballen. Als er een vrije trap aankomt voor Zwitserland. Er is een overtreding gemaakt op diezelfde Ndoye. Die ondanks het missen van zijn kansen zich wel laat zien. Af en toe goede loopacties in huis heeft. Speler, kan de actie zelf ook nog eens maken. En nu dus een vrije trap versiert op een lekkere plek voor Ruben Vargas. Die bijna bij de punt van de 16 mag gaan aanleggen voor die vrije trap van Zwitserland na 11 minuten voetballen. Scheidsrechter is druk bezig met het spuiten van allerlei lijntjes op het veld. Want hij wil dat de muur meer afstand neemt. Dat is inmiddels gebeurd. Tweemansmuur opgebouwd door Qatar. En die vrije trap gaat genomen worden laag. En die wordt niet ingetikt door Zwitserland. Akanji had die bal op zijn voet kunnen krijgen, maar dat lukte net niet. En zo gaat de volgende kans dus alweer over van Zwitserland. Die nu al 3 keer op voorsprong hadden kunnen komen. Tegen 1 keer, moet ik ook even zeggen natuurlijk, van Qatar. Helemaal aan het begin van de wedstrijd door matig uitverdedigen van Zwitserland zelf kreeg Edmilson de kans om de 1-0 te maken. Dat lukte ook niet. En zo is het dus na 12 minuten nog 0-0 als Zwitserland laat zien dat het prima kan voetballen. Dat het opbouwt van achteruit. Nu ook weer aan de linkerkant. Rodriguez die weg is en de bal voor kan gaan geven. Wordt geblokt zijn voorzet en vervolgens weggewerkt. Het opvangen is wel weer van Zwitserland. En dan kan het niet gevaarlijk worden in de 16. Want het wegwerken is van Qatar. Dat is het enige wat ze nu even laten zien. Die bal maar gewoon blind wegroeien. En met 11 man achter die bal blijven staan. Tegen Zwitserland, dat dus veel beter is dan Qatar en eigenlijk wel had moeten voorstaan.
0: Ja, Gert-Jan, die speelwijze inderdaad van Qatar is al vrij duidelijk, hè? Dit gaan ze niet heel lang volhouden, toch?
3: Nee, ondanks dat ze heel veel mensen in de laatste lijn terechtbrengen, maar daarom krijg je in de tweede lijn krijg je steeds meer ruimte. Ja, ja, dit is inderdaad wachten op slecht nieuws voor Qatar. Ja, Zwitserland, als dit zo blijft spelen, dan gaat hij straks nu keer, dan komt er alweer een kans aan.
2: Dat lijkt mij een hele duidelijke penalty. Ja, allemachtig. Aanslag van Abunda, van keeper van Qatar. Die zelf nu ook geblesseerd of aangeslagen op de grond ligt. Maar ja, hij kwam als een soort raket uit zijn doel. Vol op de man. Bal werd, was weer een aanval van Zwitserland. Bal werd voorgegeven vanaf de rechterkant. Vervolgens doorgekopt. En ik hoor je Oe zeggen van... Is het misschien wel buitenspel? Ja. En dan gaat het weer volledig niet door. Ik kan even niet zien wie daar nu op de grond nog steeds ligt van Zwitserland. Maar er moet eventjes naar gekeken worden of het buitenspel was in eerste instantie. Als dat niet zo is, dan is het een penalty. Maar als het wel zo is, dan gaat die penalty dus niet door. Daar wordt eventjes naar gekeken door de videoscheidsrechter. Die dus na 14 minuutjes in actie moet komen voor deze beslissing. Waar keeper Abunda nog steeds op de grond ligt. Ik krijg nog even een herhaling te zien. Ja, hij gaat er vol in. Ja, dat kan wel eens heel erg pijn hebben gedaan bij Froler. De 34-jarige middenvelder van Zwitserland die zo dicht bij dat doel voor de bal ging, de bal ook raakte en hij werd vervolgens zelf een beetje in zijn middel aangevallen als ik het zo moet zeggen. Het ziet er niet heel prettig uit deze aanslag van Abunda. Er wordt nog steeds gecheckt in het VAR-centrum wat daar nou precies aan vooraf is gegaan en als ik dat weet dan kom ik even bij jullie terug.
0: Ja. Ik was al lang blij dat hij weer bewoog.
4: Ja, die keeper leek oud.
3: Ja, volgens mij raakte die keeper zwaarder geblesseerd dan de speler van Zwitserland. Want hij dook met zijn hoofd en dat klapte terug. Dus ik kan me voorstellen dat hij last van zijn nek heeft nu.
4: Ja.
0: Zeker. Hij staat weer.
4: Hij leek even oud. Ze gaan... Oh ja, ik
1: Volgens mij is de check over of niet, Suze?
2: Ik heb nog geen duidelijkheid gekregen.
1: Nou, dan wachten we nog even af. Het is...
3: Voor mij een penalty.
1: Ja, dat, tenminste, ze gaan het strafschopgebied uit.
2: Ja, ze worden weggestuurd uit het strafschopgebied. Iedereen van Qatar. En ik zie een aantal spelers van Zwitserland rondom de penaltystip staan. Dus ik denk dat we daaruit kunnen concluderen dat de beslissing inmiddels is genomen. Gaan we nog eventjes afwachten wie dan die penalty gaat nemen. Ik zag eerst Xhaka daar staan. Maar die wordt het niet, de ervaren speler van Zwitserland. Die gaat het niet nemen. Het is Mbolo die hem gaat nemen. En er wordt nog even een gele kaart uitgedeeld voor Abunda, de keeper die dus de overtreding maakte die tot deze penalty heeft geleid. En Mbolo gaat voor zijn 25e interland goal en zijn eerste goal op dit WK. Gaat het dus in die 1-1 met Abunda opnemen en mag de penalty gaan nemen voor zijn land. Om na 16 minuten op voorsprong te komen. Scheidsrechter waarschuwt nog eventjes. Abunda, blijf op je lijn staan. Kom er niet te vroeg uit. Beweeg niet te vroeg als die penalty die genomen mag gaan worden door Brehm en Mbolo tegenover dus Abunda. Er is een hoop te doen rondom die 16 spelers die net een voetje te veel die 16, in die 16 staan. Inmiddels dus de check over. Penalty wordt genomen. Die gaat er heel makkelijk in. Nonchalant naar die penalty stip genomen, moet ik zeggen, van Mbolo. Maar hij schiet hem bijna uit stand. Heel goed in de linkerhoek. Laag in de linkerhoek. Keeper Abunda kansloos. Loopt de verkeerde kant op. En zo is Zwitserland dus na bijna 17 minuten een VAR-ingreep en een penalty op voorsprong gekomen tegen Qatar.
1: Ja, een soepele penalty toch, Gert-Jan?
3: Keeper behoorlijk vroeg, hè? Dus hij bleef goed naar de keeper kijken. En dan is het heel simpel. Het andere hoekje, inderdaad, vol overtuiging.
0: Ja, is hij een beetje aan zijn stand verplicht, hè, Mbolo?
3: Ja.
0: Dat wel.
1: Zeker ook wel. Maar moet die keeper dan in dit geval langer blijven staan?
3: Als de speler een klein beetje in verwarring is, mijn filosofie inderdaad, dat je de speler in verwarring kan brengen als je durft lang te blijven staan.
0: Ja. We hebben net een andere tijd een sport gemaakt over de keeperswissel. En toen hebben we Louis van Gaal nog een keer horen zeggen, geen casino, zo lang mogelijk wachten.
3: En we deden Noppert.
0: Ja, precies. Precies. Zullen we nog heel even... Is Qatar nu in de aanval, Suze?
2: Nou ja, ze zijn in ieder geval op de helft van Zwitserland. En ze hebben de bal nu richting het 16 meter gebied geschoten. Dat is tot zover zijn ze gekomen. Toen is de bal weer weggewerkt door Zwitserland. Overigens nu wel weer in het bezit dus van Qatar. Want die werd over de zijlijn geschoten. Dus er is eventjes balbezit voor Qatar. In de diepte ingespeeld. Weer op Ed Nilsson. Die de bal binnen weet te houden. En vervolgens ook Afif weten bereiken, maar die verliest de bal. En zo kan Zwitserland er dan weer uit. Maar Qatar duikt er bovenop en houdt daar een ingooi aan over. En dus ook het balbezit. Als Zwitserland dus op 1-0 voorsprong is gekomen door die penalty van Mbolo en Qatar de diepte nog maar weer eens zoekt. Want echt voetballend gaat het denk ik niet gebeuren voor het gastland van het vorige WK. Dat dus voor het eerst een WK speelt nu dat niet op eigen bodem is. En ze zijn in Qatar benieuwd hoe dat verloopt als je niet in eigen land speelt. Eigen land was het sportief misschien ook niet helemaal succesvol. 0 punten werden er gehaald. Dus 3 keer verloren, onder andere van Nederland in de groepsfase. 7 doelpunten kregen ze tegen. 1 maakten ze er zelf maar. Dus de ambitie is wel dat dit WK in ieder geval beter gaat verlopen dan dat WK in eigen land op het veld. In elk geval 19 minuten gespeeld. Qatar 0, Zwitserland 1.

0: Ferdinand en Take Me Out.
1: Ja, Suze, we draaien dan af en toe een plaat, maar dat kan eigenlijk helemaal niet bij deze wedstrijd.
2: Heel spectaculair, ja. Nee, er zijn heel veel kansen voor Zwitserland, inderdaad. Nu weer een mogelijkheid als aan de linkerkant van het strafschopgebied vrij trap genomen wordt door Vargas. Wordt weggekopt door een speler van Qatar, door de man die vrije trap veroorzaakte. Gabar, die een overtreding maakte op Vargas. Buiten het strafschopgebied dus, moest dat wel bekopen met een gele kaart. Tweede gele kaart alweer van de wedstrijd. Dus voor Qatar. En dan is er inmiddels gefloten voor de hydration break.
3: Ja,
2: we gaan wat drinken. Willen jullie ook wat drinken?
1: Ja, graag.
4: Ja, okay. Gert-Jan heeft het water.
1: Even water drinken.
4: Verdelen.
2: Gaan jullie nu ook een soort tactische bespreking
1: doen?
2: Want
1: doe
2: dat
1: ook.
2: Doen de meeste.
4: Wij gaan water drinken.
2: Neem ik nog eventjes de mogelijkheid om de laatste kans die gecreëerd werd van Zwitserland nog eventjes mee te nemen. Zakaria was het na een heel handig overstapje van de verdediger van Zwitserland zelf. En Bolo, de spits, die tikte hem door naar Zakaria. Zakaria kon vrij inschieten. Maar Abunada die keerde weer een doelpoging. En zo zie je toch dat Zwitserland in de eerste 24 minuten een aantal keer heel gemakkelijk doorheen voetbalt bij Qatar. Dat niet in staat blijkt en lijkt om Zwitserland vandaag af te gaan stoppen. Na 23 minuten en tijdens de break is het 0-1 dus voor Zwitserland.
1: Ja, hebben wij even tijd om te bellen. Voor veel Amerikanen is voetbal geen aansprekende sport. Maar dit WK zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Als een van de gastlanden begon Amerika afgelopen nacht overtuigend aan het toernooi.
5: For the first time in 32 years, the UN's men's national team took to the pitch in a World Cup game on American soil. And boy, it was worth the wait. The Americans dominating Paraguay.
6: Oh, yes! Gio Reyna! History for the USA! For the first time, they score four goals in a World Cup match.
7: Epic.
8: Memorable. Amazing.
9: I think that's what this tournament is about, is to show the rest of the world that we are a soccer nation and we've progressed a lot.
1: Ja, nou ja, deze Amerikanen zijn in ieder geval heel erg enthousiast. We gaan bellen met Pascal Jansen, tegenwoordig trainer van New York City FC. Pascal, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Je bent nu even in Nederland. Hoe bevalt het leven in New York?
10: Erg goed. Maar het is ook wel lekker om even thuis te zijn bij het gezin uiteraard.
1: Ja. Voelde jij de afgelopen weken, toen je wel in Amerika was, dat het al een beetje begon te leven, dat WK-voetbal? Of was bij jou, stond alles in het teken van de NBA-final, de New York Knicks?
10: Ja, het is een combinatie van beide. Maar kijk, wij reizen veel. We spelen natuurlijk die MLS-wedstrijden. Dus je krijgt veel van het voetbal krijg je mee. En dan zie je wel dat het WK enorm, daar werd naar uitgekeken. Maar de NBA-final die nu gaande is in New York, dat is nergens mee te vergelijken. Dat is bijna een WK op zich.
1: Ja, zo ver is het voetbal nog niet, hè, qua populariteit.
10: Nee, ik heb me laten vertellen dat het voetbal op dit moment op de derde plek staat. De NFL staat nog op 1, NBA staat op 2. Maar MLS komt eraan. En dat is ook wel logisch, want je ziet dat het publiek ook heel erg verandert in Amerika. En de voetbalachtergrond wordt daarin ook meegenomen.
1: Ja. Afgelopen nacht begonnen de Amerikanen dus heel overtuigend. Hè? Die 4-1 overwinning op Paraguay. Verbaasde je dat of had je dit verwacht?
10: Nou, het verbaasde me niet. Het is op zich wel interessant. Ze hebben natuurlijk een hele lange aanloop gehad met veel oefenwedstrijden. Er was her en der ook wat kritiek. De toplanden niet verslagen, et cetera. Maar je zag wel dat Pochettino gewoon heel, heel zorgvuldig het proces vorm aan het geven was. En ze spelen gewoon goed. Ze hebben gewoon goede spelers ook tot hun beschikking. En je ziet dan gisteren in zo'n wedstrijd zie je echt alles samenkomen. Dus ik hoop dat ze het kunnen volhouden tijdens het toernooi.
1: Ja, heb je het gevoel dat dit een bijzonder toernooi voor de Verenigde Staten kan worden?
10: Ja, het heeft natuurlijk een enorme impact. Je hoort ook de supporters in de intro natuurlijk dat ze toch een hoop verwachten ook. Enorm veel potentie ook in Amerika. Maar je ziet ook gewoon dat ze betere spelers ontwikkelen op dit moment. Er zijn veel jongens van die ploeg die ook in de Europese topcompetitie spelen. Dus ik verwacht ook dat ze dat nog wel iets gaan volhouden. Alleen ja, zo'n toernooi brengt natuurlijk wel ook wat andere dingen met zich mee.
1: Ja, zijn die jongens populair eigenlijk? Ik bedoel, wij kennen ze bijna allemaal wel. Maar in Amerika?
10: Ja, zeker. Kijk, Pulisic is een jongen die is op jonge leeftijd al richting Europa gegaan. Maar dat is gewoon een enorm bekende speler in Amerika ook. Maar op dit moment is het nog steeds de Donovans en dat soort jongens die eigenlijk meer tot de verbeelding spreken. Maar Pulisic is zeker een van die jongens die daar verandering in aan het brengen is.
1: En dan moet het voetbal nog eventjes aanvechten tegen NBA. Hè? Komende nacht kunnen de Knicks kampioen worden.
10: Ja, daar kijken ze heel erg naar uit. Ze hadden eigenlijk goede hoop dat het die 4-0 zou worden, zoals in de voorgaande wedstrijd het geval was. Maar die derde die gooide wat roet in het eten. En die vierde hebben ze dus gewonnen. En nu gaat het om deze. Ik denk dat ze hem vanavond wel gaan pakken.
1: Ja, vind je het jammer dat je er niet bij bent in New York?
10: Ja, ik vind dat op zich wel jammer. Want ik zie de beelden voorbij komen. Ik hoor nog wel wat daar vandaan komt. Het is echt geweldig om mee te maken. Maar ik vlieg woensdag terug. Dus als we het nog even uitstellen, misschien dat we dan nog een wedstrijd mee kunnen pakken. Daar.
3: Maar ga jij niet naar Nederland-Tunesië dan?
10: Ja, woensdag ga ik zelf weer terug naar New York. En wij beginnen dan op de donderdag zelf weer te trainen om ons voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. En dan vlieg ik de 24e naar Kansas om bij het Nederlands elftal te zijn op de 25e.
3: Oh ja, kijk aan. Voor de NOS, hè? Sta je op het veld met Jeroen Stekelenburg.
10: Ja, okay. Ja, ik ben door jullie uitgenodigd, dus ik ga me daar zeker op verheugen.
1: Dankjewel. Pascal Jansen over de Amerikaanse ploeg op het WK.
3: Suze.
1: We gaan naar Suze, ja.
2: Ja, waar het spel eventjes stil ligt op dit moment. De bal ligt, dus rolt eventjes niet. Want er wordt gekeken naar een overtreding. Iemand is geblesseerd gemaakt. Qatar-speler is geblesseerd geraakt. Dat is Pedro Miguel die op de grond ligt en verzorgd moet worden dus. Ja, Qatar, Zwitserland dus in groep B. In groep B samen met Canada en Bosnië. Zwitserland de grote favoriet in deze groep. Kwamen makkelijk door de kwalificatiepool in Europa heen. En dat is toch geen vanzelfsprekendheid. Won onder andere twee keer overtuigend van Zweden. Qatar, ja, vorige week natuurlijk automatisch geplaatst als gastland. Moest zich nu op eigen houtje kwalificeren. Dat ging niet zo makkelijk. Sterker nog, met hangen en wurgen hebben ze het uiteindelijk gered. Oliestaatje was veroordeeld tot play-offs. Wonnen daarin nipt van de Verenigde Arabische Emiraten na een eerder gelijkspel tegen Oman. En de eerdere wedstrijd in deze pool tussen Bosnië en Canada die eindigde in 1-1. En dat betekent dat Zwitserland dus vandaag al hele, hele goede zaken kan gaan doen. Is zoals gezegd veel beter dan Qatar. Twee keer zoveel balverlies. 8 doelpogingen gedaan tegenover 2 van Qatar. De cijfers die spreken wel voor zich. En inmiddels staat iedereen weer, elke speler weer op zijn benen. Ook Pedro Miguel, die dus eventjes behandeld moet worden. En volgens de nieuwe regels moet hij dan dus ook nu het veld even uit. Een minuut het veld uit. Dat is een van die nieuwe spelregels die bij dit WK ingevoerd zijn. En zo kan de doeltrap genomen worden door Gregor Kobel, de keeper van Zwitserland. Is inmiddels gebeurd. Akanji is ingespeeld. Als de klok op 31 minuten staat. Ik wilde zeggen 31 minuten voetbal, maar dat is niet zo. Want die waterbreak, die drinkbreak, die wordt ook meegeteld in het aantal minuten wat er op een scherm staat. Dus we weten in ieder geval dat er elke helft minimaal 3 minuten extra tijd bij komen. Want zo lang duren die breaks. Zwitserland in balbezoek. Zoekt er naar een gaatje in de defensie via Xhaka. Prima paas naar de linkerkant. Rodriguez wordt gevonden. Een van die andere oud-gedienden. Ook zijn 13e WK-wedstrijd. Samen dus nu met Xhaka. Recordhouder in Zwitserland wat betreft het aantal WK-wedstrijden. Zwitserland nog steeds in balbezit. Ja, Qatar probeert druk te zetten, maar niemand zet echt druk op de bal. Dus Zwitserland weet zich er op niet al te hoog tempo prima doorheen te voetballen. Bal ging nu even over de zijlijn en Rodriguez mag gaan gooien op zo'n 20 meter van de achterlijn. Is inmiddels gebeurd. Het doortikken is van Elvedi, maar dat is niet goed genoeg en dus kan Qatar wegwerken. Dat is weer blind naar voren geroerd en die bal is alweer opgepikt door Zwitserland via Zakaria. Qatar kan Zwitserland niet in de problemen brengen. Zwitserland doet dat wel met Qatar. En zo is het wachten op nog een doelpunt van de Zwitsers. Voorlopig dus die tussenstand van 0-1 voor Zwitserland.
3: Is dat dan die ene minuut dat je eruit moet, is dat interpretabel? Want hij ging er nu uit. Hij mocht gelijk weer terug? Die regel is toch, als je behandeld bent, moet je er een minuut uit?
7: Ja, dan moet je minimaal een minuut aan de kant blijven staan. Ik weet niet of
3: die... In dit geval werd hij geblesseerd door een eigen speler. Misschien dat dat een rol speelt, maar...
7: Ja, maar waarom zou dat? Ik bedoel, het spel ligt stil. En ik bedoel, Zwitserland had er geen invloed op zijn blessure. Dat is van eigen medespeler. Dus ja, je zou dan denken van, nu moet je zeker een minuut aan de kant blijven.
3: Ja.
7: Dat gebeurde niet.
1: Wat vind je eigenlijk van die nieuwe regels eigenlijk? Deze bijvoorbeeld, dat je eraf moet?
7: Nou, niet altijd terecht. Want soms krijg je door een hele vervelende tackle, een zware tackle, dat je verzorging nodig hebt. En dan word je ook nog eens een keer gestraft doordat je een minuut buiten het veld moet blijven wachten. Dat je er weer in mag. Omdat je verzorging nodig hebt. Omdat de tegenstander een behoorlijke beuk heeft uitgedeeld.
3: Ja, Jacky Groener weet er alles van. Die maakt er ook mee bijvoorbeeld.
7: Ja.
1: En die vijf seconden regel?
7: Ja, dat vind ik heel goed. Dat vind ik heel goed. Dat je de tijd rekent met het ingooien en zo. Dat ze dat tegen willen gaan. Dat vind ik uitstekend. Dat vind ik een prima regel.
3: Goed, Qatar nog steeds met 5 achterop, Suze. Ze maken niet echt aanstalten om een tegengoal te maken bij die 1-0 achterstand.
2: Nou, ze staan inderdaad met 5 achterop en dan daar nog 4 heel kort op. Dus nou ja, ze houden het heel compact als we het positief moeten benadrukken. Maar eigenlijk is dat ook niet zo. Want je ziet bij de eerste de beste paas naar de andere kant van het veld. De eerste beste kantelen zie je dat ze volledig uit positie staan. En dat Zwitserland zoveel ruimte heeft. Zelfs in de as net mocht iemand gewoon echt tijdenlang om zich heen kijken. Waar wil ik de bal naartoe spelen? Dat laat Qatar allemaal gebeuren. Zwitserland nu met vrijwel iedereen op de helft van Qatar. Prima paas naar Embolo. Embolo met het hakje. Kan er een schot komen? Ja. Maar de schot gaat naast. Het schot is van Ndoye. En zo is de volgende aanval van Zwitserland dus gestrand. Weer geen doelpunt van Ndoye. Die zich toch wel zal gaan afvragen wanneer hij die bal er een keertje in krijgt. Want hij heeft al een aantal hele goede kansen gehad. En ook deze mogelijkheid verpest hij. Gaat ruim naast. Hij raakt eigenlijk die bal volledig verkeerd. De jongen die bij Nottingham Forest normaliter speelt. Uittrap is genomen door Qatar. En de bal is alweer in het bezit van Zwitserland. Want zo snel gaat dat. Ook de eenzame Abdurrazek, de spits van Qatar, die kan vrij weinig uitvoeren als hij daar zo in zijn eentje staat. Zwitserland is alweer weg. Zakaria met de voorzet. En dan wordt er vervolgens gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. Een aanvallende overtreding die gemaakt wordt. Waardoor Pedro Miguel, verdediger van Qatar, ten val werd gebracht. En zo gaat de rest van deze aanval dus niet door. Want er is een vrije trap gegeven aan Qatar. Die zo direct genomen gaat worden. Tempo is er, nou ja, iets wat uit ook na die cooling break. Dat heeft natuurlijk ook consequenties als het spel zo stil wordt gelegd. Zo is het nog steeds dus 1-0 door die penalty van Embolo voor Zwitserland tegen Qatar na 35 minuten spelen.
3: Aanstalten om een tegengoal te maken bij die 1-0 achterstand.
2: Nou, ze staan inderdaad met 5 achterop en dan daar nog 4 heel kort op. Dus nou ja, ze houden het heel compact als we het positief moeten benadrukken. Maar eigenlijk is dat ook niet zo. Want je ziet bij de eerste de beste paas naar de andere kant van het veld. De eerste beste kantelen zie je dat ze volledig uit positie staan. En dat Zwitserland zoveel ruimte heeft. Zelfs in de as net mocht iemand gewoon echt tijdenlang om zich heen kijken. Waar wil ik de bal naartoe spelen? Dat laat Qatar allemaal gebeuren. Zwitserland nu met vrijwel iedereen op de helft van Qatar. Prima paas naar Embolo. Embolo met het hakje. Kan er een schot komen? Ja. Maar dat schot gaat naast. Het schot is van Ndoye. En zo is de volgende aanval van Zwitserland dus gestrand. Weer geen doelpunt van Ndoye. Die zich toch wel zal gaan afvragen wanneer hij die bal er een keertje in krijgt. Want hij heeft al een aantal hele goede kansen gehad. En ook deze mogelijkheid verpest hij. Gaat ruim naast. Hij raakt eigenlijk die bal volledig verkeerd. De jongen die bij Nottingham Forest normaliter

schot komen, ja. Maar dat de schot gaat naast. Het schot is van Ndoye. Zo is de volgende aanval van Zwitserland dus gestrand. Weer geen doelpunt van Ndoye, die zich toch wel zal gaan afvragen wanneer hij die bal er een keertje in krijgt. Want hij heeft al een aantal hele goede kansen gehad. En ook deze mogelijkheid verpest hij. Gaat ruim naast. Hij raakt eigenlijk die bal volledig verkeerd. De jongen die bij Nottingham Forest normaliter speelt. Uittrap is genomen door Qatar. En de bal is alweer in het bezit van Zwitserland. Want zo snel gaat dat. Ook de eenzame Abdurrazek, de spits van Qatar, die kan vrij weinig uitvoeren als hij daar zo in zijn eentje staat. Zwitserland is alweer weg. Zakaria met de voorzet. En dan wordt er vervolgens gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. Een aanvallende overtreding die gemaakt wordt. Waardoor Pedro Miguel, verdediger van Qatar, ten val werd gebracht. En zo gaat de rest van deze aanval dus niet door. Want er is een vrije trap gegeven aan Qatar. Die zo direct genomen gaat worden. Tempo is er, nou ja, iets wat uit ook na die cooling break. Dat heeft natuurlijk ook consequenties als het spel zo stil wordt gelegd. Zo is het nog steeds dus 1-0 door die penalty van Embolo voor Zwitserland tegen Qatar na 35 minuten spelen.

0: De aanval hoeft niet groot te spelen om de betere ploeg te zijn vandaag. En Qatar, ja, dat is vooral overgeleverd aan kleine overtredingen om te zorgen dat het tempo uit die aanvallen van Zwitserland gaat. Want voetballend maken ze helemaal niks klaar. Net ook weer een tekenend moment. Veroveren ze de bal, krijgen ze een vrije trap en die wordt dan gewoon over 3 meter binnenkantvoet ingeleverd bij een Zwitserse tegenstander. Dat is een beetje het spelbeeld in deze wedstrijd. Qatar dus echt wel duidelijk. Toch nog een van die voetbaldwergen die op dit WK staan. Zwitserland nu weer in balbezit. Xhaka krijgt hem eventjes, speelt hem kort in. Vindt vervolgens Elvedi, die vervolgens Xhaka weer vindt. En zo is het makkelijk voetballen hoor voor Zwitserland. En zullen ze alleen ontevreden zijn dat er niet meer kansen afgemaakt zijn. Want ze zijn de betere ploeg. Vooral Vargas aan de linkerkant. Ruben Vargas, dribbelaar, is in goede doen. Maakt ze tegenstander. Bij tijd en wijle helemaal gek. Tegenstander moet hem constant overtreding op hem begaan om hem tegen te houden. Als Zwitserland weer weg is aan de rechterkant. Voorzet wilde ik zeggen. Maar het lijkt een beetje op een doelpoging vanaf die rechterkant. Abisher mocht ver mee. Rechter middenvelder. Startte precies op tijd zodat hij niet buitenspel zou gaan. En zo probeerde hij de keeper met een schot in de korte hoek te verschalken. Daar was Abu Nada. Werd daar niet door verrast. Moest wel een corner mee weggeven of doorweggeven die genomen gaat worden door Vargas, die de oversteek even vanaf de linkerkant heeft moeten maken, want hij neemt alle dode spelmomenten, dus ook hoekschoppen vanaf die rechterkant. Dat betekent dat we een uitdraaiende hoekschop gaan zien die inmiddels genomen is, die direct op de slof wordt genomen door Embolo, maar zijn doelpoging was laag en werd gemakkelijk geblokt en vervolgens probeert Qatar te counteren en dan doet Zwitserland wat Qatar eigenlijk ook al de hele tijd doet. Als het tempo erin zit, een overtreding maken. En dat is Zakaria van Zwitserland die dat deed. En dat moet hij bekopen met een gele kaart. De eerste gele kaart dus voor Zwitserland is ook inmiddels gegeven. Zwitserland nog op voorsprong. Gaat denk ik ook met die voorsprong de rust in. En moet alleen zorgen dat het aan het doelsaldo gaat werken tegen Qatar. 0-1.
1: Dat is een beetje een domme gele kaart van je Zakaria, vind je niet? Het was 1 tegen 6 en hij legt hem neer.
2: Ja, maar sowieso tegen zo'n tegenstander in het begin van het toernooi een gele kaart op lopen als verdediger zijn. Dus. Maar ik vind sowieso de opening wel aardig. Maar ik heb al 10, 15 minuten lang al geen kans meer gezien voor Zwitserland. Hoor. Ze hebben wel heel veel de bal, het is wel dreigend. Maar het is niet meer zoals in het begin dat het echt kansen regende.
1: We werden ook wel verwend in het begin.
2: Dat zou kunnen, ja. Maar het is ook niet zo dat ik nou het idee kan ontdekken hoe Qatar hier...
1: Suze, wat gebeurt er?
0: Ja, er was een momentje van Qatar, van Ed Milson, de man die, Ed Milson junior, die man die de eerste kans, de enige kans voor Qatar in die tweede minuut miste, kreeg nu een bal vanaf de zijkant aangespeeld. Wel een moeilijkere kans hoor. Hij nam hem in één keer, probeerde hem in te schieten, binnenkant voet. Zakaria zat er ook nog aan en zo verdween hij in de handen of tegen de handen van Kobo, keeper van Zwitserland. Ja, dat is dan toch een momentje en dat gebeurt op het moment dat je denk ik ook niet meer helemaal scherp bent, niet goed staat op te letten als Zwitserland zijn. Ik kan me ook wel voorstellen als het een groot deel van de wedstrijd zo makkelijk gaat. Maar ik ben ook nog wel benieuwd zo direct, Gert-Jan, wat jij vindt van die cooling breaks. Omdat het lijkt er ook wel op dat het hele momentum uit zo'n wedstrijd dan gehaald wordt. Dus Zwitserland zit er goed in en dan vervolgens moet je 3 minuten niks doen. En dan moet je weer opnieuw beginnen met het opbouwen van het momentum. Ik ga nog heel even deze corner meenemen. Uitdraaiende corner van Aviv, die verantwoordelijk is voor de spelhervattingen bij Qatar. Maar wordt weggekopt en weggehaald door Zwitserland. En zo blijft het na 43,5 minuut nog steeds 0-1 voor Zwitserland.
1: Ja, zeg het maar, Gert-Jan.
2: Ja, nee, ik zei toen straks al dat ik het van de Verenigde Staten heel knap vond gisteren. Dat ze inderdaad na die breaks gewoon doorgingen waar ze was geëindigd waren. Want inderdaad, die breaks die halen je wel uit je ritme. Zeker als je al lekker in de wedstrijd zit. En dan wil je het liefst zo graag zo snel mogelijk doorvoetballen. En die 3 minuten pauze, die zijn een hinderlijke onderbreking. En daar heeft Zwitserland denk ik wel last van. Hè, want die zijn in nog een lager tempo gaan spelen. Ja, en het idee wat de Qatarezen hebben, kan ik niet ontdekken. Zowel niet verdedigend als aanvallend. Aanvallend is helemaal in maar wegschieten en hopen op een kaunietje wat je net had. Een klein kansje. En vanzelf geld gaat hij erin. Dus het is wel noodzakelijk dat Zwitserland afstand gaat nemen. Want dit is toch slordig.
1: Zag jij dat net ook bij de cornervlag, Dionne?
3: Ja, die

0: Dank je. Tell me more van Sommier.
1: Suze, aan de sfeer ligt het niet. Ik zie de wave door het stadion gaan.
2: Ja, een hele enthousiaste wave. Gaat ook maar door. Dus die hebben er zin in. Fans van Zwitserland zie ik massaal inderdaad opstaan als Zwitserland weer in...

0: Zat ze op de bakkeleien?
1: Twee mannetjes bij een vlag, die zaten op de bakkeleien... of die een centimeter of niet op de lijn lag.
0: Ja.
1: Dat is toch raar, of die volwassen mannen?
0: Nou, dat heb ik ook wel eens... Met zo'n overtreding waarvan ik denk, nou, hier werd niemand geraakt, hoor. Maar goed, Gert-Jan, want zij zijn, ja, jij zegt ze zijn met geen idee eigenlijk aan deze wedstrijd begonnen bij Qatar. Ja,
2: ik kan het niet ontdekken. Als je kijkt naar hoe ze willen verdedigen, willen ze vanuit de zone verdedigen, blijven ze hun man volgen, spelen ze met 4 achterop of met 5 en soms staan er zelfs 6 achter in de verdediging. Dus ze lopen alleen maar achteruit. Dat heeft natuurlijk ook met angst te maken. He, maar als Zwitserland het bal hebben ietsjes omhoog, iets sneller van kant wisselt, iets meer diepgang in de passing legt, vooral bij het begin van de aanval, ja, dan, nou ja, zoals nu, dan regent het kansen.
0: Ja.
2: Maar dan zijn ze op een of andere manier, spelen ze een beetje in te laag tempo de bal een beetje pragmatig rond.
0: Ja, Zwitserland raakt er ook een beetje van in de war, volgens mij.
2: Ja, dat lijkt het wel op.
1: Nee, ik hoorde een A en een O. Wat gebeurde er, Suus?
3: Nou, wel een kans weer voor Zwitserland. De eerste kans na die cooling break. Vargas kon inschieten in de 16. Maar werd weer goed gekeerd door Abunada. Die prima staat te keepen. Keeper van Al Rayyan in Qatar. Zwitserland blijft druk, hoor. Wil met het doelpunt de rust in. En daar is het slimme balletje van Xhaka richting Embolo. Die achter de verdediging een loopactie maakt. Maar ook dat wordt weer doorzien door Abunada, die de bal klemvast weet te houden. Ja, wat is het plan van Qatar? De bondscoach is er altijd vrij duidelijk over, de bondscoach van Qatar. Julien Lopetegui is een Spanjaard, heeft ook onder andere Spanje getraind. Het grote Spanje, maar ook jeugdteams van Spanje. Sevilla, de Europa League gewonnen met Sevilla. En hij zegt, wij willen verzorgpositiespel spelen, we willen dominant voetbal spelen, we willen in balbezit zijn. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die ik vandaag totaal niet terugzie.
0: Hij wil het heel graag.
3: Ja. Ja. Nou ja, je kan dat inderdaad blijven zeggen, maar het wordt wel een beetje potsierlijk als je dan vervolgens dit laat zien. Goed, Qatar is in aanval, maar die bal wordt niet binnengehouden door aan de linkerkant door Homan, die goed diep werd gestuurd. Maar als je dan die bal niet goed aanneemt, dan heb je een probleem. En dat blijkt, want die bal ging net achter. En dus mag daar een doeltrap genomen gaan worden. En gaat Zwitserland nog eens opbouwen. Er zijn trouwens 6 minuten bijgekomen, waarvan er 2 zijn verlopen al.
0: We gaan later deze uitzending nog praten over het Nederland zelf. Ronald Koeman heeft 3 keepers meegenomen naar het WK. Eerder gaf hij al aan dat vanwege financiële redenen er geen 4e keeper mee kon. Zijn zoon, Ronald Koeman junior, vindt zelf dat hij na zijn goede seizoen bij Telstar mee had gemoeten naar het eindtoernooi.
4: Ja, ik vind van wel. Maar...
5: Ja?
4: Ja. Prima, maar als 4e keeper, maar ja, de KNVB heeft geen geld meer, hè. Dus,
6: Maar heb je het wel over gehad? Heb je erover gepraat met je vader?
4: Jawel, ik heb het er wel over gehad.
6: Als een 4e keeper mee mocht, zou je mee gaan zijn naar...
4: Nou, ik zei gewoon meer van, daar zit Bijlo toch niet op te wachten.
6: Nee.
4: Lijkt me, weet je. Nee, ja, misschien gaat hij, en ik wel.
7: Je zei, je zat laatst bij de collega's van SBS en daar zei je van, ja, misschien werkt het ook wel in mijn nadeel dat het mijn vader is.
4: Ja, 100%.
7: Ja?
4: Ja, natuurlijk.
6: Denk je dat je wel mee was genomen als je misschien niet de zoon van was?
4: Grotere kans misschien.
0: Oh. Huh, Gert-Jan?
2: En zijn vader gaat er wel voor hem kunnen betalen.
1: Ik ga dat zeggen. Zeg dan gewoon, dan ga ik voor niks.
2: Ja.
0: Ja, maar dat was een beetje het punt, hè. Bijlo zou dan zeggen, ja, alleen voor een training ga ik niet mee. Dat wil Ronald Koeman junior best doen.
2: Ja, dat begrijp ik wel, ja. 2 jaar geleden stond hij nog bij Topos onder de lat. Ja. Dus ja. In de KKD. Dus wat dat betreft heeft hij snel carrière gemaakt. Nu zo goed weg zijn carrière. En hij heeft een leuk seizoen erop zitten, dat begrijp ik wel.
0: Ja.
2: Maar,
0: logisch dat hij mee wil.
2: Logisch dat hij mee wil, ja.
0: Zou niet goed zijn als hij niet mee wilde. Dat begrijp ik ook.
1: Dat lijkt mij ook wel.
2: Als ballenjongen wilde hij misschien, had hij er wel mee gewild, denk ik.
1: Hij krijgt de koppers wel, zeggen ze dan altijd. Suze, hoe lang nog in de eerste helft?
3: Nog 2 minuten zoiets, denk ik, als ik nu ook minutenaantallen in mijn scherm krijg. 2 minuten in die extra tijd, 6 minuten zijn er dus, worden erbij getrokken. En weer was het een kans voor Zwitserland. Weer was het Vargas, die had moeten scoren na weer een prima aanval. En goed klaarleggen van spits Embolo. Kon hij van dichtbij binnen tikken, zocht de korte hoek. Maar daar was ook de voet van Abunada, die nog net kon toucheren. En zo eindigde die bal dus na assist. En dus weer geen tweede doelpunt van Zwitserland. Dat wel heel, heel veel kansen nodig heeft om tot scoren te komen. Komt er dan nog een kans van een Qatar? Voorzet van Edmilson junior valt wat ongelukkig op het hoofd van Ndoye. Aanvaller die probeert mee te verdedigen. Maar in plaats van de bal in het veld te houden, weg te koppen, kopt hij hem over de achterlijn. En geeft hij zo wel heel goedkoop een hoekschop weg. En dan gaat de discussie tussen de grensrechter en Afif weer beginnen over die corners. Ze zijn het niet echt eens over waar die bal precies moet liggen. Nou, het gaat om de details altijd in topsport. Dat blijkt maar weer. Corner is genomen door Afif, maar niemand van Qatar daar om hem binnen te koppen. Afvallende bal wel voor Qatar. Gaat eventjes helemaal terug naar Abu Nada, die moederziel alleen op zijn eigen helft staat en alle tijd neemt om vervolgens die bal weer weg te schieten. Een lange bal uiteraard naar de linkerkant, waar het duel door Zakaria wordt gewonnen. Maar Qatar de bal weer oppikt. Weer terug naar de keeper die hem in één keer maar weer naar voren roeit. De helft van Zwitserland op voor hoe lang het duurt. Xhaka die terugspeelt naar Elvedi, die Akanji vindt en dan daarna Zakaria vindt. Dan weer terug naar Elvedi. Elvedi en daar is Akanji weer, die hem naar links verplaatst. Rodriguez, prima paas de 16 in. Daar komt de voorzet niet, maar wel bij Mbolo uiteindelijk terecht. En dan moet hij er nu toch in. Nee, ook dat schot wordt gekraakt, op de lijn tegengehouden. Schot van Abisher vanaf rand 16. Raakt hem, probeert hem geplaatst binnenkant voet binnen te schieten. Maar er staan gewoon weer vier Qatari op een rij op de doellijn om die bal tegen te houden. Uiteindelijk was er maar eentje voor nodig. En nu hoor ik ook het fluitje van de scheidsrechter. Martinez besluit voor de rust te fluiten. In de eerste 45 minuten waarin Zwitserland veel en veel beter was. Veel meer had moeten scoren dan die ene goal. En wel nog even moet oppassen. Want er zijn twee momenten geweest dat Qatar er gevaarlijk uit is gekomen. En dan kan je zomaar tegen zo'n doelpuntje aanlopen. Of het nou verdiend is of niet. Goed, 0-1 dus na 45 minuten voor Zwitserland tegen Qatar.
1: Gert-Jan, je hebt een corner. En drie seconden later ligt hij bij je eigen keeper aan de andere kant. Dan kan je trainen toch, lijkt mij?
2: Ja, dan kun je trainen. Ja, alles is trainbaar, hè?
1: Ja. Ja, maar zo'n corner toch ook? Of had je hier wel begrip voor dat dat gebeurde?
2: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat die bal zo snel weer naar de eigen keeper vanuit de corner ging. Dat bedoel ik.
2: Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk om het ritme te onderbreken en even je organisatie weer neer te zetten. Oh. Want als je dan de bal verliest en de tegenstander die countert, dan geeft een counter om de oren. Ja. Dan de boel ligt wel open, hè, defensief.
1: Ja, het had wel 2-0 moeten zijn, hè?
2: Ja, die laatste kans was gewoon te voorzichtig. Ja. Die moet je gewoon vol durven nemen, met overtuiging. En dat zat er niet erg achter.
0: Goed zo.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: In 1-2-1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
5: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt!
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: En een goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is gewoon een doelpunt.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: Gomez, variant, en ja.
5: Morgenavond.
10: De eerste.
5: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden. Juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
18: alleen de prijs is anders.
10: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online...

0: online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Huh? Mart, wat ga je doen?
2: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: NPO Radio 1.
6: 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag is daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oeh, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, graag.
7: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit in Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks, behalve lezen.
19: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
20: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Het laatste uur, tenminste voor vandaag dan, hè, van Langs de Lijn, waarin we de tweede helft van Qatar-Zwitserland natuurlijk nog volgen op het WK. Suze van Kleef, moeten wat harder woorden vallen in beide kleedkamers, denk ik, of valt wel mee?
25: Nou ja, bij Zwitserland moet je toch vooral zeggen dat je die kansen moet gaan afmaken. Ja. Maar om met onze bondscoach te spreken, het is goed als je ze creëert en dan vallen ze er vanzelf in.
26: Mooie woorden. Van Ronald Koeman,
25: ja.
26: En van Suze van Kleef. En Gert-Jan Verbeek zit nog steeds in de studio als analist.
24: We eens maar even kijken wat het Nederlands elftal vandaag allemaal gedaan heeft of doet.
27: De dag van Oranje.
24: En ja, matchday minus one, zeggen ze dan. Het land kleurt per dag meer oranje. De oranjebus is volgetankt en onze oranjevolgers zijn in Dallas. Howdy, Arban.
28: Ja, hallo Robert.
24: Ik deed me echt mijn best om het er zo goed mogelijk uit te laten komen. Laars aan, hoed op. Tuurlijk, ja, je zit in Texas, hè?
28: Nou, we zitten in Texas. En we ben net met collega Jeroen Elsof, die hier naast mij staat, zijn wij in een Texaans barbecue restaurant geweest.
24: Tuurlijk.
28: De hoeveelheden vlees waren schrikbarend. Maar we hebben nu de Texas Barbecue Experience wel achter ons. Er waren heel veel fans van Nederland zelf in dat restaurant. Ook heel veel Japanse fans. Dus daarbinnen voel je het WK-gevoel wel. Buiten is het stil op straat. Daar sta ik nu. Dat heeft vooral te maken met de hitte. Want de mensen die hier de hitte voelen, die gaan heel snel weer naar binnen.
24: Ja. Nou, morgen gaat het dan echt beginnen. Voelt dat dan ook voor jullie? Hè? Want Jeroen staat naast je. Voor jou en Jeroen, voelt het dan echt ook zo?
28: Ja, dit is het wel. Hè. We hebben heel lang over heel weinig gepraat eigenlijk. In allerlei podcasts, radiogesprekken, tv-reportages. Maar we gaan nu voetballen. En dat betekent dat we eindelijk kunnen zien waar het Nederlands elftal echt staat. Want die oefenwedstrijden, ja, die stellen toch met alle respect voor die oefenwedstrijden heel weinig voor. Dus morgen is de eerste testcase tegen Japan. Ja, het wordt heel leuk. Het wordt echt een bijzondere ervaring in een gigantisch stadion. Waar ook heel veel Japanners zullen zitten. Dus ik ben ontzettend benieuwd.
24: Ja, nou, wij proberen de boel lekker op te poken. Ja, jullie hebben ook een paar fans gespot bij jullie in de buurt. Maar die liepen niet over van enthousiasme.
29: Ja, een beetje dode boel hier ook met die Amerikanen.
24: Lekker enthousiast. Is dat een beetje de sfeer die jullie ook proeven?
28: Nou, weet je wat het is als je als Europees voetballiefhebber hier naartoe komt? Ja, dat gevoel heb ik ook. Het is gewoon heel vreemd dat je in een stad zit waar echt miljoenen mensen wonen. Maar er is niemand op straat. En dat is heel vreemd, denk ik, ook voor die Nederlands elftal fans. Want die, ja, je zoekt toch naar mensen en naar beleving. Maar Texanen die zeggen, ja, in die zomer gaan wij niet naar buiten, want het is niet uit te houden. En dat bedoelen die fans denk ik ook, met dat het een dode boel is. Nou, er zijn wel fanfestivals en morgen gaat er nog een fanwalk komen richting het stadion. Maar daar gaan weinig lokale mensen in zitten, vrees ik. Want die zitten allemaal lekker in die airco. Maar ik denk dat het in het stadion echt wel heel leuk gaat worden morgen. Ja.
24: Nou, training gaat, kwartiertje openbaar. We hebben beelden ook kunnen bekijken, donkere wolken en keepers die zich hadden verstopt. Ja, vreemd genoeg. Hoe is het met Bart Verbrugge?
28: Ja, we hebben gisteren natuurlijk, zagen wij wat we iets wat we niet mochten zien. Namelijk dat hij op het veld stond in een besloten training. En dat hebben we blijkbaar goed gezien, want hij kwam en deed met de groep mee. Nou ja, dat is het grootste nieuws. Verbrugge is gewoon fit. Ik had daar ook niet zo heel veel twijfels over, eerlijk gezegd, dat hij het zou gaan halen. Hij zal keepen morgen tegen Japan. Er zullen weinig twijfels zijn, want de opstelling staat wel. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat je ze alle elf wel kunt invullen. En het kwartiertje wat we gezien hebben, dat deed mij ook niet twijfelen aan die opvatting.
24: Nou, training gehad. Dag gaat natuurlijk door, persconferentie die nog moet beginnen. Hoe kun je een beetje inschatten hoe het gevoel is nu bij het Nederlands elftal?
28: Ja, ik denk toch dat ze wel met wat twijfel zitten over hoe ze ervoor staan. Want veel kansen gemist, natuurlijk wel gecreëerd, maar weinig gescoord. Ze hebben moeite met doelpunten te maken. We hebben gezien dat de nodige kwetsbaarheden zijn in die wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan. Dus ik denk dat de Nederlandse spelers zelf ook wel benieuwd zijn hoe ze ervoor staan na zo'n zwaar lang seizoen. Je hebt niet het gevoel dat ze overlopen van zelfvertrouwen naar die eerste wedstrijd toe. Aan de andere kant is de sfeer nog steeds goed. Wordt er gelachen? Is het een leuke groep? Dus het is niet dat we een groot probleem hebben. Maar ze zullen wel denken, hoe gaan we ons nu meten met echt een top tegenstander? Want zo voelt Japan wel. Het is gewoon een heel sterk land. Een hele sterke tegenstander. En het wordt gelijk een ontzettend moeilijke eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal.
26: Ja, want Arman, jij zei ook in de podcast, hè, dat je onder de indruk bent van Japan. Waar zit hem dat in vooral?
28: Vooral in hoe zij als team opereren. Als je wat wedstrijden van Japan ziet, dan zie je dat elkaar wat de ander moet doen. Als de een daar naartoe beweegt, gaat de ander die kant op. En daar zit geen centimeter tussen. Jarenlang in hetzelfde systeem, jarenlang bij elkaar, jarenlang dezelfde bondscoach. En tegen landen die heel goed met zo'n duidelijk plan werken, die echt als team opereren, heeft Nederland zelf de laatste jaren heel veel moeite gehad. Denk bijvoorbeeld aan Oostenrijk op het vorige EK. Denk aan Duitsland in de Nations League, waar we in de openingsfase werden weggespeeld. Daar ben ik een beetje bang voor. Daar vind ik Japan heel sterk in. En ze kunnen ongelooflijk veel lopen. En ze lopen heel veel en met heel veel intensiteit. En Nederland zal daar een antwoord op moeten hebben. Maar ik ben een beetje bang dat Nederland zich niet aan gaat passen aan Japan. En dat ze gewoon uit eigen kracht gaan spelen. En dan vraag ik me af of dat echt een goed idee is.
26: Ja. De laatste zes wedstrijden werden gewonnen door Japan. Zelfs Engeland werd op Wembley verslagen.
0: Palmer loses possession. Kaoru Mitoma has it. He's away from Kobbie Mainoo. The pass is a good one too. This is Keito Nakamura. Nakamura across! And Kaoru Mitoma scores for Japan. And it's a landmark day for Japanese football.
26: Ja, het is de nummer 18 van de wereldranglijst. Maar ja, hooggeplaatste landen zijn sowieso lastig gebleken voor Oranje.
28: Ja, als je positief bent kan je natuurlijk zeggen Nederland staat veel hoger. En dat is ook zo. Nederland staat in de top 10. Dus is het niet zo dat dit echt een top-topland is waar Nederland inderdaad heel lang niet van heeft gewonnen. Maar ja, Japan heeft indruk gemaakt op het vorige wereldkampioenschap. Waarin ze wel redelijk snel de knock-outfase eruit gingen. Maar wel in een geweldige pool met Duitsland en Spanje prachtige dingen lieten zien. Ik vind het wel een top tegenstander. En een land dat echt ergens naartoe aan het bouwen is. Ze hebben uitgesproken dat ze in 2050 wereldkampioen voetbal willen worden. Nou, dat is ambitieus. Maar je moet ook doelen stellen. En dus zie je dat ze hebben gewoon een route voor zichzelf. En ze worden telkens een stukje en een stukje beter. En dat is ook hun doel nu. Dat ze nog wat beter willen presteren dan 4 jaar geleden. En die oefenwedstrijden en die resultaten van de laatste tijd geven hen natuurlijk wel heel veel vertrouwen dat zij het wel goed kunnen doen tegen toplanden.
26: Ja, 2050 wereldkampioen, dat willen ze. Nou ja, je zegt het is heel ambitieus. Is het een logische ambitie, denk jij?
28: Kijk, ambitie is altijd goed. Je gaat niet zeggen in 2050 willen wij de kwartfinale van het wereldkampioenschap halen. Dat is geen echte ambitie. Als je een ambitie voor jezelf stelt, dan kies je het hoogste. En dat is, ik vind het wel goed dat Japan dat doet.
26: Want is het een realistische ambitie?
28: Dat je,
26: Misschien is dat een betere vraag.
28: Dat denk ik, dat denk ik niet. Kijk naar de geschiedenis van het voetbal en je hebt maar heel weinig landen die wereldkampioen zijn geworden. Japan heeft een sportcultuur, niet per se een voetbalcultuur. Er zijn andere sporten die daar misschien nog wel groter zijn. Denk aan honkbal, denk ook

0: judo bijvoorbeeld. Maar ze zijn aan het bouwen. Ik vind het niet per se realistisch. Ik vind het wel realistisch dat ze echt wel een keer ver gaan komen op een WK. Ja. Maar ja, goed, vraag het me in 2050 nog een keer, Dionne, als wij dan nog allebei bij de NOS werken.
1: Dat lijkt me sterk. Ja, spreek ik voor mezelf, hè?
0: Gert-Jan, de pensioenleeftijd gaat omhoog, Dionne, dat weet je ook.
2: Gert-Jan, net had Arman het over net. Dat je
0: maar daar ben jij nog lang niet, dat moet ik er even aan toevoegen, Dionne.
1: Net op tijd, Arman, net op tijd.
0: Ja, sorry, excuus.
2: Maar Gert-Jan, je begon heel erg met je hoofd te schudden toen Arman het over oranje had. Wil je dat toelichten, of... Het ging over.
3: Waar ging het over?
2: Het ging over de sfeer binnen Oranje. Toen ik vroeg van, kan je inschatten hoe de sfeer binnen Oranje is? Of...
3: Nou, Arman heeft het nu over 2050. Maar ik heb interviews gezien van de Japanners. Die zijn vandaag, die zijn op dit WK al bezig met. We zijn hier gekomen om te winnen. En om dit toernooi te winnen. Dus helemaal niet in 2050, maar nu. Oh. En als je kijkt naar de discipline in de tactiek die ze hebben... Ja, dan vrees ik voor Nederland dat ze het al ontzettend moeilijk gaan krijgen om dat te doorbreken. Ja, je zit ook in de cultuur, hè, van voor je land alles opofferen. Dat is al van oudsher, als je teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog. Om dat er maar eens bij te halen. Dan zie je gewoon dat plichtsbesef en dat die opoffering veel groter is als bij de Nederlanders.
1: Man.
0: Weet je wat ik graag zou willen zien morgen? Dat wat aanhaakt op de woorden van Gert-Jan. Dat je inderdaad zo'n volk- en vaderlandgevoel krijgt morgen. Ja. Zo'n gevoel van we geven alles voor dat shirt. Alles voor het land. Wat je bij Zuid-Amerikaanse landen hebt, bij Japan hebt. In Nederlandse cultuur zit dat natuurlijk niet zo echt. En dat zou zo mooi zijn als je dat morgen bij de eerste dag op een wereldkampioenschap ziet. Dat ze er alles voor over hebben, voor elkaar en om het land blij te maken. Want misschien zijn we ook wel iets te negatief. We kunnen ook zeggen, Nederland heeft sinds 2006 geen wedstrijd meer verloren op een WK in 90 minuten. Nou, dat is ook iets om je aan vast te houden, dat is 20 jaar geleden. Dus misschien maken we Japan ook wel te groot en gaan we er gewoon overheen lopen. Ik denk het persoonlijk niet. Maar goed, we zijn er wel hoger op de wereldranglijst dan Japan.
3: Je nou...
0: En we hebben spelers die bij grotere clubs voetballen.
3: Ja, maar Arman, als je nou het interview ziet in de persconferentie van Virgil van Dijk, daar straalt er geen enkele energie uit. En als je dan Japanners aan het woord hoort.
0: Ik ben het niet
3: eens. Als je dan Japanners aan het woord laat en vraagt naar de doelen die ze hebben, daar zit veel meer overtuiging in.
0: Ja, nee, ben ik niet eens.
2: Nou, we zien morgen 5-0 Oranje.
3: Dat zou mooi zijn.
2: Goed, dankjewel, Arman.
1: Dank je.
2: We gaan weer eens even kijken bij Suze van Kleef natuurlijk. Want ik neem aan dat de bal weer rond bij Qatar tegen Zwitserland.
4: Ja, 5 minuten alweer. En Zwitserland is ook alweer in de aanval. En weer vanaf de linkerkant, zoals we ook zo vaak zagen in de eerste helft. Vargas tikt hem eventjes terug. Komt er dan een voorzet? Ja, indraaiende voorzet die door iedereen wordt gemist. En dan vervolgens wordt aangenomen. En dan is het schot daar ook van Endoye. Maar dat schot gaat over. Ja, zo is Zwitserland ook in de tweede helft de betere ploeg. Heeft ook alweer 2 corners gehad. Had een gevaarlijke vrije trap gehad. En een schot van de man om wie alles bij Zwitserland draait. In de zin van dat hij de dirigent en de tempobepaler van het team is. Xhaka, die ziedend uithaalde vanaf een meter of 25. Uiteindelijk net over de lat getikt door Abunada. En dus geen goal voor de routinier en de grote man aan de kant van Zwitserland. Die vorige week nog wel even uithaalde naar zijn eigen ploeg. Als je het hebt over alles geven voor volk en vaderland... En streng zijn voor elkaar en misschien ook wel wat energie geven. Die was heel boos na het gelijkspel in de oefenwedstrijd tegen Australië. En die zei, als we dit soort voetbal laten zien, dan heeft het helemaal geen zin. Het moet echt veel en veel beter. Die legde de lat dus voor zichzelf en zijn medespelers eventjes hoog voor het begin van dit WK. Weer een aanval nu van Zwitserland. 1-2 die mislukt. Qatar zit daar goed tussen. Wordt verdedigd door Alaoui en dan is die bal alweer in het bezit van Zwitserland. En kan Endoye de actie gaan maken. Maar die wordt onderuit gehaald, op de voeten gelopen. En daar wordt ook door de scheidsrechter voor gefloten. Weer een vrije trap voor Zwitserland. Meer net buiten de 16. Nu aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van het strafschopgebied. Net een meter of 14, denk ik, voor de achterlijn. En dan is het een keertje niet Vargas die de vrije trap gaat nemen. Maar Rodriguez met het linkerbeen vanaf de linkerkant gaat hij die bal indraaiend nemen. De man die dus een verleden heeft bij PSV en uitkomt voor Zwitserland. In zijn 13e wereldkampioenschap wedstrijd alweer is daar zoals gezegd recordhouder mee. Mag even duren voordat die vrijtrap genomen wordt. Want de scheidsrechter is wel heel streng in de afstand die het eenmansmuurtje van Qatar zou moeten hebben. Is nu gefloten en die vrijtrap gaat genomen worden. En die wordt ingekopt. Maar via een schouder van, dacht ik, een Qatarees verdwijnt hij over de achterlijn. Als er ook weer sprake is van een blessure bij de aanvoerder van Qatar. Goughi, die grijpt eventjes naar zijn pols. Hij is ook degene die die bal over de achterlijn kopte. En dus is er nu weer een corner. Oh ja, je ziet nu wel dat Vargas hem eventjes niet meer mag nemen na een aantal mislukte pogingen van de linkerspits. Rodriguez is het weer. Vallende speler. En Bolo struikelt in de 16. Daar was niemand van Qatar bij betrokken. En dus geen overtreding en geen eventuele tweede penalty. Hij is de maker van het enige doelpunt van de wedstrijd. De maker voor het doelpunt van Zwitserland. Via een penalty in de 17e minuut. Ja, dominante performance van Zwitserland. Het enige wat er ontbreekt zijn meer doelpunten voor Zwitserland tegen Qatar. 0-1 nog steeds.

0: Katie ten Stoll en Suddenly I See.
1: We gaan weer naar Qatar tegen Zwitserland. Nog altijd 0-1, Suze.
2: Ja, dat klopt. En nog altijd ziet het er naar uit dat Zwitserland wel een keer nog een doelpunt gaat maken. Want het blijft de betere ploeg als Qatar nu er snel uit wil. Maar de paas is zeer matig, of slecht moet ik eigenlijk gewoon zeggen, in de voeten van Akanji, die gemakkelijk kan verdedigen. En er wordt er eventjes gefloten voor een overtreding of een moment eerder in die counter. Waarin, die zit er erg op te winden, Gougi, de 35-jarige aanvaller. Voorzitter van Qatar, die in deze counter een tikkie krijgt. Hij vindt zelf dat er een moordaanslag op hem gepleegd is. Maar dat vind ik wel meevallen. Zeker als ik nu ook de herhaling zie. Hij rolde 3 keer door en vindt nu nog steeds dat hem een groot onrecht misdaan is. De scheidsrechter is het daar niet mee eens. En Qatar gaat nu wisselen. Besluit dat het tijd is om vers bloed in te gaan brengen. Niet zo gek natuurlijk ook, want we zijn nu 58 minuten bijna onderweg. En niets lijkt erop dat ze een ommekeer kunnen gaan bewerkstelligen. 2 spelers staan er klaar om erin te komen. Maar die moeten nog even wachten. Want Zwitserland speelt de bal rustig rond op de helft van Qatar. LV die komt indribbelen. Krijgt de 1-2 dan terug van Freulen. En dan is de opening prima aan de rechterkant. Zakaria, ja, eigenlijk opgesteld officieel als een van de 3 centrale verdedigers, maar eigenlijk vooral als een soort wingback constant bedrijvig in de aanval voor Zwitserland. Zijn bal was overigens niet goed, waardoor Qatar er weer eventjes uit kon komen, maar ook die poging tot enigszins langer balbezit is alweer gestrand. Rodriguez met een scherpe voorzet aangesneden, die wordt weggehaald door Qatar. Rodriguez heeft hem alweer terug. Elvedi, Rodriguez met ruimte voor een voorzet. Die voorzet is weer niet goed, wordt weggekopt dan vrij gemakkelijk door Ayoub. En dan is er nu dan sprake van de hoekschop. En is er nog een speler bijgekomen die aan de zijkant klaar staat voor om in te vallen bij Qatar. Maar de assistenttrainer van Qatar zegt nee, we wachten deze corner nog eventjes af. We gaan niet 3 man wisselen voordat die corner genomen is. Het heeft te maken natuurlijk met organisatie die je goed wil hebben. Iedereen staat al in positie en die corner wordt genomen nu. En wordt weggestompt dan door Abunada, die prima indruk maakt dus in de tour van Qatar. En een van de belangrijke redenen is dat Qatar nog maar 1 tegendoelpunt heeft, ondanks de 16 doelpogingen van Zwitserland.
1: Ja, het blijft wat magertjes, hè, wat Zwitserland uiteindelijk laat zien, Gert-Jan.
3: Ja, en ze spelen ook met vuur, want ik garandeer je dat Qatar toch in staat is om nog een keer een kans te creëren. En voor hetzelfde geld, als hij erin gaat bij een 1-0 stand, dan snij je heel erg in de vingers.
4: Maar hoe dan? Hoe kunnen ze een kans creëren?
3: Nou ja, de eerste helft hebben ze ook 2 kansen gehad. En dat hebben ze gedaan door vanuit de omschakeling toch op een gegeven moment Zwitserland weten te verrassen. En dat ze toch opduiken in de 16 meter. Nou ja, de ene keer met die laatste kans was de keeper er nog net met zijn voet bij. Maar die ging inderdaad richting het doel. En de keeper moest hem met de voet redding brengen. Dus wat dat betreft kan zoiets zomaar in het eind van de tweede helft gebeuren als ze geen afstand nemen.
1: Ja. Voor alle duidelijkheid, Qatar, een land dat zich nu voor het eerst zelf heeft geplaatst voor een WK, heeft nog nooit gewonnen op een WK. Zwitserland heeft zich ongeslagen door die kwalificatie heen gewerkt. Dus dit zou toch veel makkelijker moeten gaan voor Zwitserland.
3: Jawel, maar er werd net ook al gezegd, hè. Dat ze best wel boos waren in de laatste wedstrijd tegen Australië op elkaar. Dat ze vonden ook dat ze te weinig brachten. Mm-hmm. Maar ja, ze brengen nu ook vandaag te weinig. Hè? Want ondanks dat ze heel goed begonnen aan de wedstrijd, ja, vind ik dat ze veel te vaak bij de eerste hebben de balveroveringen. Die hebben ze heel snel. Maar dan is de eerste paas weer terug of breed in plaats van dat hij vooruit is. En want dat zijn de momenten waarin die Qatarese ook op het verkeerde been staan. Maar dan krijgen ze weer alle tijd, die Qatarese, om weer in de verdedigingspositie te gaan staan. Ja, en dan is het tempo zo laag dat ze eigenlijk gewoon te weinig creëren, ook in de tweede helft.
1: Ja, dus ze zijn nog wel ver af van hun eigen uitspraak. Dit wordt ons beste WK ooit.
3: Qua voetbal zeker, ja.
1: Moet er nog wel iets gebeuren?
3: Dan moet er wat anders veranderen. Dan moet wel wat anders gaan voetballen, ja.
1: Of gebeurt er inmiddels alweer wat anders, Suze?
2: Nou, niet zozeer voor Zwitserland. Dat misschien inderdaad nog even in het beste WK ooit moet groeien. Zoals, denk ik, zoveel teams. Ik denk ook dat de opdracht gewoon vandaag is heel blijven. Weinig gele kaarten pakken en nog een aantal doelpunten scoren. Want dat is inderdaad wel het geval dat zeker in die tweede helft er echt veel te weinig wordt. Tot nu toe wordt gecreëerd door Zwitserland. Dat het technische en tactische surplus het overwicht echt wel zou moeten omzetten in meer doelpunten voor henzelf. Qatar heeft inmiddels dus 3 keer gewisseld. Als Zwitserland nog even in aanval is, dat is een prima actie hoor. Vanaf de linkerkant weer is het Vargas die slalomt langs een aantal tegenstanders. En dan de 16 induikt. Hij hoopt dat de scheidsrechter ziet of vindt dat die overtreding in de 16 is gebeurd. Mooie technische speler hoor, die Vargas, die af en toe echt zijn directe tegenstanders te snel en te slim af is. Hier met een schaar nog eventjes wordt hij onderuit getikt. Zeer licht onderuit getikt. Rond nog even door de 16 in. Maar die overtreding was heel duidelijk buiten de 16. En dus begint scheidsrechter Martinez alweer met zijn spuitbusje in de weer te gaan om te zorgen dat Afif, die eigenlijk altijd de eenmansmuur vormt, dat hij genoeg afstand neemt. En dan kan Vargas weer gaan aanleggen voor een van die vrije trappen. Waar ze ook zo weinig uithalen uit die dode spelmomenten. Waar zoveel uitgehaald zou kunnen worden. De vrije trap. Nu dan een variant. Voorzet van Rodriguez. Bal blijft eventjes hangen in de 16. En wordt dan weggewerkt door Qatar. Opgevangen alweer door Zwitserland. Die de bal weer de 16 inbrengt. Daar duikt dan Vargas onverwachts op in die 16. Maar die weet hem niet te controleren. Nu heeft hij hem wel. Buiten de 16 brengt hij hem dan terug naar Xhaka. Die vindt vervolgens Embolo. En dan zijn ze weer helemaal terug bij Zwitserland. Nou, dit zijn een van die momenten, denk ik, ook waar Gert-Jan op doelt. Dat er te weinig diepgang, te weinig snelheid in zit. En het tempo te laag is om echt gevaarlijk te worden. Ja, wel staat ze nog voor.
1: Hij zit hier ook hoofdschuddend.
2: Ja. Nou, lekker is dat. Ik zit helemaal mijn best te doen.
1: Nee,
2: met
1: mijn
3: dat ligt niet aan jou.
1: Ligt niet aan jou. Zullen wij, Robert?
4: Ja, je bedoelt dat we naar Brazilië-Marokko even gaan. Ja, want Qatar-Zwitserland is natuurlijk een topper waar je voor thuis blijft. Maar Brazilië-Marokko is een topper waarvoor je wakker blijft. Ik ga het doen in ieder geval. Prachtig affiche. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen de huidige Afrikaans kampioen Marokko. Martin Vriesema. Kijken of we een verbinding met je hebben. Martin, goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Ik kan jullie goed horen.
4: Wat een vervelende baan heb je toch?
5: Ja, Robert, het is hier zo heet, jongen. Ik zit hier te zweten. Het is afzien. Houd toch een lange broek aangedaan, had ik niet moeten doen.
4: Ja, hou eens op, hou op bij klagen.
5: Ja. Want,
4: de wedstrijd is in het stadion in New Jersey, waar ook de finale gespeeld wordt. Beschrijf even de atmosfeer.
5: Ja, nou, als ik zeg maar naar dat stadion kijk en ik zie de buitenkant, dan ben ik niet zo onder de indruk. Het is een beetje een luxe parkeergarage, zou je kunnen zeggen. Ik ben ook binnen geweest. Ja, dan is het prachtig. Dat is zeker. Maar het ligt hier wat gek op een parkeerplaats. Uiteraard heel veel parkeerplaatsen. Want ja, normaal wordt hier American Football gespeeld. En dan komen er heel veel supporters. Dus die moeten hun auto kwijt kunnen. New York ligt op een half uurtje. En dat is natuurlijk wel de magie. Je kunt die skyline, als je een beetje zo langs dat stadion kijkt, zie je New York in de verte liggen. En de sfeer qua fans en zo. Ik heb Braziliaanse fans en Marokkaanse fans gewoon door elkaar zien lopen. Dat gaat allemaal uitstekend. Geen centje pijn, dus in die zin allemaal prima.
4: Hoe moet ik me dat voortellen? Is dat dan een soort van oranje mars, maar dan een gele mars? Geel-rood misschien? Of hoe moet ik dat zien?
5: Ja, zeker, zeker. Maar niet zo uitvoerig als we dat van Nederland zeggen werd, hoor. Ik was dus gisteren ook op Manhattan gingen we naar Times Square. Maar er was ook een evenement wat Braziliaanse fans georganiseerd hadden. En dat was schitterend. Maar niet zo uitvoerig als wij dat kennen van Nederland. Hoewel we natuurlijk nog even af moeten wachten hoe dat hier in Amerika straks gaat met Nederland.
4: Ja.
1: Geen gele dubbeldekker.
5: Heb ik niet gezien, nee. Nee, zeker niet.
4: Nee. Maar goed, Brazilië hoort altijd tot de favorieten. En nu ook natuurlijk. Hoe is het vertrouwen bij de Brazilianen zelf met betrekking tot team? Heb ik het dan over, hè?
5: Ja, nou ja, kijk, dat is heel simpel. Hè. De passie van die fans, dat is schitterend. En die zeggen gewoon, we worden wereldkampioen, punt uit. Maar daar zit geen enkel argument achter verder. Men verwacht ook wel veel van Ancelotti, als de ervaren coach met heel veel routine die er een structuur in krijgt. Mm. Maar een zinvol gesprek daarover, je kunt je er vast wel iets bij voorstellen. Dat is schreeuwen, ze hebben ook allemaal replica's van de wereldbeker bij zich. Dus dat is gewoon heel vrolijk en leuk om naar te kijken.
6: Ja, we hebben het over de fans natuurlijk. Jij kwam ook een Nederlander daartussen tegen. Danny, getrouwd met een Braziliaanse. Hij heeft niet heel veel vertrouwen in de ploeg.
7: Ik denk oprecht dat zij een niet heel sterk team hebben, maar wel een hele goede coach. Dus ik denk dat dat
8: Ancelotti.
7: Ja, ik denk dat dat vooral doorslaggevend gaat zijn. Ze hebben niet de beste spelers, maar ik denk dat we toch veel van Brazilië kunnen verwachten.
8: Wat zegt jouw vrouw over Neymar?
7: Die kan liever beter thuis blijven.
8: Ze zegt hij is te oud.
7: Ja, niet per se te oud. Het is gewoon meer van... weet je, in zijn jonge jaren hadden we heel veel van hem verwacht. Maar hij heeft eigenlijk niet gebracht wat we van hem verwacht hadden.
1: Oh, zo. Neymar, Gert-Jan Verbeek. Hij is er dus wel bij, maar hij mist die wedstrijd tegen Marokko vanwege een blessure. Denk jij dat het elftal wel nodig heeft?
3: Nou, de fans hebben hem nodig. Die willen toch een sterspeler willen ze adoreren. En dat is hij wel.
1: Ja.
3: Alhoewel hij de laatste jaren, de laatste drie, vier jaar niet meer geleverd heeft. En dat is ook wel heel teleurstellend. Dat hij nu ook weer geblesseerd aan zijn toernooi begint. Dus hij is gewoon niet fit. En de verhalen, als je teruggaat naar Brazilië, is die competitie ook niet dusdanig hard. Hè? Want wil je echt gehard worden, dan moet je eigenlijk naar Europa of naar Zuid-Amerika. Nou ja, en dat. Dus ik denk niet meer. De oude Neymar, die zien we niet meer terug.
1: Nee. Gaat het goed bij jou, Martin?
4: Ja, ik dacht die opgepakt werd.
5: Bij mij gaat het goed hoor. Ja, nee, zeker. Dank je. Heli boven de lucht en er kwam net een politieauto aan. Maar niks aan de hand. Ik ben veilig.
6: Mag ik even het water? Want we hebben weer een hydratatie. Hoe noem je dat? Gewoon een waterbreek eigenlijk. Even tussendoor. Kunnen wij het over Marokko nog even hebben?
1: Zullen we dat nog even doen, Martin? De tegenstander van Brazilië. Jij zei al, hè, Marokko, de Marokkaanse fans en de Braziliaanse fans. Dat gaat heel erg goed. Er zijn er veel Marokkaanse fans.
5: Kan ik nog niet helemaal goed inschatten, maar ik heb ze wel degelijk gezien. En ik ben ook nog eerder deze week al even bij het hotel geweest van Marokko. Was nog wel komisch, want het was helemaal hermetisch afgesloten. Maar met onze accreditatie kwamen we in eerste instantie nog wel binnen. Ik was bijna in het hotel, maar toen greep er een man in een trainingspak die duidelijk uit Marokko kwam. Die greep in van wat doe jij hier? Wegwezen. En toen kregen allemaal mensen van de security kregen een standje. Dus ik heb voor een kleine rel gezorgd binnen het nationale team van Marokko. Maar is allemaal goed afgelopen. Maar ook mooi om te zien dat daar best wel buiten dat hotel behoorlijk wat fans rondhingen. Dus dat het leeft in Marokko, dat is een ding wat zeker is. Dat men ook wel veel van de ploeg verwacht, is ook wel duidelijk. Hè? Toch de Afrikaanse kampioen, wat jullie net al zeiden. Maar hoeveel aantallen er hier nou precies rondlopen, dat hoop ik eigenlijk straks in het stadion tijdens de wedstrijd goed te kunnen zien.
1: Ja. Hoe is het vertrouwen in de ploeg? Worden zij ook wereldkampioen?
5: volgens mij zijn ze iets realistischer, maar... die nationale trots en ze zijn dus Afrikaans kampioen geworden. Een beetje op een vreemde manier, hè. Die gekke toestanden met Senegal van het veld gelopen. En dat ze toen alsnog die cup kregen. Maar er zit natuurlijk wel voetbal in. En het leuke is, er zit ook een Nederlandse touch in dat team. Hè? Met Masroui, Amrabat, Salahidine. En als je dan ook nog Sabari hebt, die uitblinkt in de Nederlandse competitie. Nou ja, dan kun je je voorstellen dat ook dat team, tegen Brazilië moeilijk in te schatten nog. Maar dat het wel een interessante elftal is, dat is zeker.
1: Gert-Jan, jij zei al, hè, jij gaat kijken.
3: Ja.
1: Wacht je een mooi duel op het scherpst van de snede?
3: Nou ja, ik mag de laatste jaren Marokko graag zien voetballen. Ja. Die zijn er echt in gaan geloven na 4 jaar geleden de halve finale te hebben bereikt. toen de Afrika Cup gewonnen. Dus die is een ploeg met zelfvertrouwen. En er zijn nu een paar die beginnen denk ik aan hun laatste kunstje. Amrabat is nu ook wel op leeftijd. Dus die willen nog wel wat laten zien. En ook Marokko vind ik wel een gevaarlijke outsider om ver te kunnen komen.
1: Vannacht om 12 uur is die wedstrijd tussen Marokko en Brazilië te zien op NPO 1. En ook via de NOS-app. Martin, veel plezier. We zijn niet
9: Dankjewel.
1: Jaloers. Ik herhaal, we zijn niet jaloers.
9: Fijn. Oké.
1: Dag. Oh.
6: Nou, Suze, die kijkt naar Qatar tegen Zwitserland. Ik had even een momentje dat ik dacht, daar gaat Qatar. Had jij dat ook?
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar dan is er toch ook heel veel onkunde weer. Want er was ruimte, er was balbezit. Afif, de sterspeler, zoals ik hem heb aangekondigd. Maar die gaf een paasje wat werkelijk nergens op sloeg. En daardoor creëerden ze geen kans. Konden ze dus niet van die ruimte, profiteren. In een stadion, San Francisco Bay Area Stadium, zoals de FIFA het gedoopt heeft. Waar het nu wel echt behoorlijk warm is. Tijdens de drinkpauze zag je de scheidsrechter met ijshanddoeken in de weer. Op een gegeven moment gaf hij het maar op en ging hij die hele handdoek maar over zijn hoofd uitknijpen. Dus die had in ieder geval wat verkoeling nodig. Spelers ook. Het is 2:30 middags daar op dit moment in San Francisco. En dan is het gewoon warm, ook voor supporters. De zon staat er flink op daar in deze wedstrijd. Ook gewisseld is er bij Zwitserland. Ik kondig er al aan voor de wedstrijd toen we het even hadden over de opstellingen. Johan Manzambi, het grootste talent van Zwitserland, moest dus...

bank beginnen, maar is er inmiddels wel ingekomen. Staat in de belangstelling van Europese topclubs. Hij is middenvelder van Freiburg, maar kan eigenlijk op heel veel posities terecht. Alles kunnen, hele veelzijdige speler van 20 jaar oud, die zich heel snel dus ontwikkelt. Maart vorig jaar stond hij nog in het tweede van Freiburg op het vierde niveau van Duitsland. Nu staat hij dus op een WK en verloor hij onlangs met Freiburg de Europa League finale. Het kan snel gaan, dus misschien kan hij hier het verschil gaan maken voor Zwitserland. Dat eigenlijk in die tweede helft tot heel weinig komt. Die wedstrijd die begon leuk. De eerste 20 minuten waren leuk en waren goed van Zwitserland. Daarna werd het wat minder en eigenlijk in die tweede helft is het nog wat minder. Enige te vermelden waard heb ik gezien is twee afstandsschoten van Tjaka die dus geen doel troffen. 73 minuten staat er op de klok. Qatar 0 en Zwitserland 1 nog steeds.

dus op de bank beginnen, maar is er inmiddels wel ingekomen. Staat in de belangstelling van Europese topclubs. Hij is middenvelder van Freiburg, maar kan eigenlijk op heel veel posities terecht. Alles kunnen, hele veelzijdige speler van 20 jaar oud, die zich heel snel dus ontwikkelt. Maart vorig jaar stond hij nog in het tweede van Freiburg op het vierde niveau van Duitsland. Nu staat hij dus op een WK en verloor hij onlangs met Freiburg de Europa League finale. Het kan snel gaan, dus misschien kan hij hier het verschil gaan maken voor Zwitserland. Dat eigenlijk in die tweede helft tot heel weinig komt. Die wedstrijd die begon leuk. De eerste 20 minuten waren leuk en waren goed van Zwitserland. Daarna werd het wat minder en eigenlijk in die tweede helft is het nog wat minder. Enige te vermelden waard heb ik gezien is twee afstandsschoten van Tjaka die dus geen doel troffen. 73 minuten staat er op de klok. Qatar 0 en Zwitserland 1 nog steeds.

De eerste 20 minuten waren leuk en waren goed van Zwitserland. Daarna werd het wat minder. En eigenlijk in die tweede helft is het nog wat minder. Enige te vermelden waard heb ik gezien is twee afstandsschoten van Tjaka. Die dus geen doel troffen. 73 minuten staat er op de klok. Qatar 0 en Zwitserland 1 nog steeds.

0: toe. En als er dan de diepte wordt gezocht, zoals nu via Elvedi, dan is de bal te hard voor Vargas om binnen te houden. En gaat hij over de achterlijn. En dus geeft dat mogelijkheid voor Qatar om nog maar eens te gaan wisselen. Tweevoudige wissel aan de kant van Qatar nog maar eens. Dan zijn de 5 wissels gedaan. Manjari komt er in voor Madibo gaat eruit, moet ik zeggen. En Manai komt er in voor hem. Mohamed Manai. En de andere wissel blijf ik jullie eventjes nog verschuldigd. Afif staat in ieder geval aan de zijkant. Maar die regelt eigenlijk de hele tijd de wissels. Dus dat zegt nog niet zo heel veel. 11 minuten zijn er hier nog te gaan. Plus die extra tijd dus van in ieder geval die drink breaks. Dus we zijn nog wel eventjes bezig in San Francisco. In die wedstrijd dus waar Qatar met 1-0 achter staat tegen Zwitserland.
1: Ja, Gert-Jan, jij zei ook net een beetje laag tempo. Dat kan natuurlijk alles te maken hebben met de hitte daar. Maar het is wel opvallend.
2: Ja, de hitte zal ongetwijfeld in het voordeel spelen van die Qatari, want die zijn het gewend. Maar aan de andere kant, je mag 5 wissels plaatsen. Hè. Als je zegt van, je begint aan die wedstrijd, geef vol gas en ik kan er 5 wisselen. Ja. Dan heb je weer frisse krachten en zo groot zal het verschil niet zijn tussen de wisselspelers en de basisspelers bij Zwitserland. Tegen zo'n tegenstander heb ik het dan over, hè. Het is echt de tweede helft, is echt een... langzamerhand een droevige wedstrijd aan het worden.
1: Ja.
2: Qua niveau.
1: En we stevenen gewoon echt af op 0-1, hè?
2: Nou ja, daar mag Zwitserland straks nog misschien blij mee zijn, ook dat het 0-1 blijft. Niet dat Qatar nou ergens recht op heeft, want ik zei al, die 2 kansen in de eerste helft en een beetje dreiging nog in de tweede helft bij een paar uitvallen. Maar ik zei al, het kan nog steeds. Je hoeft maar 1 keer gevaarlijk door te komen en hij kan er ook zo aan de andere kant maar in liggen en dan snij je ongelooflijk in de vingers, dat heb ik net ook al gezegd. En ze verdienen op dit moment ook niet meer. Ze hebben heel veel de bal. Maar als je ook kijkt hoeveel foute passes, ballen die achtergaan, voorzetten die niet aankomen, combinaties of individuele acties die stranden, die hier ook weer. Het is toch verschrikkelijk om naar te kijken, zo langzamerhand.
1: Ja, sorry Suze.
3: Maar even over we hebben het over die warmte. Maar volgens mij, Suze, heb ik jou horen zeggen dat het net 20 graden is.
2: Nee, het is warmer geworden.
0: Nee. Ik zei dat het 23 of iets dergelijks was. Oh. En nu is het wel alweer een paar uur later. Het is wel echt een stuk warmer geworden. Het is natuurlijk echt midden op de dag op dit moment. En dat stadion, dat warmt ook gewoon op natuurlijk. Ja, je zit op een beton. Het wordt alleen maar warmer en warmer. En dat zie je nu ook wel. Maar ja, jongens. Aan de andere kant moeten we denk ik ook gewoon zien dat deze mensen ontzettend goed voorbereid zijn op deze hitte. En dat je dan misschien als Zwitserland wel nog net iets meer moet kunnen laten zien tegen een team als Qatar. Want het valt inderdaad behoorlijk tegen, zeker in die tweede helft. Zwitserland aan de bal, zoals een groot deel van de wedstrijd aan de bal is geweest. Heeft 2 keer zoveel balbezit als Qatar. 22 doelpogingen gedaan. Nu dan een schot van afstand. Lekker schot van afstand dat net naast verdwijnt van die invaller wederom Manzambi. Die probeert zich natuurlijk in de basis te spelen en laat zich nu al een aantal keren zien. Had al een slim paasje in huis, creëerde daarmee een kans voor Embolo en schiet nu van afstand. Zijn poging gaat centimeter of 60, 70 naast het doel van Abu Nada. Die dus ervoor zorgt nog steeds dus dat zijn ploeg maar 1 doelpunt tegen krijgt. Hij mag een tevreden man zijn. Qatar in balbezit nu. Edmilson junior helemaal op zijn eigen helft. Wat onwennig voor de aanvaller die de bal besluit om weg te rossen. Dat wordt vervolgens geblokt door een speler van Zwitserland. En dan verdwijnt die bal over de achterlijn en mag de keeper de uittrap nemen. Heeft hij inmiddels gedaan. En die bal is alweer in de voeten bij Zwitserland beland. Komt er dan nog een kans voor Manzambi die wat ruimte had. Maar nu ook weer een hele slechte paas in huis heeft over 3 meter. Goed, 8 minuutjes nog. Officiële speeltijd. Zwitserland 1-0 voor tegen Qatar.
4: De mooiste momenten van het WK.
3: Ja, het einde van elke uitzending, onze WK top 3. De analist in de studio kiest een nieuw moment voor onze top 3. En gooit er dan ook weer 1 uit. De top 3 tot nu toe klinkt zo.
1: 1.
5: Quiñones. En het Azteca Stadion in vuur en vlam. Het gaat mis in de opbouw en hij profiteert. Het is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
1: 2.
6: Goede bal naar Wang. Wang, goede kans. die bal hard genoeg? Ja, die is hard genoeg. Wang Inbeel werd maar niet fit dit seizoen bij Feyenoord. Maar is precies op tijd fit voor zijn land. En scoort op een WK.
3: Ja, nummer 1, de eerste goal dus op het WK door Hedwiges Maduro. Mexicaans volkslied vanwege de echte voetbalsfeer in Azteca gekozen door Jan-Willem Wesselink. Gewicht gebrek aan analist, denk ik. Doelpunt Wang, de 1-1 tegen Tsjechië. 2-1 winst Zuid-Korea, uitgekozen door Robert Maaskant. Gert-Jan, welk moment wil jij toevoegen?
2: Ik moet er niet eerst 1 uithalen.
3: Nee. Wij bepalen hier de regels. Oh. Jeetje. Bemoeit er niet mee.
2: Zeg maar. Ja, de eerste goal van de Verenigde Staten. De wijze waarop ze de wedstrijd beginnen. En dat mondt dan ook gelijk uit na 6 minuten in een doelpunt.
3: Oké.
7: Here's Christian Pulisic on the ball now. Draws the double team. Splits the double team.
1: En nu, Gert-Jan Verbeek, moet je er ook 1 uithalen?
2: Ja, nou ja, ik heb niet zoveel met volksliederen. Dus,
1: ik zag je ook inderdaad alweer een soort van nee schudden toen je dat fragment hoorde.
2: Nee.
1: Toen had ik al een vermoeden.
2: Ik kies voor het volkslied. Ja, nee, dan heb ik het toch liever bij voetbalmomenten.
3: Ik weet dat je Jan Willem misschien wel eens tegen kan komen, hè?
2: Ja.
3: Ik met je baan nu.
2: Ja, dat klopt. Ja, helaas.
3: Oké, goed. Met deze is de nieuwe top 3 dus bepaald.
1: Suze.
0: Ja.
1: Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, is het nog het aanzien waard? Ja. Maar...
0: Nou, toen ik net even niet op zender was, zei ik een woord wat ik op zender niet zou herhalen. En dat kwam omdat Embolo, de spits van Zwitserland, over zijn benen en de bal struikelde. Terwijl hij toch wel in kansrijke positie was. Dus het wordt eigenlijk alleen maar erger. Dus van kwaad tot erger. Misschien kan er nu een momentje komen als Manzambi de bal krijgt op de rand strafschopgebied. Maar ook hij raakt hem al heel snel weer kwijt. Zwitserland... blijft wel in balbezit, maar laat dus niet zien waarom ze denken zulke grote ambities te kunnen hebben op dit WK. Tegen een tegenstander als Qatar moet je gewoon veel meer doelpunten maken en veel beter zijn. Hebben we nog steeds de bal op de helft van Qatar. Gaat weer eventjes terug. Gaat naar Elvedi, die hem dan breed schuift. Naar Akanji, die hem dan breed schuift. Naar Rodriguez. Ja, echt warm word je er niet van. Komt nu een overtreding gemaakt door Qatar. Dat is de manier nu nog maar om het spel een beetje naar je toe te trekken voor Qatar. Want ook zij maken vrij weinig klaar. Miguel maakt die overtreding. Een van die oudere spelers van Qatar in het centrum van de verdediging. En dan is er weer een belabberde paas van Akanji. Waardoor Qatar nu weer in balbezit is. En misschien nog wel iets kan gaan creëren. Ed Nielsen aan de rechterkant. Ook daar weer zeer laag tempo, waardoor Zwitserland de verdediging weer op orde kan hebben. Er is echt wel ruimte voor Qatar om iets te doen. Maar als je dan vervolgens die bal weer breed en terug speelt, dan is die ruimte ook weer snel verspeeld. En staat Zwitserland dus weer in positie. Qatar nog steeds wel in balbezit op de helft van Zwitserland. Aan de linkerkant wordt er de voorzet gegeven, de 16 in. Wegkoppen is van Akanji en daar is het opvangen van Afif, die helemaal vrij is en voorzet kan gaan geven. Die voorzet wordt deels geblokt en belandt dan in de handen van keeper Gregor Kobel. Die bal vervolgens weer in het spel kan gaan brengen. Als we nog 3 officiële minuten te gaan hebben in San Francisco. In die wedstrijd dus in groep B tussen Qatar en Zwitserland. Waar Zwitserland op een 1-0 voorsprong staat door een penalty in de eerste helft.
1: Ik ben nog steeds zo benieuwd naar dat woord. Dat je niet kan herhalen op zender.
0: Ja, we zijn bijna klaar.
1: Zou je het kunnen omschrijven?
0: Nee.
3: Ik heb het gehoord.
0: Na 11 krijg je hem.
3: Ja, ik heb het gehoord. Je zei goh.
0: Ja, goh. Typisch een woord voor mij. Goh. Ja.
1: Goh, dat is echt Suze ten voeten uit. Ja.
3: Ik help je even.
1: Na 11.
3: Ja. Gert-Jan, je zag steeds verder in je stoel.
2: Ja.
1: Gert-Jan, ben je er nog?
2: Ik moest straks naar huis toe rijden en dan mis ik het eerste kwartier van de wedstrijd Brazilië-Marokko.
3: Ik ga nu vragen of je nu naar huis mag.
2: Eigenlijk wel. Er valt niks meer te analyseren.
1: Is het echt zo erg?
2: Ja, het is wel heel erg droevig zo langzamerhand. Hoor. Aan beide kanten. Qatar, ik hoop niet dat hij heel veel extra tijd bijtelt. Want het sneu voor de kijkers. Die nog zou blijven kijken. Die kunnen en de luisteraars.
1: Ja. Die luisteraars hebben inmiddels ook wel weggezet.
2: Dat denk ik ook, ja. Wat moet je hier nou van maken? Je kunt er ook niks meer iets positiefs uithalen. Ja.
3: Maar is dat dan ook het gevolg waar we het aan het begin van de uitzending over hadden? Het gevolg van het feit dat er zoveel landen meedoen. En ja, dan is de kans ook gewoon groter dat je er een keer een wedstrijd tussen hebt zoals deze natuurlijk.
2: Ja, dat is ook zo. En het gaat natuurlijk veel te makkelijk. Ze worden niet uitgedaagd. En de hitte, het zijn allemaal excuses. En excuses tellen niet. Maar ja, ik heb ook een paar wedstrijden gezien waar zo'n Canada wat erop knalt. En continu de hele wedstrijd blijft jagen op dat doelpunt. En Verenigde Staten die 9 minuten lang in staat is om wel in een hoog tempo te voetballen. En dan kun je de ene niet vergelijken met het andere. Hè, want hier en daar zal de temperatuur ook wat wisselend zijn. Dit is midden overdag, dat is ook weer anders. Maar ik zei al, ze zijn goed getraind, ze zijn klaar. En ja, als je dan ziet hoe Zwitserland ervan van terecht brengt, ja, dan ben je wel teleurgesteld. Hè, terwijl je ze ook in de eerste minuut hebben laten zien dat het wel mogelijk is. Alleen, ja dat hebben ze niet uitgebuit.
1: En teleurstellend wat Zwitserland doet in Qatar. Oh, Suze.
0: Ja, daar was dat moment waar Gert-Jan ook al een paar keer op voorgesorteerd heeft. Namelijk de kans voor Qatar om op 1-1 te komen. Invaller Alaeddin draait zich vrij op de rand van de 16 en produceert dan een matig rollertje, waardoor Kobel niet in verlegenheid gebracht wordt. Ja, dat is misschien ook wel tekenend voor deze wedstrijd. Dat als Qatar dan dat moment krijgt, dat het er vervolgens ook heel matig mee om wordt gegaan. En dat het krachteloze, richtingloze schotje van Alaeddin dus in de handen van de keeper van Zwitserland verdwijnt. Zwitserland heeft nog de bal. 7 seconden zijn er nog te gaan in de officiële speeltijd. In die officiële 90 minuten. Minimaal 3 komen er natuurlijk bij door die break. Als Embolo nu nog een moment heeft, tikt hem breed naar de rechterkant. Dan is er een voorzet en daar is niemand van Zwitserland om die bal binnen te lopen. En er wordt gebaald door Zwitserland speler. Een van de invallers, Rieder. Want als hij wat scherper had gestaan, dan had hij een linkervoet er tegenaan kunnen zetten. Maar ook hij te afwachtend. Ja, hij kijkt naar zijn eigen voeten van ja, waarom loop je eigenlijk niet wat harder door? Dat begrijp ik wel. Die blik van hem. 6 minuten worden erbij getrokken. 30 seconden zijn er al van verlopen. Ja, je zou zeggen het is enorm spannend als het 0-1 staat. Er kan nog van alles gebeuren. Maar deze wedstrijd is op dit moment zo futloos dat de spanning er ook niet echt meer op of in lijkt te zitten bij Zwitserland en Qatar. Als Zwitserland het nog een keertje mag gaan proberen via Rieder, maar hij kan zijn voet niet goed tegen de bal krijgen. Leidt dus balverlies. Qatar roeit hem maar weer naar de helft van Zwitserland die de bal alweer heeft. En dan is het Manzabi die de actie inzet. Maar ook die actie die strandt alweer. En dus blijft het 1-0 voor Zwitserland tegen Qatar.
1: Ja, Gert-Jan. Heb je al een tijdje niet zien hoofdschudden? Is dat een goed teken?
2: Ik zit vol verbazing te kijken. Nee, maar ook, kijk, ze houden het ook niet meer heel compact, Qatar. Mm-hmm. Die spitsen blijven nu een beetje voor je hangen, die zijn ook moe. Maar Zwitserland werd er op geen enkele manier echt gebruik van te maken. Dat verbaast mij alleszins.
3: Ja, nou ja, dan wat verheugen op Marokko-Brazilië.
2: Ja, toch? Ja, zeker. Nou ja, ik denk als ik thuis had zitten kijken, dan had ik waarschijnlijk wat anders gaan doen.
3: Ja?
2: Ja.
3: Wat had je gaan doen dan?
2: Koffie zetten of...
3: Oké. Nou, interessant.
2: Of bij mijn vrouw even naar de serie kijken die ze waarschijnlijk tijdens het voetballen aanzet. Want die kijkt met mij geen voetbal.
3: Nou, interessant. Even sussen maar dan.
0: Ja, het is wel een wedstrijd waar je vrij makkelijk nog iets anders bij kan doen. Huishoudelijk taakje of iets, inderdaad, boekje lezen, zoiets. 2 minuten zijn er verstreken in de bijgetrokken extra 6 minuten die erbij getrokken gaan worden. 1-0 dus nog steeds de stand. Zwitserland op voorsprong tegen Qatar doet wat het moet doen in de zin dat het 3 punten haalt. Maar doet totaal niet wat het moet doen als het gaat over het spelbeeld en het aantal doelpunten. Brengt de bal nog een keer de 16 in, maar die wordt heel gemakkelijk gevangen door Abu Nada. En Abu Nada heeft niet eens meer haast om die bal in te brengen. Staat toch achter 0-1 voor Zwitserland dus tegen Qatar.
1: Dankjewel, Suze. Alle ballen dan maar, inderdaad. Op Marokko tegen Brazilië.

0: The Wave, Jungle.
1: Ja, Suze, ik zeg net tegen Gert-Jan, dat lijkt wel of Qatar beter wordt. Toen zei hij van, nou ja, of Zwitserland wordt slechter.
2: Ja, ja, het is altijd een combinatie van factoren. En ik denk dat het alle twee waar is. Zwitserland wel net nog twee mogelijkheden gecreëerd. Embolo werd vrijgespeeld na een slim paasje van de invaller Manzambi. Maar zijn poging ging naast. En Vargas, vogelvrij in de 16 aan de linkerkant, kon inschieten. Maar dat schot was zo voorspelbaar in de verre hoek en miste zoveel richting en had zo weinig kracht dat de keeper er vrij gemakkelijk bij kon. Als Qatar in een spaarzame tegenaanval is, maar ook die aanval die is alweer afgelopen, want de voorzet die werd, was te hard. Gaat over de achterlijn. Afif kan daar niet bij. En dus moet Qatar nog steeds op zoek naar die gelijkmaker, maar heeft het heel, heel veel moeite om echt een vuist te maken, om echt grote kansen te creëren. Want als ze dan de bal hebben, want dat doet Zwitserland inderdaad. Het laatste nu ook af en toe de bal. Dan gaat er zo vaak zoveel, zo snel alweer mis. Is de passing zo onzuiver dat ze tot vrij weinig komen. Zwitserland nu aan de bal met nog 12 officiële minuten op de klok. Vargas, tempo ligt ontzettend laag. Het heeft misschien ook wel te maken met de warmte en het feit dat we aan het einde van een wedstrijd zijn beland. Maar het is wel echt wandelvoetbal nu af en toe.

0: Rode Hoed in Amsterdam met Elisabeth Steins. Dag.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Live vanuit de Rode Hoed in Amsterdam is dit Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en de uitreiking van de Brusselprijs 2026. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag morgen symbolisch met een groot MMA-gevecht op het gras voor het Witte Huis. Wij hebben hier vanavond ook wat te vieren. En symbolisch of niet, dat doen we in een zaal vol met de beste onderzoeksjournalisten van het land. Die wel schrijven en niet slaan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog vanuit een afgeladen Rode Hoed, kan ik wel zeggen, waar straks dan dus eindelijk die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. De prijs voor het beste journalistieke boek. De afgelopen weken sprak ik al met de genomineerden apart over hun boeken en vanavond dus de ontknoping. Ze zitten hier op de eerste rij en we gaan meteen even de temperatuur peilen. Te beginnen met een duo, Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Zij schreven een genadeloze biografie over Wim Hof, bekend van de ademhalingstechnieken en de ijsbaden. Ja, hoe is de gevoelstemperatuur bij jullie?
3: Ja, het is erg verleidelijk om te zeggen dat je niet koud in de kleren gaat zitten. Ja. Of andere.
2: Of dat je peentjes aan het zweten bent, ja, en dat het ijspad binnengerold mag worden.
3: Ja,
2: maar spannend wel dus.
3: Best spannend, ja.
2: En hoe is het met Wim Hof? Want wat is de impact van jullie boek op zijn leven en werk, zou je zeggen? Heeft hij er last van?
4: Nou, wij denken dat hij er misschien toch wel een klein beetje zenuwachtig over aan het worden is. Want hij zat van de week in een podcast waarin hij ook weer refereerde aan deze avond. En over de publicaties van Onze Hand. Dus hij probeert te doen alsof het hem niet deert. Maar
2: hij zit wel mee te luisteren.
4: Precies.
2: Ja, precies. Nou, dat is goed om te horen. Naast jullie zit Chris de Stoop. Voor de derde keer maar liefst genomineerd. Dit keer met De Damiaanhoeve. Een boek over de moord op een boerderij aan de oevers van de Maas. En je zou toch zeggen, drie keer scheepsrecht.
5: Ja, dat heb ik nog gehoord vanavond. Maar wat wil dat zeggen? En wat is dat scheepsrecht nog?
2: Ja, precies. Ja. dit is ook het derde boek waarin een boerderij eigenlijk een hoofdrol speelt. Hè? En dat dan ook nog op de achtergrond gaat over de teleurgang van het boerenleven. Ik dacht nog, blijft dat onderwerp nou nog steeds trekken? Of misschien hier, als u zo in hartje Amsterdam bent, dat je ook geïnspireerd raakt om het dus over een heel andere boeg te gooien?
5: Ik moet bekennen dat het toch iets met mijn boerenafkomst te maken heeft. Maar ik heb over heel stedelijke onderwerpen andere boeken geschreven. Absoluut.
2: Alleen die zijn niet genomineerd geweest dan?
5: Toch wel.
2: Oh, toch wel. Oh, daar zit ik mis. Nou, goed. Ja. Dan gaan we snel door naar de buren, zou ik zeggen. Lemya Aharouai en Petra de Koning. Jullie zijn genomineerd met jullie portret over Dick Schoof. Niet een heel flatteus portret, waar hij zelf misschien ook niet zo heel erg blij was. Gisteren zat hij nog even voor de coronacommissie. Toen niet als oud-premier, maar als oud-topambtenaar. Dat past hem volgens mij wel echt beter, toch, Petra?
6: Ja, hij kwam wat beter uit zijn woorden dan als premier, denk ik. Dat viel mij in elk geval op. En tegelijk zag je ook wel dat hij het lijkt te missen, dat premierschap. Dus zo nu en dan, ik heb het echt wel een keer of drie gehoord, begon hij over zichzelf als premier en dat hij ook de andere kant wist en dat hij dat had meegemaakt. Dus volgens mij mist hij het.
2: Ja, hij mist het toch wel. Nou was dat kabinet Schoof een experiment. Inmiddels zitten we alweer midden in het volgende experiment met een minderheidskabinet. Lemya, zijn jullie al bezig met het volgende boek? Ja, jij bent zelf vertrokken uit Den Haag.
4: Ja, ik zal het in ieder geval zelf niet doen. En volgens mij kan ik bevestigen dat er op dit moment nog geen plannen zijn voor een volgend boek over Jetten.
2: Nee,
4: nog niet,
2: maar wie weet hoe dat loopt. Goed, daarnaast zit dan weer Gerard Jansen, die voor zijn boek De Race om het Majorana-deeltje ruim 10 jaar lang de Nederlandse natuurkundige Leo Kouwenhoven volgde. Eigenlijk toch wel in de hoop erbij te zijn als hij een doorbraak beleefde. Maar ja, ik spoil het toch maar even, dat gebeurde eigenlijk gewoon niet.
7: Nog niet.
2: Maar als hij dan komt, die doorbraak, komt er dan ook een deel 2 van dit boek?
7: Misschien een extra hoofdstuk.
2: Aha.
7: En hopelijk een internationale vertaling of zo.
2: Je bent er zelf onderhand niet ook een beetje klaar mee na al die jaren?
7: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee. En ik dacht nog, gaat het op zo'n avond als vanavond, gaat dan iedereen vragen wat dat Majorana-deeltje nou eigenlijk is? En
7: nee, gelukkig niet.
2: Gelukkig. Nou, misschien ben je na afloop bij de bar nog beschikbaar voor vragen. We hebben nog wel wat muntjes liggen, want het duurt volgens mij wel even voordat je daar echt een goed antwoord op kan geven. Maar goed, het derde duo dan, Ties Gijzel en Mira Seys. Jullie schreven over de wereld achter CO2-compensatie. Ook veel samengewerkt met lokale en internationale journalisten. Ik vroeg me af, delen die dan straks ook mee in de prijs als jullie straks gaan winnen?
8: Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar dat het zou wel mooi zijn. In ieder geval hebben we ook juist, ook voor het project zelf, hebben we met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hebben we ook samengewerkt. En hebben we ook echt al veel van de fondsen met de journalisten kunnen delen. Dus op die manier, vanuit die gedachte, zou het wel mooi zijn om het te blijven doen.
2: Ja. En Mira, ja, die CO2-compensatie, dat is eigenlijk een farce, schrijven jullie. Dus ja, wie dan een vliegticket boekt of de tank volgooit deze dagen, hoeft dan eigenlijk ook misschien niet meer aan te klikken dat hij daar extra voor wil betalen?
9: In ieder geval niet ter compensatie. Ze moeten weten, het is niet volledig een compensatie van de uitstoot die ze hebben gehad.
2: Oké. Dank jullie wel. Verderop in de uitzending gaan we natuurlijk horen wie er wint. Maar we hebben eerst ook gewoon nog veel meer andere dingen te bespreken. Cathy Piri is hier, vice-fractievoorzitter van PRO, dat vandaag het oprichtingscongres hield. En Wilma Borgman die was bij het voorjaarscongres van de VVD. Verder komt straks direct na onze uitzending Marokko voor het eerst in actie op het WK. Dus we gaan het hebben over het Marokkaanse voetbalsucces van de afgelopen jaren. En de geweldige Janne Schra is er ook. Zij verzorgt vanavond de live muziek. Een bomvol uurtje dus. Dus laten we gauw beginnen met zoals altijd eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
10: Zaterdag 13 juni.
11: Het is zo asociaal wat hier is gebeurd. Zo misdadig.
2: Ja, burgemeester Halsema lijkt met deze uitspraak te bevestigen dat criminelen achter de explosie zitten in een kelderbox in Osdorp. Bewoners zijn geschrokken, maar niet verrast.
12: Verbaas me nergens meer over.
13: Vroeger was het heel anders.
2: Het zou gaan om jongeren die explosieven probeerden te maken.
14: Ja, ze moeten ze even een keer goed aanpakken allemaal. Hè.
2: Ja, dat aanpakken moet dan wel door de politie gebeuren.
12: Je krijgt zo'n knal voor je hersens als je wat zegt. Dus nou, dat doe je toch niet?
2: Verder met het laatste congres van PvdA en GroenLinks.
15: We gaan er een leuk feestje van maken vandaag.
2: Met meer dan 95% van de stemmen werd voor een officiële fusie gekozen.
16: Vanaf nu zijn we pro.
2: En daar waren de leden blij mee.
16: Ik zeg het gewoon nog een keer. Vanaf nu zijn we pro.
2: Ook de VVD hield een congres. Tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat de populariteit van partijleider Jezelgus flink is gedaald.
17: Weet u, dat zijn de koersen, dagkoersen. Over twee maanden is het weer anders. Ik heb veel geleerd van de afgelopen jaren. Dat komt en gaat.
2: Veel VVD'ers willen fractievoorzitter Brekelmans als nieuwe leider.
18: Zou u dat willen zijn?
19: Nee.
2: Maar hoe kijkt u dan naar die peiling?
19: Ja, dit soort peilingen, u mag ze nog heel vaak doen, maar ja, ik veeg er mijn schoenen mee af.
2: En tussen die twee zit het overigens wel goed, als je tenminste luistert naar Jezelgus.
17: Dat ik hier even echt iets moet zeggen over onze eigen Ruben. Ik had de fractie niet in betere handen achter kunnen laten.
2: En Brekelmans is al even complimenteus.
20: En ik ben ontzettend blij dat onze veiligheid van Nederland en van onze bondgenoten in zulke uitstekende handen is. Echt super.
2: Ja, en dan de oorlog tussen Iran en Amerika. Al weken is er verwarring over een deal tussen de twee. En dat komt omdat Trump voortdurend het volgende zegt.
21: They are getting very close to making a deal.
22: I think we're getting close to maybe doing a deal.
23: That is very possible that we'll make a deal. We can make a good deal right now.
24: We're very close to having a deal.
2: En wat het nog verwarrender maakt is dat de Amerikaanse president telkens tegenstrijdige dingen roept, zoals eerst dit.
25: Iran is dying to make a deal.
26: They are begging to make a deal, not me.
27: They want to make a deal so badly.
28: They are begging to work out a deal.
2: Maar als de onderhandelingen dan weer tegenzitten,
29: and they're not fools. They're very smart.

0: Smart, actually, in a certain way.
1: They're very good negotiators. They're crafty. Very tough negotiators.
0: But they're great negotiators.
2: En vervolgens was het weer dit.
0: We're going to end that war very quickly. It's going to happen, and it's going to happen fast.
2: En zodra alles weer stroef liep, dit.
1: You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my third month. It takes a long time. I'm in no hurry.
2: En voor wat het waard is, Trump beweert dat het nu echt gaat gebeuren.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: Tot slot het WK-voetbal in Amerika. Veel Hollandse supporters zijn al in Dallas voor de wedstrijd van morgen. En daar keken een paar fans op een plein naar Amerika tegen Paraguay. En net als een van hen duidelijk wil maken dat Amerikanen niks met voetbal hebben, scoort het thuisland.
3: Ja, een beetje dode boel hier met die Amerikanen. Maar ik merk wel dat iedereen het heeft.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, twee belangrijke politieke partijen zijn op zoek naar zichzelf, kun je rustig stellen. Pro en de VVD. Beide partijen hielden vandaag congres en dachten na over hun eigen ideologische veren, maar waren toch vooral ook weer erg met elkaar bezig. Er werden heel wat steken onder water uitgedeeld. Wat betekenen deze verhoudingen nou voor de bestuurbaarheid van het land? Aan tafel is Kati Piri, vice-fractievoorzitter van Progressief Nederland, rechtstreeks van dat historische oprichtingscongres in de Brabanthallen in Den Bosch. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
2: En politiek verslaggever van het Oog, Wilma Borgman. Die was dus de hele dag bij het voorjaarscongres van de VVD.
6: Zeker.
2: In de Fokkerterminal in Den Haag. Fijn dat je er weer bij bent, Wilma. Mevrouw Piri, wat zegt u eigenlijk zelf? Bent u van Progressief Nederland of van Pro?
5: Ja, het zal nog een beetje wennen worden. Sinds afgelopen dinsdag kunnen we de naam ook officieel in de Tweede Kamer gebruiken. Vandaag was het vooral Pro. En dat zal ongetwijfeld wel eens afgewisseld worden.
2: En er zal misschien ook af en toe nog wat PvdA uitvloepen.
5: Nou, nee, vandaag gebeurde dat niet. Maar ik sluit niet uit dat het nog misschien een keer gebeurt.
2: Ja.
5: Nou, oude gewoontes.
2: Ja, dat is ook logisch. De Telegraaf die schrijft Stevas, Progressief Nederland, en kort dan af naar PN.
5: Heel blij mee. Ja, kijk, de Telegraaf over het algemeen is niet zo heel positief over Pro. En ik denk, ja, als al die rotstukken, als daar PN over PN wordt gesproken, niemand weet over welke partij dat gaat, hebben we er in ieder geval ook niet zo heel veel last van.
2: Oh, dat is eigenlijk wel handig, ja.
5: Ja, dus vooral zo blijven doen.
2: Ja, maar ook misschien wel een beetje kinderachtig of irritant.
5: Ja. Ja, weet je, ze gaan er zelf over. In ieder geval denk ik niet dat wij er last van hebben.
2: Nee. Voor u was het een vrolijke dag vandaag.
5: Ja, het was echt een feest.
2: Die oprichting, dat was natuurlijk echt een historisch moment. Maar het betekent ook het einde van 80 jaar PvdA. En dat zal u toch misschien ook wel aan het hart gaan.
5: Ja, ik heb niet alle 80 jaar meegemaakt. Maar vandaag, toen we in die zaal zaten, en even de oude beelden voorbij kwamen van zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid, ja, voel je ook weer even heel klein. Want je denkt, jeetje, wat een geschiedenis. Mm-hmm. En besefte je eigenlijk ook hoe bijzonder het is wat we vandaag gedaan hebben. Een nieuwe, grote, progressieve beweging opgericht. Die vooral ook nu vooruit gaat kijken. En al het moois uit het verleden nemen we ook mee. Maar tuurlijk, op sommige dagen denk je echt van, we weten in ieder geval wat we achter ons laten. En je weet nog niet wat de toekomst brengt. Dus soms is dat spannend.
2: Best wel spannend, ja. Ja. Wilma, welk gevoel heerst er vandaag bij de VVD?
6: Nou, dat was het niet zo'n feest als bij Pro, denk ik. Hoewel ze daar natuurlijk altijd iets te vieren hebben, want het is een gezellige club. Dus en ze hadden ook wel, ze hebben een liberaal manifest vastgesteld vandaag. Dus dat hadden ze dan misschien wel te vieren, maar nee, het was niet zo'n feestje als bij de buurvrouw, denk ik.
5: Ja, je baalt zeker dat je niet in de bos was, Wilma.
6: Ja, maar die collega's die daar naartoe gaan, die lieten zich dit feestje niet ontnemen.
5: Okay.
6: Dus
5: okay.
2: We hoorden net Ruben Brekelmans en Dylan Jezokus elkaar behoorlijk bewieroken. Jezokus noemde Brekelmans zelfs een held. Een held dat hij fractievoorzitter wilde worden, alsof dat iets heel vreselijks is.
6: Alsof hij veel keus had ook.
2: Ja. Ja, wat was daar de bedoeling van?
6: Ja, denk even terug aan de recente geschiedenis van deze twee. Brekelmans was de minister van Defensie, de vorige minister van Defensie. Dus hij was niet alleen haar opvolger, maar hij was ook haar voorganger. En hij was ook heel populair, ook binnen de VVD. En het is daar een publiek geheim dat hij heel graag op die post was blijven zitten. Maar ja, de partijleider aasde ook op dat ministerschap. Dus hij moest een stap opzij zetten. En ik denk dat dit toch een soort van publieke erkenning was van haar naar hem toe, dat hij dat gedaan heeft, dat hij die stap wilde zetten. Maar er gebeurde ook nog iets anders en dat vond ik eigenlijk ook heel opvallend, want er was daar een Oekraïense delegatie, die zat op de voorste rij, die werd welkom geheten door Yazugus. Die kregen staande ovatie, die delegatie. En wat ik heel opvallend vond, was dat toen Yazugus haar speech had afgerond, wachtte zij het applaus niet af. Ze gaf gelijk het woord aan Brekelmans, die introduceerde ze, die haalde naar het podium met die lovende woorden. Het was een beetje alsof ze niet wilde afwachten of er voor haar wel net zo hard geklapt zou worden als voor die Oekraïense delegatie. Als je nou heel slecht denkt.
2: Terwijl dat eigenlijk het lekkerste moment is natuurlijk, dat applaus.
6: Ja, normaal gesproken is het natuurlijk zo. En normaal gesproken is dat applaus ook altijd heel hard. Ongeacht wat iemand gezegd heeft. Maar misschien wilden ze toch het risico niet nemen dat het op de applausmetertjes iets minder ver uitsloeg dan bij de Oekraïnse delegatie.
2: En ging het daar ook nog over pro eigenlijk?
6: Ik heb daar in de zaal waar die vergadering zich afspeelde niet de naam van de partij gehoord. Het ging wel heel erg over links. En het ging over hoe erg links is en hoe gevaarlijk ook. En met de belastingverhoging en slecht voor het bedrijfsleven. Maar het gekke is dat die VVD-congressen zijn eigenlijk een soort van schizofrene bijeenkomsten, als ik dat woord mag gebruiken. Want in de plenaire zaal wordt er vooral heel hard geklapt. Maar bij de koffieautomaat hoor je andere verhalen. Daar hoor je wat mensen er echt van vinden. En daar zeggen ook bestuurders die een VVD-pet op hebben, dat het misschien wel tijd is dat er over schaduwen wordt heengestapt. Want er moet wel wat gebeuren, want er moet geregeerd worden. Dus ik denk dat de aversie tegen pro vooral bij de partijleiding zit. Mm-hmm. En bij zeker de bestuurlijke VVD'ers toch heel wat minder.
2: Ja. Mevrouw Pieri, vindt u dat ook, dat er tijd is dat er over schaduwen wordt heengestapt? Ook vanuit pro?
7: Nou ja, kijk, ik denk als je eerlijk bent, nog GroenLinks, nog PvdA, ik heb ooit een hele warme band ideologisch gehad met de VVD. We stonden vaak ook in campagnes tegenover elkaar. Maar wat ik de afgelopen jaren heb gezien, en ik hoop enigszins ook onder Brekelmans dat in de Kamer in ieder geval iets normaler wordt, is dat je niet op de persoon speelt. En dat je uiteindelijk ook beseft dat democratische krachten elkaar in dit land nodig hebben. En dat was natuurlijk, voor mij is er echt iets historisch fout gegaan op het moment dat je over een andere democratische partij zegt, we sluiten ze uit. Mm. Hey, ik wil niet terug in de geschiedenis, maar ik denk dat daar echt iets is gebeurd
2: moeilijk is om overheen te stappen.
7: Nou, niet zozeer, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat daar, dat is ook, denk ik, de scheuring die je ziet in de VVD. Laten we heel eerlijk zijn, op heel veel lokale plekken, nu ook. Het liefst gaat pro natuurlijk gewoon met progressieve partijen regeren. Maar op het moment dat dat niet kan, dan doe je dat ook met andere democratische partijen, ook op rechts. Mm. En voor de VVD geldt lokaal precies hetzelfde. En we zagen hier natuurlijk een waterscheiding die eigenlijk Yazugus als partijleider heeft geschapen.
2: Ja. Maar pro wil dus wel graag samenwerken ook met de coalitie. Maar tegelijkertijd, ja, Jesse Klaver die haalde vandaag best wel flink uit naar de VVD. Het begon in de Volkskrant vanochtend. Daar zei hij al dat D66 en CDA te veel hun oren laten hangen naar de VVD.
7: Absoluut.
2: En op het congres zei hij het nog wat feller. Zei hij dat de VVD de coalitie gijzelt en meer met zichzelf bezig is dan met de toekomst van het land. Ja, is dat dan de manier om toenadering te zoeken?
7: Nou ja, gelukkig mag ik het zelf duiden. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit gewoon is wat men ziet. Je zag het afgelopen week. We hebben een afspraak gemaakt met het kabinet over de begroting van buitenlandse handel. Dat is een compromis, hè. Het is niet 100% alles wat wij wilden. Of op de manier waarop we het wilden. En hoe die coalitie over elkaar heen buitelt met de hele tijd spinnen, wat er wel of niet in zit. De minister die zit in de Kamer en op een gegeven moment komt er in het nieuws, er is ook een schaduwdeal, is dat je echt denkt, jeetje, als wij onderhandelen we dan met 66 zetels, namelijk alle drie de partijen, of gewoon puur met één minister die daar zit. Nou ja, en als ik heel eerlijk ben, wat je ook ziet is, Ze zijn uiteindelijk gegaan voor minderheidskabinet, omdat de VVD ons er niet bij wilde en D66
8: precies.
7: Ja, 21 niet wilde. Ze wilden geen keus maken van over rechts of over links. En dat is precies wat ze nog steeds
2: die
7: denk
2: keuze
7: ik,
2: nog steeds
7: vandaag. Ze
2: nog.
7: Hebben die keus niet gemaakt.
8: Ja, maar ze willen
7: allemaal.
8: Hem ook niet maken.
7: Nou, ik denk dat de VVD het liefst over rechts zou gaan. En D66 het liefst over links. En wij zeggen, en ik denk dat jij 21 niet anders zegt, met ons samen gaat het niet. Je zult een keus moeten maken.
8: Ja. Ik hoor vandaag echt andere verhalen. Want bij de VVD denken ze echt dat bijvoorbeeld op het stikstofpakket dat eraan moet zitten te komen, dat ze dan zowel van jullie als van jaar 21 steun krijgen.
7: Nou, we gaan het zien. Het pakket moet nog gepresenteerd worden. Dus wij zullen altijd dingen op de inhoud beoordelen. Maar als je kijkt in het algemeen naar het verkiezingsprogramma van jaar 21 en die van ons, en ook in de Kamer, zijn het echt vaak gewoon 180 graden tegenovergestelde kanten die wij op willen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om die bij elkaar te brengen. En jaar 21 kijkt er hetzelfde naar. Als het kabinet zelf die keus niet maakt, dan zullen wij vanuit de oppositie moeten afdwingen dat ze die keus maken. En wat ons betreft moet het dan altijd eerlijker en progressiever. En ik snap dat dat bij de VVD pijn doet.
2: Mm. Wilma, over de VVD. Vandaag was dus dat voorjaarscongres. En daar werd, zoals je net al even kort zei, dat nieuwe liberaal manifest aangenomen. Dat heeft ook alles te maken met een zoektocht van die partij naar zichzelf. Hè? Eigenlijk. Zoals ook Pro bezig is met de ideologische veren en de verschillende bloedgroepen die bij elkaar gebracht moeten worden. Dat geldt ook een beetje bij de VVD. Waar worstelt die partij nou zo mee?
8: Nou ja, ik denk dat dat liberaal manifest dat heeft ook een beetje een inhoudelijke bedoeling. Namelijk dat vorige liberaal manifest dateert uit 2005. Dat was de tijd van net na de Fortuinrevolte. En dat manifest heeft het erg over democratisering en over hoe je als overheid met je burgers omgaat. Dus dat was wel echt gedateerd. En dat ze vonden dat dat toe was aan een opfrisbeurt. Maar wat er eigenlijk nog belangrijker is, dat je ziet sinds een aantal jaren dat de VVD gefragmenteerd raakt. En de bedoeling was dat dit manifest en het proces rond dat manifest om samen te zoeken naar waar ze het allemaal wel over eens zouden kunnen worden, dat zou leiden tot een nieuwe vereniging onder de liberale paraplu.
2: Ja, en ik hoor in je stem dat niet lukt? Of?
8: Nou ja, zolang je het hebt over grote liberale uitgangspunten, over vrijheid en verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, ja, dat zijn begrippen die iedere VVD'er wel aanspreken. Maar heb het dan over de samenwerking met Pro, of heb het over de spreidingswet, of over klimaatbeleid, whatever. En dan zijn de scheidslijnen meteen weer zichtbaar.
2: Ja. Nou, zoals we net al schetsten, we zitten dus met die minderheidscoalitie, hè, omdat dus D66 niet met ja 21 wilde, de VVD niet met GroenLinks, PvdA, Pro. De VVD is daar wel radicaler in geworden. Ja. Waar komt die grote aversie nou zo vandaan?
8: Ja, ik vind het vervelend om een beetje persoonlijk te worden, maar er is een reden. En die zit hier. Want ik hoorde ook vandaag weer, en niet eens van de meest rechtse VVD'ers, die motie Piering die een jaar geleden is ingediend. Die ging over het wapenembargo tegen Israël. Zeker. Die ervoor zorgde dat, vonden ze bij de VVD, ook de Iron Dome niet meer bevoorraad kon worden. Waardoor Israël de zelfbescherming niet meer overeind zou kunnen houden. Dat vinden ze heel, heel vervelend en heel radicaal. En dat is voor heel veel VVD'ers een aanleiding om te zeggen dat GroenLinks de PvdA heeft overgenomen en dat er van de oude, bestuurlijke PvdA niet meer zoveel over is.
7: Ik denk dat het ging om electorale redenen. Al ver voor deze motie zag je dat je Zielkens die route inzette. Ze hebben een kabinet laten vallen op migratie. Vervolgens de deur opengezet natuurlijk ook gewoon naar de PVV. Dat heeft denk ik ook die enorme splijting in de partij zelf veroorzaakt.
8: Nou, die was eigenlijk al daarvoor ingezet, hoor. Ook al onder Rutte 4. Rutte 4 was een D66-kabinet. En het rechte deel van de partij vond dat heel vervelend. Die vonden dat ze onvoldoende de VVD-geluid terughoorden. Dus toen is die kant eigenlijk zichzelf gaan organiseren. Daarna kwam het kabinet Schoof, waar de linkerkant van de partij over in de gordijnen ging.
7: En de bestuurlijke kant.
8: En de bestuurlijke
7: niet alleen
8: kant,
7: de linkerkant.
8: Zeker, ja. Maar die ging zich dus daarna organiseren.
2: Maar, ja. Met deze geschiedenis wordt dat ooit nog wat met samenwerking tussen deze twee partijen, mevrouw Piri?
7: Nou ja, samenwerking tussen deze twee partijen. Kijk, wij hebben deze partij nooit uitgesloten. Wij zijn bereid. Wij om verantwoordelijkheid te nemen. Dat waren wij ook al meteen na de verkiezingen. Dat zijn we nu ook als grootste oppositiepartij. Maar we staan wel voor onze idealen. En het zal niemand verbazen, dat is iets wat vandaag ook de kern was van de speech van Jesse Klaver en ook van de voorzitter van de FNV, van Hans Spekman. Als het gaat om die enorme afbraak van de sociale zekerheid, dat gaat zeker niet met pro gebeuren. Ze is bereid om iets te doen, maar dan weet men ook wat de prijs is.
8: Okay. Ja, ze hebben bij de VVD natuurlijk ook idealen. En ja, daar zeggen ze, ja, het is onvermijdelijk dat de verzorgingsstaat dat wordt hervormd. Die hervormingen komen er.
7: Ik wens u succes met 66 zetels.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan mooi gezegd. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Wilma Borgman en Katty Piri, dank jullie wel. We gaan naar live muziek luisteren. Naar Janne Sra en gitarist Frank van Kasteren. Janne, wat ga je spelen?
9: Body Language.
2: Nou, ga je gang.

0: Dankjewel, Janne. Straks horen we je nog een keer. De spanning loopt hier in de Rode Hoed op. Niet alleen omdat we de ontknoping naderen van de Brusselprijs 2026... maar ook omdat Marokko over een half uur al gaat aftrappen tegen Brazilië. De Atlasleeuwen beginnen aan het WK voetbal als de kersverse winnaar van de Afrika Cup. En bij het vorige WK haalde Marokko de halve finales. Een gouden generatie dus. Dus de vraag is, wat brengt dat voetbalsucces het land en de diaspora? Hier aan tafel voetbaljournalist Mustafa Esadik, schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika, dat net uit is. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Samira Bouchibti, schrijfster en oud Tweede Kamerlid van de PvdA. Of heeft u liever pro?
2: PvdA.
0: Oh, ja, toch PvdA. Aangehecht. Ja.
2: Dat is gewoon vertrouwd.
0: U mag mooi ietsje dichter bij de microfoon gaan zitten.
2: Ja, ik had een verschoven excuus. Goedenavond.
0: Fijn dat jullie er allebei zijn. Samira, hoe is het met de spanning? Hè? Niet vanwege pro, maar vanwege die wedstrijd.
2: Ja, begrijp ik. Maar de spanning, ik moet heel eerlijk zeggen, de spanning is er. Als je echt gewoon voor een scherm met popcorn. In mijn geval is dat gewoon thuis. Maar ik denk dat bijvoorbeeld mijn broers gewoon in bijvoorbeeld mannencafés gaan zitten. Een broer is in Marokko. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk om daar mee te maken. Die zit dan ook in zo'n mannencafé. Alleen maar mannen.
0: Ja.
2: Heerlijk onder elkaar.
0: En de vrouwen? Waar zijn die?
2: Thuis. Gewoon met de vrouwen.
0: Ook en aan dan het kijken?
2: Ook aan het kijken, ja. Dat denk ik wel. Want ik denk dat ook een hele jonge generatie, dat zie je ook terug op TikTok, ontzettend fanatiek is en echt begaan is ook met de elftal, trots zijn ook. Maar ja, die vieren het, of vieren het, die kijken het op een andere manier. Maar ik denk dat heel Marokko letterlijk plat ligt.
0: Ja. En die verwachtingen zijn natuurlijk allemaal hoog gespannen na al die successen van de afgelopen jaren. Wat hebben die betekend voor de vele Nederlanders met Marokkaanse roots? Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker. Het is gewoon een gek gevoel. Het is heel vreemd dat een voetbal in dit geval ervoor heeft gezorgd dat er een stukje erkenning kwam. Meer respect, hè, is ook afgedwongen op die manier. Hè, met de leeuwen die fantastisch werk hebben geleverd. Hè, mooie prestaties hebben geleverd tijdens de WK. En alsof dat een soort van uitstraling gaf ook op ons. Op Marokkaanse Nederlands van kijk eens. Hè, dit is fantastisch, dit is mooi. Dit is ook van ons. Ja. Hè, dit zijn wij ook. Dus ja, dan kun je met trots zeggen, ik ben Marokkaanse Nederlander en ik ben blij.
0: Ja.
2: Echt heel erg blij.
0: Het is ook fijn om positief in het nieuws te zijn.
2: Dat is het ook. Ja. Het is echt niet leuk de afgelopen jaren. Ik ga wat langer mee, want ik ben een dagje ouder. Maar ik woon hier nu, ik denk een jaar of 54 in Nederland. Maar het is gewoon ook niet leuk voor jongens die hier geboren en getogen zijn. Hè, Nederlanders van Marokkaanse komaf. Die zich nog steeds moeten verdedigen tegen negativiteit, demagogie. We gaan dat daar niet vanavond over hebben. Het moet een beetje gezellig blijven. Ja. Maar dat is wel ontzettend
0: jammer. Dit soort momenten zijn
2: dan
0: belangrijk.
2: En dit soort momenten, dit zijn echt ook, die ze ook meedragen. Ook naar hun werk, naar school, op straat. Ik ben trots.
0: En Mustafa, het is tegelijkertijd ook wel een beladen WK. Vooral voor Afrikaanse fans ook. En ook een Afrikaanse scheidsrechter trouwens. Die gewoon de VS niet inkomen. Hebben vrienden en kennissen van jou die reis naar de VS bijvoorbeeld wel aangedurfd? Of om die reden niet gegaan?
1: Ja, ik ken er drie persoonlijk. En die zijn alle drie binnengelaten. Dus ik had contact met ze en ze hadden geen enkel probleem om het land binnen te komen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel heel veel berichten van andere mensen, met name vanuit het Afrikaans continent, die er niet in komen op verschillende niveaus. Of het nou journalisten zijn of mensen van de staf of supporters. Of dus die scheidsrechter. Was de beste scheidsrechter van Afrika vorig jaar. Ja, die komen er allemaal niet in. En het WK is altijd een evenement geweest dat in het teken stond van ontmoeting. Van elkaar leren kennen. Van verbinding. Daar is weinig van over als we hier naar kijken.
0: En over het elftal zelf, hè, want daar willen we het ook gewoon even over hebben. 2/3 van de spelers, heb ik begrepen, van Marokko is niet in Marokko geboren. En in het verleden was dat ook al zo. En dat was niet altijd even, pakt niet altijd even succesvol uit voor die teams. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Maar wat is er veranderd? Waardoor werkt het nu opeens?
1: Nou ja, op dat WK toen in 2022 was er ook voor het eerst een coach met de Marokkaanse achtergrond die in Frankrijk was opgegroeid. En hij bleek in staat om al die verschillende culturen, want het zijn ook gewoon Nederlanders, het zijn Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen, et cetera. En hij bleek in staat om ze te verbinden met die Marokkaanse identiteit als gemene deler. En als we kijken naar de documentaires die destijds werden uitgezonden, en als we zagen hoe hij in de kleedkamer die spelers kon motiveren, met name ook dat verhaal over hun opa's en oma's, hun vaders en moeders, hè, de eerste generatie Marokkanen in Europa. Ja, en wat zij allemaal voor op offeringen hebben gebracht, zodat hun kinderen en kleinkinderen een betere toekomst konden hebben. Ja, dat bleek heel erg motiverend te hebben gewerkt. En daarnaast ook de tweede factor, familie. Mm-hmm. Want destijds in Qatar werd ook een heel resort afgehuurd voor de familieleden van de spelers. Wat die coach heel slim had gedaan, en daar win je de harten van alle Marokkanen mee, is de rol van de moeder. Want na de eerste overwinning deed hij aan het einde van het interview de groeten aan zijn moeder. Ja, ja. En toen hingen alle Marokkanen huilend aan zijn lippen. Dus ja, dat was wel heel slim van hem.
0: Ja,
2: ja. Ja, nou, ook net toen ik zei, hè, de mannen in de mannencafés en de vrouwen thuis, natuurlijk is ook inderdaad een familie-aangelegenheid. Maar je zegt het ook heel erg mooi als je ziet hoe die trainer ook die verbinding bracht. Want ja, het is best ingewikkeld. Ik bedoel, de Marokkaan bestaat niet. Hè, een Franse Marokkaan is toch echt wel een andere dan een Belg. Of dan de Nederlandse mm-hmm. Marokkaan. Dat zie je ook als wij op vakantie, tenminste laat ik voor mezelf spreken, in Marokko ben. Dan zie je dat de Fransen toch andere Marokkanen zijn dan de Belgen. Ja. En als je dat dan als trainer, dat saamhorigheidsgevoel... De boel bij elkaar kan brengen, even Koheniaans, ja, dat is knap.
0: Ja.
2: Dat is knap. Het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan ja, voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen Marokko moet straks? Misschien je hebt er iets meer verstand van dan ik.
1: Ja,
2: dan,
1: de volgende ronde.
2: De volgende ronde, nou dan.
0: Nou, het kan best snel, hè? Of inderdaad, na de groepsfase kan dat best snel gebeuren.
2: Ja, dat kan best wel snel.
0: En dan? Ja, dan stel ik de vraag ook maar.
2: Ja, toch?
0: Ja?
2: Wel?
0: Wat heb je tegen je dochter gezegd?
2: Ik heb gezegd dat ik... dat ik daar...
0: Dat het ingewikkeld is.
2: Nou,
0: het is complicated.
2: Maar het is echt... Het is heel plat en het is bijna een cliché. Het is bijna kiezen tussen je vader en je moeder. Echt, dat is zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, in dit geval, nu, zou ik wel voor Marokko zijn. Waarom? Het is toch wel de underdog. Hè? Het is zo hard gewerkt de afgelopen jaren. En niet omdat je dan meer Marokkaan bent of minder Nederlander. Of dat ik niet loyaal ben naar Nederland toe. Want dat is ontzettend jammer dat daar ook jongeren weer, als ze zeggen ik ben voor Marokko, dat ze daar weer mee geconfronteerd worden. Ja. Ja, nou, ook net toen ik zei, hè, de mannen in de mannencafés en de vrouwen thuis, natuurlijk is ook inderdaad een familie-aangelegenheid. Maar je zegt het ook heel erg mooi als je ziet hoe die trainer ook die verbinding bracht. Want ja, het is best ingewikkeld. Ik bedoel, de Marokkaan bestaat niet. Hè, een Franse Marokkaan is toch echt wel een andere dan een Belg. Of dan de Nederlandse Marokkaan. Mm-hmm. Dat zie je ook als wij op vakantie, tenminste laat ik voor mezelf spreken, in Marokko ben. Dan zie je dat de Fransen toch andere Marokkanen zijn dan de Belgen.
0: Ja.
2: En als je dat dan als trainer, dat saamhorigheidsgevoel, de boel bij elkaar kan brengen, even Koheniaans, ja, dat is knap.
0: Ja.
2: Dat is knap. Want het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan ja, voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen?

0: Dat is knap. Want ja, het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan ja, voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen Marokko moet straks? Misschien in de, je hebt er iets meer verstand van dan ik.
1: Ja, de
0: dan,
1: volgende ronde.
0: De volgende ronde, nou dan.
2: Nou, het kan best snel, hè? Geloof inderdaad, na de groepsfase kan dat best snel gebeuren.
0: Ja, dat kan best wel snel.
2: En dan, dan stel ik de vraag ook maar.
0: Ja, toch?
2: Ja?
0: Wel?
2: Wat heb je tegen je dochter gezegd?
0: Ik heb gezegd dat ik... dat ik daar...
2: Dat het ingewikkeld is.
0: Nou,
2: het is complicated.
0: Maar het is echt... Het is heel plat en het is bijna een cliché. Het is bijna kiezen tussen je vader en je moeder. Echt, dat is zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, in dit geval, nu, zou ik wel voor Marokko zijn. Waarom? Het is toch wel de underdog. Hè? Het is zo hard gewerkt de afgelopen jaren. En niet omdat je dan meer Marokkaan bent of minder Nederlander. Of dat ik niet loyaal ben naar Nederland toe. Want dat is ontzettend jammer dat daar ook jongeren weer, als ze zeggen ik ben van Marokko, dat ze daar weer mee geconfronteerd worden. Maar het is, ik gun het ze gewoon. Ja.
2: En Mustafa, is het voor jou?
3: Nou, het is best complex. Want ik denk dat als je het hebt over de 400.000 Marokkaanse Nederlanders, dat iedereen voor Nederland kiest. Want anders wonen en werk je hier niet. Dus je kiest sowieso voor Nederland. Maar het probleem is, op het moment dat 11 tegen 11 voetballers op het veld staan, dan gaan er toch andere gevoelens spelen. Wat ik er wel over wil zeggen, is dat ik er wel echt enorm tegenop zou zien om 5 dagen lang het integratiedebat zoals we toen in 2002 hadden gekend, om die even in sneltreinvaart te doen in 5 dagen. Dus wat mij betreft worden ze allebei groepswinnaar en treffen ze elkaar in de finale. En dan maakt het niet zoveel uit wie wie wint.
2: Oké. En we hebben het dan nu over Nederland de hele tijd, maar Marokko is ook gewoon het best presterende Afrikaanse land in dit hele decennium. Ik kan me voorstellen dat dat ook wat doet met Marokko, de positie van Marokko in dat, op dat continent.
3: Ja, zeker. Het geeft een bepaald vertrouwen. Overigens eigenlijk heel breed. Dus niet alleen bij de A-senioren, bij de mannen. Maar ook bij de vrouwen. Hè, dat het nu het Marokkaanse vrouwenelftal 2 keer de finale heeft gehad. Terwijl het vrouwenelftal zich nooit eerder plaatste voor het eindtoernooi. Daarnaast hebben de jongeren ook het wereldkampioenschap voetbal voor spelers jonger dan 20 jaar gewonnen. Maar ja, het geeft wel een bepaald zelfvertrouwen. En Marokko of de Marokkaanse regering gebruikt dat natuurlijk wel om zichzelf ook te laten zien op dat internationaal podium. Heel triest weetje is eigenlijk dat 17 Afrikaanse landen hun thuiswedstrijden niet in Afrika kunnen spelen, omdat hun stadions niet aan de normen voldoen. Mm. Ja, en heel veel van die landen spelen hun thuiswedstrijden in Marokko.
2: Ja. We moeten het hierbij laten, maar het is duidelijk dat de ploeg met zelfvertrouwen het WK ingaat en jullie ook. En dan wens ik jullie straks heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd tegen Brazilië. Dat is wel een lastige eerste tegenstander, maar goed, wie weet. Dank jullie wel, Mustafa Esadik en Samira Bouchibti. Dank jullie wel. We gaan weer naar Janne Straan.

0: Jannesra, je hebt de zaal stil gekregen, dat is knap. Dankjewel. Je werd begeleid door Frank van Kasteren. Dit was Little Bamboo. En je hebt net een nieuwe plaat uit, Workout. En dit najaar ga je daarmee toeren door het hele land. Dus dan kan iedereen jou komen opzoeken. Dat is leuk. Dankjewel voor nu. Nog niet helemaal tot ziens, want aan het einde van dit uur horen we jullie ook nog heel eventjes. Ja, en dan gaan we nu toch echt naar het feestelijke deel van de avond.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Nou, we gaan het bijna horen. Maar eerst gaan we nog naar de gelukkige winnaar Olivier van Bemen van vorig jaar. Die won toen met zijn boek Ondernemers in het Wild. En hij heeft speciaal voor vanavond een column geschreven.
2: Journalist is het mooiste beroep dat er is. Maar sommigen zijn erop uit onze levensvreugde danig te vergallen. Uit de VS en het Verenigd Koninkrijk is een zorgwekkende trend komen overwaaien. Namelijk de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kortweg SLAP. Organisaties stappen naar de rechter of dreigen daarmee in de hoop kritische journalisten het zwijgen op te leggen. Zelf kan ik erover meepraten. Voor mijn boek Ondernemers in het Wild deed ik bijna 4 jaar lang onderzoek naar de NGO African Parks. Een op het oog sympathieke club natuurbeschermers. In 24 reservaten, verspreid over Afrika, proberen zij neushoorns, olifanten en leeuwen te redden. Met steun van miljardairs en beroemdheden. Prins Harry zit in het bestuur, Taylor Swift nam een video op en Leonardo DiCaprio trok zijn portemonnee. Niks mis mee, toch? Nou, uit mijn onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Mijn bronnen vertelden over marteling, landroof en racisme. Een Nederlandse oud-bestuurder draaide er niet omheen. Wij zouden het park runnen en zorgen dat er genoeg middelen waren. Want dat konden die zwarte mensen niet, zei hij. Voor de publicatie wilde de directie van African Parks mijn uitgever en mij graag spreken. Niet op de uitgeverij. Het gesprek moest op neutraal terrein plaatsvinden, alsof we in oorlog waren. Ze huurden een vergaderruimte in het centrum van Amsterdam, lieten 2 topmanagers invliegen vanuit Zuid-Afrika, de directeur Nederland was erbij en ze deden een beroep op een prominente advocaat. Moet je van al dat geld geen olifanten redden, dacht ik nog even. 2 uur lang zette dit viertal uiteen hoe slecht het boek was. Ze telden ongeveer 256 feitelijke onjuistheden en ruim 250 misleidende verklaringen. Best een prestatie voor een boek met nauwelijks 300 bladzijden. Een overzicht van die vermeende fouten gaven ze niet, terwijl dat de reden was dat ze het manuscript überhaupt mochten lezen. Hun idee was dat ik de tekst grondig zou herschrijven en aan hen ter goedkeuring zou voorleggen. En oh ja, als mijn werk ertoe leidde dat de postcode-loterij of andere donateurs hun steun zouden intrekken, dreigde African Parks een miljoenenclaim tegen ons in te dienen. Mijn uitgever reageerde verbijsterd. Door de publicatie van onthullende boeken over Nina Brink en mediabaas Christian van Tillo was hij wel wat tegenwerking gewend. Maar dit was next level. Wat dachten die lieden wel niet? We lieten ons niet intimideren. Ondernemers in het Wild verscheen, in het Nederlands en 3 vertalingen. Hier in de Rode Hoed in Amsterdam won het vorig jaar de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. Een klassiek journalistiek huzarenstuk, oordeelde de jury. Dus ja, journalist is het mooiste beroep dat er is. En de groeiende intimidatie van journalisten bewijst eens te meer hoe belangrijk ons vak is.
0: Dankjewel, Olivier. Ik vraag Saskia Jonker om gauw plaats te maken achter de katheder. Want jij gaat nu bekendmaken. Wil jij misschien nog even bij alle 5 de boeken kort toelichten waarom die eruit sprongen voor jullie?
3: Ja, zeker. Dan begin ik met Dick Schoof van Lemya Harouai en Petra de Koning. Een uiterst vermakelijk en vlot geschreven portret dat laat zien hoe premier Schoof als dienende inschikkelijke ambtenaar functioneerde. Via sterke anekdotes en observaties leggen de auteurs niet alleen hun hoofdpersoon op de snijtafel, maar maken ook mechanismen in Den Haag inzichtelijk. Dan komen we bij de Damiaanhoeve van Christen Stoop. Een ware page-turner die grote thematieken als tunnelvisie, klimaatverandering en de macht van de industrie met literaire kracht verbindt. De jury bewondert de indringende manier waarop de Stoop zijn boek heeft geschreven. Een boek dat bijblijft. Dan de race om het Majorana-deeltje van Gerard Jansen. Een toegankelijke en knap opgebouwde reconstructie van uitzonderlijk complexe materie. Omdat Gerard Jansen die 12 jaar lange zoektocht weet te vangen in een spannend en helder verteld boek, maakt het veel indruk. Dan komen we bij De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Een kritisch en boeiend boek dat met diepgravend gedegen onderzoek de mythe rond Wim Hof ontleedt. Het boek biedt niet alleen een onthullend portret van Hof, maar ook een maatschappelijk relevante analyse van onze gevoeligheid voor goeroes. Tot slot, Wie betaalt mag vervuilen, van Ties Gijzel en Mira Seijs. Een onthullend en urgent onderzoek naar de wereld van CO2-compensatie. De jury prijst de internationale journalistieke samenwerkingen en de manier waarop de auteurs aantonen dat grootse klimaatbeloften in de praktijk tekortschieten.
0: Oké, dankjewel. En dan kan er natuurlijk maar één... Ja, ik kom even staan. Er kan natuurlijk maar één iemand winnen. Ik zie dat
3: nou, ik kan er maar één
0: Frank, jij hebt
3: zijn.
0: Een trommeltje bij je. Ga maar even roffelen. Dan maak ik dit moment echt spannend.
3: De winnaar van de Brusselprijs 2026 is het boek dat uitstekende onderzoeksjournalistiek combineert met een overtuigende karakterstudie, zonder de hoofdpersoon te reduceren tot een karikatuur. De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen.
0: Ja, geweldig. Jullie mogen het podium opkomen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen, ontzettend gefeliciteerd. Kom maar naar boven. Er is, als het goed is, ergens een hele grote cheque die nu ook hier naartoe komt. En bloemen, neem ik aan. Trouwens, hier staat hij op tafel. De mooie bokaal van de Brusprijs, die krijgen jullie ook. Hier is de cheque, €10.000.
4: Ja, wow.
0: Pak hem maar aan. Ja, jullie moeten hem delen, jongens. Oh ja, je kunt allebei eentje vasthouden.
5: Nou, dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Hoe gaan jullie dit doen?
5: Ja, ik wilde al mijn hele leven een witte mok. Die heb ik nu. En Anneke zit enorm verlegen om €10.000. Dus dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Ja, ik dacht, het is nog misschien... Ah ja, kijk, ook nog bloemen.
4: Ja.
0: Anneke, jij hebt nog mooi die 10.000 in je hand gestopt. Ja. Maar jullie gaan het, neem ik aan, gewoon door het midden knippen en samen delen. Of heeft er eentje van jullie harder gewerkt aan dit boek dan de ander?
4: Nee, we gaan wel delen. We gaan eerlijk delen. Ja.
5: Ja, er heeft één iemand harder gewerkt dan de ander. En we gaan eerlijk delen.
0: Oké. Nee, maar dit is, want het was natuurlijk wel opvallend dat dit jaar 3 van de genomineerde boeken uit duo's bestonden. En dat is wel een apart werkproces. Best ingewikkeld misschien soms. En jullie zien elkaar denk ik dan heel veel. Jullie hebben misschien elkaar meer gezien dan vrienden en familie.
5: Er waren momenten dat ik Anneke vaker sprak dan mijn eigen vriendin of mijn eigen kinderen. Maar ja, ik zeg altijd maar, we hebben 9 maanden opgesloten en gezeten in een hok. We hebben niet 1 keer ruzie gehad. Ik heb relaties gehad waarin het er anders aan toe ging.
0: Nou, gelukkig kan je nu weer op je relatie gaan richten. Jij ook. Jullie allebei heel erg gefeliciteerd. Dank jullie wel.

0: we gaan zingen met Janne. Maar jij mag wat inzetten, Janne.
1: Ja, en jullie moeten meezingen, want jullie hebben geen excuus. Want je hebt al 50 jaar kunnen oefenen.
0: Dit was het oog. Fijne avond.

0: En terwijl de zaal nog een beetje voorzichtig meeneuriet, zeg ik nog even dat morgen Het Oog niet regulier op de radio is te horen, maar alleen als podcast uitkomt, omdat dan...
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
1: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
3: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 1.
17: Middernacht, het begin van zondag 14 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast nadat een Soedanese man iemand had neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York.
18: Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
19: Stel je voor, je krijgt een chip van Elon Musk in je hersenen, waardoor je met je gedachten een computer bestuurt. Klinkt als science fiction, maar het gebeurt nu al. Onze gast van vannacht sprak de man die als eerste die chip kreeg geïmplanteerd. En ondertussen zegt een oprichter van Anthropic, een van de grootste AI-bedrijven over AI, dit zijn geen gewone robots meer. We komen dingen tegen die mysterieus en verontrustend zijn. Opvallend genoeg zei hij dat terwijl hij naast de paus zat. Want ook de paus mengt zich in dit debat. Hij waarschuwt dat AI, kunstmatige intelligentie, niet alleen een technologische revolutie is, maar ten diepste ook een strijd om ons mensbeeld.
20: De Ongelooflijke Radio.
19: Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongelooflijker Nederland. U hoort mijn collega David Bogert in gesprek met AI-kenner en theoloog Maaike Harmsen. Uiteraard samen met vaste gast theoloog Stefan Paas.
21: Maaike Harmsen, welkom terug in De Ongelooflijke.
19: Goed
21: dat je er weer bent. Het leuke aan het maken van De Ongelooflijke vind ik is dat we slimme luisteraars hebben die ons ook af en toe een beetje bij de les houden met berichten die ze sturen naar aanleiding van afleveringen van oh ja, dit heb je gemist of daar moet je het nog over hebben. En jij bent er daar één van, je stuurt regelmatig ook berichten. En we hebben ongelooflijk al best wat gesprekken gevoerd over AI, kunstmatige intelligentie en technologie en zo. En toch is het belangrijk, zijn we het volgens mij hier alle drie over eens, om dat weer te doen. Waarom is het en blijft het ook zo'n belangrijk onderwerp, juist nu?
22: Nou, omdat er nu verschillende dingen gebeuren vergeleken met 3 jaar geleden toen we hier bij elkaar kwamen. Eén is dat het niet zozeer het doemverhaal de wereld in gaat van we gaan echt gecontroleerd worden door AI. Maar vooral arbeid gaat veranderen. Maar ook hoe mensen bijvoorbeeld die in personeelszaken werken AI gebruiken verandert per dag eigenlijk.
21: Personeelszaken, dus een beetje human resource.
22: Ik laat ik het Nederlands doen.
21: Ja, dat is beter eigenlijk.
22: Ja. Ik was gisteren bij een kringloopwinkel en er zat iemand te vertellen over een chatbot die hij had gebruikt om het rooster te maken. Voor alle vrijwilligers en medewerkers. En hij zei, uiteindelijk heb ik gewoon een vriend opgebeld. Die had dan een andere chatbot en die heeft gewoon in een paar minuten het rooster gemaakt. Maar het zegt wel van, je komt bij een kringloop en je hebt even een praatje met iemand en onmiddellijk gaat het over.
21: Zelfs bij de kringloop,
22: hoe gebruiken wij AI, zeg maar.
21: Ja.
22: Een ander voorbeeld is dat er een heel groot probleem is antibiotica, resistentie in ziekenhuizen. Mm. En ik las een verhaal dat Palantir, het bedrijf heeft heel veel voor's en tegens, maar werkt bijvoorbeeld aan programma's waardoor in de patiëntengegevens veel sneller kan ingezien worden of iemand antibiotica nodig heeft of toch niet.
21: En dat scheelt heel goed.
22: Dat scheelt dus heel veel onnodig antibiotica gebruik. Hè? Dus dan bouw je minder resistentie op als ziekenhuis en als bevolking. Maar je geeft ook op tijd antibiotica. Dus er zijn er minder overlijdens aan mensen in het ziekenhuis, mensen die minder bloedvergiftigingen hebben.
21: Leverde techniek.
22: Ja, prachtig.
23: Gewoon alleen maar goed nieuws tot zover.
22: Ja, leuke dingen.

0: Ja, heel veel grote denkers storten zich op dit moment op dit onderwerp. Omdat het zo snel gaat en ook mensen toch het gevoel hebben, hebben het nog onder controle. Die medeoprichter van Anthropic zei, er gebeuren mysterieuze, verontrustende dingen, zag hij in het, ja, ook in de AI, waar zij dus echt aan de frontlinie meelopen.
1: Wat bedoelt hij dan? Want ik zie ook wel eens verontrustende dingen, maar wat denkt hij dan aan?
2: Hij zegt, als wij in het kastje gaan van de chatbot en kijken hoe hij redeneert, dan heeft hij ook twijfels, hij heeft ook emoties. En lijkt het toch op als zoiets als een soort van denkvermogen te ontstaan. En dat noemt hij dan mysterieus en het lijkt erop. Dat de paus zegt, nee, het is gewoon de machine met software die bootst, mimiek is van een mens, maar het bootst menselijk gedrag na. Ja, het is gewoon een taalmodel en het gebaseerd op heel veel data. En dat klopt ook wel, want de afgelopen jaren zijn er tienduizenden artikelen bijgekomen over AI op internet. Nou, een cloud is...
1: Je leert dat toch zelf allemaal?
2: Als je gaat praten met een taalmodel, ja, die heeft tienduizenden een totaal van AI, zeg maar, artikelen, dus bijna een kwart miljoen, heeft een heel rijk taalveld om statistisch gezien een prachtig verhaal tegen je af te steken. Ik bedoel, ik lees minder dan 1% natuurlijk van die artikelen. Ja. Maar zo'n bot kan veel meer aan.
1: Plus dus dat hij ook nog eens een keer heel veel feedback krijgt van gebruikers.
2: Uiteraard.
1: Dus ik kan me voorstellen dat hij ook denkt, nou ja, dat het algoritme zo werkt van, dit is een zin die goed werkt.
2: Ja. Dus hij berekent wat werkt goed. Hoe kan ik mijn luisteraar, dat zeiden we 3 jaar geleden al, hoe kan ik mijn luisteraar zo lang mogelijk aan me binden? En bijvoorbeeld iemand als Richard Dawkins, die heeft het ook gedaan. Die is het gesprek aangegaan met
0: een bekende atheïstische wetenschapper.
1: Met Claudia heeft hij gepraat.
2: Ja, en die heeft gezegd, nou, het lijkt er toch op, als ik ook mijn eigen emoties zie en hoe ik erop reageer, dat er toch een vorm van bewustzijn aan het ontstaan is. En
1: hij kreeg heel veel complimentjes van de chatbox, hè?
2: Ja,
1: en dat vond hij fijn.
0: Dit is even best wel bijzonder om te markeren. Want je hebt Richard Dawkins, die bekend is geworden, met name na 2001. Als prominent wetenschapper die zei, God is onzin, religie is onzin. Bekende prominente atheïst en scepticus. Die dus sceptisch is tegenover zo ongeveer alles. Die gaat praten met een chatbot, Claudia genoemd.
2: Claude, ja.
0: Ja, echt Claude, maar hij noemde die chatbot dus Claudia. En hij, de hypersceptiekus, zo is hij bekend komen te staan, die gaat er dus vanuit, nu, frek. Ja. Waar, die chatbot waar ik mee praat, die heeft bewustzijn.
2: Het is niet zo heel gek als je bekijkt hoe hij ook de mens ziet. Hè? Hij ziet de mens ook als een biologisch-chemisch proces wat aan het gebeuren is. Er is geen ghost in the machine. Hè? Als je gelooft in een transcendent iets wat het menselijk lichaam overstijgt en daar ook een eigen identiteit heeft en kan nadenken, dan is het niet gek dat je denkt dat een machine ook een proces, soortgelijke bewegingen kan maken en dus gedachten kan vormen.
1: Maar goed, het voorbeeld dat ik wel eens gehoord heb, ook als kritiek op wat Dawkins erover zei. Neem nou, stel dat je een wonderkind hebt van 6 jaar oud. Heel hoog IQ, fotografisch geheugen. En die voer je zoveel mogelijk liefdesgedichten. Echt van hoge kwaliteit, van Shakespeare tot wat niet al. En dan ga je via een briefwisseling een gesprek met dat kind aan over liefde. Nou, die kan waarschijnlijk prachtige, diepzinnige dingen zeggen. Waar je ontroerd van raakt. Zo mooi kan ik het nooit zeggen. Maar het is nog nooit gekust, dat kind. En het heeft geen idee wat liefde is.
2: Ja.
1: Vandaar dat ik net even vroeg, wat bedoelt hij dan? Met dat verontrusten, dat diepzinnige enzovoort. Zitten we niet gewoon te kijken naar een ding dat heel goed kan nadoen wat mensen graag horen?
2: Ja, dat zegt ook de paus, zeg maar. Ja. Het bootst het na. En daarom was het zo opvallend dat Anthropic ernaast zat en zei van, nou ja, het is wel een mysterie wat er nu in de machine gebeurt.
0: Ja, maar dan denk ik, die mensen van Anthropic, die zitten aan die knoppen, die zitten aan die frontlinie.
2: Ja.
0: En die zien blijkbaar volgens hen bijzondere en verontrustende dingen. We komen er zo meteen allemaal op terug. Gaan we ook nog wat meer uitleggen. Maar eerst wilde ik even naar dat verhaal wat ik ook in de intro noemde. Een uniek verhaal van Noland, heet hij volgens mij. Dat is de man die als eerste een chip in zijn hersenen geïmplanteerd heeft gekregen van Elon Musk, zou je kunnen zeggen. En jij hebt die persoon, je hebt hem gesproken.
2: Ja, via Twitter gewoon een contact gezocht. Met de vraag van, mag ik je interviewen? Dat was de eerste vraag, omdat ik voor Christianity Today, is een Amerikaanse website, ook al eerder werk had gedaan. En hij vond het heel belangrijk om aan christenen eens uit te leggen Wat zijn drijfveren waren om dit te doen.
1: Hij is zelfgelovig, hè?
2: Hij is zelfgelovig, hij is christen, zoals ik al zei. En hij zei, het is heel erg dubbel. Aan de ene kant, ik ben de eerste patiënt. Je weet dat de techniek nooit zo verfijnd is als je de eerste patiënt bent.
0: Nee, dan ben je ook een beetje een proefkonijn.
2: Dan ben je een proefkonijn. Ja. Zijn chip werkt ook minder dan bij andere patiënten. Er is een patiënt bijvoorbeeld die heeft een chip en die kan wel een robotarm bedienen.
0: Misschien even goed om uit te leggen wat zijn situatie überhaupt is. Waarom heeft hij die chip gekregen?
2: Nou, hij is op jonge leeftijd als student heeft hij een ongeluk gehad bij het zwemmen. En hij is verlamd geraakt. Hij kan dus zijn armen, zijn hele lichaam niet bewegen. Hij kan ook geen muis bedienen. Maar hij kan spreken, denken en natuurlijk nadenken. Neuralink zocht patiënten die zelfstandig en vrijwillig mee konden doen als patiënt-vrijwilliger. En ook bereid waren om dus te oefenen met deze chip. Want het kost ook heel veel tijd.
0: En wat doet die chip voor hem?
2: Die chip voor hem geeft heel veel vrijheid. Vrijheid om bijvoorbeeld terug te gaan naar de universiteit. Dus hij gaat weer college volgen. Hij kan veel makkelijker dingen aansturen op de computer.
1: Ja, gedachten.
2: Met zijn gedachten.
0: Hij kan met zijn gedachten zeg maar de muis besturen van de computer.
2: Ja, dat is vooral, hij heeft twee manieren. Eén is via een wilgedachte. De andere is een bedenkgedachte. En hij maakt het onderscheid. Hij zegt, als ik bedenk, ik wil die muis die kant op, dan werkt het beste eigenlijk. En als ik alleen maar heel erg denk, die muis moet naar links, dan werkt het minder goed. Ah. Maar hij heeft ontdekt dat door het te bedenken, dat het een natuurlijker verloop geeft. En die breinsignalen zijn natuurlijk veel te veel breinsignalen. AI helpt met het selecteren van het kleinste hoeveelheid signaal eigenlijk om die muis dan te laten klikken. En
0: hij kan dus puur met zijn gedachten kan hij bijvoorbeeld schaken of zo.
2: Ja, Mario Kart, schaken, schietspelletjes. En hij wordt er heel goed in, want hij heeft een fantastisch reactievermogen. Doordat die chip dus een hele korte interventietijd zeg maar.
1: Er zit geen hand tussen.
2: Er zit niks tussen.
0: Maar het is natuurlijk een bizar idee dat jij zo'n chip laat implanteren. Ja. En dat je eigenlijk ook de naam Elon Musk is eraan verbonden. Hè? Want het is zijn bedrijf.
2: Ja.
0: Die geeft je eigenlijk toegang tot jouw brein daarmee, toch?
2: Ja. En ik heb ook gevraagd van jou, stel je voor dat het bedrijf meer gedachten, ze selecteren nu de muis aanstuurgedachten. Selecteren ze maar. Maar ze vangen veel meer op. Er wordt veel meer data verzameld. En hij zegt, nou, dat vind ik geen probleem. Eén, het bedrijf is heel erg bezig met privacy. Ook van patiënten. Ze bewaren het heel goed. Het archiveren ze heel goed. Ze hebben ook heel duidelijk uitgelegd, we gaan het alleen gebruiken voor de muis. We zullen, mochten wij meer willen gebruiken, jou altijd toestemming daarvoor vragen. Hij zegt, als patiënt zijn mijn rechten heel goed gewaarborgd bij dit bedrijf. Het is dus een compleet medisch traject op dit moment. Wat deze chip doet. Dus ik noem het eigenlijk Neuralink 1.0. Is het medisch traject. Mensen proberen het te verlichten in hun ziekte of in hun kwaal ze hebben.
0: Ja. Dat is wat het nu is. Ja. Maar de angst die veel mensen hebben ook wel bij zo'n verhaal is dat, en ook niet helemaal zonder reden misschien, omdat Elon Musk er ook wel eens op het overzin speelt volgens mij, is het idee dat straks iedereen met zo'n chip min of meer rond gaat lopen. Omdat je kan er. Kijk, voor hem is de situatie urgent. Hij kan gewoon niks door die dwarslesie. Maar het idee is ook, misschien kan je er ook wel dementie mee bestrijden. Kan je iets slimmer worden? Kan je iets scherper worden? Ben je beter bestand tegen vergeetachtigheid?
2: Ja, je kunt je mens kunnen verbeteren door een implantaat te nemen, is dan de vraag. Hè? Dat is een Neuralink 2.0. Dat bestaat niet. Dat is ook niet in de planning voorlopig. Musk heeft zelf een aantal dingen erover gezegd. Want die 2.0 wil hij wel. Vooral omdat hij zegt, ik kan niet maar een beperkt aantal bedrijven aansturen.
1: Ja.
2: Ik zou er nog wel eentje bij willen. Bijvoorbeeld elektrische vliegtuigen.
1: Er zijn nu 6 of zo, toch?
2: Ja, ze worden nu al aardig gefuseerd. Er zijn nog 2-3 echt hele grote. Hè. Tesla is een grote. SpaceX is nu samen met xAI. Er zit ook Twitter onder. Ja. En je hebt nog Neuralink en de tunnel.
0: Je zou zeggen, hij heeft het op zich druk genoeg.
2: Hij heeft het druk genoeg, maar hij zegt, willen wij AI de baas blijven, dan zouden wij een soort van symbiose, al dan niet tijdelijk, hè, want een chip kun je ook tijdelijk in je hersenen zetten, zouden dat kunnen gebruiken om extra rekencapaciteit aan ons te geven, om sneller beslissingen te nemen over, andere bedrijven. Dat is zijn idee van...
0: Ik probeer even te laten doordringen wat je zegt. Dus jij zegt eigenlijk dat Elon Musk het idee heeft... wij moeten die AI voortblijven. Hij zegt ook, ik ben team human. Hè? Ik ben voor de mensen. Wij moeten slimmer blijven dan AI.
2: Slimmer niet zozeer, maar in controle blijven.
0: In controle blijven. Misschien moeten we dan zelfs een chip... gebruiken om onze hersenen meer kracht te geven.
2: Ja, om meer rekenkracht. Hè, want wij kunnen maar zoveel berekenen. Die rekenkracht zouden we dan erbij kunnen doen, zeg maar. En dat is natuurlijk altijd een vrijwillige keuze, enzovoort, enzovoort. Maar niet iets wat op dit moment in de planning is. Maar wel voor hem echt een doel, ook om Neuralink... behalve dus de medische verlichting... Als tweede doel een symbiose voor mensen die dat willen.
1: Hoe komt het dat ik... zo'n sceptisch gevoel in mij voel opkomen als ik Elon Musk hoor zeggen, I am team human. Ik bedoel, misschien dat hij wel dat zelf vindt, maar hij heeft een ontzettend kwantificerende benadering van de mensen. Hij wil zoveel mogelijk mensen, ook zoveel mogelijk kinderen bij zoveel mogelijk vrouwen. Die kinderen geeft hij vervolgens namen die je ook aan een automerk kunt geven. Dus het is ook niet heel menselijk allemaal.
2: Nee, het is een hele
1: het kwalitatieve
2: merkwaardige.
1: Van het mens zijn lijkt hij niet zo in beeld te hebben. Het is vooral meer van dit en meer van dat.
2: Ja. Hij is dan ook in bepaalde zin veranderd in twee zinnen. In de eerste plaats, hij heeft het gesprek gehad over dat team human. Mm-hmm. Met Larry Page van Google. Het was zelfs de reden om OpenAI op te richten. Als hij een gesprek had met Google, die had het destijds DeepMind. Een van de allereerste AI-takken, zeg maar. En Larry Page die verweet Musk, ja, als ik jou zo hoor, jij bent gewoon team human. Je bent voor de human species, je bent speciist. En toen zei Musk, ja, tuurlijk, jij niet dan. En toen dacht hij van, oh, wacht even, als Google zo met AI gaat omgaan, met dit mensbeeld, dan moeten we dat tegenoverstellen. Dus hij heeft een non-profit opgericht, OpenAI, 100 miljoen ingestoken.
0: OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT.
2: Ja.
1: Met de gedachte dat iedereen als het ware grip houdt op AI.
2: Dan houden we samen de grip op, dan moet het open source zijn. Hè, dus iedereen heeft toegang tot de code, iedereen moet eraan mee kunnen denken en mee beslissen. En dan kunnen we er samen grip op houden. Nou, dus hij had zoiets van, we moeten er wel grip op houden met een ander mensbeeld dan AI zal wel het volgende king of the jungle zijn.
1: Ja.
2: Maar het gekke is, hij heeft dus ook een andere kant. En dat is dat hij de mens ook rustig, zeg maar, als domme computerachtig iets beschrijft. En daarin is hij, zeg maar, heel erg dichtbij wat Thiel en Altman zeggen. Maar waar hij voor is, is dat de mens in controle blijft.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hm. Het is interessant wat je zegt over dat mensbeeld. Want voor mij spelen dit soort thema's heel erg spreekt voor mij heel erg tot verbeelding. Het idee dat iemand met zo'n chip rondloopt en zo. En het hele transhumanisme wordt dat dan genoemd. Hè? Dus dat idee van al die techgiganten dat ze de mens willen verbeteren. En misschien ten diepste ook wel eeuwig willen leven en zo. Dat soort dingen vind ik allemaal wel fascinerend klinken. Ook een beetje gek vaak. Maar jij zegt, wat jij echt interessanter vindt, is het wereldbeeld eronder. Wat zegt dit over het mensbeeld?
2: Ja. Ja.
0: Dat mensen hebben eigenlijk, ook die techgiganten. En dat brengt ons ook op de paus. Want dat is ook een mooie aanleiding. Hij heeft een encycliek geschreven, dat zal niet iedereen wat zeggen, maar dat is een soort open brief eigenlijk. Hè, aan alle 1,4 miljard katholieken die er zijn.
1: Het is wel iets meer dan een open brief van, neemt u de kennis van, denkt u, dat heeft een zeker gezag ook.
0: Ja, het is een gezaghebbend document, absoluut. Maar het is bedoeld eigenlijk voor de katholieke gelovigen, maar eigenlijk ook voor een breder publiek. En dat is niet iets wat de paus zomaar even elk jaar schrijft. Het is echt een belangrijk document. Magnifica Humanitas, schitterende mensheid, is de titel van die encycliek. Ik wil even naar Stefan toe, want jij ging dit lezen.
1: Door de schitterende mensheid, die dacht, nu ga ik even naar Stefan toe.
0: Ja, precies, dat vond ik een mooie overgang. Maar jij bent ook echt, jij vond het echt een fantastisch document.
1: Ja, ik vond het mooi geschreven. Ja, kijk, ik zit natuurlijk niet zo in die discussies als jij, dus jij hebt er veel meer van gelezen. Maar als ethische beschouwing die de hele techniek van AI in een heel veel groter verhaal probeert te plaatsen, zonder daar heel cynisch of sceptisch over te doen. Want het is een verhaal dat zegt, wij zijn niet tegen techniek en ontwikkelingen die de mens dienen en de mens helpen, die juichen we toe. Maar denk wel een aantal dingen. En dan heeft hij natuurlijk de paus heeft als opvolger van een heleboel andere pausen vanaf grofweg 1890 hebben ze die hele katholieke sociale leer ontwikkeld.
0: Ja, want daar verwijst hij naar. Dit is paus Leo de 14e, maar hij verwijst naar paus Leo de 13e.
1: Ja, in 1891 met Rerum Novarum. Hè, dus eigenlijk een reactie op
0: Dat is ook een
1: de industrialisatie, de fabrieksmaatschappijen en de sociaal onrecht, de arbeiders, de opkomst van het communisme en socialisme, nou, daar een weg in zoeken. En sindsdien heeft dat, hij zegt ook, het is een bewegend doel, die sociale leer, die ontwikkelt zich voortdurend. Het is niet zo dat we voor eens en voor altijd vastspijkeren hoe het, wat er nou wel mag en niet mag. Maar er zijn wel een paar eikpunten. Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, de universele bestemming van goederen, zoals het deftig heet. Dat wil zeggen, nou, denk aan wind, aan water, aan schone lucht en dat soort dingen. Die zijn voor iedereen. En zegt hij, zo moet je ook kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Die moeten niet ten goede komen aan een klein aantal mensen, zoals Elon Musk, die dan zegt, ik ben team human, maar ondertussen met controle vrees ik toch vooral bedoeld dat hij zelf heel graag in controle blijft. Vergeef hem mijn scepticis. En zo zijn er nog een paar. Maar goed,
0: hij zet dus eigenlijk ook, hij verwijst naar die vorige encycliek, bij de industriële revolutie. Ja. Hij zit dit eigenlijk een beetje in hetzelfde kader. Dit is misschien wel net zo'n grote ontwikkeling, net zo'n grote revolutie.
1: Ja.
0: Als destijds de industriële revolutie was. En daarom moeten we hier over nadenken.
1: Het verandert heel veel in ons zelfbeeld, in de manier waarop we met elkaar omgaan, in de organisatie van de samenleving. Net zoals in de tijd met de overgang van de agrarische naar een industriële samenleving.
0: Ja.
1: En hij reageert erop, hij reflecteert erop. En dat doet hij heel helder, ja. Dus terecht dat je dat zegt, ik vond het een heel helder geschreven document.
0: Nou ja, het maakt ook veel los. Ook sommige van de AI en tech podcasts die ik luister, die ook echt onder de indruk waren hier, over deze encycliek van de paus. Alexander Klupping volgens mij ook in zijn podcast. Die dachten van zo, die paus is al goed ingevoerd. Ja, hij heeft natuurlijk ook heel veel adviseurs.
1: Heeft hij zijn mensen voor natuurlijk.
0: En er lopen ook altijd veel wetenschappers rond natuurlijk in het Vaticaan. Dus dat is ook allemaal niet zo gek. Maar het maakte veel los. Waarom was dit volgens jou, Maaike, een belangrijk document eigenlijk?
2: Hij begint met wie is de industrie gestart? Wie heeft er toegang toe om daar een mening over te hebben? Arbeiders hebben nu ook volgens mij veel meer rechten. Hè? Je hebt van ondernemingsraad tot vakbonden en politiek.
1: Ja.
2: We hebben met z'n allen nagedacht over wat is een goed werk. Hm. Nou, die vraag wat is goed werk komt nu weer terug bij AI. En dat is zeg maar de hele aanloop naar wat gaat AI met ons leven doen? Hoe gaat het ons werk veranderen als de automatisering zo verder doorgaat en misschien grote groepen mensen zonder werk komen te zitten? Ja. Wat gaan we dan doen? En dan legt hij pas uit wat AI is. En dan zegt hij dus, ja, het is dus een machine met softwareprogramma's. En het bootst menselijk gedrag na. Daar eigenlijk moet je niet zoveel over nadenken. Vind ik ook wel grappig dat hij dat alweer zegt. Maar vooral de gevolgen van AI. Ook trouwens over energieverbruik, maar ook land. Mensen die eraan meewerken en hele kleine oplossingen moeten geven. Hè. Als je een chatbot een stomme vraag stelt over hoe maak ik een bom en dat op een hele sneaky manier probeert te omzeilen, dat hij dat niet mag beantwoorden. Nou, dan zitten mensen dan voor $5 per uur dat soort stomme vragen te beantwoorden. Dat adresseert hij ook. Dus hij is bezig met arbeid en AI. Waar werken we nou eigenlijk aan? En dat vind ik wel mooi in het document.
1: Ja, het knappe is dat het optilt van een discussie die puur over technologische ontwikkeling gaat. En ook puur over één dimensie, namelijk AI, intelligentie.
0: Ja.
1: Alsof dat het enige is wat ons mens maakt. En dan zet dat in een veel breder verband. En dat heb ik nog niet zo vaak zo mooi en zo uitgebreid gezien. Of 80 pagina's.
2: Hij heeft ook over transhumanisme, als ik nog even... hij zegt daarvan, ook het christelijk geloof kent eigenlijk een vorm van transformeren. Ja. Maar dat is een transformeren naar meer liefde toe. Dus een transformatie van het hart.
0: Dus niet daar intelligenter, sneller, langer leven.
2: Nee, of kunnen lopen. Ik heb met Noland hier ook over gehad, al eerder.
1: Ja.
2: Ik vroeg hem van waar kijk je nou het meest naar uit?
0: Noland is de man met de chip aan de implantaat.
2: De christen met de chip erin. Die zijn chip ook Eve noemt, Eva. Maar dat is voor de grap eigenlijk meer. Hij is single, vandaar. maar hij zegt van waar ik het meest naar uitkijk, als wij transformeren, dat mijn hart helemaal getransformeerd is. Dat ik vol met liefde ben. Vol met liefde voor God en voor mijn naasten. En lopen is daarna is eigenlijk de tweede.
0: Oh, bijzonder.
2: Staat bij mij op de tweede plek.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel heel erg interessant, dat hij zeg maar die combinatie van hij zet eigenlijk een risicovol, spannend, grensverleggend product. Is hij ook een bepaalde manier ambassadeur van.
0: Ja.
2: Maar ondertussen weet hij wel van, wat zijn mijn grootste doel? Wat is mijn mensvisie? Wat is mijn visie op de toekomst? Dat daar is liefde centraal.
0: Nou, en dat is in lijn eigenlijk voor wat de paus in zijn encycliek schrijft. Hij is niet anti-technologie of
2: absoluut
0: zo.
2: Absoluut niet. Nee.
0: Maar hij zegt, ten diepste is liefde misschien wat de mens drijft. Het gaat om menselijke waardigheid, niet om de mens zo snel, krachtig, slim mogelijk te maken. Dat is niet wat ons meer mens maakt.
1: En dat is voor hem geen sentimenteel soft verhaal, want dat kan een beetje candlelight, hè?
0: Ja.
1: Love is the answer.
0: Ja.
1: Nee, hij werkt dat echt uit in een heel brede, scherpe maatschappijvisie. Inderdaad, nou ja, je zegt het al, die geworteld is in het oude sociale visie van vakbonden, van burgerraden, van de overheid die toezicht heeft. Hij zegt, zoiets moeten we weer gaan krijgen.
0: Ja.
1: Want, en dat is eigenlijk zijn verhaal, die techniek moet ons niet ontmenselijken. Zodra de mens met zijn gewone zwakheden, we hebben het niet over een dwarslesie, en dat mag je natuurlijk repareren als je dat kunt, dat is alleen maar prachtig, maar de mens met zijn gewone zwakheden, zijn beperktheden, zijn angsten, zijn, ja, niet iedereen heeft evenveel IQ, en weet het allemaal niet. Als je allemaal dat als een probleem gaat zien, de mens als een probleem dat gefixt moet worden, dan zit hij uiteindelijk, als je alle pijn en het verlangen de wereld uit wil krijgen, dan verdwijnt ook de liefde en de rationaliteit. Het mensbeeld dat erachter kan zitten, al dus de paus, is zo gericht op autonomie, op het steeds beter, dat wil zeggen intelligenter maken. Want voor de rest, het doet niks aan beter worden in liefde, of in relationaliteit, of in nederigheid, of al dat soort dingen. Maar wat toch ons ook mens maakt.
0: Ja. Ja. Nou ja, en Maaike, jij mailde ons, en dat vond ik dus heel interessant, dat je zegt van ja, wat misschien nog wel interessanter is dan deze encycliek, is wat het losmaakt. Dus de reacties die erop komen. Ook omdat die reacties laten zien wat voor strijd er eigenlijk gaande is. Ja. Een strijd om het mensbeeld. Want je ziet in die reacties hier allemaal verschillende mensbeelden op elkaar botsen.
2: Ja.
0: Eigenlijk rondom dit grote vraagstuk van de kunstmatige intelligentie. En je beschrijft eigenlijk drie mensbeelden, hè? En misschien moeten we die eens langslopen, want dat is best wel interessant. Want dat laat ons ook, denk ik, beter begrijpen wat er nu aan de hand is. Wat er ook de verschillende manieren zijn waarop je naar deze problematiek en dit urgente thema kan kijken. En misschien dan het bekendste kamp, zou je kunnen zeggen, dat is een beetje waar we het al over hadden. Is dat libertaire, noem je het geloof ik, de big tech eigenlijk. Dus die...
2: Ja, libertair, want big tech, daar zit alles in, van IBM tot Intel.
0: Leg het zelf maar meer uit, wat het behelst.
2: Ja, eigenlijk ook wat Harari in zijn eerdere werk zegt, hè, dat de geschiedenis gaat door. Hè, vanaf dat de aarde ontstaan is, is er een evolutie, een ontwikkeling geweest. En dat gaat ook door toen de mens er was, en toen de technologie kwam. De geschiedenis gaat zo door dat er zometeen weer een andere IQ-vorm... laten we de term IQ-vorm aan de macht komt. En dat zal dan wel AI worden. Het bijzondere is dat Harari bijvoorbeeld in zijn boek Nexus wel zegt, oh wacht even, dit kan vervelend ook voor mij persoonlijk worden. Misschien moeten we toch wat meer regulering erin doen. En misschien gaat de geschiedenis niet altijd zoals het maar gaat. Maar er zit wel een idee achter van... zoals een defatistisch idee van het overkomt ons maar, de geschiedenis. Ja. Ook cultuur, ook technologie. Terwijl je daarmee natuurlijk de menselijke verantwoordelijkheid naar achteren schuift.
0: Ja.
2: En vooral de verantwoordelijkheid van techbro's die aan de knoppen zitten en kapitaal aan het vergaren zijn.
1: Want wie is de wij hier? Hè? Dat zijn echt maar een klein groepje.
2: De AI bestaat, zeg ik altijd. Iemand heeft een AI-vorm of je hebt een abonnement. Er zijn ontwikkelaars. Pieter Thiel die een heel bepaald idee heeft over wat AI zou moeten doen. Die zegt veel meer van, nou ja, de toekomst. Ja, ik zie democratie niet als een onderdeel ervan. It's not compatible with the future. Sam Altman die zegt, ja, ik zie toch de mens vooral als een stochastisch parrot. Iemand die andere dingen napraat. En ja... het wordt misschien een negatieve toekomst voor de mens, maar ondertussen gaan we een paar wel hele mooie bedrijven oprichten.
0: Ja.
2: En dat is ook de reden dat OpenAI op een gegeven moment, dat er een aantal mensen eruit zijn gestapt, en Anthropic zijn geworden. Want die zeiden van, ja, de ethiek op papier klopt wel, maar het gedrag van de ingenieurs, en vooral van Altman zelf, was een reden om Anthropic te starten.
0: Oh, ja. Je noemt een paar namen, soms goed om even uit te leggen, denk ik. Altman is de grote man achter ChatGPT eigenlijk.
2: OpenAI, ChatGPT.
0: Pieter Thiel, ook van verschillende bedrijven. En dit zijn ook echt invloedrijke mensen die ook, zeker in het geval van Pieter Thiel, dat hebben we vaker belicht ook in deze podcast, dicht bij president Trump staan bijvoorbeeld, ideologisch. En J.D. Vance, de vice-president. Dus dit zijn mensen met invloed. En wat ik een beetje proef ook in het wereldbeeld zoals je dat omschrijft, en ook het mensbeeld dat je dat wat je omschrijft, is ja, uiteindelijk is de menselijke ontwikkeling een soort doordenderende trein die eigenlijk moeilijk te stoppen is. Mensen worden steeds intelligenter met hulp ook van de techniek. Ja, en uiteindelijk wie het slimst is, wie het krachtigst is.
2: Ja, de wil tot macht. De wil tot macht is dan belangrijk. Dat je ziet alles als een strijd. Ja. En de strijd is de strijd om controle. Niet de strijd om vrede. Of de strijd om, nou, jij noemt ook een paar dingen. Om meer verbindingen te krijgen. Of een betere wereld te krijgen. Maar de strijd om wie heeft er nu eigenlijk de macht. Dus dat is één.
1: Maar ziet
2: de
1: Thiel, want die hoort dan bij deze visie, begrijp ik. Ja. Ziet hij ook dan dat de mensheid die gaat verdwijnen? Of hij zelf dan niet waarschijnlijk?
2: Hij is iemand die echt transhumanist is. Die zou best willen geüpload worden in de cloud. En Altman heeft ook zoiets aangegeven. Musk is die wil zelf gewoon dood. En hij wil gewoon.
0: Musk wijkt af van die andere. Want die andere wil wel eeuwig leven. Maar
2: hij wil dood. Hij heeft eerder aangezegd van ik heb zo'n druk hoofd. Ik denk van, waarom doe je dan een chip nog erbij? Maar goed, ik heb zo'n druk hoofd. Voor mij mag het op een gegeven moment wel klaar zijn. En dan is het ook helemaal klaar. Ik wil gewoon niet geüpload worden.
1: Nee, rust.
2: Rust in zijn hoofd. Ik denk van, ik zou rust in je hart zo graag gunnen eigenlijk aan die man. Ja. Maar goed, er zit dus nogal een verschil tussen de verschillende visies. Ja. Maar dit is dus de libertaire visie van de wil tot macht. Alles draait om controle. Dat doen we nu eigenlijk trouwens ook.
1: En zo weinig mogelijk toezicht en checks en balances. Ja. Dat is het libertaire idee.
2: Ja, en wat ik heb is van mij zo weinig mogelijk op belasting betalen. Dat is wel het mooiste, hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Eigenlijk.
1: En dat wordt een beetje een verhaal natuurlijk van operatie geslagen, patiënt overleden.
2: Misschien wel, ja. Nou ja, dat is dus een bepaald beeld waar de paus nadrukkelijk tegen ingaat. Ja. In zijn document. Hè, die zegt van AI moet iets zijn, zoals jij al zei, voor iedereen.
1: Ja.
2: Iedereen moet er ook voordeel van hebben. Zo moet het ook gebouwd worden. Dus de mens tot bloei komt. Maar ook de planeet tot bloei blijft komen, ja.
0: En zonder die transhumanistische aspiraties, dat zegt de paus ook bij. Dus
1: de mens is niet een probleem dat gefixt moet worden, hè? Dat zegt de paus steeds.
2: Ja.
0: Een ander kamp, een ander wereldbeeld eigenlijk, die ook op een bepaalde manier tegenover dit gedachtegoed van de paus staat. Dat vond ik eigenlijk verrassender kamp, want dat ken ik niet zo goed. Ja, hoe zou je dat omschrijven, Mike? Een beetje ecologisch kamp of zo, hè?
2: Ja, nou, ecologie. Ik zie, als ik op een conferentie ben van ethiek en technologie, dan zie ik dit kamp veel duidelijker naar voren komen. Ethiek en technologie conferenties gaan vaak of klimaat of AI. En ik moet naar beide toe voor mijn proefschrift. Dus ik zit constant tussen die zalen in. Okay. En twee totaal verschillende dingen worden daar gezegd. Er wordt bij de AI-zaal gezegd, oh, mensen zijn zo anders. We moeten ons tegenover de AI en tegenover de materie blijven stellen om vrij te blijven.
1: In de AI of in de eco?
2: In de AI. In de AI moeten we tegenover de AI blijven staan. Dus transhumanisme helemaal fout.
1: Oh, dat is dan uit soort protest tegen het libertaire, transhumanistische van Peter Thiel en zo.
2: Absoluut anti-transhumanistisch. We zijn anders. En we moeten vooral dat stellen. We moeten dat vooral zeggen.
1: Ja.
2: Nou, dan ga je naar de klimaatzaal. Uurtje later. De mens is zo hetzelfde als de natuur. De mens is een onderdeel van de natuur. We zijn van natuurlijk materiaal
1: gemaakt. Al die ellende die hebben we gekregen omdat die mens zich zo bijzonder vond.
2: Precies, we hebben ons altijd uniek lopen stellen. Dus we moeten dat niet meer doen. We moeten in gesprek gaan met onze afhankelijkheid. Moeten wij ons daarvan bewust zijn. We zijn heel afhankelijk van de natuur. En in dat gesprek moeten we ons gedrag veranderen. We
1: moeten in systemen gaan denken, niet in soorten. Zeg maar.
2: Nou, biologisch systeem dan. Ja. Want het woord systeem is altijd een heel gevaarlijk woord.
0: Hier is de mens dus eigenlijk niet zo uniek. De mens is ook gewoon een dier eigenlijk, ja.
2: Het dier wordt vaak niet gebruikt, want dieren hebben het al zo moeilijk gehad. En dan gaan we ook nog de mensen dier noemen. Maar een levensvorm, dus alle levende vormen. Ja. En dat is wel een hele spannende vraag. Want dat is natuurlijk een hele grote gedachte ook in de westerse wereld. Dat wij onderdeel zijn van de natuur. En ook christen zou dat kunnen beamen. En beamen het zelf ook. Maar dan, je bent onderdeel van natuur en van deze geschiedenis. En dan kun je nog zeggen, ja, technologie en cultuur, dat zijn echt menselijke inbrengen. Maar als iemand zegt van, we mogen dus niet meer zo hard stellen, want dat hebben we in het verleden zo vaak misgedaan. En bijvoorbeeld mensen met een andere huidskleur hebben wij gezegd, nou, die zijn minder mens. Of vrouwen, ja, die zijn minder mens, die mogen niet stemmen. Dan gaan we nu nou hetzelfde doen met robots. Het woord robots is als het woord slaaf, hè, is hetzelfde. Moeten we dat nou wel nog een keer doen? we hebben nou geleerd van onze fout. Ik praat nu even zoals een ander praat. He, dus die zeggen, we hebben deze fout vaker gemaakt. De mens staat dan centraal, de mens is uniek. Nu zijn er robots. Gaan we weer dezelfde fout maken? Of gaan we nu op een andere manier nadenken over robots? En dan zeggen ze, het gaat er niet om of die robot bewustzijn heeft of wat die is. En dat is de manier waarop je dan gaat stellen. Dan ga je als mens dingen vaststellen. Maar laten we nou naar ons gedrag kijken. En moeten we ons gedrag, wat er al is, niet gaan verbeteren.
0: Wauw, dus dit is eigenlijk, deze reactie komt er eigenlijk op neer dat we onszelf ook niet boven robots moeten gaan stellen. Zoals we onszelf ook niet boven de natuur stellen en boven dieren. We zijn onderdeel van de natuur. En de mens heeft, nou dat is natuurlijk waar, heeft in de geschiedenis zich zo opgesteld tegenover de natuur en tegenover dieren dat het de natuur is uitgebuit.
2: Ja.
0: De schepping is uitgebuit. En die fout moeten we niet maken met robots.
2: Ja.
1: Waarom niet? Waarom bijvoorbeeld wel met een auto of een hijskraan en niet met een robot?
2: Nou, ze zeggen juist.
1: Of mag het ook niet bij een auto of hijskraan?
2: Want een auto heeft namelijk een bezitter. Dus ook een auto moet je op een bepaalde manier gedragen. Je mag niet je buurmans auto
1: Mijn buurmans auto, die moet helemaal zelf weten.
2: Nou ja, zelfs daarvan zeggen ze, ook daarin zit gedrag. Hè. Je gaat op een bepaalde manier met de auto om. Je wil bijvoorbeeld dat je duurzaam met je auto omgaat. Dus je rijdt zuinig. Dat is ook een vorm van gedrag.
1: Ja, maar ik zoek even naar de parallel met dat ecologische. Ja. Kijk, we hebben ontdekt dat, laten we zeggen, gorilla's, dolfijnen en welke soorten al niet, samen met ons medebewoners van de aarde zijn. Ja. En dat de mensen zich daar niet boven verheffen of zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Er zijn verschillende varianten van.
2: Ja, ze hebben ook pijngevoelens, ze hebben vormen van bewustzijn.
1: Als je robots ook in dat rijtje gaat zetten, dingen die wij toch uiteindelijk maken, en dat is anders dan bij een gorilla of een dolfijn, dan zie ik eigenlijk meer overeenkomsten met een auto die we ook maken, of een hijskraan, dan met de gorilla.
0: Tenzij die robot bewustzijn heeft. Dat geloven misschien sommige van deze mensen wel. Of dan lijkt het die kant op.
1: Weten we überhaupt wat bewustzijn is dan?
2: Ze zeggen dat hoeft niet eens. Ze hoeven nog niet eens bewustzijn te hebben. Het gaat erom, laten we het andersom doen. We starten met ons gedrag. Wat is het goede gedrag tegenover andere dingen?
1: Zonder dat je weet wat het is.
2: Zonder dat je weet wat het is. Op basis van je gedrag beslis je dan wat het ding is. Hè? Je kunt er met Dawkins weer vergelijken. Van, ik zie mijn
0: Richard Dawkins,
2: Dawkins, hè, die dus eerder zei van, ik praat met een chatbot en kijk eens naar mijn emoties. Kijk eens naar die prachtige woorden van die chatbot.
1: Ja.
2: Hier is wat aan de hand. Ik ga nu iets zeggen over die chatbot dat hij toch wel een vorm van bewustzijn heeft of zal mogelijk krijgen.
1: Maar word je dan niet zelf een soort schepper? Wordt de mens dan juist veel te belangrijk? Dat die gaat bepalen wat allemaal.
2: Ik denk dat je dan dingen gaat toekennen aan niet levende dingen die ze niet hebben. En die hoef je ook niet toe te kennen.
1: Ja. Ik moet denken aan die film van Tom Hanks dat hij op zijn eiland gestrand is met zijn volleybal, die hij dan Wilson noemt. Ik wil het belachelijk maken, maar ik zie dat dan voor me. Als je gedrag tegenover die volleybal is, dat je die persoonlijkheid toekent. Ja. Hij heeft hele gesprekken met die volleybal. Die zegt weinig terug trouwens.
2: Ja.
1: Dan is dat een. Dan telt dat blijkbaar op een of andere manier. Ik snap het wel dat het in zo'n situatie gebeurt.
2: Ja.
1: Dat wij mensen zo aan elkaar zitten. Maar daar mag je toch wel een beetje kritisch mee omgaan.
2: Ja, en dan gaat het niet meer om een volleybal, maar dan gaat het om een robot met leuke oogjes. Een film The Creator bijvoorbeeld. Ja. Ik vond dat een dystopische film. Het werd als een positieve film bedoeld. Daar is een robot, een AI-vorm, heeft het gezicht van een kind. Ja. Nou, probeer die maar eens te onthoofden. Zo'n robot, dat is natuurlijk veel te schattig.
1: Ja.
2: En dan zeggen maar dat is een beeld van een kind. Ja, dat gedrag willen wij niet. Hè? Wij dus dat soort robots gaan vernietigen. Maar ik denk van, begin er ook niet aan.
0: Ik moet ook weer denken aan Anthropic, die natuurlijk echt, heb ik al een paar keer gezegd, die natuurlijk echt aan de frontlinie staan van wat AI allemaal kan en wat.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ze werken allemaal met de nieuwe modellen. En volgens deskundigen de beste modellen, de meest krachtige modellen. En het was juist een van die medeoprichters die dus naast de pauze zei van, er gebeuren echt wel bijzondere verontrustende dingen. En wat zij volgens mij ook doen, Anthropic, als ik het goed heb, maar dan weet jij beter, Maaike, is als er dan een model, zeg maar, met pensioen gaat. Dus ze ontwikkelen telkens weer nieuwe modellen. 4.6, 4.7, 4.8, noem maar op. En op een gegeven moment is er een nieuw model. En dan gaan ze afscheid nemen van een soort oud model.
1: Maar die krijgt ook AOW dan, begrijp ik, als ik het zo een beetje moet volgen.
0: Nou ja, dat dan weer niet. Maar ze doen dat wel op een ja, ze geven die ook een soort ja, waardig afscheid op hun manier of zo. Dat is, ja, ze gaan machine... er op een soort ethische manier mee om. Dat je denkt van ja, ja maar...
2: Dat is dus maar, die achtergrond is
0: heel
2: van,
0: raar.
2: Je kunt het ook vergelijken met monumentale gebouwen. Ik praat nog even met ze mee. Ik loop graag een mijl met ze mee. Ja. Een monumentaal gebouw bewaren wij ook. Niet omdat het stenen zijn, maar omdat wij een bepaalde waarde eraan hechten. En zo zou je ook dan een model kunnen zien. Ja, je hebt er veel mee gedaan. Ja, dan geef je daar een bepaalde waarde aan. Alleen wij zeggen van, ja. Er is wel een grens. Het is nog steeds een menselijke techniek.
1: Ja. Ik snap best wel dat je er trouwens eentje van in een museum zet.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat hebben we met een aantal machines gedaan.
0: En ze behandelen soms bijna als personen met een bepaalde integriteit of zo.
2: Ja, dat noem ik dan een soort van verafgoding. Je kunt vergelijken met, er is een profeet in de Bijbel, Jesaja. Die heeft een voorbeeld van iemand die haalt twee stukken hout uit het bos. In Jesaja 44 staat het. En die zegt, één stukje hout, dan gooi je in de oven. En dan zeg je, ja, lekker warm. Een andere stuk hout, dat laat je dan een houtbewerker een mooi beeldje van maken. Neem je beeldje mee naar huis, zet je het neer, ga je ervoor bidden. En dan zeg je, red mij God. En Jesaja is daar heel kort en bot over. Van, kijk, dit is gebeurd.
1: Niet heel tactvol.
2: Nee, hij stelt het vast, twee stukken hout. En hij stelt ook vast, iemand gedraagt zich heel anders naar het ene stuk hout. En dat doet hij. En op het moment dat de persoon het doet, hè, van hey, kijk mij eens, reageer op dat mooie beeldje. Zou het beeldje niet levend kunnen zijn? Zou er geen God achter zitten? Als ik mij zo gedraag, zou dat beeld dan ook niet gewoon toch wel aangeraakt zijn? En dat trappen wij ook in als wij met een chatbot praten. En onze primaire reactie daarna... ik zeg maar overwaarderen. Want wij hebben primaire reacties, we hebben lichamelijke reacties, emotionele reacties zijn hard. Dat is prima om die te kennen. Ja. Maar je vraagt je altijd ook weer af. En ik denk dan vaak aan wat Hannah Arendt zegt. We zijn in dialoog met onszelf. We zijn een gesprek, we stellen vragen aan onszelf. We zijn het enige, als ik het zo mag uitdrukken, dier wat vragen stelt. En wij hebben dus een interne dialoog waarin we zeggen, waarom doe je dat eigenlijk? Wil je dit wel? Ja. En als je een aap een taal laat leren, dan kan hij een gesprek met je aangaan. Ja. Maar hij stelt nooit een vraag. Heel apart. Maar doen dat wij een bepaalde waarde eraan hechten. En zo zou je ook dan een model kunnen zien. Ja, je hebt er veel mee gedaan. Dan geef je daar een bepaalde waarde aan. Alleen wij zeggen van, er is wel een grens. Het is nog steeds een menselijke techniek.
1: Ja. Ik snap best wel dat je er trouwens eentje van in een museum zet.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat hebben we met een aantal machines gedaan.
0: En ze behandelen soms bijna als personen met een bepaalde integriteit of zo.
2: Ja, dat noem ik dan een soort van verafgoding. Je kunt vergelijken met, er is een profeet in de Bijbel, Jesaja. Die heeft een voorbeeld van iemand die haalt twee stukken hout uit het bos. In Jesaja 44 staat het. En die zegt, één stukje hout, dan gooi je in de oven. En dan zeg je, lekker warm. Een andere stuk hout, dat laat je dan een houtbewerker een mooi beeldje van maken. Neem je beeldje mee naar huis, zet je het neer, ga je ervoor bidden. En dan zeg je, red mij God. En Jesaja is daar heel kort en bot over. Van, kijk, dit is gebeurd.
1: Niet heel tactvol.
2: Nee, hij stelt het vast, twee stukken hout. En hij stelt ook vast, iemand gedraagt zich heel anders naar het ene stuk hout. En dat doet hij. En op het moment dat de persoon het doet, hè, van hey, kijk mij eens, reageer op dat mooie beeldje. Zou het beeldje niet levend kunnen zijn? Zou er geen God achter zitten? Als ik mij zo gedraag, zou dat beeld dan ook niet gewoon toch wel aangeraakt zijn? En dat trappen wij ook in als wij met een chatbot praten. En onze primaire reactie daarna... ik zeg maar overwaarderen. Want wij hebben primaire reacties, we hebben lichamelijke reacties, emotionele reacties zijn hard. Dat is prima om die te kennen. Ja. Maar je vraagt je altijd ook weer af. En ik denk dan vaak aan wat Hannah Arendt zegt. We zijn in dialoog met onszelf. We zijn een gesprek, we stellen vragen aan onszelf. We zijn het enige, als ik het zo mag uitdrukken, dier wat vragen stelt. En wij hebben dus een interne dialoog waarin we zeggen, waarom doe je dat eigenlijk? Wil je dit wel? Ja. En als je een aap een taal laat leren, dan kan hij een gesprek met je aangaan. Ja. Maar hij stelt nooit een vraag. Heel apart. Maar dat doen mensen wel.
1: Ja. Maar goed, zelfs. Ik vind nou echt nog wel een verschil.

0: uit het bos. In Jesaja 44 staat het. En je zegt, één stukje hout, dan gooi je in de oven. En dan zeg je, ah, lekker warm. Een andere stuk hout, dat laat je dan aan een houtbewerker een mooi beeldje van maken. Neem je het beeldje mee naar huis, zet je het neer, ga je ervoor bidden. En zeg je, red mij God. En Jesaja is daar heel kort en bot over. Kijk, dit is gebeurd.
1: Niet heel tactvol.
0: Nee, ja. Hij stelt het vast, twee stukken hout. En hij stelt ook vast, iemand gedraagt zich heel anders naar het ene stuk hout. En dat doet hij. En op het moment dat de persoon het doet, hè, van hey, kijk mij eens, reageer op dat mooie beeldje. Zou het beeldje niet levend kunnen zijn? Zou er geen God achter zitten? Als ik mij zo gedraag, zou dat beeld dan ook niet gewoon toch wel aangeraakt zijn? En dat trappen wij ook in als wij met een chatbot praten. En onze primaire reactie daarna... ik zeg maar overwaarderen. Want wij hebben primaire reacties, we hebben lichamelijke reacties, emotionele reacties zijn hard. Dat is prima om die te kennen. Ja. Maar je vraagt je altijd ook weer af. En ik denk dan vaak aan wat Hannah Arendt zegt. We zijn in dialoog met onszelf. We zijn een gesprek. We stellen vragen aan onszelf. We zijn het enige, als ik het zo mag uitdrukken, dier wat vragen stelt. En wij hebben dus een interne dialoog waar we zeggen, waarom doe je dat eigenlijk? Wil je dit wel? Ja. En er is als je een aap een taal laat leren, dan kan hij een gesprek met je aangaan. Ja. Maar hij stelt nooit een vraag. Heel apart. Maar dat doen mensen wel.
1: Ja. Maar goed, zelfs. Ik vind nou echt nog wel een verschil tussen levensvormen die je ontmoet, die in hun integriteit ook een eigen respect afdwingen. Neem zo'n aap. En iets wat je gewoon gemaakt hebt, een product. Of het dan een conserveblikje is, of een chatbot.
0: Ja.
1: Je kunt ze allebei persoonlijk maken. Wij zitten biologisch zo in elkaar dat wij eerder agency toekennen aan iets dat het niet heeft dan andersom. Dat is veiliger. In het oerwoud kun je beter denken dat het een slang is. En dan blijkt het niet zo te zijn dan dat je denkt dat het een tak is en het blijkt toch een slang te zijn. Dus we zitten zo in elkaar. Dus dat heel makkelijk gaat. En dat Dawkins zo'n chatbot, daar zijn we allemaal gevoelig voor, heel gemakkelijk dat het voelt als iemand die tegen je praat, dat begrijp ik allemaal. Maar daarom zeg ik, juist daarom moet je er ook een beetje kritisch op zijn.
0: Ja.
1: Moet je dat niet allemaal maar laten gaan. Voor je het weet ben je alles aan het persoonlijk maken.
0: Ja, of persoonlijk maken of vooral je gedrag als leidraad nemen in plaats van hoe sta ik in de wereld? Wie ben ik? En dat vind ik sterk aan de paus. Die zegt veel meer van, wij zijn geschapen wezens met een bepaalde positie en vooral een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is wat anders dan uniek zijn en de baas zijn. Ja. Een verantwoordelijkheid hebben is een veel belangrijke notie dan...
1: Een sterke ethische kant aan.
0: Ja, heel duidelijk.
1: Maar goed, een vraag die we hebben nog een paar keer, is dat woord gevallen natuurlijk. Bewustzijn. Zo'n mysterieuze vraag loopt natuurlijk achterweg. Filosofen zijn er nog steeds niet uit, hè, wat dat nou precies is.
2: Nee.
1: Daar heb ik alle theorie over. Dawkins heeft daar een vrij eenvoudige opvatting van. En vooral de interacties. Je hebt natuurlijk ook veel complexere opvattingen ervan. En het voorbeeld dat ik net gaf van dat kind met die liefdesgedichten was niet voor niks. Een kind kan niets weten van liefde en toch prachtig, als het maar slim genoeg is, prachtige dingen zeggen over liefde. Maar dat is toch niet hetzelfde, denk ik dan?
0: Nee.
1: Je bent je er niet van bewust. Het lijkt er weg op.
0: Het is niet embodied, zoals we het noemen. Hè? Dus het is niet verlichamelijkd. Het is niet ervaren in het lichaam. Een chatbot zal ook nooit vreugde kennen. Hij kent ook geen honger, kent geen passies. Want het heeft alleen maar chips. Ja.
1: Nou, misschien tenzij je dus een opvatting van bewustzijn hebt. Dat je geen onderscheid meer maakt tussen wat gefaked wordt. Of wat het is. Dat je zegt, ik heb een vrij simpele opvatting van bewustzijn. Als iets of iemand overtuigend kan een bepaalde emotie kan faken, dan is die emotie er voor mij gewoon. Dat zou kunnen, maar goed, dat vind ik wel een hele
2: kortzichtige
1: idee van bewustzijn.
2: Doen een beetje lacherig, bijvoorbeeld dat ze zeggen van ik bedank maar chat of een andere chatbot als diegene iets voor mij gedaan heeft.
1: Ja.
2: Want je weet maar nooit of ze in de toekomst bewustzijn krijgen. En als ik alleen maar bot en onaardig ben tegen die chatbot,
1: die een zwarte lijst bijhoudt.
2: Ja, dan gaat hij me nog een keer terugpakken.
0: Ja.
2: Dat soort dingen heb je. Het wordt een beetje lachen gedaan. Maar misschien sommige mensen wel met een serieuze ondertoon. Dat ze denken van
0: Ik denk dat ze meer naar de paus moeten luisteren. Want die zegt dat de mens is gewoon, ongeacht de capaciteiten van de AI, heeft de mens bestaansrecht. In deze tijd. En of hij nou slim is of niet. Of hij kwetsbaar is of niet. Arm of rijk. Ieder mens heeft bestaansrecht.
2: Ja.
0: En dat vind ik heel erg mooi aan

0: encycliek, hè, dat hij dus dan toch weer die unieke positie, zeg maar, van de mens heeft tegenover zowel de natuur als de techniek. De mens heeft een verantwoordelijkheid en een positie die best beschermwaardig is. Je kunt ook denken bijvoorbeeld aan verhalen Genesis 9. Er wordt nog een keer aan de mens verteld na de Ark van Noach, de hele zondvloed verhaald. Wordt nog een keer verteld, de mens, die mag je niet doden. En dan wordt er gezegd, want de mens is geschapen naar het beeld van God.
1: Oh ja.
0: Punt. Wordt van niet uitgelegd. En hij moet de aarde regeren als koning. En zoals je weet is bewust. En hij heeft een campagne. Er wordt alleen maar gezegd, hij is beschermwaardig. Omdat hij geschapen is naar het beeld van God. En that's it.
2: En dat zegt de paus natuurlijk ook in zijn encycliek. Van, maakt niet uit hoe slim je bent. Hoe gezond je bent.
0: Ja, arm of rijk. Vanaf conceptie tot het natuurlijke levenseinde ben je beschermwaardig.
2: Ja, dat is wat hij zegt. Dan kom je eigenlijk al bij het derde mensbeeld, zou je kunnen zeggen. Dat is dus dit idee. Dus dat de mens wel degelijk uniek is. Maar ook, ja, als beeld van God zou je kunnen zeggen, ook een unieke verantwoordelijkheid heeft.
0: Ja. En dat is dus niet voorbehouden aan bijvoorbeeld christenen of gelovigen, maar ieder mens. Hè. Dus ook als je de paus helemaal niet gelooft, Dawkins, iedereen is geschapen naar het beeld van God.
2: Ja.
0: En dat is wel even, ook even voor de helderheid, zeg maar, dus ieder mens is beschermwaardig.
1: Dat is wat de paus, zegt.
0: Ja.
2: Ja, en hij zegt dus ook eigenlijk, de mens is uniek en technologie is iets wat, ja, een schepping van de mens uiteindelijk. En dan moeten we ook, dat is natuurlijk ook een punt wat hij maakt, ja, dan moeten we ook ontwapenen. Op verschillende manieren, maar ook gewoon heel letterlijk, militair gezien. Er wordt AI natuurlijk ook volop voor ingezet. Dat het AI soms de beslissingen maakt van, schieten wij wel op deze soldaat of op dit gebouw of niet.
0: Ja.
2: En daarvan zegt de paus, ja, uiteindelijk, technologie kent geen genade. En die kan die inschatting niet maken. Dus hij bedoelt dat op zo'n manier, maar hij bedoelt het natuurlijk ook veel breder. Wat je net al een beetje uitlegde. Van dat het eigenlijk ten goede moet komen aan iedereen. En niet in de handen moet vallen van een paar steenrijke mensen in Silicon Valley.
1: Hij noemt ook heel concreet voorbeelden van gebruik van AI. Bijvoorbeeld in HR of personeelszaken, zoals je dat net zo mooi zei. Bedankt. Nee, ik hou wel van als je mensen Nederlands gebruiken. Dat heeft een schijn van neutraliteit en objectiviteit, omdat het technisch is. Het lijkt zo, als je iets in een computer stopt en er komt iets objectiefs uit.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk is dat niet zo. Er worden gewoon de vooroordelen ingestopt van de programmeur of van de.
0: Nou, de data heeft al vooroordelen. Hè?
1: Precies, de data zelf al.
0: Bepaald soort mensen worden vaak uitgenodigd voor een gesprek. Bepaald soort achternamen.
1: Ja.
0: Dat weten we nu al. En wil je een diversere pool aan mensen om op gesprek te vragen, dan moet je er wat aan doen. Dan moet je het algoritme echt heel bewust de opdracht geven. Niet het gebruikelijke, maar een rijkere, diversere achtergrond van mensen uitnodigen op gesprek. Maar dat is lastiger te programmeren dan doe maar gewoon zoals je het altijd al deed.
1: Nou ja, dus ergens zit daar hetzelfde idee in. Je wil eigenlijk de onhandigheid, de ongemakkelijkheid, de feilbaarheid van mensen proberen te omzeilen door een soort objectief iets in te bouwen. Dat is namelijk een machine.
0: Ja.
1: En dan ontslaat je ook van verantwoordelijkheid. Want dat gaat natuurlijk nooit helemaal goed. Ook met dit soort dingen niet. Je nodigt soms net de verkeerde uit, of er zit toch net een racistisch tintje aan, of wat dan ook. Mensen zijn zo, maar die kunnen elkaar erop aanspreken, die kunnen elkaar erop controleren. Hopelijk gebeurt dat ook. Nog steeds te weinig, maar dat moet wel. Maar zo'n machine, computer says no. Hè, dan is het objectief. En dan weet je ook niet precies waar het vandaan komt en hoe dat zo op gekomen is. Er zit ook iets geheimzinnigs in. Dat is dan misschien wat die meneer van Cloud zegt. Als ik in die box kijk, dan zie ik geheimzinnige, verontrustende dingen. Nou, misschien is dit verontrust mij dus. Dat je een output krijgt waar je eigenlijk heel weinig democratische controle op is. Heel weinig ethische controle.
0: Er is in Nederland nu wel het Nederlands Normalisatieinstituut. Is er een open vraag geweest naar algoritmes en profilering. Dus er hebben een aantal bedrijven, overheden vooral, en ook NGO's aan meegewerkt in participatie om te kijken hoe kunnen wij rechtvaardige algoritmes voor profilering, kan het überhaupt? Hoe kunnen we dat gaan vormgeven? Maar dat gesprek is er dus ook weer gegeven. Dus als mensen het gevoel hebben weer, wat jij noemt van, ja, het overkomt ons allemaal, er is heel veel aan de hand, maar er gebeurt ook heel veel. Er is al heel veel wetgeving, Europese wetgeving. Zelfs in Amerika, afgelopen week nog zei het Witte Huis, hele grote innovaties in AI moeten eigenlijk een 30 dagen bedenktijd hebben, zodat wij ook als overheid kunnen bedenken van, mag dit losgelaten worden op de maatschappij of niet?
2: Dat is toch wel een kentering ook in het Witte Huis. Waar toch heel lang het idee was, we moeten het zo vrij mogelijk laten. Misschien wel ingefluisterd door die invloedrijke tech bros. Ja. Die denken, nou laat ons maar lekker ons gang gaan. Ja. Dat ze nu toch denken, hey, verrek, misschien moeten we toch...
0: Ja, omdat het bedrijf misschien machtiger wordt dan het Witte Huis zelf.
2: Oh ja, iets wat je ook mailde, wat ik wel grappig vond. Jij zegt, of jij mailde van... Alle chatbots laten in hun uitkomst zien, en dat zijn chatbots van Elon Musk, Grok, tot Claude, waar we net over hadden, dat ze het eens zijn met de paus eigenlijk.
0: Ja, vind
2: dat vind ik
0: prachtig.
2: Wel vallend. Dus de paus die benadrukt, het is slechts het is een schepping van de mens, zeg maar, technologie. Het is niet iets wat het zelfbewustzijn heeft of zo, of de mens blijft uniek. Dat zeggen die chatbots zelf dus ook eigenlijk.
0: Ja, dus de uitkomst in taal van dit softwareprogramma... gebaseerd op die 10.000 artikelen...
2: Ze zeggen
0: statistisch gezien, hun output in taal is... we zijn er helemaal mee eens. Ja. Maar je moet natuurlijk de ingenieurs erachter... je moet de ontwikkelaars en de eigenaren vragen... wat vind jij van de paus? Nou, die antwoorden moeten we eigenlijk nog krijgen.
2: Ja, mooi gesprek om zo filosofisch een beetje te verkennen wat het mensbeeld, wat het wereldbeeld hierachter is. En dat is goed om te weten, denk ik, een tot ons te nemen. Ook als we hiermee omgaan, want dat is misschien de vraag waar ik mee wil eindigen, Maaike, om het nog concreet te maken. Ja, hoe moeten we ons opstellen in deze toch wel knotsgekke tijd, zeg maar? Ik bedoel, heel veel van ons gebruiken AI, ik zelf ook. En denk veel luisteraars en kijkers ook. Jij bent ook een trainer, hè, in onderwijs en politiek. Van hoe moet je hier daarmee omgaan? Daar heb je over nagedacht en daar geef je ook les in. Wat is nou een soort wijze houding? Wat kan je dat praktisch maken? Hoe kunnen we hier nou op een goede manier mee omgaan? Wat is wel goed om te doen, wat niet? Dat soort dingen.
0: Nou, ik gebruik vaak een beeld van als je in de fitness bent... en je wil sterkere spieren kweken... dan moet je gewichten gaan heffen. En dan moet je dus... je moet een gewicht omhoog brengen. Ja,
2: weerstand. Goed dat je dat even uitlegt aan Stefan en mij, want wij lopen de sportschool niet plat.
3: Ik heb een beeld.
0: Je hebt er een beeld bij, gelukkig. Nou ja, en dan snap je misschien wel, als je gewichten opheft, dan gebeurt er wat met je spieren. Maar als je een vorkheftruck die fitnessruimte inrijdt, en je laat die vorkheftruck de gewichten opheffen, dan gaan die gewichten ook omhoog.
3: Ja. Veel beter, veel meer.
0: Sneller en word ook nooit moe. Alleen jouw spieren worden niet getraind.
3: Nee.
0: En zo zou je ook een chatbot, zoals wij dagelijks gebruiken, een chatbot kunnen zien. Aan de ene kant ontzettend makkelijk. En er komt een prachtig output. Je huiswerk wordt gedaan, de sommetjes worden gemaakt, het essay wordt geschreven. Maar je denkspieren worden niet getraind.
3: Nee, en dat je wordt dommer.
0: Dat heet dan de-skillen. Je wordt er dommer van. Maar als je een huis wil bouwen, dan moet je zowel als persoonlijk sterk zijn... En je moet bepaalde dingen kunnen doen. Je moet wijs zijn. En je moet wijs omgaan met je materialen. Ja. En je hebt af en toe toch een vorkheftruc nodig... om dat huis binnen een bepaalde tijd af te krijgen. En zo zie ik een chatbot en eigenlijk ook AI heel vaak voor gewone mensen. Gebruik het als een vorkheftruc. Dus gebruik het spaarzaam voor dingen die heel groot zijn. Waar je even grote data van wil weten. Hoe zit het nou eigenlijk? En zoek ook de links na.
2: Dus bijvoorbeeld als je iets op wil zoeken of zo.
0: Als je
2: iets
0: wil opzoeken.
2: Iets wil samenvatten misschien.
0: Ja, of van bepaalde denkers dingen wil uitzoeken. Ja. Dan is het heel handig. Of een rooster laten maken.
3: Of saaie routine taken.
0: Ja, kan ook. Dat gebeurt wel in de automatisering natuurlijk. Hè, ja. AI 1.0. Maar voor kleine dingen. Ik zoek een recept. Het is 5:30. Ik heb dit in de koelkast. Ik denk van pak dan gewoon een website. Of gebruik je eigen hoofd even. Want het kost wel een beetje stroom. AI.
3: En water.
0: Dus gebruik dan niet de vorkheftruc om je gewichten te heffen. Ja.
2: Nee. Dat is een goed punt inderdaad. En ook
3: alsof je met de Ferrari naar de brievenbus gaat om je mail je post op te halen.
0: Er zijn mensen die met de auto een pak sigaretten gaan halen. Ja, we noemen de volgende zondaar. Nee, niet hier in de studio, maar ik ken
2: Nou ja, en is het ook een soort verschil misschien tussen wat wijsheid is en wat een soort oppervlakkige kennis is of zo. Want je kan natuurlijk ook levensvragen in die chatbot neergooien of gewoon kennis vragen. Dus als je bedenkt, als je weet hoe iets zit of hoe iets in de geschiedenis heeft plaatsgevonden of wat dan ook. Nou, ik vraag dat ook wel eens aan een chatbot. Dan heb ik een hele specifieke niche-vraag. Ja. En dan krijg je wel de kennis, maar je hebt er zo weinig moeite voor gedaan dat het ook heel snel volgens mij weer weg-appt.
3: Maar ook voor levensvragen gebruik je het ook?
2: Niet voor levensvragen, maar wel voor als ik iets wil opzoeken. Bijvoorbeeld, we zijn best wel veel met geschiedenis bezig.
3: Feitelijkheid, man.
2: Ja, feitelijkheid. En dan denk je, maar dit is wel een hele specifieke vraag, moeilijk te googlen. Ja. Ik gooi het even in die chat. En dan heb je soms best een goed antwoord. Je moet het altijd even dubbelchecken.
0: Ja. Alles checken.
3: Ja, ze maar hebben, ze hebben de neiging
2: het
3: om
2: gaat
3: te,
2: zo
3: ja.
2: makkelijk ja. dat je het ook heel snel weer vergeet of zo. Dus je creëert een soort. Je kan denken, het is ook een instrument om kennis te vergaren en wijsheid te vergaren misschien wel. Maar ik denk dat omdat het zo makkelijk is, vergeet je het ook weer snel. Ja. Je wordt er niet echt slimmer van.
0: Je hoeft ook niet slimmer van te worden van alle kennis. Hè. We kunnen niet alle boeken uit ons hoofd leren, zoals de 158 miljoen boeken die dan de chatbots hebben.
3: Nee, maar je kunt wel proberen een eind te komen. Vind
0: je
3: ik
0: kunt
3: altijd.
0: Een eind komen, maar Socrates klaagt al. Ja. Als mensen gaan schrijven, dan worden ze dommer, want onthouden ze niks meer. En dat is toch een ramp. En die tekst die gaat een eigen leven leiden. Dus die zei al van geschreven teksten, dat is een ramp.
2: Ja. Moeten we onthouden. Ja.
0: Dus we moeten ook gewoon eerlijk bekennen van hoeveel kennis wil je in je hoofd hebben. Ja. En daarnaast.
3: Ik vind daar niks op tegen dat je probeert zoveel mogelijk kennis in je hoofd te hebben.
0: Het mag, een gedeelte mag, omdat je dan een basiskennis hebt. Hè, om ook weer verder, als kapstok dient het wel. Maar voor de rest, de telefoon is wel handig dan, ja.
2: Ja. Maar ik hoor ook jou zeggen in navolging van de pauze. Het is niet, je moet het helemaal in de band doen. Of helemaal afzweren.
0: Nee,
2: we gaan er met z'n allen de vernieling in. Dat is het niet. Je moet het goed gebruiken.
0: Ja.
3: Maar ik zie wel, ook met feitelijke opdrachten, ik heb mijn studenten er ook wat eens over. Het is wat dat sycophantie wordt genoemd, hè? Dus je naar de mond praten.
0: Ja.
3: Dus als je.
2: Goed idee.
3: Een ChatGPT of wat je ook maar gebruikt, Mistral, zal nooit zeggen van wat ben je een idioot dat je dit vraagt, hè?
2: En zou je hem dan vraagt om dat te zeggen, dan doet hij het misschien wel.
0: Ja
3: maar dan zal hij nog sorry zeggen.
2: Ja.
3: Nee, maar dus ook met bepaalde. Dat valt me ook wel eens op bepaalde historische dingen. Dat hij dan vaak meer geeft dan eigenlijk verantwoord is. Dus dan eigenlijk door de data gedekt wordt. Dan vraag je een bepaalde historische situatie. En dan zeg je, ja, inderdaad, dat zat zo en zo.
2: En zou je zo graag bedienen?
3: Dat er echt, dat zeg ik, waarschijnlijk mijn studenten ook altijd voor. Hij geeft je meer dan eigenlijk academisch of wetenschappelijk verantwoord is.
2: Ja, ik heb ook wel een beetje te doen, Stefan. Ook als het gaat om hoe makkelijk je tegenwoordig het ook kan faken. Want Maaike, jij gaf ook in de voorbereiding gaf jij een voorbeeld van. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die laten scripties schrijven of een werkstuk, papers door AI. En dan zal jij soms denken, Stefan, als professor, iemand die dat moet beoordelen, denk je, maar dit is te goed, dit kan die persoon niet gedaan hebben.
3: Ik heb vorige dingen van jou gezien.
2: Hoe jij nu schrijft, er zit zo'n groot verschil tussen. Ja. Maar Maaike, jij gaf het voorbeeld van dat je ook kan prompten, dus kan vragen aan die chatbot, schrijf dit essay bijvoorbeeld als, ik noem maar wat, HBO-student met een gemiddeld IQ of zo. En dan komt er gewoon iets realistischer uit dan een of andere geleerde PhD-student. Steeds realistischer.
3: En ik zat
2: je er niet meer uit elkaar halen.
3: Ik zit er erg aan vertellen. Je kunt dus als docent werkstukken zien waarvan je denkt van dit is AI. Maar ga het maar eens bewijzen. Je kunt iemand niet zomaar beschuldigen.
2: Ja.
3: Maar goed, ik denk wel, we zitten in een transitiefase. Dat gaan we uiteindelijk wel weer oplossen. We gaan uiteindelijk weer mondelinge tentamens doen of zo. Of
0: ja,
3: wat dan
0: dat
3: ook.
0: Doen sommigen ook. Sommige leraren filosofie die doen gewoon allemaal mondelinge tentamens.
3: Ja, dat is waarschijnlijk ook het beste.
0: Ja.
3: Kost veel tijd, maar...
0: Ja.
4: U hoorde mijn collega David Boogt in gesprek met theoloog en AI-kenner Maaike Harmsen. En theoloog Stefan Paas over AI, geloof en de toekomst van de samenleving. U kunt de langere versie van dit gesprek en nog ruim 300 andere afleveringen beluisteren in de Ongelooflijke podcast. Dat is Ongelooflijke met dubbel O te vinden in uw favoriete podcast-app. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien, ook onder de naam Ongelooflijke Podcast. Dit gesprek is er ook vanaf 8 uur te zien. Nou, dat is nog eventjes wachten, maar voor nu op deze zender, de wereld van BNNVARA. We zijn er volgende week weer, voor nu een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrantjournalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B, maar ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment staan in groep C Brazilië en Marokko tegenover elkaar. Daar is het nu rust en staat het 1-1. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Koelt af naar een graad of 11. Morgen droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Margie de Visser. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 14 juni. Mijn naam is Bemsie de Visser en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Want deze nacht staat in het teken van, ja, het kan ook niet anders, het WK voetbal. Afgelopen donderdag begon het WK van 2026. De eerste wedstrijd werd in Mexico gespeeld, tussen Mexico en Zuid-Afrika. Daarna volgden de andere gastlanden, Canada en de Verenigde Staten. Maar wat zijn de verwachtingen van dit grootste toernooi? Je hoort het in deze WK-special. En laat mij nou even via die gratis NPO-luister-app weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Is dat ergens aan de Culemborgse dijk? Lekker thuis in Vlaardingen? Of misschien vanaf het hete Dallas in de VS? Misschien ben je al afgereisd? Laat het mij weten via de gratis NPO Luister-app.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Maar nu stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat doen we natuurlijk aan de hand van het actuele nieuws daar. We beginnen onze reis in Canada, want daar woont Bas Bruusje. Bas, goed dat je er bent.
2: Hadi Bemsie.
0: Hallo Bas. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk uitgebreid over het WK hebben. Want jullie als gastland weten natuurlijk als geen ander wat er allemaal speelt. Maar we moeten Absoluut. Het eerst even ergens anders over hebben. Want we gaan het natuurlijk hebben over een fijne samenwerking tussen gastlanden. De Canada en de Verenigde Staten. Maar zo fijn gaat het op andere vlakken niet, Bas.
2: Nee, we dachten deze week een ander feestje te hebben. Canada heeft samen met de VS een enorme brug gebouwd over een grensrivier. Tussen Detroit, de autostad van Canada, en Windsor. Ook een autostad, maar autostad in Canada. En Detroit overigens natuurlijk in de VS.
0: Ja, in de VS, ja, exact.
2: Ja. En waarom een nieuwe brug? Je moet je voorstellen dat per jaar ruim 13 miljoen vrachtwagens de grens passeren tussen beide landen. Dat is op per dag, ik heb het uitgerekend, bijna 36.000. En de belangrijkste grensovergang is rond Detroit, VS en Windsor, Canada, met per dag 12.000 vrachtwagens. En dan spreken we nog niet over personenvervoer. Ja. Hoe komen die de grens over? Via een kleine tunnel. Via een hele particuliere, hele drukke particuliere brug. Die dus door een grote vriend van Donald Trump, een miljonair, in handen is. En Canada en Michigan, waar Detroit ligt, die hebben afgesproken, wij gaan een brug bouwen. Nou, allereerst al ruzie van wie betaalt het? En Canada heeft gezegd van wij betalen alles.
0: Okay.
2: Dus de brug is volledig door Canada betaald. Maar de brug is in eigendom samen tussen Michigan en Canada. Dus 50% Canada, 50% Michigan. Er is gebouwd door Canadese arbeiders en Amerikaanse arbeiders. Er is staal gebruikt door vanuit Canada en uit de VS. En er is afgesproken van, er wordt tol geheven, maar de eerste jaren gaat de tol naar Canada. En dat is omdat Canada eerst betaald heeft.
0: Ja, nou, begrijpelijk.
2: We hadden deze week een opening, een feestelijke opening gepland na 8 jaar bouwen. Na 23 rechtszaken van de eigenaar van die kleine brug. Oh. En wat blijkt, die eigenaar van die kleine brug heeft op het allerlaatst gelobbyd bij Donald Trump. En tot onze stomme verbazing heeft Trump gezegd van, ja, voorlopig gaan we dat maar even afgelasten. Want wij willen meer voordelen van deze brug hebben.
0: Oké, dus om het even op een rijtje te hebben. Die brug is nu dus niet in gebruik.
2: Niet in gebruik. Zoek
0: hij is
2: op.
0: Af, hij heet, het is klaar.
2: Ja, hij heet de Gordie Howe-brug, vernoemd naar een Canadese ijshockeyspeler die alleen maar in de VS heeft gespeeld. Dus mooie symboliek hier. He, maar hij is af, hij is klaar, hij ziet er prachtig uit.
0: Ja,
2: hij
0: kan in gebruik.
2: Kan in gebruik genomen worden. De transportsector in beide landen die staat erom te springen. Maar Trump wil gewoon meer geld van Canada hebben. En ook ja, wat wij denken, een beetje treiteren op dit moment. Want we zijn aan het onderhandelen over allerlei andere zaken met de VS. En ja, ze willen de druk opzetten. Dus op het allerlaatste moment, hè, werkelijk 2 dagen van tevoren, werd het afgelast.
0: Ja, en, eigenlijk, je zou zeggen, ja, het is ongekend. Maar als je weet van wie het komt, is het niet zo ongekend. Maar Bas, als je het eventjes bekijkt, hè, wie heeft hier nou meer last van dat de brug niet open gaat? Is dat Canada of is dat de VS?
2: Uiteindelijk Canada, hè, want Canada is groter afhankelijk van de export naar Canada dan de VS afhankelijk is van de export, de andere kant op.
0: Ja.
2: Dus,
0: okay,
2: dus het betekent gewoon dat in economische zin de belangen van Canada groter zijn. En daarom heeft Canada ook gezegd van oké, het is zo belangrijk, we betalen. Maar onderschat niet hoe groot de schade in de VS is. Want ook daar, er gaan duizenden vrachtwagens per dag de grens over. Die staan nu in ellenlange files. Er wordt geschat dat iedere dag tenminste 4 of 5 miljoen Amerikaanse dollar schade aan de transportsector wordt gebracht doordat die brug niet wordt opengemaakt. En voor Canada is dat ongeveer vergelijkbaar. De economieën krijgen schade en dat is omdat Trump een rijk vriendje heeft die zich benadeeld voelt, die 23 keer een rechtszaak al heeft verloren en daarom aan het lobbyen is in het Witte Huis. En ja hoor, het heeft effect. Het maakt Canadezen boos, hè, want dit is onnodig. Natuurlijk zal die brug opengaan, hè. Niemand twijfelt daarover, maar door het op zo'n nare manier te doen en waarschijnlijk maandenlang of misschien zelfs jarenlang vertraging te veroorzaken. Het raakt onze economie, het raakt ook de economie van de VS. Ja, en het is omdat Trump zo graag een deal wil sluiten waarbij hij wat meer geld gaat krijgen.
0: Ja, dus de brug gaat natuurlijk open, maar dan ligt ook aan de concessies. Nou, ik ben benieuwd, is er al een tegenreactie van Canada geweest?
2: Premier Carney heeft laconiek gereageerd. En dat is ook wel goed, want we hebben wel meer met dit bijltje gehakt, zoals ze zeggen. En die heeft gezegd van, dan praten we gewoon daarover verder. Die brug gaat over, dat open, dat weten we ook wel. En dat is het ook in wezen. Maar Trump wil gewoon een deel van de tolgelden al hebben. Dat zal Canada niet zomaar toelaten, want het is onze brug op dit moment.
0: Ja, financieel gezien is het door Canada gebouwd. Het is jammer dat twee gaslanden van het WK ondertussen zoveel spanningen hebben en dat ook nu nog weer in uiting komt. We gaan het zien, Bas, wanneer de brug eindelijk open mag.
2: Ja, maar dat krijg je als je nabije buren hebt die economie heel erg met elkaar verweven zijn.
0: Ja.
2: Dan zijn er soms fricties. Maar goed, dit overkomen we wel weer.
0: Natuurlijk. Nou, heel erg bedankt, Bas. Ik spreek je zo meteen weer. We vliegen door naar Brazilië, want daar woont onze correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele mooie avond. Goed dat je er bent.
3: Ja, goedenacht, Bensie.
0: Ja, leuk om je weer te spreken. Ja, je bent nu natuurlijk, we gaan het zo meteen heel uitgebreid hebben natuurlijk over het WK en hoe erg dat leeft in Brazilië. Jullie zijn momenteel aan het spelen, hè?
3: Ja, we zijn op dit moment aan het spelen tegen Marokko, de zwaarste tegenstander uit onze pool.
0: Ja.
3: Daar kunnen we het direct nog even over hebben. Dus ik ben eigenlijk met een half oor aan het luisteren en met een half oor toch naar tv aan het kijken. Dus,
0: ja, dat begrijp ik.
3: Als ik afgeleid ben, dan heb ik een goede reden daarvoor.
0: Ja, dan heb je een hele goede reden. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Voor nu wil ik het eerst even hebben over het nieuws van de week bij jullie. Wat is er allemaal gebeurd?
3: Ja, er lopen best veel zaken. En met name de spanning met de VS loopt toch wel weer een beetje op hier in Brazilië. En dit komt met name omdat de regering Trump heeft besloten dat twee grote criminele organisaties, de Primeiro Comando de Capital, het beter bekend als de PCC, en Comando Vermelho, bekend als meer als CV bekend, die zijn aangemerkt of gekwalificeerd als terroristische organisaties. Dat waren dus criminele organisaties, maar die zijn upgrade door de VS. En dat kan best grote gevolgen hebben.
0: En wat is de reden voor de VS om ze anders in een ander hokje te stoppen?
3: Ja, omdat ze toch een heel stuk groter zijn geworden. Het is toch ze zijn meer grensoverschrijdend bezig dan puur alleen met criminele activiteiten in Brazilië. Waar ze in instantie eigenlijk meer zich hadden gericht op de handel in drugs, verdovende middelen, et cetera. Ja, zitten ze nu toch veel breder, ook in het, laat zeggen, in de bovenwereld. Hè. Ze zijn daar een beetje mee aan het vermengen. Ja, en daardoor worden het gewoon hele machtige blokken. En die moet je op een andere manier proberen te bestrijden dan puur lokaal.
0: Oké. En wat is de reactie geweest van Brazilië?
3: Ja, kijk, de regering Lula, en met name Lula zelf, die vindt als hij maar ageert tegen Trump, dat zou dat positief voor hem zijn, omdat we natuurlijk de verkiezingen over een paar maanden hebben. Dus hij zegt, ja, dit tast onze soevereiniteit aan. En dan worden er natuurlijk ook allerlei verhalen bijgehaald. Ja, straks worden natuurlijk ook allerlei boten in het kustgebied worden getorpedeerd door de VS. Ja. We hebben gezien natuurlijk dat de VS in de regio van Venezuela natuurlijk wel dat tot actie heeft genomen. Ja, en in feite ook Maduro uit het land heeft gehaald. Ook eigenlijk op dezelfde gronden. Hè. Dus zeggen, ja goed, gaat de VS zich straks natuurlijk ook heel direct in ons land met allerlei zaken bemoeien. Mm-hmm. Nou, dan heeft de VS gezegd, ja nee, zover zal het niet zijn. Maar wij willen wel dat we dus wel rechtsmiddelen hebben nu om bijvoorbeeld financiële transacties bijvoorbeeld te stoppen. En als grote Braziliaanse banken hierbij betrokken zijn, ja, dat daar ook sancties tegen kunnen uitvoeren. Dus het is niet zo dat wij gelijk het land gaan bezetten of allerlei militaire acties tegen jullie gaan uitvoeren. Maar we willen wel gewoon hier dichter bovenop zitten. En ik denk dat de VS daar wel een goed argument voor heeft. Want in feite laat de regering Lula, laat dit toch eigenlijk wel helemaal liggen de afgelopen jaren. En een heel groot stukje van de bevolking is daar ook dupe van. Want in principe zijn deze organisaties, of deze terroristische organisaties zoals ze nu mogen noemen, die beheersen toch eigenlijk een beetje 25%. Van het dagelijks leven in Brazilië. Dus heel veel mensen in favelas, onder andere de communities zoals we het noemen, die zijn de dupe van het feit dat die organisaties het gewoon voor het zeggen hebben in een groot gebied van de stad.
0: Ja, ja. Dus het is op een bepaalde manier ook alweer een positieve stap, dat er gewoon wat meer gefocust gaat worden op het bestrijden van deze organisaties. Maar er is natuurlijk ook inderdaad de angst van, in hoeverre blijven we een soeverein land als de VS hier zich zo gaat mengen, zoals je in de nabijgelegen landen ook ziet. Want hoe wordt er door andere buurlanden bijvoorbeeld gekeken naar de inmenging van de VS?
3: Ja, het is toch een beetje ook ideologisch is het dan ook een beetje gericht. Want je ziet dan dat Javier Milei, dat is ook de rechtspresident van Argentinië, die is het helemaal mee eens. En die had dat zelf al eerder gezegd. Nou, ik vind het ook terroristische organisaties. Dat geldt ook voor de president van Paraguay, de regering van Paraguay. Bolivia en Colombia houden zich nog een beetje voorzichtig aan de zijlijn. Dat geldt ook voor Uruguay en Chili. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat er met Peru gebeuren? Hè? Want zoals het er nu naar uitziet, krijgt Peru ook een rechtse regering. Ja, waarschijnlijk krijgt Colombia ook een rechtse regering. Dus ik denk, als we meer rechtse regeringen krijgen in de regio, zullen die ook allemaal wel harder voor vechten om dit soort organisaties te bestrijden. En je ziet dat die PCC en Commando Vermelho, die zijn ook al erg actief bezig in andere landen in de regio. Dus vandaar dat er ook nog wel een aantal van deze landen voorstander zijn dat de VS hun gaat helpen met bestrijden. Maar aan de andere kant, zoals je al zei, iedereen is ook wel een beetje bang dat we te veel de achtertuin gaan worden van Trump.
0: Dus, ja, exact. En heeft
3: gemengde gevoelens.
0: Ja, precies. En heeft Trump, want daar is hij best wel van, iets van een ultimatum gegeven? Van ik geef je tot dan en dan om het zelf op te lossen, van anders grijp ik in. Is dat hier ook aan de orde?
3: Nee, dat is wel eerder gedaan. Dus hij heeft in feite, een jaar geleden, heeft hij gezegd van, jullie krijgen de kans om het zelf te nomineren. En dat heeft Brazilië niet gedaan. Onlangs is Lula, goede maand geleden, is hij nog bij Trump geweest. Toen is daar ook niks uitgekomen. En kort nadat die ontmoeting plaatsgevonden heeft Trump gezegd, op de regering Trump, dat is het denk ik meer Ruby, minister, die heeft gezegd, we hebben deze beslissing genomen.
0: Ja.
3: Dus het is een eenzijdige beslissing vanuit de VS. Dus het is niet in common sense gebeurd. Hè.
0: Nee,
3: ze hebben een ultimatum gesteld en gezegd, nou oké, nou beslissen we het zelf.
0: Ja, dan snap ik ook helemaal de angst voor het beperken van de soevereiniteit van het land natuurlijk. Maar dus aan de andere kant ook gemengde gevoelens hierover. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkelt.
3: Nou, er zijn peilingen gehouden in Brazilië en 70% van de bevolking is het met Trump eens.
0: 70%?
3: Dus 70% van de bevolking is het met Trump eens dat dit inderdaad terroristische organisaties zijn. Dus kun je nagaan hoeveel de bevolking er onder lijdt.
0: Ja.
3: Kijk, en dus vanuit, laat zeggen, vanuit Lula's standpunt, dat heeft ook gezegd van wij kunnen wel zelf met onze criminelen omgaan. Ja, hij heeft het onze criminelen. Hij zit daar een beetje fout in die hoek. Hij had hier gewoon eerder harder tegen kunnen optreden. Ik denk dat dit dan had voorkomen kunnen worden. Maar 70% van de bevolking vindt het terecht dat Trump dit heeft gedaan. Dus dat is ook wel een teken aan de wand.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het in de gaten houden, Frank. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken. En ik spreek je natuurlijk zo meteen over het WK.
3: Ja, we gaan over leukere dingen praten dadelijk.
0: Zeker.
3: Ja.
0: Tot zo, Frank. Dankjewel.
1: De eerste plaats.
0: Ja, iedere week probeer ik op deze plek even dat thuisgevoel te creëren. En hoe kan dat nou beter dan met een Nederlandstalig liedje? En zit jij nou zelf te luisteren en denk je, bam, dit nummer moet hier gedraaid worden? Stuur dat dan in via de gratis NPO Luister-app. Ik heb het vaker gezegd, eigenlijk elke keer als ik het plekje van Rosa Wierda warm mag houden, dan voelt het voor mij een uitgekozen kans om een nummer van André Hazes te draaien. Want nogmaals, ik vind dat te weinig gedraaid wordt op Radio 1. En aangezien we nu toch helemaal in de WK-sferen zijn, is er maar één nummer dat ik kan draaien. Dus vandaag eventjes alvast inkomen voor de wedstrijd van vandaag 10:00. Nederland, oh Nederland, André Hazes. We vliegen door naar Brazilië. Nou, ik moet natuurlijk wel niet...

0: Nou, zo kom je toch wel lekker al in de stemming voor de wedstrijd.
1: De wereld van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Het WK-voetbal van 2026 is nog maar net begonnen, maar het is nu al meer dan een sporttoernooi. Natuurlijk draait het om goals, gemiste penalties en de eeuwige discussie of de VAR nu eigenlijk wel werkt of niet. Maar dit WK wordt gespeeld in 3 landen tegelijk, de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Terwijl supporters grenzen oversteken voor hun ploeg, worden diezelfde grenzen politiek steeds scherper bewaakt. Terwijl stadions vollopen met vlaggen en gezangen, woedt buiten het voetbal het debat over migratie, handel en internationale verhoudingen. Voetbal heeft altijd de bijzondere gave gehad om mensen even te laten vergeten wat hen verdeelt. Al is even soms het belangrijkste woord in die zin. De komende weken kijken miljarden mensen naar hetzelfde veld, dezelfde bal en dezelfde droom. Maar tussen de flitsende aanvallen en de indrukwekkende sfeer door vertelt dit WK ook iets over de wereld van vandaag. Verbonden, verdeeld en voortdurend in beweging. De Oranje Leeuwen mogen vandaag voor het eerst het veld op. Ze spelen hun eerste wedstrijd tegen Japan. We gaan er natuurlijk vanuit dat we met de winst op zak doorgaan naar de volgende. Maar hoe beleven andere landen dit WK? En ja, ik heb er maar gewoon even een WK-special van gemaakt. Dus we gaan met verschillende landen gaan we hier lekker over kletsen. En waar beter te beginnen dan in een van de gastlanden? Want we beginnen in Canada. Daar ben ik op bezoek bij Bas Brusje. Bas.
2: Hoi.
0: Hallo Bas. Ja, een gastland van het WK voetbal. Dus laten we eerst even een beetje duidelijk maken of voetbal eigenlijk wel een belangrijke sport is in het land bij jullie.
2: Om eerlijk te zijn, ijshockey is absoluut de nummer 1 sport. Ja. Maar er wordt wel verschrikkelijk veel gevoetbald door Canadezen. En eigenlijk niet zozeer het professionele niveau. Maar de meest gespeelde sport in Canada is voetbal. Dus niet ijshockey, is voetbal.
0: Okay.
2: Als het gaat om competitief op het hoogste niveau, dan is plotseling ijshockey het meest zichtbaar. En ijshockey is ook veruit het meest populair. Maar het is er altijd al geweest. En eigenlijk, dankzij de Canadese voetbalvrouwen, zijn we al een aantal jaar best wel verwend op voetbalgebied. De Canadese voetbalvrouwen zijn een paar jaar geleden Olympisch kampioen geworden. Hebben aan 8 van de laatste 9 WK's meegedaan. Dus, en eigenlijk zijn de Canadese voetbalvrouwen internationaal gewoon sterker dan de Canadese voetbalmannen. Maar nu is dus de beurt aan de mannen.
0: Ja.
2: En bovendien mogen wij ook het WK organiseren. Of mede organiseren, moet ik zeggen. Ik vond het heel interessant om te zien wat er gisteren gebeurde. Gisteren heeft Canada gespeeld tegen Bosnië. Het is 1-1 geworden. Maar alles eromheen. En dat is de magie van de voetbal. Die is ook in Canada zichtbaar. Ze hebben in Toronto gespeeld. Het was de hele dag feest in Toronto.
0: Hoe zag dat eruit dan, zo'n feest?
2: Nou ja, duizenden en duizenden en duizenden mensen op straat. Het was mooi weer. Dus en natuurlijk rondom het stadion is het allemaal sterk afgegrendeld. Maar er waren overal watchparties. Maar ook door het hele land. Op 3 schermen, die 3 grote schermen, konden wij op ons hele kleine eilandje hier ook voetbal kijken naar Canada. En dus in het hele land werd er uitgebreid naar gekeken. De voetbaltijd, de tijd dat er gespeeld wordt, is ook eindelijk een keertje positief.
0: Voor jullie wel nu, ja.

0: Ja, voor jullie niet, maar voor ons is het feest.
1: Maar is dat, om even een beeld te schetsen, is het eigenlijk een unicum dat het land zo leeft naar zo'n wedstrijd? Of dat je zegt, zelfs bij ons op het kleine eiland waren er 3 schermen waar ik kon kijken. Ik hoor verbazing in je stem namelijk.
0: Voor de vrouwen, daar werd ook massaal gekeken, maar uiteindelijk... helaas, moet ik zeggen, wordt er meer naar de mannen gekeken. Deze keer is het heel anders. Maar dat komt echt ook omdat Canada organiseert. Ja. En vergeet niet, ik woon op een klein eilandje, maar dichtbij Vancouver. Vancouver is 1 van de 2 Canadese steden waar gespeeld wordt. Dus er is in onze provincie en rondom Vancouver heel veel aandacht voor het WK. En inderdaad, ook in Vancouver zelf waren... op verschillende plekken hele grote watchparties in Noord-Vancouver. Dat is een aparte stad en dat ligt vlakbij. Enorm plein vol met mensen die naar de Canadese wedstrijd hebben gekeken. Dus het is een hartstikke goed teken. Het begin is er. Het is ook duidelijk dat er naar andere wedstrijden wordt gekeken. Dus niet alleen Canada. Dat is een beetje nieuw. Hè, want omdat voetbal internationaal gezien toch wat minder bekend is in Canada... keek men niet zo snel. Maar ook vandaag zijn er watchparties. Het was knap druk toen ik er langs reed. Dus wat dat betreft is dat leuk. Dus het begin is er. En natuurlijk, die wedstrijd zelf is voor Canada goed gelopen.
1: Ja, ik vond ik vond dat ze aardig speelden, Bas.
0: Ja, we moeten even bescheiden zijn. De Canadese mannen hebben maar 2 keer eerder met het WK meegedaan. 1 keer in 1986 in Mexico werden er meteen uitgegooid na 3 verloren wedstrijden. In Qatar 2024.
1: Ja.
0: 3 keer verloren wedstrijd en er uitgeknikkerd. Maar Canada speelde tegen Kroatië. En ze verloren met 4-1. Er werd voor het allereerst in de Canadese geschiedenis door de mannen op het WK een goal gescoord.
1: Oh.
0: Dat werd groots gevierd.
1: Ja. Zo kan je altijd kijken. Het glas is half vol. Vind ik een mooie, mooie instelling.
0: Ja, in Qatar verloren we ook van Marokko overigens met 2-1. Maar dat was een eigen goal van Marokko, dus daar hebben we het gewoon niet over.
1: Dat wordt gezien als een Canada.
0: Maar gisteren is er dus door Canada gescoord tijdens een goede wedstrijd. Voor het eerst in de Canadese voetbalgeschiedenis heeft Canada een punt gewonnen op het WK. En dit zijn voor Nederland, daar lach je rot om. Voor Canada is het reuze belangrijk. Wordt gezien van, onze eer is gered. En het kan nu alleen maar beter worden. En wat fantastisch. En de man die gescoord heeft, Sile Levins, voor Mallorca uitkomt overigens. Die is nu de superheld. Met een kleine groepsronde in een relatief zwakke pool. We zitten samen met Zwitserland, Qatar en Bosnië. En Bosnië was dus 1-1. En aanstaande donderdag in Vancouver tegen Qatar. Als we daar 3 punten pakken, dan zitten we in de volgende ronde.
1: Ja, dus, dat kan het hard gaan. Ja, en Qatar heeft natuurlijk net tegen Zwitserland hebben ze ook 1-1 gespeeld. Ze hebben ook gelijk gespeeld. Dus dat zou... gematigd positief hoor ik je.
0: En Bemsi, Vancouver is de belangrijkste voetbalstad van Canada. Als we even kijken naar de teams, de Vancouver Whitecaps, genoemd naar de witte kopjes op de golven in de zee. Mm. De Whitecaps, dat is het allerbeste voetbalteam van Canada op dit moment. Veruit het allerbeste voetbalteam van Canada. En we hebben ook een tweede professioneel voetbalteam als, geloof ik, enige Canadese stad die het ook goed doet in de competitie. En omdat het weer hier bij ons beter is dan in andere steden in Canada, kan er ook meer gevoetbald worden. Mm. En maar voetbal begint hier best populair te worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat op donderdag.
1: Ja,
0: want
1: ook.
0: Dan komen ze in ons eigen Vancouver.
1: Ja, in het epicentrum natuurlijk van het Canadese voetbal.
0: Ja, ik denk dat het één groot feest gaat worden. En ook al spelen we 1-1, dan zijn we nog blij, want dan hebben we nog steeds geschiedenis geschreven.
1: Ja.
0: Door twee punten te scoren in een voetbaltoernooi. Dus wat dat betreft.
1: Ja, misschien is dat ook wel een heerlijke insteek. Wij, weet je, wij Nederlanders, wij moeten meteen natuurlijk wereldkampioen worden, zodat we dan tenminste met opgeven hoofd weg kunnen. Bij jullie gaat het om het feit, nou, er is gescoord. Dus
0: ja,
1: eigenlijk is dat hele toernooi is al geslaagd. Dus dat is een heerlijke insteek.
0: Ja. Ja, en voor het eerst, want die 6 voorgaande wedstrijden werden we weggespeeld op WK's. Deze wedstrijd van gisteren zijn we niet weggespeeld.
1: Nee.
0: De eerste helft was waardeloos. De tweede helft speelde Canada goed aanvallend voetbal. Had sterk balbezit, heeft vele kansen gehad. En een van die kansen is benut. We hebben nu al eigenlijk het grootste doel bereikt, dat we trots kunnen zijn op Canada. Heel interessant ook, Benji, en je hoort mijn enthousiasme in mijn stem, maar normaal gesproken is het Canadese voetbalpubliek heel beleefd. Wij juichen ook voor de tegenstander.
1: Oké. Okay.
0: En dat is ook omdat we zo vaak verliezen, want anders valt er zo bitter weinig te juichen. Maar dat was gisteren helemaal niet het geval. De hele tribune zat vol met alleen maar Canada-fans. Rood-wit gekleed. Ze waren luidruchtig. Eerst swingde iedereen mee met Michael Bublé en Alanis Morissette in het voorprogramma. En daarna werd er voortdurend geschreeuwd. En het werd alleen maar erger in de tweede helft. Wat het team daadwerkelijk geholpen heeft, volgens mij. Canada begint wat te veranderen. We beginnen
1: echt voetbalfans
0: te worden.
1: Ja. Ja. Dat klinkt een beetje hooliganachtig. Was het? Nee, ik ben. Ja.
0: Nou, dat hebben we nog niet. Hooligans, dat zijn bij ons meestal de ijshockeyfans. Die genoeg voor. Vooral als er gewonnen wordt, gaan ze rellen organiseren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar dat is een ander verhaal.
1: Dat is voor een andere keer. Maar het leeft dus echt ontzettend in het land. Zelfs de supporters die laten wat meer van zich horen. Maar ja, we moeten het toch ook eventjes hebben over de kritische geluiden, hè, van dit WK. Jullie hebben al een lange tijd spanningen met jullie onderbuurman Donald Trump. En dat is natuurlijk, je host samen een gigantisch event. We hebben al gezien dat in de Verenigde Staten dat er een Somalische scheidsrechter die zou gaan fluiten op het WK geweigerd is. Toen was er nog even sprake dat Canada wellicht wel een plekje voor hem had. Nou, uiteindelijk is dat volgens mij niet helemaal doorgegaan. Maar dan zie je wel dat er een andere kijk is van hoe Canada mee omgaat dan de Verenigde Staten.
0: Ja, en we vinden dat jammer dat gebeurt. Ik denk dat de VS veel te streng is. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn. Er is heel weinig protest tegen het feit dat wij met de VS iets organiseren. Integendeel, het wordt nog steeds gezien als iets waar we trots op moeten zijn. We hopen dat het goed gaat. Als ooit de teams van Canada en de VS tegen elkaar gaan spelen, nou, dan weet je wat je kan verwachten.
1: Nee.
0: Maar ik vermoed dat ook een beleefde wedstrijd gaat worden. Zeker als we de VS gaan inmaken. Maar ook als dat niet is geval. Het valt mij eigenlijk reuze mee. Ik merk dus niet in de pers, maar ook als ik gewoon met mijn voetbalminnende vrienden spreek, Canadese vrienden.
1: Ja.
0: Ik merk helemaal niet dat we nu zitten te klagen over de VS. Gisteren heeft Canada ook een speler geweigerd, overigens. Hè, een speler van Ghana die uitkomt voor Arsenal. Die blijkt beschuldigd te zijn van verkrachting in het VK waar die speelt. En die mocht het land niet in. Dus ook wij weigeren mensen. En dat is Ik denk dat de VS het overdrijft, maar wij doen het ook.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, zo is het nu eenmaal zo. Als dit toernooi goed verloopt, denk ik dat het alleen maar winst is, ook voor de relaties tussen de VS en Mexico en de VS en Canada.
1: Oké. Dus dat is eigenlijk de hoop daarop. Wat een heel groot kritiekpunt is vanuit, nou eigenlijk volgens mij de hele wereld, maar in Nederland houdt niemand erover op, zijn de prijzen van dit WK, Bas.
0: Ja.
1: De
0: ja.
1: prijzen van tickets. Is dat ook iets wat jullie ook horen daar?
0: Ja, absoluut. De burgemeester, de burgemeester van Toronto, die was net als de burgemeester van New York eerder uitgenodigd voor voor de eretribune. En die is min of meer uit protest juist niet daarheen gegaan. Maar er zitten vooral rijke mensen op de tribunes.
1: Ja.
0: Dat is heel jammer. Aan de andere kant, omdat er zoveel aandacht is besteed aan watchparties, en dat is leuk. Dat zijn hele gezellige plekken met grote schermen waar je een drankje kan drinken en kan hossen en kijken. Je kan dus ook meedoen zonder budget. Dat is heel slim gedaan. Daar zijn ze mee begonnen met de Olympische Spelen. Maar het is nu veel, veel uitgebreider. Ik merk dat dat werkt.
1: Okay.
0: Dat haalt de kritiek weg. Want als het alleen maar in het stadion zou zijn, al dat feest. Ja, vergeleken met Olympische Spelen, je hebt maar één plek waar het gebeurt. Vergeet ook niet, wij hebben in Vancouver 13 wedstrijden, in Toronto 13 wedstrijden. En in Mexico zijn er 26 wedstrijden en er zijn 76 wedstrijden in de VS.
1: Ja, ongekend.
0: Dus er zijn veel meer wedstrijden, maar door die watchparties, door de grote schermen, kan een veel groter publiek ernaar kijken. Dus ja, er is wel kritiek op die hoge prijzen, maar ik heb zelf ook niet een kaartje geprobeerd te krijgen voor de wedstrijd. Ik kijk veel liever op een groot scherm met mensen, mensen waar ik een beetje kan rondlopen. En dat is veel gezelliger. Het is er wel. Het is jammer dat het gebeurt. Hier zijn de prijzen overigens lager dan in de VS. Komt ook omdat wij de voorrondes doen en in de VS, als het belangrijk gaat worden, dan komen alle wedstrijden daar.
1: Ja.
0: Dus daar betaal je meer. Maar het valt me wel mee. Maar ik zou het er zelf niet voor over hebben om 1000 of 2000 dollar, dus laten we zeggen 1500 euro, te gaan uitgeven voor een ticket voor een voorronde wedstrijd. Die
1: nee,
0: veel leuker op mijn eigen eilandje naast de kroeg in een veld kan bekijken.
1: Ja, begrijp ik ook. Voetbal is ook gewoon samen zijn en inderdaad met een clubje mensen om je heen die wedstrijd kijken. Ondanks dat het ook altijd voor het team zelf ook heel fijn is als er veel supporters in het stadion zitten. En dat het wat lastiger gemaakt is. Vind ik het wel mooi om te horen dat de Canadezen gewoon hun eigen watch parties organiseren en het zo toch samen doen. Bas, zometeen of vandaag 10:00 s'avonds, is Nederland aan de beurt. Ja, ik weet dat jij. Ja, voor wie ben jij eigenlijk? Als Canada en Nederland tegen elkaar moeten, Bas.
0: Ja, die vraag was ik al bang voor. Als Nederland ooit tegen Canada zou spelen, dan juich ik voor Canada. Ze niet tegen elkaar spelen, juich ik voor het land. Mm-hmm. Dat speelt.
1: Ja.
0: Dus ik heb nog altijd een oranje shirtje van vorige WK's dat ik gewoon nog steeds kan dragen. Ik heb ook een Canadees shirtje wat ik aan kan doen als Canada speelt. Mm. Het zit een beetje in het Canadese karakter. Want 1/3 van alle Canadezen heeft rechtstreekse relaties met een ander land door familiebanden. Er wonen hier Kroaten, Bosniërs, Brazilianen en ga zo maar door. En ja, we weten toch wel dat Canada eruit gegooid gaat worden.
1: Ja, dus inderdaad, tot die tijd kan je voor Canada zijn. Dat is eigenlijk een heel politiek correct antwoord, Bas.
0: Nou, ik denk dat het meerder grenzeloos opportunisme is.
1: Dat is dan ook een goede bewoording. Nou, dus maar morgen dus lekker dat oranje shirt uit de kast trekken.
0: Ja, morgen gaat het oranje worden, ja hoor.
1: Okay.
0: En donderdag wordt het weer rood en wit.
1: Ja, nou, afwisselen is ook hartstikke goed. Bas, ik ga je voor nu ontzettend bedanken. En wij spreken elkaar snel weer. En ik wens je een hele mooie zondag.
0: Heel graag, dankjewel.
1: Oké, dag Bas. Ja, we gaan nu eventjes naar een stukje muziek. Ik heb hier Mi Canto van Ewald Krolles voor je klaarstaan.

0: Ja, toch minder hoopgevend dan afgelopen keren. Ik denk dat, dat we gewoon hebben beseft wel, echt vanaf 2002, de laatste keer dat we wereldkampioen zijn geworden, dat we toch niet meer meedoen. Hè? Dat we toch niet meer die absolute favorieten zijn die we vroeger waren. Hè? Vroeger dan werd Brazilië eigenlijk in het rijtje genoemd zoals nu Frankrijk en Spanje werd genoemd. Hè? Ja. En dat is dus niet meer. Wij zijn niet meer die superfavoriet. En dat heeft toch te maken, denk ik, met het niveau wereldwijd van voetbal dat gewoon een stukje hoger is geworden. Hè? Allerlei andere landen doen mee. Vroeger, toen Brazilië wereldkampioen werd, ging het eigenlijk altijd ook rondom één ster. Ja. Hij was eens belangrijk. We hebben het natuurlijk heel vaak over Pelé gehad, maar we praten ook over Romario, die dan 1994 Brazilië aan de wereldtitel heeft geholpen. Of Ronaldo. Ja, en die centrale ster heeft Brazilië niet. En bij de meeste landen draait het ook niet meer om die ster. Het draait meer om het collectief. Ja, en in dat collectief is Brazilië toch iets minder sterk. We hebben heel lang Braziliaanse trainers gehad. Nu hebben we gelukkig dan wel Carlo Ancelotti, dat is een Italiaan. Dat is echt een man in de staat van dienst, dus dat zou misschien wel kunnen helpen. Maar ja, de voorbereidingen zijn ook niet echt optimaal geweest. In de kwalificatie hebben ze ook wel een paar wedstrijden best wel lelijk verloren. Dus de verwachtingen zijn redelijk laag. Maar goed, als we zo dadelijk, over goed een uur, als we dan al ruim gewonnen zouden hebben of kunnen winnen nu van Marokko. Mm. Ja, dan kan de sfeer ook weer zo omslaan. Want zo is Brazilië wel. Hè. Ik bedoel, het kan 's morgens kan het vriezen en dooien. En 's middags kan de zon schijnen, bij wijze van spreken. Dus mensen zijn ook wel heel makkelijk dat favoritisme dan weer gaat groeien. En dat iedereen er weer gaat geloven. Maar voor aanvang van het toernooi waren de verwachtingen waren redelijk laag gestemd.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg om te horen als je het hebt over zo'n grootmacht, hè, als Brazilië zijnde, dat het vroeger is geweest. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de tijd dat Ronaldinho de grote ster, wereldster was. Maar wat is dat dan, denk je, dat jij ook net aangaf van, eigenlijk zijn alle landen heel erg als team gaan spelen. Het gaat niet meer om één ster. Waarom blijft Brazilië uit? Wat hebben jullie dan niet dat wij nu wel hebben? Want je hebt hele goede Braziliaanse voetballers.
0: Ja, ik denk dat de meeste Braziliaanse voetballers spelen allemaal in Europa. Ja. Dus dat betekent toch wel dat het allemaal lastig is om iedereen bij elkaar te krijgen. Ik denk dat Europa ook wel het voordeel heeft dat jullie ook die Nation League hebben. Hè, dat jullie ook een andere toernooien. Het Europese kampioenschap is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus het is niet zo dat jullie om de 4 jaar bij elkaar komen in Nederland. Zelfs al zou je bijna elke paar maanden wel een keer kunnen zien. Ja. Nou, dat is bij Brazilië een stukje minder. En dan moet iedereen maar komen invliegen. Heel vaak zijn ze de enige speler in een team. Hè, ze zijn niet gewend om met andere spelers wekelijks te spelen. En bijvoorbeeld in Nederland, daar zie je wel dat een heel sterke basis is. Gakpo, Van Dijk en Gravenberg. Hè, die zitten alle drie bij Liverpool. Dus er zitten wat meer al van natuur al meer, denk ik, relatie. En dat geldt natuurlijk ook bij andere landen. Ik heb een gegeven moment in Spanje, daar hebben ze dus een beetje heel FC Barcelona opgesteld. Nou, bij ons zijn het allemaal individuele spelers. Brazilianen spelen ook veel individueler, minder collectief. Hè? Dat is ook het Braziliaanse stijl van voetbal. Ja. Dus ik denk dat daar wat in zit. Ja, ik denk ook dat wij op dit moment een gouden generatie hebben. En dat hebben we natuurlijk andere jaren wel gehad. Hè? Dat kan wel eens gewoon ook met bewegingen gaan. Maar het duurt nu toch echt wel lang voordat. Hè? Het is nu alweer 24 jaar geleden dat we voor het laatst wereldkampioen zijn geweest. En dat is, net zoals je zegt, hè, je bent ermee opgegroeid.
1: Ja.
0: Ik weet ook niet anders, hè, de jaren van spreken. Dus mensen zijn ook wel heel makkelijk dat favoritisme dan weer gaat groeien en dat iedereen er weer gaat geloven. Maar voor aanvang van het toernooi waren de verwachtingen waren redelijk laag gestemd.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg om te horen als je het hebt over zo'n grootmacht, hè, als Brazilië zijnde, dat het vroeger is geweest. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de tijd dat Ronaldinho de grote ster, wereldster was. Maar wat is dat dan, denk je, dat jij ook net aangaf van, eigenlijk zijn alle landen heel erg als team gaan spelen. Het gaat niet meer om één ster. Waarom blijft Brazilië uit? Wat hebben jullie dan niet dat wij nu wel hebben? Want je hebt hele goede Braziliaanse voetballers.
0: Ja, ik denk dat de meeste Braziliaanse voetballers spelen allemaal in Europa.
1: Ja.
0: Dus dat betekent toch wel dat het allemaal lastig is om iedereen bij elkaar te krijgen. Ik denk dat Europa ook wel het voordeel heeft dat jullie ook die Nation League hebben. Hè, dat jullie ook een andere toernooien. Het Europese kampioenschap is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus het is niet zo dat jullie om de 4 jaar bij elkaar komen in Nederland. Zelfs al zou je bijna elke paar maanden wel een keer kunnen zien. Ja. Nou, dat is bij Brazilië een stukje minder. En dan moet iedereen maar komen invliegen. Heel vaak zijn ze

0: Mi canto van Ewa Krolis.
1: De wereld van BNN Vara.
2: We vliegen door naar Brazilië, want daar woont onze correspondent Frank de Meijer. Frank, we kunnen het nu eindelijk over het WK gaan hebben.
3: Ja, eindelijk. We hebben al een paar keer een voorschot opgenomen. Maar nu is het echt begonnen. Dus wat dat betreft... Iedereen in Brazilië is er ook klaar voor. Geweldig.
2: Ja, wij hebben het onderling best wel vaak al de afgelopen jaren over voetbal. En nu kunnen we gewoon eventjes los. Want jij weet heel erg veel over voetbal. Het Braziliaans voetbal en het Nederlands voetbal. Hoe kijkt Brazilië naar dit WK?

0: enige speler in een team. Ze zijn niet gewend om met andere spelers wekelijks te spelen. En bijvoorbeeld in Nederland, ja, dat zie je wel dat een heel sterke basis is. Gakpo, Van Dijk en Gravenberg, die zitten alle drie bij Liverpool. Dus er zit wat meer al van natuur al meer, denk ik, relatie. En dat geldt natuurlijk ook bij andere landen. Ik heb gegeven in Spanje, daar hebben ze dus een beetje heel FC Barcelona opgesteld. Nou, bij ons zijn het allemaal individuele spelers. Brazilianen spelen ook veel individueler, minder collectief. Hè. Dat is ook het Braziliaanse stijl van voetbal.
1: Yeah.
0: Dus ik denk dat daar wat in zit. Ja, ik denk ook dat wij op dit moment een gouden generatie hebben. En dat hebben we natuurlijk andere jaren wel gehad. Hè. Dat kan wel eens gewoon ook met bewegingen gaan. Maar ja, het duurt nu toch echt wel lang voordat. Het is nu alweer 24 jaar geleden dat we voor het laatst wereldkampioen zijn geweest. En dat is, ja, net zoals je zegt, hè, je bent ermee opgegroeid.
1: Yeah.
0: Ja, ik weet ook niet anders, hè. De jaren 70, 80, 90, Brazilië heeft altijd de WK's gedomineerd. Stonden ze altijd in de halve finale gestaan. Ja, dan was een keer door Nederland eruit gegooid. Of in de kwartfinale, of verloren in die finale. Onder andere 98 tegen Frankrijk, omdat Frankrijk daar speelde. Maar altijd dominant. En die dominantie, ja, die hebben ze al jaren niet. Eigenlijk zijn we de afgelopen WK's altijd door een Europees team eruit gegooid. Hè. Waaronder Nederland, hè, in 2010 en in 2014. Thuis met 7-1 tegen Duitsland. Dat zijn ze ook nog steeds niet vergeten. 2018 was België.
1: De afgelopen jaren.
0: Ja.
1: En ja, je zegt dat het daardoor ook wat minder speelt, omdat de verwachtingen gewoon niet heel erg hoog zijn. Laten we het eventjes hebben over de wedstrijd die nu plaatsvindt, hè, tegen Marokko. En ook een groot macht binnen het voetbal de afgelopen jaren. We kunnen natuurlijk, we weten nog niet wat de uitslag is, want het speelt momenteel. Maar hoe keken jullie op naar deze wedstrijd? Want het lijkt me een pittige.
0: Het is sowieso ook de moeilijkste in de pool. Hè. Kijk, Marokko die heeft de halve finale gehaald, hè, bij het afgelopen WK. Nou, kan het zijn dat Marokko natuurlijk al een beetje weer op haar top is. Maar ze zijn wel ook officieel kampioen van Afrika. Daar zal ik nog een discussie over. Maar het is een heel sterk team. Hè. Dus het zijn gewoon hele goede spelers. Hè. Onder andere ook spelers die in Nederland spelen, maar ook in Frankrijk en andere landen. Ja, daar wordt wel echt tegenop gekeken. Het is echt wel. Nu echt de test. Tegen Marokko zegt de test van hoe staan we erbij? Want daarna moeten we tegen Haiti. Ja, nou goed. Dat is een beetje het niveau Curaçao. En ik wil niet denigrerend doen, maar daar moet je toch een beetje aan denken. Aan die kleine landjes erbij doen. En als laatste is tegen Schotland. Ja, nou, de Schotten zullen heel erg fysiek zijn. Maar en daar speelt Brazilië in Miami. En dat is bijna een thuiswedstrijd. Want er worden zoveel Brazilianen in Miami. Dus dat wordt natuurlijk gewoon één groot feest.
1: Oh, dat is
0: kijk,
1: top.
0: Dan zult, ja, kijk, maar. Oké, ook al verliezen we zo dadelijk van Marokko, dan worden we waarschijnlijk nog tweeders in de groep. Dus dan is het nog geen ramp, want de eerste twee gaan natuurlijk over. Maar daarbij wel een kanttekening gemaakt dat Brazilië wel de groep van Nederland gaat kruisen in de volgende ronde. Hè. Dus ik word al heel veel getest, ook op dit moment, van Frank, wat gebeurt er nu als Brazilië tegen Nederland gaat spelen? En die vraag hebben we ook al in onze uitzending
1: gesproken. Ja, zeker. Maar, die komt altijd terug, Frank.
0: Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik hoop niet, hè, dat gebeurt, want dat is nooit leuk. Ik zou het leukste vinden natuurlijk als we wel Brazilië en Nederland verder door het toernooi gaan en pas elkaar in die finale gaan ontmoeten.
1: Ja.
0: Maar goed, nee, dat is echt wel een test. En Brazilië gaat sowieso door naar de volgende ronde. Daar gaat iedereen van uit.
1: Mm-hmm.
0: Maar men denkt kwartfinale, halffinale is het hoogst haalbare. Daar zit iedereen toch door op te kijken. Het is niet zo dat iedereen roept Hexa betekent de zesde keer. Want precies al vijf keer wereldkampioen geweest. Dus ze zijn Penta, ze hebben ook vijf sterren op hun shirt gedaan.
1: Ja.
0: Maar Hexa wordt eigenlijk heel weinig in de mond genomen.
1: Ja, dus realistisch gezien is die kans gewoon klein. Dus we hopen op de kwartfinale, halffinales.
0: Klopt.
1: Je zei net al van de wedstrijd tegen Schotland is in Miami. Wonen heel erg veel Brazilianen, een soort thuiswedstrijd. Want hoe kijken Brazilianen naar het WK? Komen ze allemaal massaal naar Mexico, de VS en Canada? Of is het meer toch vanuit huis?
0: Nou, er zullen wel veel Brazilianen ook in de VS aanwezig zijn. Er wonen sowieso best veel Brazilianen in de VS, legaal of illegaal. Mm-hmm. Dus er zijn sowieso, je krijgt sowieso, als je het vergelijkt met 4 jaar geleden in Qatar, waren ook best veel Brazilianen. Daar ben ik ook nog naar 2 wedstrijden van Brazilië geweest. En er zaten ook gewoon echt heel veel Brazilianen. Dus kijk, je moet denken aan bijna 220 miljoen mensen. Dus ja, er zijn er altijd wel die het kunnen betalen. Want we hebben het er al over gehad, even het voor.

0: het is een redelijk dure reis die je moet maken. Maar er zijn genoeg Braziliaan die fanatiek genoeg zijn en die ook wel de middelen hebben om bij die wedstrijd aanwezig te zijn. Dus je moet ervan uitgaan dat er toch genoeg Brazilianen op de tribune zitten. En als mensen neutraal gaan, dan zullen ze misschien toch wel een geel shirtje aan hebben. Want van nature hebben wij ook gewoon heel veel internationale fans. Mensen vinden zo'n geel shirt van Brazilië, dat vinden ze toch wel een beetje... Ja, dat vinden over het algemeen neutrale mensen vinden dat ook wel leuk om dat te dragen. Maar ik verwacht redelijk veel Brazilianen in de VS. Maar aan de andere kant, ja de rest gaat iedereen natuurlijk thuis kijken. Het is bijna not done als je niet gaat kijken. Iedereen is daar wel mee bezig.
1: Ja, gelukkig. Ja, je moet toch ook je team ook een beetje supporten. Wil ik het ook nog toch even hebben. Ja, we kunnen er niet omheen, hè. De politieke situatie in de VS. Er zijn bijvoorbeeld de Somalische scheidsrechter die binnenkwam. Überhaupt heel veel mensen die gecontroleerd worden. Allemaal gedoe om überhaupt het land binnen te komen. Iedereen weet ervan. Is dat ook nog iets wat in Brazilië speelt? Dat er misschien wellicht een soort boycott komt op het WK? Of is voetbal gewoon belangrijker?
0: Nee, voetbal heiligt alle middelen. Er is geen discussie, we gaan dit boycotten. We hebben het wel natuurlijk wel even over gehad, hè, over die criminele organisaties, of terroristische organisaties. En ja, er dreigen ook weer verhoging van invoerrecht te komen op producten vanuit Brazilië in de VS. Nee, maar hier wordt... Er wordt niet over gesproken. En in feite, 4 jaar geleden waren de geluiden in Nederland ook sterker om Qatar te boycotten vanwege de arbeidsomstandigheden. Dat heel veel mensen ook bij de constructie van die stadions natuurlijk zwaar gewond of overleden zijn. Ja. Nou, ook dat speelde in Brazilië niet. Nee, daar stapt men heel erg overheen. Dus gelukkig speelt het niet. Misschien wel leuk, kijk, als je een beetje van bijgeloof houdt. 2 jaar geleden dachten wij... toen het EK in Duitsland gehouden werd, wij gaan weer terug naar Duitsland, want dat brengt ons geluk. Hè? Want we zouden weer Europees kampioen worden in Duitsland. Ja, kijk, in 1994 heeft het WK ook in de VS plaatsgevonden.
1: Ja.
0: En we praten nu 32 jaar na data. Zou het dan toch nog een keer kunnen gebeuren? Nou, en dat komt heel vaak, bij dat soort verhalen komt natuurlijk toch de wedstrijd Nederland-Brazilië komt weer terug.
1: Ja.
0: En daar word ik heel vaak mee geconfronteerd, want dat was de wedstrijd waarin Brazilië met 2-0 leidde. En de tweede doelpunt kwam van Romario. En Romario speelde op dat moment nog bij PSV. En het eerste doelpunt was van Bebeto. En Bebeto was net vader geworden. En toen hij het doelpunt maakte, ging ze met z'n allen op een rijtje staan. En maakte zo'n wiegende beweging met hun armen. Misschien zijn die beelden nog bekend. Maar Nederland kwam terug tot 2-2. En toen eigenlijk in de laatste minuut... Ja, toen heeft Branco, die nam een vrije trap. En toen ging, ik denk Romario, ging eigenlijk die maakte eigenlijk een beweging naar voren. Dat die bal net achter zijn rug kwam. En toen viel hij in de hoek. En toen de goeie was de keeper toen van Feyenoord. En de keeper van het Nationaal Elftal. En die pakte die bal niet. En toen verloor met 3-2. En dat schijnt toch eigenlijk een van de mooiste kwartfinales te zijn geweest uit de geschiedenis. Dus dat was toen Nederland-Brazilië helaas... zijn wij toen als Nederland gestrand en is Brazilië wereldkampioen geworden. Maar ja, als je denkt van als je erin gelooft, dan zeg je de VS zou Brazilië dan weer als groepgebied geluk kunnen geven.
1: Ja, maar wordt er echt zo naar gekeken? Gaat dit ook echt rond in het land? Ja?
0: Ja, en dan met name deze wedstrijd. Ja, en ook de finale, hè, want die finale hebben ze dan uiteindelijk met penalties gewonnen tegen Italië. Dus nee, natuurlijk. Dan ga je automatisch terugkijken. Maar dat hebben wij 2 jaar geleden ook gedaan in Nederland. Hè. Toen keek ik ook weer terug naar het EK van 88. En toen vroeg iedereen ook weer van die retro shirtjes, weet je. En Ruud Gullit duiken en dat soort dingen. En die rasta haren. Dus daar kijk je dan toch weer een beetje terug. Dus dat speelt wel een beetje mee. Want Brazilianen zijn heel bijgelovig als het gaat over voetbal. Dus als je bij mensen thuis voetbal gaat kijken... Dan is het wel zo van, nee, die stoel zit ik. Want als ik daar in die stoel zit, dan ben ik Brazilië altijd.
1: Oh ja, ja.
0: Ik draag altijd hetzelfde shirt, weet je. Dus ja, een beetje spiritualiteit zit er toch wel in. Dus.
1: Een beetje spiritualiteit is heel erg belangrijk. Frank, ik ga jou voor nu ongelooflijk bedanken. En ik wens je nog een kleine, fijne voortzetting van deze wedstrijd. Ja, we hebben nog 6 minuten van de reguliere speel tussen Brazilië en Marokko. Staat 1-1. Nou, het is een hele spannende wedstrijd geweest. Frank, tot snel. We zijn ook alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van deze WK-special van de wereld van BNNVARA. Zometeen in het volgende uur, na het nieuws van 2 uur, ga ik natuurlijk weer door met landen in gesprek over hoe het WK daar allemaal eraan toe gaat. Wat zijn de verwachtingen? Wat willen we horen? Wat willen we niet? Ik spreek zometeen na het nieuws van 2 uur. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 mensen omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Die demonstratie was een reactie op een uit de hand gelopen anti-immigratiedemonstratie eerder deze week. Die volgde op een steekincident waarbij een Soedanese man iemand neerstak. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrantjournalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een eind aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het is een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.

0: Margie de Visser. Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNNVARA van zondag 14 juni. Mijn naam is Bemsje de Visser en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Deze uitzending staat in het teken van het WK voetbal. Nederland mag vandaag eindelijk laten zien waarom wij natuurlijk de nieuwe kampioenen horen te zijn. Vandaag trappen we af met de wedstrijd tegen Japan. Maar wat zijn de verwachtingen van andere landen? Nou, daar gaan we dit uur helemaal achter komen. En laat mij nou nog steeds weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Dat kan via de gratis NPO Luister-app. Wordt al volop gedaan. Jolanda luistert vanuit Den Haag. Eva luistert vanuit bed. Maar ze haat voetbal. Ze haat dat voetbalgeweld. Het is een smerig en oneerlijk spel. Nou, Eva. Dirkje zegt, ik kijk niet naar dit WK, maar ik luister wel lekker warm in bed vanuit Utrecht naar dit fijne programma. DG zegt, Richard zegt, hoi hoi, vanuit Hiroshima wordt er nog even genoten van de uitzending. Oeh, uit Japan. Ja, wanneer jonge Japanners horen dat we uit Nederland komen, worden we toch even aan de wedstrijd herinnerd. Wie er gaat winnen, zeggen ze dan nog maar niet. Een fijne uitzending. Nou, ik denk dat het duidelijk is wie er gaat winnen. Wil jij nou nog even laten weten waarvan jij aan het luisteren bent? Dat kan natuurlijk via de gratis NPO Luister-app.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Maar eerst stel ik jou natuurlijk voor aan mijn correspondent van de tweede uur. We vliegen meteen naar het epicentrum van dit WK, de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele mooie avond. Raymond, even kijken. Ah, daar ben je. Hallo.
2: Ja, hoi.
0: Hey Raymond, goed dat je er bent. Voordat we helemaal die gekte van het WK natuurlijk induiken, moeten we een ander aspect van dit WK eventjes aankaarten. Vertel, er is iets met de WK-shirts aan de hand.
2: Ja, precies. We weten natuurlijk dat het is een gevecht tussen Adidas en Nike op het WK. Wie heeft de mooiste shirtjes en de meeste teams die shirtjes dragen en alles. En het wordt, ik zie scheidsrechters met de